0: gaan proberen te overstijgen.
1: Ja, precies, precies. Fascinerend.
0: Ja.
1: En Erno, jij was daar dus al meer mee bezig geweest, al langer, überhaupt dus vrij intensief. Was dat vanuit een soort fascinatie van wat interessant dat er mensen zijn die dit doen? Of dacht je, oh, laat me eens kijken of dit ook wat voor mij is?
2: Nee, het is wel vanuit fascinatie, denk ik. Dus het is gewoon, ik vind het altijd leuk als mensen een standpunt innemen waarvan je denkt, huh, wat doen die nou of zo? Hè? Mensen die hun hoofd laten afzagen en dat invriezen en zo. Dat ben je toch behoorlijk vreemd, nietwaar?
1: Dus dat
2: vind ik leuk. Ja. Dus dan denk ik, hoe zit dat? Wat denken die mensen? Hoe werkt dat?
1: En zijn het ook echt gekke mensen? Zijn het vaak vrij alternatief denkende mensen? Of
2: nou, je moet wel een zekere mate van originaliteit hebben, wil je dit gaan doen. En ook wat geld hebben trouwens, want het kost ook wat. Maar en je moet echt wel enorm vooruitgangsgeloof hebben. Hè? Dus dat als je je nu laat invriezen, de kans dat je daar dat je weer gezond uit de vriezer komt, is natuurlijk, ja, die is wel heel klein, denk ik. Dus,
1: ja, kan
2: dus ik zou het niet zo snel doen in ieder geval. Maar,
1: nee, precies. Nou, jullie noemen het dus jullie pillow talk. Maarten, moet ik dat dan letterlijk nemen? Is dat zeg maar een gesprek wat jullie echt in bed vooral voeren?
0: Ja, soms. Elke moment dat het zich voordoet, dan leidt die discussie wel weer eens op. Want Erno die wil dus graag onsterfelijk worden en ik wil dat niet. Dus het is een groot verschil. Andere koppels hebben dan een religieus verschil of een cultureel verschil in hun relatie. Wij hebben dit.
1: Daarvan zeggen ze vaak, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.
0: Ja.
1: Maar is dat in dit geval ook zo? Of
0: nee, nou ja,
1: blijft het wel wat
0: civiel? Het is een beetje, we zijn dus allebei filosoof. En dan wat er dan, weet je, beroepsdeformatie, wat waar je dan mee te maken hebt, is wel dat je dan soms 's avonds dan ga je net liggen en dan denk je, nou, ik ga slapen, want ik moet morgen weer vroeg op een dag keihard denken. En dan stroomt het bloed naar je hersens en dan denk je ineens, ja, maar wacht eens even. Ik heb nu nog een argument ineens, bedenk ik, waarom onsterfelijkheid toch echt niet een goed idee is. En dat ik kan er niet slapen als ik dat dan niet aan Erno heb verteld.
1: En maak je
0: dus
1: er zelfs wakker voor?
0: Dan gaan we weer, weet je wel. 11 uur 's avonds.
1: Ja, dan krijg je een por.
2: Het punt van Marten is dan eigenlijk ook dat ze, je kan er niet meer uitzetten dan. Dus dat gaat ook door dan. Ja.
1: En jou? Ja. Kun je jou wel uitzetten?
2: Ja, ik ben er vrij makkelijk uit te zetten.
1: Oké, dus Marten is de grote aanjager.
2: Ja. Als die aanstaat, dan staat ze aan.
1: Ja. Oh ja, geweldig. Ja. Nou, hartstikke leuk. Laten we dan eens meteen erin duiken. Ja, het is al een klein beetje weggegeven natuurlijk wat jullie posities zijn. Maar we gaan het eens even hebben over dit grote dilemma. Het komende uur gaan er vast allerlei verschillende definities vallen. Maar laten we niet meteen verzanden in een soort definitiekwestie en dus beginnen met een klassieke versie van het ethische dilemma. Ethici Sarah Stroud en Michael Vasquez maakten er voor TED-Ed een verhaaltje van. En dat ga ik even voorlezen. En daarna krijgen jullie dan een korte ja-nee-vraag. En daar mogen jullie echt alleen ja of nee antwoorden. En dan komt de rest later. Goed?
2: Oké,
0: ja,
1: hopelijk lukt dat. Tijdens het opruimen van de zolder van je oom vind je een kist met een glinsterend drankje. Op het bijgevoegde etiket staat dat je onsterfelijk wordt als je deze vloeistof drinkt. Je lichaam zal echter op zijn huidige leeftijd bevroren blijven en de effecten zijn definitief en onomkeerbaar. De instructies zijn duidelijk. De enige vraag is, drink je het drankje? Marten.
0: Nee.
1: Erno.
2: Ja, zeker.
1: Kijk, de posities zijn bepaald. We gaan dus eerst even naar muziek en daarna gaan we hierover verder. Jullie hebben gekozen voor If We Were Vampires van Jason Isbell. Zeg ik dat goed? Ibel?
0: Ja, dat denk ik. Ik weet het niet.
1: En de 400 Unit. Waarom dit nummer?
0: Dat nummer toont eigenlijk heel mooi mijn gelijk aan eigenlijk.
1: Oké.
0: Want ze zingen daarover, of tenminste één aspect ervan. De man en de vrouw die zingen over van ja, waarom houden we van elkaar? Omdat niet vanwege eigenschappen of omdat je er mooi uitziet of zo mooi kunt denken of goed kunt praten of moreel juist bent of wat dan ook. Maar omdat we beseffen dat het tijdelijk is. En misschien wel heel lang, misschien wel 40 jaar of 50 of hoe lang dan ook. Maar we beseffen dat op een dag moet één van ons twee alleen verder. En daarom is het kostbaar.
1: Ja.
0: En als if we were vampires, als we vampieren waren, onsterfelijk, dan hadden we altijd een soort ironische afstand. Dan lachten we over wat, wat stellen doen, wat geliefden doen. En,
1: want die intensiteit ervaar je dan dus
0: ja,
1: niet.
0: Ja, want dat raakt ons niet, want we hebben die urgentie niet. Het is niet, de tijd is niet kostbaar.
1: Heb jij toch al stiekem één argument mogen noemen?
0: Ja, het zit in het liedje.
1: Kijk, ja. Gaan luisteren.

0: 100 units if we were vampires.
1: De EO Zomerweek. Over onsterfelijkheid.
0: Ik heb vannacht een uur het genoegen om te praten met filosofenkoppel Marten Kerkwijk en Erno Eskens. Hun Pillow Talk gaat over de vraag: zou je onsterfelijk moeten willen zijn? En laat dat nou net de vraag zijn die wij onszelf stellen na een week te hebben geleerd over wat onsterfelijkheid is. Voor de muzikale onderbreking stelde ik hen de vraag of ze onsterfelijk zouden willen zijn. De voorwaarden waren: je blijft bevroren op je huidige leeftijd en je keuze is definitief en onomkeerbaar. Erno zou het drankje nemen, Marten niet. Ja, Erno, ik ben dan toch benieuwd, wat trekt jou daar nou zo in aan? In dat idee van eindeloos door kunnen.
2: Nou, volgens mij is het gewoon iets heel alledaags. Volgens mij doen we dit de hele dag. We zijn namelijk de hele dag bezig om ons lichaam een beetje te onderhouden en iets van ons leven te maken.
0: Ja?
2: En ik geloof niet dat er een moment komt dat dat plotseling ophoudt.
0: Maar en zeg jij dan dus eigenlijk, omdat we er ons best doen om het een beetje ons lichaam goed te houden, moet het wel zo zijn dat we onsterfelijk willen zijn?
2: In de praktijk doen we dat volgens mij. Dus op een gegeven moment willen mensen misschien wel eens een keertje dood. Maar als je ze dan vraagt waarom wil je dan dood, dan is het ja omdat het leven niet meer te harde is. Snap je? Dus omdat het lichaam achteruit gaat, of omdat je sociale structuur is weggevallen, of omdat je psychische nood hebt, weet ik veel wat.
0: Ja?
2: Maar er zijn omstandigheden waardoor mensen dan daartoe gedwongen worden, bij wijze van spreken, om de dood te omarmen.
0: Ja.
2: Maar zolang je gezond bent, en met die moderne technieken kun je zelfs nog misschien wel weer een beetje jonger worden op termijn, is er denk ik geen enkele reden om dat verlangen naar de dood te omarmen.
0: Nee, precies.
2: Dat wil niet zeggen dat het allemaal niet problematisch is, want daar komen we vast nog wel op. Maar ja.
0: Maar
2: dat lijkt me gewoon iets heel logisch eigenlijk.
0: Als je dat zegt, het kan natuurlijk ook zo zijn dat je denkt, ik wil gewoon het leven nu prettig vinden. En als ik mezelf helemaal, ik zeg maar wat, volvreet met allemaal ellendige troep, dan heb ik het gewoon niet fijn, nu in het hier en nu. Maar dat wil toch niet per se zeggen dat je niet ooit dood zou willen?
2: Nou ja, misschien wil je ooit wel dood. Ik zou ook wel voor zijn om onsterfelijkheid met een exit-optie te hebben. Hè? Dus dat je die suïcidemogelijkheid hebt. Als je vergist. En je zult altijd nog wel ongelukken hebben ook trouwens. Hè? Dus je kan sowieso nog wel doodgaan als je lichaam onsterfelijk maakt.
0: Ja, ja.
2: Dus,
0: dat is dan die biologische onsterfelijkheid eigenlijk. Dus dat je lichaam niet van zichzelf een eindpunt heeft.
2: Precies. Ja. En die technologie die zit er wel aan te komen, denk ik. En nou ja, de vraag is dan hoe je daar tegenover gaat staan. Je kunt zeggen van, nou ja, we moeten kiezen voor sterfelijkheid. Ik vraag me af, hoe ga je dat in godsnaam doen? Want die middeltjes die gaan waarschijnlijk allemaal vrij goedkoop worden. Er gaat een enorme illegale handel in ontstaan ook, als je het zou willen verbieden. En mensen slikken nu ook alles om gezond te blijven. Dus ik denk dat het een beetje, nou ja, het is haast een beetje hypocriet om dan te zeggen, sorry Marten, om dan te zeggen, ja, maar we moeten onze sterfelijkheid omarmen. Sorry, maar dat gaan we gewoon niet doen, volgens mij.
3: Ja, maar dat is natuurlijk een ander.
0: Ja, Marten, je zit vast te popelen.
3: Er zijn twee dingen. Eén, sterfelijk willen zijn is iets anders dan dood willen. Ik wil nu niet dood. Ik bedoel, daarom ben ik vanochtend mijn bed uitgekomen.
2: Je wil nooit dood.
3: Ja, dat weet ik niet. Nee, het gaat er mij niet om dat ik op een moment dood wil. Ik wil gewoon leven met het idee dat er een keer een eind aan komt. Nog los van, ik weet ook niet eens of ik zelf wel in de hand wil hebben wanneer dat punt komt. Ja, als er extreem lijden is of zo, dan wil ik dat misschien die mogelijkheid kunnen hebben. Maar niet per definitie dat ik dat nu al kan plannen of kan inzien of kan daar de hand in kan hebben.
2: Omdat je leven dan geen zin meer zou hebben.
3: Nee,
2: omdat
3: misschien
2: geen betekenis meer zou hebben.
3: Nee, misschien ook gewoon omdat ik gewoon een keer dood ga.
0: Ja,
3: gewoon een keer.
2: Maar jouw stelling is dat het dan geen betekenis meer heeft.
0: Ja, precies. Daar komen we zo meteen, inderdaad, over de betekenis. Maar jij zegt eigenlijk, want wat Erno zei was, het lijkt mij prettig, of in ieder geval, misschien gaat de wereld er wel zo uitzien, dat we de mogelijkheid hebben om zelf het moment te bepalen waarop het einde komt. En heb je daar een principieel bezwaar tegen?
3: Ja. Want Ja, de wereld gaat er zo uitzien. Daar zijn we altijd nog zelf bij. Hè? Dat gaat niet vanzelf. Dat komt door handelingen van mensen die zo'n middel ontwikkelen en op de markt brengen en al dan niet reguleren. Dat is geen natuurwet. Daar hebben we keuzes in te maken als mensheid. Ik bedoel, dat is. En die keuzes
0: en zouden
3: moeten
0: we die
3: maken,
0: keuze niet moeten maken?
3: Nou, omdat ik denk dat dat heel veel nadelige gevolgen heeft. Stel, je hebt een middel op de markt, zoals dat drankje wat je net beschrijft.
0: Ja.
3: En dat middels op de markt. Bij de meeste middelen die op de markt zijn, dat is eerst duur en verkrijgbaar alleen in sommige markten en andere markten niet. En verkrijgbaar voor sommige mensen wel en andere mensen niet. Om allerlei redenen. Gaandeweg wordt dat steeds, als het niet afhankelijk is van hele schaarse grondstof of dergelijke, dan wordt het goedkoper en uitgefaseerd en makkelijker verkrijgbaar.
0: Ja, en dan kan iedereen nemen.
3: En dan kan iedereen zo'n drankje nemen. Nou, stel je voor dat op een gegeven moment raakt het wat meer ingeburgerd en de helft van de bevolking die neemt dat drankje en de andere helft niet en die veroudert. Dan wordt de keuze om te verouderen wordt jouw keuze en daar word je verantwoordelijk voor, omdat je de mogelijkheid had om het niet, om niet te verouderen. Dus en de rest van de mensen die blijven allemaal jong.
0: Ja.
3: Dus het is nu al zo dat er een enorm stigma en nadeel ligt op ouder worden. Je wordt al langzaam maar zeker een beetje uitgerangeerd uit de op productiviteit gerichte maatschappij.
0: Niet aangenomen.
3: Nou, dat wordt dan nog veel erger natuurlijk. Iedereen blijft 45.
0: Oftewel, je wordt eigenlijk, is wat je zegt, gedrongen om dat drankje te nemen.
3: Ja, als je het niet doet, ja, dan moet je ook niet zeuren dat je overal buitenspel wordt gehouden, omdat je omdat je veroudert.
0: Ja.
3: En of omdat je bijvoorbeeld minder energie hebt daardoor. Mm-hmm. Of omdat de wereld niet ingericht is op mensen.

0: bijvoorbeeld minder energie hebt daardoor. Mm-hmm. Of omdat de wereld niet ingericht is op mensen van 70, maar is ingericht op alleen maar mensen van 30. Weet je wel,
1: dat en waarom is het zo erg als mensen inderdaad langzaam maar zeker gedrongen worden tot het nemen van het drankje? Want inderdaad, het is dus niet zo per se als we uitgaan van het... Kijk, bij dat drankje gaan we er natuurlijk vanuit dat dat einde nooit komt. Maar als we wel uitgaan van de mogelijkheid dat je nog een einde kan maken aan het bestaan...
0: Nou, dan is dan word je dus gedwongen tot het nemen van dat drankje. Of misschien niet gedwongen in de zin van met een pistool tegen je hoofd. Mm-hmm. Maar de maatschappelijke straffen voor het niet nemen van het drankje worden zo groot.
1: Ja, de prikkel is gigantisch.
0: Ja, dat je eigenlijk niet echt een andere keuze hebt zonder je helemaal te isoleren van de samenleving.
1: En waarom is dat bezwaarlijk?
0: Je isoleert de straf om dat je geïsoleerd wordt van de samenleving.
1: Nou,
0: ja, isolement en eenzaamheid.
1: Nee, maar of dus dat iedereen dat drankje maar gewoon moet nemen en daarmee dus allemaal ook onvermijdelijk voor de keuze komen te staan om zelf hun
0: wordt ieder individu wordt belast met de keuze om over diens eigen levenseinde te beschikken. Sowieso. Mm-hmm. Dus de optie...
2: Heerlijk toch?
0: Anders
2: word je,
0: helemaal
2: word je
0: niet.
2: Belast met een soort noodlot. Het noodlot van de dood die op een willekeurig moment...
1: Als een sluipmoordenaar.
2: Kan weggrijpen. Nou, geef mij die keuzeoptie maar. Ja.
0: Ja, mij niet. Ik vind dat een zware last.
1: Ja, want wat maakt dat zo'n zware last?
0: Omdat... stel je leeft en je leeft 100 jaar, 200, 300, 500, 1000 jaar... En op een gegeven moment wordt het leven, denk ik, steeds minder leuk. Want er gaan toch een hoop mensen toch wel dood. Want inderdaad, er gebeuren ongelukken. Mm-hmm. Eigenlijk is het zo, als je dat middel neemt en niet zelf op een gegeven moment heft in eigen handen neemt en jezelf van op een of andere manier van kant maakt, dan weet je dat je zult overlijden door een ongeval. Ik vind dat een gruwelijk vooruitzicht. Dat moet wel een heel voltreffer van een ongeluk zijn... dat zo is dat ik daar enigszins snel aan overlijd. En, dus loop ik de hele tijd met een soort zwaard van Damocles boven mijn hoofd. De allerlei mensen die gaan gruwelijk om mij heen dood bij allerlei rare, nare ongevallen. En ik loop met een zwaard van Damocles boven mijn hoofd en zeg... ja, oké, ik moet op het juiste moment... moet ik...
1: Voordat het op een vreselijke manier
0: gebeurt. Voordat het op een vreselijke manier gebeurt, moet ik mezelf van kant maken. En besluiten wanneer dat is. Ja, dit lijkt me een horror.
1: Ja. Zou jij dat scenario... denk je daarover na? Is dat een optie, Erno, dat je dus eigenlijk steeds moet nadenken van... oké, ooit zal ik overlijden aan een auto-ongeluk of een vliegtuigcrash... of verdrinking of verzin het allemaal maar?
2: Ja, ik weet het niet. Ik zou zeggen, neem het toch allemaal niet zo zwaar. Weet je, er is gewoon zoveel te genieten in het leven. En er zijn zoveel dingen die je nog kunt bestuderen en uitzoeken. En er zijn nog zoveel bands die je niet kent... En er zijn nog zoveel leuke dingen te doen. En zoveel landen te bezoeken. En planeten te ontdekken. En geniet gewoon van het moment. En als het noodlot komt, dan komt het. Dus,
1: en als dat noodlot dan inderdaad onvermijdelijk komt op zo'n manier. Hangt dat inderdaad dan niet boven jouw hoofd als een soort onheilstijding die er dan ooit aan zit te komen?
2: Dat denk ik niet, eigenlijk, nee.
1: Jij zou dat gewoon loslaten? Van, dat is dan even heel rot op het eind, maar ach.
2: Ja.
0: Ja, maar dat denk ik dus niet. Ja. Ik denk dat je onderschat... Je denkt, ik ben gewoon ik zoals ik nu ben... maar dan heb ik een paar persoonlijke keuzeopties voor me... die ik nu niet heb. Maar zo werkt het niet. Als er zo'n middel beschikbaar is, dat verandert de hele samenleving. Het verandert hoe wij allemaal zijn, hoe wij ons tot elkaar verhouden... hoe wij ons bestaan invullen met die kennis. Dat heeft, denk ik, zijn weerslag op alles wat wij doen. We gaan niet hetzelfde doen en hetzelfde leven... en ons op dezelfde manier tot elkaar verhouden... en alles ziet er hetzelfde uit. Met als enige verschil dat we nu een drankje hebben genomen... waardoor we voorlopig in elk geval zullen leven en ooit een keer... jammerlijk ten onder gaan bij een auto-ongeluk.
1: Ja.
0: En ik denk dat het heeft veel meer gevolgen, maatschappelijke en sociale gevolgen, die te maken hebben niet alleen met jouw individuele leven.

0: puntje. Maar hoe wij tot elkaar ons verhouden. Daarom vond ik dat nummer van Jason Isbell ook zo mooi. Het gaat over... De relatie tussen mensen is anders, omdat die tijdelijk is... Dan wanneer... dat...
1: Eindeloos
0: is. Ik bedoel, het mooie aan relaties tussen mensen... een van de belangrijke aspecten ervan... is dat je tijd voor elkaar maakt. Dat maakt iets. Hè? Maar als tijd niet kostbaar is, dan betekent dat niet zoveel. Als tijd, als je bergen en bergen tijd aan elkaar te besteden hebt... dan is het niet zo'n gift als iemand tijd voor jou maakt.
1: Hoe zie jij dat, Erno?
2: Nou, ik vind dit een vorm van romantiek. Dus dat een romantiek is, schuilt hierin dat je...
1: Ebba?
2: Je hebt hele fijne romantiek, maar je hebt ook die romantiek die zegt van... ja, het leven heeft pas zin als je diepe crisissen kan doormaken. En dan pas ervaar je de diepte van het bestaan en zo.
1: Nee, maar het gaat in dit geval natuurlijk om prioriteren eigenlijk. Dus inderdaad zeggen van, hey, jij bent betekenisvol voor mij... en ik heb met mijn schaarse tijd...
2: dat niet gewoon nog steeds blijven? Dus kijk, je lijkt nog steeds een leven. En je hebt nog steeds de vraag hoe je de dag gaat in.
0: Het is gewoon tijdinflatie, is het. Dus de waarde van tijd wordt gewoon minder... omdat je er meer van hebt.
1: Ja, maar dan heb ik toch even een vraag misschien aan jou, Marten. Want vroeger, midden 19e eeuw of zo... werden wij nog maar met z'n allen 40, zoiets. En inmiddels worden we 80 plus.
0: Ja,
1: zijn we dan nu ook al aan die tijdsinflatie onderhevig?
0: Er zijn twee dingen over te zeggen. Eén... De gemiddelde leeftijd was vroeger lager omdat er heel veel baby's doodgingen. Dus mensen die volwassen werden, die werden ook heus wel 60, oud. 70, 80 jaar oud.
1: Dat is een goed punt. Ja.
0: Ze hadden wel dezelfde levensfases, zeg maar, als die we nu hebben. Over het algemeen, neem niet weg dat er nog steeds een hoop mensen stierven aan bijvoorbeeld infectieziektes. Veel meer dan nu. Dus wat dat betreft valt het denk ik...
1: Ja, wanneer wordt eigenlijk die tijdsinflatie problematisch misschien? Misschien is dat de vraag.
0: Ja, ik weet niet, het is moeilijk. Het is zo'n graduele glijdende schaal. Dus moeilijk te zeggen, na de 100 jaar.
1: Ja.
0: Weet je wel, of zoiets. Maar en ik denk ook dat dat ook per persoon kan verschillen. De een die kan misschien 250 jaar lang een betekenisvol leven leiden en de ander die heeft het na 75 jaar wel gezien.
1: Ja, ja.
0: Dus dat kan ik niet zomaar een getal op plakken. Maar het gaat me er meer om dat als het echt min of meer tijdeloos is. Kijk, ik ben op zich niet per se fundamenteel tegen een langer leven of zo. Maar als het echt min of meer geen einde heeft. Of een einde die zo ver in de toekomst voorzien is. Ja, dat het een beetje zo voorbij de horizon verdwijnt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan. Ja, waarom zou je dan nog.
1: Prioriteiten stellen?
0: Ja, je kunt altijd alles doen.
2: Maar zo leef je toch niet? Je leeft toch niet kijk nou naar onze relatie. Die is toch niet alleen betekenisvol omdat er ergens de dood loert? Rare zwarte dramatiek?
0: Nee, dat is helemaal niet zwart. Het is niet. Kijk, daarom, ik ben het ook niet mee eens met je idee dat het een romantische visie is, omdat je een crisis moet doorleven. Er is niks crisis aan. Er is niet. Ik heb mijn eigen dood nog helemaal niet doorleefd. En nogmaals, dood willen is wat anders dan sterfelijk willen zijn. Het is, denk ik, een. Misschien een misvatting dat denken over je eigen sterfelijkheid, dat een crisis is. Volgens mij is dat gewoon het accepteren van. De facts of life of zo. En daar is niks zwarts of donkers aan.
2: Die zijn er straks niet meer. Dat is nou juist het hele punt. Die technologieën die eraan komen, die gaan die facts of life onderuit halen.
0: Ja, niemand kan de toekomst voorspellen. Jij ook niet. En nogmaals, daar zijn we bij. Hier hebben we keuzes in te maken. Dit is geen.
2: Ja, maar die keuze is niet zo eenvoudig. Stel nou dat je dit zou verbieden. Kijk, ik zie allerlei heel problematische kanten aan onsterfelijk willen worden. Hoor. En daar gaan we het vast nog over hebben. Maar kijk, stel nou dat je het op dit moment zou verbieden. Dan verbied je een onderzoek naar fundamentele wetenschap op het gebied van. Celdelingen, celniveau en het opruimen van oude cellen, et cetera. En van afbraak van cellen, veroudering van cel. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het streven naar onsterfelijkheid. Dat heeft ook gevolgen voor alle kankeronderzoek bijvoorbeeld. Snap je? Dus het onderzoek wat nu gedaan wordt, waaruit zou kunnen voortkomen dat we langer kunnen leven of misschien zelfs wel onsterfelijk kunnen worden, dat is ook hetzelfde onderzoek als wat gaat over al die beroerde ziektes. Dus op het moment dat je zegt, we gaan dat onderzoek stoppen, dan stop je ook het
1: maar
2: onderzoek
1: je daarvoor,
2: voor al die
1: Marten?
2: Kinderen die nu aan kanker lijden. Snap bijvoorbeeld, snap je? Dat...
0: Nee, maar er is, kijk, nogmaals, het is een glijdende schaal, maar er is een verschil tussen een ziekte genezen en een soort holistische therapie van, nou, ik ben in principe gezond. Mm-hmm. Maar ik zie sterfelijkheid als een ziekte. En daarom neem ik een drankje die dat tegengaat. En daardoor ga ik mijn algehele veroudering
1: tegen
0: stoppen of terugdraaien.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: is een soort holistische benadering. En dat de veronderstelling daarachter is dat alle veroudering een pathologie is.
1: Ja, ja, precies.
0: Dat het een probleem is.
2: Maar gewoon het geval, eerlijk gezegd. Want je gaat uit verouderingen uiteindelijk gewoon een of andere celziekte. Die zit nu van nature ingebouwd in ons systeem.
0: Ja.
2: Maar die kun je uitschakelen. En zodra je dingen kunt uitschakelen, ja, noemen we dat een ziekte. Want dan is het behandelbaar vanaf dat moment.
1: Ja.
2: Dus het lijkt me volgens die gangbare definitie is ouderdom gewoon, ja, dat gaat een ziekte worden, denk ik.
1: Beschouw jij dit als een ziekte? Marten?
0: Nee, volgens mij hoort dat gewoon bij een normaal.
1: Het is ook goed dat we ouder worden.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En.
2: Kan jij zeggen? Jij bent 43, maar ik ben 61. En voor mij is het wat dichterbij.
1: En, ja, maar is
2: het
1: helemaal
2: niet leuk om te verouderen. En ik vind het ook niet leuk om straks het leven te missen van ons driejarig dochtertje of zo, weet je. Dus. Er staat wel wat op het spel.
1: Maar verklaart dat voor een deel? Daar komen we later misschien nog wel op. Nee, laten we dit later doen. Want anders dan gaan we misschien al wel vooruitlopen op die zaken. Hier komen we op terug. Maar ik ben toch nog even benieuwd. Want volgens mij hebben we die betekenisvolheid van het leven nog niet helemaal afgepeld. Want jij gaf het al aan. Hè? Het einde betekent misschien wel dat je relaties betekenisvol zijn. Omdat je heel bewust keuzes maakt in wie je wel of geen tijd steekt.
0: Ja.
1: In dat korte leven dat je hebt. Geldt dat puur voor relaties of geldt dat ook voor andere dingen? Dat je denkt dat,
0: ja,
1: het
0: dat
1: betekenis
0: geldt ook voor andere
1: verliest.
0: Dingen, denk ik.
1: Ja,
0: ja,
1: kun je een voorbeeld geven? Zit dat dan in hobby's of werk of andere zaken die leuk zijn? In
0: nou, alle, ik denk alle dingen van betekenis waarvan je denkt van dat het overstijgt. Dat overstijgt gewoon puur het plezier wat ik eraan heb. Gewoon een beetje lol trappen. Ja, dat kun je misschien tot 1000 jaar nog wel doen, weet je wel. Een beetje op terrasjes zitten, leuke dingen doen, een wandelingetje maken of zo. Maar als je denkt van ja, ik heb maar dit leven. En ook bijvoorbeeld mensenleven heeft, de meeste mensen doorlopen een aantal fases. Ons kind maakt momenteel de peuterpuberteit door. En je ziet dat die is bezig bijvoorbeeld met grenzen leren verkennen en zich toch weer een stukje losmaken van de ouders en allemaal dat soort zaken. En dan, zo heb je alle en een puberteit. En dan ben je jong en dan ga je de wereld verkennen. En dan ga je wat minder. Dan heb je op een gegeven moment een soort van. Dan wil je van alles bereikt hebben of zo. Wat het dan ook mogen wezen.
1: En
0: een midlife crisis. En nou ja, allemaal van die levensfases waarin dingen belangrijk worden. Omdat je op een bepaald punt in de loop van een mensenleven bent beland.
1: Hmm.
0: En dat hoeft niet voor iedereen gelijk op te gaan. Maar er zitten wel wat patronen in. En dat zijn betekenisvolle fases. En zo ook de herfst en winter van het leven, zal ik maar zeggen. Dat zijn denk ik betekenisvolle fases van het leven. Nou, als het leven oneindig is, dan heeft verliest de midlife-crisis zijn betekenis. Want je weet niet waar het midden is.
1: Nee, precies.
0: En dat is er misschien niet.
1: En wat voor betekenis...
2: Er helemaal niks van. Je houdt toch gewoon je sociale verbanden die belangrijk zijn.
0: Nee, die houd je dus volgens mij niet.
2: Je projecten die belangrijk zijn. Je wilt toch van alles ondernemen en doen in het leven. Dat blijft toch allemaal belangrijk.
0: En waarom zou ik een boek schrijven als ik eindeloos de tijd heb om dat te gaan doen? Dan denk ik, ja, dat kan volgend eeuw kan dat ook wel.
1: Ja, en waarom zou je het uitstellen? Vind je het dan wel leuk genoeg?
2: En toch ga je het doen. Ja.
1: Maar vind je het dan wel leuk genoeg om dat te doen? Als je het eigenlijk eindeloos uitstelt?
0: Ja, maar de betekenis van het leven is niet alleen maar leuk.
1: Wat is het nog meer?
0: Ja, iets toevoegen aan de wereld wat van belang is voor meer dan alleen jijzelf.
2: Mm. Nou, dan heb je het maar alle tijd
0: voor. Ja, maar als iedereen alle tijd heeft... Of in elk geval jouw klasse mensen en die mensen, die rare mensen die ervoor kiezen om te verouderen. Dat zijn het soort tweederangs burgers geworden, dus daar doe je het allemaal niet meer voor. Als iedereen alle tijd heeft, dan. Je ziet ook alles opkomen en vergaan en alles zie je herhalen. Je herkent overal patronen in en je denkt, nou ja, wat ik ook aan verandering teweeg breng, ik zie het ook weer allemaal terugdraaien en dus waarom zou ik het nog doen? Je wordt ontzettend blasé volgens mij daarvan.
1: Ja, precies. Je wordt je misschien wel bewuster dan je nu bent van je betekenisloosheid.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Dat veronderstelt natuurlijk dat die betekenisloosheid er nu is. Ja. Dat is een standpunt. Ik weet niet of ik die deel. Misschien wel, maar als dat zo is, dan kun je dat tijdelijk de illusie misschien hoog houden dat het niet zo is. maar dan gaat je nog eeuwig lukken.
1: Ja. Ja. Ja. Ik het. Nee, maar wat ik wel interessant vond, want was wat je zei over die seizoenen. Want je zegt dan dus eigenlijk, hè, het einde van het leven heeft een betekenis in zichzelf. En als je dus niet natuurlijk naar een einde toe werkt, omdat je lichaam langzaam wegsterft, om het zo maar te noemen, dan verliezen we dat dus eigenlijk.
0: Ja, dan blijft alleen het plotselinge einde
1: wat
0: over.
1: Wat zit daar dan in? Wat zit daar dan voor betekenis in die fase?
0: Ja, ik heb het zelf nog niet meegemaakt, dus ik ben een slechte expert om dat aan te vragen.
1: Maar toch heb je het vermoeden dat daar iets
0: Ik heb het vermoeden.
1: Gebeurt.
0: Ja, want mensen die daar zijn, die rapporteren dat.
1: En wat rapporteren ze dan? Kun je iets noemen? Van nou ja, wat dat is mooi of betekent?
0: Nou ja, bijvoorbeeld, je hebt wel eens van die gelukonderzoeken en zo. Mensen van rond de 60, 70 zijn op het hoogtepunt van hun geluk.
1: Ja.
0: Terwijl die zijn toch al, ja, net als Erno, danig aan het aftakelen.
2: Dank je wel.
1: Mooi.
0: En
1: nu wordt het venijnig.
0: Ja. Maar die zijn wel erg gelukkig. En of mensen rapporteren die mensen die bijvoorbeeld een ziektebed meemaken voor een dood door bijvoorbeeld een ernstige ziekte. Maar dat ziektebed duurt wel bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar of een paar jaar. Die rapporteren vaak dat in enerzijds heel verschrikkelijk is, maar toch ook wel misschien wel hoog scoort in betekenisvolle jaren in hun leven.
1: Ja, ja. In het licht van die dood worden die momenten van ontmoeting intens.
0: Precies.
1: Wordt het terugkijken intens. Zit daar wat in, Erno? Een beetje zoals de laatste 10 minuten van een voetbalwedstrijd. Die zijn het spannendst.
2: Mensen doen van alles om betekenis te geven aan dingen die ellendig zijn. En dit is ook weer zo'n poging. Het is gewoon pure ellende als je ziek wordt en doodgaat.
1: Maar dit is wel waar, toch? Er zijn toch een heleboel mensen die dus inderdaad op hun sterfbed liggen en nog mooie momenten ervaren met.
2: Ja, ik denk wel dat er een soort tijdsdruk die ervoor zorgt dat je dan dingen gaat doen die je misschien anders niet had gedaan of zo. Dus en dat je dingen gaat zeggen die je anders niet had gezegd nog of zo. Dus dat verschijnsel ontken ik niet. Mm-hmm. Maar ik ontken wel dat die betekenis later verdwijnt. Dus volgens mij komt dat moment even goed wel dat je die dingen zegt die
0: dat denk
2: moeten
0: ik
2: zeggen. Omdat op een gegeven moment heb je daar gewoon de tijd.
0: Ja, maar die urgentie komt nooit.
2: Maar die urgentie heb ik helemaal niet nodig. Ik heb de ervaring nodig. De ervaring van genieten en verliefden en van sociaal zijn. En weet ik wat, dat heb ik nodig. En dat heb ik ook wel op het moment dat ik heel lang zou leven.
0: Ja, dus, volgens mij dus niet. Volgens mij heb je die ervaring dan niet meer. Volgens mij, als we allemaal onsterfelijk zouden zijn... Volgens mij isoleert dat ons enorm van elkaar. Zoals...
2: Ons wezen is dat het zijn zum Tode. Zoals
0: nee,
2: Heidegger
0: dat
2: zou
0: is
2: zeggen.
0: Helemaal niet zo. Nee, dat zou inderdaad romantiek zijn. Dat we bij alles alleen maar over onze sterfelijkheid moeten nadenken. Anders betekent het niks. En zo is het niet. En het is ook niet van dat we moeten juichen als we de dood in de ogen kijken. Want hoera, dan ook staan ons wat mooie jaren tegemoet te wachten. Het blijft ellendig. We maken ellendige dingen mee in het leven. Maar er zijn een aantal ellendige dingen in het leven die, ondanks het feit dat ze ellendig zijn en dat niemand gaat ontkennen dat ze ellendig zijn, ook in de slipstream daarvan betekenis meenemen. En die je niet hebt als die...
1: Als die verdwijnen.
0: Ja, als die verdwijnen. Een soort van het leven wordt vlak en allemaal hetzelfde. Het gaat alleen nog maar om ervaringen hebben en genieten.
2: Ik leef nu ook niet continu met het idee van ik ben sterfelijk. En nee, je leeft gewoon met de gedachte op oneindig, bij wijze van spreken. Dat doe je nu ook al.
0: Ja. En volgens mij dus, niet.
2: Ja, hierin verschillen wij dus.
1: Maar zegt dit misschien ook iets over jullie fundamentele mensbeeld? Zegt het iets over in hoeverre een mens gedijt bij begrenzing of juist vrije keuze hebben voor eeuwig, bijvoorbeeld? Zit daar iets bij?
0: Ja, wie weet.
2: Ja, dat misschien wel, ja. Ik denk dat ik wat meer geneigd ben om te denken vanuit een soort drive die ieder mens heeft om zichzelf te behouden en er iets van te maken. Ja. En dat Marten veel meer vanuit de sociale filosofie komt kijken. En die persoonlijke drive veel minder belangrijk vindt dan alles wat er sociaal gebeurt.
1: Ja, je bent gewoon wat egoïstischer eigenlijk.
2: Ja, misschien wel, ja. Ja. Dat zou maar zo eens kunnen, ja. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar ik geloof wel dat die drive iets is wat je niet zomaar uitzet. Mm. En dus,
1: eeuwig die drive wel in allerlei dingen terug kunnen vinden.
2: Ik zie het gewoon bij de mensen om me heen. Ik heb bij mijn moeder ook gezien
0: die zijn allemaal sterfelijk.
2: Ja, die willen niet sterfelijk zijn.
0: Nee, ze willen niet dood.
2: Nee, ja.
0: Dat is wat anders.
2: Maar ze willen ook niet sterfelijk zijn. Ze willen gewoon
0: luisteraars
2: door.
0: Thuis, ja. Dit snapt er nou nooit, ja. Dat verschil. Maar goed, het verschil tussen niet dood willen en niet sterfelijk willen zijn, dat is toch echt een fundamenteel ander.
1: En dan heb je het eigenlijk weer over of je dus nog een einde aankomt of niet.
0: Ja.
1: Ja een natuurlijk einde of precies. Een gekozen einde.
0: Kijk, ik wil ook niet dood. En ik doe ook allerlei dingen om in leven te blijven. Ik probeer elke dag een beetje gezond te eten en te bewegen en dat soort dingen. Ik doe van alles om mijn eigen veroudering en aftakeling en zo tegen te streven. Vanochtend heb ik mezelf nog in allerlei yoga-posities liggen te vouwen. En dus natuurlijk doen we dat. Maar daaruit kun je niet concluderen dat ik niet sterfelijk wil zijn. Daaruit kun je concluderen dat ik
1: voorlopig
0: nog niet dood wil. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal. Kijk, een ander liedje dat we hadden kunnen uitkiezen, ja, voor deze avond, niet gedaan, maar toch luistertip, is het nummer Fitter Happier van Radiohead. Voor de mensen die het niet kennen, dat is een computerstem. De zanger van Radiohead, Tom York, die heeft zijn stem laten vervormen door een computer. Dus je krijgt een computerstem en die somt een lijst met dingen op die de verwachtingen van de moderne mens om zo gezond mogelijk te leven. Dus nu ook al, als je op social media allemaal hooggespannen verwachtingen van wat je allemaal wel niet moet doen, je hebt er een dagtaak aan om zo fit en gezond mogelijk te blijven de hele dag. En dat nummer komt uit de jaren 90, maar het somt het allemaal al prachtig op. Fitter, happier, more productive. Nou ja, een beetje raar nummer. Maar het is heel erg beklemmend. Want aan het einde van het nummer denk je, ja, maar als ik zo moet leven, als ik alles wat ik doe in het leven, als ik dat moet doen om maar zo lang mogelijk te leven, dan is het leven verschrikkelijk. Het eindigt ook met like a pig in a cage on antibiotics. Dus je bent dan een soort... je bent gekooid als een varkentje op antibiotica. En dat is, als je zo je je leven leeft om alleen maar zo fit en gezond mogelijk te blijven. Om maar zo lang mogelijk te leven.
1: Ja, zoals die transhumanisten doen.
0: Ja, zoals biohackers doen. Maar zoals we inderdaad ook allemaal
1: doen.
0: Een beetje doen. Tenminste, die druk wordt steeds hoger.
1: Mm-hmm.
0: Om je ontbijt te gaan meten hoeveel eiwitten en macro's en koolhydraten en onverzadigde vetten er allemaal in zitten.
2: Dat zou ik ook allemaal niet doen hoor. Ik neem gewoon een ene drankje en dan ben ik klaar.
0: Ja.
1: Je wil er ook weer niet te veel moeite
2: mee doen. Nee, ik ga er geen hele zin van maken.
0: Zoveel is juist is die onsterfelijkheid je ook weer niet waard. Dus blijkbaar. Maar goed, heel veel mensen zijn er heel druk mee.
1: Ja,
0: om zo lang mogelijk te leven.
1: Ja.
0: En gooi je daarmee het leven het raam uit.
1: Ja. Nou, mooie woorden. We gaan even naar muziek. Gravedigger van Dave Matthews. Helaas is niet Radiohead, maar toch ook een nummer wat hierover gaat.

0: dat was Gravedigger van Dave Matthews. Jij hebt die gekozen, Erno. Waarom dit nummer? Hier zit jouw argument in verstopt.
1: Omdat het ten eerste gaat over een aantal concrete levens die eindigen. En de wreedheid daar ook van. Mm-hmm. Dus de dood is gewoon een onaangenaam gast, zullen we zeggen. Dat blijkt uit dit nummer heel duidelijk. En ook dat verlangen om, als je me dan begraaft, doe het dan een beetje ondiep, dan voel ik de regen nog. Dat is wel een beetje het gevoel wat ik ook heb bij doodgaan. Ja, je wil het toch eigenlijk gewoon niet, weet je.
0: Precies, het liefst blijf je eindeloos ervaren.
1: Denk het wel, als je als je het leven omarmt, dan is het lastig om de dood ook te omarmen, denk ik.
2: De EO Zomerweek over onsterfelijkheid.
3: Lois van Wijnen.
0: Te vroeg. Ik zit hier met filosofenkoppel Marten Kerkwijk en Erno Eskens. Voor de muzikale onderbreking hadden we het over onsterfelijkheid. In de meest klassieke zin van het woord, in de minder klassieke zin van het woord. Maar in ieder geval je sterfelijkheid verliezen en dus niet dood kunnen of zelf moeten kiezen wanneer de dood dan komt. Volgens Marten verliest het leven betekenis als er geen eindpunt is. Erno denkt dat er oneindig mogelijkheden zijn om te genieten en door te gaan. Nou is het in Silicon Valley natuurlijk, inderdaad, die beloven eigenlijk al dat die toekomst eraan komt. Erno, je gaf het al aan. Misschien is het wel onvermijdelijk dat drankje komt, of welke mogelijkheid dan ook, om het leven oneindig te maken. Is het dus eigenlijk voor jou vooral een onvermijdelijkheid en dat hebben we dan maar gewoon te omarmen? Of denk je...
1: Het is in ieder geval iets waar we serieus over moeten nadenken. En dat is ook een beetje de reden dat ik dit standpunt ook inneem. Kijk, los van dat ik ook zelf echt niet dood wil. Ik denk dat als we nu zeggen van we moeten de dood gaan omarmen, of onze sterfelijkheid gaan omarmen, en we moeten weer leren sterven en zo. Het is allemaal heel leuk en aardig, maar die techniek komt eraan. En dit gaat ons voor gigantische maatschappelijke problemen plaatsen. En door het standpunt van Marten in te nemen, poets je het probleem een beetje weg. En ik heb liever dat we het probleem in volle omvang op tafel hebben door te zeggen, oké, ik wil die onsterfelijkheid, ik ga dit doen.
0: Ja.
1: En dan ligt het probleem ook gelijk op tafel. Hoe gaan we dat dan doen met demografie en met de natuur? En het is vandaag ook...
0: Maar je zegt dus zelf eigenlijk, het zit vol met problemen.
1: Ja.
0: Dus we moeten het helemaal niet willen.
1: Op een bepaalde manier zou je het niet moeten willen. Maar ik weet niet hoe je het uitzet. Dat is de andere kant van het verhaal.
0: Nu komt de aap uit de mouw.
1: Kijk, hoe zet je het uit? Kijk, ik zou het op een bepaalde manier natuurlijk persoonlijk wel willen. Hè, want ik denk wel dat ik me oneindig ga vermaken in dit leven. Mm-hmm. Maar ik zie natuurlijk ook wel in dat die planetaire grenzen die we vandaag overschrijden voor de rest van het jaar, we zijn al ver over die grenzen heen. Dus
0: je zegt eigenlijk, onze aarde heeft niet genoeg grondstoffen om ons allemaal eindeloos door te laten leven.
1: En onze aarde heeft niet genoeg grondstoffen om ons ouder dan 40 te maken.
0: Nee.
1: Hè? Dus,
0: op de manier waarop we nu leven.
1: Dus
0: dan,
1: we zijn al ver over die grenzen heen gegaan. En dus moeten we of dat probleem zien op te lossen, of die onsterfelijkheid zien.
4: Ja, onsterfelijke mensen die kunnen bijvoorbeeld niet kinderen krijgen. Dat gaat niet lukken, dat past niet.
0: Nee, nou ja, het gaat misschien wel lukken, maar ja. Dus jij zegt eigenlijk ook, is dit voor jou ook een belangrijk argument?
4: Ja, ik denk, het is voor mij misschien wel het belangrijkste argument om niet sterfelijk te willen, niet onsterfelijk te willen zijn.
0: Ja.
4: Kijk, nog los van inderdaad dat het leven dan volgens mij een betekenis inboet. Maar ja, puur praktisch. Dat is niet te doen.
0: Nee.
4: Stel je voor, al die onsterfelijke mensen op aarde. We hebben inderdaad nu al moeite genoeg ermee. Dus
0: survival of the fittest krijgen we dan misschien weer.
1: Ja, misschien wel. Dat is niet wenselijk. Maar het tegendeel is ook niet te doen. Hè? Want je kan het onderzoek niet makkelijk stopzetten. En je kunt het verlangen naar onsterfelijkheid in jezelf ook niet zomaar uitzetten.
4: Nou, niet zomaar. Maar ik denk wel dat we dat je bijvoorbeeld best eens goed gesprekken hebben over... Ja, waar, als we aan zoveel touwtjes kunnen trekken, hè, over het wel of niet genezen van allerlei verouderingsprocessen of ziekten, waar we normaal gesproken dood aan gaan.
0: Mm-hmm.
4: in een boek las ik onlangs van ja, er zijn 100.000 manieren om, om natuurlijke wijze dood te gaan. En op al die doodsoorzaken is er wel ergens een wetenschapper bezig om daar een oplossing voor te vinden. Nou, stel, die slagen daarin.
0: Ja. Maar zeg jij dan eigenlijk, daar moet de rem op? Commissies moeten gaan zeggen,
4: dat soort wetenschappelijke ontwikkeling moet wel gepaard gaan met ook een filosofisch gesprek over, ja, waar willen we dan wel aan doodgaan?
0: Ja.
4: Als we sterfelijke mensen willen blijven,
0: ja,
4: wat voor doodsoorzaken accepteren we?
0: Ja, maar Erno, hier moet jij het dan toch eigenlijk mee eens zijn als ik jouw doemscenario net hoor?
1: Ja, alleen ik geloof niet dat het. Ik vind het een beetje een soort moreel appel of zo. Van we moeten onze sterfelijkheid dan maar gaan accepteren. En ik denk niet dat dat morele appel ons enigszins verder helpt. Want die wetenschap dendert door. En wij zetten dat verlangen naar onsterfelijkheid in onszelf echt niet uit. We gaan dat pilletje echt wel nemen. Zoals we nu ook alle medicijnen nemen. Om onszelf in leven te houden.
0: Maar jij zegt er bestaat niet zoiets als een remzet op wetenschap. Er bestaat niet zoiets als zeggen we willen dit niet.
1: Ik denk niet dat dit gaat lukken. Om daar een rem op te zetten. En dus moeten we het monster in de bek kijken. En zeggen van wij gaan onsterfelijk willen worden. En hoe gaan we dit nou oplossen?
0: Ja.
1: En het antwoord erop is helemaal niet zo eenvoudig. Dus we zullen het op de een of andere manier moeten reguleren. Maar die regulering die gaat niet vanuit onszelf komen. En dat is denk ik de apolitieke beweging die Marten maakt. Die maakt het tot iets persoonlijks. Terwijl ik vind dat de politiek hier een heel duidelijk standpunt zou moeten innemen. En ons keuzes moet voorleggen van wat we dan zouden willen.
0: Ja.
1: En dat moet dus een politiek debat worden.
4: Ja, maar je legt me nu standpunten in de mond die ik helemaal niet heb.
1: Dat doe ik altijd heel graag.
4: Het is
1: verreweg het leukste eigenlijk. Ja.
0: Ik wil je nog één vraag stellen straks hoor. Dus
4: ja,
0: kort antwoord nog.
4: Maar ik denk dat het juist een door en door politiek vraagstuk is. Ik denk dat het de maatschappij enorm ten nadele verandert als er een onsterfelijkheidsdrankje op de markt zou komen. En dat we daar als maatschappij, samenleving, zeg maar,
0: een keuze over moeten maken.
4: Ja, over moeten nadenken met z'n allen. En dat gaat niet om een individueel morele keuze, maar een gezamenlijke besluitvorming. En volgens mij is de doorontwikkeling van.
1: Maar waarom is het dan zo belangrijk om te hameren op dat wij onze sterfelijkheid moeten willen? Dat vind ik dan niet productief in dit debat. Dan zou ik zeggen, skip dat hele debat en laten we gewoon kijken hoe we het oplossen. Ja,
0: ja, oké. Hier komen we niet uit, maar volgens mij is alles al wel een keer de revue gepasseerd. Ik wil toch nog één ding vragen, namelijk dat leeftijdsverschil. Is het nou eigenlijk ten diepste zo, Erno, dat jij bang bent voor de dood? Dat jij dat meer voelt vanwege je leeftijd?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, wij hebben samen een dochtertje van 3,5. En ja, de gedachte dat ik haar niet zal zien opgroeien tot volwassenheid misschien. Dat is een reëel scenario.
0: Ja,
1: ja, dat boezemt mij wel angst in, ja. Ja, absoluut.
0: Dat zou je dan wel willen rekken. Marten, kun je je voorstellen dat je misschien gedurende je leven de wens nog meer gaat ontwikkelen? Om ons te
4: uiteraard, dat kan. Dat
0: maar
4: kan.
0: Hou je daar rekening mee?
4: Nou, de wens om onsterfelijk te zijn, weet ik niet of ik die zou kunnen ontwikkelen. Ik kan me wel voorstellen dat ik misschien dik in de 90 ben en nog steeds niet dood wil.
0: Mm.
4: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja.
4: Sterker nog, dat acht ik waarschijnlijk. Maar
0: want zo levenslustig voel je je ook wel.
4: Ja. Hè?
0: Ja.
4: Dat zie ik. Die kans acht ik zeker aanwezig.
0: Ja.
4: Maar dat is, nogmaals, voor mij is het echt heel iets anders. Dood willen of sterfelijk willen zijn. Dat zijn echt twee heel verschillende wensen.
0: Ja.
4: En het gaat mij er inderdaad niet om of het een wens is die ik intern voel, mm-hmm, maar of ik op beredeneerde gronden het een goed idee vind dat mensen onsterfelijk zijn. Ja. Daarop zeg ik nee. En dat is inderdaad natuurlijk ook niet alleen een individueel, maar ook een sociaal-politiek standpunt.
0: Ja.
4: Ik zeg, het is gewoon niet. Het gaat mij er niet om van, nou ja, laat dat drankje maar op de markt komen en zij die niet onsterfelijk willen worden, die nemen het maar niet. En zij die het wel willen, die doen het maar wel. En laat iedereen lekker doen waar hij zin in heeft. Nee, volgens mij is het gewoon een slecht idee voor de samenleving, ja, op allerlei gronden.
0: Ja, ja, helder.
4: Ja.
0: Volgens mij een heel mooi einde van dit gesprek. We gaan een toekomst tegemoet waarin misschien wel allerlei mogelijkheden komen
5: om het leven eindeloos te rekken. En dan zullen we allemaal misschien
4: over 500 jaar gaan we misschien nog wel een keer een komen we hier weer.
1: Precies,
0: gezellig.
1: Dat
0: gaan we doen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Filosoofkoppel Marten Kerkwijk en Erno Eskens. We gaan nu naar het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we terug met de Nacht van EO.
2: NPO Radio 1.
6: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog maar de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League en Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. Het weer afwisselend zon en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. EO.
0: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Het komende uur gaan we nog even door op Big Tech en hun jacht naar onsterfelijkheid. En dat doen we met een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast.
2: De EO Zomerweek. Over onsterfelijkheid.
3: Lois van Wijnen.
0: Filosoof Haroun Sheikh schoof onlangs aan bij journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas. Sheikh weet alles van het wereldbeeld van de techbro's Silicon Valley. De mannen die miljoenen investeren in hun zoektocht naar macht en zelfs het eeuwige leven. Wie zijn de denkers achter deze mensen? Wat zijn hun soms gevaarlijke denkbeelden? Wat willen zij met de wereld en met ons?
7: Haroun Sheikh, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent.
8: Leuk hier te zijn.
7: Ja, het was een mond vol de aankondigingen. Daar heb ik nog heel veel dingen niet genoemd die jij ook doet. Want het is allemaal zaken die je onderzoekt en waar je bij betrokken bent, is heel veel. En toen dacht ik ook even, iemand die zoveel doet en het blijkbaar ook zo efficiënt werkt als jij, die moet zelf ook helemaal. Dat kan alleen als je ook volop gebruik maakt van technologie en big tech, volgens mij. In hoeverre zit jij zelf ook helemaal vastgeklonken aan de technologie waar jij over nadenkt? Als filosoof.
8: Ja, ik maak er natuurlijk echt ook wel veel gebruik van. Zeker ook omdat ik het bestudeer. Dus het is voor mij ook gewoon voor mijn werk noodzakelijk. Dat ik de verschillende large language models test.
7: Ja, dus dat is de AI, de kunstmatige intelligentie.
8: Ik heb mijn DNA laten testen. Alles, gewoon om een beetje te begrijpen van wat er allemaal kan. Rondom die technologie. En natuurlijk als een bron van informatie. En er is ook gewoon een heleboel onzin. Dus ik probeer wel goed na te denken. Hoe zorg ik dat ik de juiste bronnen heb? Hoe zorg ik mijn tijd efficiënt indeel? En dat ik geen tijd verspil op sociale media of zoiets.
7: Ja, dat zit Stefan nog wel op social media. Nou, LinkedIn natuurlijk.
8: LinkedIn, ja. Dat is
9: een heel sociaal medium. Ja, nou, hoewel ik wel in de vaste tijd, dus de christelijke vaste is nu aan de gang, hè, 40 dagen. Ja. En christenen hebben het voorrecht dat ze zelf een beetje mogen uitvogelen hoe ze dat invullen. Ja. En voor mij is dat dan dat ik 40 dagen LinkedIn naast leg.
7: Dus jij probeert ook je grenzen te bewaken wat dat betreft.
9: Ja, maar goed, Big Tech is natuurlijk veel meer. Het is ook als je googelt, als je e-mail gebruikt, WhatsApp gebruikt.
8: Navigatie.
9: Het is natuurlijk onvermijdelijk.
7: Het zit overal in en dat maakt het ook zo'n belangrijk
8: onderwerp.
7: Dat is
8: niet erg, maar ja.
7: Nou ja, we komen erover te spreken. Het is natuurlijk een boeiend thema om te bespreken. Ook de denkbeelden achter Big Tech. Want Arun, jij bent van huis uit filosoof. Hè? Je bent erin gepromoveerd. Maar jij zei ook, van het is de moeite waard om echt in die denkbeelden achter deze big tech giganten, nou, denk aan Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman van ChatGPT, om in die denkbeelden te gaan duiken. Want veel van hen, zoals Peter Thiel bijvoorbeeld, dat zijn ook echt filosofen. Hè? Ja. Dus die lezen veel filosofen. Dus die zijn ook veel met denkbeelden bezig.
8: Absoluut, ja. Peter Thiel inderdaad, filosoof. En heeft echt ook nog een artikel geschreven. Een aantal echt wel interessante ook. Alex Karp, met wie Thiel samen Palantir heeft opgericht. Zo'n groot veiligheidsbedrijf. Gepromoveerd. Ook heeft ook filosofie gedaan in Duitsland bij de Frankfurter Schule. Ja, er is een hoop filosofie waar die mensen zich op beroepen.
7: Ja, en het viel me op dat jij zit ook een soort gemeenschappelijk motief bij die denkers volgens mij. Dat ze allemaal, wat ze gemeden hebben, is ook een soort fascinatie voor, ja, de duistere kant misschien van de menselijke natuur.
8: Ja. Nou, er zit bij die mensen, er zijn een heleboel denkers waar ze zich op beroepen. Hè? Allerlei soorten stromingen, maar er is ook literatuur en fictie, die allemaal bijdragen aan de denkbeelden van deze mensen. Maar wat mij in het bijzonder interesseert, is dat ze een bepaalde categorie filosofen interessant vinden, die inderdaad een beetje in de Duits-Franse traditie zitten. En dan heb je het over mensen als Nietzsche, Spengler, Carl Schmitt, Leo Strauss, Jünger, René Girard.
9: Heidegger misschien?
8: Heidegger ook zeker, ja.
9: Bekende rijtje.
8: Ja, en dat die leveren veel ideeën waar deze mensen op beroepen. En ik denk, er is van alles wat ze hierin aantrekt. Maar ik denk een centraal aspect daarvan is de rol van geweld in het leven. Of de duistere kant van de mens.
7: Ja. Dat is wat deze denkers een beetje samen bindt.
8: Nou, ik denk wel meer, maar dat is denk ik waar de fascinatie van uitgaat. Die rol van geweld te begrijpen, de mens ook als een gevaarlijk wezen, die dan wel iets dat we moeten accepteren en heroïs die kracht moeten omarmen, dan wel als een gevaarlijk wezen dat we moeten beteugelen en daar dan instrumenten voor moeten ontwikkelen. Ik denk dat ze allemaal wel gefascineerd zijn door zo'n soort idee van, ja, de mens is niet die consument waarvan we dachten dat hij aan het eind van de geschiedenis zou komen, maar de mens is een gevaarlijk dier.
9: Ja. Dat is ook een beetje de dubbelzinnigheid, toch? Van wat wel eens creatieve disruptie wordt genoemd of zoiets. Of wat is het? Break things en wat is het ook weer?
8: Move fast and break things. Dat was van Facebook het motto een tijd lang.
9: Maar dat de mens dus, doordat hij zo'n destructief gewelddadig wezen is, ook een grote creatief potentieel heeft. Maar hoe je dat precies tot elkaar zich moet laten verhouden, daar zit dan de grote filosofische en technologische
8: Maar hier meteen al, uitdaging, denk ik. Hè? Dus hier heb je inderdaad het punt van belangrijke woorden voor Silicon Valley, zoals disruptie, vernieuwing. Daar zit dus een aspect in van iets scheppen. Maar dat moet tegelijk ook een soort van oude orde afbreken.
9: Ja.
8: Ja, en dan kom je al meteen in een bepaald soort denkkader. Hè? Want je kan natuurlijk ook zeggen van, ja, dingen uit de samenleving afbreken, dat is iets kwalijks, want we moeten de traditie beschermen of zoiets. En hier zie je dus juist een soort denken, en dat zie je bijvoorbeeld in accelerationistische stromingen. Van, technologie maakt allerlei dingen mogelijk en we moeten dat versnellen. Want anders vertragen we de mogelijkheden
7: die we allemaal hebben. Dat zie je heel erg, hè, bij deze tech-giganten. Ja. Het moet sneller.
8: Ja.
7: En al die regels.
8: Ja, en dit gaat ook terug op veel uit deze traditie. Hè?
9: Ja, want langzaam is heel erg, hè? Dat geloof ik, hè? Als ik het goed begrijp.
8: Ja, langzaam is eigenlijk stilstand. Als er iets mogelijk is. Hè, ik denk dat ze beroepen zich bijvoorbeeld hierop. Op iemand als Nietzsche, die heeft ook wel eens gezegd. Hè, was vallen wil, moest man ook nog stoten.
9: Oh, ja.
8: Iets dat wil vallen, dan moet je ook nog een zetje geven. Oh. En dat is denk ik een beetje het adagium van de accelerationisten. Ja, we kunnen nog, het gaat trouwens ook voor religie, hè, al dat soort oude dingen, die kunnen nog een beetje als een soort van smeermiddel houden, maar laten we gewoon eerlijk zijn. Er is van alles mogelijk. Wij als mensen kunnen het universum beheersen. We kunnen ziektes weg uitbannen. Nou, laten we alles op alles zetten om snel die toekomst in te rennen en ons niet aan allerlei
7: waar wachten we nog op eigenlijk? Ja. Dat idee.
8: Ja.
7: Het moet veel sneller.
8: Ja, naar Mars gaan, hè, dat soort. Ja. Ja,
9: maar er zit dus ook een gedachte in dat alles wat dat blokkeert of nog in de weg staat of er nog aan vasthangt als overbodige ballast, hè, gedefinieerd naar deze norm, moeten we vanaf, moet kapot, moet weg. Ja. Dood.
8: Ja, dat is wat je bijvoorbeeld in het Accelerationistisch Manifesto, wat 10, 15 jaar geleden is uitgekomen, zoiets ook ziet staan. dat allerlei dingen, nazistaten, religies, gemeenschapsvormen, zit allemaal in de weg.
9: En hoe zit dat met bejaarden en gehandicapten, om het dan maar even dan meteen
8: daar kom je
9: de 20e eeuwse fantasie erbij te halen?
8: Nou ja, daar kom je inderdaad precies ook bij deze thematiek van. Er zit ook een heel sterk idee in, als de mens dat gevaarlijk wezen is, we moeten dat accepteren, dan moeten we ook al dat medelijden wat een beetje achter ons laten. Dan moeten we juist de mens in zijn of haar kracht zetten. En dan zijn er ook nog eens een keer een speciale categorie van mensen die dat uitzonderlijk kunnen. En daar rekenen zij natuurlijk allemaal zichzelf ook toe. Hè? Mensen als, daar komt een beetje te denken van de mensen als Ayn Rand naar voren. Ja. Er zijn bepaalde mensen die er echt wat betekenen. Die technologie ontwikkelen en de rest van de samenleving volgt alleen maar.
10: En de mensen die echt iets kunnen, die moet je alle ruimte geven.
8: Ja, want de rest, alle macht is, de rest is alleen maar stagnatie.
9: De
8: rest
9: doet alleen maar wat, ja. Ja.
10: En ook een het doet er inderdaad ook een beetje Nietzsche aan. Hè, wat je zegt over de zwakkere.
8: Zeker, ja. En tegelijkertijd geldt voor al deze denkers dat ze zelf veel complexer en genuanceerder zijn. Dat vind ik ook interessant. Welke afslagen nemen ze in dit denken? Ik bedoel, Nietzsche's Übermensch heeft vrij weinig met dit soort dingen te maken. Nietzsche heeft wat tegen medelijden. Maar de hele, zeg maar, eugenetische, nazistische interpretatie is ook een hele specifieke interpretatie van hem die, denk ik, niet adequaat is. En dat geldt voor veel van die denkers. Of het dan gaat om Schmid, Spengler, Girard. Er zitten veel meer nuances in hun denken. Maar ik vind het juist interessant. Waarom kiezen ze nou juist voor dit aspect?
9: Ja,
8: ze kiezen vaak voor de harde kant.
10: Dus daar gaan we zo meteen nog dieper induiken. Maar misschien zijn er ook al mensen die luisteren of kijken en denken, weet je wel, ik hoor dit telkens, Big Tech is zo machtig. Waaruit blijkt dat? Waaruit blijkt dat hun invloed ook zo groot is en nog groter wordt?
8: Ik denk dat we dat allemaal overal kunnen ervaren. Ik bedoel, het zit gewoon in het dagelijks leven van iedereen. Nou, zoals we net even opnoemden, we zijn er totaal van afhankelijk geworden. Het is de infrastructuur van de samenleving geworden, van de democratie. Want dat is de manier waarop we informatie binnenkrijgen, met elkaar praten. Tot aan gewoon ons dagelijks leven. Hoe vinden we de weg? En hoe maken we onze afspraken? Daar zit het allemaal in. Ja, en die organisaties zijn ongelooflijk groot geworden. Een aantal daarvan, met name in de VS, maar ook in China, zijn de grootste bedrijven ter wereld. Met inkomens die groter zijn dan de meeste landen. En ze hebben dan ook nog eens politieke macht en toegang. Bij uitstek nu onder Donald Trump, maar dat is eigenlijk al een tijd zo. Ook, er wordt ook gezegd, Obama dan, maar vanuit een soort optimisme, is door Big Tech aan de macht geholpen.
10: Nou ja, Elon Musk werkte ook met Obama toch samen?
8: Ja,
10: toen
8: zeker. In die tijd
9: vanwege dat micro-targeting en zo, wat Obama mogelijk maakt.
8: Dus, hij had echt een sociale media campagne, waardoor hij heel veel jonge mensen
9: heel gericht op bepaalde groepen.
8: Ja,
9: en
8: groepen die normaal niet zouden stemmen, of die er niet meer in geloofden, die allemaal naar de stembus te krijgen. Lange tijd was Silicon Valley, leek ook wat meer aan de linkerzijde te zitten, de meeste mensen.
9: Dat heeft Biden veranderd, geloof ik.
8: Tenminste, Trump, denk ik, Trump 1 is denk ik al, Peter Thiel had zich toen al bekeerd tot Trump. En het is complex. Ik bedoel, sommige mensen zitten, denk ik, heel pragmatisch erin. Die zijn voor Trump omdat hij tegen regulering is.
9: Hij is nu de macht.
10: Ja. Denk de baas van Apple, toch? Die pleit nu Trump, maar.
8: Ja, nou, die is denk ik, heeft heel weinig ideologische affiniteit met hem. Ik bedoel, hij is queer zelf ook. Dus dat kan me moeilijk voorstellen dat hij daar affiniteit mee heeft. Maar je hebt sommige mensen, denk ik, zoals Zuckerberg. Die zitten er niet alleen pragmatisch in, maar ook. Zij hebben een hekel aan de Europese wetgeving. En Donald Trump zegt, nee, technologie moet zo sterk mogelijk worden. Ja. Want wij moeten winnen van China. Dus zonder grenzen. En nou, dat helpt Zuckerberg dan om. Dat hoeft hij geen fact-checking meer te doen. Hoeft hij geen desinformatie meer te bestrijden.
10: Ja. Ja, dus dat willen die vervelende Europeanen.
8: Ja. Ja. Dus daar zit zeg maar een dieper belang in. Ja, en je hebt sommige mensen die echt gewoon een keer ideologisch het eens zijn met Donald Trump en de rechtse politiek die er nu is. Ja, dat geldt voor iemand als Peter Thiel en Elon Musk bijvoorbeeld.
10: En Peter Thiel heeft ook J.D. Vance eigenlijk een beetje naar voren geschoven, toch? Als vicepresident. Ja, zoveel macht hebben ze ook.
9: Ja, hij is een senaatsrace in 2022 in Ohio gesteund, hè? Met 10 miljoen geloof ik, of 20 miljoen. Heel veel geld in ieder geval.
8: Ja, absoluut. En hij is daarmee dus echt ongelooflijk invloedrijk. Misschien wel een van de meest invloedrijke personen, denk ik, in het Witte Huis.
9: Thiel. Ik noemde net Biden even tussen neus en lippen door. Omdat ik luisterde naar een podcast met Mark Andreessen. Ook een van die big tech mensen.
8: Ja.
9: Die dat zei toen. Die zei, kijk, onder Biden is er heel veel beleid op de big tech companies afgekomen. Dat hij dan even samenvat als woke. Diversiteitsbeleid. En ik kreeg ook allemaal jongeren van Stanford en andere topuniversiteiten. Die allemaal naar Silicon Valley gaan. Die helemaal doordrenkt waren van dat gedachtegoed. En hij zei, daar is een soort tegenreactie op gekomen. Ook omdat Biden bepaalde acts voorbereiden. Zo'n wetgeving om big tech, net zoals in Europa, toch een beetje te reguleren.
11: Ja.
9: Dat is ook in Amerika nog niet zo kort, nog helemaal niet zo lang geleden. En dat zegt hij, heeft een soort wending veroorzaakt. Nou ja, Andreessen spreekt natuurlijk een beetje vanuit eigen zak. Maar ja. Een soort wending veroorzaakt naar rechts. Ja, precies.
11: Ja, dat laatste punt geloof ik het meest. Hè. Dat is vooral dat Biden bereid was om big tech via wetgeving aan banden te leggen.
9: Ja.
11: Dat geloof ik, dat was echt een probleem. Woke, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, veel van die mensen hebben het zelf ook gesteund. En in Silicon Valley ook hun werknemers zitten zo in elkaar. Ik bedoel, werknemers van bedrijven als Google en Amazon zijn zelf gaan protesteren toen ze dingen voor het leger gingen doen. Dus ik weet niet of dat nou per se door Biden kwam. Of dat was gewoon iets van de tijdgeest.
9: De tijdgeest. Ja, nee, zeker. Nee, ja, maar dat noemde, maar die beide dingen noemde die ook. Ja. Maar dus die cultuuromslag op de topuniversiteit. Waar blijkbaar veel mensen in de big tech kregen dus allemaal personeel dat allemaal heel moeilijk ging doen. Laat ik me even kort in de bocht zeggen. Daar hadden ze geen zin in. En inderdaad, Biden was van schrokken. Die eigenlijk niet zo sympathiek stond tegenover big tech, althans naar hun gevoel.
11: Ja.
9: Een beetje meer Europees. En de rest is history.
11: Ja, nee, en dat voor sommige mensen gaat dat heel lang terug. Hè. Ik bedoel, Peter Thiel heeft toen hij studeerde, heeft hij al een stukje geschreven tegen emancipatie.
9: Vrouwen mogen niet stemmen.
11: Later heeft hij dat ook gezegd. Hè. Inderdaad, vrouwenstemrecht en de verzorgingsstaat, dat zijn de twee rampen geweest.
9: Yes.
11: Dat is bizar. Maar echt toen hij studeerde al, heeft hij een tekst geschreven tegen emancipatiebeleid op de universiteit. En net voor meritocratie, zoals hij dat dan noemde.
9: Ja, dus hij is al echt ideologisch bevlogen. Hè? Ja.
11: Ja,
10: en hij is dus iemand met echt het oor van de president. En de vicepresident zeker.
11: Ja.
10: Dus hij heeft veel invloed daarin. Maar ook zijn bedrijven, ook zoiets als Palantir, wat dan een beveiligingsbedrijf is. Hè, een techbedrijf, maar wat heel erg ook werkt als het gaat om militaire inzet.
11: Ja.
10: Dat is ook iets waar Nederland eigenlijk toch ook gewoon min of meer mee samenwerkt. Of
11: absoluut,
10: half.
11: Ja, dus het bedrijf is...
9: Politie toch?
11: Ja, de politie maakt heel veel gebruik hiervan. Het is een bedrijf dat een beetje is opgezet na 9-11... om te helpen met de War on Terror. Dus gewoon grote hoeveelheden informatie analyseren, daar patronen in zien. Ja. En daarmee potentiële verdachten of verdachte handelingen te identificeren. En dat bedrijf is gaan uitbreiden als data-analysebedrijf. Het wordt inderdaad voor politiediensten om buurten veiliger te maken. Om te weten of iemand niet in een buurt thuis hoort bijvoorbeeld. En dan een signaaltje te geven.
9: Mm.
11: Tot aan aansturing van wapensystemen.
10: Ja.
11: Het is een heel machtig bedrijf. En het is inderdaad door Peter Thiel en Alexander Karp opgericht.
10: Heel machtig. En veel van die bedrijven waar deze gasten achter zitten, ook bijvoorbeeld Elon Musk, dat wordt dan zo groot dat bijna geen land of niemand kan er dan bijna meer omheen. Hè? Dat is natuurlijk in Europa en buiten ook over elkaar heen door te zeggen, nee, we moeten het eigenhandig gaan doen. Nou, daar ben jij ook bij betrokken als adviseur van hoe kunnen we dit in Europa allemaal zelf gaan regelen. Ja, dat wordt steeds moeilijker als die bedrijven al zo groot, zo belangrijk,
11: zo geavanceerd is wat zij kunnen doen. Dus maakt de noodzaak des te groter om echt aan onze eigen capaciteiten te bouwen, want zij zijn hier al heel lang mee bezig.
9: En misschien nog één ding wat ook belangrijk is om hier op te noemen, het kan het leven langs. Ik las laatst in een rapport van Klingendaal hierover, dat het bedrijfsleven heeft altijd gelobbyd bij regeringen, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat big tech gewoon geïncorporeerd is in de Amerikaanse regering. Hmm. Het is eigenlijk bijna versmolten geraakt. Dus dat was een beetje de analyse. We hebben natuurlijk in het verleden ook mensen als Ford gehad en zo, maar in het algemeen is dat toch nog wel nieuw.
11: Ja.
9: En dat je de macht van de machtigste regering ter wereld in feite voluit achter je hebt, dat maakt het nog eens dubbel zo.
11: Ja, Amerika heeft altijd iets meer ruimte voor bedrijfsleven gehad. Ja. Inderdaad, in Ford en de auto's was lang gezegd, what's good for General Motors is good for America.
9: Ja.
11: En dat identificeerde gewoon hun eigen belang met het nationaal belang.
9: Ja.
11: Die macht hebben ze trouwens ook echt moeten afbreken. En je hebt de robber barons gehad.
9: Dat is al vanaf 1800 zo natuurlijk.
11: Maar inderdaad, het is weer een laatste fase van ongebreidelde macht van grote ondernemers in Washington. En mogelijk nog veel groter. Want ik bedoel, je kan een groot autobedrijf hebben, maar hiermee heb je niet alleen maar een groot bedrijf wat veel geld verdient, maar ook nog eens toegang tot informatie en kennis over de hele wereld. Dat was een hele krachtige positie die heel moeilijk afbreekt.
10: En met zo'n bedrijf als Palantir gewoon letterlijk ogen over de hele wereld. Ja. Namelijk dat surveilleren van wat doen mensen.
11: Ja.
10: Welke patronen zien we? Dat is natuurlijk een
9: Musk met zijn
10: Brave New World-achtig idee.
9: Die gewoon in alle computers van de staat kon kijken.
11: Ja.
9: En als jij en ik Amerikanen waren, gewoon mee kan kijken in je DigiD of wat dan ook. Ja. Dus dat gaat heel ver.
11: Ja. En dat speelt nu met, recent had je die discussie in de VS over het bedrijf Anthropic, dat niet bereid was voor het War Department allerlei gevaarlijke toepassingen te maken. En toen heeft OpenAI gezegd, wij doen het dan wel.
10: Ja, OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.
11: Ja. En dat ging trouwens, Anthropic heeft zelf op allerlei manieren al lang meegewerkt. Dus het is, ook voor in Iran nu hebben ze veel ontwikkeld. Maar dat gaat dan inderdaad om het maken van wapens, het aansturen daarvan, maar ook om massasurveillance.
9: Ja.
11: Het contract dat nu dat OpenAI van ChatGPT heeft gegeven, gaat ook om de Amerikaanse bevolking om daar ongelooflijk sterke surveillance-instrumenten voor te ontwikkelen.
10: En het ChatGPT is iets wat we bijna allemaal inmiddels gebruiken. Ik zag ook een oproep van Rutger Bregman, die in allerlei kranten, ik geloof The Guardian en in Nederland, NRC was het geloof ik, een oproep deed van zeg dat abonnement op van ChatGPT, want die zijn eigenlijk hartstikke fout bezig. Ja. Wat vind je van zo'n oproep?
11: Nou ja, ik vind sowieso dat we, ik strijd er al heel lang voor dat we af moeten van Amerikaanse big tech en naar andere alternatieven moeten gaan. Dus de vraag is wel, waar ga je dan naartoe over? Zelf gebruik ik veel ook de Franse Mistral. Maar ik bedoel, we dragen zelf bij aan de macht van dit soort bedrijven.
10: Maar je Mistral is een Franse AI, toch?
11: Ja.
10: Europees.
11: Ja.
10: Is dat net zo goed als die Amerikaanse?
11: Dat is eigenlijk best wel goed, ja.
10: Ja?
11: Lutchat.
9: Okay. Nou ja, goede tip, dank. Want ik was daar het artikel van Rutger Bregman, moet ik zeggen, ik was daar wel serieus door aangesproken. Ik dacht, wat ik dan lees over OpenAI, dus van ChatGPT, dat inderdaad gebruikt worden door de Amerikaanse regering om massaal te surveilleren, betekent in feite ook dat alle taal die jij invoert in zo'n zoekopdracht gebruikt wordt om dat weer verder mogelijk te maken, of alle opdrachten die je geeft.
11: Een hele wereld.
9: Je werkt daar gewoon aan mee dan.
11: Beïnvloedingstechnieken en die nu mogelijk wordt door deze bedrijven. Dat nog veel verder gaat dan wat we op sociale media al hadden. Ze kunnen naar meekijken, ze leren je beter kennen. We weten ook dat dit soort modellen beter in staat zijn om iemands mening te doen veranderen dan mensen dat zijn.
9: Oh ja.
11: Ze zijn dus juist zo overtuigend door het fenomeen dat heet dan sycophancy. Ze praten je naar de mond. En dat is, ze weten precies, je krijgt altijd even een complimentje en je raakt bevestiging je mee.

0: praat hij naar de mond. En dat is okay. Ze weten precies. Je krijgt altijd even een complimentje. En je raakt bevestigd in je mening. Dus meestal bevestigt het je juist in je meningen. En radicaliseert het je daardoor op die manier. Okay. Omdat ze niet zoals een mens zelf zeggen, dit is gewoon onzin.
1: En punt nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Van zoiets als ChatGPT. Ja, die zegt, joh, je zit uit je nek te kletsen. Ja. Echt, waar haal je het vandaan?
0: Dat zouden we wat meer mogen horen. Ja. Maar dat maakt dus wel ook dat ze dus daardoor ook echt heel intiem worden. En daar heb je dus een heel groot machtsinstrument ook in handen.
2: Eén ding wat ik ook nog interessant vind om misschien even te onderstrepen, ook dat Big Tech zoveel invloed heeft tegenwoordig en ook voor steeds meer dingen gebruikt wordt. Ik begreep dat bij de aanval op Iran, wat natuurlijk vorige week plaatsvond, dat het feit dat Israël en Amerika zoveel kopstukken tegelijk konden uitschakelen, dat ging bizar snel. Khamenei, de Ayatollah van Iran en heel veel andere kopstukken die al binnen één dag eigenlijk werden uitgeschakeld, terwijl zij in principe jaren of decennia hierop voorbereid zouden moeten zijn. Ik hoorde een uitleg dat dat nu mogelijk is om al die mensen tegelijk in de gaten te houden. Dat zou normaal ingewikkeld zijn, want dan moet je allemaal auto's volgen van die kopstukken, maar ook van hun beveiligers, dan met camera's. En ja, daar heb je zoveel menskracht voor nodig om dat überhaupt te doen. Dat kan bijna niet. Maar nu, dankzij AI, kunnen ze dat allemaal precies in de gaten houden. Kunnen ze die mensen allemaal heel snel vinden, uitschakelen, dodelijk efficiënt.
0: Ja. AI zit echt door al die systemen nu. En dat is trouwens nog maar net begonnen ook. Hè. De laatste paar maanden, er is ook een strategie recent geweest van de War Department.
2: Van Amerika.
0: Waarbij ze ook zeggen, wij gaan AI in dit hele ministerie gaan we incorporeren. En de vraag was welke bedrijven er allemaal bij betrokken konden zijn. Onder andere ook het Grok van Elon Musk, maar ook OpenAI. Nou, net hebben ze ruzie gekregen met Anthropic. Maar om dat hele ministerie doordrenken van AI op elk niveau. En voor dit soort operaties is het cruciaal. Het gaat om het gigantische hoeveelheden data analyseren, dan bepalen wat daar relevant van is. Dit zijn relevante bewegingen, daar moet iemand naar kijken. Dan te bepalen wat het betekent en eventueel een beslissing om dan aan te vallen. Ja. En dan heb je ook natuurlijk in al de drones die ervoor gebruikt worden, ja, en de raketsystemen, precies, zit ook AI. Om te zorgen dat die hun juiste doel bereiken. Dit wordt in het veld mass precision genoemd. Dus vroeger hadden we mass aanvallen, Tweede Wereldoorlog, bommen op Londen gooien en dan hopen dat je op een gegeven moment belangrijke dingen raakt. En je hebt precisiewapens, en dat is dan bijvoorbeeld via een persoon iemand vermoorden, of zo'n drone zoals je die vroeger had, eentje sturen en dan bijvoorbeeld Osama Bin Laden
1: neerzetten.
0: En nu heb je dan mass precision, dus je hebt gewoon, je kan gigantisch veel drones de lucht inschuren, heel complexe aanval, maar heel precies weten dat gewoon dat huis waar die mensen zitten volledig vernietigd moet worden. Ja, dat is ongelooflijk destructieve technologie.
2: Destructief klinkt enerzijds huiveringwekkend, anderzijds ook positief. Want waar je vroeger een hele flatgebouw neermaaide met bommen, met alle burgerslachtoffers van dien, en die zijn er nog steeds nu in Iran, blijkt ook wel. Maar als dit preciezer is, dan kan je wel de boeven uitschakelen. Ja,
0: in militaire technologie loopt het altijd verschillende kanten op. Hè. Dus je kan beide kanten op argumenteren. Je kan inderdaad zeggen, dit maakt het wat preciezer. Het alternatief wat je ook kan zeggen daardoor is dat je de drempel verlaagt om makkelijker aanvallen te doen. Omdat je niet zomaar een bombardement op een stad doet. Maar je gaat eventjes daar wat, even daar wat. En dat kan eigenlijk, militaire acties kan het bijna tot een soort van continue politieacties veranderen. Dus het kan beide kanten opgaan. Ja, voor al deze technologieën kun je zeggen, ook autonome wapens, ze hebben niet de vooroordelen zoals mensen, of ze hebben niet de angsten zoals mensen.
1: Morele remmingen.
0: Ja, maar ja, precies. De andere kant is dus inderdaad, ze hebben ook geen remmingen. Dus wordt het veiliger of niet? Je kan beide kanten op argumenteren. We moeten gewoon heel precies kijken hoe we het gebruiken.
2: Ja, nou, je hebt al heel boeiend werk natuurlijk, Haroon. Want jij bent al heel lang hiermee bezig. Ja, en nu gebeurt het allemaal. Nu zit je een beetje in het oog van de storm eigenlijk.
0: Ja, dat is best een bizarre gewaarwording voor mij ook. Er zijn een aantal onderwerpen die al heel lang mijn passie hebben. En dat is geopolitiek en de terugkeer daarvan. Dat is dit soort onderwerpen, digitalisering. En dan niet alleen maar als kans, maar vooral wat voor soort machtsstructuur creëert het en de gevaren daarin. En dat zijn heel lang gewoon best wel niche onderwerpen geweest. Of onderwerpen waar je alleen voor experts mee. En die onderwerpen zijn helemaal ontploft. Dus dat er waren vroeger onderwerpen ook in de krant achterin, even wat buitenland of zo. En nu iedereen heeft ermee te maken. Iedereen heeft er een mening over.
2: Jij bent er niet uit, valt mij dan op, uit de kranten en de media te slaan. Iedereen weet jou het ook weer te vinden.
0: Het wordt veel een beroep op me gedaan. Dat is best bizar. Dat je gewoon zo'n onderwerp dat je heel lang daarop zit en dan in één keer continu is het in beweging. Maar probeer dan aan bij te dragen.
1: Ja. Ja, het onderstreept maar weer dat je met wetenschap niet te veel in moet laten leiden door wat nu actueel is. Want het kan zomaar actueel worden. En het is toch wel fijn als iemand er al 15

0: mee bezig is. Ja. Op het moment dat je die kennis nodig hebt.
1: Ja, voor mij is dat ook wel een belangrijke ervaring geweest. Ook met geopolitiek. Ik heb schrijf al jaren boeken op dat onderwerp. En dan weet ik ook nog dat je een gesprek hebt met mensen die zeggen van ja, dat is toch een oude manier van denken. Die Russen zitten gewoon te wachten om straks ook een democratie te hebben, net zoals ons.
0: Ja. Ja.
1: En ik heb het altijd gewantrouwd. Ik heb altijd gedacht van nee, dat geopolitiek denken, dat verdwijnt niet zomaar. En nou ja, goed, dat ontploft dan. Het is inderdaad voor mij ook een soort van les van niet te makkelijk laten overtuigen. Als je echt voelt dat hier iets in zit, ja, gewoon eraan vasthouden.
2: Ja, nu komt het dus ook nog eens samen, geopolitiek
1: en tech.
2: En ja. Tech, ja. Nou ja, en misschien even een zijstapje. Het gaat nu natuurlijk veel over Iran en regime change.
1: Ja.
2: Ik zag dat jij nog een stuk in NRC had geschreven, ja, volgens mij, waarin jij zei van ja, daar hoopt iedereen nu op dat dat gaat gebeuren. Ja. Dat we die Ayatollahs weg kunnen sturen en een heel nieuwe regering daar neer kunnen planten. Jij zegt het eigenlijk kansloos.
1: Ik vind het heel onwaarschijnlijk. Het kan gebeuren, laten we het hopen. Maar er moet een heleboel goed gaan en er kan een heleboel misgaan. En dan denk ik allereerst aan het feit dat ik ken weinig gevallen dat je een land bombardeert en dat vervolgens de bevolking de straat op gaat en het overneemt. In heel veel gevallen bij bombardementen wordt het regime sterker, groeit het nationalisme en wordt het makkelijker om dissidenten op te pakken, want dat zijn dan meteen ook verraders.
3: Staatsvijanden.
1: Dus je maakt het land sterker. In 1980 viel Saddam Hussein ook Iran binnen, omdat hij had net de revolutie een jaar daarvoor gehad en die dacht, dit is een zwak land, ik kan nu aanvallen. Nou, dat regime heeft hij heel sterk gemaakt doordat hij gewoon een achtjarige oorlog begon. Dus je kan het regime misschien sterker doormaken en repressiever. Als op een of andere reden toch misschien het regime valt of er problemen zijn, is het nog maar de vraag of wat er in de plaats voor komt democratie is. Je kan in een Libië scenario een burgeroorlog krijgen. Je kan, wat denk ik in Iran waarschijnlijker is, met heel veel sterke instituties een strijd om de macht krijgen. Ah. Waarbij revolutionaire garden, leger, civiele leiders, wat ook heel gewelddadig kan zijn. En misschien zelfs ook nog eens met etnische minderheden in het verhaal. En dus dat kan nog misgaan. En waar ik me ook zorgen om maak is, wat zijn buitenlandse partijen, wat de Amerikanen vooral, waar is het om te doen?
3: Ja, wat denk je?
1: Ik denk dat voor Trump, ik hoef niet te speculeren, we kunnen gewoon kijken naar Venezuela.
3: Precies, ja.
1: Daar werd ook gezegd, dit is een repressief regime. Ze hebben gewoon een insider uit het regime laten zitten in ruil voor concessies die vanuit puur Amerikaans perspectief goed waren.
2: Gewoon een deal gesloten.
1: Nou, en zo zou ik het bij Iran ook maar voor me zien. Als er iemand daar komt die bereid is concessies te doen over hun wapenprogramma's en militair. Iemand die bereid is om een soort van vrede te tekenen met Israël. En misschien zelfs nog toegang te geven tot de olieindustrie in dat land. Dan heeft Donald Trump alles wat hij wil. Dan gaat hij echt niet zeggen, nee, ik wil ook nog dat er democratie komt.
2: Al die demonstranten die neergeschoten zijn.
1: Als er iemand zit met wie Amerikanen weer blij zijn, dan zullen ze ook willen dat die persoon blijft zitten. Met andere woorden, die mag dan gewoon weer orde herstellen. Met alle kwalijke gevolgen voor de mensen die de straat nu opgaan. Dus dit is het gevaarlijke scenario waar ik me zorgen over maak.
2: Het belang van Amerika, maar Israël is natuurlijk ook een van de mensen die aanvalt.
1: Ja. En Israël heeft denk ik nog weer wat andere belangen. De Amerikanen hebben denk ik die paar dingen die ik net noemde. Veiligheid en toegang tot energie en een relatie met de buurlanden. Voor Israël is en blijft Iran een groot sterk land in de omgeving. Ik denk vanuit Israëlisch perspectief, zeker vanuit Netanyahu's perspectief, het liefst wil dat het land uit elkaar valt.
2: Gewoon verzwakt.
1: Ja, maar ik denk dat Netanyahu zijn ideale scenario is er gewoon echt gewoon ontstaat er een soort Irak.
2: Ja. Als we weer teruggaan naar Big Tech en ook de denkers erachter, de denkbeelden erachter. Wat zou een goede plek zijn om te beginnen? Misschien is dat wel dat ze wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is een soort bijna heilig geloof in technologie. Technologie gaat min of meer alle problemen die we zien op de wereld. Of het nou gaat over oorlogen, dat soort zaken. Maar ook als het gaat om ongelijkheid, sociale problematiek.
3: Ziekte, sterfelijkheid.
2: Ja. Overal moeten flink wat technologie tegenaan gooien. En dat is de oplossing, toch? Is dat iets wat ze gemeen hebben?
1: Ja, ik denk dat voor deze mensen dat zij daar wel technologie zien als een oplossing als weg van de toekomst. Zien er ook wel gevaren in. Maar het is, er zit ook een soort beeld bij van dit is evolutie, dit is de volgende stap. Sterker nog, sommigen beschouwen het zelfs echt als een soort heilige missie. Dat AI straks onze beperktheden oplost.
2: We gaan de mensen.
3: Singulariteit hoor je dat.
1: Singulariteit is een soort idee, inderdaad.
2: Wat is dat?
1: Je hebt daar zelfs nog een.
3: Dat AI op een gegeven moment slimmer wordt dan wij. En dan vervolgens zelf zich gaat ontwikkelen en nieuwe intelligentie gaat ontwikkelen. En men verkoopt dat als een idee van vrijheid. Hoewel het mij de ultieme vorm van slavernij lijkt.
1: Ja, wij zijn dan niet meer de meest geavanceerde wezens in het universum. Maar de beslissingen worden wel genomen op basis van betere intelligentie. Dus dat is de gedachte van, het is een soort van benevolent overlord die we dan krijgen. Ja,
3: benevolent moet je dan hopen.
1: Ja, nou ja.
3: Tot de mensen in de weg zitten.
1: Wij kunnen het niet. Ja,
2: dat benevolent is in de zin van goed. En het beste met ons voor hebben.
1: Vooral slimmer.
2: Okay.
1: Vooral slimmer. Ja. Het maakt betere beslissingen. Want het kan veel meer begrijpen dan wij ooit zouden kunnen begrijpen.
3: Ja.
1: En dit gaat wel eens ook echt met religieuze ideeën gepaard. Hè? Je hebt ook zoiets dat heet het Omega Point. Dat is een idee van een theoloog uit het begin 20e eeuw, Teilhard de Chardin. Mm. En daar is eigenlijk het idee van, God was niet aan het begin van de schepping. Hij komt aan het eind. Namelijk, dat is wat AI gaat maken. Ja. Er komt aan het eind een wezen dat alwetend is. Alles kan. Al die dingen die we toeschrijven aan God, dat is iets wat we eigenlijk nu aan het maken zijn. En dat is dan ook het punt waarop het hele universum geheel wordt.
3: Ja, dat is de procestheologie. Die was heel populair in de tijd dat de meeste van deze mannen jong waren.
1: Ja.
3: En dat heeft ze blijkbaar
1: dus besmet. Het kan zelfs zo ver gaan. Dat ook AI een religie wordt.
2: Ja, precies. En het vertoont natuurlijk religieuze trekken. En ook filosofische trekken.
1: Ja.
2: En ook een belangrijk, denk ik, concept in hun denken is die vrijheid. Hè, de absolute vrijheid. Eigenlijk wil zij zoveel vrijheid, zoveel macht. Dat er ook het liefst nul overheidsbemoeienis, liet je al een beetje doorschemeren.
1: Ja, zeker. En dat heeft ook zo zijn bronnen in die ideeën van heroïsche individuen. Dat is het denken van Ayn Rand. Maar dat is ook het Nietzsche-achtig idee van een klasse mensen die bijzonder zijn. Die zich af moeten zonderen van de rest.
3: Aristocraten.
1: Aristocraten van de geest of van de nieuwe intelligentsia. Het is een idee dat je terug ziet in Silicon Valley. Je hebt een beweging, de seasteading beweging. Die willen steden op zee zetten buiten territoriale wateren. Zodat er geen overheid is. Maar ook de freedom cities, waar bijvoorbeeld voor Groenland wordt gespeculeerd. Een vrijplaats zonder overheid. Gewoon bedrijven die alles bezitten. En die kunnen innoveren. Mensen kunnen uit vrijheid daarin en uit. En vrij spel voor dit soort individuen.
3: Mm.
1: Dus een heel
3: de ruimte in natuurlijk. Dat is
1: de ruimte is een plek voor beide staat. Het begon natuurlijk al. In ieder geval, je hebt in de jaren 90 heb je die tekst gehad van Barlow. Iets van een manifesto voor het internet. En dan zegt hij ook van overheden, blijf in die fysieke wereld. Wij in cyberspace zijn wij vrij. En daar willen we niet gecontroleerd worden. Ja, en dat zit op. Dat bouwt voort op dit soort filosofische ideeën van een soort van vrij individu die groots is en van alles kan bereiken zonder die beperkingen van de samenleving.
2: Ik kwam volgens mij ook een uitspraak van Peter Thiel tegen. En die zei van, ik geloof ook niet dat vrijheid en democratie verenigbaar zijn.
1: Ja, niet meer. Ja, dat heeft hij in een artikel voor het Cato-instituut al heel wat jaren geleden geschreven. En inderdaad, daarin ziet hij, zegt hij dat gelijkheid heeft ons de verzorgingsstaat gegeven, democratische inspraak van iedereen. Ja, en vrijheid veronderstelt dat je als individu de mogelijkheid hebt om je leven zelf in te richten. Met name als je bijzonder bent. Ja, terwijl die democratie die niveleert iedereen. Ja. Die via belastingen, via regels wordt onze vrijheid meer en meer afgepakt.
3: En hij vindt zichzelf wel bijzonder, hè? Dat mag je wel.
1: Hij vindt zich wel dat hij van die bijzondere individuen is die vrij hoort te zijn. En dus het is ook duidelijk waar hij voor kiest in dit artikel. Voor die vrijheid en niet voor democratie.
2: Nee.
3: Ja. Is het misschien. Het speelt me zo een gedachte. We begonnen dit gesprek met van die 20e of 19e eeuwse filosofen. Die op een bepaalde manier gelezen worden. Mm. Hè, vooral door een lens van gewelddadigheid. En, is dit ook een typisch Amerikaans kijk op dingen? Zo'n frontier samenleving met al die Wild West films. En waar je Go West Young Man. Waar je altijd helemaal op jezelf als stevig individu met een pistool op de heup. De woestijn op de steppen intrekt. En dat idee.
2: Dat zijn allemaal Amerikanen en Zuid-Afrikanen trouwens. Hè?
1: Dat zijn ook heel veel Zuid-Afrikanen. Dat is ook een super interessante link die daarin zit. Met Elon Musk. Karp heeft er een geschiedenis van mij, heeft zijn familie. Maar ook David Sacks, de crypto-tsaar van Trump, komt daar ook vandaan. En ik denk daarmee ook trouwens ideeën van apartheid. Die ook een beetje.
3: Ik kan het zeggen, soort idee die staten hebben iets gemeen natuurlijk.
1: Ja, daar zit ook zo'n soort idee bij van de massa. Als die aan de macht komen, dan raak ik als bijzonder of meer. Eigenlijk beter persoon wordt dan onderdrukt. Hmm. Dus we moeten eigenlijk een regime hebben dat de meerderheid eronder houdt. Want alleen dan kunnen degenen die echt geschikt zijn om te heersen, kunnen dat doen. Dus ik denk zeker dat die link met Zuid-Afrika op die manier bij deze mensen ook heel sterk erin. En inderdaad, ik wil Amerikaanse. ja, het idee van de frontier, dat veroveren. Ook die enorme machtsdrang om iets in bezit te nemen. Het is niet toevallig dat inderdaad dat in Amerika gebeurt. Het is natuurlijk het zijn Europese denkers, maar het is een soort van Amerikaanse Ubermensch-idee.
3: Ja, ik heb altijd een hekel om overal kolonialisme bij te slepen. Maar het heeft ook iets koloniaals in de zin van je trekt een onbekend land in. Waar helaas nog wel wat mensen wonen, maar die doen toch eigenlijk niet zoveel bijzonders met de grond en met het maakt het weinig productief. Innovatie, die Indianen deden niet aan innovatie.
1: Ja.
3: Dat moeten wij gaan doen.
1: Dat zie je al bij John Locke, hè?
3: De Bushman in Zuid-Afrika.
1: Dat daar wordt gezegd van die nieuwe wereld, wie heeft daar recht op? Dan zegt hij als zij daar niet het land bewerken.
3: Ja.
1: De waarde in de wereld ontstaat door menselijke arbeid. Dus degene die de arbeid verricht, die productieve landbouw daar doet, die mag het bezitten.
3: En je zou kunnen zeggen dat die blik die hem ontstaan is in die specifieke contexten van Noord-Amerika en Zuid-Afrika, nu geprojecteerd wordt op de hele wereld. Alle mensen die eigenlijk weinig nuttigs doen, zeg maar, die gewoon op de grond van hun voorouders leven en daar de dingetjes doen die hun voorouders ook al deden. En dat is niet innovatief. Daar komt de mensheid niet verder mee.
1: Ja, nee, het is inderdaad zo'n soort fantasie en die inderdaad een lange geschiedenis heeft. En die trouwens elke keer ook gewoon een heel raar soort constellatie heeft. Hè? Want nu is het ook, hier komt het ook met replacement theory-achtige ideeën van al die onproductieve figuren die zijn het van ons aan het overnemen. Zowel ze nog steeds oppermachtig zijn, hè, deze figuren. En hun,
2: ze zijn machtiger en rijker dan ooit. Hè? Elon Musk is de rijkste man ooit.
1: Ja.
3: Ja.
2: En toch voelt ze zich nog ergens bedreigd.
1: En toch hebben ze het gevoel dat zij zich moeten verdedigen.
3: Maar dat is, dan ga ik toch maar met mijn koloniale bril op verder. Dat is natuurlijk een heel bekend fenomeen in koloniale staten. De settlers, zeg maar, de elite die de boel onder controle heeft, voelt zich eigenlijk altijd bedreigd, want de anderen zijn met meer.
1: Ja.
3: En die kunnen zomaar weer, in opstand komen of jou het niveau omlaag trekken. Er zijn allerlei varianten van.
1: Ja, zeker.
2: Je ziet ook een beetje dat elite massa denken, volgens mij iets. Dat zei jij in voorgesprek, Arun. Dat volgens mij haalde je de Duits-Amerikaanse filosoof Leo Strauss aan. Die ook een soort idee heeft van een soort geheime kennis. Een kennis die de elite wel bezit of die de elite wel aan kan. Dus die deze tech-giganten kunnen dat wel aan, maar eigenlijk is het gewone volk.
1: Ja.
2: Die moet je ook een beetje dom houden, is dat het idee? Of valt het zo goed samen?
1: Ja, dom houden, maar het is ook gevaarlijk om bepaalde dingen hardop te zeggen. En Leo Strauss, een denker die eigenlijk op die manier de hele geschiedenis van de filosofie interpreteert. Hij zegt, Plato, we kunnen hem wel lezen, maar de echte boodschap van Plato, die vind je niet op de manier als je het gewoon leest. Er zit in Plato overal, in alle grote denkers, zit een geheime esoterische boodschap.
3: Ja.
1: Die niet voor iedereen bedoeld is. Juist ook omdat het gevaarlijk is. Natuurlijk niet voor niets. Socrates moest de gifbeker drinken, omdat zijn filosofische ideeën Athene onder druk zetten en de politiek daar niet blij mee was.
3: Ja.
1: Dus er is een soort idee dat de filosofie een soort geheime kennis heeft die het niet zomaar kan delen. Want het volk kan er tegen in opstand komen. Sommige ideeën zijn ook niet goed draaglijk. Harde beslissingen die ten grondslag liggen aan de politiek, die zijn moeilijk te delen. Nou, dus dan kom je dus weer een beetje bij die duistere dimensie in het leven. Dus dat Leo Strauss ook zegt, daar zit in de politiek zit een soort geheime, gevaarlijke dimensie. Er is ook dus daarmee een soort van esoterische kennis die alleen bepaalde mensen kunnen hebben. En dat slaat heel erg aan, ook in Silicon Valley. Peter Thiel heeft, voor mij 2003 of 2004, heeft een artikel geschreven, The Straussian Moment. Waarin hij al deze denkers trouwens, Schmid en Spengler en allemaal ook langs gaat. Maar ook precies met deze thematiek aankomt zetten van, er is een gevaarlijke kant aan de politiek. Onze democratie, onze open markt, die is daar gewoon niet goed tegen bestand. Maar we hebben wel een soort van elite nodig die het aanstuurt.
3: En die dan ook zo van meedogenloos durft te zijn. Die wel gehakt wordt van de Engelspaanders. Om een ei te bakken, of een omelet te bakken, moet je eieren breken. Napoleon, geloof ik. Goed. Maar dat soort. Dat is dan die geheime kennis van wij weten dat er nou eenmaal gewoon heel veel mensen hun baan gaan verliezen. Of erger nog, in armoede. Of zelfs dood moeten. Om deze grote droom te realiseren.
1: Ja, als er bepaalde oorlogen nodig zijn voor iets. Of dat er een moeilijke aanpassing inderdaad aan technologie nodig is. Dat soort dingen die inderdaad in de democratische open ruimte heel gevoelig zijn, pijnlijk zijn.
3: Ja, nogal. Maar dat doet me denken aan ook toch wel een religieuze dimensie hierin. ik weet niet in hoeverre dat door Big Tech geïnspireerd is, maar wat je in Amerika natuurlijk ook heel sterk hebt, die apocalyptische dromen.
1: Ja.
3: He, dus, dus het idee dat we in een eindtijd beland zijn, waar een grote strijd van de volkeren, de Perzen en de Joden. He, er zijn net weer berichten gekomen. David, die stuurde me via de WhatsApp ook wat dingen toe, waar je ook je oren van klapperen. Dat Amerikaanse officieren nu hun manschappen toespreken van nu is de grote strijd tussen Perzië en Israël ontbrand. En gelukkig staan wij aan de goede kant. En daar zal heel veel bloed bij moeten vloeien.
1: Hmm.
3: Dat soort, nou, ik weet niet in hoeverre dat typerend is. Dat soort officieren heb je natuurlijk altijd wel gehad. En die voelen zich nu waarschijnlijk gesterkt door iemand als Hexet en anderen.
1: Ja.
3: Dus laten we hopen dat dat niet het algemene gevoel is.
1: Ja.
3: Maar het zijn wel gedachten die heel makkelijk resoneren met dit soort big tech. Met technologische fantasieën zeker, over waar gehakt wordt van de Spaanders.
1: Ja, wederom, Thiel heeft Trump de apocalypse genoemd. Ook, maar ook vooral in de zin van apocalypse betekent ook vooral onthulling. Dus de onthulling van de waarheid.
3: Oh, ja.
1: En dat heeft dus juist ook te maken met dat punt, op het diepste punt, dan openbaart de waarheid zich. Er zitten trouwens ook alle ideeën over de antichrist en zo.
2: Ik zag een interview van de New York Times, van Ross Douthat, van de New York Times met Peter Thiel.
1: Ja.
2: En toen bleek ook dat hetgeen waar hij het meest over nadenkt is de antichrist.
1: Ja.
3: Greta Thunberg was dat, geloof ik, hè? Of was dat ook alweer?
2: Ja, nou, op een gegeven moment zat Ross Douthat te vragen Peter Thiel. Als ik het zo opsom, iemand die veel macht heeft, iemand die rijk is, iemand die ook nog toegang heeft tot wapens en heel veel kennis.
3: Ja, precies.
2: Heb jij zelf eigenlijk niet de eigenschappen van de antichrist? Vroeg hij aan Peter Thiel. En Peter Thiel wordt heel ongemakkelijk, begon helemaal te zweten. Ja,
1: maar het is...
2: laat iets zien van die denkwereld.
1: Ja, absoluut. En het is ook... dit wordt dan... Er is een andere stroming die ook heel sterk is hier. Dark Enlightenment wordt bijvoorbeeld ook wel eens genoemd. En Elon Musk zelf liep ook een tijd met Dark MAGA-petjes op. En dat is dus ook een beetje een variant daarvan. Dus dat je eigenlijk... wel voor MAGA bent, maar niet per se omdat je nou helemaal zoals het voetvolk erin gelooft. Maar omdat MAGA en al deze bewegingen ertoe bijdragen dat er chaos is. Dat de dingen die kapot moeten gaan, kapot gaan. En dat daaruit een ander soort wereld gecreëerd kan worden.
3: Ja, dus de elite zit meer in die technocratische kant.
1: Ja.
3: En met een beetje Strauss erbij en zo. Om het allemaal filosofisch ook wat op te leuken. En het gewone voetvolk gelooft in die religieuze apocalyptiek.
1: Ja.
3: Dus dat hou je voor de domme mensen.
1: Het zou heel goed kunnen dat ze de steun die Elon Musk voor AfD heeft. Ik bedoel, heeft denk ik ook wel echt affiniteit ermee. Maar het is ook gewoon een beetje de chaos die daaruit ontstaat.
3: Ja.
1: Laat iedereen maar hierin geloven. In al die radicaal rechtse wegen. Want het leidt tot chaos. En op een of andere manier leidt dat tot een stap vooruit. Doordat oude dingen afgebroken worden.
2: Nou, dat zij de macht kunnen grijpen misschien.
1: Ja, ook dat. Hè, als er chaos is. Als er nieuwe wapens nodig zijn. Als er nieuwe orde gesticht moet worden. Staan zij klaar om niet te nemen.
3: Als je de sterkste jongen op het schoolplein bent.
1: Ja, dan wil je dat de regels niet meer gelden.
3: Ja. Ja.
2: Als ik nu een beetje uitzoom van dit gesprek. En ik probeer me te verplaatsen in iemand die net binnenvalt. En luistert en kijkt. Die hoort allemaal verschrikkelijke dingen over een elite die gelooft in een soort geheime kennis. En misschien ook wel met desastreuze gevolgen. Met mensen die hun werk verliezen. Of erger nog, oorlogen die misschien moeten plaatsvinden. Zaken die afgebroken moeten worden. Ik kan me voorstellen dat misschien mensen denken van... zo, wat zitten daar 3 complotdenkers aan tafel, bij wijze van spreken. Maar het ding is natuurlijk wel, is dat het bij deze mensen, Peter Thiel, Elon Musk, aantoonbaar is dat ze de invloed die zij hebben op dit moment op Trump heel groot is. Daar doet niemand geheimzinnig over. Doen ze zelf ook niet geheimzinnig over. En wat jij nu ook telkens uit citeert, Haroon, is ook... zijn de stukken die zij zelf hebben geschreven, die Peter Thiel geschreven.
1: Ja, ik ben niet bezig met... Ik ga niet speculeren over wat ze achter de schermen doen. En precies, daar heb ik niks over te zeggen. En dat vind ik ook... weet ook gewoon niemand wat van. Ik ben geïnteresseerd in de wereldbeeld die deze mensen hebben. En daar zijn ze inderdaad openlijk over. Daar gaat het wat mij betreft om.
2: Ja, dus, het zijn ook filosofen. In sommige gevallen.
1: Sommige gevallen zijn ze het ook echt. Maar ze zijn heel erg veel van ze echt geïnspireerd door allerlei filosofen. En dat vind ik fascinerend.
2: Ja, precies. Eén denker die jij volgens mij nog het meest boeiend vindt in dit verband is René Girard. Hmm. Als ik dat goed zeg. Ja. Frans-Amerikaanse denker. Waar Peter Thiel nog onder gestudeerd heeft als filosoof, volgens mij.
1: Ja.
2: En waar hij iets van geleerd heeft, namelijk het zondebokmechanisme, toch?
1: Ja, zeg ik dat zo goed? Girard is degene, denk ik, als eerste het zondebokmechanisme goed theoretisch heeft neergezet.
2: Wat is dat mechanisme?
1: En dat berust eigenlijk op het volgende. Volgens Girard zegt hij, mensen worden gedreven door mimetisch verlangen. En daar bedoelt hij mee, wij hebben als mensen, we hebben eigenlijk vrij weinig natuurlijke verlangens. Tuurlijk, we moeten eten en we hebben allerlei basis. Maar wat we precies willen, wordt vooral gedreven door wat anderen willen. Omdat een ander iets wil, willen wij het ook hebben. Dat geldt voor wie we begeerenswaardig of aantrekkelijk vinden. Is omdat anderen dat aantrekkelijk vinden.
2: We willen net zo'n mooie auto als de buurman.
1: Ja, maar je ziet het, al bij gewoon twee kleine kinderen. Als die aan het spelen zijn en eentje pakt iets en zegt het is van mij. Dan begint de ander te huilen. Hoeft niet eens te weten wat het is. Maar omdat de ander iets nu van de ander is, willen wij het ook hebben.
3: Op dat moment beseft dat kind, dat wil ik ook.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dit is volgens Girard, dit is de mens.
3: Wij zijn mimetisch, en voor de luisteraars betekent je wat lijken op een ander.
1: Nabootsing.
3: Nabootsing.
1: Nabootsing. Dus wij bootsen elkaar na. En dat leidt er dus toe dat wij ook heel erg, je hebt hier weer die donkere kant van het leven, of die gewelddadige kant. Wij worden diep gedreven door jaloezie en afgunst naar elkaar. Dus dat is eigenlijk het fundament van ons maatschappelijk leven. Die enorme afgunst naar elkaar. En dat kan soms zo heftig worden dat wij daar eigenlijk alleen maar mee om kunnen gaan door het te ontladen via het zondebokmechanisme. En dan ben ik even niet meer jaloers op jullie en jullie. Maar dan zeggen we, die ander daar, die is de schuld ervan. Die is de reden waarom ik gedreven word, al die slechte verlangens. En daar voelen wij ons alweer gelijk in. Dan ben ik even niet meer jaloers op jullie. Maar dan kiezen we iemand anders die we de schuld daarvan geven. Dan ontladen we ons. Nou, en dan krijg je eigenlijk dat het onze zondebok wordt. En daarom krijg je dat soms zo'n hele gemeenschap, een kleine, vaak een hele zwakke groep kiest. Als een soort boosdoener neerzet.
2: Ja.
1: En op die manier dat mimetisch verlangen eigenlijk ontlaat. Dat is eigenlijk wat Girard heeft gethematiseerd. Dat is een heel fundamenteel principe in de menselijke geschiedenis.
2: En volgens mij legde jij ook zei je in het voorgesprek ook dat Peter Thiel dit mechanisme ook heeft overgebracht aan J.D. Vance. Klopt dat?
1: Ja. J.D. Vance heeft zichzelf op een gegeven moment ook tot het christendom bekeerd. Of in ieder geval dat omarmd.
2: Mm-hmm.
1: En toen heeft hij zelf nog openlijk gezegd. Met name ook omdat iemand als Girard laat zien dat, dat is nog even toevoegen, het christendom het zondebokmechanisme bevecht. Dus eigenlijk zei hij van, hij vond het ook zo belangrijk, omdat in het christendom voor het eerst, met Christus die aan het kruis sterft, voor het eerst de zondebok de held wordt.
2: Ah, ja.
3: Nou, je wordt je bewust van het geweld dat de onschuldige aangedaan wordt. Hè? Dat zegt hij daar.
1: In andere geloven is altijd degene die geofferd wordt, die verdient het ook.
3: Ja.
1: Maar hier is dat zeg maar.
3: Wordt omgedraaid.
1: Nou, dus we weten dat J.D. Vance weet van het zondebokmechanisme en ook hoe kwalijk het kan zijn. Hij heeft zelfs gezegd: ik wil het. Het is een gevaar voor de mensheid.
2: Ja.
1: En toch, even later wordt hij vicepresidentskandidaat. En hoor je hem zeggen: die migranten uit Haiti, ze eten onze huisdieren op.
2: Oh, ja. Ja. Ja.
1: Nou, dat overduidelijk dat het onzin was. Dus het is niet iets. Het is onzin. En het is overduidelijk een zondebokmechanisme.
2: Ja.
1: Dus hij weet eigenlijk dat het bestaat. Hij heeft ook eerder wel eens gezegd van, ik weet ook hoe gevaarlijk het is. Dus dan kun je niet zien dat het naïviteit is. Op dat moment heeft hij besloten om dat zondebokmechanisme te gaan gebruiken.
2: Ah, ja, precies. Terwijl Girard is dan, volgens mij later ook een christelijke denker geworden. Heeft zich
3: begrepen. Hij is bekeerd door het katholicisme.
2: Ja. Die legt dat zondebokmechanisme uit. Maar juist ook van, hier moeten we waakzaam op zijn. Of dit
1: ja,
2: moet
1: hij zegt het gaat heel erg diep. Maar hij ziet ook een mogelijkheid om er juist aan te ontsnappen.
3: Ja, hij zegt kijk, het religies ontstaan zeg maar op deze manier. Hè? Dus door het geweld in de groep te kanaliseren op een zondebok.
1: Ja.
3: Die vaak een mythische gestalte krijgt. En het christendom, zegt hij, wat Harun net zegt, had eigenlijk dat werkt alleen maar, laat ik het zo zeggen, als je het niet weet. He, als je niet weet waarom dat gebeurt. Dat werkt, dat houdt de groep bij elkaar, dat houdt de mythe gaande, de rituelen gaande. En het christendom is eigenlijk de eerste, zegt hij, de enige misschien wel, die dat bewust maakt. Die zegt, wie daar aan het kruis sterft, is een onschuldige. Die wordt zondebok gemaakt door ons. Het is onze schuld. En de wereld wordt geoordeeld vanuit dat standpunt. En niet meer vanuit het standpunt van de groep. Dus de groep zelf komt onder kritiek te staan. En voor Girard was dat zo'n inzicht. Dat hij zegt, ja, dat is eigenlijk de weg om dit zondebokmechanisme te ontmaskeren en neutraal te maken. Te neutraliseren. En ook die begeerte die aan de grondslag ligt aan al dat geweld. Dus de weg van vergeving. De weg van het slachtoffer. Dus zo is hij katholiek geworden. Dus ook min of meer langs intellectuele weg, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
3: Misschien dat er ook wel bepaalde mystieke ervaringen een rol speelde, dat weet ik verder niet. Maar goed, Vance, Ja. Die heeft diezelfde weg. Maar die, inderdaad.
1: Die laat dus het laatste, en dat vind ik super interessant hieraan. Dus, hè. Je ziet dus, ze neigen naar dit soort denkers die die gewelddadige kant in het leven erkennen. Maar in die denkers zelf zie je dus vaak een soort van complexiteit. En ook een poging juist om ermee om te gaan. Ja. Tegen te werken.
2: Ja.
1: Maar dat stukje laat ze achterwege. Dus het is juist het gebruiken van het zonderbondmechanisme, mimesis omarmen. Heeft Peter Thiel ook gedaan bij al die sociale media platformen waar die invloedrijk in is. Maar dat stukje vergeten ze. Net zoals ze ook bij Nietzsche. Übermensch, kracht, willen toe macht, allemaal omarmen. Maar dat Nietzsche ook heel ambigu is over allerlei zaken. Dat Nietzsche het individu bekritiseert. Dat macht voor hem nooit platte macht kan zijn. Dat stuk gaat allemaal niet
3: mee. Maar het is toch jij als filosoof, herkent dat toch wel. Ik zag een beetje van Amerikanen, dat die altijd die Europese filosofen plat slaan en vervolgens gebruiken om er meer geld mee te verdienen en beter oorlog te kunnen voeren.
1: Dat is waar.
3: Dat vulgariseren van diepe denkers.
1: Ik zal ze niet alleen maar als ze het zonderbok neerzetten. Hè. Ook, nazisme heeft eerst een stapje gedaan. Ja, het Europese nazisme. Dus nee, het is de aard van politiek, denk ik ook. Altijd om een ideologie, om daar standpunt in te nemen en daardoor een soort complexiteit kwijt te raken. En ik vind het ook juist ook interessant. Hè. Ik bedoel, je kan wel als filosoof gaan zeggen, je hebt het niet begrepen. Maar ik vind het juist interessant dat ze dus iets vinden in dat denken, dat ze kunnen gebruiken. Ja, dat is inderdaad niet trouw aan die denker. Maar het is wel een invloedrijke gedachte geworden. Ook al is het niet de correcte.
2: En je kan natuurlijk goed de persoon aflezen ook aan wat hij weglaat uit die filosofie blijkbaar. Wat hij eruit plukt. Ja. En ik begreep ook dat Peter Thiel is hij ook niet de man die een beetje de like-knop min of meer heeft
1: En dat heeft
2: hier
1: ook mee te maken. Dat is ook eigenlijk.
3: Vertellen dat René Girard verantwoordelijk is uiteindelijk voor de like-knop?
1: Ja.
2: Wat natuurlijk een heel sympathiek initiatief lijkt. Je kan iets liken. Ja, maar dat was natuurlijk ook een hele dynamiek.
1: Nee. Ja, ik bedoel, de like-knop volgens mij is ongeveer 2011 is die begonnen. Dus voor de ouderen onder ons die herinneren misschien nog hoe sociale media daarvoor waren. Daar had je dus geen like-knop op. Dus daar had je gewoon, je ging online en je zag dan allerlei berichten die mensen gedeeld hadden. Die waren hetzelfde.
2: Ja.
1: En dan ging je gewoon even kijken en dacht nou 3-4 leuke berichten en dan stopte je er weer mee. En dan had je gewoon wat informatie.
2: Precies.
1: Maar dan krijg je dus in 2011 dat die like-knop er komt. En dat is dus door Thiel ook echt vanuit die gedachte van mimetische energie. Hoe zorg ik dat ik die energie van jaloezie voor anderen, dat ik anderen wil imiteren, dat je die op die sociale media platformen krijgt? Het gebeurt door die like-knop. Mm. Want plotseling is het niet meer gewoon een interessant bericht. Dan is het, dat zijn zoveel likes, dat moet ik ook, dat mag ik niet missen.
2: Ja.
1: Of ik heb zelf iets gepost en het heeft veel te weinig likes. Ik ben niet interessant, mensen negeren me. En dan ben je eigenlijk die mimetische energie, en die kennen we allemaal, hoe heftig dat is. Dat bewijst eigenlijk Girard's punt van hoe diep wij gedreven worden door erkend willen worden door anderen, dat we jaloers zijn op anderen. En dat maakt eigenlijk dat sociale media zo toxic zijn geworden.
3: Heeft iemand wel eens onderzocht in hoeverre de radicalisering van bepaalde figuren op internet zo rond 2011 begonnen is met de like-knop?
1: Radicalisering weet ik niet zeker.
3: Nou ja, maar bijvoorbeeld steeds gekkere dingen, steeds controversiële dingen.
1: De psycholoog Jonathan Haidt, precies. Ja. In The Anxious Generation zegt hij ook, dit is het punt waarop hij ook kan zien dat de mentale gezondheid van mensen die op sociale media zitten achteruit gaat. Dan wordt het echt heftiger. En dat heeft dus precies hiermee te maken. En Thiel heeft dus, hij zat in de board bij Facebook. Hij heeft dus gesuggereerd om dit te doen. En zijn idee is sowieso bij alle sociale media platformen. Gebruik die energie van vergelijken, scores geven aan mensen, wel of niet hoog geïnteresseerd zijn. Gebruik die energie, want dat maakt mensen zo verslaafd, zo aangetrokken tot die platformen. Daardoor gaan ze hun tijd hierop doorbrengen. En dat is dus uiteindelijk gewoon het gebruik van Girard's mimetische energie.
3: Hij is in 2015 overleden, geloof ik. Hè? Dus misschien kan het niet, maar heeft hij zelf nog commentaar gegeven op het gebruik of misbruik van zijn denken door zijn leerlingen?
1: Weet ik niet goed. Weet ik niet goed. Ik weet wel dat hij naar mensen als Thiel en dan waaromheen, dat hij daar wat afstand van had. Dat hij dat niet zo interessant vond. Volgens mij heeft toen Thiel dat stuk The Straussian Moment heeft geschreven, wilde hij ook nog dat Girard bij die conferentie was, kost wat kost. Maar hij was daar niet heel erg van gecharmeerd, volgens mij.
2: Het is fascinerend wat je nu vertelt, omdat wat eigenlijk dan begint in bij filosofische denkbeelden leidt uiteindelijk tot een like-knop. En dat leidt weer tot ook het begin van algoritmes. Hè? Dat je niet meer je timeline op social media is gewoon chronologisch. Nou, die heeft dit geplaatst en daarvoor had die dit geplaatst.
1: Ja, maar het wordt niet een grote jaloeziemachine.
2: Het wordt gewoon gebaseerd op hoeveel likes, hoeveel traffic, hoeveel aandacht krijg je iets. Ja. Het bestaat veel meer uit prikkels. Het wordt daardoor veel verslavender ook.
1: Ja, en daarmee dat dus echt gebeurt een gigantische aanslag op onze mentaal welzijn.
2: Ja, precies.
1: En op ons allemaal.
3: En op onze vrijheid.
1: Ja.
3: Want dat is natuurlijk, het wordt steeds verkocht onder grote vrijheid. Maar als je dit goed tot je door laat dringen, wordt hier een mechaniek gevonden in jouzelf, wat jou constant hoekt, vastmaakt.
1: Dat maakt die energie sterker en dus ook die agressie ook. En ik kun je dus ook voorstellen dat het uiteindelijk het zonnebankmechanisme ook sterker maakt. Wat natuurlijk ook iets is wat voelen op sociale media. Ja, die agressie, die woede die eruit kan ontstaan. En het plotseling besluiten dat iemand dan iemand of een bepaalde groep de oorzaak daarvan is. Dit hele systeem is gebouwd om dat soort mechanismes uit te vergroten.
2: En als we misschien nog een spade dieper gaan, als we ook echt op het religieuze vlak gaan zitten. Hè? Veel van die figuren die bieden ook iets van verlossing, zou je kunnen zeggen. Namelijk een eeuwig leven.
3: Ja.
2: Veel van die prominente mensen, Peter Thiel, volgens mij Jeff Bezos, hij is van Amazon, hè, ook schatrijk.
1: Ja.
2: Sam Altman volgens mij ook van ChatGPT. Die zijn ook bezig met anti-veroudering technieken, toch? Die investeren toch miljoenen of zo niet miljarden in. Wij willen niet meer ouder worden, wij willen eigenlijk nooit meer sterven. Dat is het idee.
1: Ja. Ja, zeker. En daar heb je hebt al heel lang de cryogenics, het bevriezen van mensen, dat soort ideeën. Maar ik denk, al een tijdje terug heb je mensen in Silicon Valley als Aubrey de Grey gehad, die inderdaad de dood niet zien als een element van het leven, maar als een foutje dat we kunnen verhelpen.
3: Ja, ziekte.
2: Software bug eigenlijk.
1: Ja. Ergens kun je natuurlijk op een bepaald niveau kun je het niet zullen ook wel begrijpen. Van, ik bedoel, als je in de middeleeuwen leefde, dan dacht je misschien, het is nou helemaal ons lot dat je 30ste niet haalt. En dat is het zo. En wij hebben ergens geleerd van, je zou best 70, 80 kunnen worden en dat is normaal. Dus waarom niet nog veel radicaler?
3: Ja. Ja.
1: Nou, en dat is een beetje de gedachte hiervan. En dan proberen ze ook te kijken, biologisch, kunnen we dat mechanisme identificeren, telomerase, waardoor onze cellen niet zo makkelijk afbreken. Maar inderdaad een soort gedachte van ook onsterfelijk te worden. En ook daar zit dus een beetje zo'n soort religieus idee in. Alleen in dit leven eeuwig leven te krijgen.
3: Ja. Nou, je moet ook ergens de. Ik voel best wel veel weerzin als ik het allemaal hoor. Maar ik probeer ook wat op me door te dringen hoe fascinerend het kan zijn. He, dus de belofte van onsterfelijkheid. De belofte van een intelligentie die alles oplost.
1: Ja.
3: Die al onze problemen oplost.
2: Klimaat,
3: dat zijn, kijk, als theoloog zeg ik, dit is vaker beloofd in de geschiedenis. En het liep meestal niet goed af.
1: Nee.
3: Maar er is wel een reden waarom mensen in allerlei tijdperken constant weer gevangen worden door dat soort dromen.
1: Ja.
3: Het is fascinerend. Het is meeslepend.
1: Ja.
3: En het is in ieder geval een groot verhaal.
1: Absoluut.
3: Laat ik het zo zeggen.
1: Dus zeker in een tijd waarin heel veel andere verhalen afgedaan hebben. Of mensen zich heel erg verloren voelen. Veel nihilisme is. Ja, dan zijn dit toch wel verhalen die dan toch weer een soort van richting of de betekenis kunnen geven.
3: Ja, en compleet met de hele mythologie van de apocalyptiek erbij en zo.
1: Ja.
3: Dus daar moeten we misschien wel even voor hebben. Maar wat is het Europese verhaal hier? Hè? Want dit is natuurlijk echt zo'n Noord-Amerikaans verhaal. Maar, of misschien ook wel op andere continenten.
1: Ja.
3: Maar je kunt niet alleen maar zeggen van, dit willen we niet. Je moet er wel een soort verhaal bij hebben wat ook meeslepend is.
2: Nou, dat is wel heel interessant. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Van wat is de rol van Europa überhaupt? Bij dit thema, maar ook misschien wel bij het wereldbeeld daaronder.
4: En hoe dat verder gaat, dat horen we na vieren. We moeten er namelijk even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we weer bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk bij 3 bedrijven ingebroken. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet en hackte dus 3 bedrijven. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen tests ook te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij de bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar die plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Zometeen nemen we het leven van nationale held Erasmus onder de loep.
3: De EO Zomerweek. Over onsterfelijkheid.
4: Lois van Wijnen.
2: Maar eerst luisteren we verder naar De Ongelooflijke Podcast. Journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas gingen afgelopen voorjaar in gesprek met Haroun Sheikh. Sheikh is filosoof en hij weet alles van de grote denkers achter Big Tech. En dat is interessant in een week waarin we nadenken over onsterfelijkheid. In Silicon Valley wordt namelijk hard gewerkt aan verschillende manieren om het leven te rekken. Misschien wel tot in eeuwigheid.
5: Technologie als oplossing voor alles, zelfs dus voor de dood, dat gaat heel ver. Tegelijkertijd kan je inderdaad ook voorstellen, het kan ook positieve uitwerkingen hebben. Er wordt dan ook gezegd van, nou ja, wij kunnen met technologie zeldzame ziektes genezen misschien wel. We kunnen het klimaatprobleem oplossen, want nou, als je daar maar genoeg intelligentie en technologie tegenaan gooit, dan is dat een op te lossen probleem. Nou ja, niet meer verouderen is natuurlijk ook iets wat heel aantrekkelijk klinkt voor veel mensen. Ja. Zeker ook mensen die te maken hebben met Alzheimer en veel vroeger verouderen dan ze zouden willen. Nou, ja. Alles is natuurlijk ook mooi te maken en positief te maken.
6: Absoluut.
5: En het is dus waar die denkers mee bezig zijn. Elon Musk, om hem er nog maar even uit te lichten. Hij is volgens mij niet de meest filosofische van deze mensen, toch?
6: Hij heeft niet zoals een paar andere filosofie gestudeerd. Ik denk dat hij wat minder in die filosofische bronnen zit, maar wel heel veel in science fiction en een beetje
5: naar Mars.
6: Ja, als je bij hem zou duiden, zou ik meer denken aan een beetje een soort van logica, pure instrumentele reden die helemaal doorslaat en dan vaak in een tegendeel omkeert. Er is een heel mooi boek even terug verschenen van Benjamin Labatut uit Chili, de Maniac, en dat gaat over John von Neumann, de man die de eerste computers ontwikkelde. En daar vindt een heel raar soort, eigenlijk wat hij de hele tijd dit soort personen beschrijft, dus ze zijn briljant, maar ze hebben een rare manier van redeneren die je heel stap voor stap kan volgen, maar de uitkomst is heel gevaarlijk. En dat zit ook bijvoorbeeld in het Koude Oorlog denken. We moeten rationeel nadenken hoe we omgaan met al die kernwapens. En dan is de conclusie van een rationele methode dat je meteen de bom moet gooien. Dus de enige manier om vrede te realiseren is door volledige bommen. En bij Elon Musk kun je ideeën tegenkomen. De enige manier om de mensheid te redden is om de aarde voorbij te zeggen, vaarwel te zeggen. Ja. En, ja, volgens mij mis je een stap.
7: Operatie geslaagd, patiënt overleden.
6: Ja, en dat, maar dat soort logica, dat is denk ik ook een bepaald soort, hè, een bepaalde manier van denken die heel krachtig is in Silicon Valley. En vaak gewoon, ja, omdat die juist manier van denken is die niet meer geleid wordt door ideeën van goed en kwaad, maar gewoon puur wat is er mogelijk.
7: Nou, het is een hyper engineering-achtige benadering van allerlei menselijke uitdagingen en vraagstukken.
6: Ja.
7: En ja, als je alleen maar hamer in je gereedschapskist hebt, dan zie je overal spijkers. Dat ligt ook wel voor de hand.
6: Ja. Maar als het denken niet geleid wordt door een soort idee van wat is goed menselijk leven, maar gewoon wat is er mogelijk? Ja. Alle wat kan ik uitdenken?
7: Ja.
6: Ja, dan kun je bij dit soort conclusies komen. Dat je vrede krijgt door oorlog. Dat je de mensheid moet redden door de mens in een robot te veranderen. Dat kun je natuurlijk ook bij Elon Musk. Zijn Neuralink. Het verhaal daarvan is, we moeten chips in onze breinen implanteren. Want dat is de enige manier hoe we even slim kunnen blijven als AI. Dus we moeten de mensheid redden door de mensheid om zeep te helpen. dat soort redeneren.
7: Maar goed, dat is natuurlijk... C.S. Lewis heeft ooit een heel beroemd boekje geschreven, The Abolition of Man.
6: Ja,
7: nou, dat doet dit precies aan denken. Hè? Dus de afschaffing van de mens. Waarbij hij ook, dus eigenlijk al in de jaren 50 is dat boekje, denk ik, geschreven, inging op dat soort science fiction-achtige dromen. En een van zijn observaties, die we natuurlijk nu weer tegenkomen, is, dit wordt vaak gebracht als de mensheid wil, de mensheid moet vooruit. Hm. Zegt hij, als we het nuchter afpellen, is dit de droom van een relatief kleine groep mensen, die ze projecteren op iedereen, en die moeten daar maar in mee.
6: Ja.
7: Dus het is in feite de afschaffing van alles wat ons menselijk maakt, ten gunste van de hypertechnocratische engineering-achtige droom, de ingenieurs van de ziel, hè, van Stalin in de tijd, van een kleine groep. En blijkbaar leren we weinig, Haroon, want we zijn er weer terug. Hè?
5: Jaren 50.
7: Het is elke keer komt dit verhaal weer terug.
6: Ja, het is hoe gevaarlijk het ook is. We zijn er ook vatbaar voor.
7: Ja.
6: Dus daar zit ook een beetje mijn fascinatie wel ook in. Je zei net zelf ook, van heel veel punten kun je natuurlijk ook vaak volgen. Alleen ergens denk je, hoe ben ik hier terechtgekomen?
7: Ja,
6: natuurlijk. Ja. Natuurlijk willen we allemaal dat ziektes kunnen genezen. Dat er mensen niet doodgaan om allerlei redenen waar we zouden kunnen verhelpen. En wat eigenlijk het enige wat zij doen is zeggen, van, nou, als je dat gewoon helemaal doortrekt, dan is de dood een ziekte die we moeten oplossen.
7: Ja,
6: en dan denk je wel van, ja, wat doet dat met ons mens zijn? En is sterfelijkheid niet een inherent betekenis voor ons? Maar ja, ik vind dat dus heel. Ik wil het ook heel serieus nemen. Want je kan vaak op dat pad, kun je best een eind meegaan. En op een gegeven moment denk je,
7: maar dat is met
6: hoe
7: alle,
6: ben ik hier terechtgekomen?
7: Met alle rariteiten natuurlijk zo. Of om het al theologisch te vertalen. Als je de Bijbel leest, dan zie je, als het over de duivel gaat, zeg maar, hè, het demonische. Als je verder ook, het gaat niet om of je nou gelooft in een echte duivel of wat dan ook. Maar die manier van denken sluit altijd aan bij wat waar is. Hè? En verdraait dat.
6: Ja.
7: Het begint al in het boek Genesis. Hè? Heeft God niet gezegd dat je van geen enkele boom in het paradijs mocht eten? Nou, dat is bijna waar. Dat is bijna waar. En dan begint ellende.
6: Ja.
7: En zo gaat dat maar door. Later krijgt Jezus dat soort vragen waar de duivel om de oren slaat met bijbelteksten. Maar God heeft toch gezegd dat? Hm. Ja, ze zeggen maar ook dat.
6: Ja.
7: Je moet ook een andere waarheid tegenover houden. Je moet de spanningen in stand houden. Hè. Je moet niet helemaal blind gaan op één eendimensionale waarheid. Want dan krijg je een hele rare wereld.
6: Ja. Ja.
7: Dan ga je de mens onsterfelijk maken door de mens af te schaffen.
6: Ja.
7: Dat is de gekke paradox. Nou, het gaat me niet om, ik gebruik nu grote woorden als duivel en demonisch, maar het gaat hier om dat het kwaad of dat wat schadelijk is, vaak zo verleidelijk is, omdat het voor 60, 70, misschien wel 80% waar is.
6: Ja.
7: Alleen, de duivel zit in het detail, zeggen we altijd.
6: Ja, en daar vandaar dus ook mijn fascinatie. Ik wil het ook gewoon niet afdoen. Ik wil niet zeggen, dit zijn een stelletje debielen of gevaar.
7: Maar dan zou ook niemand naar luisteren.
6: Ja, ik wil de ideeën serieus nemen. Ja. En ze sluiten ook echt wel iets aan. Hè? Nou, precies wat waar we het begin over hadden. Dat zij filosofen zoeken die duistere kant van het leven serieus nemen. Ja, daar zijn we nu hier ook bij uit. Van, hè? Het feit dat wij gewoon die verlangens hebben. We willen graag onsterfelijk zijn. We willen de wereld beheersen. Dat sluit aan bij dingen die ook in het menselijk leven zitten.
7: Ja.
6: En daar moeten we, en die memetische energie waar ik het eerder over had, dat hoort bij ons. Dat moeten we in de ogen kunnen kijken. En daar moeten we een manier vinden mee om te gaan.
7: Ja, ja, maar het is dus misschien dat erkennen van dat gewelddadige, wat Thiel en anderen doen, dan zou ik kunnen zeggen, nou, dat is ergens een heilzame correctie op een al te optimistisch mensbeeld. Misschien linksliberaal mensbeeld. Van als we allemaal van goede wil zijn en hand in hand en kom maar ja zingen.
6: Ja.
7: En dan wordt die betere wereld vanzelf zichtbaar. Nou ja, goed, daar zit die duistere kant Je wordt er tegenovergesteld van serieuze filosofen als Girard, die zeggen, wacht even. Er is een soort drive in ons die ook met de destructie te maken heeft.
6: Ja.
7: Alleen hij maakt dat veel interessanter dan Thiel.
6: Ja. Maar goed. Alleen zij omarmen het en willen het versterken.
7: Ja,
6: dus, in plaats van dat je het erkent en ergens ziet, dit is iets waar we mee om moeten gaan, een gevaar dat dreigt, is het een omarming van Girard's jaloezie. Precies. Is het een omarming Girard van Carl Schmitt's vriend vijand denken?
7: Exact. Uiteindelijk in dat offer van Christus wordt dat geneutraliseerd of tegengesproken, die gewelddadige drive. Die moeten we onder de ogen zien, maar dan moeten we tegelijk ook, vanaf is misschien niet het goede woord, maar we moeten daar hekjes omheen zetten.
6: Ja.
7: Of procedures verzinnen, dat klinkt heel technisch, maar iets als vergeving of de zwakke koesteren. Juist om dit in te tomen.
6: Ja.
7: Maar wat zij doen is veel meer een soort, je mag het wel religieus noemen, maar een soort heidens bijna. Antiek heidens wereldbeeld van het geweld. Van die godenwereld die altijd elkaar bevecht en zo.
6: Ja.
7: Of de wereld die geschapen wordt uit het doden van een groot monster. En dat soort dingen. Dat is een heel ander soort wereldbeeld.
6: Ja.
7: Wel religieus misschien, maar nou, niet het soort.
6: Omarmen alleen die ene kant ervan.
7: Ja.
6: En zien niet dat het een waarschuwing is, maar als iets dat ze helemaal moeten omarmen en daarmee alle ideeën van beheersing, menselijkheid en
7: vikingenmoraal.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, absoluut. Dan ben je ook wel een herenmoraal.
7: Ja, zeker.
8: Ik kreeg nog in mijn oortje van Christijn dat The Abolition of Man van Lewis 1943.
7: Nog eerder.
6: Dat is echt inderdaad wel zo. Tijdens de oorlog.
8: Ik denk, ik zeg dat toch nog even bij, want we hebben ook altijd hele precieze luisteraars. Hè? Dus voor je het weet worden we daar ook weer mee om de oren geslagen.
6: Een prachtige tekst ook. Ja,
7: een klassieker.
8: Een klassieker dat boek. Überhaupt is de literatuur die tijd natuurlijk ook best wel interessante science fiction literatuur.
6: Lewis, Tolkien zijn ook belangrijk trouwens voor deze figuren allemaal. Palantir komt ook, hè? Dat woord komt letterlijk uit The Lord of the Rings.
8: En kwam ik ook nog tegen in de voorbereiding hiervan. Dat vond ik ook wel fascinerend. Een boek uit, geloof ik, een science fiction boek uit 1952. Door Werner von Braun geschreven. Dat was een
7: Duitse rakettenman.
8: De Duitse rakettenman die daar
6: Duitse raketten die op Engeland gingen. En hij is toen uiteindelijk bij NASA gaan werken, volgens mij.
8: Ja, precies. Ja. Dus sommige van die Duitse rakettenmannen die dus voor Nazi Duitsland werkten, die zijn later in Amerika gaan werken. Hebben meegewerkt aan het NASA-ruimteprogramma van Amerika.
6: Ja.
8: En die had een boek geschreven, een science fiction boek, 1952. Dat ging over een Marsmissie. En de kapitein van die Marsmissie heette Elon. En dat heeft de vader van Elon Musk gelezen. En die heeft zijn kind Elon genoemd.
6: Echt waar? Is daar de naam van?
8: Ja, dat kwam ik tegen. Dus dat is
7: soms de realiteit gekker dan je kunt verzinnen.
6: Ja, echt, dat is sowieso denk ik waar we nu in zitten. Maar daar zie ik het trouwens ook gewoon een fascinerend deel. Hè? Dus inderdaad die beweging van nazi-wetenschappers die dan ingezet worden in de Koude Oorlog en dan meteen in Amerika terechtkomen.
7: Ja.
6: De mooiste, denk ik, dat in beeld brengend is die film Dr. Strange. Pieter Sellers. Dat is weer een andere. Dit is met Pieter Sellers. En dat Dr. Strangelove gaat over een atoomwetenschapper in de VS.
7: Ja.
6: Die alleen heette oorspronkelijk Dr. Merkwürdigliebe. Hij is dus ook een oorspronkelijke natie. En heeft ook nog een arm die plotseling ook wel eens nog een keertje een goed wil maken. Die moet hij dan steeds beheersen. en het is een bizarre film. Het gaat trouwens ook een beetje over AI die op hol slaat. Dat de Sovjets een doomsday machine hebben ontwikkeld. Die zodra er een aanval is, dat zij besluiten om de hele wereld te vernietigen.
7: Okay.
6: En de Sovjets waren vergeten om Amerika te vertellen dat ze die ontwikkeld hadden. Dus toen werd er een keer een raket afgevuurd. En op dat moment is dus het einde der tijden nabij. maar dat, het is een verbeelding van dus die bizarre, geniale logica die tot het einde leidt. Tot de vernietiging van alles leidt. Want hier ook, deze man zit dus alleen maar een soort game theory te doen de hele tijd. Maar elke stap wordt het steeds erger.
7: Ja.
6: En aan het eind van het verhaal stelt hij voor om met een paar mensen ondergronds te gaan leven. Om daarna de mensheid weer te herbevolken. Maar dit is die gevaarlijke redeneer.
7: Nou ja,
6: die wordt heel mooi in die film Dr. Strangelove verbeeld.
7: We zien dat nu natuurlijk wat meer aan de rechterkant van het spectrum opdoemen. Maar in de 20e eeuw, en heel veel van die conservatieve stromingen, zoals ook Strauss enzovoort, hebben daar tegen geageerd. Hebben natuurlijk dat soort engineering-achtige projecten, vooral aan de linkerkant gezien, en communisme enzovoort.
6: Ja.
7: Want we kunnen de samenleving helemaal volgens rationele modellen, op papier klopt het altijd. En met 5-jaren plannen en zo helemaal hervormen. In de praktijk was de mens toch weer barstiger dan dat. En de werkelijkheid weer barstiger dan dat. En nu zien we eigenlijk een gelijksoortige droom. Die van mensen die heel slim zijn. Dat is het probleem niet natuurlijk. Maar Chesterton zou misschien zeggen, en toch zijn ze fool.
6: Ja.
7: Want ze kunnen heel goed van A naar B redeneren. Alleen ze vergeten dat A en B nergens aan vastzitten. Of niet in de werkelijkheid zitten. Ja. Op een of andere manier. In hun hoofd klopt het, maar De realiteit is anders. En dat lijkt nu weer terug te komen, maar nu aan de andere kant van het spectrum.
6: Dus op allerlei plekken inderdaad. Vaak worden filosofen een beetje de instrumentele reden genoemd. Hè?
7: Ja,
6: dus de reden die zich voor alles kan inzetten, maar altijd gaat over middelen.
7: Ja.
6: Als ik iets wil, hoe kom ik daar? Ja. Maar niet gaat over de doelen. Geen substantiële reden. Niet over, maar waarom doen we het eigenlijk? Maar meer van, wat is er allemaal mogelijk?
7: De ultieme managementlogica. Met een MBA kun je een ziekenhuis neerzetten. Je kunt hem in een bedrijf neerzetten. Je kunt hem daar neerzetten. Maakt allemaal niet uit. Je hoeft niks te hebben met het onderwerp.
6: Ja.
7: De procedures, de technocratie.
6: Ja. Ja, en dat is natuurlijk, hè, waar die, als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog, de gulags, de concentratiekampen. Yes. Ik heb ook op zo'n manier duiden van, hè, gewoon een rationele organisatie van iets heel onmenselijks. En dat is denk ik zo'n beeld van het gevaar van die instrumentele reden.
7: Ja, niet
6: je kan
7: goed
6: het voor
7: af.
6: Alles inzetten.
7: Ja.
5: Ik vind het een fascinerend gesprek, Roen. Ik merk ook, jij zit er diep in, hè? Ook de denkbeelden, de filosofie, ook de religieuze denkbeelden erachter. Moet je iets van de religieuze geletterdheid hebben om big tech echt te begrijpen eigenlijk? Want ik proef dat bij jou, dat je dat weet. Maar...
6: Ja, grote vraag ook even, hè? Wel religieus geletterd. Maar ik denk het wel. Ik bedoel, hoe je dat zo begrijpt. Maar als je het iets verder afpelt dan wat is dit voor leuke gadget of app. Maar gaat die vraag daarachter stelt van wat voor soort wereld gaat dit om? Om welke doelen wordt dit gemaakt? Wat voor soort fantasieën worden er gevormd? Ja, dan kom je denk ik gewoon wel in een soort religieuze domein. Waar het gaat over fundamentele zingevingsvragen, maar ook gewoon echt hele grote vragen die in het dagelijks leven eigenlijk te moeilijk of te zwaar voor ons zijn.
5: Ik las ook ergens dat jij best wel dat je misschien wel met een soort overschot aan religie bent opgevoed, toch? In ieder geval verschillende religies.
6: Oh, zelf, ja.
7: Nee, ja, ben je in de ketel met toverdrank gevallen als kind?
6: mijn familie van moederszijde is hindoe, van vaderszijde is moslim. En ik ben zelf in Voorburg opgegroeid en ben naar best wel conservatieve katholieke scholen gegaan. Okay. Met bijbelverhalen. En bidden elke dag. Dus ik ben wel heel vroeg met heel veel religie inderdaad. Verschillende religies in contact geweest.
7: Ja. En dan kan het twee kanten opgaan meestal met mensen. Of ze zijn er helemaal klaar mee. Of ze zeggen van, er zat wel wat in.
6: Ja, een beetje tussenin misschien. Het heeft me naar de filosofie geleid. Ik ben er wel altijd door aangesproken. In de zin van dat het die nabijheid en ook veel van de verhalen, de ervaringen, de vragen die erachter zitten, hebben me aangesproken. Maar tegelijkertijd, omdat er ook verschillende waren, was er niks voor mij vanzelfsprekend. Nee. Dus ik kon niet in een traditie zeggen, dat is mijn traditie.
7: Nee.
6: Maar wel de vragen en de ervaringen die erachter zitten, die hebben me wel altijd aangesproken. En ja, het is denk ik in ieder geval niet zo ik uiteindelijk filosoof ben geworden.
7: Ja,
6: dat is het domein waarin je die vragen kan blijven stellen, als je niet in één traditie zit.
5: Zou je zelf nog wel gelovig mens noemen? Of?
6: Gelovig misschien niet, maar... Ja, ik weet niet of het zo'n moeilijk woorden allemaal op alle manieren worden gebruikt. Maar ik zou eerder misschien spiritueel of religieus eerder dan geloven. Gelovig suggereert toch echt wel dat op het cognitiefs, als ik het even zo begrijp, van er is een bepaalde doctrine en die onderschrijf ik. Dat vind ik als filosoof weer wat moeilijker. Maar de grondervaringen waar die in allerlei religies zijn, die herken ik wel zeker.
5: Ja. Nou ja, mooi. Dank in ieder geval voor je uitleg, Roen. Ik vond het echt heel
7: boeiend.
5: Interessant.
6: Leuk gesprek.
5: Fascinerend. En ik weet zeker, er zitten nog heel veel onderwerpen onder die we nog uit kunnen diepen misschien een keer in de toekomst. Dat lijkt me fantastisch in ieder geval. Dank.
2: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving. Stop your crying, it's a sign of the times.

0: Sign of the Times met van Harry Styles.
1: De EO Zomerweek over onsterfelijkheid.
0: Voor het leven na je dood, dat gaat niet altijd zoals je bij leven hoopt. In heel Nederland staan standbeelden van spraakmakende figuren uit de Hollandse geschiedenis. Staan ze prima op hun plek of moeten we toch anders naar die beelden gaan kijken? Dat vroegen presentatoren Robert Meder en Kiva Alouche zich een paar jaar geleden af in podcast Helden op Sokkels, gemaakt door onze collega's van Langs de Lijn en Omstreken. In deze aflevering vinden we de 16e-eeuwse naamgever van Rotterdamse brug en universiteit, Erasmus.
2: Helden op Sokkels.
3: In Helden op Sokkels beoordelen we elke week een standbeeld dat vragen oproept. Is het een prachtig beeld dat een medaille verdient? Moet er een bordje met extra uitleg bij komen? Of kunnen we het beeld beter wegslepen naar de vuilstort? Eerder in onze serie het beeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn, dat van Peter Stuyvesant in Amsterdam, en vorige week bespraken we Marcus Bakker. Vandaag gaan we naar Rotterdam voor het beeld van Desiderius Erasmus. Wie was hij? We bespreken het met onze huishistoricus Wim Berkelaar. En aan de telefoon hebben we Bart Wallet, historicus bij de Vrije Universiteit van Amsterdam en de UvA, gespecialiseerd in Joodse geschiedenis. Welkom allebei.
4: Goedenavond. Dankjewel.
5: Goedenavond. Goedenavond, collega Bart.
4: Ja, heel goed.
3: Desiderius Erasmus. We denken dan meteen aan Rotterdam, hè?
5: Ja, sommigen denken Kefa aan Gouda. Want er is wel geschreven, hij is verwekt in Gouda en snel naar Rotterdam gaan. Maar Erasmus zelf schijnt te hebben gezegd dat hij in Rotterdam is geboren. Maar is daar maar 3 jaar gebleven. Is daarna, laten we zeggen, heel Nederland doorgetrokken. En eind jaren 90 van de 15e eeuw is hij naar Engeland gegaan. En daar, ja, en dan wordt het een wereldburger. Een van die vele, dat moet je natuurlijk betrekkelijk zien. Maar van die bijbelshumanisten die daar rondrijden. Thomas More was zo iemand. Zulke mensen, zo iemand was het. En je begrijpt dat Rotterdam wil hem graag. Je weet, Rotterdam, werkstad. Kijk dat naar Amsterdam. Jullie cultuurstad. Jullie vreten op wat wij maken. Dus ze willen heel graag Erasmusbrug, Erasmus Universiteit.
3: Wij willen ook een denker.
5: Ja, natuurlijk. En die hebben ze dus nu ook, Erasmus Universiteit.
3: En wat betekent die dan voor die stad?
5: Nou ja, kijk, het is een soort uithangbord. Hè. Zoals tegenwoordig al dit soort mensen natuurlijk uithangborden worden. Dat gaat zo. Dat wordt allemaal gecommercialiseerd. Dan begrijp je ook al hoe dat werkt. Maar het geeft een soort, ik zou maar zeggen, literair, filosofisch cachet aan een stad die toch bekend staat. Zelfs met zijn dichters als Jules Deelder. Wat een echte Sparta-fan. Het zijn, laten we zeggen, werkende dichters. En maar, dit is een dichter die de wereld doorging.
6: Maar jij zegt dat het is een wereldburger, maar in feite kennen we hem eigenlijk alleen maar in Gouda en Rotterdam, dus in Nederland. Tenminste, daar heeft hij wat voor betekend. Laten we het dan zo zeggen. Daarbuiten kennen we hem ook wel.
5: Nou ja, maar je kan het toch zeggen. Kijk, als je geschiedschrijving geeft van het intellectuele leven in Europa, ik zou maar zeggen vanaf de 16e eeuw, wie dat ook doet, dan kun je toch niet om Erasmus heen. Dus nee, het is okay. Ook wel wat wel breder dan Gouda.
6: Pas in een later stadium is hij tot een plooi gekomen wat dat betreft.
5: Nou ja, weet je, dat is het punt. Kijk, dat beeld waar we het over gaan hebben, dat stamt uit 1622. En hij, dus Erasmus, sterft in 1536. Zit een eeuw tussen. Dus wat je krijgt is, zo'n man wordt natuurlijk gecanoniseerd na zijn dood.
6: Ja, waar staat dat beeld?
5: Dat beeld staat
7: kijk, als ik zeg waar staat de brug, dan weet iedereen.
5: Ja,
7: zelfs mensen die nooit in Rotterdam zijn geweest. Maar
5: ja,
7: waar staat dat beeld?
5: Grote Markt.
7: Op de Grote Markt.
6: Ja, okay, nou, je bent er samen naartoe geweest. Met verslaggever Andries Lemain. Naar die plek. Laten we even luisteren.
8: Wim, vandaag staan we in Rotterdam. Ook wel eens leuk voor de verandering.
5: Zeker leuk, want zo vaak kom ik niet in deze stad. En het is hoe dan ook een hele bijzondere stad, dat Rotterdam natuurlijk. Wederopbouw, havenstad, werkstad van Nederland. Dus leuk om hier te zijn.
8: Ja, met veel nieuw, maar ook toch wat oud. Waaronder het standbeeld waar we staan. We staan eigenlijk onder het hoofd van...
5: We staan onder het hoofd van DC.

0: Iderius Erasmus, de grote humanist, christelijk humanist, leeft op de rand van de 15e eeuw, zeg maar. En dit is een standbeeld waarvan ze zeggen, het is misschien wel het oudste in Nederland. Let op, 1622.
1: Zo ziet het er niet direct uit. Heeft het al die tijd hier gestaan?
0: Nee, het heeft niet al die tijd hier gestaan. Uiteindelijk is het in de oorlog verborgen op de binnenplaats van Museum Boijmans van Beuningen. Onder platen, bedekt, gewoon om het door de strijd heen te helpen.
1: We stonden er net heel kort op en dan kan je eigenlijk zijn hoofd niet eens zien, hè, van onder, want hij draagt een groot boek.
0: Hij draagt een groot boek en het is typisch, dit is de humanist, de geleerde humanist. Hij staat er ook ontspannen bij, maar hij laat eigenlijk zien, dit is een man of letters. Dat is eigenlijk wat je aan dit beeld ziet.
1: Op de sokkel waar Erasmus op staat, staan dus ook teksten. Wim, lastig, ik kan ze niet lezen.
0: Nou, ik kijk ook niet, want ik beheers het Latijn niet, maar dat het Latijn is, dat geeft ook aan dat ze hem, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, dit is een man die natuurlijk in het Latijn schreef, hè. Deze man die schreef natuurlijk nooit in het Nederlands dat wij kennen. Schreef zelfs nooit in het Frans of iets dergelijks. Dat is de taal van de 18e, 19e eeuw. Dus het is echt, dat vind ik wel mooi. Dat is het, echt, het staat echt in de taal waarin hij opgroeide.
1: En die sokkel is wel wat nieuwer, hè?
0: Die is duidelijk nieuwer. En daarom is het juist mooi dat ze het zo gedaan. Nee, dat kan je wel zien. Die teksten die zien er ook echt nieuw gegraveerd uit, zeg maar.
1: En waarom is het beeld eigenlijk ooit gemaakt?
0: Nou, het beeld is natuurlijk gemaakt omdat onze vriend Erasmus. Kijk, hij sterft in 1536. Dus moet je voorstellen, het beeld is van 1622. Dus dan zijn we bijna een eeuw later. Wat belangrijk is, de reputatie van Erasmus groeide met de jaren en de decennia in de 16e eeuw. Dus dat hij is steeds groter geworden. En in de 17e eeuw werd hij beschouwd als één van de grote zonen van Rotterdam, maar ook van Nederland. En er is ooit discussie geweest, is hij nou wel of niet in Rotterdam geboren? Er wordt wel gezegd, hij is in Gouda geboren. Nou, daar is een hele strijd ontstaan, omdat Rotterdam wil hem natuurlijk per se als Rotterdammer erkennen. En dat is wel waarschijnlijk ook een Rotterdammer is.
1: Toch wel, ja, want anders dan dondert het hele kaartspel in elkaar.
0: Ja, dan dondert het in elkaar, maar het is een Rotterdammer.
1: Oké, waarvan akte, Wim?
0: Heel goed.
1: We staan hier dus voor de Laurentiuskerk. Het beeld staat op het pleintje daarvoor bij een grasveldje. Het is rond lunchtijd en er staan ook veel mensen omheen. Dit is dus voor de Rotterdammers eigenlijk een heel bekend beeld.
0: Ik denk een heel bekend beeld, dat is één. En twee, ik denk dat heel veel Rotterdammers heel positief over Erasmus zijn. Misschien weten ze vaag wie het is. Beroemde boek geschreven, Lof der Zotheid. Een soort spot, een beetje spottend boek, maar wel met een serieuze inhoud. Het is natuurlijk een man die de verdraagzaamheid preekt. Maar er is rond die man ook een zekere omstredenheid ontstaan.
2: Ja, Wim Berkelaar, hoorde u. Historicus Bart Wallet nog steeds aan de telefoon, gespecialiseerd in de Joodse geschiedenis. Meneer Wallet, wat vindt u van het Erasmus Monument?
3: Nou, kijk, dat het een grote Nederlander is, dat is natuurlijk buiten kijf. Maar wat ik altijd wel heel interessant vind, is hij wordt altijd op het schild getild als de man van de verdraagzaamheid, als de voorvechter van het humanisme in Nederland. Terwijl als je wat beter gaat kijken naar wat hij allemaal geschreven heeft, dan lees je inderdaad verdraagzame teksten. Maar je leest ook onverdraagzame teksten.
0: Oh.
3: En dan gaat het met name om Joden, maar ook om moslims. Daar had hij het toch niet zo op begrepen. Dan lees je dingen als het Jodendom is een pest, de Satan is hun leider, Joden zijn altijd bezig om de eenheid te verstoren, er is sprake van Joods gif. Dus dat is problematische taal die we uit de mond van deze grote Rotterdammer horen.
2: Nu vinden we dat, maar vonden ze dat toen ook?
3: Nou, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Hij was daar zeker niet de enige in. Er waren tal van mensen. We hebben natuurlijk regelmatig debatten over Luther uit diezelfde periode. Nou, die kon er ook wat van. Belangrijk is ook, er waren ook mensen die heel bewust anders dachten. Een vriend van Erasmus, Reuflin in Duitsland, had een veel positiever idee over Joden. Dus het is zeker niet zo dat je, als je in die tijd leefde, dat je gedetermineerd was om negatief over Joden te denken.
0: Maar meneer Wallet, hoe kan het dan toch zijn dat iemand die zulke scherpe uitspraken doet, toch dat imago van tolerantie kan verkrijgen?
3: Ja, ik denk, wat Wim Berkelaar net al zei, hij was een wereldburger. Ik zou eigenlijk nog eerder zeggen, het was een Europeaan. En hij had een heel sterk idee van, wij moeten als Europeanen onze eigen identiteit hervinden, ook zuiveren. En daar is zijn beroemde satirische boek Lof der Zotheid. Mm-hmm. Dan neemt hij eigenlijk de eigen cultuur op de korrel om tot een zuiverdere cultuur te komen. En dan wil hij ook verdraagzaamheid onderling tussen Europeanen, maar in deel van die zuivering is wel dat invloeden van buitenaf ook op afstand gehouden worden. En dat zijn van buitenaf de moslims, de Turken die oprukken. Maar binnenin, in Europa, heb je Joden. Ja, en die verstoren het spel ook. En die trekken eigenlijk christenen steeds weer terug in allerlei vormen van wat hij dan ziet als de buitenkant. En gericht zijn op geld en op materialiteit. En in plaats van op de wereld van de geest.
0: Ja, dus om tolerantie tussen Europeanen te veroorzaken, moet hij een soort vijandbeeld creëren. Wat dan die saamhorigheid moet bewerkstelligen.
3: Precies. Hè. En voor hem, hij heeft geschreven, Frankrijk vond hij een fantastisch land. Hè, want dat was het enige land op dat moment, samen met Engeland, hè, waar Joden destijds niet mochten wonen. Het is de vooravond van de reformatie, waar op dat moment dan nog een enorme eenheid heerst onder de bevolking. Nou, dat vindt hij eigenlijk, dat is zijn ideaalbeeld.
2: Ja, Wim Berkelaar, hoe reageer je hierop als je het hoort?
0: Nou, dat is ook een voortreffelijk betoog. En er is nog iets interessants actueels aan te koppelen. Je weet dat Geert Wilders voortdurend praat, en dat doen meer met hem, over de joods-christelijke beschaving. Maar dat betoog van Bart laat zien dat er natuurlijk in die mate niet sprake was van joods-christelijke beschaving. Christenen en joden, en zeker christenen naar joden toe, hadden daar toch, daar zat een probleem. Nou ja, Bart schetst allemaal hoe er naar joden werd gekeken door een aantal mensen. Dus dat hele idee dat één grote eenheid was in de geschiedenis, dat wij nu moeten bewaken tegen de buitenwereld, ja, dat is toch gewoon een mythe in dit verband. Dat vind ik een interessante actualiteit die je aan dit verhaal kan koppelen. Laten we even gaan luisteren naar wat omstanders rondom dat monument van hem vinden of weten.
1: Ja, Wim, we gaan mensen vragen wat ze ervan vinden. Denk jij trouwens dat we Rotterdammer zover kunnen krijgen dat hij gaat zeggen het moet weggetakeld worden?
0: Nee, ondenkbaar. Nee, er zal geen Rotterdammer zeggen. Het zou me hooglijk verbazen dat iemand zal zeggen hij moet weg. Nee.
1: Ja, want we staan hier dus bij het beeld van Erasmus. Ken je het al?
4: Ja, ik ken het omdat ik ernaast woon. Dus ik zie het elke dag. En ik ken het omdat ik aan Erasmus Universiteit heb gestudeerd.
1: Dus, okay, dus daar komt het alweer terug twee keer. Ja, hè, we hadden het net over Wim, Erasmus en Rotterdam. Met elkaar verbonden. Wat vind je van het beeld?
4: Ik vind er niet zoveel van. Het is meer een beeld wat veel in mijn dagelijks leven voorkomt. Ik ben hier vaak, dus ik zie vaak dat er tours worden gehouden, dat erbij wordt stilgestaan, maar ik heb dat eigenlijk zelf nog nooit gedaan.
1: Okay, dus het is een gegeven, je loopt er langs. Ja. Erasmus als persoon, heb je daar ook een associatie bij? Of is het gewoon meer de naamgever van...
4: Nee, ja, dat is heel erg eigenlijk. Maar ik weet er helemaal niet zoveel van.
1: Jullie staan dit standbeeld hier zo te bestuderen. Ken je het al?
5: Ja, ik ben er wel eens langs gelopen. Maar we zaten net eigenlijk te praten over van... we weten eigenlijk heel weinig over Erasmus. Dus we waren eigenlijk benieuwd of we hier iets meer over konden vinden. Maar helaas is het in Latijn, dus het biedt niet heel veel kennis.
1: Nee, uit de sokkel en de tekst erop word je niet veel wijzer, hè?
5: Ja, klopt inderdaad. Ja. Maar alsnog is het wel leuk om te zien natuurlijk.
1: Maar wat vind je van het beeld?
5: Ja, wel oké.
1: Gewoon een beeld?
5: Ja, gewoon een beeld. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, het is niet per se alsof het heel veel gezag uitstraalt. Maar het laat natuurlijk wel een beetje zien dat het een belangrijk persoon is voor de stad is geweest. Ja.
1: Maar weet je nou ook dat deze Erasmus, zelfs Erasmus, wel een beetje omstreden is?
4: Nee. Ik weet alleen, ik heb wel eens begrepen dat Erasmus misschien niet de persoon zou zijn die in Rotterdam verbonden zou moeten zijn aan de grote denker, maar dat het iemand anders is geweest die eigenlijk een meer belangrijke rol heeft gespeeld. Dus dat weet ik. Misschien is hij daarom omstreden.
1: Wim, help even. Wie zou dat dan zijn?
0: Nou, je hebt een Fransman gehad, die heet Pierre Bel. En dat is een gevluchte Fransman. Die heeft hier gezeten als een hele beroemde Rotterdammer geworden. Die is zijn leven lang in Rotterdam. En is een van de vroege voorlopers van de verlichting.
1: Oké, weer wat geleerd. Nou, hij is niet daarom omstreden, maar dat heeft dan weer te maken met...
0: Nou, hij is een beetje omstreden geraakt omdat hij uitlatingen gedaan heeft, maar we zitten natuurlijk wel vroeg in de 16e eeuw, over Joden.
4: Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. En jammer dat hij dat heeft gedaan, denk ik. Jammer dat we dat tegen moeten komen in zijn brieven. Dat is altijd teleurstellend.
1: Ofwel het standbeeld moet weggetakeld worden, of er moet een plaquet bij. Dat is misschien sowieso wel handig voor jullie, want dan kom je er meer over te weten. Of hij moet een medaille krijgen. Ja. Nou, als je dan toch op de stoel van Wim wil gaan zitten om een oordeel te vellen.
5: Ik moet kiezen. Ik zou het laten staan, denk ik. Ik zou er gewoon inderdaad de connotatie bij plaatsen. Niet letterlijk, maar figuurlijk van... blijkbaar is het een belangrijk man voor Rotterdam geweest. En die persoon had ook denkbeelden die misschien niet meer bij de tijd passen. Maar ik denk dat het ook niet helemaal helpt om dat soort mensen dan weg te trekken uit de geschiedenis, zeg maar. Misschien is het ook wel goed om te laten zien dat goede denkers uit die tijd ook verkeerde ideeën hadden. En dat er in principe niks mis mee hoeft te zijn.
1: Dan hoef je niet uit te wissen. Dan volstaat ook om je uitleg te geven.
5: Zolang je maar erkent natuurlijk dat soort mensen ook dingen hebben gedaan. gedachten misschien nu niet meer bij de tijd passen.
0: Meneer zou zo mijn radio ook kunnen overnemen. Dat hele betoog klinkt als een klok. Ja, een heel goed betoog, vind ik.
6: Ja, mooi betoog. Ja,
2: die maakt die verdiende medaille in ieder geval, die man.
0: Ja, die man zeker. Maar wat mij dan toch opvalt, is een heleboel Rotterdammers, die vinden wel van alles, maar die weten eigenlijk heel weinig over Erasmus.
7: Nee, dat zeg je heel goed, Keva. Ik moet zeggen, dat verraste mij ook wel. Kijk, je weet wel, de man is...
0: Het verraste jou dat veel mensen niet iets weten over een denker uit 1500...
7: Ik begrijp je grijns en ik snap dat ook, en toch verbaast het me. Kijk, weet je, moet je voorstellen, er is een enorme campagne rond Erasmus. Erasmusbrug, Erasmus... Dus je zou denken, er is wel aan de Rotterdammers iets meer verteld over wie Erasmus is. En het is toch één van de grote zonen van Nederland. Hoe dan ook, alsnog stel je te spijt. Maar dat zei meneer al in de uitzending. Dus het verraste mij wel enigszins dat er zo weinig bekend is, ja.
2: Maar zullen we dan tot een oordeel komen? Want
0: Nou,
2: wat er moet gebeuren. Het is de laatste keer trouwens, hè, dat we het oordeel geven. Meneer Wallet, mag ik even nog uw mening hierover dan? Wat moet er gebeuren met het standbeeld? Moet het een medaille hebben? Moet het weg? Of moet er een bijsluiter bij?
3: Nou, dat moet gewoon netjes blijven staan natuurlijk. Het is ondenkbaar dat Erasmus weggaat. Maar ik denk wel dat eerlijke debat over ook de schaduwkanten van Erasmus gewoon gevoerd moeten worden. En sommige van zijn huidige nazaten in onze Nederlandse samenleving, die vermijden dat gesprek liever. Die willen niets kwaads over de man horen. Ik denk dat we hem juist ook als mens recht doen door ook zijn schaduwzijde te betitelen. En dat betekent dus ook, als we het hebben over Erasmus, benoemen dat hij over Joden en over moslims ideeën had die wij nu niet meer zullen uiten.
0: Oké, dus naast dat bord in Latijn wat niemand kan lezen, een bord waar misschien iets staat wat we wel kunnen lezen.
3: Zeker.
0: Meneer Berkelaar.
7: Nou ja, dat zeg je heel goed. Kijk, het Latijn, dat Latijn is leuk. Maar wie beheerst het Latijn nog? Ik zelf niet. Een aantal mensen wel, maar dat is toch een slinkende minderheid. Dus er zal, wat Bart net ook zegt, er zal een andere tekst bij moeten. In ieder geval in het Nederlands gesteld, toegankelijk. Dat zal het moeten zijn. Dat beeld moet je zeker niet weghalen. Het geeft overigens ook aan, mag ik dat nog even bijzeggen. Kijk, dit is het laatste deel van deze serie. Ja. Dit is nou typisch een voorbeeld van hoe ingewikkeld die discussie over standbeeld in het algemeen is. Maar wij kijken natuurlijk nu met denkbeelden van nu, 21e eeuw, naar de 15e eeuw. Er staat een standbeeld, dat staat er al 4 eeuwen. En wat moet je dan? Moet je zo'n beeld dan afbreken? Of moet je, want er is een beeldenstorm. Nou ja, daar kun je iets voor zeggen. Aan de andere kant, ik zou zeggen, hou het in discussie. Ook zeker in het geval van Erasmus, hou het in discussie. Benoem die schaduwzijde, zoals Bart het net ook al noemde. En blijf erover doorpraten.
0: Ja, eigenlijk wat die man zei, dit is een groot denker die ook domme dingen dacht.
7: Nou, dat zeg je heel goed. Kijk, ik heb ooit iemand gekend die zei, ieder mens is een soort kruising van succes en mislukking. Nou, dit is een voorbeeld van, er is een kant aan Erasmus die ons niet bevalt. Benoem het.
2: Dankjewel. Bart Wallet, historicus bij de Vrije Universiteit. Ook u bedankt. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
8: Helden op Sokkels.
9: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Helden op Sokkels. Vond je het interessant? In je favoriete podcast-app vind je nog veel meer helden die op die sokkel staan te wankelen.
8: De EO Zomerweek vakantietips.
9: Ja, de vakantie staat weer voor de deur. En in deze rubriek helpen we je op weg om deze vakantie te genieten van lekkere muziek, van de zomer, de beste series en films voor onderweg, naar je vakantiebestemming en goede boeken om in weg te duiken wanneer je ligt te genieten van de zon in de tuin.
10: Je ziet het voor je. In de auto, airco aan, route soleil, zonnetje die schijnt en vanuit de boksen hoor je heerlijke muziek. Muziek die dat vakantiegevoel geven.
9: Ja, misschien is deze rubriek vannacht wel ons favoriet, toch?
10: Ja, ik denk het stiekem wel. Vannacht gaan we het even opdelen in 3 categorieën. Want als we dat niet doen, dan wordt het 1 grote chaos en willen wij natuurlijk al onze lievelingsnummertjes met iedereen delen.
9: Ja, precies, precies. Dus we doen zomerhits, de roadtrip hits en dan de nieuwste muziek van dit moment.
10: Ja. Zullen we gewoon beginnen bij die zomerhits?
9: Laten we dat doen, ja.
10: Okay. Ja, wat is jouw favoriet?
9: Mijn favoriete hit? Nou ja, het is niet per se het allernieuwste nummer, maar Amiga da Minha Mulher is van Seu Jorge. En dat is een heel oude artiest eigenlijk al. Maar hij maakt echt de beste hits. Als je hem opzoekt, dan kun je gewoon je hele playlist ermee volzetten. Mia.

0: Ja, lekker nummertje hoor.
1: Dat is echt goed, hè?
0: Ja, zeker.
1: En als jij nou moet kiezen, wat is dan het nummertje wat jij in de list wil hebben?
0: Nou, het is eigenlijk best wel een kort nummer. Ik denk uit mijn hoofd duurt hij nog geen 2 minuten.
1: Oh,
0: maar ik ga een klein stukje laten horen.

0: Ja, classic hoor, deze. Ja.
1: Nou, mag je raden hoe die heet? No Help.
0: Geweldig. Ja, echt een super lekker nummer. Dit zijn natuurlijk onze tips, maar we hebben ook even iemand gevraagd die echt verstand heeft van muziek. En dat is muziekjournalist Jasper van Vught.
1: Ja, en bij hem dus ook die drie categorieën. En we beginnen bij hem dus ook met de categorie zomerhits.
2: In de categorie zomerhits. Ja, dan ontkom je natuurlijk niet aan Shakira

themaliedje van het WK mannenvoetbal in de Verenigde Staten. Maar het is ook wel een lekker swingend liedje met een goede hoek. En een volgende wijs dat de continenten Zuid-Amerika en Afrika grote spelers zijn in de wereldwijde popmuziek. Heerlijk nummer en een dikke hit. Een klassieker, althans vind ik. Ik vind We Found Love van Calvin Harris en Rihanna echt zo'n heerlijke moderne klassieker. Waarbij je de zomer in je

is een liedje voor op een feest. Lekker in de buitenlucht. Voeten in het zand, armen in de lucht. Lekker losgaan. Daarover gesproken, nog ouder, Good Vibrations van de Beach Boys.

0: Een klassieker. En dit nummer, dat was dan weliswaar verschenen op 10 oktober. Maar toch ook wel een echt zomergevoel. Een klassieker. En wie de Beach Boys zegt, die zegt zon, zee, strand en surfen. En dat is natuurlijk ook passend bij de zomer.
1: Ja, zon, zee, strand, surfen.
2: Ja, geweldig. Heerlijk. Ja, ik vind eerlijk gezegd dat laatste nummertje ook echt heel relaxed. Die gaat in de lijst.
1: Ja?
2: Ja, en wat bij jou?
1: Ja, misschien toch ook wel die laatste.
2: Ja, en Bad Bunny is natuurlijk ook altijd goed.
1: Ja, maar die staat er dan al in.
2: Ja. Hey, zo'n zomernummer, luister je dat nou echt alleen in de winter?
1: In de zomer?
2: Alleen in de zomer, oftewel.
1: Of luister jij dat ook in de winter?
2: Nee, want, ik luister echt alles door elkaar.
1: Ja, het is een beetje flauw, want eerlijk is eerlijk, Loos. Waar betrapte ik jou van de week op?
2: Ik was kerstmuziek aan het luisteren in juli. Ja, het is echt erg. Ik moet het toegeven.
1: Het bleek wel die dag nog precies 150 dagen tot kerst.
2: Oh dus ja?
1: Achteraf
2: kijk.
1: Gezien. Oké.
2: Okay. Er zal een reden voor geweest zijn, die van binnen.
1: Maar met 30 graden vond ik dat toch even heftig.
2: Ja, ik vind het ook jammer dat je erachter bent gekomen. En dan dachten we, we hebben natuurlijk ook die roadtrip nummertjes nodig. Dus wat is nou echt iets goeds daarvoor?
1: Ja, wat denk jij? Dat is dan toch echt zo'n klassiekers? Allemaal klassiekers. Die hele playlist staat vol met nummers die je keihard kan meezingen, toch?
2: Ja, absoluut.
1: Ja, en ook waarvan je dan soms heel even het bestaan bent vergeten.
2: Ja, leuk.
1: Ik heb dat met dit nummer.

0: Ja. Ja. Crowded House, Where They With You.
1: Helemaal lekker.
0: Missen.
1: Ja. Echt een meezinger.
0: Ja, toch?
1: Ja, en Jasper had ook nog tips, toch?
0: Zeker.
1: Ben benieuwd.
2: In de categorie roadtrips heb ik natuurlijk de klassieker van de Golden Earring, Greater Love.

De klassieker onder autorijders. En het is een nummer wat er uitstekend laat mee blaren achter het stuur. En daar verwijst het autorijden, daar verwijst de tekst ook naar. Nog zo'n lekker nummer waarop je het gaspedaal lekker in kunt drukken en waarbij je zin krijgt om op stap te gaan, is voor mij Graceland van Paul Simon. Het titelnummer van zijn fantastische...

klassieker. En wat ik al zeg, als je dat nummer opzet, heb je gelijk zin om op stap te gaan. En het hoeft niet per se naar Memphis, Tennessee te zijn. Dan een persoonlijke favoriet, minder bekend, maar het doet me altijd denken aan een roadtrip die ik zelf heb gedaan langs de oostkust van Australië. Is Like Bonnie and Clyde van de Noorse singer-songwriter Thomas Diepdaal.

0: is, het nummer heeft een heerlijk ritme. En het is echt zo'n een liedje waarbij je door eindeloze, in dit geval Australische, landschappen kunt rijden. En lekker doorjakkert en de kilometers voorbij vliegen zonder dat je weer erger hebt. En het is nog heel mooi gezongen ook.
1: Ja, ik zie Jasper daar wel rijden.
2: Heerlijk. Ja. En mezelf ook.
1: Ja, precies. Oké, laatste categorie.
2: Ja,
1: nieuwe hits.
2: Nieuwe hitjes. Heerlijke categorie. Ik dacht dus, ik moet jullie even een beetje meenemen als ik naar mijn nieuwe hit toe wil. Okay. Want als ik die nieuwe hit laat horen, dan denken jullie, oh, oké, grappig, die artiest. Maar je krijgt dan eigenlijk een heel ander beeld van haar dan wat het beeld is dat de meeste mensen eigenlijk van haar hebben. Mm-hmm. Ik heb het namelijk over Anitta. En Anitta is echt een gigantische artiest in Brazilië. Maar ik weet dus eigenlijk nooit zo goed. Had jij van haar gehoord?
1: Nee, ik denk het niet.
2: Nee, dat is ook helemaal niet gek, denk ik. Want het is ook behoorlijk Braziliaans wat ze maakt. Ze maakt echt funk van die
1: oh ja,
2: carioca funk. Van die
1: ook wel echt zomer.
2: Rio de Janeiro-achtig, ja, absoluut. Op Spotify luisteren er 37 miljoen mensen naar haar elke maand. Dus om maar aan te geven, het is echt geen kleine vis.
1: Nee,
2: en ik denk, als je haar dus wil leren kennen, moet je echt even eerst dit horen.
3: Je

0: Oké, lekker, ja.
1: Lekker, hè? Ja. Nee, dit is dus echt bij uitstek, Anita. Dit is dus funk, van die Braziliaanse funk. Nou, heerlijk, daar kun je echt heel veel meer van vinden als je daar naar op zoek wil. Maar wat ze dus nu heeft gedaan op een nieuwe album, dat is dus kort geleden uitgekomen. Daar gaat ze ook een beetje, nou ja, een andere afslag nemen. Misschien moeten we er gewoon eerst even naar luisteren.
0: Oké.

0: Dit nummer heet Contemplation. En dat is natuurlijk contemplatie. Dus het gaat ook echt over een ander deel van haarzelf. En dit is met Grupo Offa. En die komen uit Bahia. En dat is een gebied in Brazilië waar heel veel Afro-Zuid-Amerikaanse, dus eigenlijk mensen wonen. Ja. En daar zitten ook echt helemaal een soort spirituele ondertoon in. Ja.
1: Zit ook helemaal onheilspellend, dat kun je er wel mee.
0: Ja, het is een beetje mystiek. Ja. Het gaat over water, het gaat over de elementen, het gaat een beetje over een soort oude religies, dat soort dingen. Zit eigenlijk van alles in. Dus hiermee is het echt een andere afslag, maar ook echt een lekker nummer om eens op te zoeken.
1: Zeker. Ja. Klinkt goed. Leuk. Ik ga hem toevoegen.
0: Leuk.
1: Het is een beetje vals. Maar ik dacht, mijn zomerhit.
0: Ja.
1: Het is niet helemaal mijn zomerhit hoor. Maar ik dacht, we hebben best wel wat genres bediend.
0: Ja.
1: Maar we missen er ook één.
0: Wat dan?
1: Nou, ik ga het gewoon laten horen.

0: Ik vind dit zalig. Ik moest echt zo hard lachen toen het aanzetten.
1: Even genieten, toch?
0: Ja, ja, ja. We hadden het er nog over de vorige keer. Ergens deze week toen we ook met z'n twee aan het nachtbraken waren. Hoe lekker het zou zijn om samen naar een tentfeest te gaan. Ik vind dit ook fantastisch.
1: Ja. Ja, daar komt het misschien dan ook wel een beetje vandaan.
0: Ja,
1: dat ik dat stiekem ook heel leuk vind.
0: Ja, heerlijk.
1: En jij natuurlijk. Ja, jij ook. Dat zit dan toch ergens een beetje in zo'n dorps...
0: Toch zo'n boerenkern die nog in ons zit.
1: Ja, precies. Nou, maar ik vind ook dat het een genre is dat we niet onbelicht mogen laten.
0: Helemaal eens.
1: En ook echt een plekje verdient in deze muziektips.
0: Absoluut. Hey, en dan ben ik toch benieuwd, want onze Jasper heeft natuurlijk de allerbeste tips van ons allemaal. Daar kunnen we nooit overheen. Wat voor tips heeft hij?
1: Ja, gaan we naar luisteren.
2: De nieuwste hits. En dan kijk ik even in mijn glazen bol. Maar ik hoef niet heel diep te kijken om naar de Bausa met Magnetic te kijken. Want die zijn nummer 2 in...

snap ik wel, want het is een liedje met een lekkere vibe op de Bluetooth speakers. Heerlijk voor in het park, op vakantie in de bungalow, of de tent, of gewoon simpelweg met een kleedje in het park. Goede sound, prima liedje en niet voor niets een nummer 2 hit in Nederland. Ik hoop dat het voor Rondé, want daar heb ik het over, dat Oh My God ook nog goed uitgaat.

Blondé heeft de afgelopen jaren toen zeker een singles band ontwikkeld. En dat laten ze nu ook weer horen met Oh My God. Sterke single, lekkere vol vette productie die uit je speakers knalt. En een gitaarlijn die je makkelijk bijblijft. Ze doen het gewoon weer. Oh My God, dus van Rondé. Nieuwe hit, hoop ik. Somber met My Body Isn't Ready.

0: keeper hit wat je zou verwachten. Maar deze Golden Boy doet het enorm goed wereldwijd. En ook deze nieuwe single van hem hoor ik wel een hit in. Het is wat meer ingetogen dan eerder werk van hem. Maar ook weer lekker zoet, lekker theatraal. En ook weer zo'n opbouwend liedje naar een larger than life sound. Waar je wel bij voor de bijl moet gaan. Ik in ieder geval wel. En ik ben razend benieuwd naar hoe die live gaat zijn op het Lowlands Festival. Want daar staat hij in augustus.
1: Ja, ik ben ook razend benieuwd.
2: Heerlijk.
1: Deze tips die hebben we natuurlijk te danken aan Jasper van Vught. Dus dankjewel Jasper. Wij gaan deze nummertjes opslaan. En ik vond dat er nog één ding ontbrak. En dat is denk ik voor jou iets wat eigenlijk in jouw roadtriplijst hoort.

0: I've Seen It van Olivia Dean. En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur, daarna vroeg. Vanaf maandag weer een nieuwe zomerweek van De Nacht van. Een fijne vrijdag.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. En verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En het weer nog, droog en zo'n 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Wanneer voelde jij je voor het laatst in verwarde staat? Want in de war zijn we allemaal wel eens na een overlijden, een relatiebreuk, een burn-out of gewoon omdat het leven even te veel wordt. Toch is het een beladen term en werd alleen dit jaar al 96.000 keer de politie gebeld vanwege verward gedrag. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat is dan normaal gedrag? Van al deze grote vragen op de ochtend raak ik dan weer in de war. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 31 juli. Deze ochtend ga ik in gesprek met socioloog en ervaringsdeskundige Carlijn Roeks en schrijver van het boek In Verwarde Staat. We spreken met haar over hoe haar persoonlijke ervaring, haar kritische blik op het debat over verwardheid en onbegrepen gedrag hebben gevormd. Hoe komt het dat mensen met verward gedrag steeds vaker als een maatschappelijk probleem worden gezien? Wat is dan eigenlijk normaal gedrag en wie bepaalt dat? En kunnen we het begrip verward eigenlijk wel loszien van de maatschappij waarin we leven? Het is grote en ingewikkelde thematiek voor op de vroege ochtend, maar ik ga het samen met Carlijn Roeks proberen een beetje te ontwarren. Welkom, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zijn we een beetje wakker vandaag? Niet verward opgestaan?
2: Heel goed, ja, heel vroeg.
1: Ja, dat is waar. Jij bent ervaringsdeskundige en wetenschapper. Nou, dat klinkt voor mij als de ideale combinatie eigenlijk. Omdat je ook, laten we zeggen, ervaring in het veld hebt. Maar helpen die twee rollen elkaar of botsen ze soms juist?
2: Ik denk dat ze elkaar heel erg helpen. Want meerdere kennisvormen zijn heel erg waardevol voor dit soort complexe thematiek.
1: Ja.
2: Dus ik merk dat het zeker wel in het voordeel werkt.
1: Ja.
2: En ook om soms de blinde vlekken waarin we makkelijk allerlei concepten overnemen. Vanuit een zogenaamd neutraal framework. Maar ja, het blijkt dan toch misschien erg eenzijdig te zijn als je ook in het complexe veld zelf hebt gestaan.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk als je alleen maar theorieboeken hebt gelezen, dan weet je er misschien wel heel veel over. Maar als je het zelf ook echt daadwerkelijk hebt meegemaakt, dan kan je ook echt inleven in bepaalde situaties.
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: Ja. Nou, verward gedrag vind ik een best wel algemene term. Dus ik ben benieuwd, wat versta jij zelf eigenlijk onder verward gedrag?
2: Ik vind het een typisch sociologisch construct eigenlijk. Want ja, het bestaat niet in de fysieke wereld. Er is niet zoiets gegeven als verward gedrag. Dat is iets wat we met z'n allen bedacht hebben,
1: ja.
2: Zo'n begrip. En niemand kan het ook echt helemaal duiden. Het is een containerbegrip. En ik ben dat ook gaan ontleden en eigenlijk ook allerlei beleidsdefinities. En het enige wat het eigenlijk gemeenschappelijk heeft, al die verschillende situaties die verward gedrag worden genoemd, is dat er kennelijk afwijkend gedrag is dat door allerlei soorten problemen of situaties kan zijn. Maar er is in ieder geval een overschrijding van wat we ervaren als normaal.
1: Als normaal, wat eigenlijk de norm is dat door bepaalde mensen bepaald wordt.
2: En wat ik heel opvallend ook vind is van we drukken dan het label verward op het gedrag of op de persoon. Maar het is nog helemaal niet duidelijk of iemand echt in de war is, of iemand echt niet weet wat hij aan het doen is. Of is het zo dat de interactie verwarrend is, dat we gewoon even niet weten, omdat het buiten het veld van normaal is, dat onze gewone verwachtingen even niet opgaan, dat we even gewoon zelf in verwarring zijn. En de ontmoeting eigenlijk, de verwarring zit dan eigenlijk in de ontmoeting tussen personen in plaats van in één persoon per se. Dus ik vind dat ook weer typisch van een individualistische samenleving dat we dat dan toeschrijven aan een individu als staat.
1: Als een label eigenlijk.
2: Eigenlijk in de relatie, in het relationele tussen ons.
1: Ja, wat bedoel je met het relationele tussen ons?
2: Dat,
1: dat ik volgens jou dan bijvoorbeeld bepaald verward gedrag zou vertonen, maar dat dat niet gelijk betekent dat ik verward
2: ben. Ja, ik bedoel
1: ben.
2: Eigenlijk dat de verwarring dus tussen de twee personen inzet, tussen degene die het ziet en degene die het gedrag vertoont.
1: Ja.
2: Omdat we even niet binnen de gewone verwachtingen zitten, binnen de gewone handleiding van alledaags gedrag.
1: Duidelijk.
2: Maar daarbuiten moeten stappen.
1: Zeker. Nou, we duiken erin. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Nou, jij bent socioloog en ervaringsdeskundige. En ik ben toch wel benieuwd, je bent ervaringsdeskundige. Dus welke persoonlijke ervaring gaf jou aanleiding om je te verdiepen in verward gedrag?
2: Ja, dat is niet per se één persoonlijke ervaring geweest. Dat is denk ik een reeks aan ervaringen geweest. Eigenlijk altijd al de ervaring vanaf jongs af aan dat je als anders wordt gelabeld, dat je op de speciale school zit. Dat blijkbaar een bepaalde connotatie heeft van, ja, jij bent niet een van de normale kinderen. Zo, ja.
1: Merkte je dat zelf al gelijk van kind af aan? Of zeiden andere mensen dat
2: label, dat zat er wel natuurlijk op. Er werd ook wel onderling tussen de kinderen gezegd van, ja, waarom zit jij hier?
1: Ja, dus het werd ook daadwerkelijk tegen jou gezegd van, jij bent eigenlijk anders dan wij.
2: Later ook in gepest worden, dat je toch buiten de boot valt. Maar ook op het moment dat je overprikkeld bent op straat, daardoor paniekerig gedrag gaat vertonen. Mensen zich zorgen maken dat de politie ineens voor je staat. En je eigenlijk geen dialoog meer hebt, maar onderdeel bent van een procedure waarvan jij een beetje het leidend voorwerp wordt en mee moet.
1: Welke procedure bedoel je daarin?
2: Een soort van protocol van, oh, we hebben een verward persoon en we moeten een gevaarsinschatting maken. Dat wordt ook verteld dan, van moeten beoordelen of jij wel of niet gewoon je gang kan gaan. Of dat er misschien een psychiater moet komen die dat beoordeelt voor
1: ons. Dus in jouw geval kwam het zover dat er eigenlijk een procedure gestart werd dat je wellicht naar een psychiater moest of een andere instelling?
2: De psychiater komt dan naar jou of naar het politiebureau.
1: Ja.
2: En ik was wel al rustig, alleen agenten voelen zich ook onkundig. Er is een melding geweest, er was op een gegeven moment wel paniek bij mij. Op het moment dat mensen gingen, of vlak voordat mensen gingen bellen. Dus de politie denkt ook van, ze is nu weer rustig, maar er is iets misschien.
1: Mis,
2: en als er iets misgaat, dan kijkt men naar ons. Dan gaat het ook eigenlijk niet meer om jou en wat je nodig hebt, maar om een aansprakelijkheidsverhaal.
1: Ja, precies.
2: Wat eigenlijk heel vervelend is.
1: Ja, want de instanties willen dan niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van jouw verward gedrag eventueel.
2: En eigenlijk, dat hebben heel veel mensen in de samenleving, niet alleen ik, maar gewoon dat je brein net wat anders informatie verwerkt. Er is de term in de sociologie neurodiversiteit ook voor.
1: Ja, dat is de laatste
2: jaren. Niet alle
1: breinen
2: op dezelfde manier informatie verwerken, prikkels verwerken, niet dezelfde of wel dezelfde behoefte hebben, maar misschien wat meer een bepaalde behoefte hebben. Aan bijvoorbeeld structuur of rust. En daar heb ik heel lang natuurlijk mee rondgelopen zonder dat ik dat wist. En gemerkt dat dingen anders gingen. En daar is dan ook wel, daardoor ga je soms gedrag vertonen dat anders is. Of heel subtiel. Je hebt net wat meer oogcontact met mensen. Of juist veel minder.
1: Ja, ik wilde je net vragen naar voorbeelden inderdaad.
2: Kleine dingen kunnen zoveel uitmaken ook. In een eerste indruk. Of hoe populair je wordt. Of je gepest wordt.
1: Ja, want je zegt het kan ook in kleine dingen zitten. Maar zat het bij jou ook in grote dingen?
2: De grote dingen waren meer de momenten van overprikkeld zijn, de paniekaanvallen.
1: Ja.
2: Het soms gaan schreeuwen, het soms in paniek dingen zeggen. En de kleine dingen waren inderdaad die subtiliteiten.
1: En de andere mensen om jou heen, die wisten niet zo goed hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus wat deden ze toen?
2: Dat verschilt. Maar heel vaak inderdaad toch uit bezorgdheid de politie bellen. En ik merk ook heel erg dat daar eigenlijk niet meer met jou wordt gepraat. Want eigenlijk is het meteen de aanname van, oh, ze weet niet wat goed is voor haar en ze is niet benaderbaar.
1: Iemand dus is laten we gelijk afstand nemen.
2: Dat komt natuurlijk ook door een label als verward. En door onze neiging om die verwarring in de interactie meteen op het individu te schrijven.
1: Ja, inderdaad. En misschien ook omdat diegene dan niet echt de handvat heeft om daarmee om te kunnen gaan. Dus dat ze inderdaad gelijk die verantwoordelijkheid bij een instantie of bij de politie schrijven.
2: Ja.
1: Waar je daar eigenlijk niet altijd mee geholpen wordt.
2: Ja, ik denk dat we daar onszelf onrecht mee aan doen. Dat we onszelf meteen disqualificeren als maar onkundige burgers op straat.
1: Ja. Ja, goed dat je dat
2: want
1: zegt.
2: Mensen die op een gegeven moment afwijkend, en ik gebruik hier afwijkend niet als oordeel, maar gewoon je
1: afwijkend van de norm.
2: Gaat buiten normaal, als je dat gedrag vertoont, dan dat is gewoon onderdeel eigenlijk van het alledaagse leven. En wij mensen zijn eigenlijk allemaal expert van het alledaagse leven. En van het leven in een samenleving met allemaal verschillende mensen. En ik denk dat we door heel snel of door te lopen of de politie te bellen, hè, zonder daar echt over na te denken, maar dat doen we eigenlijk vanuit een soort angst of onzekerheid. Hè, van ja, dan is het, als ik doorloop, is het niet mijn verantwoordelijkheid. Ja. En als ik 112 bel of de politie bel, dan gaan de autoriteiten het oplossen. Want ja, die kunnen het beter. Terwijl ik denk dat het juist een mogelijkheid is om te oefenen ook met onze eigen vrijheid, met onze eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Niet in de zin van eigen verantwoordelijkheid, je moet je eigen geld verdienen. Maar nee, eigen zeker, verantwoordelijkheid maar. En eigen morele verantwoordelijkheid. En dat je, het feit dat we even buiten het normaal zitten in deze ontmoeting, ja, maakt dat je niet op je routine kan vertrouwen. Niet op de gewone verwachtingen, maar moet gaan improviseren. Eigenlijk een beetje alsof je een lege blad voor je krijgt en moet gaan schrijven. Dat vinden we eigenlijk een beetje eng. Dan moeten we zelf keuzes gaan maken eigenlijk.
3: Jij als kunnen niet terugvallen. Onbegrepen persoon bedoel je, moet keuzes gaan maken? Of
2: nee,
3: degene
2: als degene
3: die, om je
2: die
3: heen,
2: er al omheen staan. Ja, je kunt niet terugvallen op een protocol voor verwarde personen, want je bent een burger.
3: Nee,
2: je moet zelf
3: die bestaat
2: gaan
3: niet
2: kiezen
3: echt, denk ik,
2: per improvisatiestap van wat ga ik nu doen.
3: Ja, maar wat zou je mij dan adviseren? Stel
2: je
3: voor, ik was vroeger jouw vriendin en ik merk dat jij verward gedrag vertoont. Ja. En ik wil dan dus niet de politie bellen. Wat adviseer je mij om te doen?
2: Nou, dus heel erg dat improviseren. Heel erg in het moment blijven. Want elke persoon en situatie is anders.
3: Ja.
2: En ook heel erg natuurlijk vragen aan de persoon zelf. Van wat heb je nodig? Wat wil je? En het kan zijn dat iemand afstand wil. Dat iemand helemaal niet wil dat jij bij diegene komt. Nou ja, jouw vrijheid stond natuurlijk waar die van een ander begint. Dus als diegene jou helemaal niet erbij wil hebben, prima, dan ga je weer weg. Tenzij dan natuurlijk echt gevaar in het spel is of iets strafbaars.
3: Mm-hmm.
2: Maar dat is in de meeste gevallen niet zo. Dus of je kan bijvoorbeeld dichterbij iemand komen door te improviseren, door af te tasten.
3: Vragen stellen,
2: wat heb je nodig? Vind je het fijn als ik een arm om je heen doe? Of wil je helemaal niet aangeraakt worden? Ja. Wie kan ik bellen? Of,
3: dus dat had je vroeger ook liever gehad met
2: dat
3: de
2: had
3: mensen
2: ik, ja,
3: om je
2: ja,
3: heen.
2: Zeker, ja. Ja.
3: Terwijl ze, denk ik, de beste bedoelingen hadden.
2: Zeker, ja.
3: Ja.
2: Alleen we hebben niet genoeg aan alleen maar goede bedoelingen.
3: Dat is zeker waar.
2: En goede bedoelingen kunnen soms ook verkeerde consequenties hebben.
3: Wat voor consequenties?
2: Nou, dat ik bijvoorbeeld in een politiecel eindigde. En dat wel een heftige ervaring was.
3: Ja, dat geloof ik wel. Want de politie is natuurlijk helemaal niet geschikt om zorgtaken uit te voeren.
2: Nee.
3: Volledigheid.
2: Ja, of dat je zelf dus overprikkeld bent en in paniek en opeens de taak hebt om allemaal anderen om je heen te gaan kalmeren. Of
3: ja
2: inderdaad in een politiebusje verdwijnt. Dat was de eerste keer. Met een agressieve blaffende hond en een kooi politiehond naast je. En je echt je een crimineel voelt, bijvoorbeeld.
3: Ja, dus dat eigenlijk een averechts effect.
2: Ja, en ik denk dus dat we, dat is heel belangrijk. Van, we hebben eigenlijk ook, in hoeverre we dat natuurlijk kunnen aanvoelen, verantwoordelijkheid voor de consequenties van onze goede bedoelingen.
3: Ja.
2: En daarvoor is dus ook heel erg de consent nodig, de instemming van de persoon. Ja, waarover het eigenlijk gaat, wat we willen gaan doen.
3: Ja, absoluut. En je zei net al eventjes dat je dus van jongs af aan al anders voelde. Maar wanneer begon je dat zelf voor het eerst te merken? Van, ik pas niet helemaal binnen de norm. Ik ben anders zoals andere kinderen.
2: Een moment is altijd van geweest dat ik naar school werd gebracht. Naar de speciale school, zeg maar. En langs de, dan kwam ik altijd langs
3: de
2: gewone
3: basisschool. Ja.
2: Ja, dan kwam ik altijd langs de gewone basisschool langs. En dan zag je de kinderen daar en dan moest jij door,
3: zeg
2: verder. Maar. Als, als enige uit de wijk een beetje. En dat was altijd zo'n moment voor mij van, ik hoor niet bij hem.
3: En kreeg je dat ook van je ouders mee eigenlijk? Wat zeiden zij over jou?
2: Nou, mijn ouders hebben altijd wel vertrouwen gehad. En dat dingen toch wel goed zouden komen. Maar waren ook heel onzeker. Nou ja, maar vooral, ja, ze waren wel natuurlijk nog jong en onzeker. En ja, ik neem het wel de wetenschap kwalijk bijvoorbeeld. Dat, nou, ik heb heel vroeg wel al een autisme-diagnose gekregen. En er werd dan heel erg het stigma op vooral mijn moeder gelegd. Dat was nog in de jaren 90. Van dat autisme komt door de zogenoemde ijskastmoeder. En dat moeder kil is en blijkbaar ja, te weinig liefde geeft.
3: En empathie.
2: Ja, mijn moeder was gewoon een hele goede moeder. En ja, ook andere stigma's. Ook een heel verouderd beeld van autisme. Van dat
3: het is niet dat het per se ergens vandaan komt.
2: En dat je niet kan inleven in anderen, wat nu ook achterhaald blijft. Maar ja, dat zorgde er wel voor dat mijn ouders en vooral mijn moeder, dat begrijp ik nu ook wel, heel erg zich verzetten tegen alles vanuit professionals en dat idee van autisme.
3: Ja, ook vanuit sceptisme eigenlijk. Dus nou,
2: en vanuit welke ideeën erover heersten. Die gewoon, nou ja, ook wel door seksisme zijn ingegeven over die ijskastmoeder. En ja, dat ik heb ze recent dus ook een modernere professional nu in deze tijd gebracht. Die hun nieuwe theorieën uitlegde over autisme. En er ging voor hun ook een wereld open. En, maar ja, goed, mijn ouders stonden altijd wel naast me. Maar ja, hadden ook zoiets van, ja, we willen eigenlijk niks weten van die diagnoses. Dus in die zin, wat een hele begrijpelijke reden heeft. Ja. Maar in die zin miste ik ook wel een ding. Van
3: vestiging misschien.
2: Van ja, wat kan ik nou het beste doen? Wat is er eigenlijk aan de hand? Dus
3: aan de ene kant wil je natuurlijk niet een label op je geplakt hebben voor de rest van je leven. Maar aan de andere kant kan het misschien ook wel rust geven om te weten van oké, ik heb dit. Dus dat betekent dit en dit en hiermee kan ik er wat.
2: Zeker, alleen de maatschappij die heeft naast dat het een beschrijvend label kan zijn. Hè, van ik moet ook bijvoorbeeld van ja, het is een diversiteit.
3: Mm-hmm.
2: In de zin van neurodiversiteit. Maar er wordt heel erg een oordeel aangegeven. Van je bent kapot of je bent minder. Of,
3: en dat moet opgelost worden.
2: Ja, je moet gefixt worden. Je moet eigenlijk weer normaal worden. En dat is eigenlijk vooral waar ik last van heb gehad. Dus, en dat kwam eigenlijk niet zozeer van mijn ouders heel erg. Hoewel zij me ook wel wilde beschermen, merkte ik, tegen dat stigma. En ook wel bang waren later, toen ik af en toe door de politie werd opgehaald. Van, oh jee, dat willen we ook niet voor ons kind, denk ik.
3: Ja.
2: En anderzijds, vanuit eigenlijk het onderwijssysteem werd toch wel een soort van label op je gegooid van ja, het is toch wel, je bent een soort van minderwaardig omdat je op de speciale school zit en onder kinderen onderling ook en vanuit de bredere samenleving.
3: Ja, dus we gaan ook anders met jou om.
2: Dus ook toen ik op de normale school kwam, ja, ik had natuurlijk ineens iets, een geheim wat ik moest verhullen en ik moest zo goed mogelijk normaal doen. Nou ja, dat kon ik natuurlijk niet helemaal maskeren. Nee. Dat ik toch een beetje anders was.
3: Ik liet in de kleine dingen willen.
2: En eigenlijk was school een soort harde les voor mij. Een harde voorbereiding op de toekomstige maatschappij. Waarin ik gewoon soms me harder moet bewijzen. Of waarin ik soms vooroordelen krijg.
3: Ja, dat. Dus je hebt best wel wat moeite gehad met de mensen om je heen die jouw verward gedrag niet echt begrepen. Of ze wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan. Hoe zit het dan met instituties zoals de politie en zorg en UWV? Hoe gingen zij hiermee om als je daarmee in aanraking kwam?
2: Eigenlijk een beetje hetzelfde vanuit goede bedoelingen. Maar vanuit toch wel historisch gegroeide vooroordelen over anders zijn, over mensen die niet helemaal functioneren zoals je verwacht.
3: Ja.
2: Dat er toch heel snel bepaalde oordelen zijn. Of vanuit politie wordt er heel snel aan risico gedacht. We willen heel graag beheersen. Terwijl afwijkend gedrag is eigenlijk in de kern niet beheersbaar, omdat we buiten het normaal zijn. Dus buiten de gewone verwachtingen waar dingen voorspelbaar zijn. Je moet improviseren, je moet kunnen omgaan met die onzekerheid. En als je meteen wil beheersen, dan gaat dat niet. Dus het afwijkende wordt dan het probleem dat meteen normaal moet worden. En zo staat de politie er ook in. Dat was een verhaal wat ik

0: wil beheersen, dan gaat dat niet. Dus het afwijkende wordt dan het probleem dat meteen normaal moet worden. En zo staat de politie er ook in. Dat was een verhaal wat ik ook van anderen heb gehoord. Die mevrouw die was psychotisch, die hield een lantaarnpaal vast om de realiteit letterlijk die ze nog had vast te houden. Ja. Om te kalmeren. Dat had ze ook afgesproken met de psychiater, dat ze dan zoiets zou doen. En dan, als ze weer rustig genoeg was, kon ze de psychiater bellen voor meer medicatie.
1: Ja, dat is letterlijk en figuurlijk haar houvast.
0: Ze hadden ook de politie gebeld, want het was natuurlijk vreemd gedrag. En ja. De politie eist dat ze meteen die lantaarnpaal loslaat. Ze moet meteen normaal doen, want dan wordt de situatie voor hun beheersbaar.
1: Neem je de politie daarin ook kwalijk?
0: Ik denk dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om elkaar gelijk te behandelen, om respectvol met elkaar om te gaan. Ik weet ook wel dat natuurlijk ze te weinig training hebben.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de inborst van de politie om altijd autoriteit te willen uitoefenen, altijd te willen beheersen, dat
1: altijd wel direct willen oplossen
0: met wat er dan nodig is.
1: Ja, absoluut. En we hebben nu de hele tijd gehad over verward gedrag en over de norm. Maar wat is dan volgens de maatschappij de norm? Of volgens instanties de norm?
0: Ja, normaal is eigenlijk, volg ik ook een beetje de socioloog Bourdieu, een soort bijna statuskenmerk, waarmee je onbewust, maar toch echt wel toont dat je lid bent van de hogere groep. Van de mensen die weten hoe je je moet gedragen. De mensen voor wie het vanzelfsprekend is om je op de juiste manier te gedragen. Om bijvoorbeeld
1: normale sociale cues. Dus als je iemand ontmoet, dat je diegene aankijkt, een handje geeft. Dat soort dingen.
0: En dat je weet hoe je een goede indruk moet achterlaten op een sollicitatie, et cetera.
1: Ja.
0: Dus het geeft toegang ook tot privilege en macht. En normaal is eigenlijk iets wat niet expliciet ergens staat omschreven.
1: Nee?
0: Nou, en dat vind ik heel interessant wat je nu zegt. Want het is wel iets wat je aan moet voelen. Maar omdat het niet gedefinieerd is, zeggen we heel vaak van ja, het bestaat dus niet. En ja, normaal is eigenlijk onzin. We zijn allemaal misschien niet helemaal normaal.
1: En vooral in Nederland is het natuurlijk het gezegde doen, maar normaal dat doe je al gek genoeg.
0: Maar daarmee eigenlijk ontkennen we dus ook iets van een fundamentele strijd. Namelijk wat er echt gebeurt. Dat is niet het enige wat de sociale werkelijkheid kleurt. Het is ook hoe erover gepraat wordt.
1: Mm-hmm.
0: En de socioloog Durkheim zou zeggen van normaal is eigenlijk een sociaal feit. Normaal is gaan bestaan omdat we het kennelijk wel stilzwijgend verwachten van elkaar. En handhaven en soms zelfs opeisen. En normaal is blijkbaar iets wat bestaat in een samenleving als die gaat praten over een aanpak die nodig is voor mensen die zich vreemd gedragen op straat. Ook al zijn daar geen slachtoffers van per se.
1: Nee.
0: En normaal bestaat kennelijk in een samenleving waar sommige kinderen als laatste worden gekozen bij gymles op school. Omdat ze gepest worden of in de studententijd bepaalde studenten heel moeilijk een kamer vinden bij het hospiteren, omdat ze een of andere afwijking hebben.
1: Ja.
0: Of later bij het solliciteren een groep gewoon achterblijft op de arbeidsmarkt omdat ze afwijken. Dus daaruit die dingen blijkt dat er dus kennelijk echt wel een onderdrukkend normaal is.
1: Ja, absoluut. En ik moet zeggen, de laatste jaren hoor ik wel steeds vaker dat mensen zichzelf ook neurodivers noemen.
0: Ja,
1: Vind je dat een goede ontwikkeling?
0: Dat vind ik zeker een goede ontwikkeling. Dat er meer bewustzijn voor is.
1: Ja.
0: Het helpt mij en anderen ook heel erg om dat te erkennen bij onszelf. Dan weten we ook van, wat hebben wij nodig? En er is sindsdien ook veel meer communicatie en bewustwording op bijvoorbeeld de werkvloer of op andere plekken in de openbare ruimte. Van hoe kunnen we het toegankelijker maken voor meer mensen?
1: Gehouden. Ja, absoluut. En je benoemde eerder al eventjes dat er een politiek van de normaliteit is. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Nou, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik net zeg. Van in plaats van dat er dus bewustzijn is van dat er meerdere vormen zijn van informatie verwerken, functioneren, van tot je kracht komen.
1: Ja.
0: Gaat de politiek van normaliteit er eigenlijk vanuit, er is maar één manier van ontwikkelen, van opbloeien, maar één manier van functioneren en daar moet iedereen in passen. En mensen die er niet in passen, dat moeten we maar gaan afdwingen dat ze daar soms

0: somehow wel in gaan passen. Ik noem ook altijd de socioloog Goffman. Die heeft in de jaren 60 over de gestichten geschreven. En die schreef ook veel over stigma. En zei eigenlijk van... stigma vindt eigenlijk plaats als er iets optreedt in een ontmoeting dat we niet verwachten. Bijvoorbeeld, nee, iemand maakt te weinig oogcontact voor wat wij verwachten in de normale omgang. Ik noem maar iets kleins. Ja. Of iemand gaat ineens uit het niet gillen. Dan vinden we dat vreemd en hebben we een oordeel. En dan krijgt iemand al snel een stigma. Bij de politiek van normaliteit is eigenlijk het gebied waar die verwachtingen eisen worden. En als we niet krijgen wat we eisen, dan gaan we dat dus afdwingen op de een of andere manier.
1: Dus dan wordt degene eigenlijk onderdrukt? Of onder druk gezet?
0: Dus hetgene wat afwijkt, dat moet omgevormd worden tot normaal. En dat is heel... Ja, ik ga nu moeilijke woorden gebruiken, intersectioneel. Het gaat eigenlijk over verschillende machtsdimensies. Dus het gaat niet eens alleen over psychiatrisch, niet-psychiatrisch of neurodivers of neurotypisch. Het gaat over allerlei onderscheiden. Het gaat over bijvoorbeeld het onderscheid cisgender, transgender. Alles wat niet in de norm past. Mm-hmm. En dat verschilt ook over tijd, dat wordt onderdrukt. En daarin raakt de politiek van normaliteit ook aan een fundamentele strijd om betekenis. Van wie mag die betekenis, wie mag die verwachtingen
1: mag dat invullen.
0: Eigenlijk invullen? Ja. En wie mag die betwisten? En wie bepaalt eigenlijk wat bijvoorbeeld gevaarlijk is en wat overlast is? En wie bepaalt het vooral niet? Over wiens veiligheid gaat het? Over wiens veiligheid
1: misschien gaat het
0: niet
1: eens om bepalen. Is dit niet een gesprek wat voor altijd gevoerd moet blijven worden?
0: Zeker, ja.
1: Maar wat ik vooral uit jouw verhaal hoor is dat we begonnen met bepaalde verwachtingen, maar dat er nu een beetje eisen zijn geworden van hey, als jij niet binnen de norm valt, dan ben je dus gewoon een verward persoon en dan val je dus niet binnen wat ik eis.
0: Ja, en dan voel ik mij aangevallen als een deel van de normale samenleving. Ik ben
1: want
0: geschrokken.
1: Want ik eiste van jou om normaal om jou.
0: Ja, bijvoorbeeld ook de kinderen die op de normale basisschool die nooit wie normaliteit nooit is betwist, bijvoorbeeld. Hè? Of er zitten genoeg kinderen ook op de normale basisschool die op een andere manier worden betwist in hun normaliteit. Maar stel je voor, je hoort bij de groep weer positie en normaliteit nooit is betwist. Dan ben je gewend eigenlijk dat alles in de samenleving zich altijd aanpast naar jouw beeld.
1: Ja.
0: En normaal of abnormaal komt eigenlijk pas aan de voorgrond als er iemand opduikt die afwijkt. En dan lijkt het voor jou ineens van, er is een orde die nu ineens is verstoord.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, heel erg interessant. Zometeen gaan we het verder hebben over jouw bevinding als socioloog. En zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Jenny die vraagt, vraag je niet te veel van de zorg en ben je niet te kritisch? Ze moeten in zo'n korte tijd zoveel dingen beslissen. En wat we weten natuurlijk is ook dat de zorg best wel overbelast is. Hoe kijk jij hiernaar? Vraag je dus niet te veel van de zorg en ben je niet te kritisch?
0: Ik vraag me af of het alleen maar een zorgvraagstuk is, dit. Want dat denken we heel vaak, hè, van de zorg moet het maar oplossen allemaal. Het zogenoemde verwarde personenprobleem. Maar het is veel meer een probleem van hoe we met elkaar samenleven met z'n allen. En in hoeverre we afwijking echt accepteren als deel van het alledaagse leven. En dan heb ik het niet over de afwijking waarbij strafbare feiten worden gepleegd, geweld wordt gepleegd.
1: Ja, dat is een beetje aan het eind van de spectrum.
0: Maar ja, van de zorg vind ik dat nu al te veel wordt gevraagd. Ook vanuit de politiek. Er is ook een schatting gedaan laatst van hoe groot het zorgtekort wordt. Ook in de GGZ, maar ook breed. En het is gewoon echt schrijnend. De bestaande zorgmedewerkers moeten eigenlijk een fulltime dag extra werken om dat op te lossen. In sommige sectoren, ja, dat kan natuurlijk niet. En ik vind dat te veel maatschappelijke problemen inderdaad maar naar de GGZ bijvoorbeeld worden geschoven.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld
1: naar de zorginstanties.
0: De stress die mensen hebben door armoede. 1,2 miljoen mensen, geloof ik, leven niet in armoede, maar net boven de armoedegrens. Hebben ook die financiële stress.
1: Ja.
0: Mensen staan op knappen. Het doet van alles met je denken, je functioneren.
1: Er zijn zoveel verschillende factoren eigenlijk die kunnen leiden
0: Warning
1: tot
0: nood. En de psychiatrie kan dat ook niet allemaal oplossen. Dus ik vind ook inderdaad dat door dat individualiseren tot zorgproblemen waar een behandeling of een individueel trajectje een oplossing voor moet zijn, dat we ook te veel afschuiven, inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Siva vraagt, kun je begrijpen dat mensen zich toch ook vaak zorgen maken over zulk abnormaal gedrag? Kan je begrijpen dat mensen zich vaak zorgen maken over mensen met verward gedrag?
0: Ja, ik begrijp dat absoluut. Het is een containerbegrip, hè, dus er zitten ook situaties bijvoorbeeld tussen, waarbij iemand, heel extreem geval, maar bijvoorbeeld meubels uit het raam gooit. Ja,
1: daardoor komt het denk ik ook wel een beetje een stigma op.
0: Logisch dat je dan zorgen maakt.
1: Ja.
0: Maar ook als hij bijvoorbeeld zo'n vrouw zo'n lantaarnpaal knuffelt, je weet niet of die weet wat ze aan het doen is en wat er in haar omgaat.
1: Ja, je kan ook niet zien of iemand gevaarlijk gedrag kan vertonen, uiteindelijk.
0: Ja, maar dan gaan we gelijk weer van het worst case scenario uit.
1: Precies, dus echt het einde
0: van
1: het
0: spectrum. Daarom zeg ik dus ook van, blijf in het hier en nu, wat zie je op dit moment. En als je op dit moment niet ziet van iemand aan het bedreigen of met een mes aan het staan, dan kun je ook niet zomaar gaan aannemen van dat gaat dus gebeuren. En dat beeld wordt wel natuurlijk heel erg geschapen van, ja, maar als je nu niks doet, dan dit is een voorteken.
1: Precies, liever.
0: Terwijl dat is helemaal
1: voorkomen dan genezen, roepen. Ja.
0: En dus dat vind ik echt onterecht en ook gevaarlijk om zo te spreken, dat mensen op een glijdende schaal zitten van, als er niks gebeurt, dan worden ze vanzelf gevaarlijk. Dat is gewoon onjuist.
1: Ja.
0: Maar ja, om wat ik ook eerder uitlegde van, dingen zijn onvoorspelbaar als we niet meteen begrijpen wat iemand doet. Dat zijn we niet gewend. Hè? Alles is meteen klinkklaar en duidelijke routes uitgestippeld in onze bureaucratische moderne samenleving.
1: Ja, precies.
0: En ik denk dat we weer moeten wennen aan het feit van, ja, maar heel veel dingen in de realiteit zijn gewoon niet meteen duidelijk. En dat hoeft niet meteen te betekenen dat het meteen het ergste is of gevaarlijk is. En die term verwacht is zo ongelukkig, omdat we meteen aannemen eigenlijk van iemand is buiten zichzelf of in de war en weet niet wat hij aan het doen is. Waardoor we dus ook, ja, dan zou ik ook heel snel gaan denken als ik niet in het onderwerp zat van, oh ja, nee, dan is het wel menens.
1: Van het ergste, ja, precies. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Carlijn? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Carlijn Roeks verder over verward gedrag. Maar eerst muziek. En toepasselijk nummer van The Doors. Dit is People Are Strange.

0: Dit is Vroeg van vrijdag 31 juli. Ik ben met Carlijn Roeks, hoe haar eigen ervaring met de zorg, politie en het gevoel buiten de norm te vallen haar uiteindelijk als socioloog aan het denken zetten. Want waarom noemen we bepaald gedrag eigenlijk verward? En wat gebeurt er als we afwijking steeds meer gaan zien als een risico dat beheerst moet worden? Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Carlijn, in het eerste gesprek hebben we het vooral gehad over jouw eigen ervaring. Maar daarnaast heb je natuurlijk als socioloog ook onderzoek gedaan. Wat verraste jou het meest toen je hierin ging verdiepen?
1: Wat me meest verraste? Dat al die definities van verward gedrag die ik tegenkwam zo neerpinnen eigenlijk op afwijkend gedrag. Dat kennelijk zo de gemene deler is. En dat we eigenlijk al zo lang hetzelfde riedeltje hebben. Eigenlijk is het steeds meer...
0: Wat is dat riedeltje?
1: Steeds meer, of heel erg dat men elkaar al meer dan 10 jaar herhaalt. En het riedeltje is inderdaad van de aanpak voor zogenoemde verwarde mensen faalt. Mensen die verward worden genoemd zijn een potentieel gevaar. Niet op dit moment, maar als er niks gebeurt. Mm. Dat is ook een hele hardnekkige aanname. En altijd die falende aanpak. En dan komt er weer een kamerdebat en weer een commissie.
0: Wat moeten we hier nou mee?
1: 5 jaar later nog steeds hetzelfde verhaal.
0: Yeah. Ja, dat is ook een van de dingen die je hebt onderzocht. Dat is het gebruik van het label verward persoon of verward gedrag in de media en politiek. Wat waren daarin jouw bevindingen?
1: Onder andere dus dat het neerpint op afwijkend gedrag. Maar ook dat er een enorme individualisering van sociale problematiek in zit. Waarin dat debat over verwarde personen eigenlijk ook heel erg lijkt op het integratiedebat wat er... Zoals dat een paar jaar geleden was.
0: Passen ze wel of niet in de samenleving?
1: Dat ook, maar ook dat dus allerlei problemen... zoals discriminatie, uitsluiting, armoede, taalproblematiek... of analfabetisme bijvoorbeeld... Ja. Allemaal individuele problemen worden van individuele personen... die niet goed zijn aangepast... en waar een individuele corrigerende aanpak nodig is... tegenover een soort van statische samenleving... die al vaststaat wat daar de normen zijn, mm-hmm. waar deze groep niet aan mag meedefiniëren, maar zich eenzijdig moet aanpassen eigenlijk.
0: Ja, en dat is eigenlijk niet mogelijk.
1: Dat is alleen mogelijk met dwang. Ja. En dat is de vraag of dat wenselijk
0: zelfs
1: is.
0: Zelfs met dwang dat het dan niet gaat lukken.
1: Nou ja, inderdaad. Zoals ik ook omschrijf in mijn boek... mij is het ook niet gelukt om mij volledig... altijd blijkt toch wel een beetje subtiel... dat ik niet helemaal in die norm pas. En dat geldt voor heel veel mensen. Dus zelfs met dwang inderdaad blijven mensen dan buiten... Dat vond ik ook een hele interessante. Van we spreken altijd over mensen die buiten de samenleving staan. Alsof zij niet al in die samenleving zitten ook.
0: Vanaf geboorte zitten ze al in de samenleving eigenlijk. Ja, precies.
1: En dat zo'n parallel is tussen dus zoiets als een verwarde personendebat... en een integratiedebat bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat het heel veel overeenkomsten vertoont met wat in de sociologie een moral panic heet. Dus een morele paniek. Dan wordt er ook een soort van karikatuur bijna gecreëerd van een categorie mens, zeg maar. Mm-hmm. Met allemaal kenmerken en afbeeldingen ook die daarbij horen. Als voorbode eigenlijk van maatschappelijke chaos en van toenemende onveiligheid. Terwijl we zien eigenlijk... dat het moordcijfer over de decennia juist is gedaald. Dat de criminaliteit, ook niet... Althans, politiecijfers niet stijgen. En zelfs de onveiligheidsgevoelens in de surveys... dat is niet echt wezenlijk gestegen. En toch wordt er zo'n beeld geschetst van... de veiligheid staat onder druk, we worden steeds onveiliger. Straks kunnen je kinderen niet meer buiten spelen.
0: Wat moeten we met de mensen die buiten de norm vallen? Ja. Want zij worden eigenlijk een beetje als zondebok aangewezen. Ja. Maar we hadden net ook eventjes over dwang en over aanpassen. Jij zit hier nu tegenover mij en ik merk eigenlijk helemaal niks van verward gedrag of onbegrepen gedrag. Maar is dat dan dus omdat jij je hebt aangepast? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, ik ben zover ik weet nu gewoon wel mezelf. Ik weet nu beter met mijn overprikkeldheid over het om te gaan. Een beetje rekening te houden met wat ik nodig heb. Met hoeveel ik...
0: Je hebt ook handvatten voor jezelf eigenlijk. Ja.
1: Alleen ik hoor wel eens terug van... dat mensen meteen zien iets zien of aan subtiele dingen of zo. Dat hoor ik wel eens terug.
0: Precies. Merk het niet in ieder geval. Of misschien ben ik zelf ook... een beetje afwijkend. Maar als we dan hebben over de term verward persoon of iemand met onbegrepen gedrag, is dat een term van alle tijden of hebben we dat pas in de vorige eeuw geïntroduceerd?
1: Het is een begrip wat wel slaat op iets wat al veel langer natuurlijk apart wordt gezet en gestigmatiseerd en genoemd. We hadden het vroeger over... Er was ook een term in de jaren 90, dat weet ik even niet meer. Maar we hadden het heel vroeger over de krankzinnige en de dolle en de gekke, zeg maar. Ja. Dat is ook weer te reductionistisch. Want bij de term verward persoon hoort niet alleen maar psychiatrie. Maar je had ook de landlopers en de mensen die in de veenhuizen... kampen werden gezet, als onaangepast en dwangarbeid moesten doen. Omdat
0: het komt weer neer op een spectrum,
1: waren of afwijkend. Dus het is al veel ouder. Alleen we hebben er nu inderdaad een nieuw begrip voor. Het is wel sinds eigenlijk we in een soort van moderne samenleving leven met een bureaucratie en centraal willen besturen van dingen. De fabrieksarbeid en nu de kantoorarbeid. Dat we eigenlijk een concept hebben van een lichaam en geest wat aan een bepaald norm moet voldoen. Ja. Moet zijn aangepast aan eigenlijk de eisen van dat productief moeten zijn en mee kunnen draaien. En ook de goede burger in zo'n samenleving is eigenlijk de voorspelbare burger. Degene die zich goed laat inlezen, die zich voorspelbaar gedraagt volgens de patronen.
0: Worden die dan beloond?
1: In de duidelijke categorieën worden die benoemd.
0: Worden die dan beloond als je...
1: Je wordt bijvoorbeeld praktisch beloond als je jouw leven in het stramien past, doordat je inkomstenbelastingformulier al helemaal ingevuld is.
0: Ja.
1: En hoe meer eigenlijk afwijkend je leven is volgens de norm, hoe ingewikkelder het eigenlijk wordt als je flexibel werkt hebt in plaats van een vast contract. Als je steeds wisselt van werk, als je geen werk hebt. Als je inkomen uit allemaal gemeentepotjes hebt. Dat is al één voorbeeld eigenlijk. Maar zo hebben we er tig eigenlijk.
0: Ja. Zo'n negatieve spiraal of eigenlijk een vicieuze cirkel.
1: Bijvoorbeeld groepen die... voor regeringen moeilijk volgbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld reizende volken zijn. Die zijn in de hele geschiedenis van de moderne tijd al onderdrukt eigenlijk. Omdat ze de regeringen moeilijk, machthebbers moeilijk grip op deze bevolkingen hadden.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk brengt onze moderniteit ook een soort onderdrukking van het andere en van het afwijkende met zich mee.
0: Ja, en vind je het eigenlijk vervelend dat dan zo'n overkoepelende term is geworden, verward gedrag of verwarde personen? Want zou je niet liever onderscheid willen maken tussen neurodiversiteit en mensen die verward gedrag vertonen, maar dan misschien ook wel eens gevaarlijk kunnen zijn voor de samenleving?
1: Ik denk dat
0: op dit moment worden jullie eigenlijk op één hoop gegooid.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat we veel meer beschrijvend taalgebruik moeten hebben. Veel meer bij de concrete feiten blijven eigenlijk. Van wat zien we? Want verwacht is al een oordeel.
0: Ja.
1: En inderdaad heel abstract. Er valt van alles onder. Ja, iemand die meubels uit het raam gooit, maar ook een student die gewoon aan het huilen is in de stad omdat ze een tentamen niet heeft gehaald, bijvoorbeeld.
0: Ja, noem je dat dan ook verward gedrag?
1: Ja, wel als ze ineens aan het huilen is en niemand weet waarom.
0: Ja, een paniekaanval.
1: Ja, en ja. Ik denk inderdaad dat het helpt om te beschrijven wat er gebeurt. Inderdaad, of inderdaad zoiets concreet als overprikkeld door neurodiversiteit of een demente verdwaalde mevrouw bijvoorbeeld. Dat is al veel concreter en daar kunnen mensen ook veel meer mee.
0: Ja, absoluut. Want we moeten het toch wel hebben over de politie die afgelopen jaar een record aantal meldingen over mensen met verward of onbegrepen gedrag binnenkreeg. Ja, wat zegt zo'n stijging volgens jou dan? Want inderdaad, we hebben het er al over. Iedereen wordt op één hoop gegooid. Ja, dan kom je inderdaad wel snel aan die 96.000 meldingen.
1: Ja.
0: Zegt dat dus niks voor jou eigenlijk?
1: Ja, de cijfers zeggen heel weinig. Omdat er zoveel verschillende dingen aan de hand kunnen zijn. En sommige van die cijfers zijn terugkerende personen. Andere zijn unieke personen. Wat ook vaak vergeten wordt, het wordt vaak allemaal meldingen genoemd. En dan denk je aan een burger die belt.
0: Ja.
1: Maar het zijn eigenlijk, het enige wat we weten is dat het registraties zijn. Het kan ook de politie zelf zijn die dingen ziet en noteert en afhandelt. Dat maakt ook al verschil van hoeveel van die registraties zijn echt meldingen door burgers en hoeveel door politie. Dat zou ik ook wel willen weten.
0: Ja, oké, dat is niet duidelijk.
1: Nou ja, en voor mij zeggen eigenlijk de meldingen maar één ding. Omdat er zoveel aan de hand kan zijn, kun je niet zeggen van het is allemaal gevaarlijk of het is allemaal overlast. Of het is. Het enige wat je kan zeggen is dat de kans dat de politie voor jou wordt gebeld op het moment dat je afwijkend gedrag vertoont, bijvoorbeeld omdat je overprikkeld bent of iets anders, dus groter is geworden statistisch.
0: Ja.
1: Afhankelijk van hoeveel unieke meldingen er zijn. Maar
0: misschien een beetje door de groei van de angst onder mensen. Want er zijn natuurlijk wel een aantal mensen die denken van ja, als iemand zich zorgwekkend gedraagt, dan is het misschien juist verantwoordelijk om 112 te bellen. Of zie je dat anders?
1: Ik denk dus echt dat we meer moeten improviseren in plaats van meteen een autoriteit erbij halen. Daar had ik het al eerder voor.
0: Ja, we hadden het eerder over, ja.
1: Maar ik denk zeker dat de angst is toegenomen in de samenleving. Alleen dat zou dieper onderzocht moeten worden. Maar er zijn wel signalen over. En gezien ook de moral panic. Hè, die beschrijft de morele paniek. De beelden die we over ons heen hebben gekregen in de kranten van de verwarde persoon.
0: Ja.
1: Het feit dat al die politiemeldingen of registraties op één hoop worden gegooid met een paar zeldzame moorden. Terwijl helemaal niets. Het heeft eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Maar dat schetst natuurlijk ook een beeld. En maakt ook dat mensen sneller bellen waarschijnlijk. En aan de andere kant heb je ook dat er echt wel meer mensen in de stress zitten. Ik noemde al dat grote aantal mensen wat net boven die armoedegrens zit. Mm-hmm. Je hebt de woningnood. Je hebt heel veel mensen die scheiden, die nog gedrongen samenwonen door de woningnood.
0: Die dan dus daardoor onbegrip gedrag
1: kunnen vertonen. Ja, bijvoorbeeld. Meer mensen staan onder druk.
0: Ja,
1: zeker. We hebben de coronacrisis gehad, de vaste lastencrisis. En ik vind ook weer typisch dat we dat dan allemaal individualiseren via zo'n verwarde personendebat. Alsof een individuele aanpak dan bij die mensen de oplossing is.
0: Is een individuele aanpak niet de beste oplossing dan?
1: Ik denk niet dat het de kern van de oplossing is. Het kan natuurlijk helpen. En nogmaals, de groep is ontzettend breed die onder de registraties valt. Maar ik denk dat we heel erg missen dat er ook echt wel iets aan de armoede van mensen moet gebeuren. Iets aan de uitzichtloosheid en de bestaansonzekerheid van mensen die niet kunnen werken. Bijvoorbeeld ook dat we die zo aan hun lot overlaten nu. En ook nog eens verder gaan bezuinigen op buurthuizen en andere ondersteuning. En het feit dat we mensen een oerwoud insturen van allemaal gemeentesteunpotjes en hier en daar. En dat dat weer allemaal tegen elkaar werkt of je weet de helft niet.
0: Ja.
1: Dat biedt geen rust voor mensen. Ik denk dat we daar echt iets aan moeten doen.
0: Dus er moet eigenlijk iets in de samenleving plaatsvinden. Een bepaalde grote verandering, een cultuurshift.
1: Zeker. Het is sowieso eigenlijk heel vreemd dat we allemaal zo op zichzelf zijn gaan leven. Hè? Ieder huishouden voor zich. Dat we niet meer samen opvoeden, dat we niet meer samen zorgen. Dat we alles maar op zichzelf moeten doen, zelfredzaam moeten zijn. Dat is absoluut kern van het probleem, of onderdeel van het probleem. Ik denk dat we dingen veel meer in relatie moeten zien met elkaar dan we normaliter doen. Want we zien verwarde personen al heel erg als een zorgprobleem, of zelfs alleen maar als een GGZ-probleem. Maar het is ook een probleem van werk en inkomen, van armoedebeleid, van individualisering.
0: Ja. Ja, je zet me wel aan het denken, want als ik inderdaad een verward persoon op straat zie, dan denk ik al gelijk van, oh, moet ik iemand bellen? Moet ik een bepaalde zorginstantie bellen? Moet ik de politie bellen of een melding maken? Want misschien is hij niet alleen een gevaar voor iemand anders, maar ook voor zichzelf. Mm-hmm. Maar jij zegt eigenlijk van, nee, je moet omdenken. Je moet even kijken hoe diegene zich veilig kan voelen. En daardoor kan de situatie misschien verbeteren. Hoe zou zo'n samenleving eruit zien die dan beter omgaat met mensen die buiten de norm vallen?
1: Ik denk dat we veel meer bijvoorbeeld onze vrijheid ook als een verantwoordelijkheid moeten gaan zien.
0: Mm-hmm. Dus, die we moeten beschermen, bedoel je, onze vrijheid? Of
1: nee, dat we willen ons leven invullen zoals we zelf willen. En we willen vooral geen last hebben van anderen. Maar we moeten ook nadenken over het feit dat er ook anderen zijn die dat ook willen. En nu is het heel erg ieder voor zich. En we willen bijvoorbeeld geen zogenoemde skeve huizen achter ons. Skeve huizen zijn bijvoorbeeld prikkelarme woningen voor mensen die moeilijk in een gewone rijtjeshuis kunnen wonen. Ja. En dat willen we dan weer niet. En daarmee houden we ook een probleem in stand. Want dan vindt een groep mensen geen geschikte woning. Blijven er meldingen komen.
0: Wordt dat misschien ook als probleem gezien? Dat de samenleving misschien het idee heeft dat we ons allemaal maar moeten aanpassen aan iedereen met bepaald neurodivers gedrag? Dus dat er dan, stel je voor, zou voor iedereen een bepaald wc-hokje gecreëerd moeten worden. Dat mensen dat dan zo zien.
1: Ja, dat is een beetje de... ik denk dat, zoals ik al noemde, hè, van als je binnen de norm past, dan heb je heel erg het idee, of ben je gewend, dat alles zich altijd naar jou vormt. En op het moment dat de dingen zich ook naar andere groepen gaan vormen, dan kan bijvoorbeeld zijn dat je gaat ervaren van, oh, nou wordt er alleen maar naar die andere groepen gekeken.
0: Ja, precies,
1: maar dat is nog niet zo dan. Dat onderscheid moeten we. Dat gebeurt heel vaak nu, hè? Dat dan die aanname er meteen is. Mm-hmm. Omdat men dat gewoon niet gewend is.
0: Dat gebeurt. Ik het inderdaad. Dat je dat zegt. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
0: Jamie die zegt, hoe kijk je naar de talloze video's op social media van verwarde mensen die overigens vaak ook zonder hun toestemming gemaakt en geplaatst worden?
1: Ja, dat vind ik niet kunnen. Mensen zonder toestemming filmen ook, dat is eigenlijk not done.
0: Nee, in geen enkel geval.
1: Ja, en het is vaak ook leedvermaak. Hè? Dat is echt, dat is eigenlijk onderdeel van het probleem, zou ik zeggen.
0: Ja. Hubert zegt, welke vooroordelen over verwarde mensen moeten we echt loslaten?
1: Hele goede vraag. Relevante vraag ook. Ik zou als eerste noemen dus inderdaad de hele hardnekkige aanname dat mensen, als er niks gebeurt, een gevaar worden. Want dat is absoluut niet het geval. Het was ook niet het geval bij mij. Het was gewoon van... Ik was soms al onderweg naar huis om een douche te nemen, om bed in te stappen. Want ik wist gewoon dat werkte. Maar de aanname bij agenten was heel erg van, ja, maar dadelijk ga jij iets anders doen.
0: En, iets geks doen, terwijl je eigenlijk zelf al bezig was met een bepaalde oplossing.
1: Ja.
0: Zie je ook al wel hoopvolle veranderingen in hoe wij als samenleving omgaan met mensen met verward gedrag? Of is het nog steeds totaal verkeerd?
1: Hoopvolle ontwikkeling vind ik dat er trouwens ook vanuit enkele onderzoekers. Evelien Brouwers bijvoorbeeld van de Universiteit van Tilburg. En bij organisaties als Defensie heel veel bewustzijn is of wordt gecreëerd over het inclusiever maken van allerlei, vooral werk in dit geval, maar ook van andere dingen in de samenleving voor meer soorten van functioneren. Dat er meer bewustzijn is over dat er niet één manier is van functioneren of één manier waarop kinderen bijvoorbeeld zich ontwikkelen, maar dat er meerdere geldige routes zijn voor mensen. En er steeds meer ruimte voor komt.
0: Ja,
1: tegelijk ben ik ook pessimistisch, zolang we blijven praten over zogenoemde verwarde mensen die object moeten worden van een aanpak en van vroeg signalering en
0: allemaal overkoepelende label,
1: surveillance en controle eigenlijk. Dat dat stemt me dan wel weer minder optimistisch. En dat we geen aandacht hebben voor de belangrijke dingen achter het probleem ook. De armoede, de bestaansonzekerheid.
0: Ja. En als laatste vraag, als luisteraars morgen iemand tegenkomen die zij misschien verward zouden noemen, wat hoop je dan dat ze na dit gesprek anders doen of anders zien?
1: Meer in het moment blijven. Meer je aannames en je toekomstprojecties even gewoon laten voor wat ze zijn. Improviseren en praten met de persoon. Vraag met wat die wil, wat die nodig heeft.
0: En niet gelijk de politie bellen.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, socioloog en ervaringsdeskundige Carlijn Roeks. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 31 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Zo gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 31 juli. President Trump kondigt de volledige ontwapening van Hamas aan via Truth Social. En bij bestormingen van Ceuta zijn nu ook doden gevallen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Bij de massale bestorming van het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. Ook bij een andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat zij zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Officieel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo over te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens de OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in die hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Het AI-programma Claude heeft onbedoeld 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test per ongeluk toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen tests te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het gisteravond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde voorronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax gisteravond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. Dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde voorronde van de Conference League. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Hamas heeft toegezegd om te ontwapenen, dat zegt de Amerikaanse president Trump, die het nieuws aankondigde op zijn platform Truth Social. Correspondent Sjoerd en Daas vertelt over die aankondiging van Trump.
4: Hij zegt dat de deal bereikt is binnen de Board of Peace. Zijn Board of Peace, moet ik dan eigenlijk zeggen. Details kennen we niet, anders dan de aankondiging van Trump op Truth Social. Hij is een eigen spreekbuis, een eigen sociale medium. Ontwapening van Hamas gaat het om. Trump noemt het een historische overeenkomst.
2: We hebben al een tijdje niks gehoord over dat vredesbestuur, die Board of Peace. Is er dan al die tijd wel achter de schermen onderhandeld?
4: Ja, dat begrijpen we wel, ook met hulp van onder andere Egypte en Qatar. Ik zeg dan tegelijkertijd er wel bij, dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post. Wat we begrijpen, mensen om hem heen, ook van die Board of Peace, komen er wel berichten dat er meer details naar buiten zullen komen in de komende 2 weken. Maar op dit moment is er heel veel onduidelijk nog. We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld. Dat Hamas wapens gaat inleveren. Te beginnen met de politiewapens. Later ook andersoortige wapens. En dat dat een stap zou moeten zijn naar uiteindelijke demilitarisatie. En een stap in de richting van een bestuur door een nieuwe Palestijnse overheid, zoals Trump het zegt. Een technocratisch bestuur. Samen ook met zijn Board of Peace. Maar goed, dat is allemaal nog ver weg.
5: Ja, want wat zijn dan verder de plannen met Gaza?
4: Nou ja, dat komt allemaal te hangen onder zeg maar de Board of Peace. En dat is een wat vage organisatie. In die zin Trump bepaalt. Het is opgericht door Trump, geleid door Trump. Trump kan er ook blijven zitten zolang hij er zit. En alle beslissingen vetoen. Noem het een uitdagertje van de Verenigde Naties, zeg maar. Een organisatie die danst niet dus alleen naar de pijpen van Amerika, maar echt naar de pijpen van Trump. Reden waarom veel westerse landen daar ook niet bij zitten. Nederland ook niet bijvoorbeeld. Israël is dan wel aan boord. Palestina is niet eens uitgenodigd. Dat maakt natuurlijk wel dat je kunt afvragen welke kant dit uiteindelijk opgaat voor Gaza. En of dit wel zo'n goed plan is, een goede toekomst is voor ook de inwoners van Gaza, de mensen die daar nog zitten in elk geval.
5: Er moet uiteraard nog blijken wat er terechtkomt van wat Trump nu heeft aangekondigd, hè, dat ontwapenen van Hamas. Maar hij kondigt het wel groots aan, dus is het wel belangrijk voor hem?
4: Ja, hij wil zich natuurlijk, en dat doet hij actief de laatste tijd wat minder, maar toch ook neerzetten als een vredespresident. Het is iemand die de laatste tijd toch niet al te veel succesjes heeft kunnen laten zien op dat front. Hij had zelf de Nobelprijs van de Vrede wel willen ophalen. Nou ja, kreeg hem uiteindelijk van de daadwerkelijke Nobelprijswinnaar. Maar het was allemaal wat veel oorlog en heel weinig vrede. Weinig succes in Iran. Integendeel, dat loopt totaal niet zoals hij zelf wil. Deze week met Netanyahu wilde die niet eens gezien worden. Er is nog een foto van naar buiten gekomen, maar dat was het ook, zeg maar. Hij wil daar op dit moment niet geassocieerd mee worden. Die relatie loopt niet lekker, is klaar met Iran. Ja, dit kan dan wel een klein beetje helpen als een soort van diplomatiek succesje. En wat we dan ook horen, zeg maar nadien, dat wordt dan zo gespind door zijn adviseurs, ook door de mensen rond die Board of Peace in telefoontjes met journalisten, is dat Trump dan ook wel erg teleurgesteld zou zijn als Israël nu nog in de weg gaat liggen voor dat 20-puntenplan van Trump. Nee, dit is echt een man die wel een succesje kan gebruiken.
5: Amerika-correspondent Sjoerd en Daas. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs. Lennart, we horen het al van Sjoerd. Wel wat slagen om de arm, wat hier nou allemaal van klopt. Maar wat hoor je aan jouw kant? Waar zou Hamas mee akkoord zijn?
6: Nou ja, inderdaad zou, want voor zover bekend hebben ze nog niet getekend, zijn ze officieel nog niet akkoord. Maar sinds gisteren komen er allerlei lekken naar buiten over deze onderhandelingen. En zou Hamas dus inderdaad akkoord zijn met het ontwapenen? Nou ja, dat zou dan in fases moeten gaan gebeuren. Het technocratische overgangsbestuur zou daarop moeten gaan toezien. Die zouden daarbij worden ondersteund door de internationale stabilisatiemacht. Dat is die internationale troepenmacht die moet gaan toezien op de veiligheid in Gaza. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema dit gaat gebeuren. Dus dat is allemaal echt nog afwachten. En Hamas die heeft inmiddels wel al een reactie gegeven. Ze hebben gezegd, ja, wij willen dan wel ontwapenen, maar dan moet Israël zich ook aan de verplichtingen houden. En de verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn is dat Israël moet stoppen met de aanvallen en zich dus moet gaan terugtrekken uit de Gazastrook. Ja, anders komt er geen ontwapening, zegt Hamas.
5: En zou Israël daartoe bereid zijn?
6: Ja, dat is de grote vraag. Kijk, vanuit Israël is er geen officiële reactie gekomen nog. Wel zijn er Israëlische bronnen die hier in de media hebben gesproken over die onderhandelingen. En die zeggen dat het standpunt van Israël eigenlijk onveranderd blijft. Dat Hamas zich volledig moet gaan ontwapenen. Dus dat houdt in dat alle wapens moeten worden ingeleverd. Maar ook de opslagplaatsen, productiefabrieken, het tunnelnetwerk, dat allemaal ontmanteld moet worden. En dat de Gazastrook op die manier gedemilitariseerd moet worden. En dat is een ander punt. Kijk, er wordt nu gesproken over het overdragen van de wapens. Maar wat gaat er uiteindelijk dan met die wapens gebeuren? Gaan die wapens vernietigd worden? Worden die Gaza uitgehaald? Of blijven ze daar bijvoorbeeld in een opslagplaats liggen? Dat weten we op dit moment niet. En Israël die wil dus demilitarisatie. Nou ja, dat zou betekenen dat het vernietigd moet worden of Gaza uit moet. En zij zeggen, of in ieder geval die bronnen zeggen, dat wat er nu op tafel ligt, dat nog niet genoeg is. En er komen hier dit najaar ook verkiezingen aan. En ja, ik kan me ook goed voorstellen dat Netanyahu nergens naar wil luisteren voordat het echt goed op papier staat dat Hamas zich ook echt volledig ontwapent en die wapens vernietigd worden. Anders kan dat natuurlijk overkomen als een zwakte als hij begint met terugtrekken terwijl Hamas niet volledig is ontwapend. Dus dat ligt ook zeer gevoelig voor Netanyahu zelf hier.
5: Ja, dus als je alles bij elkaar optelt en aftrekt, hoe haalbaar is dit?
6: Ja, het zijn positieve geluiden en het zou de grootste stap zijn in de onderhandelingen dit jaar, omdat die natuurlijk een muur vastzitten. Maar ja, het is, kijk, allereerst moet nu Hamas officieel akkoord gaan, dan moet Israël officieel akkoord gaan. Nou ja, Egypte en Qatar die zullen de druk op Hamas opvoeren. Amerika zal de druk op Israël opvoeren. Nou ja, laten we zeggen dat akkoord er dan uiteindelijk komt. Dan is het ook niet zo dat dit binnen een week allemaal geregeld is en die wapens zijn ingeleverd. Dat is natuurlijk echt een proces dat over maanden en maanden gaat. En dan zijn er nog heel veel hobbels op de weg, want nou ja, het wantrouwen tussen beide partijen is ontzettend groot. Hamas kan vinden dat Israël zich dan niet snel genoeg terug zou trekken. Nou ja, Israël die zal bijvoorbeeld aanvallen kunnen uitvoeren als zij zich nog steeds bedreigd voelen. Dat zien we bijvoorbeeld ook dat ze dat in Libanon doen. Hè. Daar zouden ze nu ook geleidelijk aan het terugtrekken zijn. Maar ze voeren nog wel aanvallen uit. Nou ja, datzelfde kunnen we dan in Gaza gaan zien. Ja, en als dat gebeurt, ja, dan kan het ook weer klappen. Dus ja, hoe haalbaar het is, eerst moet dat akkoord getekend worden. En dan zijn er dus nog heel veel hobbels op de weg. Dus dat is nu nog heel lastig in te schatten en lijkt allemaal nog ver weg.
5: En wat kan dat nu betekenen voor de Palestijnen in Gaza?
6: Ja, kijk, als hier ook maar iets van wordt uitgewerkt, kan dat al verlichting geven voor inwoners in Gaza. Want de situatie blijft heel slecht. Hè. Er is op papier dan een staakt het vuren, maar in de praktijk geldt het natuurlijk niet. Er zijn vrijwel dagelijks bombardementen door Israël waar Palestijnen bij worden gedood. Al meer dan 1200 doden sinds oktober, sinds dat bestand officieel is ingegaan. Nou ja, ook zijn er te weinig hulpgoederen die Gaza inkomen. Te weinig voedsel, te weinig medicijnen, te weinig medische apparatuur. Er zijn nog steeds beschietingen langs de gele lijnen. Dat is de grens tot waar Israël aanwezig is. Ja, als dan van dit plan ook maar iets wordt uitgewerkt, kan dat al snel verlichting geven voor inwoners. Maar ik denk dat inwoners met dezelfde twijfel naar deze plannen kijken. Als ik net heb beschreven en ook wat Sjoerd al zei, dat we heel veel slagen om de arm moeten houden en dat het eerst maar moet blijken of er ook echt een akkoord gaat komen en of dat tot uitvoering gebracht kan worden.
5: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Wolfs.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
5: 6:12. Met het oog op morgen ging het over apparaten repareren. Vanaf vandaag gaat de Right to Repair Act in. Europese wetgeving die het vervangen van onderdelen aantrekkelijker moet maken dan iets weggooien en nieuw kopen. Een goede eerste stap volgens Rut Meuger, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag. Want op dit moment overwegen weinig mensen om hun spullen te repareren.
7: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze dus inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
5: Bij Fairphone hebben ze dat repareren juist makkelijk gemaakt, vertelt de financiële topman van het bedrijf, Oscar Visser.
8: Ik heb zelfs een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in een telefoon heeft kunnen vervangen. Het heeft dus te maken hoe je telefoon ontwerpt. En je misschien kun je herinneren van vroeger dat er merken waren, de eerste mobiele telefoons waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. Met name denk ik door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien en die omzet te genereren door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan?
5: In Goedenavond Nederland aandacht voor het vuurwerkverbod, want dat gaat morgen in. Burgemeester van Haarlem Jos Wiene ging in debat met Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid van de BBB. Wiene is opgelucht dat het verbod er is.
9: Wij zijn blij met dit landelijke verbod, waardoor ook de verkoop van vuurwerk aangepakt gaat worden. En waardoor de politie veel meer mogelijkheden heeft om op te treden. Maar ik vind het eerlijk gezegd raar dat we vervolgens dan weer allemaal ontheffingen gaan
10: geven. Ja, en die gaat
9: dan wordt het
10: niet
9: voor de politie nog zwaarder. Ja. Ik voorspel, het gaat een aantal jaren duren voordat we dat vuurwerk langzaam maar zeker teruggedrongen hebben. En laten we nou alsjeblieft niet het nog ingewikkelder maken door met allerlei vergunningen te zeggen van nou ja, dan gaan we daar ook weer apart toezicht op houden.
5: Voor de burgemeester van Haarlem is het belangrijk dat de druk op de handhaving verlicht wordt. Caroline van der Plas ziet het verbod vooral als een straf voor de burger die geen vuurwerk meer mag afsteken.
11: Wat er nu wordt gezegd is van we gaan het gewone vuurwerk, die mensen wordt het vuurwerk afgepakt. De vuurwerkondernemers die de afgelopen jaren tonnen hebben geïnvesteerd, omdat tot 2 jaar geleden eigenlijk nog werd gezegd van nou, dat vuurwerkverbod gaat nog wel langer duren. Maar ze moesten toch investeren. Die krijgen geen goede compensatie. En in de wet is opgenomen, dat was een van de voorwaarden, dat buurtverenigingen een vergunning konden krijgen. Nou, daar wordt niet aan voldaan.
5: In de NPO-doc Tammy zoekt een vriendje start Tammy Schoots haar zoektocht naar een relatie. Als jonge transvrouw vraagt ze zich af of dat wel voor haar is weggelegd, met alle vooroordelen die heersen over trans mensen.
12: Ik hoef helemaal niet bijzonder of speciaal te zijn. Ik hoef helemaal geen hele knappe man. Ik wil gewoon een simpele man die gewoon een beetje rustig is. Hij hoeft niet rijk te zijn. Hij hoeft ook niet heel slim te zijn. Alleen, er zijn ook gewoon mannen die ik... Ik stel mezelf nooit de vraag, vind ik jou ook echt leuk als persoon? Het is meer zorg dat hij bij je blijft.
5: Tammy gaat in gesprek met anderen over het daten als transvrouw. Zo spreekt ze Joppe, die een heel andere kijk heeft op de liefde.
13: Ik kan het niet zo heel goed uitleggen, maar op de een of andere manier kwam ik er in Amsterdam ook wel heel erg met het idee in van oké, Amsterdam is voor mij heel erg de plek van hier kun je gewoon, hier is iedereen wie die wil zijn en hier is voor iedereen wel wat. Ik ben leuk genoeg dat er iemand mij leuk vindt.
5: Na verschillende gesprekken is Tammy's houding tegenover het daten en zichzelf veranderd.
14: Ik denk gewoon dat dat het eerst ook een ding was van, oh ja, dan ben je compleet of zo. En dat als je gewoon wat meer vertrouwt, want ik weet dat het goed zit. Ik ben vrouw genoeg, ik ben goed genoeg. En dat is een heel ander vertrekpunt, denk ik, dan waarmee ik begon.
5: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: This Time van Sting. Duizenden Syriërs moeten Nederland verlaten, schrijft de Telegraaf.
1: Van de dienst Terugkeer en Vertrek hebben ze te horen gekregen dat ze hier niet mogen blijven, omdat het in Syrië veiliger is geworden. Het gaat volgens de Telegraaf om 3500 mensen. Het is onzeker of die ook daadwerkelijk teruggaan, schrijft de krant, want Nederland vraagt deze mensen om vrijwillig te vertrekken. Daarbij krijgen Syriërs wel hulp. In AZC's worden bijeenkomsten georganiseerd om uit te leggen hoe ze kunnen terugkeren naar hun thuisland. In Trouw lezen we kritiek van vrouwelijke oud-politici die het onbegrijpelijk vinden dat onlangs 3 mannen zijn benoemd als minister van Staat. Johan Remkes, Frans Timmermans en Tom de Graaf werden door het kabinet aan dat gezelschap toegevoegd. Het is een soort groep wijze ouderen die het kabinet van adviezen voorziet. Annemarie Jorritsma, Lilianne Ploemen, Tineke Huizinga en oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet vinden het niet van deze tijd dat er geen vrouwen zijn benoemd. Jorritsma deed ook haar beklag binnen haar partij, de VVD. Volgens Trouw zijn de afgelopen decennia zelden vrouwen benoemd als minister van Staat. Het gezelschap telt nu in totaal 9 ereleden, onder wie 2 vrouwen. Dat zijn de oud-ministers Sibylla Dekker en Winnie Zorgdrager. En steeds vaker raken fietsers in het verkeer gewond zonder dat er ander verkeer bij het ongeluk betrokken is. Volgens het AD waren er vorig jaar per dag gemiddeld 7 van dit soort eenzijdige ongevallen met fietsers. Zo blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het is voor het eerst dat er meer fietsers dan automobilisten het slachtoffer zijn van een eenzijdig ongeval. Het komt onder meer doordat er meer elektrische fietsen op de weg zijn. En ook het mooie weer is een oorzaak, omdat het vorig jaar vaak prima weer was om te fietsen. Zowel ouderen als jongeren komen voor in de ongevallencijfers, zegt een verkeerspsycholoog. Ouderen vallen vaker omdat ze cognitief achteruit gaan. En jongeren op de fatbike hebben vaak minder goed door welk risico ze lopen. De Volkskrant is in het Zeeuwse Cadzand en ziet daar meer te koopborden dan strandstoelen. Volgens de krant staat een record aantal vakantiehuizen in de verkoop. Op de voorpagina staat een foto van een appartementengebouw in de stralende zon, met in de voortuin borden van 3 verschillende makelaars. De vakantiehuizen gaan in de verkoop omdat het financieel niet meer aantrekkelijk is. De belasting is in 5 jaar tijd ongeveer verviervoudigd. Een eigenaar klaagt dat de recreatiesector de nek om wordt gedraaid. En volgens hem is dat uiteindelijk ook slecht voor de lokale economie in Zeeland.
0: Een valse start was het vorige week in Enschede en een valse start was het gisteravond in Boedapest voor FC Twente. Het kwam kort na rust op een 2-0 achterstand.

0: was het gisteravond in Boedapest voor FC Twente. Het kwam kort na rust op een 2-0 achterstand en moest alle zeilen bijzetten om de wedstrijd nog om te draaien. En Twente kwam nog verrassend dichtbij.
1: Tja, als FC Twente uitgeschakeld lijkt na 5 minuten voetballen in de tweede helft, dan wordt er gedrukt met extra spitsen, met Lammers die is gekomen, met Vennegoor of Hesselink die zijn eerste maakt voor FC Twente, de zoon van Jan Vennegoor of Hesselink, Lucas. En dan valt hij zelfs nog bijna voor een verlenging. Lemkin, de verdediger, die ook mee naar voren is gegaan. Maar het mag niet zo zijn. Twente is niet goed genoeg tegen de nummer 2 van Hongarije het afgelopen seizoen. En dat is toch wel een zure conclusie voor Twente, dat vorig seizoen bijna de voorronde van de Champions League haalde en nu afdaalt naar de derde ronde van de Conference League. Veel spelers zijn gebleven bij Twente. Er staat best wel een goed elftal. Maar het was vorige week niet scherp genoeg en eigenlijk vanavond ook niet. Heel lang speelde FC Twente bovendien tegen 10 tegenstanders. En dat geeft toch ook wel te denken. De start van FC Twente was vals vorige week en dat is hij nu weer. Dat zal Erik ten Hag, de nieuwe technisch directeur, ook niet leuk vinden.
0: Zijn commentator Ragnar Niemeyer. Terwijl Twente daalt dus af naar de Conference League. De trainer John van der Brom was inderdaad na afloop kritisch op zijn ploeg.
2: Als je altijd kijkt over 2 wedstrijden genomen, dat wij vorige week zeker veel beter op het veld stonden. Dat we beter hebben gespeeld. In balbezit heb ik het dan over. Ik vind dat wij zeker de eerste helft onder ons niveau hebben gespeeld. Dat we weinig initiatief hebben genomen. Dat we ons gek laten maken door de tegenpartij en de fans. Dat we daarin meegaan. Ga je niet winnen, dat heb je vanavond gezien. Dat is een hele dure les.
0: Ajax speelde in de voorronde van de Conference League in eigen huis de return tegen het Servische Vojvodina. Vorige week won het al met ruime cijfers, gisteren ook weer. Commentator Anna de Jong.
3: Door de 4-1 vorige week in Servië was er al weinig spanning vooraf in deze wedstrijd. Ajax zou sowieso wel doorgaan in de Conference League. Maar in de eerste officiële wedstrijd in de Johan Cruijff Arena van het seizoen wil Ajax toch wel laten zien wat het al in huis heeft. In dit nieuwe seizoen dat met veel positiviteit begonnen moet worden. Heel positief leek het ook wel. Veel kansen. Maar het eerste doelpunt werd gemaakt door de Serviërs uit een corner. Toch weer een tegendoelpunt. Maar vanaf dat moment was Ajax weer heer en meester. Zet het voor rust een 1-1 tussenstand op het bord door Klaassen. Die toch maar weer een doelpunt maakt. In de tweede helft was het vooral de Israëliër Oscar Gloch die zich liet zien. 3 doelpunten. De meeste ook nog eens hartstikke mooi. Ajax wint met 4-1 en gaat door in de Conference League. Volgende tegenstander is Shelbourne uit Ierland.
0: En de grote man met 3 doelpunten was de Israëlische nummer 10, Oscar Glauk, die ook zichtbaar geniet van die nieuwe speelwijze van Ajax onder trainer Michel.
4: Het was een really good day of me. But I try every game to help the team by scoring, assisting. That's my job. That's what I need to do.
5: What is the difference in the role you have this year?
4: I'm playing more in the center. I have more freedom, more up also next to the defense. So I have more chances to score. And I feel more comfortable.
0: Het is 4 minuten voor 6:30. Na mijn vakantie heb ik verschillende nummers gedraaid die in Italië en Frankrijk hit zijn. Maar er zijn er ook die je hoort in ieder land waar je doorheen komt. Zoals Bruno Mars, I Just Might.

0: Bruno Mars. En ik heb blijkbaar gezegd dat het 6:04 is. Dus voor iedereen die dacht, dan draai ik me nog even om. Het is inmiddels 6:30.
1: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd. Maar bronnen melden aan persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord niet ver genoeg vindt gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand brak uit in de kelder en is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt nog gewaarschuwd voor de vrijgekomen rook. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
0: De droogte in Nederland zorgt voor lage waterstanden in de rivieren en dat heeft grote gevolgen voor de binnenvaart. Straks onze verslaggever.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: De droogte neemt verder toe. De Rijn bereikte gisteren de laagste waterstand ooit gemeten. En inmiddels zitten we 2 weken op code oranje. Er is daadwerkelijk een watertekort. Maar voorlopig zijn landelijke maatregelen niet nodig. Hoe snel de situatie kan verslechteren en code rood in beeld komt, dat is moeilijk te voorspellen, zei Deon Slachter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling gisteren bij Nieuwsuur.
7: Voor een deel is dat koffiedik kijken, want we weten niet hoe de situatie zich gaat ontvouwen. We proberen wel vooruit te kijken. We kunnen 2 weken vooruit kijken. Dat is een beetje de weersverwachting die we kunnen aanzien komen. En we zien dat er weinig neerslag in de verwachting zit. Wel een paar buien in het stroomgebied van de Rijn, maar niet genoeg om die Rijnafvoer weer een beetje op te plussen. Maar we zien ook niet de situatie nog heel veel verslechteren. Tegelijkertijd moeten we wel goed in de gaten houden hoe die verzilting gaat. En dat heeft heel veel aandacht de komende tijd. Hoe krijgen we dat zoute water weer buiten de deur?
0: En met die aanhoudende droogte en de lage waterstanden zijn de rivieren op plekken zo ondiep dat je er niet meer kunt varen. Voor de schippers in de binnenvaart komt het nu aan op vakmanschap en flexibiliteit. Verslaggever Mark Rummen-Visser mocht meevaren op binnenvaartschip de Amato en hij stapte op in de haven van Lemmer.
8: Er is hier in Lemmer een speciale auto-afzetplaats. Of misschien kan ik beter zeggen auto-opzetplaats, want de auto gaat mee. Kan die er ook nog op?
9: Ja hoor.
8: Ja?
9: Ja, maar dat is niks. Dat merken we niet.
8: Dat merken we niet, zegt hij. Erik Geneugelijk is de kapitein. Nou, daar gaan we dan. En ik mag de stuurhut in. Hallo.
10: Hoi, welkom joh. Leuk dat je meevaart. We varen vandaag op de Amato. Ik ben Erik Geneugelijk. Dus mijn vrouw Danielle, David en Joël. En we varen vandaag lekker door Friesland heen. Op de Amato dus, en we gaan naar Noord-Duitsland.
11: Ja, we kunnen wel even wachten. De Liesbeth komt achteruit de haven van Heegout.
10: Vandaag hebben we mee cellulose, dat is papier. Dat komt uit Zeebrugge vandaan en dat gaat naar Durpen toe. Durpen is een dorp in Duitsland, in Noord-Duitsland. Gemiddeld nemen wij zeker wel 50 vrachtwagens mee. Ja, ja. En dan zijn wij een klein schip eigenlijk. En de grote schepen die gaan wel naar de 100 of naar de 150 of soms wel meer. Er zijn nog wel grotere bij, laat zo maar zeggen. Die, de grootste neemt 500 mee.
12: Ja, oké. Okay. Is goed. Dan zit ik even bij.
10: We varen hier niet zo heel vaak. Normaal varen we eigenlijk altijd op de Rijn. Maar omdat het nu laag water is, zijn we uitgeweken naar, dit vaargebied.
8: Met cellulose aan boord. En is het schip helemaal volgeladen? Mijn auto komt er nog bij op.
10: Niet helemaal. We moesten een klein gaatje laten, ook omdat het in België laag water was. En daar hebben we wat tonnen achter moeten laten. Dus we, ja, even voor uw beeldvorming, we liggen nu 20 centimeter minder diep.
8: Okay. Ja, en 20 centimeter, wat wil je daarmee zeggen? Kijk, we hebben hier een schema.
10: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen.
8: Ja.
10: En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
8: Dat steekt gewoon heel nauw.
10: Ja, de centimeters steken echt heel nauw. We laden echt tot de centimeter nauwkeurig hoe diep we liggen. Dus
8: je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
10: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
8: Ja, we zijn natuurlijk in Friesland, maar de schipper vindt dit een beetje een saai stuk, geloof ik. Hè? We gaan gewoon rechtdoor.
10: Ja, klopt. Ja, ik maak liever een paar bochten.
8: Dus we moeten nog even hier onder die brug door en dan?
10: En dan, dan waaien we er lekker door Friesland heen. En dat is gewoon, dan geniet je echt van het varen. En dat is het mooiste van het varen. Als je ervan geniet.
8: Is hier op dit moment alles nog normaal?
10: Ja, hier is het op het moment allemaal nog normaal. Hier merken we niks van de droogte. En gelukkig, Friesland is een waterrijke provincie. Dus die heeft genoeg water.
8: Ja, goed. Helaas is dat dus elders in het land anders. Hoe kijk je hier nou als ondernemer naar? Dit kan natuurlijk vaker gaan gebeuren, de situatie waarin we nu zitten.
10: Ja, klopt. Het kan vaker gaan gebeuren inderdaad. En het houdt ons ook bezig dat we denken van ja, hier moeten we echt als sector echt mee bezig ook zijn. We moeten nieuwe schepen die we in de toekomst ook gaan bouwen, moeten we echt voorbereiden ook op het lage water.
8: Hoe zien die modernere schepen er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
10: Die zijn iets lager. We hebben schepen gebouwd die best hoog zijn. Dus er zit veel ijzer in. Dus dat zijn zware schepen. En eigenlijk zouden we schepen moeten hebben met minder ijzer. IJzer is gewicht. Dus hoe minder ijzer we meenemen. Er zijn genoeg dingen dat we dat op kunnen lossen. En dat we voorbereid kunnen zijn op het lage water ook.
8: Ja, dus je ziet nog wel toekomst. Je komt uit een echte binnenschippersfamilie, 7e generatie was het.
10: Ja, klopt, ja.
8: En de 8e ligt beneden
10: te slapen, inderdaad. Die is 2 inderdaad. Dus moeten we nog even. Maar het is heel leuk, want ik ben zelf inderdaad geboren ook op een schip. Ja, je bent een paplepel ingegoten.
8: En je ziet dus wel toekomst ook voor de nieuwe generatie.
10: Zolang er water is, laat ik zo maar zeggen, kunnen we gewoon varen. Dus er is nu zonneschijn, maar na de zonneschijn komt ook regen. Ja.
8: En dat is dan positief?
10: Ja, dat is dan positief inderdaad. Dus daar houden we ook aan vast en dat komt wel goed.
0: Zij schipper Erik Geneugelijk van binnenvaartschip De Amato.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
1: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: De World Pride Amsterdam is in volle gang.
5: World Pride Amsterdam.
0: Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Vooral de senioren die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Ook al is er een hoop veranderd op het gebied van queer emancipatie de afgelopen jaren, sommige pioniers hadden zich 2026 toch wat anders voorgesteld, merkte verslaggever Danny Simons.
13: Het is het einde van de middag. Tientallen klapstoeltjes staan al klaar. In het midden een lange roze loper richting een trappetje bij het podium. En de eerste bezoekers zitten al klaar, worden opgewarmd met een DJ. En één mevrouw vooraan springt er toch echt wel tussenuit.
14: Nou, ik heb een regenboogjasje aan. Ik heb een speciale regenboogstropdas met Pride, Love, Respect, Freedom, Tolerance, Equality. Alles erop en eraan, zoals het hoort.
13: De senior wordt hier geëerd, met name dus de queer senior. Omdat ze pioniers waren als het gaat om de strijd voor gelijke rechten. Heeft u die strijd van dichtbij gezien?
14: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben zelf in elkaar getrapt. Ik was, toen ik erachter kwam, 15 jaar. Tenminste, toen ik er vooruit kwam.
13: Dat u lesbisch bent.
14: Ja, en toen had je nog een café, een discotheek. En ik kwam daar om 1:00 of 3:00 uit. En toen kwam er, kwamen 5 man op me af. En die hebben me toen helemaal in elkaar getrapt.
13: Over hoeveel jaar geleden praten we dan?
14: Nou, ik was 20 jaar. Ik ben nu 72, dus 52 jaar geleden.
13: Dan zou je zeggen, ja, er is ook weer niet heel veel veranderd.
14: Nou, zoals ik er nu bij loop, ik heb een regenboogjas aan, ik heb een stropdas om. Ik moet straks de metro in. Nou, ik zie wel hoe het uitpakt. Zo denk ik al. We worden nog steeds niet geaccepteerd.
15: En het is tijd om ze een warm welkom te heten. Onze helden van de Flesseman van harte welkom allemaal, lieve schatten.
13: Bewoners van een verpleeghuis komen eraan. En voorzitter van de organisatie, Paul Rijpstra, is druk in de weer met afzetlinten.
16: Ja, we doen alles zelf. We zijn maar met z'n vieren die het organiseren natuurlijk. Wel met een heleboel vrijwilligers hoor.
13: Is er los van dit evenement te weinig aandacht voor de oudere queer?
16: Op het moment dat je in een tehuis terechtkomt, dan is er al wat met je aan de hand. Je komt er niet meer zo in. Vroeger kon dat makkelijker, dat wordt steeds moeilijker. Daarbij komt dat personeel van al die instellingen vaak van merendeel toch langzamerhand van niet-westerse afkomst is, waar homoseksualiteit niet in hun cultuur past. Dus dat moet het echt bevochten worden. Dat geldt vaak ook voor managers van zorginstellingen. Dus dat blijft eigenlijk een constante strijd. Het gaat wel steeds beter hoor, dus dat is het punt niet. Maar je moet er wel voor blijven vechten. En we moeten voorkomen, en dat gebeurt nog steeds wel, dat mensen als ze in zo'n tehuis komen weer de kast ingaan.
17: Hoor de klokken. Senior World Pride editie 2026. Ja, daar hebben we zin in.
13: Mag ik even bij u komen zitten? Zo. Ook echt uw best gedaan, zie ik op de outfit.
18: Ja, en een lintje, een roze lintje.
13: Waarvoor was dat?
18: 25 jaar vrijwilligerswerk in de vrouwenbeweging en in de LGBTIQ+. Toen nog homo-lesbo, maar daarvoor.
13: Dus vanavond gaat het hier over het bedanken van de pioniers. U bent eigenlijk een pionier.
18: Ja, alleen ik stond op hun schouders en de nieuwe generatie staat weer op mijn schouders. En we geven het gewoon door.
13: Hoe was dat pionieren?
18: Ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. De homodemonstratie in 1981, geloof ik, die werd daar in elkaar geslagen door de bewoners uit Amersfoort. Ja, ik was daarbij. Dus ik heb eigenlijk alles meegemaakt. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door, tot ik er weer neerval.
15: Happy Pride!
0: Een verslag van Danny Simons bij de World Pride Amsterdam. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière kondigt Roy Meijer aan dat hij terugkeert in een andere sport. Na onder meer 2 bronzen WK-medailles op de judomat gaat hij het nu proberen in de MMA, de Mixed Martial Arts. Meijer vertelt dat deze carrière-switch begon met een televisieprogramma waar hij vorig jaar aan meedeed.
19: Toen ben ik gevraagd voor boxing-influencers, waardoor ik de wereld van het strijken leerde kennen. En ik was gelijk als een kind in de snoepwinkel. Zodoende ben ik gaan boksen, maar ook met het boksen zijn er heel weinig wedstrijden. Nog steeds ben ik daarover in gesprek, maar ik wil graag nog de sportieve jaren die ik heb maximaal benutten. En dan kom je automatisch terecht bij MMA. Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
20: Ja, want wat je zegt, wat zijn inderdaad de kwaliteiten uit het judo, met jouw judo-achtergrond, die jou gaan helpen nu bij deze overstap?
19: Ik ben heel goed met contact. Dus op het moment dat ik iemand vastgrijp, dan weet ik al gelijk waar ik naartoe moet, hoe ik iemand uit kan schakelen. En daar ben ik natuurlijk als Olympische sporter heel jarenlang in getraind. Dus zodra ik dicht bij iemand kom, dan is het 9 van de 10 keer al afgelopen. Maar ja, je hebt natuurlijk bij het MMA Mixed Martial Arts heb je verschillende disciplines. Je moet niet alleen goed zijn in iemand op de grond kunnen leggen, een armklem toe te kunnen passen of een wurging. Het kan letterlijk met alles. Je kan iemand een knie geven, een elleboog, een vuist, een trap op het gezicht. Dus je moet heel compleet zijn. Als ik tegen een kickbokser of een bokser sta en ik kom niet dichtbij, dan kan het zomaar over zijn voor mij. Maar als ik dan bij die bokser of kickbokser ben, dan is het voor die persoon waarschijnlijk over. En dat zorgt voor een hele vette mengelmoes aan. Je kan niet zeggen wat er gaat gebeuren, hoe goed iemand ook is in zijn eigenlijke discipline. En ja, dat is een hele, hele leuke uitdaging.
20: En hoe verloopt zo'n uitdaging dan? Ben je dan daar al lang mee bezig? Hoe lang is zo'n traject?
19: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in 2016, toen ik nog judo'de, een periode had waarbij er heel veel veranderingen waren binnen de judobond, dat ik mijn trainer verloor. Dat ik dacht van ja, het is einde judo. En toen heb ik al kort kennis gemaakt met het MMA. En het was in het begin echt een hele grote uitdaging. Want met het judo heb je een pak die je vast kan grijpen. En in één keer moet je hetzelfde doen met je tegenstander zonder dat je ze vast kan pakken. En ondertussen stoot en klappen moet ontwijken. Dat heeft me wel even gekost. Maar toen ik de kleine finesses begon te begrijpen, ging het heel erg hard. Ik geloof dat ik met contact en met grondwerk, dat ik nu op het hoogste niveau van het MMA wereldwijd mee kan. Maar ik heb echt wel tijd nodig gehad om goed te leren slaan, goed te leren trappen en daarin beter te worden. En ik geloof dat ik de next up and coming ben op het gebied van mixed martial arts.
0: Zei Roy Meijer tegen NOS-redacteur Gijs Uilenbroek. Zijn eerste MMA-gevecht is op 26 september in Den Bosch. De tegenstander die is nog niet bekendgemaakt. Steeds meer vakantiegangers doen een beroep op de alarmcentrale van de ANWB. Dat schrijft RTL Nieuws.
2: Halverwege het zomerseizoen kwamen er al 330.000 meldingen binnen. Dat zijn er 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral uit de populaire vakantielanden kwamen meer medische hulpvragen. Die gingen onder meer over buikproblemen, kneuzingen en infecties. En je kunt de Nederlander wel uit Nederland halen, maar ook op vakantie blijven we oer-Hollandse dingen doen, zoals fietsen. En ook dat gaat vaker mis, ziet de ANWB. Wekelijks belanden tientallen landgenoten in een buitenlands ziekenhuis na een fietsrit. Vaak moet de Nederlandse fietser uitwijken voor ander verkeer dat minder gewend is aan een fietser op de weg. De luchtkwaliteit in Nederland was vorig jaar minder goed dan het jaar daarvoor. Dat schrijft ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur op basis van RIVM-data. De uitstoot door het verkeer en industrie nam af, maar toch hing er meer stikstofdioxide en fijnstof in de lucht. Dat kwam vooral door het weer. Er was minder wind en minder regen, waardoor vervuilende stoffen langer in de lucht bleven hangen. Het RIVM had ook goed nieuws. De verwachting is dat de luchtkwaliteit in Nederland de komende jaren wel gaat verbeteren. Hart van Nederland sprak met een gezin uit Almelo van wie de zoon bijna overleed door vapen. Robin kwam in het ziekenhuis nadat hij 's nachts opeens bloed begon op te hoesten. In het ziekenhuis kreeg het gezin slecht nieuws te horen, zegt zijn moeder.
21: Waarschijnlijk heeft dus het vapegebeuren zijn immuunsysteem zo aangetast dat het zijn longen begon aan te vallen en dat ze daardoor zijn gaan bloeden. En de IC-arts die kwamen bij ons en we werden even apart genomen in een kamer. Nou, en daar werd ons dus verteld dat ze ons niet konden garanderen of hij de nacht zou overleven. Nou, dan zakt dus echt de grond onder je voeten vandaan. Dan heb je zoiets van, wow, dit had ik even niet verwacht.
2: Wonder boven wonder herstelde Robin. Zijn familie pleit nu voor strengere Europese regels tegen vapen. Vrouwen die via tweedehands sites als Vinted en Marktplaats hun kleding verkopen, belanden regelmatig onbedoeld op seksfora. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om foto's die ze voor hun advertenties maken. Wekelijks trekken dit soort fora duizenden bezoekers, soms zelfs meer dan 200.000. De krant maakte een rondgang langs tientallen van dit soort fora en daaruit blijkt dat maar liefst honderden Vinted-accounts van verschillende Nederlandse vrouwen hiervan slachtoffer zijn. Vinted zelf ziet het de laatste tijd ook steeds vaker en adviseert de vrouwen direct met de sites contact op te nemen en te verzoeken om verwijdering. Een advocaat raadt ook aan om dat te doen, want het is zeker niet in alle gevallen legaal.

0: Gloria Estefan and the Miami Sound Machine. 1, 2, 3. Imkers in Nederland moeten hun bijen- en hommelvolken registreren. Voor die registratie worden nu ook kosten in rekening gebracht. Imker Victor Bol uit Zandvoort vindt dat onterecht dat hij moet betalen. En plaatste een bericht op Facebook en kreeg enorm veel reacties. Victor Bol, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: De blauwe envelop viel deze week op de deurmat, hè? Wat dacht u toen?
1: Nou, dat was al een paar weken geleden, hoor.
0: Okay.
1: Maar daarvoor hadden we natuurlijk al een berichtje gekregen, ook via de bijenvereniging, dat onze bijen moesten gaan registreren. Nou, dat is niet zo'n probleem, maar er werd natuurlijk niet kenbaar bijgemaakt dat er later op terugwerkende kracht een sommetje aan vast zou hangen.
0: En wat is dat sommetje dan?
1: Nou ja, je betaalt over je bijenlocatie. En het is geen schrikbarend bedrag. Het is €18,50 per locatie. En de meeste imkers die hebben een kastje in de tuin staan bij hunzelf. En ik heb een aantal locaties, dus voor mij was de rekening wat hoger. Ook geen probleem, maar het is alleen de manier waarop en waarvoor. Kijk, ik begrijp heus wel dat het natuurlijk hier over is komen waaien, omdat de EU-regeltjes er zijn. En in Frankrijk bestond het al veel langer. Maar ja, nu krijgen wij hem op de deurmat. En we hebben het al niet zo makkelijk als imkers.
0: Is het dan een beetje een principe kwestie voor u?
1: Nou ja, als je hoort aan collega-imkers en zelfs mensen van de vereniging, die had ik gisteren aan de telefoon, die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regeltjes gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord. Met het idee van, we hebben het nodig om onze registratie bij te houden als er wat misgaat met bepaalde ziektes in de volken. Dat het dan gauw te zien is waar het is en hoe we dan kunnen handelen. Nou, dat bestond al veel langer, want we hebben een aantal ziektes die er bestaan. Heb je al een meldingsplicht naar de vereniging toe, of in ieder geval naar de NBV, dat is de Nederlandse bijhoudersvereniging. Dus ja, dat was eigenlijk al zo. Dus er heeft niks extra's aan toegevoegd. En wat betreft de Aziatische horenaar, dat we daar dan niet geholpen zouden worden naar het Rijk en provincie, hebben alle subsidies teruggetrokken. En die worden alleen nog bestreden als het op plekken hangen waar het problemen geeft. Dus alle imkers die zijn nu nog steeds zelf druk in de weer om dat probleem op te lossen, om hun bijen te beschermen, zodat niet hun volken opgegeten worden.
0: Ja. U noemde het altijd de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Casper Baan is daar de directeur van. Die reageerde als volgt.
2: De registratieplicht is vanaf 1 januari 2025 ingevoerd. Dat is een Europese verplichting waarin Nederland heel lang gewacht heeft voordat die werd ingevoerd. En de registratie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En aan de registratie zit een systeem en het systeem moet betaald worden. En de bijdrage die de imkers leveren per standplaats, die wordt gebruikt om het systeem in stand te houden. Dat is veel geld, verhoudingsgewijs, naar kleine imkers gekeken. Maar het is wel een gegeven dat het systeem in stand gehouden moet worden.
0: Ja, eigenlijk zegt hij, het is misschien heel vervelend, maar het kan niet anders.
1: Ja, zo kun je het ook interpreteren. Maar goed, zeg, alle imkers die zitten al bij een bijenvereniging aangesloten, of tenminste het grootste deel van alle imkers. Dus wat dat betreft is er al een registratie bij de vereniging. Als er wat fout zou zijn en er wordt al onderling met vergaderingen wordt het altijd besproken, dan heb je die ring al van de imkers in die buurt. Dus ja, waarom dit systeem aangepast moet worden, ik snap het niet.
0: Nou ja, wat hij zegt, omdat het van Europa moet eigenlijk.
1: Ja, dat bedoel ik in het begin al wat ik vertelde. Het is natuurlijk een Europees iets en Nederland moet zich daar ook aan gaan houden.
0: En als het gaat over dat betalen, heeft u dan een oplossing in gedachten, wie het wel zou moeten betalen?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk een vereniging. En ik denk dat als vereniging zijn, heb je dat systeem, heb je dat al dus. En nu moeten we een heel ander systeem gaan plaatsen. Maar in plaats van dat we tegemoet worden gekomen om zeg maar onze bijstand in orde te houden, ja, moeten we er nou nog extra voor gaan betalen. Want we hebben echt een probleem in Nederland wat betreft met bijen. Helemaal nu zeg maar de subsidies zijn komen te vervallen voor de Aziatische horenaar. Ik heb alweer dagenlang ben ik bezig geweest om voor mijn kast te zorgen.
0: Ja, want die eten bijen op, hè? Ja.
1: Ja, die eten de bijen op. En de subsidies zijn vervallen. Ik heb vorig jaar 400 uur vrijwillig ingestoken om ze maar hier in de buurt nesten te kunnen vinden en te kunnen verwijderen zelf.
0: Ja.
1: En die heb ik niet met mijn kleinkinderen doorgebracht. En dit jaar heb ik zoiets van, ik doe alleen nog even voor mijn bijenkasten. En ja, jonge imkers die pas begonnen zijn en geld geïnvesteerd hebben in een kastje en een plek en die overspoeld worden door hordenaars, die moeten nu gaan investeren in harpen of in vallen maken of noem maar op, om hun bijenkast te kunnen beschermen en zo imker kunnen blijven.
0: Ja, kortom, het voelt allemaal...
1: Dat is natuurlijk een rare manier.
0: Ja, het voelt allemaal niet eerlijk. Dank u wel voor het verhaal, imker Victor Bol.
3: NPO Radio 1 Podcast. Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
4: Merel.
5: Christian Vlokstra.
6: Yvette van Boven.
7: Op de Boezeda.
8: Stefan Stassen.
3: Wat lezen.
9: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
3: Luisteren.
10: Ik krijg een traan in mijn ogen van.
3: Of kijken zij.
11: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
3: Wat raden ze aan deze zomer?
12: Geweldig, maar heb ik mijn bril pas.
13: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
3: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: die anders doet.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. 18 doden bij een massale grensbestorming in de Spaanse exclave Ceuta. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Bij die bestorming van het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen dat stukje land dat aan Marokko vastzit te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave Melilla zijn migranten illegaal de grens over gegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo over te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. In Bulgarije zijn eeuwenoude resten van een mammoet gevonden. De overblijfselen van het dier kwamen bloot te liggen door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om botten van de wolharige mammoet gaat. Tot nu toe zijn een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben geïdentificeerd. Mogelijk ligt een deel van het skelet nog onder de grond. Hoe oud de gevonden mammoetresten in Bulgarije zijn, is moeilijk vast te stellen. Het dier stierf duizenden jaren geleden uit. Oud-judoka Roy Meijer stapt over naar de Mixed Martial Arts. Ruim een jaar geleden beëindigde Meijer zijn judo-carrière, waarin hij onder meer 2x brons op de wereldkampioenschappen haalde. Meijer maakt zijn MMA-debuut op 26 september in Den Bosch. Wie zijn tegenstander wordt, is nog niet bekendgemaakt. Eerder maakte ook Levi Richters de overstap naar het kooivechten. Het weer. In het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. En later vandaag ook kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 30 graden.
4: Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn 18 mensen overleden. Onze correspondent is daar en vertelt zometeen hoe het er nu is.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Bij de massale oversteek van migranten bij de Spaanse exclave Ceuta vanuit Marokko zijn inmiddels 18 doden gevallen. Duizenden mensen staken de grens tussen Marokko en de exclaven zwemmend over en hulpdiensten werden overrompeld. Spanje gaat nu het leger inzetten om de orde te herstellen. De Spaanse premier Pedro Sanchez die reist vandaag af naar het gebied. Correspondent Samira Jadir is in Fnidek aan de Marokkaanse kant bij Ceuta. Samira, hoe is het afgelopen nacht gegaan?
0: Ja, afgelopen nacht zijn duizenden mensen vanuit heel Marokko naar het noorden getrokken. Dat ging ook bijvoorbeeld met de trein. Ik zag toen heel erg veel jongeren de trein pakken en proberen op die manier verder te reizen naar Fnidek. Maar ook toen we in Tanger aankwamen en we naar het grensstadje reden, kwamen we ook duizenden mensen tegen die te voet dus het grensstadje wilden bereiken. Overigens waren er ook jongeren die aan de andere kant van Marokko de grens probeerden te bereiken bij de Spaanse exclave Melilla. Dat kwam zelfs tot een confrontatie met de politie. En daar meldde Spaanse media dat er ongeveer 400 jongeren de overkant hebben bereikt.
4: Maar nog steeds duiken dus mensen nu de zee in om naar Ceuta te zwemmen?
0: Het is hier in Fnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens van de Marokkaanse militairen rondlopen. Het is veel moeilijker om die grenspost te bereiken. Dat zien we wel. We hebben ook gezien dat er bussen vol met mensen weer uit de stad worden gereden. Dus het is niet meer mogelijk om ook daadwerkelijk de oversteek te doen. Maar de stad zit hier helemaal vol met mensen.
4: Het is niet voor niks dat ze juist hier de grens proberen over te steken, hè?
0: Nee, die exclave is EU-grondgebied in Noord-Afrika. En je kan vanaf hier, dus vanaf Fnidek, ook gewoon Ceuta zien. Dus het lijkt ook heel erg makkelijk om er even naartoe te zwemmen. Maar dat is het niet. Het is heel erg onzeker water. Je weet niet, er zijn hele sterke stromingen. Maar hetzelfde gedachte eigenlijk, dat je de overkant kan zien, is hetzelfde met Melilla. Dat ligt vlakbij Nador. En ook daarvan kan je het idee hebben van, goh, het is eigenlijk niet zo heel erg ver. Maar ook daar zitten best wel grote obstakels.
4: Ja, vandaar dat er dus inderdaad ook doden bij vallen. Mensen die het niet redden. Zijn het vooral Marokkanen die die oversteek maken? Of komen ze uit heel Afrika naar Marokko toe hiervoor?
0: Ja, de eerste paar dagen waren het voornamelijk Marokkanen uit de regio. Maar ja, die beelden gingen allemaal viraal. Dus iedereen dacht van in heel Marokko van we moeten naar het noorden gaan. Dus het zijn niet meer alleen maar Marokkanen. Ik heb ook heel veel mensen gezien uit Sub-Sahara-landen. En daar zag je ook echt gewoon dat ze met hun met het gezin te voet naar Fnidek gingen lopen. Ook echt gewoon kleine kinderen op slippers. Die gewoon meegenomen zijn. Om toch te proberen om die oversteek te maken.
4: Spanje zet dus het leger in. Je had net al over dat ze aan de Marokkaanse kant van de grens ook bezig zijn. Hoe gaan de autoriteiten in Marokko hiermee om?
0: Ja, er is dus hier heel erg veel politie inzet. Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging. Dat er nog zoveel mensen hier rondlopen, wil ook niet meteen zeggen dat de Marokkaanse autoriteiten het hier ook onder controle hebben. Ze doen wel hun best om die mensen uit de stad te krijgen, maar het is hier nog steeds heel erg druk.
4: Samira, dankjewel. Correspondent Samira Jadir vanuit Fnidek. Het is 7:10. Een chronische aandoening, waardoor je vaak maanden of jaren achter elkaar pijn hebt aan je spieren en gewrichten. Fibromyalgie heet het. Ongeveer 2 op de 100 Nederlanders heeft daar last van. En waar de pijn door komt, dat kunnen artsen niet zien, want er is bijvoorbeeld niks ontstoken. Een groot internationaal genetisch onderzoek geeft nu mogelijk een antwoord op die vraag. Het werd afgelopen week gepubliceerd in het beroemde wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine. En een Nederlandse genetica-onderzoeker speelde daarbij een belangrijke rol, Isabel Kerrebijn. Ze woont en werkt in Canada voor een vooraanstaand onderzoeksinstituut. Isabel Kerrebijn, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.
4: Wat hebben jullie door dat onderzoek ontdekt?
10: Nou, zoals u al zei, fibromyalgie is een chronische pijnaandoening waar vrij veel mensen last van hebben. En dat kan heel veel invloed hebben op het dagelijks leven, maar we weten niet waardoor het komt. En er is een theorie dat mensen met deze aandoening pijn anders verwerken in het centrale zenuwstelsel. Dus dat zijn de hersenen en het ruggenmerg. En daardoor mensen ook gevoeliger kunnen zijn voor pijn en prikkels. Nou, wat wij hebben gedaan is een groot genetisch onderzoek. Dus wij zeggen van oké, als dat zo is, dan moet er ook iets biologisch zijn dat wij kunnen vinden. En vaak kan je beginnen met het kijken naar DNA en naar genen en zien of daar iets anders is in patiënten met fibromyalgie dan in mensen die dat niet hebben. Dus we hebben met heel veel onderzoekers uit verschillende landen data gekregen, dat allemaal op een hoop gegooid en naar al die genen gekeken. En daar hebben we inderdaad ook het eerste genetische signaal gevonden voor fibromyalgie. Nou, dat betekent niet dat er een gen is wat dat veroorzaakt, maar meer dat er bepaalde mutaties zijn in het DNA in verschillende genen, waardoor mensen een hogere kans hebben om fibromyalgie te krijgen. Als er andere triggers ook voor zijn.
4: En is het dan ook erfelijk?
10: En dat is niet speciaal erfelijk. Niet elke mutatie kan ook gewoon ontstaan. Niet vanwege dat je ouders het hebben, laat maar zeggen.
4: En wat kunt u met die wetenschap?
10: Nou, verschillende dingen. Ten eerste kunnen we naar die genen wat meer kijken en zien wat die precies doen en of die in bepaalde delen van het lichaam belangrijk zijn. En we hebben dat ook gedaan en daar hebben wij dat centrale zenuwstelsel weer uitgevonden. Dus dat is weer een beetje bewijs dat misschien die theorie dat pijn anders verwerkt wordt waar is. Of dat daar, of deels waar in ieder geval. We hebben ook gekeken naar mannen en vrouwen, want fibromyalgie komt vaker voor bij vrouwen. Dus we wilden kijken, oh, is er iets in het DNA wat er anders is? En dat is niet zo. Dus het kan ook even goed bij mannen voorkomen. Dus
4: dat is nog een raadsel eigenlijk?
10: Ja, we weten niet precies waardoor die verschillen komen. Dat kan zijn dat mannen gewoon minder vaak de diagnose krijgen terwijl ze het wel hebben. Dat iets met hormonen te maken heeft misschien. Vrouwen vaker naar de dokter gaan, maar daar moet nog meer naar gekeken worden. Maar het is in ieder geval niet een genetisch verschil.
4: Nee, de mensen die dit hebben, die hebben dus echt soms maanden achter elkaar pijn zonder dat er een oorzaak wordt gevonden. Wat betekende dat die oorzaak dan niet gevonden wordt? Wat betekent dat voor patiënten?
10: Het is niet fijn, omdat bij fibromyalgie toch mensen vaak verteld worden dat het tussen de oren zit of in hun hoofd. En het is dus fijn dat wij nu dit genetische signaal hebben gevonden. Want het is toch wel een van de meest concrete bewijzen dat er iets biologisch echt aan de hand is.
4: Dus dat is eigenlijk een soort geruststelling van het zit niet tussen je oren. Je hebt echt die pijn en het heeft een oorzaak. Maar is er ook dan daarna iets aan te doen?
10: Behalve dat stukje erkenning voor de patiënten is het ook, ook als je een ziektebeeld beter begrijpt, is dat ook weer een stap om betere behandelingen te kunnen maken, meer gerichte behandelingen en op lange termijn ook eventueel medicijnen ontwikkelen. Genetische mutaties zijn nu vaak een beginpunt voor nieuwe medicijnen. Dus andere groepen die hierin gespecialiseerd zijn, die kunnen weer kijken naar wat wij gevonden hebben en of zij verder onderzoek kunnen doen of ze dat misschien kunnen gebruiken als een doelwit of een aangrijpingspunt voor een geneesmiddel.
4: Ja, dat zal het dus niet later dit jaar zijn, zal ik maar zeggen. Dat heeft dan wel weer tijd nodig waarschijnlijk.
10: Ja, dat heeft zeker tijd nodig. Maar ander soort behandelingen wat gerichter instellen, dat kan eventueel minder lang duren dan een heel medicijn. Bijvoorbeeld. Dus deze studies, dat zijn allemaal kleine stukjes bewijs dat dan weer helpt om het ziektebeeld beter te begrijpen.
4: Want wat voor behandelingen is er dan nog meer mogelijk behalve een medicijn ontwikkelen?
10: Op het moment wordt ik ben geen arts, even als disclaimer. Maar mensen worden vaak met dieet en bewegen en een manier waarop ze leven helpt. Antidepressiva worden ook wel eens gegeven. Soms ook pijnstillers, maar wat minder, omdat je daar toch ook verslavingsproblemen soms van kan krijgen. En soms ketamine is een wat nieuwere experimentele behandeling die in sommige landen nu wel eens uitgeprobeerd worden. Maar er is niks specifiek dat echt heel goed werkt nog.
11: Maar wie weet met de uitkomst van dit onderzoek dat die er op termijn dus aan kunnen komen. Middelen die echt werken. Dank voor de uitleg. Genetica onderzoeker Isabel Kerrewijn. De kans op bosbranden wordt door klimaatverandering steeds groter, schrijft Frans Venkatre.
5: Dat klinkt een beetje als een open deur, maar onderzoekers van World Weather Attribution hebben het nogmaals bevestigd. Door de mede veroorzaakte klimaatverandering zorgt ervoor dat de kans op bosbranden in Spanje en Frankrijk aanzienlijk stijgt. De kans op branden in het zuidwesten van Frankrijk is verdubbeld en de kans op branden in centraal Spanje is zelfs 20 keer zo groot geworden. Dat schrijft dus Frans Venkatre. Het nieuws komt op een moment dat Spanje en Frankrijk worden geteisterd door grote natuurbranden. Een van de onderzoekers maakt zich grote zorgen. Wat dit voorbeeld uniek maakt, is dat het nog vroeg in het seizoen is. En met een nieuwe hittegolf in aantocht zijn deze bevindingen buitengewoon verontrustend. Na een lawine in Pakistan zijn 10 bergbeklimmers vermist. Ze waren aan het klimmen op de Broad Peak, dat is een van de hoogste bergen ter wereld. Gistermiddag was die lawine en daarna is er geen contact geweest meer met de groep. Volgens de BBC heeft het Pakistanse leger 2 reddingshelikopters naar het gebied gestuurd. Onder de 10 vermisten zit ook de bekende bergbeklimmer Nirmal Purja. Netflix maakte van hem een docu nadat hij in 2019 alle bergtoppen boven de 8000 meter had beklommen. In de groep zitten ook klimmers uit Pakistan, Oman, China en de VS. Het is de krant The Guardian opgevallen dat de premier van Kameroen al een tijd lang niks van zich heeft laten horen. Deze Paul Biya is 93, dus sinds begin juni is het stil rondom hem. Toen liet hij weten dat hij voor een kort privéverblijf in een Zwitsers hotel zou gaan zitten. Maar ruim 50 dagen later beginnen in Kameroen de speculaties over zijn gezondheid op gang te komen. Het helpt ook niet mee dat kabinetsleden verschillende verklaringen geven. Volgens de minister van Communicatie werkt Biya vanuit Zwitserland, terwijl de minister van Arbeid zegt dat zijn hoogste baas vakantie heeft. Sinds 2 jaar is het in Kameroen verboden om over de gezondheid van de premier te praten. Toen was hij ook al lange tijd afwezig. Toch schreven lokale media de afgelopen weken al dat premier Biya er slecht aan toe is. En waarom schelden Amerikaanse politici zoveel? Het viel CNN op dat politici in de VS de laatste tijd steeds vaker het F-woord zeggen. En dat blijkt te kloppen, blijkt uit onderzoek van een universiteit, vertelt deze verslaggever.
12: Among presidents, vice presidents and candidates, 87% of the cursing that has happened since 1919 has happened in the last 10 years, 78% from Donald Trump and Joe Biden. By the way, Biden said damn a lot in public. That's still considered a curse word and I think they count that.
5: Trump en Biden staan dus bovenaan de vloeklijstjes. CNN vroeg ook uitleg waarom er dan meer gevloekt wordt. Volgens een deskundige krijg je hierdoor meer aandacht en het maakt je ook authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven ook gewoon vloeken.
2: Ja. NPO
3: Radio 1. Dit is tot 9:30.
2: Het NOS Radio 1 journaal.
5: Misschien even vloeken.
11: Ik wilde nog wat zeggen, maar laten we doorgaan.
5: Shit.
11: Nee, ik zie dit. In Amerika wordt altijd alles weggepiept. Dus het wordt meer gepiept nu. We gaan het hebben over sport. Gisteravond was er Europees voetbal. Maar het grootste voetbalnieuws kwam niet van die velden. Sportcommentator Anne de Jong, want het werd ineens bekend: Arne Slot gaat het niet doen, de nieuwe bondscoach zijn. Vind je het verrassend?
13: Ja, zou er bij de KNVB veel gevloekt zijn op het moment dat dat telefoontje binnenkwam?
11: Ja, dat kun je afvragen, ja.
13: Ja, ik denk toch wel verrassend. Het was zo'n naam die opeens veel rondging na het WK. En het leek ook allemaal zo logisch. Nederland heeft een bondscoach nodig. En de beste coach die Nederland heeft is net ontslagen bij Liverpool. Dus 1-1 zou 2 kunnen zijn. En iedereen is dan blij en gelukkig. Waar het niet dat Slot blijkbaar daar niet blij en gelukkig van wordt. Want zijn verklaring is, ik ben een clubcoach. Ik wil heel graag nog een clubcoach blijven. En dat is uiteindelijk ook niet eens een hele gekke gedachte. Als je net een van de grootste clubs van de wereld... wereld kampioen hebt gemaakt in Engeland, vervolgens ontslagen wordt na een minder seizoen, dan zijn er misschien revanchegevoelens. Komt het bondscoachschap misschien voor hem nog te vroeg? Het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
11: Nee, maar hij heeft er wel een paar weken over nagedacht, zo te horen. Had dat meteen kunnen zeggen.
13: Daar lijkt wel op. Na het WK is Nederland wel een van de weinige landen dat nog geen nieuwe bondscoach heeft. Ik kan me wel voorstellen dat als Slot een mogelijkheid is, dat je dan daar wel op wil wachten in plaats van direct iemand anders
11: aan te spelen. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel het meer vanuit Slot. Ja.
13: Ja, hij heeft er blijkbaar goed over nagedacht. Ja. Hij was ook eerst nog zelf op vakantie tijdens het WK. Moet je hem natuurlijk ook gunnen na een zwaar jaar. Het loopt allemaal precies niet goed voor de KNVB. Dus misschien dus dat er echt wel gevloekt is daar.
11: Maar goed, inderdaad, de KNVB. Wat moet de KNVB nu?
13: Ja, goede vraag. Er waren natuurlijk op papier 3 kandidaten die de meest ideaal zijn. Maar om verschillende redenen kunnen die allemaal niet in Peter Bos, Erik ten Hag en dus Arne Slot. Ja, en dan is de vraag wie wel, je zou bijna zeggen, zou jij het nog willen doen?
11: Lijkt me geen goed plan, Anne. Nee.
13: Oké. Michael Reiziger wordt ook nog veel genoemd natuurlijk. Als bondscoach van Jong Oranje, 72-voudig international, werkt al bij de KNVB. En nou ja, Spanje is net Europees en wereldkampioen geworden met een soortgelijk profiel. Het is natuurlijk wel heel anders, want die is echt met de spelers die nu in dat Spaanse team zitten, is hij al die jeugdelftallen langs gegaan. Dat geldt voor Michael Reiziger niet. En hij heeft weinig ervaring, Michael Reiziger. Dat is nu nog de enige naam die veel genoemd is. Misschien zijn er nog andere opties. VI schrijft in ieder geval gisteravond ook nog dat er na verwachting volgende week duidelijkheid komt.
11: Ja, laten we het hopen. We gaan naar de velden zelf. FC Twente uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. Ze speelden heel lang tegen 10 man. Het kwamen nog tot 2-2. Dus hoe komt het dat het toch niet gelukt is?
13: Ja, 2-0 achterkomen en allebei die doelpunten tegen 10 man. Dat is gewoon, dan maak je het jezelf heel erg moeilijk. Uiteindelijk opportunistisch gaat het dan nog wel. Kom je nog terug tot 2-2. Met 1 doelpunt zou het nog verlengen zijn geweest. En de 10 van de Hongaren zouden waarschijnlijk wat vermoeider zijn geweest. Want die moesten toch met een mannetje minder doen. Dus dan kan het allemaal nog wel. Aan de andere kant over alle minuten die samen gespeeld zijn in Twente. En dus in Boedapest. Heeft het er voor Twente misschien toch niet helemaal ingezeten. Geeft ze zelf ook wel toe dat het allemaal beter had gemoeten. En ja, vooraf dacht ik juist, dit is juist een team waar niet zo heel veel veranderd is. Die zullen er wel klaar voor zijn. Maar dat lijkt dan toch allemaal behoorlijk tegen te vallen. Ze gaan nog wel door in de Conference League. Misschien is dat een competitie die beter past bij de kwaliteiten die Twente op dit moment heeft. Alleen bij de ambitie past natuurlijk doorgaan in de Europa League.
11: Ajax deed het wat dat betreft beter. Dat had jij ook al verwacht, hè, zei je gisteren tegen Vojvodina. Weer 4-1. Wat was je indruk?
13: Ja, een heerlijke niets aan de hand avond voor Ajax. En daar hebben ze de laatste jaren toch niet heel erg veel van gehad. Zelfs bij die 1-0 achterstand, want ze kwamen

0: voor Ajax. En daar hebben ze de laatste jaren toch niet heel erg veel van gehad. Zelfs bij die 1-0 achterstand, want ze kwamen dus eerst 1-0 achter. Absoluut geen paniek, gewoon een lekker doorvoetballen. En 4 doelpunten gemaakt voor het eigen publiek in een uitverkochte arena. Oscar Gloch, de Israëliër, die maakte er 3. Was vorig jaar een grote aankoop, maar toen kwam het er lang niet altijd uit. Dus misschien staat hij wel symbool voor het nieuwe Ajax. Hij speelt op een iets andere plek, hij wordt iets ander gebruikt en lijkt enorm te renderen. Want hij maakte in de vorige wedstrijd ook al een doelpunt. Het ziet er goed uit voor Ajax, maar ja, blijf het zeggen. Vojvodina is niet een hele goede tegenstander.
1: Gaan we nog even naar de FIFA-plannen van Gianni Infantino. Want hij wil een bedrijf oprichten, hè, dat het WK voetbal moet gaan beheren. Investeerders aantrekken. Maar gisteren maakte de UEFA bekend. Wij gaan het WK, of eigenlijk alle FIFA-wedstrijden, boycotten. Wanneer dat gebeurt, ook de CONCACAF, de Noord- en Midden-Amerikanen, die zijn niet enthousiast. Heeft Infantino nou zijn hand overspeeld, denk je?
0: Het vind ik heel lastig inschatten met Infantino. Het gaat niet meer over de voetbal, het gaat allemaal over geld. Dat is de hele cynische discussie waarbij uiteindelijk de UEFA en de CONCACAF ook erin zitten om heel veel geld te verdienen, denk ik. Vanochtend trouwens wel een mailtje van de FIFA met een reactie op deze boycott in mijn mailbox. En van heel veel mensen staat gewoon voor de hele wereld. Het is allemaal een groot misverstand. Ze hebben ook nog letterlijk gezegd nadat dus de UEFA alles boycott. Dank je wel voor de feedback. Het is een open proces, democratisch proces. Het zou iedereen wat op moeten leveren. Het is trouwens ook nog allemaal in de media gekomen en daardoor is het allemaal in een heel verkeerd daglicht komen te staan. We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase, maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: Oh, de media hebben het weer gedaan. Ik snap het.
0: Nee, wij hebben het allemaal gedaan en Infantino in ieder geval niet.
1: Anne, dankjewel.

0: Gotcha. Somebody that I used to know.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
4: Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee iets gestegen. In juni bedroeg die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn omhoog gegaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd. Bronnen melden aan persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord niet ver genoeg vindt gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Claude in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het wordt een andere dag dan de afgelopen 2 hete dagen.
5: Ja, het is wel een stuk minder heet. Al hoort het in het binnenland, Limburg, Brabant, Gelderland nog wel een graad of 27 vandaag hoor. Maar in de kustprovincie is het een stuk koeler met 20 tot 23 graden. Op dit moment een aantal buien in het Waddengebied, lokaal ook met onweer erop. Ook in Friesland zijn een paar buien ontstaan. Die buien zijn vandaag vooral voor het noorden, maar vanmiddag kan ook elders in het midden en zuiden van het land lokaal een bui voorkomen. De meeste plaatsen blijft het in het zuiden en midden van het land vandaag droog. En naarmate de dag vordert komt vanuit het westen de zon er weer door. En vanavond is het dan nog een tijd zonnig. De zon gaat ongeveer om 9:30 onder. En dan is het een graad of 19.
0: En wat voor een weekend krijgen we?
5: Een heel mooi weekend met veel zonneschijn en hoge temperaturen, maar zeker niet heel hoog. Morgen wordt het 22 graden in het westen tot zo'n 26 graden in Limburg. En zondag komt er een beetje bij, 24 tot 29 graden. Ook dan veel zonneschijn en slechts een paar wolken. De dagen daarna wordt het nog tijdelijk wat warmer. Maandag en dinsdag op veel plaatsen weer 30 graden. Maar in de loop van de week gaan we weer terug naar 25. Daarbij geregeld zon, maar ook een keer een bui.
0: Johnny, dankjewel. 50 dagen duurde het. Maar de kakkerlakkenbeweging in India lijkt zijn zin te hebben gekregen. Zometeen onze correspondent.
1: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Na 50 dagen protest lijkt de studentenbeweging de kakkerlakken in India haar zin te krijgen. Eerst stapte de minister van Onderwijs op en nu is het India's parlement akkoord met een wetsvoorstel om het systeem van openbare examens te hervormen en strengere straffen in te stellen tegen examenfraude. Maar de beweging blijft dreigen met nieuwe protesten. Correspondent Davy Boerema vanuit New Delhi, waarom doen ze dat?
15: Ja, omdat een andere belangrijke eis die ze ook gesteld hebben afgelopen weekend, die is nog niet volledig ingewilligd. Want de studenten die betrokken zouden zijn bij die protesten, die zouden niet meer vervolgd worden. En studenten die al opgepakt waren, die zouden vrijkomen. Dat was de afspraak. Maar nu zegt het Indiase Hoge Rechtshof dat de overheid dat inderdaad moet doen volgens de afspraken. Maar dat mensen die vooraf al een strafbad hadden, dat zij wel vervolgd mogen worden.
0: Maar dus de overheid blijft die studenten vervolgen?
15: Ja, dat klopt. En in verschillende staten zijn ook al honderden studenten opgepakt die dus hadden deelgenomen aan die protesten. Ook online wordt er gehandhaafd door de overheid. Studenten die online uitingen hebben gedaan, hun profielen worden verwijderd, hun kritische berichten worden verwijderd. En zojuist is ook bekend geworden dat het hoofd van Meta in India, dus het bedrijf wat achter die platformen zit, wordt aangeklaagd omdat die satirische foto's van Modi zijn verspreid online. Dus de Indiase overheid doet er op verschillende manieren nog alles aan om te controleren wat er na het beëindigen van die protesten gebeurt. En ik denk dat ze dat doen omdat de angst er best wel in zit, hè? Want dit was een beweging die eigenlijk als een online grap begon, maar zo snel, zo groot werd. En de vraag was de hele tijd, kan die grap ook evalueren in een echte beweging? Nou, en dat hebben ze laten zien in een korte tijd. En dat is best wel ongemakkelijk geweest voor deze overheid, omdat ze dat niet voldoende hebben zien aankomen.
0: Dus eigenlijk probeert de overheid de geest terug in de fles te krijgen?
15: Ja. Op een paar punten hebben ze dus, waar je ook mee begon, hebben ze wel toegegeven, hè, die overheidshervormingen op educatiegebied. Dus er is een nieuwe minister van Onderwijs gekomen, er is een onderzoekscommissie gekomen die fraude gaat onderzoeken, die nieuwe wet waar je het net over had. Er zijn snelrechtbanken die nu ingezet worden om de daders achter dat lekken van die examenschandalen, die examenpapieren te vervolgen. Want je ziet dat onderwijs is gewoon een onderwerp, ja, daar kan eigenlijk niemand het niet mee eens zijn, dat het belangrijk is voor de jeugd van India om een toekomst te hebben. Het is gewoon de manier voor een land waarbij, ja, alles in hele strakke sociale klasses is verdeeld, kastes ook wel hier genoemd, is onderwijs eigenlijk gewoon de enige manier om op die sociale ladder te klimmen, hè? Dus het is een heel het is een onderwerp wat verbindt. Dus daar heeft de overheid zeker op moeten toegeven. Maar wat je ziet is dat het oude karakter van deze overheid, waarvan de protestbeweging ook al zei, daar houden we rekening mee, want we hebben dit in het verleden gezien bij andere demonstraties, dat karakter van de controle willen houden over de beeldvorming en dat best wel met harde hand neerdrukken als de kritiek is, ja, dat zie je toch wel weer terugkomen.
0: Maar misschien komt het ook wel dat die beweging dus inmiddels meer voor ogen heeft dan alleen maar het onderwijssysteem.
15: Ja, kijk, ik denk dat Modi zaterdag heel blij was. Ik denk dat hij toen dacht van, we hebben ze gegeven wat ze willen, op onderwijs dus. En daarmee hebben we ze een soort van vleugellam gemaakt. Want als we doen wat je zegt, kan je niet weer de straat op gaan, want we hebben het gedaan. Maar wat je ziet is dat deze groep dus duidelijk zegt van, ja, maar wacht eens even. De afspraken over het vervolgen van mensen, over deze studenten gewoon weer laten terugkeren naar hun normale leven, zodat ze ook weer kunnen gaan studeren, die afspraken moeten ook voldaan worden. En dat gaat veel meer over wie deze overheid is, wat het karakter van de overheid is. En dat is dus breder dan het onderwerp van alleen onderwijs.
0: En de manier waarop deze beweging, ja, die is echt ontstaan van onderop, en waarop die te werk gaat, is dat ook moeilijk voor de overheid om daar mee om te gaan, omdat ze het niet zo goed begrijpen misschien wel?
15: Ja, ik denk inderdaad, je zag bij die invoering van de wet dat het parlement op allerlei ludieke manieren jongere termen begon te gebruiken. Dus ze noemden de oppositie de Lulu. En ze zeiden dat Modi clocked it on time. Zijn allemaal termen die die Gen Z, Gen Alpha hier gebruikt. Om te laten zien van, kijk, nee, we hebben jullie wel door. We spreken jullie taal wel. Maar de studenten zeggen daarvan, ja, je kan dat op een ludieke manier doen. Maar wij willen eigenlijk gewoon begrepen worden. En een tweede ding wat ook belangrijk is, is denk dat de overheid niet heeft gezien hoeveel groepen zich aangesloten hebben bij die kakkerlakken. Heel veel linkse bewegingen die niet alleen onderwijs hebben, maar ook gewoon heel kritisch zijn op deze overheid, op de manier waarop ze politiek voeren. Die hebben de afgelopen dagen nog gewoon weer op de protestlocatie in Delhi gezeten, omdat zij wel willen doorgaan met die protesten. Dus de overheid heeft de taal van de jongeren niet helemaal kunnen inschatten en ook niet begrepen hoe groot deze groep eigenlijk werkelijk is in India.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerma.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Goedemorgen.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
18: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
16: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
19: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
20: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: Tijdens het vliegen even uit het raam naar buiten kijken, dat zit er in het vliegtuig van de toekomst misschien niet meer in. De Amerikaanse vliegtuigbouwer JetZero werkt aan een toestel zonder zijramen. Met wel 4 gangpaden naast elkaar en een heel andere vorm dan we gewend zijn. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Welke vorm? Waar denken ze aan?
21: Nou, dit heet een blended wing body. Dat is eigenlijk een letterlijke vertaling van het in elkaar overvloeien van de romp en de vleugels. We zijn gewend aan vliegtuigen die bestaan uit een ronde aluminium pijp. De romp waar we de passagiers in stoppen. En daar hangen we dan links en rechts een vleugel aan. Nou, in dit ontwerp vloeien die eigenlijk in elkaar over. Het ziet er een beetje uit als een rog. Een vliegende rog zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en dan kun je dus een stoeltje krijgen in de vleugel.
21: Ja, dus een gedeelte van de stoelen zitten dus in de vleugel, waar die vleugel en die romp in elkaar over vloeien. En dat betekent ook dat het eigenlijk niet zo vreselijk veel zin heeft, ook niet makkelijk is om gaten te maken in die romp, om raampjes in te zetten. Dus dan hebben ze maar bedacht, nou, dan gaan we dat maar zonder ramen doen.
0: En is dat dan makkelijk te doen zonder ramen?
21: Nou, als vliegtuigconstructeur is een vliegtuig zonder ramen eigenlijk fantastisch. Want ramen zijn eigenlijk heel vervelend. Dus het scheelt je wat dat betreft in gewicht en wordt het vliegtuig wat efficiënter door. Maar passagiers kijken toch wel heel erg graag naar buiten toe. Dus de ramen zitten er wel met een reden.
0: Ja, ik vind het ook altijd geweldig om te zien of de zon opkomt, of als je boven bergen vliegt. Dat ga je dan dus missen.
21: Ja, dat ga je dus missen. En dat gaan ze dan proberen op te lossen door schermen te hangen. Dat je dus gewoon op beeldschermen ziet hoe het buiten eruit ziet. Maar of dat allemaal wel technisch haalbaar is. Nou ja, technisch kun je het wel kunnen uitvoeren, maar of het vaak ook mag van de luchtvaartautoriteit, is nog wel een grote vraag hoor.
0: Maar waarom kijken ze hier naar? Behalve dat het dus eigenlijk makkelijker is, geen ramen erin hoeven ontwerpen?
21: Nou, er worden wel voordelen verwacht, met name in de aerodynamica. Het zou daardoor een veel zuiniger vliegtuig kunnen worden. Ze claimen zelfs 50% zuiniger dan de bestaande vliegtuigen. Ik vind dat wat optimistisch. Maar men claimt dus dat het beter is en daarom wil men dit onderzoeken.
0: En passen er dan ook meer mensen in?
21: Dat ligt er helemaal aan, afhankelijk van hoe groot je het maakt. Het prototype wat ze nu aan het ontwikkelen zijn, wat dan begin volgend jaar zou moeten vliegen, is gemaakt voor 250 mensen. Dus eigenlijk een middelgroot vliegtuig. Maar je kan het net zo groot maken als je wilt eigenlijk.
0: Ja. JetZero heeft inmiddels miljarden aan leningen en subsidies van de Amerikaanse overheid gekregen. Wat u zegt, ze willen volgend jaar een eerste prototype laten vliegen. Is dat dan een teken dat het er echt aan zit te komen?
21: Nou, als je even echt gaat zoeken hoe het zit met dat geld, valt het wel tegen wat er gebeurd is. Het is een Amerikaanse import- en exportbank, of export- en importbank. Die is gericht op het creëren van banen in Amerika, gericht op welvaart en veiligheid, allemaal mooie verhalen. En die hebben met dit bedrijf een letter of interest, dus een brief ondertekend waarin ze zeggen, nou, we hebben interesse om dit met jullie te gaan onderzoeken. Dus er is nog geen dollar beschikbaar. Maar ze hebben alleen maar gezegd, nou, we willen er met jullie samen naar gaan kijken of dit misschien wat wordt. Dus het is eigenlijk nog heel erg boterzacht hoor.
0: Ja, dus de kans dat we op relatief kort termijn in zo'n toestel kunnen stappen, die is niet zo heel groot?
21: Nee, dat kun je echt wel vergeten. Ze willen dan volgend jaar een vliegend prototype hebben. Tot nu toe hebben ze eigenlijk alleen maar een 1-op-8 schaalmodel laten vliegen. Er zitten wel een hoop belangrijke mensen achter, zeggen ze. Maar ik heb toch eigenlijk nog wel zoiets eerst zien dan geloven. En meestal duren die dingen heel veel langer dan ze zich voorstellen.
0: Maar zijn de andere vliegtuigbouwers... die wel met een beetje met argusogen hier naar kijken?
21: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Als je kijkt naar de twee grote vliegtuigbouwers uit de wereld, Boeing en Airbus, die hebben een orderboek wat voor ongeveer 10 jaar vol zit met vliegtuigen die allemaal gebouwd moeten worden. Ik denk dat die rustig achterover leunen en eens kijken, nou, als het wat wordt, dan gaan we mee. En zo niet, dan gaan we gewoon rustig door op onze eigen weg.
0: Hartelijk dank, luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Door de lage waterstand betaal je straks meer voor een liter benzine of diesel, schrijft de Gelderlander.
4: Want ook brandstofbedrijven komen in de problemen. In het oosten van het land zit het Twentekanaal dicht en op de Rijn, IJssel en Waal kunnen transportschepen minder lading vervoeren. Soms nog maar een kwart van hun capaciteit, zegt een deskundige in de krant. Daardoor is er volgens de Gelderlander minder aanvoer naar brandstofdepots in Arnhem en Wageningen, en dat zorgt dan weer voor een prijsstijging aan de pomp. De finale van het EK debatteren gaat niet door. De wedstrijd zou vanavond zijn in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, maar de zaal heeft het evenement geschrapt omdat er ook Israëlische universiteiten meedoen. Volgens RTV Utrecht zegt Tivoli-Vredenburg dat er de afgelopen dagen een zorgvuldige afweging is gemaakt. Er is gekeken of het debattoernooi past binnen de culturele boycott van Israël. Het poppodium wist dat er Israëlische studenten meededen, maar dachten die op persoonlijke titel erbij zouden zijn. En nu ze namens hun universiteit meedoen, is er volgens Tivoli sprake van institutionele vertegenwoordiging. En dat past dus volgens hen niet binnen dat boycott. Het wordt opnieuw strandweer vandaag, maar pas op, in zee zijn sterke stromingen. En daarom staan op de boulevard in Vlissingen allemaal waarschuwingsborden.
17: Als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard. En het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen, inderdaad.
22: En onderschatten sommige zwemmers dat dan ook?
17: Ja, sommige mensen hebben niet door dat die stroming zo sterk is en ze niet meer tegen die stroming in kunnen zwemmen. Kun je dan ook beter niet proberen en proberen met de stroming richting de kant te zwemmen.
4: Op de stranden wordt extra veel gepatrouilleerd en gewaarschuwd, meldt Omroep Zeeland. Volgens Omroep Friesland is het ook op de Wadden nog link de komende tijd. En ook Omroep West ging kijken op het strand van het Valkenburgse meer wel te verstaan. Daar lag zonaanbidder Petra. De vrouw van 58 is niet vies van een beetje zon. Haar paarse bikini en vrolijke lippenstift staken fel af tegen haar behoorlijk bruine huid.
23: Dat is de enige kleur die ik mooi vind.
24: En dat is bak en braden maar.
23: Ja, ik smeer wel factor 50 op mijn gezicht, ja. Sowieso.
24: Je ligt alleen maar te bak en te braaien.
23: Ja. Ja, wij houden van de zon.
4: Goed nieuws, ook de komende dagen nog mooi weer voor Petra.

0: Don't Stop the Dance, Brian Ferry. Het is bijna 8 minuten voor 8. De droge zomer laat ook zijn sporen na in de Nederlandse wijngaarden. Bij de wijngaarden van Reeslandhoeve in Balkbrug kijken ze nauwlettend naar de druiven, want te weinig regen heeft gevolgen voor de oogst. Verslaggever Sander van Hoorn, jij staat tussen de wijnranken. Dat moet voor jou het Walhalla zijn, toch?
1: Dat is even in de spiegel kijken, mevrouw Kersenboom. Maar nee,
0: ik ken jou ook een beetje, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Goed, dan had het meer hop moeten groeien, denk ik. Maar ik sta tussen de druiven, maar daar hangt een klein spiekertje. Bas Huisman, wat is dat nou, klassieke muziek voor de druiven?
2: Zeker, klassieke muziek voor de druiven, inderdaad.
1: Want?
2: Ja, echt voor het optimaliseren van de groei in de wijngaard. Ja.
1: Ja, je experimenteert wat, want voor de rest ben je afhankelijk van het weer natuurlijk.
2: Zeker, ja. Wijn en druiven is en blijft een natuurproduct. En dus zijn we volledig afhankelijk van het weer. Maar we doen wel zoveel mogelijk ons best om de druiven naar de beste omgeving te bieden om in te kunnen groeien.
1: Ja, en daar hoort een muziekje bij. Dat is wetenschappelijk onderzocht, zegt Bas Huisman. En laten we eens kijken of de druiven er een beetje wel bij waren. Want vlakbij die speaker, en die hangen op verschillende plekken in een gebied van, hoeveel hectare heb je hier?
2: 4,5 hectare hebben we.
1: 4,5 hectare. Nou ja, in dat hele gebied hangen dus die speakers, maar daar vlakbij die speaker zijn de druifjes een beetje kleiner.
2: Ja, kijk, weet je misschien dat niet iedere druif het even fijn vindt, dat weet ik niet. Maar wat ik wel kan zeggen is dat de druif waar we nu bij staan, die is net even wat jonger dan de druif die ernaast staat. Want die was later erbij ingezet. En als we kijken naar de druif die ernaast staat, dan staat die er wel fantastisch.
1: Ja, laten we daar eens gaan kijken. Het zijn hele kleine druifjes, dus Astrid, die wijn is echt nog wel eventjes verder weg. Maar wat je wel al ziet, is dat er een paar van kleur beginnen te veranderen.
2: Klopt, we zitten midden in het proces van de kleuring en de verazon, zoals dat zo mooi wordt genoemd. En nu de groene druiven die kleuren dus blauw of paars. Mm. En de witte druiven die kleuren van appeltjesgroen naar het geel en goudkleurig. Ja. Dus, ja,
1: en het cliché is dan, rijdend door de wijnvelden in Frankrijk, als het mooi droog is, mooi warm is, dan krijg je betere wijn.
2: Ja, kijk, we hebben hier druivenrassen staan voor een Nederlands klimaat. Ja, wat is nu nog een Nederlands klimaat? Ja. Ik vind dat zelf altijd wel een goede vraag. En,
1: want welke druif is dit?
2: Dit is Cabernet Noir waar we bij staan. Okay. Relatief onbekend. Aanverwant aan Cabernet Sauvignon.
1: Ja, dat kent iedereen natuurlijk, van de witte wijnen. Hoe kun je zien of deze druif het nu goed doet met de droge en warme periodes die we nu gehad hebben?
2: Nou, je ziet dat hij op zich goed op schema loopt. De kleuring is rustig aan ingezet. Dat is eigenlijk normaal voor deze tijd van het jaar. Wat ik wel zie is dat ze nog iets klein zijn qua grootte. Dus ze mag nog iets groter. En dat duidt echt wel op de droogte die we hebben gehad.
1: Ja, want iets klein en dan knijp je er even in. Je knijpt hem niet zomaar fijn. Hij is ook nog vrij hard. Maar het is een halve vingernagel of zo. Als het dat al is.
2: Nou, dat. Precies. En als we daarnet even wat meer regen hadden gehad gedurende de zomerperiode, dan zie je dat de druiven ook al groter waren geweest rond dit stadium.
1: Ja. Dus warmte, droogte, lekker. Afhankelijk van de druivensoort. Maar water blijft nodig natuurlijk.
2: Water blijft altijd nodig. Ja, dat geldt natuurlijk voor ieder landbouwgewas eigenlijk. En druiven dus ook.
1: Nu lees je toch ook wel van wijnboeren in Nederland. En ik was al helemaal verbaasd dat ik boven Zwolle eindigde, terwijl ik dacht, Nederlandse druiven, dan moet je naar Zuid-Limburg. Maar dat klimaat, dat schuift op. De warmte trekt naar het noorden. En je hoort toch ook wel veel wijnboeren die zeggen, gemiddeld genomen, dit andere klimaat in Nederland is goed voor de druif.
2: Klopt. Zeker waar, maar er zitten ook absoluut kanttekeningen aan. Kijk, ja, het is goed. Op zo'n manier van, we hebben een lagere schimmeldruk. Dus op die manier houden we de wijngaard gezonder.
1: Want schimmels houden van natheid?
2: Klopt, schimmels houden van natheid, hoogluchtvochtigheid. En stel binnen nu in 3 weken gaat het nog hartstikke hard regenen, heb ik alsnog een schimmeluitbraak. Hè? Dus dat kan voorkomen. Andere kant van het verhaal is, we hebben meer zonuren. En meer zon betekent uiteindelijk meer suikers in de wijn. En de consument houdt van een droge wijn, oftewel alle suikers moeten worden uitvergist. Ja. Dus dan ga je richting de wijnen van 14-15% alcohol.
1: Ja, op zich ook niet verkeerd, maar dat is voor wijn niet heel erg goed. Maar het is dus niet eenduidig. Warm weer is dus per definitie goed. We kijken naar een volgende serie wijngaarden. Welke druif staat daar?
2: Dat is ook Cabernet Noir en daarnaast staat nog Souvenir Gris.
1: En kan die beter tegen het nieuwe Nederlandse klimaat?
2: Ja, Souvenir Gris en Cabernet Noir zijn echt beide wel echt nieuwere druivenrassen. Ja. Dus die kunnen beter omgaan met de nieuwe extreme eigenlijk. En als ik het heb over de oude druivenrassen die we hier hebben staan, nou, die hebben het er echt nog wel moeilijker mee. Ja.
1: Dus wat dat betreft ook al veranderd hier in de aanplant?
2: Zeker, ja. En dan zitten we nog maar in een periode van 20 jaar eigenlijk dat we hier actief zijn als bedrijf. Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen eens bij die andere druiven kijken en kijken welke muziek, Astrid, daar gedraaid wordt en of jij dat dan in het najaar gaat terugproeven in je wijn.
0: Verslaggever Sander van Hoorn. Met deze muziek op de achtergrond.
3: NPO Radio 1.
4: En Joep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smitprijs.
5: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
4: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Elie Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
6: NPO Radio 1.
4: Morgen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: NPO Radio 1. 8 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. President Trump kondigt de volledige ontwapening van Hamas aan. En de inflatie is deze maand weer wat opgelopen. Een overzicht wat nieuws. Thomas Delsing.
7: Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer wat duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1%. Vorige maand daalde dat cijfer nog naar 2,9%. Het zijn alsnog relatief hoge inflatiecijfers vergeleken met voor de oorlog tussen Iran en de VS. Toen die begon in februari liepen de olie- en gasprijzen snel op. Consumenten betalen dus vooral meer voor brandstof en energie. De prijzen voor eten en drinken bleven gelijk. Bij bestormingen van het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Dat melden Spaanse media. Gisteren probeerden duizenden mensen dat stukje land dat aan Marokko vastzit te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave Melilla zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza. In de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Wereldvoetbalbond FIFA wil het omstreden voorstel van voorzitter Gianni Infantino niet intrekken. De bond zegt dat niemand het voetbal verkoopt en dat media er onjuist over hebben bericht. De FIFA wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer WK's gaat regelen. Het leidde tot veel kritiek van voetbalbonden. Die zijn bang dat de commercie uit de hand loopt. Gisteren kondigde de Europese voetbalbond UEFA een boycot aan van alle FIFA-toernooien, inclusief het WK, zolang het voorstel op tafel ligt. En FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het gisteravond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde voorronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax gisteravond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. Dat betekent dat ook Ajax doorgaat naar de derde voorronde van de Conference League. Het weer. In het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui. Met kans op onweer ook. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. En later vandaag ook kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 30 graden.
6: President Trump zegt dat Hamas gaat ontwapenen onder toezicht van zijn Vredesraad. Straks onze correspondenten.
8: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Hamas heeft toegezegd om te ontwapenen, dat zegt de Amerikaanse president Trump, die het nieuws aankondigde op zijn platform Truth Social. Correspondent Jordan Daes over die aankondiging van Trump.
10: Hij zegt dat de deal bereikt is binnen de Board of Peace. Zijn Board of Peace, moet ik dan eigenlijk zeggen. Details kennen we niet, anders dan de aankondiging van Trump op Truth Social. Hij is een eigen spreekbuis, een eigen sociale medium. Ontwapening van Hamas gaat het om. Trump noemt het een historische overeenkomst.
6: We hebben al een tijdje niks gehoord over dat vredesbestuur, die Board of Peace. Is er dan al die tijd wel achter de schermen onderhandeld?
10: Ja, dat begrijpen we wel, ook met hulp van onder andere Egypte en Qatar. Ik zeg dan tegelijkertijd er wel bij, dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post. Wat we begrijpen, mensen om hem heen, ook van die Board of Peace, komen er wel berichten dat er meer details naar buiten zullen komen in de komende 2 weken. Maar op dit moment is er heel veel onduidelijk nog. Weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld. Dat Hamas wapens gaat inleveren. Te beginnen met de politiewapens. Later ook andersoortige wapens. En dat dat een stap zou moeten zijn naar uiteindelijke demilitarisatie. En een stap in de richting van een bestuur door een nieuwe Palestijnse overheid, zoals Trump het zegt. Een technocratisch bestuur. Samen ook met zijn Board of Peace. Maar goed, dat is allemaal nog ver weg.
6: Ja, wat zijn dan verder de plannen met Gaza?
10: Nou ja, dat komt allemaal te hangen onder zeg maar de Board of Peace. En dat is een wat vage organisatie. In die zin Trump bepaalt. Het is opgericht door Trump, geleid door Trump. Trump kan er ook blijven zitten zolang die er zit. En alle beslissingen vetoen. Noem het een uitdagertje van de Verenigde Naties, zeg maar. Een organisatie die danst niet dus alleen naar de pijpen van Amerika, maar echt naar de pijpen van Trump. Reden waarom veel westerse landen daar ook niet bij zitten. Nederland ook niet bijvoorbeeld. Israël is dan wel aan boord. Palestina is niet eens uitgenodigd. Dat maakt natuurlijk wel dat je kunt afvragen welke kant dit uiteindelijk opgaat voor Gaza en of dit wel zo'n goed plan is, een goede toekomst is voor ook de inwoners van Gaza, de mensen die daar nog zitten in elk geval.
6: Er moet uiteraard nog blijken wat er terechtkomt van wat Trump nu heeft aangekondigd, dat ontwapenen van Hamas. Maar hij kondigt het wel groots aan, dus is het wel belangrijk voor hem?
10: Ja, hij wil zich natuurlijk, en dat doet hij actief de laatste tijd wat minder, maar toch ook neerzetten als een vredespresident. Het is iemand die de laatste tijd toch niet al te veel succesjes heeft kunnen laten zien op dat front. Hij had zelf de Nobelprijs van de Vrede wel willen ophalen. Hij kreeg hem uiteindelijk van de daadwerkelijke Nobelprijswinnaar. Maar het was allemaal wat veel oorlog en heel weinig vrede. Weinig succes in Iran. Integendeel, dat loopt totaal niet zoals hij zelf wil. Deze week met Netanyahu wilde die niet eens gezien worden. Er is nog een foto van naar buiten gekomen, maar dat was het ook, zeg maar. Hij wil daar op dit moment niet geassocieerd mee worden. Die relatie loopt niet lekker, is klaar met Iran. Ja, dit kan dan wel een klein beetje helpen als een soort van diplomatiek succesje. En wat we dan ook horen, nadien, dat wordt dan zo gespind door zijn adviseurs, ook door de mensen rond die Board of Peace in telefoontjes met journalisten, is dat Trump dan ook wel erg teleurgesteld zou zijn als Israël nu nog in de weg gaat liggen voor dat 20-puntenplan van Trump. Nee, dit is echt een man die wel een succesje kan gebruiken.
6: Zijn Amerika-correspondent Jordan Daes. Er zijn dus wel wat slagen om de arm te maken. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Swolfs over waar Hamas akkoord mee zou zijn.
11: Nou ja, inderdaad zou, want voor zover bekend hebben ze nog niet getekend, zijn ze officieel nog niet akkoord. Maar sinds gisteren komen er allerlei lekken naar buiten over deze onderhandelingen en zou Hamas dus inderdaad akkoord zijn met het ontwapenen. Nou ja, dat zou dan in fases moeten gaan gebeuren. Het technocratische overgangsbestuur zou daarop moeten gaan toezien. Die zouden daarbij worden ondersteund door de internationale stabilisatiemacht. Dat is die internationale troepenmacht die moet gaan toezien op de veiligheid in Gaza. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema dit gaat gebeuren. Dus dat is allemaal echt nog afwachten. En Hamas die heeft inmiddels wel al een reactie gegeven. Ze hebben gezegd, ja, wij willen dan wel ontwapenen, maar dan moet Israël zich ook aan de verplichtingen houden. En de verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn is dat Israël moet stoppen met de aanvallen en zich dus moet gaan terugtrekken uit de Gazastrook. Ja, anders komt er geen ontwapening, zegt Hamas.
12: En zou Israël daartoe bereid zijn?
11: Ja, dat is de grote vraag. Kijk, vanuit Israël is er geen officiële reactie gekomen nog. Wel zijn er Israëlische bronnen die hier in de media hebben gesproken over die onderhandelingen. En die zeggen dat het standpunt van Israël eigenlijk onveranderd blijft. Dat Hamas zich volledig moet gaan ontwapenen. Dus dat houdt in dat alle wapens moeten worden ingeleverd. Maar ook de opslagplaatsen, productiefabrieken, het tunnelnetwerk, dat allemaal ontmanteld moet worden. En dat Gazastrook op die manier gedemilitariseerd moet worden. En dat is een ander punt. Kijk, er wordt nu gesproken over het overdragen van de wapens. Maar wat gaat er uiteindelijk dan met die wapens gebeuren? Gaan die wapens vernietigd worden? Worden die wapens worden die Gaza uitgehaald? Of blijven ze daar bijvoorbeeld in een opslagplaats liggen? Dat weten we op dit moment niet. En Israël die wil dus demilitarisatie. Nou ja, dat zou betekenen dat het vernietigd moet worden of Gaza uit moet. En zij zeggen, of in ieder geval die bronnen zeggen, dat wat er nu op tafel ligt, dat nog niet genoeg is. En er komen hier dit najaar ook verkiezingen aan. En ja, ik kan me ook goed voorstellen dat Netanyahu nergens naar wil luisteren voordat het echt goed op papier staat dat Hamas zich ook echt volledig ontwapent en die wapens vernietigd worden. Anders kan dat natuurlijk overkomen als een zwakte als hij begint met terugtrekken terwijl Hamas niet volledig is ontwapend. Dus dat ligt ook zeer gevoelig voor Netanyahu zelf hier.
12: Ja, dus als je alles bij elkaar optelt en aftrekt, hoe haalbaar is dit?
11: Ja, het zijn positieve geluiden en het zou de grootste stap zijn in de onderhandelingen dit jaar, omdat die natuurlijk een muur vastzitten. Maar ja, het is, kijk, allereerst moet nu Hamas officieel akkoord gaan, dan moet Israël officieel akkoord gaan. Nou ja, Egypte en Qatar die zullen de druk op Hamas opvoeren. Amerika zal de druk op Israël opvoeren. Nou ja, laten we zeggen dat akkoord er dan uiteindelijk komt. Dan is het ook niet zo dat dit binnen een week allemaal geregeld is en die wapens zijn ingeleverd. Dat is natuurlijk echt een proces dat over maanden en maanden gaat. En dan zijn er nog heel veel hobbels op de weg. Want nou ja, het wantrouwen tussen beide partijen is ontzettend groot. Hamas kan vinden dat Israël zich dan niet snel genoeg terug zou trekken. Nou ja, Israël die zal bijvoorbeeld aanvallen kunnen uitvoeren als zij zich nog steeds bedreigd voelen. Dat zien we bijvoorbeeld ook dat ze dat in Libanon doen. Hè. Daar zouden ze nu ook geleidelijk aan het terugtrekken zijn. Maar ze voeren nog wel aanvallen uit. Nou ja, datzelfde kunnen we dan in Gaza gaan zien. Ja, en als dat gebeurt, ja, dan kan het ook weer klappen. Dus hoe haalbaar het is. Eerst moet dat akkoord getekend worden. En dan zijn er dus nog heel veel hobbels op de weg. Dus dat is nu nog heel lastig in te schatten en lijkt allemaal nog ver weg.
12: En wat kan dat nu betekenen voor de Palestijnen? In Gaza.
11: Ja, kijk, als hier ook maar iets van wordt uitgewerkt, kan dat al verlichting geven voor inwoners in Gaza. Want de situatie blijft heel slecht. Hè. Er is op papier dan een staakt het vuren, maar in de praktijk geldt het natuurlijk niet. Er zijn vrijwel dagelijks bombardementen door Israël waar Palestijnen bij worden gedood. Al meer dan 1200 doden sinds oktober, sinds dat bestand officieel is ingegaan. Nou ja, ook zijn er te weinig hulpgoederen die Gaza inkomen. Te weinig voedsel, te weinig medicijnen, te weinig medische apparatuur. Er zijn nog steeds beschietingen langs de gele lijnen. Dat is de grens tot waar Israël aanwezig is. Ja, als dan van dit plan ook maar iets wordt uitgewerkt, kan dat al snel verlichting geven voor inwoners. Maar ik denk dat inwoners met dezelfde twijfel naar deze plannen kijken. Als ik net heb beschreven en ook wat Sjoerd al zei, dat we heel veel slagen om de arm moeten houden en dat het eerst maar moet blijken of er ook echt een akkoord gaat komen en of dat tot uitvoering gebracht kan worden.
12: Zij correspondent Lennart Swolfs. 2500 Syriërs moeten Nederland verlaten, schrijft de Telegraaf.
13: Ze hebben te horen gekregen dat ze hier niet mogen blijven, omdat het in Syrië veiliger is geworden. Het is onzeker of mensen ook daadwerkelijk teruggaan, schrijft de Telegraaf. Want Nederland vraagt ze om vrijwillig te vertrekken. In AZC's worden bijeenkomsten georganiseerd om uit te leggen hoe ze kunnen terugkeren naar hun thuisland.
7: De kans op bosbranden in Frankrijk en Spanje stijgt aanzienlijk. Dat komt door de klimaatverandering die door de mens is veroorzaakt. Dat hebben onderzoekers van World Weather Attribution nogmaals bevestigd. De kans op branden in het zuidwesten van Frankrijk is verdubbeld. De kans op branden in centraal Spanje is zelfs 20 keer zo groot geworden. Dat schrijft Frans Van Katre. Een groep vrouwelijke oud-politici vindt het onbegrijpelijk dat onlangs 3 mannen zijn benoemd als minister van Staat. Dat is een soort groepenwijs wijze ouderen die het kabinet van adviezen voorziet. Van de 9 leden zijn er 2 vrouw, oud-ministers Sibylla Dekker en Winnie Zorgdrager. Annemarie Jorritsma, Lilianne Ploemen, Tineke Huizinga en oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet vinden het niet van deze tijd dat de laatste keer geen vrouwen zijn benoemd, zeggen ze in Trouw. En steeds vaker raken fietsers in het verkeer gewond zonder dat er andere weggebruikers bij betrokken zijn. Volgens het AD waren er vorig jaar per dag gemiddeld 7 van dit soort eenzijdige ongevallen met fietsers. Zo blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Dat komt onder meer doordat er meer elektrische fietsen op de weg zijn. En ook het mooie weer is een oorzaak, omdat het vorig jaar vaak prima weer was om te fietsen. En waarom schelden Amerikaanse politici zoveel? Het viel CNN op dat politici in de VS de laatste tijd steeds vaker het F-woord zeggen. En dat blijkt te kloppen, blijkt uit onderzoek van een universiteit, vertelt deze verslaggever.
14: Among presidents, vice presidents and candidates, 87% of the cursing that has happened since 1919 has happened in the last 10 years, 78% from Donald Trump and Joe Biden. By the way, Biden said damn a lot in public. That's still considered a curse word and I think they count that.
7: Ja, Trump en Biden staan dus bovenaan de vloeklijstjes, flink ook. CNN vroeg ook uitleg waarom er dan meer gevloekt wordt. Volgens een deskundige krijg je hierdoor meer aandacht en ook maakt het je authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven ook gewoon vloeken.

0: Eckert en The House met Tesse Douwstra met Let's Go Away. De zomervakanties zijn in volle gang en dus trekken veel Nederlanders erop uit naar het buitenland. En dat merkt de ANWB Alarmcentrale. Ze krijgen heel veel medische hulpvragen binnen deze zomer, meer dan eerdere jaren. Victor Geskus, directeur van de ANWB Alarmcentrale, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om wat voor medische vragen gaat dat?
1: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking.
0: Oorontsteking?
1: En ja.
0: Hoe komt dat, denkt u?
1: Ja, er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen.
0: Ah.
1: Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
0: Het neemt dus toe, het aantal medische hulpvragen. Waardoor komt dat, denkt u?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Wij zijn natuurlijk vooral bezig als Alarmcentrale met de gevolgen van ziekte en een ongeval met de oorzaken. Dat houden we niet echt bij. Maar we hebben wel het idee dat net als bij auto's. Auto's hebben het zwaarder als het heel heet wordt. Het is in Europa erg heet. Dat daar ook een verband tussen zit. Maar we hebben er niet echt een verklaring voor.
0: Ja, dat mensen het daardoor ook zwaarder hebben, bedoelt u?
1: Ja. Mensen hebben het ook zwaarder.
0: Een deel is ook dat het aantal fietsongelukken in het buitenland toeneemt. Waar zit hem dat in?
1: Nou, dat zien we helaas altijd wel. Maar dit jaar is het toch echt wel opvallend. En ook vorig jaar, we zien echt daar een stijging. We houden dat nu ook bij. En we hebben het vermoeden dat Nederlanders nemen steeds vaker een fiets mee als ze naar het buitenland gaan. Ik denk dat je dat ook ziet, hè, als je op de snelweg rijdt, auto's die met vakantie gaan, vaak een fietsenrek en fietsen erop. En wij zijn een fietsland en dat doen we dus ook graag in het buitenland. Alleen het buitenland is niet Nederland wat betreft de voorzieningen voor fietsers. En ze hebben daar ook meer bergen en heuvels, wat ook niet altijd zonder gevaar is om daar te fietsen. Dus we hebben wel het idee dat we er niet altijd even goed op voorbereid zijn.
0: Dus we denken eigenlijk te makkelijk over fietsen in het buitenland.
1: Ja, het is toch anders. Je moet er rekening mee houden dat sowieso de auto's daar wat minder gewend zijn aan fietsers. En fietsen in bergen of op heuvels, zeker als je naar beneden gaat, dat vereist toch wel wat voorzichtigheid. Ik denk niet dat iedereen daar slim mee omgaat. Ik denk dat je daar echt wel rekening mee moet houden. Er kan een hoop problemen voorkomen.
0: Zijn er verder nog opvallende dingen bij de meldingen die jullie deze zomer krijgen?
1: Nou, we hebben het bij pechhulpverlening in het buitenland, is natuurlijk ook een heel groot deel van ons werk, hebben we het ook nog behoorlijk druk. Dus ietsje drukker dan vorig jaar. En wat we daar zien is dat bijvoorbeeld Spanje wat minder is dit jaar qua autopech. Ik verwacht overigens dat het nog wel drukker gaat worden vanwege de extreme hitte die daar de komende week weer gaat uitbreken. Maar we zien wel dat we steeds meer meldingen hebben, ook in de wat koelere landen. Hè. Dus in Engeland, in Denemarken, in Zweden zien we echt een behoorlijke stijging. Dus steeds meer mensen kiezen er wel voor om naar de wat koelere vakantiegebieden te gaan.
0: Ja, u zei het al, de zomer duurt nog even en de vakantieperiode ook. Dus u verwacht nog wel drukke periode nog eraan komen?
1: Ja, de drukke periode die komt er nog aan. We hebben natuurlijk uiteraard ook nog steeds te maken helaas met heel veel bosbranden in Europa, wat ook voor extra werk zorgt bij ons. Ik denk ook wel dat we er veel ook rekening mee moeten houden. Hagelbuien, met name bij de Italiaanse meren, daar houden we ook rekening mee. Dus we hebben de piek zeker nog niet gehad. We zullen ons niet vervelen de komende weken.
0: We hebben even een soort tussenstandje gedaan.
1: Ja.
0: Dank. Victor Geskus, directeur van de ANWB Alarmcentrale. De inflatie die komt deze maand uit op 3,1%. Vorige maand was dat nog 2,9%. Dat betekent dat de prijzen deze juli maand ruim 3% hoger zijn dan juli een jaar geleden. Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, boven de 3% zitten we dus weer. Wat drijft die inflatie daar naartoe?
2: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Moers ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Dus ja, dat stokt ook de olieaanvoer. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op. En dat zie je ook terug in dit inflatiecijfer.
0: En de boodschappen?
2: De boodschappen, dat valt nog reuze mee. We zien al een tijd lang dat de prijzen van voedingsmiddelen maar een heel klein beetje hoger zijn dan een jaar geleden. Houdt met ongeveer 1% wel op. Ze zijn natuurlijk de afgelopen jaren wel heel hard in prijs gestegen. Dus voor heel veel mensen zal het nou niet voelen alsof boodschappen die duurder zijn geworden. Maar in vergelijking met een jaar geleden, dat is toch wat de inflatie is, valt dat reuze mee. Maar dat is wat het nu is. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst.
0: Nee. En andere dingen, bijvoorbeeld, je hebt altijd bij 1 juli de huurverhoging bij heel veel huurhuizen.
2: Ja, nee, dat klopt. Ieder jaar worden in juli de huren verhoogd. De precieze details daarvan, die weten we pas volgende week. Maar het lijkt erop dat die huurstijging toch iets minder was dan vorig jaar. Want huren, die zitten in de prijsontwikkeling van diensten. Daar gebeurde deze maand vrij weinig. Dus die hogere inflatie, die valt wel echt volledig op het konto van de hogere energieprijzen.
0: Ging het al eventjes over de toekomst, want er werd voorspeld dat de stijging van de energieprijzen ook snel zou gaan doorwerken in de prijzen van allerlei producten, maar dat is dus nu nog niet aan de hand?
2: Dat is vooralsnog niet gebeurd, zelfs niet bij de prijzen van gas en elektriciteit. Dat was natuurlijk 4 jaar geleden heel anders. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen zag je natuurlijk ook direct in de prijzen van brandstoffen, maar ook kort daarna wel in de prijzen van gas. De maandelijkse energierekening werd voor heel veel mensen, zeker als ze variabele tarieven hadden, heel veel snel hoger. Ja, dat zien we in onze prijzen nog niet. En ook allerlei andere zaken, want energie wordt uiteindelijk in alles gebruikt, ook bijvoorbeeld bij voedingsmiddelen en allerlei andere zaken die mensen kopen. Daar valt dat nu nog mee. Dus dat ook wat minder ernstig dan de meest pessimistische scenario's een paar maanden geleden schetsten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het ook helemaal niet gaat gebeuren. Hoe langer dit conflict aanhoudt, hoe groter de kans dat hogere energieprijzen ook doorcijpelen in de prijzen van allerlei andere spullen.
0: Ja, terwijl de Europese Centrale Bank natuurlijk heel graag zou zien dat die inflatie zo rond de 2% is. Want zeggen ze, dat is goed voor de economie. Ligt dat dan wel of niet in het verschiet?
2: Nou, op dit moment voor

0: want zeggen ze dat is goed voor de economie. Ligt dat dan in het, wel of niet in het verschiet?
1: Nou, op dit moment voor Nederland niet. Hè. Dat is, inflatie gaat toch weer wat omhoog. Ja, die hogere benzineprijzen en prijzen van diesel zullen ze in andere landen ook merken. Dus ja, goed, de ECB zal waarschijnlijk daar toch wel een oogje in het zeil houden. Het is niet zo dat de inflatie nu heel ver boven die 2% zit. Voor Europa als geheel zit het volgens mij rond de 2,5%. Maar ja, goed, niks is natuurlijk gegarandeerd dat dat ook zo blijft. Dus ik denk dat de bankiers in Frankfurt het scherp in de gaten houden.
0: Nou, wat Eurostat komt later vanochtend, hè, met het Europese inflatiecijfer. Zal dat dan anders zijn dan het Nederlandse?
1: Nou ja, ik vermoed dat de prijzen overal wel omhoog zijn gegaan. Want ja, de brandstofprijzen die in Nederland ook zijn gestegen, ja, dat zal in landen om ons heen ook hetzelfde zijn. Misschien nog wat meer. Omdat ja, diesel over het algemeen wat sneller in prijs stijgt dan benzine. De meeste landen om ons heen wordt vaker meer diesel gebruikt dan hier. Dus het zou ook kunnen dat het elders in Europa de prijzen nog harder stijgen. Maar dat daar de inflatie daalt, dat lijkt me niet.
0: Dit is trouwens een voorlopig cijfer. 11 augustus komt dan definitieve inflatiecijfer. Kan dat dan nog veel af gaan wijken?
1: Daar ga ik niet van uit. Meestal is het eigenlijk hetzelfde. De afgelopen jaren is het slechts één keer gebeurd dat het niet zo was. Maar dus wat we dan vooral zullen zien zijn de details. Hoe het bijvoorbeeld met die huur is gegaan in andere diensten. Dus voor nu ga ik ervan uit dat die 3,1 gewoon blijft staan.
0: Dat jullie gewoon je werk nu al goed hebben gedaan.
1: We doen ons best.
0: Hartelijk dank, Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Over aan mijn uur, Stand.nl met Eva Koreman. Eva, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen. De Europese voetbalbonden komen niet meer na het WK, zolang de plannen van FIFA-baas Infantino op tafel liggen. Dat maakte de UEFA gisteren bekend na een spoedoverleg. De FIFA wil het mogelijk maken dat private investeerders aandelen kopen in het WK. Zo kan er nog meer geld verdiend worden met ticketverkoop, sponsoring en uitzendrechten. De UEFA heeft fel gereageerd. Het WK is niet te koop, zeggen ze. Ze vinden het niet kunnen dat private investeerders straks mee verdienen aan het voetbal. Daarom vandaag de stelling. Na de UEFA-opstand moet Infantino's WK-plan van tafel. Hoe kijkt u naar deze boycott? Vindt u het goed dat de UEFA eindelijk ballen toont? Had dit niet veel eerder gemoeten? Moet Infantino zo snel mogelijk weg bij de FIFA? Of is dit juist een kans voor het voetbal? Is commercialisering in de sport onvermijdelijk? Allemaal vragen die wij bij u willen neerleggen. Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl of te bellen naar 0800 1101.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag

0: Het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: NPO Radio 1.
2: De hoofdpunten, Thomas.
3: Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd. Maar bronnen melden aan persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord niet ver genoeg vindt gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de vrijgekomen rook. Oud-judoka Roy Meijer stapt over naar de Mixed Martial Arts. Ruim een jaar geleden beëindigde Meijer zijn judo-carrière, waarin hij onder meer 2x brons op wereldkampioenschappen haalde. Meijer maakt zijn MMA-debuut op 26 september in Den Bosch. Wie zijn tegenstander wordt, is nog niet bekend. Eerder maakte ook Levi Richters de overstap naar het kooivechten. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf.
2: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het is hier nog. Ja, best wel bewolkt eigenlijk.
4: Ja, op veel plaatsen is het bewolkt. En in sommige delen van het land komen zelfs buien voor. Vooral het noorden, dus de Waddeneilanden, maar ook het noorden van Friesland en Groningen en het noorden van Noord-Holland. En lokaal onweert het zelfs daarbij. Dat is voor het noorden van het land. En later vanmiddag kan in het midden en oosten van het land ook een lokale bui voorkomen. Maar op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Inderdaad, vrij veel wolken. Later vanmiddag vanuit het westen meer zonneschijn. En ook vanavond is het nog een tijdje zonnig. Nou, vanmiddag wordt het zo'n 20 graden vlak aan zee tot 27 graden in het zuiden en oosten van het land. En er waait een matige wind uit het noordwesten. En vanavond, als het nog een tijd zonnig is, ligt de temperatuur rond de graad of 20.
2: En het weekend?
4: Weekend ziet er heel goed uit. Veel zonneschijn, af en toe een wolkje, maar de hoofdmoot is zonneschijn. Zaterdag wordt het 22 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in Limburg. En zondag komt daar een beetje bij, met zo'n 24 graden in het noorden en lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Maandag wordt het nog iets heter, landinwaarts tropisch met ruim 30 graden. En in de loop van de week gaan we weer terug naar ongeveer 25 graden. Daarbij veel zon, maar ook soms een bui.
2: Johnny, dankjewel. En er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ja. Er is een waarschuwing voor Friesland en Groningen. Is code geel uitgegeven vanwege stevige onweersbuien en harde windstoten. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat de enige file van dit moment aan de Duitse grens 2 kilometer. Een vertraging is in Luttele 5 minuten.
2: De droogte in Nederland zorgt voor lage waterstanden in de rivieren. En dat heeft weer grote gevolgen voor de binnenvaart. Straks onze verslaggever.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: De droogte in Nederland neemt verder toe. De Rijn bereikt gisteren de laagste waterstand ooit gemeten. En inmiddels zitten we ook al 2 weken op code oranje. Er is daadwerkelijk een watertekort. Maar voorlopig zijn landelijke maatregelen nog niet nodig. Hoe snel de situatie kan verslechteren en code rood in beeld komt, dat is moeilijk te voorspellen, zei Deon Slachter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bij Nieuwsuur.
1: Voor een deel is dat koffiedik kijken, want we weten niet hoe de situatie zich gaat ontvouwen. We proberen wel vooruit te kijken. We kunnen 2 weken vooruit kijken. Dat is een beetje de weersverwachting die we kunnen aanzien komen. En we zien dat er weinig neerslag in de verwachting zit. Wel een paar buien in het stroomgebied van de Rijn, maar niet genoeg om die Rijnafvoer weer een beetje op te plussen. Maar we zien ook niet de situatie nog heel veel verslechteren. Tegelijkertijd moeten we wel goed in de gaten houden hoe die verzilting gaat. En dat heeft heel veel aandacht de komende tijd. Hoe krijgen we dat zoute water weer buiten de deur?
2: En met die aanhoudende droogte en de lage waterstanden zijn de rivieren op plekken zo ondiep dat je er niet meer kunt varen. Voor de schippers in de binnenvaart komt het dan aan op vakmanschap en flexibiliteit. Verslaggever Mark Robin Visser mocht meevaren op binnenvaartschip de Amato. Hij stapte op in de haven van Lemmer.
13: Er is hier in Lemmer een speciale auto-afzetplaats. Of misschien kan ik beter zeggen auto-opzetplaats. Want de auto gaat mee. Kan die er ook nog op?
14: Ja hoor. Ja? Ja, dat is niks. Dat merken we niet.
13: Dat merken we niet, zegt hij. Erik Geneugelijk is de kapitein. Nou, daar gaan we dan. En ik mag de stuurhut in. Hallo.
15: Hoi, welkom joh. Leuk dat je meevaart. We varen vandaag op de Amato. Ik ben Erik Geneugelijk, dus mijn vrouw Danielle, David en Joël. En we varen vandaag lekker door Friesland heen. Op de Amato dus. En we gaan naar Noord-Duitsland.
16: Ja, we kunnen wel even wachten. De Liesbeth komt achteruit de haven van Heeghout.
15: Vandaag hebben we mee cellulose, dat is papier. Dat komt uit Zeebrugge vandaan. En dat gaat naar Durpen toe. Durpen is een dorp in Duitsland, in Noord-Duitsland. Gemiddeld nemen wij zeker wel 50 vrachtwagens mee. Ja. Ja, en dan zijn wij een klein schip eigenlijk. En de grote schepen die gaan wel naar de 100 of naar de 150 of soms wel meer. Er zijn nog wel grotere bij, laat zo maar zeggen. De grootste neemt 500 mee.
16: Ja, oké. Okay. Is goed. Dan zit ik even bij.
15: We varen hier niet zo heel vaak. Normaal varen we eigenlijk altijd op de Rijn. Maar omdat het nu laag water is, zijn we uitgeweken naar dit vaargebied.
13: Met cellulose aan boord. En is het schip helemaal volgeladen? Mijn auto komt er nog bij op.
15: Niet helemaal. We moesten een klein gaatje laten, ook omdat het in België laag water was. En daar hebben we wat tonnen achter moeten laten. Even voor uw beeldvorming, we liggen nu 20 centimeter minder diep.
13: Okay. Ja, en 20 centimeter, wat wil je daarmee zeggen? Kijk, dat we hebben hier een schema.
15: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen.
13: Ja.
15: En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
13: Dat steekt gewoon heel nauw.
15: Ja, de centimeters steken echt heel nauw. We laden echt tot de centimeter nauwkeurig hoe diep we liggen. Dus
13: je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
15: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
13: Ja, we zijn natuurlijk in Friesland, maar de schipper vindt dit een beetje een saai stuk, geloof ik. Hè? We gaan gewoon rechtdoor.
15: Ja, klopt. Ja, ik maak liever een paar bochten.
13: Dus we moeten nog even hier onder die brug door en dan?
15: En dan waaien we er lekker door Friesland heen. En dat is gewoon. Dan geniet je echt van het varen. En dat is het mooiste van het varen. Als je ervan geniet.
13: Is hier op dit moment alles nog normaal?
15: Ja, hier is het op het moment allemaal nog normaal. Hier merken we niks van de droogte. En gelukkig, Friesland is een waterrijke provincie. Dus die heeft genoeg water.
13: Ja. Helaas is dat dus elders in het land anders. Hoe kijk je hier nou als ondernemer naar? Dit kan natuurlijk vaker gaan gebeuren, de situatie waarin we nu zitten.
15: Ja, klopt. Het kan vaker gaan gebeuren inderdaad. En het houdt ons ook bezig dat we denken van hier moeten we echt als sector echt mee bezig ook zijn. We moeten nieuwe schepen die we in de toekomst ook gaan bouwen, moeten we echt voorbereiden ook op het lage water.
13: Hoe zien die modernere schepen er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
15: Die zijn iets lager. We hebben schepen gebouwd die best hoog zijn. Dus er zit veel ijzer in. Dus dat zijn zware schepen. En eigenlijk zouden we schepen moeten hebben met minder ijzer. IJzer is gewicht. Dus hoe minder ijzer we meenemen. Er zijn genoeg dingen dat we dat op kunnen lossen. En dat we voorbereid kunnen zijn op het lage water ook.
13: Ja, dus je ziet nog wel toekomst. Je komt uit een echte binnenschippersfamilie. 7e generatie was het.
15: Ja, klopt. Ja.
13: En de 8e ligt beneden
15: Te slapen inderdaad. Die is 2 inderdaad. Dan moeten we nog even. Maar het is heel leuk, want ik ben zelf inderdaad geboren ook op een schip. Ja, je bent een paplepel ingegoten. Ja.
17: En je ziet dus wel toekomst ook voor de nieuwe generatie.
15: Zolang er water is, laat ik zo maar zeggen, kunnen we gewoon varen. Er is nu zonneschijn, maar na de regen of na de zonneschijn komt ook regen. Ja.
17: En dat is dan positief?
15: Ja, dat is dan positief inderdaad. Daar houden we ook aan vast en dat komt wel goed.
2: Skipper Erik Geneugelijk van binnenvaartschip De Amato. Ja, de World Pride Amsterdam in volle gang is het. Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Vooral de senioren die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Ook al is er een hoop veranderd op het gebied van queer emancipatie de afgelopen jaren. Sommige pioniers die hadden zich toch 2026 iets anders voorgesteld, merkt verslaggever Danny Simons.
18: Het is het einde van de middag. Tientallen klapstoeltjes staan al klaar. In het midden een lange roze loper richting een trappetje bij het podium. En de eerste bezoekers zitten al klaar, worden opgewarmd met een DJ. En één mevrouw vooraan springt er toch echt wel tussenuit.
19: Nou, ik heb een regenboogjasje aan. Ik heb een speciale regenboogstropdas met Pride, Love, Respect, Freedom, Tolerance, Equality. Alles erop en eraan, zoals het hoort.
18: De senior wordt hier geëerd, met name dus de queer senior. Omdat ze pioniers waren als het gaat om de strijd voor gelijke rechten. Heeft u die strijd van dichtbij gezien?
19: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben zelf in elkaar getrapt. Ik was, toen ik erachter kwam, 15 jaar. Tenminste, toen ik er vooruit kwam.
18: Dat u lesbisch bent?
19: Ja. En toen had je nog een café, een discotheek. En ik kwam daar om 1:00 of 3:00 uit. En toen kwamen 5 man op me af. En die hebben me toen helemaal in elkaar getrapt.
18: Over hoeveel jaar geleden praten we dan?
19: Nou, ik was 1 jaar of 20. Ik ben nu 72, dus 52 jaar geleden.
18: Dan zou je zeggen, ja, er is ook weer niet heel veel veranderd.
19: Nou, maar zoals ik er nu bij loop, ik heb een regenboogjasje aan, ik heb een stropdas om. Ik moet straks de metro in. Nou, ik zie wel hoe het uitpakt. Zo denk ik al. We worden nog steeds niet geaccepteerd.
20: En het is tijd om ze een warm welkom te heten. Onze helden van de Flesseman van harte. Welkom allemaal, lieve schatten.
18: Bewoners van een verpleeghuis komen eraan. En voorzitter van de organisatie, Paul Rijpstra, is druk in de weer met afzetlinten.
21: Ja, we doen alles zelf. We zijn met z'n vieren die het organiseren natuurlijk. Wel met een heleboel vrijwilligers hoor.
18: Is er los van dit evenement te weinig aandacht voor de oudere queer?
21: Op het moment dat je in een tehuis terechtkomt, dan is er al wat met je aan de hand. Je komt er niet meer zo in. Vroeger kon dat makkelijker, dat wordt steeds moeilijker. Daarbij komt dat personeel van al die instellingen vaak van merendeel toch langzamerhand van niet-westerse afkomst is, waar homoseksualiteit niet in hun cultuur past. Dus dat moet het echt bevochten worden. Dat geldt vaak ook voor managers van zorginstellingen. Dus dat blijft eigenlijk een constante strijd. Het gaat wel steeds beter hoor, dus dat is het punt niet. Maar je moet er wel voor blijven vechten. En we moeten voorkomen, en dat gebeurt nog steeds wel, dat mensen als ze in zo'n tehuis komen weer de kast ingaan.
22: Hoor de klokken. Senior World Pride editie 2026. Ja,
18: mag ik even bij u komen zitten? Zo, ook echt uw best gedaan zie ik op de outfit.
23: Ja, en een lintje, een roze lintje.
18: Waarvoor was dat?
23: 25 jaar vrijwilligerswerk in de vrouwenbeweging en in de LGBTIQ+. Toen nog homo-lesbo, maar daarvoor.
18: Dus vanavond gaat het hier over het bedanken van de pioniers. U bent eigenlijk een pionier.
23: Ja, alleen ik stond op hun schouders en de nieuwe generatie staat weer op mijn schouders. En we geven het gewoon door.
18: Hoe was dat pionieren?
23: Ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. De homodemonstratie in 1981, geloof ik, die werd daar in elkaar geslagen door de bewoners uit Amersfoort. Ja, ik was daarbij. Dus ik heb eigenlijk alles meegemaakt. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door, tot ik er beneden val.
20: Happy Pride!
2: Een verslag van Danny Simons bij de World Pride Amsterdam. Treurig nieuws bij Gazzetto dello Sport. Franco Baresi is overleden.
0: Baresi speelde tussen 1977 en 1997 zijn hele voetbalcarrière voor AC Milan. Hij speelde onder meer samen met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. En kwam bij de club tot maar liefst 719 wedstrijden. Hij won 6 landstitels, 3 keer de Europa Cup 1, wat nu de Champions League is. En 2 het WK voor clubs. Na zijn carrière bleef zijn nummer 6 voor eeuwig van hem. En ook werd hij trouwens met Italië wereldkampioen. Baresi was al langer ernstig ziek. Eergisteren meldde Tuttosport zijn overlijden al, maar dat was voorbarig. Nu is hij dus alsnog overleden. Franco Baresi is 66 jaar geworden. Een bizarre situatie op het WK powerliften in Litouwen. Sportza schrijft wat de Belgische powerlifter Sonita Moulou is overkomen. Ze kon de wereldtitel pakken, maar werd gedisqualificeerd na een sabotageactie door een spotter. Dat zijn mensen die klaarstaan om in te grijpen als de halter met gewichten dreigt te vallen. De man uit Litouwen had zijn knie onder het gewicht gezet. 334 kilo woog het maar liefst. En dat mag niet. Moulou verdedigde de spotter en zei dat het een ongelukje was. Maar hij zelf heeft een andere uitleg. Ik ben een racist en deed het opzettelijk omdat ik jou haat, zegt hij op social media. Moulou heeft roots in Cameroen. Ze zegt dat ze sprakeloos is. Ik heb op talloze manieren te maken gehad met racisme, maar nog nooit zo. En Wout van Aert heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. In de massasprint ging het tussen hem en de Australiër Jensen Plowright. En ook de commentatoren van Eurosport konden niet goed zien wie er won.
3: Het is Van Aert, het is Van Aert, het is... Niet Van Aert.
4: Plowright. Nou.
3: Hoe?
4: Nou. Ja, toch wel, denk ik.
0: De jury riep Plowright in eerste instantie uit tot winnaar. Maar na het herbekijken van de finishfoto ging de zege alsnog dus naar Van Aert. En ondanks de uitschakeling van FC Twente in de voorrondes van de Europa League tegen Ferencváros hebben de meegereisde fans zich goed vermaakt in Boedapest. Tegen ESPN vertelde deze supporter over zijn plannen voor de nacht.
5: Ja, gutsen, veel drinken. Snel de vloeistof erin en vloeistof er weer uit. Dus het is eigenlijk gewoon een lopende trein. Gewoon erin, eruit. En uiteindelijk tot je op de grond ligt. Wanneer de zon ondergaat, dan gaat het IQ naar beneden, het verstand naar beneden. En dan zien we waar we terechtkomen. En dan kijken we volgende dag nog alles beter.

0: Blondie met The Tide is High. Het is FC Twente niet gelukt om door te gaan in voorrondes voor de Europa League. Kort na rust keken ze tegen een 2-0 achterstand aan. Alle zeilen werden bijgezet om de wedstrijd nog om te draaien. En Twente kwam nog verrassend dichtbij, zag commentator Ragnar Niemeyer.
1: Tja, als FC Twente uitgeschakeld lijkt na 5 minuten voetballen in de tweede helft, dan wordt er gedrukt met extra spitsen, met Lammers die is gekomen, met Vennegoor of Hesselink die zijn eerste maakt voor FC Twente, de zoon van Jan Vennegoor of Hesselink, Lucas. En dan valt hij zelf nog bijna voor een verlenging. Lemkin, de verdediger, die ook mee naar voren is gegaan. Maar het mag niet zo zijn. Twente is niet goed genoeg tegen de nummer 2 van Hongarije het afgelopen seizoen. En dat is toch wel een zure conclusie voor Twente, dat vorig seizoen bijna de voorronde van de Champions League haalde en nu afdaalt naar de derde ronde van de Conference League. Veel spelers zijn gebleven bij Twente. Er staat best wel een goed elftal. Maar het was vorige week niet scherp genoeg en eigenlijk vanavond ook niet. Heel lang speelde FC Twente bovendien tegen 10 tegenstanders. En dat geeft toch ook wel te denken. De start van FC Twente was vals vorige week en dat is hij nu weer. Dat zal Erik ten Hag, de nieuwe technisch directeur, ook niet leuk vinden.
0: Nee, en ook trainer John van der Brom niet. Die was na afloop kritisch op zijn ploeg.
2: Als je altijd kijkt over 2 wedstrijden genomen, dat wij vorige week zeker veel beter op het veld stonden. Dat we beter hebben gespeeld. In balbezit heb ik het dan over. Ik vind dat wij zeker de eerste helft onder ons niveau hebben gespeeld. Dat we weinig initiatief hebben genomen. Dat we ons gek laten maken door de tegenpartij en de fans. Dat we daarin meegaan. Ga je niet winnen, dat heb je vanavond gezien. Dat is een hele dure les.
0: Ajax speelde in de voorronde van de Conference League in eigen huis de return tegen het Servische Vojvodina. Vorige week wonnen ze al met ruime cijfers en dat gebeurde gisteren ook weer. Commentator Anne de Jong.
3: Door de 4-1 vorige week in Servië was er al weinig spanning vooraf in deze wedstrijd. Ajax zou sowieso wel doorgaan in de Conference League. Maar in de eerste officiële wedstrijd in de Johan Cruijff Arena van het seizoen wil Ajax toch wel laten zien wat het al in huis heeft. In dit nieuwe seizoen dat met veel positiviteit begonnen moet worden. Heel positief leek het ook wel. Veel kansen. Maar het eerste doelpunt werd gemaakt door de Serviërs uit een corner. Toch weer een tegendoelpunt. Maar vanaf dat moment was Ajax weer heer en meester. Zet het voor rust een 1-1 tussenstand op het bord door Klaassen. Die toch maar weer een doelpunt maakt. In de tweede helft was het vooral de Israëliër Oscar Gloch die zich liet zien. 3 doelpunten. De meeste ook nog eens hartstikke mooi. Ajax wint met 4-1 en gaat door in de Conference League. Volgende tegenstander is Shelbourne uit Ierland.
0: En de grote man met 3 doelpunten was dus die Israëlische nummer 10, Oscar Gloch, die ook zichtbaar geniet van de nieuwe speelwijze van Ajax onder trainer Michel.
4: Het was een really good day of me. But I try every game to help the team by scoring, assisting. That's my job. That's what I need to do.
5: What is the difference in the role you have this year?
4: Yeah, I'm playing more in the center. I have more freedom, more up also next to the defense, so I have more chances to score. And I feel more comfortable.
0: Meer vrijheid dus en meer scorekansen voor Oscar Gloch. In gesprek met verslaggever Anne de Jong. De droge zomer laat ook zijn sporen na in de Nederlandse wijngaarden. Bij de wijngaarden van Reeslandhoeve in Balkbrug kijken ze nauwlettend naar de druiven, want te weinig regen heeft daar gevolgen voor de oogst. Verslaggever Sander van Hoorn, hoe zorgen ze ervoor dat de druiven toch genoeg water krijgen?
6: Die water, dat zit nu wel even goed. Het heeft gisteren een beetje geregend en er was vanmorgen ochtend mist. Maar dan zie je dat meteen water ook een van de problemen kan veroorzaken. Want we zaten net bij een regentdruif die een beetje begint te verkleuren, toch al, Bas Huisman van de wijngaard. Maar wat je dan vooral ook ziet, is het blad wat erbij hangt. En er zitten wat bobbeltjes op en witte plakkaatjes aan de onderkant.
7: Klopt inderdaad. Ja, dat is een insectje galmijt. Nu is dat niet per se een groot probleem, maar wel wat je daarboven ziet, een beetje een olieachtig vlekje. Nou, dat is een schimmel die je liever niet in een wijngaard hebt.
6: En zijn dat schimmels die juist van droogte houden of van natheid?
7: In dit geval van natheid. Nee. Gewoon een beetje vocht dat we gisteren hebben gehad, plus dan de warmte. En we een warme nacht gehad, nou dan zit het resultaat.
6: Ja. Maar ja, goed warmte, zon, dat is wel weer goed voor de druif.
7: Ja, die houdt er op zich wel van, dat is het probleem niet inderdaad. Ja,
6: maar het is eigenlijk nooit goed dus?
7: Nee, een druif is heel kieskeurig. Ja. Ja.
6: Want wat we, als we dan nog verder omhoog kijken, dan zien we vooral geen blad meer. Dat is afgetopt namelijk. Je ziet dat is gewoon echt letterlijk afgeknipt, de bovenste takjes. Klopt. Want dat is om te voorkomen dat ze te veel zon krijgen.
7: Ja, klopt. Nou, kijk, stel je was hier 20 jaar geleden, dan stond hij ongeveer een halve meter hoger dan waar we nu naar staan te kijken. En hoe meer blad, hoe meer suikers uiteindelijk in de druif op basis van zonuren. Ja. Nou, nu zijn de zonuren in 20 jaar tijd best wel toegenomen. Dus hebben we er vorig jaar bewust voor gekozen om blad af te toppen. En dus minder blad. Dat de druif langer de tijd heeft om te rijpen. En dus uiteindelijk ook een minder hoog alcoholpercentage heeft.
6: Ja. Maar goed, dat is een hele simpele vorm eigenlijk van klimaatadaptatie. Je hebt steeds meer warmte, droogte en zon. Nou, dan moet je dus een stukje afknippen. Ja. Ja, wat is dan het probleem, zou je denken? Bijvoorbeeld ook dat hij hier een fruitvliegje kwam met een Japanse naam. Help me even.
7: Ja, de Suzuki fruitvlieg inderdaad. Die, ja, dat is wel echt een probleem. En want die, nou ja, ook met het hele klimaatverandering, die is meegekomen met een vrachtlading uit Azië. Nou, normaal gesproken gaan de exoten gaan dood onderweg. Nou ja, deze doet het gewoon goed nu ook in Europa. Ja, en die tast in principe de hele oogst aan. Ja.
6: De hele oogst van een wijngaard. En achter jou zie ik, het strekt zich echt uit tot de bossen even verderop. Het is allemaal plat. Hoeveel flessen wijn produceer je hier per jaar?
7: Als alles op productie is, een kleine 45.000 flessen op jaarbasis.
6: 1,5 miljoen flessen werden er vorig jaar in heel Nederland geproduceerd. Mm-hmm. Door iets meer dan 200 bedrijven zoals dat van u hier. Ja. Dat zit in de lift, dat groeit elk jaar weer. Maar die oogst, dat die vorig jaar eigenlijk zo groot was en twee keer zo groot was als in 2024, wat zegt dat?
7: Nou, vooral ook de omstandigheden in 2024.
6: Die waren heel slecht.
7: Die waren heel slecht. We hebben echt rond de langste dag hebben we heel veel storm en regen gehad. Nou, dan wil je eigenlijk een droog en normaal weer hebben, rustig weer. Dan stond de hele wijngaard in bloei. Alle bloeisels zijn er afgewaaid of afgespoeld. Ja. Dus we hebben maar 30% kunnen oogsten ten opzichte van normaal. Nou, en dat is wel het landelijk gemiddelde wat je op die manier zag, ook in over heel 2024.
6: Ja. Dus door die toenemende droogte en zon zou je kunnen zeggen steeds meer bedrijven, steeds meer wijn uit Nederland. Maar klimaatverandering betekent ook meer extreme klimaatadaptatie. En dat zie je hier op deze wijngaard door vooral eigenlijk waar er geen wijn staat, midden tussen de wijnranken, een gat in de grond.
7: Klopt. Ja, we staan hier nu bij een wadi, vol met kruiden ook eromheen. Wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken van oké, waar staat het water heel erg graag in de wijngaard? Ik bedoel, je kan kosten wat het kost het willen voorkomen. Mm. Dat is niet meer reëel in deze tijd. Mm. Dus daarom hebben we gezegd van, we geven water juist de ruimte in de wijngaard om ervoor te zorgen dat de druiven droge voeten blijven behouden als het heel erg veel heeft geregend. En dan kan het later gewoon rustig in de grond wegzakken.
6: Ja, dan zou je denken, dit zijn de problemen van wijnboeren in Nederland. Maar je vertelde, in Spanje zijn er, doordat het daar nog weer veel verder gaat natuurlijk, die klimaatverandering, zijn er al wijnboeren die gestopt zijn. Hier kan het nog met dit soort relatief eenvoudige maatregelen. En hopen we op een goede oogst? Hoe ziet het eruit dit jaar?
7: Dus ik doe daar nog geen uitspraken over. Er kan nog zoveel gebeuren tussen nu en het oogstmoment. Mm. En dat zie je ook bij andere wijnboeren over de hele wereld. Ja. En neem hagel. Dat willen we niet. Maar ja, het ziet er nu goed uit. Maar ik ben heel erg benieuwd van hoe het er straks uitziet als het ook daadwerkelijk in de fles zit.
6: Gaan we proeven.
0: Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Babberg.
8: Op NPO. Zondag om 6:00. PSV AZ om de Johan Cruijffschaal.
9: PSV wist gisteren in blessuretijd te winnen en Feyenoord doet dat vandaag juist niet. Dus is PSV landskampioen. De bekerfinale is voorbij. Een fascinerende wedstrijd. Dit jaar wint AZ wel de beker.
8: PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Zondag om 6:00 in een extra lange NOS Langs de Lijn.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: NPO Radio 1. 9 uur.
8: Astrid Kersenboom.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemorgen. 18 doden bij een massale grensbestorming in de Spaanse exclave Ceuta. En de inflatie is toegenomen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
14: Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer wat duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1%. Vorige maand daalde dat cijfer nog naar 2,9%. Het zijn alsnog relatief hoge inflatiecijfers vergeleken met voor de oorlog tussen Iran en de VS. Toen die begon in februari liepen de olie- en gasprijzen snel op. Consumenten betalen dus vooral meer voor brandstof en energie. De prijzen voor eten en drinken bleven gelijk. Wereldvoetbalbond FIFA wil het omstreden voorstel van voorzitter Gianni Infantino niet intrekken. De bond wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Dat leidde tot veel kritiek van voetbalbonden. Die zijn bang dat de commercie uit de hand loopt. De FIFA zegt dat niemand het voetbal verkoopt en dat media er onjuist over hebben bericht. Gisteren kondigde de Europese voetbalbond UEFA een boycot aan van alle FIFA-toernooien, inclusief het WK, zolang het voorstel op tafel ligt. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft nog niet officieel gereageerd, maar bronnen melden aan persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord niet ver genoeg vindt gaan. Hamas zou van plan zijn om de plannen te steunen. Een drukke zomer voor de ANWB Alarmcentrale. Daar trokken al meer dan 330.000 Nederlandse vakantiegangers aan de bel voor hulp. Dat zijn er 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen, zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. De ANWB ziet dat vakantiegangers meer uitwijken naar die landen vanwege de aanhoudende hitte in Zuid-Europa. In Kampen zijn vannacht zo'n 60 appartementen ontruimd. Er was brand uitgebroken in het flatgebouw. Die brand was snel geblust. Niemand raakte gewond. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de vrijgekomen rook. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon, en ook daar later vandaag kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 30 graden.
13: Bij bestormingen van de Spaanse exclave Ceuta zijn 18 mensen overleden. Onze correspondent is er en vertelt zo meteen hoe het er nu is.
15: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One van Vodafone
18: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow,
22: kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Bij de massale oversteek van migranten bij de Spaanse exclave Ceuta, bij Marokko, zijn inmiddels 18 doden gevallen. Duizenden mensen staken de grens tussen Marokko en die exclave zwemmend over en hulpdiensten werden overrompeld. Spanje gaat het leger inzetten om de orde te herstellen. En de Spaanse premier Pedro Sanchez reist vandaag af naar het gebied. Correspondent Samira Jadir is in Vnidek aan de Marokkaanse kant bij Ceuta en vertelt hoe de nacht er is verlopen.
3: Afgelopen nacht zijn duizenden mensen vanuit heel Marokko naar het noorden getrokken. Dat ging ook bijvoorbeeld met de trein. Ik zag toen heel erg veel jongeren de trein pakken en proberen op die manier verder te reizen naar Vnidek. Ook toen we in Tanger aankwamen en we naar het grensstadje reden, kwamen we ook duizenden mensen tegen die te voet dus het grensstadje wilden bereiken. Overigens waren er ook jongeren die aan de andere kant van Marokko de grens probeerden te bereiken bij de Spaanse exclave Melilla. Dat kwam zelfs tot een confrontatie met de politie. En daar meldde Spaanse media dat er ongeveer 400 jongeren de overkant hebben bereikt.
13: Maar nog steeds duiken dus mensen nu de zee in om naar Ceuta te zwemmen?
3: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens van de Marokkaanse militairen rondlopen. Het is veel moeilijker om die grenspost te bereiken. Dat zien we wel. We hebben ook gezien dat er bussen vol met mensen weer uit de stad worden gereden. Dus het is niet meer mogelijk om ook daadwerkelijk de oversteek te doen. Maar de stad zit hier helemaal vol met mensen.
13: Het is niet voor niks dat ze juist hier de grens proberen over te steken, hè?
3: Nee, die exclave is EU-grondgebied in Noord-Afrika. En je kan vanaf hier, dus vanaf Vnidek, ook gewoon Ceuta zien. Dus het lijkt ook heel erg makkelijk om er even naartoe te zwemmen. Maar dat is het niet. Het is heel erg onzeker water. Je weet niet, er zijn hele sterke stromingen. Maar hetzelfde gedachte eigenlijk, dat je de overkant kan zien, is hetzelfde met Melilla. Dat ligt vlakbij Nador. En ook daarvan kan je het idee hebben van, goh, het is eigenlijk niet zo heel erg ver. Maar ook daar zitten best wel grote obstakels.
13: Ja, vandaar dat er dus inderdaad ook doden bij vallen. Mensen die het niet redden. Zijn het vooral Marokkanen die oversteek maken? Of komen ze uit heel Afrika naar Marokko toe hiervoor?
3: Ja, de eerste paar dagen waren het voornamelijk Marokkanen uit de regio. Maar ja, die beelden gingen allemaal viraal. Dus iedereen dacht van in heel Marokko van we moeten naar het noorden gaan. Dus het zijn niet meer alleen maar Marokkanen. Ik heb ook heel veel mensen gezien uit Sub-Sahara-landen. En daar zag je ook echt gewoon dat ze met hun met het gezin te voet naar Vnidek gingen lopen. Ook echt gewoon kleine kinderen op slippers. Die gewoon meegenomen zijn. Om toch te proberen om die oversteek te maken.
13: Spanje zet dus het leger in. Je had net al over dat ze aan de Marokkaanse kant van de grens ook bezig zijn. Hoe gaan de autoriteiten in Marokko hiermee om?
3: Ja, er is dus hier heel erg veel politie inzet. Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging. dat er nog zoveel mensen hier rondlopen, wil ook niet meteen zeggen dat de Marokkaanse autoriteiten het hier ook onder controle hebben. Ze doen wel hun best om die mensen uit de stad te krijgen, maar het is hier nog steeds heel erg druk.
13: Zei correspondent Samira Jadir. Het AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft tijdens testen sinds april onbedoeld 3 bedrijven gehackt. Een week geleden bleek dat systemen van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, ook al een ander bedrijf is binnen te dringen. AI-ethicus Joris Krijger, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
13: Hoe gebeurt dit?
4: Hoe gebeurt dit? Ja, de simpele versie is dat dit soort systemen allerlei veiligheidstests ondergaan. Normaal gesproken in een afgeschermde omgeving. Alleen dit systeem, dat krijgt een doel mee van vindt bepaalde cybersecurity informatie. En er bleek dat er door een configuratiefout toch toegang was tot het internet. En ja, als zo'n systeem het internet op kan, dan gaat het ineens buiten de beveiligde omgeving op zoek naar de manier om zijn opdracht te voltooien.
13: En zijn het dan willekeurige bedrijven die worden gehackt op zo'n moment?
4: Ja, van welke bedrijven er nu gehackt zijn, dat is nog niet precies bekend. In het geval van OpenAI bij Hugging Face zag je dat het daar verwachtte bepaalde cybersecurity informatie die het nodig had voor die opdracht die het had gekregen te kunnen ophalen. Dus dan is het niet willekeurig.
13: Kun je wel de conclusie trekken dat het heel makkelijk blijkt te zijn om andere bedrijven te hacken?
4: Ja, het interessante natuurlijk hieraan is dat wat deze AI-systemen doen geen soort superhack zijn of niet super geavanceerd is. Maar wat ze doen is, ze maken eigenlijk gebruik van bestaande kwetsbaarheden, zwakke wachtwoorden, dat soort dingen. Toch wel inderdaad bij dit soort bedrijven binnen te dringen. Dus het is niet zozeer technologisch heel hoogstaand. Ja, de planning en de executie van zo'n heel plan wat de AI maakt is geavanceerd. Maar op zich de hacks die het doet, die zijn helemaal niet zo spannend eigenlijk.
13: Nee, waar het dan vooral om gaat is dat zo'n computer niet moe wordt, geen koffie hoeft te drinken en maar door en door kan.
4: Ja, precies. En dat is wat je ook hier ziet. Dat het echt hele geavanceerde plannen kan maken en die kan uitvoeren. En het is een grote puzzel in de AI-wereld, zeg maar. Value alignment wordt dat genoemd. Van ja, we geven het een doel mee waarvan we verwachten. Nou, daar gaan we iets goeds mee doen. Maar het gaat dat soms op manieren uitvoeren die we niet helemaal hebben voorzien.
13: Want neemt zo'n systeem dan ook zelfstandig beslissingen dus?
4: Ja, wat we nu zien met dit soort systemen is dat ze niet alleen zoals onze ChatGPT een antwoordje geven in tekst, maar we geven ze ook toegang om bepaalde acties voor ons uit te voeren. En dan maken ze dus zelfstandig beslissingen van, nou, ik ga nu daar naartoe, daar ga ik deze stap doen, dan heb ik vervolgens dit nodig, dat kan ik bereiken door dit en dit te doen en dan gaat het dat ook uitvoeren. Dus ja, het maakt daar zeker zelf keuzes in.
13: Dus geef je eigenlijk een soort carte blanche tegen het apparaat, nou, je doel moet je bereiken, hoe dan ook?
4: Nee. En in dit soort gevallen is juist worden er heel veel restricties meegegeven. Maar we hebben in het verleden ook wel eens gezien, en ook bij OpenAI was dat een systeem een backup maakt van zichzelf in een andere server, ondanks dat het expliciet was meegegeven dat het dat niet mag doen. Dus er zitten allerlei restricties omheen en in principe hebben we een soort sandbox-omgeving, een beveiligde omgeving waar dat in gebeurt. Maar ja, zo'n systeem optimaliseert voor succes. En neemt daar niet altijd in mee wat wij wenselijk vinden.
13: Nee.
4: Overigens was er wel, en dat is wel interessant aan deze case, één van de gevallen waarin het model zelf door had van, hey, ik ben buiten mijn testomgeving en ik ga stoppen met de aanval. Dus dat is misschien nog wel weer hoopvol.
13: En welke van de twee was dat dan?
4: Het was het nieuwste testmodel van Anthropic.
13: Mm-hmm.
4: Wat door had van, hey, ik ben nu bij een echt bedrijf. Die anderen hadden dat ook door, maar dachten van, hey, dit zal onderdeel zijn van de test. Deze had het door en dacht, nou ja, ik stop hiermee, ik breek de aanval af.
13: Wat is nou toch eigenlijk het risico en de conclusie die je hieruit kunt trekken? Want dat het in korte tijd 2 keer is gebeurd bij 2 grote bedrijven die het dan ook nog wereldkundig maken. Maar wat kunnen we voor conclusies hieruit trekken?
4: Ja, wat je hieruit kunt halen is dat het ontzettend lastig is om als we dit soort systemen de ruimte geven om bij te houden, te monitoren, te controleren wat ze nou precies doen. En dat we daar dus echt veel strengere tests voor nodig hebben. Sterkere sandboxing, continue monitoring en echt bijhouden van welke acties nemen ze nu. Dat het echt noodzakelijk is om dit op een verantwoorde manier überhaupt te testen.
0: Maar zou je het kunnen inperken? Of is eigenlijk, als je er kwaad mee wil, dan kun je er kwaad mee? Want dit is dan zijn Amerikaanse bedrijven, maar er zijn ook andere bedrijven in de wereld.
4: Ja, het wordt natuurlijk, het wordt een beetje een soort race, zou je kunnen zeggen. Van hoe kun je dit weer goed tegengaan? Maar je kunt natuurlijk een minder toegangsrechten geven, waardoor die minder acties onderneemt. Je kunt allerlei restricties daarin inbouwen. Maar het is ontzettend lastig om dit helemaal dicht te timmeren. Dat is wel wat we nu gezien hebben.
0: Dank. Joris Krijger, AI-ethicus. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Een van de weinige files staat op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer lang. Er is een roofvogel gewond, de dierenambulance is onderweg en de vertraging is ondertussen 10 minuten. Will you-

0: Alloy Black. The man. Imkers in Nederland moeten hun bijen- en hommelvolken registreren. En voor die registratie worden nu ook kosten in rekening gebracht. Imker Victor Bol uit Zandvoort vindt dat onterecht. Hij plaatste een bericht op Facebook en kreeg enorm veel reacties. Hij wist wel dat de bijen moesten worden geregistreerd, maar niet dat er ook een bedrag aan was verbonden.
1: Ja, je betaalt over je bijenlocatie. En het is geen schrikbarend bedrag. Het is €18,50 per locatie. En de meeste imkers die hebben een kastje in de tuin staan bij hunzelf. En ik heb een aantal locaties. Dus voor mij was de rekening wat hoger. Ook geen probleem. Maar het is alleen de manier waarop en waarvoor. Kijk, ik begrijp heus wel dat het natuurlijk hier over is komen waaien. Omdat de EU-regeltjes er zijn. En in Frankrijk bestond het al veel langer. Maar ja, nu krijgen wij hem op de deurmat. En we hebben het al niet zo makkelijk als imkers.
0: Is het dan een beetje een principe kwestie voor u?
1: Nou ja, als je hoort aan collega imkers en zelfs de mensen van de vereniging, die had ik gisteren aan de telefoon, die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regeltjes gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord. Met het idee van, we hebben het nodig om onze registratie bij te houden als er wat misgaat met bepaalde ziektes in de volken. Dat het dan gauw te zien is waar het is en hoe we dan kunnen handelen. Nou, dat bestond al veel langer, want we hebben een aantal ziektes die er bestaan. Heb je al een meldingsplicht naar de vereniging toe, of in ieder geval naar de NBV, dat is de Nederlandse bijhoudersvereniging. Dus ja, dat was eigenlijk al zo. Dus er heeft niks extra's aan toegevoegd. En wat betreft de Aziatische horenaar, dat we daar dan in geholpen zouden worden naar het Rijk en provincie, hebben alle subsidies teruggetrokken. En die worden alleen nog bestreden als het op plekken hangen waar het problemen geeft. Dus alle imkers zijn nu nog steeds zelf druk in de weer om dat probleem op te lossen, om hun bijen te beschermen, zodat er niet een volk opgegeten worden.
0: Ja. U noemde het altijd de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Casper Baan is daar de directeur van. Die reageerde als volgt.
2: De registratieplicht is vanaf 1 januari 2025 ingevoerd. Dat is een Europese verplichting waarin Nederland heel lang gewacht heeft voordat die werd ingevoerd. En de registratie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En aan de registratie zit een systeem en het systeem moet betaald worden. En de bijdrage die de imkers leveren per standplaats, die wordt gebruikt om het systeem in stand te houden. Dat is veel geld, verhoudingsgewijs, naar kleine imkers gekeken. Maar het is dan een gegeven dat het systeem in stand gehouden moet worden.
0: Ja, eigenlijk zegt hij, het is misschien heel vervelend, maar het kan niet anders.
1: Ja, zo kun je het ook interpreteren. Maar goed, zeg, alle imkers die zitten al bij een bijenvereniging aangesloten. Of tenminste, het grootste deel van alle imkers. Dus wat dat betreft is er al een registratie bij de vereniging. Als er wat fout zou zijn en er wordt al onderling met vergaderingen wordt het altijd besproken. Dan heb je die ring al van de imkers in die buurt. Dus ja, waarom dit systeem aangepast moet worden, ik snap het niet.
0: Nou ja, wat hij zegt, omdat het van Europa moet eigenlijk.
1: Ja, dat bedoel ik in het begin al wat ik vertelde. Het is natuurlijk een Europees iets en Nederland moet zich daar ook aan gaan houden.
0: En als het gaat over dat betalen, heeft u dan een oplossing in gedachten, wie het wel zou moeten betalen?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk een vereniging. En ik denk dat als vereniging zijn, heb je dat systeem al. Dus. En nu moeten we een heel ander systeem gaan plaatsen. Maar in plaats van dat we tegemoet worden gekomen om zeg maar onze bijstand in orde te houden, ja, moeten we er nou nog extra voor gaan betalen. Want we hebben echt een probleem in Nederland wat betreft met bijen. Helemaal nu zeg maar de subsidies zijn komen te vervallen voor de Aziatische horenaar. Ik heb alweer dagenlang ben ik bezig geweest om voor mijn kast te zorgen.
0: Ja, want die eten bijen op, hè?
1: Ja, die eten de bijen op. En de subsidies zijn vervallen. Ik heb vorig jaar 400 uur vrijwillig ingestoken om zeg maar hier in de buurt nesten te kunnen vinden en te kunnen verwijderen zelfs.
0: Ja.
1: En die heb ik niet met mijn kleinkinderen doorgebracht. En dit jaar heb ik zoiets van, ik doe alleen nog even voor mijn bijenkasten. En ja, jonge imkers die pas begonnen zijn en geld geïnvesteerd hebben in een kastje en de plek en die overspoeld worden door hordenaars, die moeten nu gaan investeren in harpen of in vallen maken of noem maar op, om hun bijenkast te kunnen beschermen en zo in te kunnen blijven.
0: Zei imker Victor Bol.
3: Reactie. Aan de redactie.
4: Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. In een reportage van verslaggever Danny Simons hoorden we Paul Rijpstra, de voorzitter van de organisatie. Hij vertelde dat hij zich zorgen maakt over de acceptatie van queers in verzorgingshuizen. En luisteraar Marcel vroeg zich af of er geen zorghuizen zijn specifiek voor queer mensen.
0: Nou, de organisatie Roze 50 Plus houdt zich bezig met de

0: of er geen zorghuizen zijn specifiek voor queer mensen.
1: Nou, de organisatie Roze 50PLUS houdt zich bezig met de leefsituatie van queer 50-plussers. Manon Linschoten is daar projectleider. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zijn er zulke locaties?
2: Er zijn reguliere zorginstellingen die een roze lopercertificaat hebben. En dat is een certificaat voor LHBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn. En er zijn ook twee huizen die een speciale afdeling hebben voor roze senioren.
1: En die roze loper die zegt eigenlijk, jullie zijn hier welkom?
2: Klopt, ja. Dat zijn de organisaties die gaan een uitgebreid traject door om te bepalen of ze inderdaad LHBTI-vriendelijk zijn. En na dat traject krijgen ze de roze loper-certificaat uitgereikt.
1: En hoeveel zorginstellingen hebben zo'n certificaat inmiddels?
2: In de afgelopen jaren hebben we zo'n 280 van deze certificaten uitgereikt.
1: En is dat dan veel of weinig? Want om hoeveel plekken bijvoorbeeld gaat het?
2: Dat is in verhouding tot het aantal zorginstellingen is dat nog steeds, vinden wij, veel te weinig. Maar gelukkig zijn er dus instellingen, zorg- en welzijnsinstellingen, die zich wel bezighouden met LHBTI-ouderen en daar ook bewust echt aandacht aan geven.
1: Ja, en zitten ze dan ook op een aparte afdeling?
2: Nee, in principe zijn mensen gewoon reguliere bewoners. En de organisatie, die zorg- en welzijnsinstellingen zelf, die zorgen ervoor dat zij zich ook welkom voelen door in het beleid aandacht te besteden aan roze senioren, door activiteiten te organiseren voor deze senioren. En ook door het personeel te trainen. Wat nou precies anders is aan... Kijk, een oudere is een oudere. Qua zorg maakt dat natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar je moet je bewust zijn van de levensgeschiedenis van deze senioren.
1: Die is anders.
2: En daar trainen wij, die is anders. Ja. En daar trainen en voorlichten wij mensen ook op.
1: Dank, Manon Linschoten, projectleider bij Roze 50PLUS.
0: Bij de oversteek van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta zijn inmiddels 18 mensen om het leven gekomen. Duizenden mensen probeerden vanuit Marokko de grens over te steken, veel van hen zwemmend, waardoor hulpdiensten werden overrompeld. Correspondent Samira Jadir is in Fnidek, aan de Marokkaanse kant van de grens bij Ceuta. Zij vertelde dat de grenspost inmiddels niet meer bereikbaar is, maar dat het in dat gebied nog altijd erg druk is. Luisteraar Nienke merkte op, ja, er wordt steeds exclave gezegd met een X, maar het is enclave met een N.
1: Nou, dat klopt niet helemaal. Ceuta is een exclave van Spanje, het Spaans grondgebied. De straat van Gibraltar ligt ertussen. Ja. Maar het zit vast aan Marokko, maar wordt niet omsloten door Marokko. Dus wij kennen bijvoorbeeld in eigen land Baarle-Hertog. Dat is Belgische enclave in Nederland, want wordt omsloten door Nederland.
0: Ja, precies.
1: Maar dit zit vast als het ware aan Marokko en daarom is het een exclave.
0: Ja.
3: Voor de dag.
1: Drie tieners die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam in een onderzoek naar terrorisme worden voorgeleid aan de rechtercommissaris van de rechtbank Rotterdam. Die beslist of de verdachten, die tussen de 16 en 19 zijn, langer in voorarrest blijven. De Spaanse premier Pedro Sanchez bezoekt dus die Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen daar duizenden migranten aan. Dat doen ze zwemmend en 18 mensen zijn inmiddels daardoor omgekomen. Correspondent Samira Jadir over de stand van zaken.
4: Het is hier in Fnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens van de Marokkaanse militairen rondlopen. Het is veel moeilijker om die grenspost te bereiken. Dat zien we wel. We hebben ook gezien dat er bussen vol met mensen weer uit de stad worden gereden. Dus het is niet meer mogelijk om ook daadwerkelijk de oversteek te doen. Maar de stad zit hier helemaal vol met mensen.
1: En de eerste voetbalprijs van het seizoen is te winnen. De Supercup bij de vrouwen. Landskampioen PSV speelt in het Philipsstadion tegen bekerwinnaar FC Twente. Zo meteen spraakmakers Eva.
5: Goedemorgen. De FIFA wil het mogelijk maken dat private investeerders aandelen kopen in het WK. Zo kan er nog meer geld verdiend worden met ticketverkoop. De UEFA reageert fel. Het WK is niet te koop. Daarom is de stelling vandaag. Na de UEFA-opstand moet Infantino's WK-plan van tafel. Wat vindt u? Hoe kijkt u naar deze boycott? Bel naar 0800 1101.

0: Eva. Thomas heeft de hoofdpunt van het nieuws. Alvast een heel fijn weekend.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Deze zomer zijn al veel hulpvragen van Nederlanders in het buitenland binnengekomen bij de ANWB Alarmcentrale. Er kwamen tot nu toe 330.000 meldingen binnen, 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat er meer medische hulpvragen zijn van mensen die bijvoorbeeld last hebben van buikproblemen of oorontstekingen. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. De Europese voetbalbond, UEFA, is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. De FIFA zegt dat niemand het voetbal verkoopt en zegt dat media er onjuist over hebben bericht. In Pakistan zijn zeker 34 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkolenmijn. Er worden ook nog mijnwerkers vermist. Naar hen wordt op een diepte van meer dan 1200 meter gezocht. De explosie was waarschijnlijk veroorzaakt door methaangas. Mijnongelukken gebeuren vaker in Pakistan. Er is vaak onvoldoende ventilatie. En ook is de veiligheid meestal niet op orde. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997... De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi werd in 1982 wereldkampioen met Italië. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. En ook daar later vandaag kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 30 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie. In Friesland en Groningen trekken stevige onweersbuien over. Houd rekening met harde windstoten. Er staan 2 files. Allereerst op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer als gevolg van een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg. Een file van 6 kilometer tussen Best en Moergestel geeft een kwartier vertraging. Door een gewonde roofvogel is de rechterrijstrook dicht.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
4: Eva Koreman. Een hele goede morgen. Spraakmaker vandaag is Hans Spekman en het is ongetwijfeld weinigen ontgaan. Sinds 3 maanden is hij voorzitter van FNV en sindsdien laat de vakbondsleider veelvuldig van zich horen. Ook hier, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Straks horen we hoe hij die maanden heeft beleefd en wat zijn plannen zijn. En voor het mediaforum is Nicky van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander, vast aangeschoven. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Na 10 uur hebben we het onder meer over de beelden uit de Spaanse exclave Ceuta, waar duizenden migranten aan de kust zijn gekomen en in nog natte kleding voor de camera's verschijnen.
7: Viva España! Viva España!
8: Viva España! Adiós Marokko!
4: Hebben we eerder zo direct migranten na een overtocht in beeld gehad? En onrust in voetballand. Als de FIFA vasthoudt aan de commerciële plannen van voorzitter Infantino, zal de UEFA geen competitie gaan spelen van diezelfde FIFA. We beginnen met de stelling in stand.nl. Na de UEFA-opstand moet Infantino's WK-plan van tafel.
1: Deel uw ervaring
9: op 0800 1101.
10: FIFA for Enterprise, or FFE, is a proposal, a consultation process.
11: De UEFA heeft een bom gelegd onder de plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
12: Het conflict tussen die Europese voetbalbond en de Wereldvoetbalbond is geëscaleerd.
13: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
14: Waar geld als water werd beloofd door Gianni Infantino en nu een keihard nee krijgt te horen.
15: Hij wil aandelen in het WK verkopen aan private investeerders.
14: Ja, onwerkbaar zou je kunnen zeggen.
13: Ja, denk ik ook.
4: Hans Spekman, heeft u wel eens te maken gehad met de FIFA?
5: Ja, ik vond het afschuwelijk. Bij het organiseren van het jeugd-WK, wat overigens één groot langgerekt feest was in de stad Utrecht, toen was ik wethouder. En de FIFA die vond zelfs het duurste hotel van Utrecht, Karel de Vijfde, te min. En die wilde liever op de wallen gaan zitten. Maar allemaal van die heertjes die allemaal zo stuitend arrogant waren en rondliepen alsof ze koningen zelf zijn. Nee, niet gezond.
4: Wat doe je dan?
5: Ik heb toen met de burgemeester afgesproken dat ik dat niet kon verdragen. Dus niet meer met die mannen wilde omgaan. En Annie Brouwer, die daar veel beter in is, die heeft zichzelf toen zeg maar verzet. En dat wel gedaan.
4: En ze zaten toen in een hostel met z'n allen?
5: Nee, ze zaten gewoon in Amsterdam. Maar dan moesten ze natuurlijk zelf betalen. Maar kregen ze allemaal vergoed. Maar die kon beter omgaan met die arrogantie en dan maar dat nemen. Ik vond dat echt zo stuitend.
4: Nikke van der Naald, hoe kijk jij naar de opstelling van de UEFA?
6: Het moet niet gekker worden dat de UEFA, wat ook een grote geldmachine is, dat die nu een beetje het geweten van voetbal lijkt te worden. Dat zij zich nu verzetten tegen die nog afschuwelijkere FIFA. Infantino heeft één voordeel. Iedereen vindt het zo verschrikkelijk wat hij doet, dat het allerlei mensen verenigt om een beetje nog verzet te plegen. Maar ja, dit is wel het momentum om nog het voetbal enigszins te redden. Ik bedoel, dit is al doordrenkt van commercie en voetbal, maar en commercie en geld. Maar dit is echt, als ze hiermee akkoord gaan. Ja, dan
5: zeg, India is al om.
6: Ja.
5: Dus eerst zou Azië tegen zijn, maar India is al om. De FIFA hangt natuurlijk bij elkaar van toch een beetje omkopen met beloftes.
6: Ja.
5: En daar zijn ze uitermate effectief in. Bloedirritant, maar uitermate effectief.
6: Maar ja, dit dreigt toch wel dat voetbal niet meer het voetbal is.
4: We gaan eens kijken wat u daarover te zeggen heeft. Hans Hanning, u reageerde verheugd in de NPO-luister-app. Waarom?
16: Waarom? De vorige sprekers hebben het al gezegd. Heer Spekman en mevrouw die aan tafel zat. Nou, ik ben ontzettend blij dat de UEFA deze stap heeft genomen. Want ik ben al heel lang voetballiefhebber, maar de laatste decennia, zeg maar, is de rol er eigenlijk al een beetje af. En nu met deze nieuwe maatregel van de FIFA, met dit corrupte zootje, ben ik blij dat de UEFA deze stap heeft genomen. En nu hoop ik maar dat ze voet bij stuk houden. Want de mevrouw in de uitzending zei ook al, de UEFA zelf heeft natuurlijk ook geen schone handen.
4: Ja.
16: Maar ik hoop wel dat ze doorzetten en niet nog weer de oor laat hangen aan Infantino en zijn corrupte handelangers.
4: De mevrouw aan tafel trouwens is Nikke van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander.
16: Ja.
4: Zojuist heeft de FIFA laten weten dat ze niet terugtrekken.
16: Ja.
4: U zegt voet bij stuk blijven houden. Dan wordt wel het WK voetbal voor de vrouwen wordt dan de dupe. Het was misschien wel anders geweest als nu net het WK voetbal mannen voor de deur had gestaan.
16: Nou, dat weet ik niet. Ze zijn wel corrupt. Ze zijn wel zo corrupt dat is je wel zou kunnen. Maar ik vind gewoon dat ze voet bij stuk moeten houden. Dan helaas voor de vrouwen. Maar als het mannen was geweest, had het natuurlijk ook door moeten gaan. Maar dat is natuurlijk speculeren. Daar kan ik ook niet zo 1, 2, 3 wat op zeggen. Maar ik hoop dat ze voet bij stuk houden en dat niet alleen dat plan van tafel gaat. Maar dat ook Infantino met zijn handlangers, dat die weggestuurd worden. Want dit is gewoon niet leuk meer. Dit.
4: Nee.
16: Ik bedoel, de plezier in het voetbal gaat zo echt gaat helemaal weg.
4: Duidelijk.
16: Ik vind het wel minder leuk. Dus het is al helemaal gecommoraliseerd. En dat wordt alleen maar erger.
4: Hans Hanning, heel erg bedankt voor uw reactie. We gaan naar Jaap de Groot. Goedemorgen. Onze stelling luidt vandaag: na UEFA-opstand moet Infantino's WK-plan van tafel. U bent voormalig chef sport Telegraaf. Kunt u ons nog een keer uitleggen wat de plannen van Infantino nou precies inhouden?
17: Nou ja, de FIFA heeft besloten om een apart bedrijf op te richten. FIFA Forward Enterprise, waarbij 50% van de aandelen in bezit komen van FIFA. 20-30% worden verdeeld onder 211 lidstaten van de FIFA. En 20-30% zijn beschikbaar voor de vrije markt. En daarmee hoopt FIFA met via private investeerders zo'n 4,2 miljard uit de markt te halen. Wat de grote omissie, vind ik, in dit hele plan is, is dat FIFA verkoopt iets wat ze niet bezitten. Want de spelers, daar gaat het tenslotte om, staan onder een contract bij de clubs. Nou, als je het voorstel van onder tot boven en van links naar rechts leest, worden de clubs en de spelers nergens genoemd. Dus ja, het is een aandelenemissie met kapitaal van een partij die buitengesloten wordt en vervolgens ook niet meedeelt in de opbrengst. Dus het is niet alleen brutaal, het is ook bizar. En ook in dit opzicht volgens mij geen kans van slagen. Want als de topclubs gewoon zeggen, wij staan onze spelers niet af, dan sla je een doodlopende weg in.
4: Want uiteindelijk zijn de clubs de dupe ook, zegt u.
17: Nou ja, daar zijn ze nu al. Een WK voetbal zoals die geweest is, dan is er 13 miljard omzet is er gedraaid. Maar clubs als Barcelona, Paris Saint-Germain en Bayern München leiden verlies. Omdat die moeten de salaris van de spelers doorbetalen. Terwijl de compensatie die ze van FIFA krijgen in de verste verte niet in de buurt komt van de bedragen die ze kwijt zijn.
4: En wat vindt u van de opstand van de UEFA? Is dit een strategische zet?
17: Ja, maar kijk, het is, ik wil niet zeggen veel geschreeuw, weinig wol. Maar dan komt het wel in de buurt. Omdat, kijk, voor 19 september moeten de 211... alle lidstaten hebben het voorstel toegestuurd gekregen. En moeten voor 19 september laten weten of ze al dan niet akkoord gaan. Gaan ze akkoord, dan krijgen ze dus meteen 20 miljoen dollar overgemaakt. Dus het is inderdaad een democratisch proces met nogal wat rafelrandjes. Maar kijk, en als de meerderheid voor is, dan gaat Infantino naar buiten brengen. Ja, dit is een democratisch proces geweest. En de meerderheid heeft voorgestemd. Dat is ook een beetje de tragiek van de UEFA. Ze vormen maar 55 van de 211 stemmen. En een land als Guam heeft net zoveel stemrecht als Engeland of Duitsland. En daarin zit ook de troef.
5: En daar is 20 miljoen ook wat meer voor, hè, denk ik.
17: Exact, exact. En we moeten niet vergeten, we hadden het net met een beetje makkelijk over het WK Vrouwen gedaan. Maar op 5 en 18 oktober speelt het Nederlands vrouwenhelft, de Oranje Leeuwinnen, al tegen Hongarije. En volgens het statement van de UEFA zou Oranje dan al niet kunnen spelen. En ik moet ook zeggen dat mocht de UEFA dit doorzetten, dan moet niet uitgesloten worden dat een groot deel van de leden van de UEFA in financiële problemen gaan komen, omdat ze heel erg afhankelijk zijn van de FIFA-gelden. Dus ja, op het moment dat je zegt we boycotten de handel, zijn er ook geen inkomsten. Ja, en dan komen diverse. Kijk, de KNVB heeft aan het afgelopen WK al 2 miljoen, een tekort van 2 miljoen dollar opgelopen. Dus ja, die zitten toch te springen om geld. En als je dit laat lopen, ja goed, dan zou je het op een andere manier gecompenseerd moeten worden.
4: Maar tot slot, wat had de UEFA dan moeten doen? Of wat moet de UEFA doen?
17: Ja, wat ze moeten doen. Kijk, ik denk dat je haalt al een angel uit de discussie vandaan. Als je die 20-30% die je nu aan de vrije markt aanbiedt, gewoon aan de topclubs en de spelers aanbiedt. Want dan blijft het zeg maar de macht en het geld binnen het voetbal. Want de discussie draait natuurlijk om het veld, om het feit dat de belangen van externe in het voetbal worden gebracht. En die kunnen gaan eisen, dat zijn aandeelhouders, die kunnen bijvoorbeeld gaan eisen dat er in plaats van één keer de vier jaar, één keer de twee jaar een WK wordt gehouden. Of dat het WK naar 48 tot 64 landen wordt uitgebreid, waardoor de clubs nog langer hun spelers kwijt zijn. En dat is ook wat op de achtergrond speelt. Dit werkt natuurlijk wel de oprichting van de Super League in de hand. Want de topclubs zeggen tot hier en niet verder. En zeggen ja, wij willen de regie terug. En dan gaan we maar voor Super League 2.0.
4: Ja, duidelijk. Jaap de Groot, voormalig chef Sporttelegraaf. Heel erg bedankt. Dan gaan we kijken wat u daarover zegt in de NPO Luister-app. Bram schrijft, voetbal is het afgelopen WK een verdienmodel geworden. Infantino moet ontslagen worden en ingeruild voor iemand met liefde voor voetbal en niet voor geld. En volgens René is het te laat. Hij zegt, het voetbal is zoal totaal vercommercialiseerd. Voetballers worden voor miljoenen verhandeld en vele clubs zijn in handen van oligarchen. We gaan naar Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
4: We horen net vooral negatieve reacties over Infantino. Eens kijken wat er juridisch mogelijk is om hem te stoppen. U ziet nog wel wat beren op de weg voordat dit plan door kan gaan. En dat heeft te maken met het mededingingsrecht. Kunt u dat uitleggen?
18: Ja hoor, dat kan ik uitleggen. Althans, het is wel een ingewikkeld terrein, het mededingingsrecht. Maar het is zo dat Europa met name gaat over de competitie en de concurrentie tussen ondernemingen op de markt, tussen lidstaten onderling. Nou, wat we zien is dat FIFA dus met iets bezig is om ze zijn op dit moment een niet-commerciële vereniging, dus commercieel te worden. Commercieel te worden dusdanig, waardoor ze ook aangeven, jullie moeten nu met z'n allen gaan besluiten, you're in or you're out. Nou, wat je dan dus ziet, en dat hebben we al eerder gezien ook door bij de Europese Commissie, dat je mag je macht als grote organisator niet misbruiken. En FIFA is een wereldmonopolist en die mag geen misbruik maken van zijn economische machtspositie. Nou, als bijvoorbeeld FIFA gaat zeggen van jullie, bijvoorbeeld Nederland, jullie doen niet mee, dus je mag niet meedoen aan het, ik noem maar wat, het WK vrouwenvoetbal of wat dan ook, dan kun je zeggen, hey, jij maakt misbruik van je economische machtspositie. Dus wat je ziet is, en dat hebben we eerder gezien bijvoorbeeld bij de Formule 1. Nou, Formule 1 weten jullie allemaal, hè? Dat is de autoraces, daar zit een miljardair, die heeft daar 40 jaar gezeten. Die meneer heet Bernie Ecclestone. Bernie is een miljardair. En die wilde ook, die heeft ook commerciële rechten. En die heeft had destijds ook de FIA. Want hij was daar heel lang aan de macht. En wat hij deed, zei de Europese Commissie, is in strijd met het Europese mededingingsrecht. Omdat hij zowel het zijn van een sportbond als die commerciële rechten aan het monopoliseren was, waardoor er te weinig concurrentie op de markt overbleef. En daar is hard naar gebeten door de Europese Commissie, zodanig dat FIA ook de regels allemaal heeft moeten aanpassen en heeft moeten komen met een nieuwe structuur. Het probleem daarbij wel is dat dat allemaal, ja, dat kost allemaal tijd, zo'n juridische rechtszaak.
4: Dit sluit ook aan bij wat Jaap de Groot net zei, op het moment dat die private investeerders eigenlijk uit het plan zouden worden gehaald, dan zou het wel kunnen, omdat de FIFA een niet-commerciële organisatie is of zou moeten zijn?
18: Nou ja, in het recht is dat altijd toch het beste antwoord. Dat hangt er vanaf hoe je dit dus gaat vormgeven. Heel sterk. En ja, als je iets probeert te exploiteren wat in beginsel niet van jou is. He, dus welke rechten heb je nou eigenlijk als niet-commerciële organisator? FIFA heeft op dit moment allemaal rechten. Die moeten dus ergens op een bepaalde constructie ook worden overgeheveld. Ja, en hoe dat allemaal gaat, het zit vooral heel sterk in hoe structureer je dat? En maak je geen misbruik van je economische machtspositie? En of zorg je dat er voldoende concurrentie op alle markten nog overblijft, ja, om mee te dingen. En dat is dus echt de vraag hoe je dit dus dan gaat vormgeven.
4: En omdat het lang duurt, omdat de Europese Commissie niet in één keer zou kunnen ingrijpen via het recht, is dat ook de reden waarom dit allemaal opeens zo keihard gaat? Want de FIFA lijkt te proberen dit heel snel door te drukken.
18: Ja, ik heb sterk de indruk, maar goed, dat is een mening. Hè. Ik heb sterk de indruk, en dat hebben we in het verleden wel ook gezien, dat FIFA de strategie van de onvermijdelijkheid loopt, noem ik het maar even. Dus om het zo snel mogelijk iedereen onder druk te zetten om een bepaalde keus te maken. Want als die entiteit er eenmaal is en de structuur is er, dan heb je in ieder geval op dat punt een voldoende feit en kan het recht alleen nog maar reageren. En ja, hoe reageert het recht? Heel vaak door te zeggen, ja, je moet gaan opsplitsen, je moet dit, je moet dat. Maar jullie begrijpen allemaal, dat kost enorm veel tijd en energie om dat voor elkaar te boksen. En zeker juridische procedures, omdat wij in Europa wel procedures kennen, duren lang, omdat het allemaal zeer zorgvuldig moet en na zorgvuldig onderzoek.
5: Maar dan verlies je het dus.
4: Ja.
5: Toch? Dat verlies je het toch, Marjan? Dus kan de
18: nou,
5: UEFA...
18: Nou, dat weet ik niet.
5: Jawel,
18: nee, dat weet ik niet. Nee, want nee, dat ben ik niet helemaal met je
5: maar
18: eens.
5: Maar wie bijt er dan door?
18: Nou, de vraag is altijd, ik ben altijd zeer gefrustreerd, dat de Europese Commissie kan al lang doorbijten naar Infantino en de FIFA. Ja, als ze dat zouden willen. Dus, en we zien dat daar altijd de aarzeling is. Maar, er is een belangrijke maar. FIFA, denk ik, rekent zich te rijk als het gaat om de clubs en het deelnemen. Dat gaat uiteindelijk, wie leveren de sportieve prestatie? Dat zijn de spelers op het speelveld. Wie zijn in charge, met name over de spelers, de clubs?
5: Maar dat hoor
18: voor
5: ik ook
18: wie?
5: Al 30 jaar, hè? Ja, ik hoor al 30 jaar over een supercompetitie. We gaan uit de UEFA. En uiteindelijk, ja, puntje bij paaltje, gebeurt het nooit.
18: Nee, maar dat is waar. Tot nu toe is dat nooit gekomen. En waarom niet? Omdat ze de commerciële belangen nooit echt goed hebben kunnen behartigen van die clubs in een nieuwe constructie. Dus als dat op de... Maar we hebben in de geschiedenis wel gezien, we hebben bij darts meerdere bonden, we hebben bij de basketbal, je hebt het bij het tennis gezien. Als de commerciële belangen van spelers, en dus de sporters en de clubs en bepaalde landen niet goed behartigd worden, dan ontstaat er pas nut en noodzaak om eruit te stappen. En ja, dat is in het verleden is altijd weer onderhandeld, bijvoorbeeld. Want destijds bij de Europa League die toen gecreëerd zou worden, is dat wel een soort hefboom geworden voor ander type regels, waardoor de clubs uiteindelijk zijn blijven hangen. Maar als je het te hard gaat spelen, dan loop je dat risico. En laten we wel zijn, een wereldkampioenschap op dat niveau is echt niets waard als Spanje niet meedoet, Noorwegen niet meedoet. En ik hoop met de tijd ook een keertje Nederland weer eens heel goed zou gaan presteren.
4: Nee, de UEFA heeft inderdaad, of althans Europa, 7 van de 8 kwartfinalisten geleverd. Marjan Offers, hoogleraar sport en recht, heel erg bedankt. Dan gaan we naar Matthijs van Dam, onderzoeksjournalist op de sportredactie bij Trouw. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
4: Veel opschudding in de voetbalwereld deze week, getuigen ook de discussie aan tafel. Maar jij was helemaal niet verbaasd, hè, toen je hoorde van de plannen van Infantino.
19: Nee, ik denk dat dit een soort onvermijdelijke escalatie is van de koers van Infantino, die bij iedereen denk ik berucht is inmiddels. Dat gaat namelijk om macht en persoonlijke macht en om geld en omzetvergroting. En dat is eigenlijk al jaren aan de gang. We hebben gezien hoe hij mensenrechten schendingen bij het WK in Qatar heeft toegedekt. We hebben de schimmige toewijzing gezien van het WK in Saudi-Arabië. De FIFA Vredesprijs die aan Trump werd uitgereikt op eigen titel van Infantino. We hebben de rode kaartaffaire gezien op het WK, waarbij Trump Infantino persoonlijk belde. Dus het gaat steeds een stapje erger. Dus ik was eigenlijk vooral verbaasd dat men zo verbaasd was dat dit zou gaan gebeuren. Want als commerciële belangen alles overheersend worden, ja, dan wordt op een gegeven moment ook gewoon de bel gezet in spelregels of in protocollen.
4: Was dit ook een slecht plan geweest als het niet van een schimmig figuur als Infantino was gekomen?
19: Nee, misschien is dat net ook al besproken hoor. Maar het komt in best wel veel sporten voor dat rechten of aandelen van toernooien verkocht worden. Maar dat gaat wel altijd in samenspraak met iedereen die bij de besluitvorming betrokken is. Dat moet gewoon transparant gebeuren. En bij dit project zie je niet alleen dat er een schimmige begunstigde is, namelijk de schoonfamilie van Trump, maar ook dat Infantino het in een noodgang er doorheen wil hebben. En ja, dan kan je uiteindelijk maar denk ik op één ding uitkomen, en dat is dat hij er zelf van wil gaan profiteren. Want hij heeft nog in principe 1 termijn als president voor de boeg, als hij die gaat halen.
4: Als hij die gaat halen, want hij lijkt toch wel zeer stevig in het zadel te zitten.
19: Nou ja, 1,5 week geleden zat hij ontzettend stevig in de zadel. En nu de UEFA en CONCACAF, de Noord- en Midden-Amerikaanse bond, dit plan hebben teruggetrokken, is het maar de vraag of hij die stemmen nog gaat krijgen. Dus ik dacht gisteravond van, nou, het kan wel eens heel lastig voor hem gaan worden in maart. Maar de FIFA heeft nu aangekondigd dat ze met het plan doorgaan. Dus ja, het gaat toch een loopgravenoorlog worden. En ik denk dat veel gaat gewoon afhangen van die 3 andere federaties zich nog moeten uitspreken. Ja, en omdat UEFA en CONCACAF zich teruggetrokken hebben, gaan die waarschijnlijk een nog grotere beloning krijgen van dit hele plan. Dus ja, ik denk dat er ook wel te vroeg gejuicht wordt als men nu zegt van, nou, dit is het einde van Infantino.
4: Duidelijk. Matthijs van Dam, onderzoeksjournalist op de sportredactie van Trouw. Dan gaan we naar Yevgeny Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS. Want hoe zit het eigenlijk met de voetballers zelf? Hebben die nog iets te zeggen in dit verhaal? Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Nou, het lijkt alsof voetballers worden volledig genegeerd. En dat zie je ook aan het statement van FIFPro Europa. Ik vond het statement van FIFPro Global was heel erg slap en eigenlijk nietzeggend.
4: Ja, de FIFPro, dus voor de duidelijkheid, is de internationale spelersvakbond.
20: Ja, mondiale vakbond. Ik heb eigenlijk met verbazing gekeken, tenen krommend gekeken, dat het eigenlijk geen enkele sprake was om FIFA aan te pakken voor dit plan. Ik snap wel dat commerciële belangen heel groot zijn. Maar als je aan de tafel gaat zitten met als FIFA niet aan de tafel gaat zitten met spelers, met supporters, met alle betrokkenen partijen, dat vind ik dat best wel kwalijk. Omdat voornamelijk spelers moeten directe invloed hebben op deze beslissing. Voornamelijk omdat het commercieel gezien kan wel leiden tot een hele rare verschuivingen binnen voetbalmaatschappijen. Dus vanuit mijn perspectief, vanuit het perspectief van spelers, het is een mooie uitspraak, je maakt je zorgen om, maar het is veel meer dan dat, denk ik.
4: Het is niet zo netjes van de FIFA, Maar Infantino staat niet bekend als een nette meneer. Is de FIFA wel verplicht om dat te doen, om met de FIFPro om tafel te zitten?
20: Nou, het is, u zegt dat niet zo netjes. Ik vind dat veel, veel zwaarder dan dat. Ik vind het eigenlijk onacceptabel dat Infantino eigenhandig beslist over belangen van heel veel andere stakeholders, onder andere spelers. Vooral omdat een paar weken geleden heeft FIFPro samen met Infantino en MOU, een Memorandum of Understanding, getekend. Alle andere documenten om samen te werken getekend. En een paar weken later wordt zo'n bericht naar buiten gebracht. Dit is natuurlijk niet de manier waarop je wil met elkaar samenwerken. Dus vanuit perspectief van de FIFPro, denk ik, moet veel steviger en hardere woorden klinken richting Infantino en FIFA. Vooral omdat ik snap wel dat commerciële belangen van het WK of een andere toernooi vrij groot zijn. En spelers en clubs en iedereen wil veel meer geld. Maar de manier waarop dat gaat, ik denk dat dat wel superbelangrijk is, dat je met elkaar heel goed bespreekt.
4: En hoe vindt u de opstelling van de UEFA?
20: Ik vind dat UEFA heeft een goede statement naar buiten gebracht. Ik ben niet zozeer een persoon die zou zeggen alles boycotten. Maar je moet wel duidelijk grenzen aangeven. En ik denk dat UEFA heeft dat wel met boycott juist heel, heel zwaar aangewakkerd, zeg maar. Wij weten natuurlijk niet welke gesprekken waren tussen UEFA en FIFA. Ik weet dat Čeferin was niet bij het WK-finale. Dat geeft ook een bepaald signaal. Dus dat hele proces, ik denk, volledig verstoord is tussen UEFA en FIFA. En ik snap wel dat UEFA namens alle bonden, onder andere KNVB, die voor mijn gevoel moet ook best wel stevig zich uitspreken. Namens alle bonden, Europese bonden, zegt ja, wij herkennen ons niet in dit plan.
4: Evgeny Levchenko, voorzitter van de Spelersvakbond VVCS. Dank u wel. Dan gaan we naar Koen Jansen, de auteur van het boek 90 minuten oorlog. De explosieve mix van politiek en het voetbal, het WK-voetbal. Even heel kort nog een historisch perspectief op de FIFA. Het plan van de FIFA is nog niet eerder vertoond, maar dat wil niet zeggen dat ze al veel langer commercieel bezig zijn. Wanneer begon dat eigenlijk?
0: Nou, het begon eigenlijk in de jaren 70. Daarvoor had je nog was de FIFA een hele kleine, ja, best wel amateuristische organisatie met een Brit die leiding gaf en die wilde niet eens een salaris. Die kreeg alleen een onkostenvergoeding. Nou, dat kan je nu niet meer voorstellen. Maar in de jaren 70 kwam Havelange aan de macht, een Braziliaan. En die zag dat je met tv-rechten en met sponsoring, dat je daar, ja, miljoenen aan kan verdienen. En die heeft het eigenlijk allemaal, daar is de ellende een beetje mee begonnen.
4: Dus eigenlijk is de ziel van het voetbal al in 1974 verkocht?
0: Zou je kunnen zeggen, toen begon het. Kijk, de tv kwam, was natuurlijk in de opkomst, waardoor er een veel groter publiek was. En toen heeft die grote bedrijven als Adidas en Coca-Cola binnengesleept. Dus daar begon de commercialisering, zoals we die nu kennen, die is daar wel een beetje begonnen, ja.
4: En Koen, een blik op het verleden is ook een blik in de toekomst. Mag ik nog kort een voorspelling hoe dit afloopt?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat de FIFA dit door gaat zetten. Want zonder de Europese landen is het WK, stelt het natuurlijk helemaal niks voor. Dus ik denk dat ze zich op een gegeven moment moeten terugtrekken. En dat zou ook geweldig zijn.
5: Heeft de UEFA ooit in historisch perspectief voet bij stuk gehouden?
0: Nou, daar staan ze niet onbekend. Nee. Dus wat ze gisteren deden vond ik al echt fantastisch. Dus ik hoop dat ze doorzetten.
4: Ja, ik help het je hopen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1.
21: NPO Radio 1.
22: Podcast.
21: Docs. In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
23: 800 gulden. In die tijd per maand scheelde het.
21: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
23: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
21: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
23: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
21: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
24: Met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1, 10 uur.
2: Eva Koreman. De Rijn bij Lobith bereikt het laagste punt ooit. Het bericht staat in alle media. Maar er wordt een cruciale fout gemaakt. Straks meer hierover in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
3: De afgelopen 24 uur zijn naar schatting tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouw. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. Maar er is nog veel onduidelijk, zegt Amerika-correspondent Jordan Daas.
4: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd. Of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld. Dat Hamas wapens gaat inleveren. Te beginnen met de politiewapens. Later ook andersoortige wapens. En dat dat een stap zou moeten zijn naar uiteindelijke demilitarisatie. En een stap in de richting van een bestuur door een nieuwe Palestijnse overheid, zoals Trump het zegt. Een technocratisch bestuur, samen ook met zijn Board of Peace. Maar goed, dat is allemaal nog ver weg.
3: Hamas zou positief staan tegenover het plan, zegt correspondent Israël in de Palestijnse gebieden Lennart Swols.
5: Nou ja, inderdaad zou, want voor zover bekend hebben ze nog niet getekend, zijn ze officieel nog niet akkoord. Maar sinds gisteren komen er allerlei lekken naar buiten over deze onderhandelingen. En zou Hamas dus inderdaad akkoord zijn met het ontwapenen. Nou ja, dat zou dan in fases moeten gaan gebeuren. Het technocratische overgangsbestuur zou daarop moeten gaan toezien. Die zouden daarbij worden ondersteund door de internationale stabilisatiemacht. Dat is die internationale troepenmacht die moet gaan toezien op de veiligheid in Gaza. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema dit gaat gebeuren. Dus dat is allemaal echt nog afwachten. En Hamas die heeft inmiddels wel al een reactie gegeven. Ze hebben gezegd, ja, wij willen dan wel ontwapenen, maar dan moet Israël zich ook aan de verplichtingen houden. En de verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn is dat Israël moet stoppen met de aanvallen en zich dus moet gaan terugtrekken uit de Gazastrook. Ja, anders komt er geen ontwapening, zegt Hamas.
3: Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. In Pakistan is een groep van 10 bergbeklimmers bedolven onder een lawine. Zeker 4 klimmers kwamen om het leven en de andere 6 worden nog vermist. Er zat ook een wereldberoemde Britse klimmer bij de groep, Nirmal Purja. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. Dat is relatief hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds de oorlog tussen de VS en Iran begon. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is volgens hem een logische, omdat het veel raakvlakken heeft met judo. Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Een drukke zomer voor de ANWB-alarmcentrale. Daar trokken al meer dan 330.000 Nederlandse vakantiegangers aan de bel voor hulp. Het zijn er 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En opvallend is de toename van medische vragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En ook worden er vaker fietsongelukken gemeld, zegt Victor Geskes van de alarmcentrale.
6: Nou, dat zien we helaas altijd wel. Maar dit jaar is het toch echt wel opvallend. En ook vorig jaar, we zien echt daar een stijging. We houden dat nu ook bij. En we hebben het vermoeden dat Nederlanders nemen steeds vaker hun fiets mee als ze naar het buitenland gaan. Ik denk dat je dat ook ziet, hè, als je op de snelweg rijdt. Auto's die met vakantie gaan, vaak een fietsenrek en fietsen erop. En wij zijn een fietsland en dat doen we dus ook graag in het buitenland. Alleen het buitenland is niet Nederland wat betreft de voorzieningen voor fietsers. En ze hebben daar ook meer bergen en heuvels, wat ook niet altijd zonder gevaar is om daar te fietsen. Dus we hebben wel het idee dat we er niet altijd even goed op voorbereid zijn.
3: Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. De ANWB ziet dat vakantiegangers meer uitwijken naar die landen vanwege de aanhoudende hitte in Zuid-Europa. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. En Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal ook met onweer. Op andere plekken droog en soms ook wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regen- of onweersbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Ster.
0: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Eva Koreman.
1: Spraakmakers.
2: Met nu het Mediaforum. Een ode aan luisteraars, een ode aan de vrije journalistiek en nog veel meer. Dat vandaag in ons Mediaforum. Met in de opstelling Nikki van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander.
16: Goedemorgen.
2: Zegt ze besmuikt.
16: Ja.
2: Net aangeschoven, Frank van der Linden, journalist. Goedemorgen.
17: We hebben een opstelling. Geweldig.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, om een beetje in de sfeer van het vorige half uur van Stand.nl te blijven. En spraakmaker vandaag is FNV-voorzitter Hans Spekman.
18: Goedemorgen.
2: En we gaan beginnen met de situatie in de Spaanse exclave Ceuta.
19: Viva España! Viva España!
20: Spaanse grenswachten kunnen niets anders doen dan toekijken.
21: Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
22: Spaanse opvangcentra zijn ondertussen overdonderd door de massale migratiestroom.
2: Frank, hoe heb jij gekeken naar de berichtgeving? De correspondent van de NOS was direct ter plaatse bijvoorbeeld.
23: Ja, goed gedaan. De berichtgeving
15: is wonderbaarlijk genoeg niet helemaal betrouwbaar. En dat ligt niet aan de slechte intenties van de collega's of zo. Maar aan het gegeven dat je soms onder je eigen ogen iets kunt zien gebeuren. Waarvan je denkt, ja, hoe zit het eigenlijk precies? En ik moet nu wel ondertussen aan een paar miljoen mensen vertellen wat er aan de hand is. Het ene persagentschap, Reuters, heeft het over 2.000 tot 3.000 mensen die weg willen. El Mundo, Spaanse krant, heeft het over 20.000. We weten het niet precies. En wat altijd spannend is, is dat dat moeilijk is voor journalisten om te zeggen. Dat je ergens bent, dat je dit en dat ziet om je heen, maar dat heel veel dingen nog niet duidelijk zijn en dat je dat gaat uitzoeken. En die laatste schakel, metajournalistiek, dat is ingewikkeld, dat is een beetje eng.
2: Nikki, volgens jou moeten we voorzichtig omgaan met dit soort cijfers als het niet eenduidig is?
16: Ja, dat denk ik wel. Maar als je er inderdaad afhankelijk bent van andere media of nieuwsagentschappen, ja, ben dan heel voorzichtig en heel stellig allerlei cijfers noemen. Je moet echt duidelijk maken dat in de chaos, dat kan zijn dat het om honderden, maar ook om duizenden gaat. Als je geen totaaloverzicht hebt, ben heel voorzichtig.
2: Hans, als jij naar de berichtgeving kijkt, dan zie je vooral een onhoudbare situatie.
18: Ja, totaal onhoudbaar. Je ziet gewoon dat heel veel mensen heel blij zijn dat het is gelukt. Maar er zijn er ook 18 verdronken. Ik hoorde daar wel een heel specifiek getal. Ja. Dus ik ga er maar vanuit dat dat dan klopt. Maar je ziet een enorme golf komen van een relatief veilig land, Marokko. Ja, die hier hun nieuwe wereld aan het zoeken is en de toekomst zoekt. Maar dat is natuurlijk niet te doen. Dus ze moeten zo snel mogelijk terug. Dit is ook voor of de draagvlak in Nederland voor asielbeleid is dit gewoon heel slecht. Even los van de getallen, maar gewoon het beeld wat je ziet voor het eiland. En ik ben eigenlijk gefascineerd, maar dat kwam ook niet naar voren, waar zo'n gerucht dan vandaan komt dat het ineens kan. En dat heb je in asiel altijd gehad. Ik was woordvoerder asiel in de Tweede Kamer toen ineens allemaal mensen vanaf het Chinese komaf, die hier illegaal waren, ineens asiel gingen aanvragen officieel, omdat het gerucht ging dat koning Beatrix ze allemaal hier zou laten.
15: Maar het is dit geval meer dan een gerucht. De Spaanse overheid heeft gezegd, als mensen op ons grondgebied komen, nemen we ze in procedure. Dat is geen gerucht, dat is een publieke verklaring van de Spaanse overheid.
18: Maar dat er dan nu ineens zo'n grote golf is, dat is natuurlijk ontstaan omdat mensen daar in Marokko met elkaar hebben gecommuniceerd en dit hebben afgesproken. Anders gebeurt het natuurlijk niet.
2: Hans, jij spreekt van een grote golf. Ik wil jullie graag even een paar koppen voorleggen. De NOS schrijft 18 doden bij bestorming Spaanse exclave Ceuta. Nog duizenden mensen onderweg. De Volkskrant zegt 19 doden bij bestorming Spaanse exclave Ceuta. Madrid stuurt militairen en sluit grens bij andere exclave Melilla. AD, bestorming van Spaanse exclave. Telegraaf, Spanje stuurt militairen naar exclave Ceuta na plotselinge bestorming van Duitse migranten. Alle media spreken van bestorming. Wat vinden jullie van die benaming voor deze gebeurtenis, Nikki?
16: Nou ja, als heel veel mensen doorbreken, snap ik dat je het woord bestorming misschien wel kan gebruiken. Kijk, het is allemaal niet heel zachtzinnig gegaan. Ook met die doden die natuurlijk te betreuren zijn. Dus het is echt totale chaos daar. Dus dat je zo'n woord gebruikt, je kunt er allerlei waarden aan hechten. Maar ik zie het als een vrij neutrale term, eerlijk gezegd.
15: Ja. Is dat zo? Het woord bestorming, hè? Daar zit iets intentioneel in.
16: Maar dat
15: komen
16: is het
15: op jullie af en we vliegen bij wijze van spreken naar de keel. Dus dat is, ik ben wel benieuwd, ik weet niet of we dat ter voorbereiding van deze uitzending hebben kunnen achterhalen, wie in eerste instantie of welk medium in eerste instantie dat woord introduceerde.
2: Dat hebben we nog niet kunnen achterhalen, maar de redactie van Spraakmakers kennende komen we daar wel achter.
15: Okay.
2: Want ik ben het met je eens, Frank. Het lijkt inderdaad net of het is afgesproken een aanval op Ceuta en dat mensen met knotsen en machetes de hekken over zijn gekomen en het water uit zijn gekomen. Maar dat is niet zo.
18: Nee, het is wel denk ik afgesproken dat als je met veel bent, dat je een grotere kans hebt dat je binnenkomt.
16: Ja. Het is een massale uitbraak eigenlijk.
18: Ja, dat is het. En dat is natuurlijk ook zo.
16: Ja.
2: En Nikki, jou viel ook op dat onze politici hier dan weer direct overheen vallen.
16: Nou ja, iedereen is een rep en roer. Mona Keizer op X en Jezelgus uiteraard moet reageren. We hebben een week geleden hadden we die rare toestand in Engelen. Waar bekladdingen zijn geweest en daar hielden alle politici hielden de kaak op elkaar. Daar was heel weinig verbolgenheid over, eerlijk gezegd. En dan nu zijn ze allemaal haantje de voorste om weer hier hun oordeel over te vellen. En eigenlijk te doen alsof die mensen
15: allemaal, vooral vanuit één politieke richting.
16: Ja, vanuit één hoek, oké. Maar
18: je zou het eigenlijk over allebei moeten zijn.
16: Ja,
18: hè?
16: Precies.
18: Wat in Engeland
16: maar ze doen ook alsof die mensen al gelijk morgen al hier allemaal bij ons aan de grens staan. En dat verbaast me ook wel weer. En Je ziet ook wel dat ze het dan via social media dat heel erg roepen. Ik vind wel dat je daar ook als journalist bent daar heel voorzichtig in om dat allemaal maar klakkeloos op te tekenen. Want ze roepen van alles gelijk.
18: Ik hoorde eigenlijk, dat verbaasde mij dat dat niet verder is uitgezocht. Voor het eerst heb ik gehoord dat de Marokkaanse overheid zelf zei, we gaan daar naartoe en we gaan ze mee terugnemen. Dat hoor je bijna nooit. Dat is een van de problemen die Nederland ook heeft met uitgeprocedeerde asielzoekers die dan uit Marokko komen, wat een veilig land is, dat Marokko ze niet terugneemt. Dus eigenlijk zou dat een doorbraak kunnen betekenen.
4: Wel, een opmerkelijk statement ook in de tijd dat juist de mensen bij de Marokkaanse grens, mensen die daar werken, het werk hebben neergelegd, dat die staken.
18: Ja, zeker.
4: We gaan naar jullie mediamomenten. Frank, jouw moment gaat over een luisteraar van jou. Leg uit.
15: Ja, Jan de Kort. Ik heb een keer eerder over hem hier verteld. Het zal een jaar of 10 of 12 terug zijn geweest dat ik een mail kreeg van een luisteraar van Kunststof. Jan de Kort geheten. En hij luisterde op zichzelf heel graag naar Kunststof en naar mij. Maar, en dan weet je, dan komt er iets. Ik stelde naar zijn idee te vaak de waarom vragen. Waarom bent u journalist geworden? Of waarom politicus? En waarom doet u dit? En waarom laat u dat? Zei Jan tegen mij, schreef Jan tegen mij, vraag eens wat vaker waardoor iemand journalist is geworden of waardoor iemand dit of dat is gaan doen. En toen realiseerde ik me dat hij gelijk had. Dat als je vraagt naar waarom, dan krijg je vaak een heel nobel verhaal. Ik ben waakhond van de democratie geworden. Terwijl als je vraagt waardoor, dan zegt hij, ja, ik had een oom die reisde veel op China. Die kwam altijd thuis met heerlijke lulverhalen. En toen dacht ik, verdikke me, ik moet journalist worden. En dan zie ik nog eens wat van de wereld. En dan ben ik ook nog waakhond van de democratie. En Jan die attendeerde me erop, dat is 2 voor de prijs van 1. Hè, als je waardoor vraagt. Lang verhaal kort. Op een gegeven moment was het zo dat Jan mij elke avond na de uitzending binnen 1 à 2 uur een evaluatie van die uitzending stuurde. Wat had ik goed gedaan, wat had ik fout gedaan. Toen ben ik hem gaan opzoeken in Haren bij Groningen. Hij bleek blind te zijn, wat hem een extra goede luisteraar maakte. We zijn ook wel eens met elkaar uiteindelijk op vakantie gegaan. En hij bleef mij altijd maar evalueren, bleef mij bestoken. En vandaag is het afscheid van Jan, hij is overleden aan kanker. En ik wilde even zeggen dat het zo plezierig is om te merken dat als je je verbindt met lezers, luisteraars, kijkers, dat daar ook voor jouzelf en voor je medium echt iets in schuilt. Dat je kan leren van je publiek waarvoor je het doet. En dat kunnen we vaker doen dan we dat doen, denk ik, in de journalistiek.
4: Vind je het ook moeilijk om door een luisteraar, voor jou als meester-interviewer, Frank van der Linden, aangescherpt te worden?
15: Nou, er is gelukkig geen 100 meter hardlopen in de journalistiek, dat je kunt vaststellen wie het snelst doet of het best doet. Ik vind het heel plezierig, maar ik zeg erbij, dat vond ik niet toen ik 27 was. Toen had ik natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Dat is anders gebleken. En nu vind ik het heel plezierig gewoon om te leren. Dat je denkt, hé, ik hoef mijn kist nog niet in. Ik ben in een soort van ontwikkelingsland. Kom maar op met je inzichten, met je feiten. En ik verrijk me ermee. En daardoor hopelijk ook de mensen die kennis nemen van de journalistieke producten die ik voortbreng. Dus ja, leren is leuk. En tegengesproken worden, ja, daar heb je wat aan. Maar toegegeven, dat heb ik een aantal jaren niet zo gezien.
4: Ja, de oproep is dus eigenlijk, koester je luisteraars, je lezers. Nikki, doen jullie dat ook bij de Gelderlander?
16: Ja, wij krijgen ook vrijwel ieder weekend vooral heel veel mails met uitroeptekens en een caps lock. Niet altijd even fijnzinnig, moet ik zeggen.
15: Nee,
16: maar de les is inderdaad, ga met die mensen in gesprek. En wij proberen ze eigenlijk altijd wel te beantwoorden. En het is eigenlijk heel leuk. Het zijn mensen die dat doen omdat ze betrokken zijn. Omdat ze goed naar je luisteren of je goed lezen. En als je er zo naar kijkt, dan stemt dat je milder en dan leer je er inderdaad juist als redactie iets van.
15: De filosoof René Gudegold, Ebbe Senzeel, die zei wel eens, ruzie is een blijk van betrokkenheid.
16: Ja.
15: En ik krijg ook wel eens een mailtje van je moet dood, want je hebt dat en dat gezegd bij Mediaforum. En dan schrijf ik eigenlijk ook altijd terug. Nou, dank voor uw interessante argumentatie. Laten we er eens over praten. Dit is mijn telefoonnummer. Ik ben vanavond.
4: Ik wil graag op vakantie.
15: Whatever, wij gaan met elkaar in gesprek. En dan nou, zeggen ze heel dikwijls, ik schoot even uit mijn slof. En ja, oké, nu begrijp ik dat.
4: Het is ook geen geheim dat wij de luisteraar in dit programma ook heel erg waarderen. Want zonder het Spraakmakerscollectief zou er bijvoorbeeld geen Stand.nl zijn. Dus dit is ook echt een uitnodiging om altijd te blijven reageren. En we lezen altijd alles en we hopen er ook van te leren.
15: En er is ook veel veranderd. Ja, heel ten goede. Ja.
4: Nicky, jouw mediamoment gaat over de droogte. En dan met name over deze plaats.
3: Het water van de Rijn hier bij Tolkamer, waar het meetpunt Lobit staat, heeft nog nooit zo laag gestaan.
5: In Lobit tikte de waterstand gistermiddag de 6,47 meter aan.
6: Bij meetpunt Lobit op dit moment op het laagste punt ooit gemeten.
23: Historisch laag. 6,5 meter boven NAP is de stand bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenkomt.
4: Waarom wil jij het over Lobit hebben?
16: Ja, nou ja, iedere keer als ik dit soort berichten hoor, we hebben het op de redactie van Gelderlander er ook heel vaak over. Het grootste geheim is dat de Rijn helemaal niet bij Lobit binnenkomt. Dat is één groot misverstand. Eigenlijk iedereen weet dat. Er is altijd één dorpje, een soort Gallisch staatje, dat zich heel boos hierover maakt. Dat is het dorpje Spijk. Die zijn ook altijd heel beledigd als Lobit alleen genoemd wordt. Maar de Rijn die komt daar helemaal niet binnen bij Lobit. Er is daar wel een pijlstation, maar het is helemaal niet zo dat Lobit pal aan de Rijn ligt.
15: Dus, wie heeft dit verzonnen?
16: Ja, het is historisch ontstaan. Ik geloof 200 jaar geleden al. En eigenlijk zegt Rijkswaterstaat iedere keer als het vragen van, ja, het klopt helemaal, maar we moeten het uit het systeem krijgen. Maar iedereen noemt het nou eenmaal.
18: Je moet nu wel het plaatsje noemen, want ik ben bevriend met Teun Doornenbal. Die woont in die plaats.
16: Spijk.
18: Ja, Spijk. Ja. Ja. En die voelt zich altijd echt heel erg.
16: Ja, dat leeft daar ontzettend.
4: Ja. Ja, ooit kwam de Rijn dus binnen bij Lobit. Ja. Maar sinds 1817 is dat al niet meer zo. Nee. Ja. Wist jij dat, Frank?
15: Er zijn dagen in mijn leven dat ik me niet realiseer.
18: Ja. Ik wist het dankzij Teun.
16: Dus bij deze nog even benoemd. Het is bij Spijk.
4: Nicky, het gaat de afgelopen tijd heel veel over de droogte. Toch blijven jullie het belangrijk vinden om hier dagelijks verhalen over te maken.
16: Zeker. Nou ja, wij zitten in een totaal rivierengebied, hè, ja, met de Waal en de Rijn en de IJssel. Wij kijken ook met de redactie echt pal op de Waal uit. Dus wij zien die droogte gewoon voor onze ogen. Misschien dat je er dan nog iets bewuster van bent. Het heeft gewoon extreme gevolgen op dit moment. Uiteindelijk voor de tankprijs hadden we vandaag een verhaal over, hè, dat het ook de benzinepompprijzen weer gaat raken. Het heeft voor het klimaat heel veel gevolgen, voor de scheepvaart, voor alles. Ja, dus je moet er denk ik wel over blijven schrijven.
15: En hoe doen jullie dat nou als het gaat om dat klimaatprobleemaspect, drie keer woordwaarde? Het ene medium zegt er iedere keer bij, we hebben deze toestanden, want er is mondiaal iets aan de hand. En de andere krant laat dat toch vaker weg. Het journaal is heel consequent in de vermelding ervan.
16: Ja. Wij benoemen ook wel echt dat het gaat om extreem weer. Ook als gevolg van klimaatverandering. Dat hoef je misschien niet in ieder kort nieuwsberichtje te benoemen. Maar wij benoemen dat wel heel erg. We hadden op de redactie ook een discussie over. Er zei een collega van, maar ja, maar jongens, het is toch een fantastische zomer. Het is heerlijk weer. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ook moet benoemen dat er op dit moment echt gewoon de gevolgen van klimaatverandering heel zichtbaar zijn. En dat benoemen wij ook.
4: Er kwam net ook een berichtje over binnen in de NPO Luister-app van Ian, die zei, ja, er wordt altijd gezegd, weer een heerlijk zonnige dag, in plaats van morgen gaat het eindelijk regenen.
16: Ja.
4: Op 31 oktober zal de eerste editie van de Dirk Sauer-lezing plaatsvinden. Het wordt een jaarlijks evenement van het Parool, de Moscow Times en de Bali over persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Gerskovic, Amerikaanse journalist en verslaggever bij The Wall Street Journal en dierbare familievriend van Sauer, is de eerste gast. Nicky, hoe belangrijk zijn dit soort lezingen over persvrijheid?
16: Heel belangrijk. Ik kan er niet vaak genoeg bij stilstaan. Tegelijkertijd vind ik wel, het moet niet zo'n bubbel gebeuren worden. Hè? Dus het is vaak voor en door journalisten. En die zijn het vaak al eens, ook over de journalistieke vrijheid. Ik hoop vooral dat deze dag dan ook gebruikt wordt om dat naar een breed publiek te brengen. En ook critici van media daar aan het woord te laten. Want dat vind ik wel belangrijk. Het is al snel, hè, je hebt meerdere van die momenten waarbij de persvrijheid wordt stilgestaan. Zorg daar vooral dat het grote publiek daar ook bij betrokken wordt.
4: Ja, Frank, we hadden het net over het belang van het luisteren naar je luisteraars en het luisteren van naar je lezers. Hoe betrek je die erbij bij zo'n evenement, zo'n journalistiek evenement?
15: Ja, dat is echt hartstikke gecompliceerd. Want dat zijn dikwijls eloquente lezingen met diepgang en gelaagdheid en innerlijke tegenstrijdigheden en noem het allemaal maar op. Prachtig. Retorisch ook bijzonder knap. Maar ondertussen zie ik gapend en geeuwend iemand die pagina met die volledige lezing zomaar omslaan. Ja. Ik denk dat kan helpen dat we vaker niet alleen luisteren naar ons publiek, maar ook het publiek bij ons over de vloer halen. Want met die lezing bereik je ze niet zo intuïtief. Ik ben benieuwd hoe dat bijvoorbeeld bij de Gelderlanden gaat. Maar ik herinner me ooit bij het Weekblad De Tijd dat wij in volledige verbijstering zaten te kijken naar een discussie tussen 10 mensen, 10 abonnees van De Tijd. En wij zaten aan de andere kant van het glas. Hè, die mensen konden ons niet zien. En wat zij vonden van de kopij en van De Tijd en van de ene of de andere interviewer, we schrokken ons regelrecht te barsten, moet ik je zeggen. Maar wat was dat nuttig. En dat kan vaker dan we nu doen.
4: Hans, is zo'n lezing voor jou ook belangrijk? Is het goed dat dit georganiseerd wordt?
18: Ja, ik vind het heel belangrijk, omdat ik misschien de plechtige reden die Frank eerder noemde, de taak en de rol van de journalistiek heel hoog acht. En ik zie dat dat overal onder druk staat. Niet alleen als je functioneert zeg maar in oorlogsgebieden, maar ook als je functioneert in de westerse democratieën waar de waarheid iedere keer

0: staat. Niet alleen als je functioneert zeg maar, in oorlogsgebieden, maar ook als je functioneert in de westerse democratieën waar de waarheid iedere keer bevraagd wordt en je al snel verdacht wordt gemaakt. Kijk maar in Amerika, maar ook in Nederland gebeurt dat. Dus ergens zeg maar, die media op een voetstuk zetten in dit soort debatten en gesprekken vind ik wel heel belangrijk. Ik ben zelf geweest bij een monument van omgekomen journalisten in hun werk. Door de hele wereld overigens. Dat staat in Frankrijk. Dat is echt aangrijpend, aandoenlijk. Peter de Vries staat er ook bij. Ja, dat is toch wel belangrijk dat we ons dat realiseren. En als niemand meer graaft naar de waarheid, ja, dan wordt de wereld niet mooier, maar slechter.
1: Mogen we even vaststellen dat dezelfde kwaliteitskranten die die lezingen afdrukken, dat dat bijna altijd kranten zijn die hun eigen freelancers zwaar onderbetalen.
0: Ja, dat zie ik ook.
1: Ze vinden het allemaal zo belangrijk. En persvrijheid en dit en dat en kwaliteit. En dat menen ze ook. Daar twijfel ik helemaal niet aan. Maar diezelfde mensen die betalen de tarieven die 25 jaar geleden werden betaald aan freelancers. En dan, met alle respect, is er toch wel sprake van een dubbele moraal.
0: Zeker, dus ze moeten ook geld over hebben voor journalistiek. En dat moeten wij met elkaar ook.
2: Waarvan achter?
3: Weet u wat ik zoef?
2: We gaan de schatkamer in. Er vliegt een deur open. Elke dag deze zomer sluiten we af met de schatkamer van beeld en geluid. Frank, jij mocht als eerst grasduinen. Wat heb je deze keer meegenomen?
1: Nou, we gaan luisteren naar een man die in de Tweede Kamer vaak ongelooflijk goed van de tongriem gesneden bleek. Marcel van Dam was een prominent PvdA'er. Ik herinner me van hem bijvoorbeeld tegenover Lubbers de uitspraak. Ja, zo komt Jan Splinter door de winter. Hij had altijd wel een bonmo paraat. In het programma Lagerhuis, waar hij een van de toonaangevende mensen was met Paul Witteman, was hij op een gegeven moment in confrontatie met Pim Fortuyn. We praten dan over 1997, meen ik. En hij verweet Fortuyn dat hij geld haalde uit het verkopen van standpunten die discutabel waren. Zijn boeken daarover leverden hem centjes op. Daar werd Fortuyn kwaad over. En toen zei Marcel van Dam iets memorabels.
3: Weet u wat ik zo vreselijk vind?
4: Ja,
3: dat vind u vreselijk. Potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert.
4: Weet u wat u doet met dit debat?
3: Exploiteert om u die boekjes, die overigens voor geen gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Ja,
4: wat
3: is onbeschuldiging?
4: Met mijn boek.
3: U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat?
1: Ja. Dat refereert natuurlijk misschien, waarschijnlijk zelfs onbedoeld aan de nazi-term Untermensch. Die associatie werd ook soms wel verwoord in die tijd. Dat lijkt mij te ver gaan. Ik snap hem weer wel. En ik denk dat Van Dam op dat moment gewoon even over zijn emoties geen controle had. En toen uitschoot. Hij heeft later die uitspraak ook betreurd. Maar het is wel een uitspraak geweest die een factor, een kleine, maar toch is geweest in dat enorme anti-Fortuyn sentiment dat maar aangroeide en aangroeide.
2: En waarom vind je het belangrijk om juist dit te laten horen?
1: Omdat wij met z'n allen, ook wij van de progressieve media, zal ik maar zeggen, natuurlijk grotelijks de boot hebben gemist in de tijd dat het in achterstandswijken de verkeerde kant op ging. Toen waren wij daar niet. In ieder geval waren we er veel te weinig. En we hebben ook een tijd lang mensen die daar dingen over zeiden. Bijvoorbeeld Jan Maat, bewust genegeerd. Ik kreeg ruzie op de redactie van het Weekblad de Tijd toen ik het eerste grote interview met hem wilde maken. Dat wilde de meerderheid van de redactie niet. Hoofdredacteur Arie Kuiper wel. Vrij Nederland liet Jan Maat bewust jaren niet aan het woord. Ook Fortuyn heeft zijn plaats in de media moeten bevechten. Misschien heeft meegespeeld bij Van Dam dat zo iemand dan wel heel veel aandacht kreeg op een gegeven moment. En dan laaien de sentimenten hoog op.
0: Er zit ook iets heel raars in, want je veroordeelt de mens.
1: Ja.
0: En eigenlijk moeten we toch allemaal leren, ook daarvan, maar ook allemaal zelf ons op disciplineren, dat je niet zegt, jij bent stom, maar je doet stom. Dat is maar een klein verschil.
2: Ja.
0: Maar dat is precies wel waar het om gaat. En dat zijn we eigenlijk aan het verleren. En dan gaat het fout.
2: Ja, Frank, en jij zei, we hadden eigenlijk eerder met elkaar in gesprek moeten gaan over asiel. Dat heb jij ook geprobeerd. Nicky, ben jij het daarmee eens?
5: Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat alles werd toen eigenlijk een beetje afgescheept als politiek incorrect als je kritiek leverde. En als je ziet waar we nu zijn beland en de polarisatie, dan denk ik, hadden we toen nog misschien veel beter het gesprek aan kunnen gaan, dan hadden we het minder laten escaleren.
1: En veel dingen die Fortuyn zei, staan nu in het partijprogramma van Progressieve Partij.
2: Kirsten Klomp zit al klaar met

0: het nieuws, maar ik wil nog heel graag naar jouw schatkamerfragment, Nicky. We gaan even lekker op vakantie, man.
1: Er zijn mensen daar die er al tientallen jaren komen, dus die weten echt wel waar ze zijn. U weet, hier ligt Spanje en hier bevindt zich Benidorm. U vermoedt nu al een beetje wat er gaat komen? Inderdaad. Peter van Zundert vroeg, waar ligt Benidorm, waar ligt Spanje?
2: Aanwijzen, dacht ik. Ja?
3: Benidorm.
2: Oh, Benidorm. Nou, dan ga ik maar zoeken.
3: U komt al 25 jaren achter elkaar en 3 keer per jaar.
4: Ja.
3: Dus u bent hier al zo'n 75 keer geweest.
4: Ja, ja, ja, ik zou niet weten waar je hier waar ik moet bij. Als je nou namen erbij zag.
3: Benidorm.
0: Ja, vakantieman, gezellig, hè? Ja.
2: Ja.
0: Vraag je nog wel eens af of de topografie van de Nederlander beter is geworden dan destijds daar in Benidorm?
2: Ja, nou ja, het geografische bewustzijn van Nederlanders was toen niet zo heel hoog. Ik denk wel dat nu met Google Maps en TomToms en zo, dat misschien mensen iets beter zouden weten. Ik weet niet. Ik denk dat toch veel mensen nu op hun telefoon af en toe kijken.
5: Nou,
2: waar ben ik van het
5: straatje? Weten ze nog steeds niet.
0: Nee, dat is waar. Maar dat hebben we nu geleerd.
2: Dat hebben we nu geleerd. Maar ik vond het wel een heerlijk vakantiemoment.
0: Dank jullie wel, Frank van der Linden en Nicky van der. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp.
6: NPO Radio 1.
7: De afgelopen 24 uur zijn naar schatting tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Marokko ingetrokken. Officiële cijfers zijn er niet, maar Spaanse media melden aantallen tussen de 20 en 50.000. Vooral jonge migranten proberen het Spaanse stuk grondgebied dat grenst aan Marokko binnen te komen. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. Vakbond FNV heeft een grote OV-staking aangekondigd op woensdag 9 september. Aanleiding is het plan van het kabinet om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september de hele dag het werk neer. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog, toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden en naar de 6 andere klimmers wordt nog gezocht. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
8: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
7: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend.
0: De ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart.
9: Er staat een file op de A1 Hengelo-Duitse grens, 2 kilometer lang. 10 minuten is de vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem staat ook een file aan de Duitse grens door de controles. 3 kilometer daar en een kwartier vertraging. En vertraging in Zeeland op de N256 Zierikzee richting Goes. De Zeelandbrug tussen afrit Kortgene en afrit Wolfertsdijk, 4 kilometer.
10: Tot 11:30, Eva Koreman.
0: Spraakmaker Hans Pekman zit nog steeds bij ons. Op de Dag van de Arbeid, 1 mei, werd hij voorzitter van FNV. En het is sindsdien niet stil geweest rondom de vakbond. Sterker nog, vandaag is er weer nieuws, we horen het net. Op 9 september komt er een landelijke OV-staking van 24 uur. Hans, hebben we wel een paardenmiddel? Een etmaal staken?
11: Ja, het is ook niet dat we ons dat doen voor ons plezier. Hè? En dat al die mensen die het werk neer gaan leggen dat leuk vinden. Ook voor de passagiers niet. Voor die ze, waar ze normaal juist eigenlijk alles voor opzij zetten. Alleen, ze zien geen keus. En ik ben dat met ze eens. Want je ziet zeg maar dat het kabinet nog steeds die bezuinigingen boven de markt laat hangen. En dat betekent heel veel voor mensen die door ziekte of doordat ze hun baan verliezen aan de kant komen te staan. Dan kan je ineens je huis niet meer betalen, loop je vast. Dat is oneerlijk, want de potten met geld zitten vol. Alleen, de overheid wil ze er niet voor bestemmen en dat is fout.
0: En waarom kiezen jullie voor het OV? Want de kabinetsplannen...
11: Niet alleen voor het OV. Dus we doen het eigenlijk overal. Dus in de overheid vinden ook acties plaats. Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
0: We praten er zo over verder. Eerst dit.
12: Waar in Engeland regent het minst?
13: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
14: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
15: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
0: En vandaag doen we dat met Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Eva.
0: In het geluidsfragment van deze rubriek wordt gevraagd: waar in Engeland regent het meest? Kun jij daar ons antwoord op geven?
16: In het noorden, vooral in het noordwesten. Maar dat is niet Engeland, in Wales. Dus ook niet Engeland, Schotland. Maar als je echt regen zoekt, dan zou ik zeggen: ga die kant op.
0: Ik kan me voorstellen dat qua weer Engeland voor toeristen niet altijd aantrekkelijk is, behalve voor dat kleine clubje dat regen opzoekt. Waarvoor weten toeristen het land nou te vinden?
16: Nederlandse toeristen gaan naar Kent vaak, hè, toch aan de Zuidoostkust. Maar waar ik ook steeds meer, ik was een paar maanden geleden Dorset, Devon, Cornwall in het zuidwesten van Engeland, en daar zie je ook heel veel Nederlands, zelfs op de fiets.
0: Nou, Cornwall, dat hoor ik ook steeds opploppen in mijn omgeving. Wat is toch die aantrekkingskracht van Cornwall?
16: Nou, het is prachtig. Ik weet niet of je het kent, maar het is echt heel erg mooi. Het heeft een hele gevarieerde kustlijn, kleine dorpjes. Het heeft ravijnen, en baaien met inhammen, dorpjes met leuke kroegen. Er is trouwens ook veel armoede hoor, in Cornwall. Maar het is voor de Britten altijd een heel aantrekkelijke vakantieregio geweest. En nu merk je inderdaad ook steeds meer Nederlanders toch naar het noorden gaan van Europa. Hè? En om hele voor de hand liggende redenen landen aan de Mediterrane kust links laten liggen ten gunste van landen als Engeland. En dan zoeken ze inderdaad ook Cornwall op.
0: Zijn de Engelsen zelf eigenlijk een beetje trots op hun land?
16: Je bedoelt als vakantieoord of gewoon als land?
0: Gewoon als land.
16: Nationale trots.
0: Ja.
16: Ja, zeker zijn ze dat. Ja en nee. Wat ik merk, en vooral de afgelopen 10 jaar, sinds Brexit, heb je meer, is een soort gêne ook bij bepaalde Britten, die zich daar een beetje voor schamen dat ze uit de Europese Unie vertrokken zijn, dat ze nu op eigen benen staan. Wat heeft betekend dat de politieke, laten we zeggen, meerwaarde van de Europese Unie, die hebben ze niet meer. En dat doet zeer, want ze staan er nu veel meer alleen voor. Het heeft het belang van het Verenigd Koninkrijk in het buitenland geschaad. De Britten stellen minder voor. Economisch heeft het natuurlijk ook, hebben de Britten vreselijke grote klappen gehad, en nog steeds, van Brexit. Brexit heeft het land verarmd, dat merk je ook. Dus dat speelt ook mee. Van de andere kant, ja, de Britten zijn, de Britten, wie zijn de Britten? Maar ook, oké, door de bank genomen, zeker trots op hun land. Maar het is een heel erg verdeeld land. En ik denk dat heel veel Britten boos zijn op het feit dat ze economisch en politiek minder voorstellen. Dat vertaalt zich, en die omslag heb je echt duidelijk gezien, nogmaals sinds de Brexit, dat vertaalt zich naar een nieuw soort nationalisme, wat heel populistisch is, ook zo wordt ingevuld door bepaalde politieke partijen, en naar heimwee naar hoe het vroeger was, dus nostalgie. En die beweging, dat is ook iets nieuws. Die beweging is meer, dat gaat meer over een exclusief Engeland. Wat mij op is gevallen, de afgelopen maanden vooral, is tijdens het debat over migratie en asielzoekers, zoals je dat ook in Nederland hebt, zie je steeds meer plekken in Engeland met de Engelse vlag. Niet de Britse vlag, maar de Engelse vlag. Weet je wel, dat witte vlag met het Rode Kruis. De mensen die vlaggen ophangen, vaak illegaal, vaak stiekem, vaak 's nachts, die zeggen, oh, het heeft niks met ons, met exclusiviteit te maken. Maar dat is omdat wij willen aantonen dat wij erg veel van Engeland houden. Maar het wordt zeker ervaren door minderheden als een teken van: jullie zijn hier niet welkom.
0: Vergelijkbaar met de Amerikaanse Confederation Flag.
16: Juist.
0: Ja. Je hebt je eigen nieuwsbrief. En in de laatste uitgave schreef je: silly season. Silly, alles hier. Wat bedoel je daarmee? Zie jij Engeland als een silly land?
16: Jaren geleden, herinner ik me, had The Economist een omslagverhaal. En de titel van dat omslagverhaal luidde: zijn wij nog een serieus land? En toen dacht ik, zijn wij ooit een serieus land geweest? Want natuurlijk, er gebeuren hele vreemde dingen in het Verenigd Koninkrijk. Ik weet niet of de mate van vreemd hoger is, groter is hier dan pakweg in Duitsland of in Rusland. Maar het is wel een silly land in zoverre dat, ja, 7 premiers in 10 jaar. Begrijp je? Ja. Is dat dan nog een serieus land? Is dat dan nog een bestuurbaar land? Dat kun je afvragen. En nu we het toch over verkiezingen hebben en over nieuwe premiers, er wordt over 2 weken, en dit is wel een heel prachtig voorbeeld van een silly land, er wordt over 2 weken worden er verkiezingen gehouden in een klein district in Clacton, waar ene Nigel Farage kandidaat is. En degene die het tegen hem heeft opgenomen is een intergalactische ruimtestrijder, ja, met de naam Lord Binface. Graaf vuilnisbakkenhoofd. Ik bedoel, dat spreekt voor zich, hè?
17: Nou, ik kan me voorstellen dat u nog vragen heeft als u dit hoort. Gelukkig is Lia van Beckhoven hier nog even. Heeft u een vraag hierover of over het Verenigd Koninkrijk in het algemeen? Onze redactie zit voor u klaar. Bel naar 0800 1101 of mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl.
18: KRO-NCRV.
19: Platen van Spraakmakers.
17: Vandaag is dat Hans Spekman. We hebben je gevraagd je favoriete plaat mee te nemen. Welke plaat is het geworden en vooral ook waarom?
11: Ja, de Ben Miller Band. Ben Miller Band heb ik gezien in het Julianenpark in Utrecht. Dat zit bij mij op de hoek. En ik vond het echt. Daarna was John Hyatt nog, wat ik ook een geweldige artiest vind. Maar de Ben Miller Band verraste mij en mijn vrouw heel erg. Dus we nemen hem altijd mee in de vakantie, drijven hem in de auto. En daar worden we helemaal vrolijk van. En de plaat gaat dan over dat je zeg maar iets hebt en dat ze je willen kneden, ketenen, maar dat je dat eigenlijk niet accepteert.
17: Stay eigenwijs.
11: Ja.
17: Ben Miller Band met Twinkle Toes.

0: De keuze van onze spraakmaker Hans Spekman, Ben Miller Band en Twinkle Toes. Spraakmakers. Lea van Beckhoven is hier bij ons om uw vraag te beantwoorden over Engeland, het land waar zij al ruim 40 jaar correspondent is.
1: Orde! Orde!
2: To be or not to be?
3: The United Kingdom.
2: That is the question.
4: In a few moments he will have written the funniest joke in the world.
5: All differences forgotten and no need at all to mention the war.
4: He will die laughing.
6: I wake up at 8:30 in me jam jams.
7: For breakfast, tea and crumpets.
8: Personally, I have mine just with milk, quite strong.
9: Oh, yes, summer!
10: Perhaps you would like a marmalade sandwich.
1: Order! Order!
11: It requires order! My generation of politicians to raise our game.
12: On a regular day, I still like to have some Marmite on toast.
13: At 11, it's time for a cup of tea, followed by fish and chips.
1: Order! The Honourable Gentleman will remain in the chamber.
13: Then I fall in love with the concept of a monarchy. Then it's time for high tea.
11: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
2: That is the question.
0: Ja, Lea, we kunnen er niet omheen. De politieke situatie is behoorlijk onstuimig in Engeland. We hadden het net al even over je nieuwsbrief. En daarin schreef je vorige week ook: voor een land dat zijn zesde premier in 10 jaar tijd deze week afserveert, kan het altijd nog gekker. Zo loopt er in Zuid-Engeland, het zal u niet ontgaan zijn, een man rond met een ouderwets soort vuilnisbak op zijn hoofd, die een kleine kans maakt volgende maand het nieuwste Britse Kamerlid te worden. We hadden het er net al even over, maar kun je ons even bijpraten? Wat gebeurt hier nou precies?
14: Hoe lang had je? Er is een kiesdistrict en Nigel Farage, de leider van de Reformpartij, de rechtsnationalistische partij, radicale partij, en ook de man achter Brexit, heeft besloten dat hij niet langer kandidaat wil zijn. Dat hij niet langer Kamerlid wil zijn. Dus daar moeten nu verkiezingen voor worden uitgeschreven. Hij gaat meedoen met die verkiezingen. Wat hem betreft worden die verkiezingen een referendum over zijn strijd tegen de Britse elite, tegen het establishment. Want die gevestigde orde, zoals hij dat noemt, die is bezig met een onderzoek naar zijn financiën, naar de financiën van zijn partij. En volgens Farage is dat allemaal politiek bepaald. Dus hij wil dat die verkiezingen een referendum laten zijn, maar gek genoeg, alle andere gevestigde partijen, de Lib Dems, Liberaal Democraten, de Conservatieve Partij, Labour, hebben gezegd: wij doen niet mee. Die zien dat als een drift bij van Farage. Hè. Als jij je speelgoed uit de box gooit, prima, dan ga vooral je gang. Maar wij, maak pas op de plaats, wij blijven thuis. Totdat, tadaa, dus die intergalactische strijder, ruimtestrijder uit het heelal naar de aarde kwam, naar de wereld kwam om de Britse democratie te redden. En dat is de komiek die wij kennen als Lord Binface. En deze graaf vuilnisbakkenhoofd, want hij heeft inderdaad een helm die eruit ziet als een oude kliko, die heeft de strijd aangebonden tegen Farage. En de andere politieke partijen, die zitten met de duimen te draaien en die kijken toe. En die lachen zich rot. Want, zoals iemand zei, wij doen niet mee met een absurde strijd tussen de joker van het land met rare beleidsplannen en ideeën en Lord Binface.
0: Wat zijn de standpunten van Lord Binface eigenlijk?
14: Geweldig kiesprogramma. Op de eerste plaats het nationaliseren van Adele, de zangeres. Verder wil hij een prijsplafond aan croissants. Die mogen niet meer dan 1 pond, iets meer dan 1 euro kosten. Hij wil ook een referendum over een referendum in de Europese Unie. En Europese Unielanden, dus bereid je maar voor, moeten dan beslissen of ze lid willen worden van het Verenigd Koninkrijk. Hij belooft ook tenminste 1 betaalbare woning te bouwen.
0: Maar stel, er wordt op hem gestemd. Hoe gaat dat dan? Wat wordt dan zijn rol in de Kamer? Gaat hij?
14: Nou, hij gaat het niet winnen. Wat de Britten betreft gaat hij het wel winnen. Maar de Britse kiezers die stemmen niet. Alleen maar die Britse kiezers die in Clacton wonen. Dat ene kiesdistrict, een van de 650 kiesdistricten in het zuiden van Engeland. En dat kiesdistrict is een van de meest rechtsradicale, zo niet het meest rechtsradicale kiesdistrict in het hele land, waar Farage echt praktisch op water loopt. Dus Farage die gaat dat winnen. Maar waar het om gaat, Eva, is dat de ernst waarmee Farage bekeken werd de afgelopen zoveel jaar, decennia lang al zit hij in de politiek, die is erg verwaterd. Hij is nu meer een komiek geworden. Kijk, ik denk als Farage had gezegd, ja, ik zie hier ook de lol van in. Dit is absurd dat ik het moet opnemen tegen zo'n Lord Binface. Oké, maar hij is boos. Hij is woedend. Hij heeft er helemaal geen zin meer in. En het is denk ik heel moeilijk, omdat hij toch voor schut gezet wordt, om hiervan terug te komen. Om die serieuze politieke leiderschool te hernemen. En dat is het punt. Als je je hele zomer voorbereid had op een serieuze verkiezingsstrijd, en in plaats daarvan heb je een wekenlange politieke discussie met een man met een ouderwetse vuilnisbak op zijn hoofd. Tja, kom daar maar eens van terug. Ja.
3: Ik vind het zo geweldig.
0: U kunt met ons meepraten over Engeland. Bel met uw vraag naar onze redactie via 0800 1101. En dan gaan we naar onze eerste beller, onze eerste luisteraar, Guy Thomas, die deze vraag heeft.
9: Het lukt de Britten maar niet om de migranten die al jaren in kleine bootjes illegaal het kanaal oversteken tegen te houden. Gaat Andy Burnham, the King of the North and Man of the People, als eerste prime minister ooit dit probleem serieus aanpakken? En in navolging van Badenoch en Farage, zou Burnham bereid zijn om uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te stappen, als dat de enige manier is om deze migranten tegen te houden?
0: Ja, veel informatie in een kleine halve minuut, maar de kernvraag is, hoe willen ze voorkomen dat dagelijks illegale Engeland binnenkomen? Of wil Burnham dat doen?
14: Nou, het antwoord op de eerste vraag is ja, tweede nee. De eerste helft van je vraag, namelijk gaat hij het serieus aanpakken? Ja. Gaat dat succesvol zijn? Nee. Gaat Burnham, Andy Burnham, de nieuwe premier, het Groot-Brittannië uit het akkoord over de mensenrechten, Europese mensenrechten, terugtrekken? Gaat hij ook niet doen. De oppositiepartij klopt, Cammy Baden ook, de leider van de conservatieve partij, en natuurlijk de reformpartij, die willen dat wel. Die willen dat Europese mensenrecht wat dan geschrapt wordt, wat de Britten betreft. Ze zeggen dat de beste reden is om die illegale asielzoekers tegen te houden. Want, zeggen ze, als je eenmaal uit dat verdrag gestapt bent, dan kunnen asielzoekers niet langer in beroep gaan. Dus ze kunnen niet procederen. Als eenmaal een besluit gevallen is dat ze het land uit moeten, dan moeten ze het land uit. Het recht op gezinshereniging gaat dan ook niet gebeuren. Dus dat maakt Groot-Brittannië minder aantrekkelijk voor migranten. Dat is het argument daarachter. Maar er zitten nog zoveel andere haken en ogen aan dat Andy Burnham dat niet gaat doen.
0: Burnham zit er net. Het is de opvolger van Keir Starmer. Is er wat meer vertrouwen in hem dan in zijn voorganger?
14: En hoe zit hij daar net? Phew, wat een wervelstorm. Hij zit er 2 weken en het is echt het ene initiatief na het andere voorstel. Het doet me een beetje denken aan de eerste weken, maanden van president Trump. Weet je, toen kon je als journalist ook, je kon het gewoon niet bijbenen. Het was geen tijd om adem te halen, want de volgende dag lag er weer een geweldige revolutie aan ideeën. Dus Burnham, die zich ook graag, inderdaad, de King of the North, zoals de eerste bellen zijn, dat klopt. Hij identificeert zich erg met Noord-Engeland en in een erg Londen-centrisch bestuurd koninkrijk is dat opmerkelijk. Hij ziet zichzelf ook een beetje als een buitenstaander. Je hoeft alleen maar te kijken hoe hij eruit ziet. Hè. Altijd een t-shirt, vaak een t-shirtje aan, jasje erover en zo. Maar hij onderscheidt zich van, ja, bijna alle andere, zou ik zeggen, premiers die ik heb meegemaakt, en dat zijn er veel te veel, zich door te laten merken dat hij ontzettend veel zin heeft in zijn werk. Hij is een fantastische politicus wat dat betreft. Hij heeft er echt lol in. Hij kan niet wachten om het debat aan te gaan met de Britten. Hij komt bij want je kunt wel zien dat hij een beroepspoliticus is, want hij heeft hier heel erg over nagedacht. Hij zit al tientallen jaren in het vak. Hij kwam met een wervelwind aan initiatieven. Alle bussen, ritten in het hele land zijn nu 2 pond en niet duurder. Hij belooft onmiddellijk de energierekeningen omlaag te doen. Oké, met maar iets meer dan 1 euro per week per huishouden. Maar toch, hij beloofde dakloosheid vergoed aan te pakken. Hij beloofde het grootste bouwprogramma met sociale woningen sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij beloofde een devolutie. Hij wil het Thatcherisme van de afgelopen 40 jaar. Zal ik dan doorgaan?
0: Nee, Lia, nee. Want we hebben ook nog. Ik hang aan je lippen, maar we hebben ook nog een beller. En het is natuurlijk, zijn er nog vragen? Dus
14: ik word zelf ook moe van mezelf.
0: Ik wil heel graag naar Robert Stutje. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: U heeft een vraag over de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk.
3: Ja, wat ik me afvraag, als je kijkt, en dat voor mij wordt het breed gedragen, dan is de huidige politieke situatie en de economie waarin het Verenigd Koninkrijk verkeert, mede als oorzaak de Brexit. Hoe kan het dan toch dat er zo'n nationalistische beweging in het land is? Dat klinkt paradoxaal. Je vraagt je eigenlijk af dat de oplossing aan de andere kant ligt. Maar blijkbaar wordt dat niet zo gezien in het Verenigd Koninkrijk, lijkt het.
14: Klopt. Dat is ook zo. Dat is ook vreemd. Want hier heb je de man achter de Brexit, de man die de Brexit mogelijk maakte, waarvan de meeste Britten 10 jaar na het referendum zeggen het is mislukt. En hij is toch de populairste partijleider van het land.
3: Ja.
14: Hoe kan dat?
3: Ja.
14: Dat kan omdat heel veel Brexiters en ook mensen, ja, heel veel Brexiters zeggen, kijk, de reden waarom Brexit mislukt is omdat het niet goed is gerealiseerd. Het is niet goed uitgevoerd. Als wij als Verenigd Koninkrijk echt een scherpe grens hadden getrokken met de EU en ons echt veel harder hadden weggehakt van de Europese Unie en niet alsnog contact daarmee hadden gehouden en handelsakkoorden met de Europese Unie hadden willen sluiten, maar echt een Singapore aan de Theems waren geworden, dan was het allemaal veel beter geweest.
0: Dankjewel, Robert, voor je vraag. Ik wil heel kort, voordat het NOS-journaal aan de deur klopt, nog even naar de vraag van Lieke, want die vind ik zo leuk.
15: Ik ben op dit moment op vakantie in Engeland en het valt me echt op dat Britten gek lijken te zijn op honden. Overal waar ik kom staan hondenkoekjes, bakjes water voor honden. Op heel veel plekken verkopen ze zelfs ijs voor honden. Maar waarom is dat? Hebben de Britten een speciale liefde voor honden?
14: Het is niet zo, nee, dat is een populair misverstand. Het is niet zo dat de Britten meer honden hebben en meer van honden houden. Maar het idee dat ze dat wel doen, is heel hardnekkig. En ik denk dat dat ontstaan is omdat de Britten volgens mij het eerste land waren ter wereld dat een dierenrechtenorganisatie oprichtte. En dat deden ze trouwens veel eerder dan een kinderbeschermingsorganisatie. Dus dat heeft erin gehakt. En je hebt helemaal gelijk. In publieke ruimtes is het misschien dat het vaker voorkomt dan in de rest van Europa dat honden welkom zijn. Je struikelt op dit moment in deze warme zomer op de stoepen over de hondenbakken met drinkwater en met snoepjes en zo voor honden. Dus dat klopt wel dat je de indruk hebt dat de Britten inderdaad veel grotere hondenminnaars zijn dan wij.
0: Lia van Beckhoven, heel erg bedankt. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Maandag gaat het over de zonsverduistering. Binnenkort krijgen we de grootste eclips sinds 1999 te zien. Heeft u vragen? De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon 0800 1101.
16: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
17: Hallo.
16: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
17: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
16: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
18: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
16: Over zijn liefde voor de loopsport.
18: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
16: Maar Geet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
19: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
4: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Europa is van Picasso. India is van mij.
26: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
27: NPO Radio 1, 11 uur.
28: Eva Koreman.
0: Het valt niet te missen. Hans Pekman is sinds 3 maanden voorzitter van de FNV. En op de dag dat zijn vakbond nieuwe stakingen aankondigt, kunnen we wel constateren dat zijn voorzitterschap niet onopgemerkt blijft. Nu het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
29: De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Contact daarover met correspondent Miralde Bruyne. Hoe groot is de chaos daar?
30: Ja, we zijn nu onderweg naar Ceuta om dat zelf te gaan bekijken. Maar wat te zien is op beelden van gisteravond en vannacht is eigenlijk enorme chaos. In Ceuta wonen maar zo'n 84.000 mensen. En ja, ze spreken dus van getallen rond de 40.000 mensen die dus die grens zijn overgegaan in de afgelopen 24 uur. Er is geen slaapplek bijvoorbeeld voor al deze mensen. Dus je ziet veel mensen buiten op straat. Er zijn ook video's van plekken waar het best wel grimmig was geworden vannacht. Dus ja, voor de komende uren gaat betekenen, dat moeten we maar gaan zien.
29: En waarom zijn er nu ineens zoveel mensen die Ceuta willen bereiken?
30: Ja, daar zijn heel erg veel theorieën over. Maar wat we daarover kunnen zeggen is dat het vooral speculaties zijn. We weten dat er de afgelopen dagen zo'n 200 mensen per dag de grens overzwommen. En sinds gistermiddag is dat dus ineens heel erg veel meer geworden. Als het lukt, dan motiveren mensen elkaar natuurlijk. Die zeggen dan, nou ja, of mensen zien op beelden dat dit is gelukt. Maar wat erachter zit en waarom het zo echt is begonnen, daar zijn nog geen officiële uitspraken over gedaan.
29: En wat doet de Spaanse regering nu om het onder controle te krijgen?
30: Ja, de premier die is op dit moment daar, premier Sanchez. Hij wil eigenlijk de burgemeester of de regio-president van Ceuta wil die helpen. Bijvoorbeeld met het leger dat hij extra heeft ingezet. Ze zijn nu ook samen in gesprek wat er nog meer kan gaan gebeuren. Maar ja, de situatie is daar nog lang niet echt onder controle. Al lijkt het tot nu toe wel vreedzaam te zijn verlopen allemaal. Als je kijkt dan op die beelden, dan zie je dat de politie vooral mensen doorlaat. Er is nog niemand met geweld in elk geval tegengehouden. In elk geval van wat we gezien hebben natuurlijk. Wat er wel is gebeurd, er zijn 18 lichamen gevonden van mensen die verdronken zijn bij de grens.
29: Correspondent Miralde Bruyne, dankjewel. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer wat duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1%. En vorige maand daalde dat cijfer nog naar 2,9%. Het zijn alsnog relatief hoge inflatiecijfers vergeleken met voor de oorlog tussen Iran en de VS. Toen die begon in februari liepen de olie- en gasprijzen snel op. Consumenten betalen dus vooral meer voor brandstof en energie. De prijzen voor eten en drinken bleven gelijk. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. De FIFA zegt dat niemand het voetbal verkoopt en dat media er onjuist over hebben bericht. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden neergezet voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul, waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig aan de kant te komen. In Pakistan zijn zeker 34 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkolenmijn. En er worden ook nog mijnwerkers vermist. Er wordt op een diepte van meer dan 1200 meter naar ze gezocht. De explosie was waarschijnlijk veroorzaakt door methaangas. Mijnongelukken gebeuren vaker in Pakistan. Er is vaak onvoldoende ventilatie en ook is de veiligheid meestal niet op orde. De droge zomer laat ook zijn sporen na in de Nederlandse wijngaarden. Bij de wijngaarden van Reeslandhoeve in Balkbrug houden ze de druiven goed in de gaten, want te weinig regen heeft gevolgen voor de oogst.
1: Nou, je ziet dat hij op zich goed op schema loopt. De kleuring is rustig aan ingezet. Dat is eigenlijk normaal voor deze tijd van het jaar. Wat ik wel zie is dat ze nog iets klein zijn qua grootte. Dus ze mag nog iets groter. En dat duidt echt wel op de droogte die we hebben gehad.
29: Droogte heeft voor- en nadelen.
1: Kijk, ja, het is goed. Op zo'n manier van, we hebben een lagere schimmeldruk. Dus op die manier houden we de wijngaard gezonder.
2: Want schimmels houden van natheid.
1: Klopt, schimmels houden van natheid, hoogluchtvochtigheid. En stel binnen nu in 3 weken gaat het nog hartstikke hard regenen, heb ik alsnog een schimmeluitbraak. Dus dat kan voorkomen. Andere kant van het verhaal is, we hebben meer zonuren. En meer zon betekent uiteindelijk meer suikers in de wijn. En de consument houdt van een droge wijn, oftewel alle suikers moeten worden uitvergist. Ja. Dus dan ga je richting de wijnen, zeg maar, van 14-15% alcohol.
29: Het weer. In het noorden wat buien, lokaal ook met onweer. Op andere plekken droog en soms ook wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regen- of onweersbui. En het wordt 21 tot 28 graden.
3: De ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart.
6: Er staan wat files op de A1 Hengelo-Duitse grens. 3 kilometer file tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. Een 20 minuten vertraging. Meer vertraging is nodig is gewoon een feit op de A12 Utrecht richting Arnhem. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Grijshoord. Door een vrachtwagenongeluk is de rijbaan dicht bij knooppunt Oudijk. Daar staat 4 kilometer file. Verkeer gaat via de af- en opritten langs. En kan beter omrijden via Nijmegen-Keulen voor de richting Oberhausen. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer file. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. En 57 Middelburg richting Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden 3 kilometer file.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
27: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
28: Eva Koreman.
0: Het is 11:08. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: in het Canadese St. Mary's zijn inwoners eindelijk verlost van de geur van wat?
12: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.
0: Ja. Dat vind je mooi, hè?
4: Ja, toevallig ook omdat ik het antwoord weet misschien. Maar...
0: Je houdt het niet verklappen,
4: nee,
0: hoor.
4: Nee, ik verklap niks.
0: Het zal geen lavendel zijn in elk geval. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800 1101. En voor u het weet zit u hier bij mij in de studio. Spraakmaker is Hans Spekman, sinds 1 mei voorzitter van de FNV. En dat hebben we geweten.
13: De FNV heeft een nieuwe voorzitter. En hij heet Hans Spekman. En hij is hier. Welkom, Hans Spekman.
14: Meneer Spekman van de FNV zit tegenover me. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ja, Hans Spekman, welkom. Fijn dat u er ook bent.
16: Hans Spekman. Ja, uw eerste actie.
13: Ja, ja, zeker. Ja, ik vind het geweldig.
17: Ja, over grootste en meeslepend gesproken. Meneer Jetten, heeft u nog iets gehoord van Hans Spekman?
18: Ja, af en toe lijkt het kabinet toch een beetje op een konijn wat in de koplampen van een auto kijkt met Hans Spekman achter het stuur.
0: Is dat al het Spekman-effect?
14: Ja. Spekman.
0: Ja. Ja,
14: dat is een goede rozer ook.
19: Ik vind dat een hele goede gast.
20: Ja, ik moet elke keer als ik hem zie denken aan het beeldje van de dokwerker.
21: Hij is de dokwerker, hij is echt de verpersonificatie van de working class hero.
23: Dat spreek je wel aan, neem ik aan, Johan.
31: Nou, ik ben het helemaal 100% met Hans eens.
32: Het kabinet is gewaarschuwd.
33: Zeker.
32: Dank u wel, Hans Spekman.
0: Het is opmerkelijk. Je bent een heel goed lachs mens, maar tijdens deze montage zit je heel serieus te kijken.
4: Ja, een beetje beschaamd ook. Het gaat natuurlijk helemaal niet alleen om mij. Hè, want ik heb een collegiaal bestuur van 9 mensen. Met Nina Kooijman, die nu lekker op vakantie is. Naast me als vicevoorzitter. En we doen het echt als eenheid. Met al die mensen die lid zijn van de FNV.
0: Ja, oké. Okay, maar...
4: Dus ik voel me een beetje beschaamd.
0: Ja, omdat er zoveel aandacht nu
4: ja, om
0: naar
4: de persoon
0: uitgaat.
4: Alleen maar. En dat gaat natuurlijk niet alleen om de persoon, maar het gaat om de strijd van een vakbond die zo belangrijk is in een land. Omdat je een tegenmacht moet vormen ten opzichte van soms heel slecht werkgeverschap of soms een onontstaanbare overheid. Daar is een vakbond echt cruciaal voor.
0: Uiteraard, maar jij bent wel degene die de wekker zet en van vroeg tot laat ook te zien
4: zeker.
0: En te horen is, zoals we net in de montage hoorden. Ja, het motto van het kabinet Jette was aan de slag. Dat kunnen we dus ook wel op jou plakken.
4: Ja, omdat ik bij het begin dacht ik gelijk, ja, er zijn gewoon een aantal grote opgaves. En de eerste opgave is gewoon duidelijk maken aan het kabinet dat het zo niet gaat. Dat als zij de hele sociale zekerheid afbreken, dat we dat niet zullen accepteren. Dat hoor ik ook van al mijn leden. Daarom zijn ze zo gemotiveerd om te staken. Nogmaals, niet omdat ze het leuk vinden. Maar ook, als ik in zaaltjes kom, zie ik... Ik had het er net even tijdens de pauze over. Een vakbond waar mensen van heel hoog opgeleid tot heel laag opgeleid... allemaal naast elkaar zitten en serieus het gesprek met elkaar aangaan... over wat ze tegenaan lopen op hun werk. Dat vind ik fantastisch. Dat zie je bijna nergens meer in dit land. Ik hoor werknemers die heel bevlogen en betrokken zijn... en ook aan de bel trekken als ze onrecht zien. Dus ik was ergens schoenen zomaar gaan kopen in de stad Utrecht. Toen werd ik herkend door die vrouw die me daar... hielp aan nieuwe schoenen. En die zei, ja, ik heb geweldig hulp gekregen van de FNV... individuele hulp, want de eigenaar had de camera opgehangen... om ons in de gaten te houden. En alle haar jongere collega's waren bang om er wat van te zeggen. En zij had de FNV gebeld. En de eigenaren waren nou persoonlijke excuses komen aanbieden. Nee, dat is ook de FNV.
0: Maar als je het hebt over die zaaltjes... dan heb ik meteen een beeld voor me. En ook bij deze dame die dan schoenen verkoopt... dat het vooral oudere mensen zijn. Ik zie dan grijze hoofden voor.
4: Ja, nou, ik ben wel blij dat er... Nu sinds mei nemen we het weer toe qua leden. En vooral heel veel mensen onder de 35. En mensen van 35 noemen zichzelf nog jong. Dus ik zeg dan jonge mensen. Die worden dan lid van de FNV. Dus ik zie juist een toename weer van jonge mensen... die zich meer bewust zijn van de collectieve bescherming nodig is... die nodig is voor een individuele positie. En er staat veel op de tocht. Want ik merk dat de autonomie voor mensen op de werkvloer... om je werk te doen hoe je dat zelf goed vindt... die staat ook steeds meer in de discussie. Op heel veel plekken.
0: Ja, collectiviteit geeft macht. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk hoorden we net ook in de montage. Die had het over het kabinet als een konijn dat kijkt in de koplampen van een auto met Hans Spekman aan het stuur. Is men bang in Den Haag?
4: Ik weet niet of men bang is. Ik denk dat ze bang moeten zijn van zichzelf. Want ze zijn in een schuitje gestapt, het kabinet. Wat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en ook niet in de Tweede Kamer. Dus dat betekent dat ze een begroting door de Kamers willen krijgen. Dat ze hun best moeten doen om andere partijen te overtuigen. En wij doen aan onze kant ons best om duidelijk te maken... dat wij deze begroting niet zullen accepteren en dan in actie komen.
0: Als je het hebt over actie, in het nieuws gaat het vooral over stakingen. Vandaag nog, de staking van 9 september. Is dat wat jou betreft ook de core business van de vakbond?
4: Nee, zeker niet. Want eigenlijk zijn we iedere dag bezig om na te denken, ook op de werkvloer voor medewerkers, hoe we het werk beter kunnen maken. Niet alleen werk via goede arbeidsvoorwaarden, want de meeste cao's die zijn gesloten, waar de meeste loonstijgingen uit voort zijn gekomen, is gewoon allemaal werk van vakbonden. Hè? Niet alleen de FNV, maar ook de VCP en de CNV overigens. Ja, zonder die vakbonden zouden die loonstijgingen minder hoog zijn. Maar wat ook vooral belangrijk is, is de kwaliteit van werk, de veiligheid op werk. Als ik met een buschauffeur spreek op streekbus en die zit dan in een bus en hij is langer dan 1,90 meter, dan past hij eigenlijk niet meer in die stoeltjes die besteld zijn in China door het busbedrijf. Ja, dan wordt er dus niet meer van die buschauffeur geredeneerd, maar dan wordt die buschauffeur eigenlijk klein gemaakt, letterlijk. Ja, dat is verkeerd. En dat soort bewegingen, ja, die durf je niet alleen als buschauffeur op te staan tegen dat bedrijf, te zeggen, ik accepteer het niet. En dan heb je ruggensteun nodig van een vakbond die zegt, ja, wij staan achter je, wij beschermen je en wij gaan die strijd aan met jou tegen jouw werkgever.
0: We hebben net een berichtje binnengekregen van een buschauffeur. Luisteraar Alexander Jansen uit Dordrecht. Hij noemt zich PvdA en FNV-lid. En hij zegt, als buschauffeur betreur ik enorm dat mijn vakbond ervoor kiest het OV hiervoor te gebruiken, omdat ook nu al bekend is dat de cao-onderhandelingen in het OV aan het mislukken zijn en het OV dus nagenoeg zeker later dit jaar nogmaals moet gaan staken voor zichzelf. Wat vind je ervan, Hans?
4: Nee, ik snap het. Kijk, ik ben op die actievergaderingen geweest waar de buschauffeurs uiteindelijk in hebben gestemd met stakingen, waar ze zelf hebben gezegd toen, was nog voor de zomer, was in mei volgens mij, begin mei, was ik op zo'n bijeenkomst. Dan zeiden ze, nou, we gaan de ochtend gaan we staken. En toen waren er heel veel mensen die opstonden en zeiden, ja, maar we willen 24 uur staking. Toen is daar op die vergadering besloten door elkaar gereden, op voorstel van mij, zo gaat dat niet bij ons. Maar door die sector zelf, dan doen we na de zomer, als dan het kabinet nog niet heeft gebogen, doen we dit. En nogmaals, dat doen ze niet voor de pret. En ik ben het ook met deze mannen eens, dat de CAO gaat ook niet goed. Want de CAO van het streekvervoer vooral, dat is zo commercieel geworden. Het is allemaal met aanbestedingen. En de chauffeurs, die zijn de dupe op dit moment. Dus ik heb de voorlopige CAO-voorstellen gezien van de werkgevers. Ja, die moeten in een hoekje gaan zitten en zich schamen. En eigenlijk moeten de provinciale politici deze chauffeurs ook gaan steunen.
0: Lea, als je dit zo hoort en je richt je blik op het Verenigd Koninkrijk, hoe gaan ze daar om met stakingen?
1: Interessant is dat het openbaar vervoer, vooral de metrochauffeurs in Londen, hebben de afgelopen paar jaar regelmatig gestaakt tegen veranderingen, vernieuwingen in de manier waarop hun roosters worden aangepast. Tegen beknibbelen op allerlei voorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden, en tegen hun uren. Nu is er een akkoord. Ik weet niet hoe lang dat stand gaat houden. Maar er is zeker ook een tekort aan chauffeurs in Groot-Brittannië.
4: Ja, en hier zie je, een van de voorstellen, die weet ik toevallig, dat je van tevoren hoor je rooster 8 dagen van tevoren. En zij willen dat in streekvervoer terugbrengen, dat je dat nog maar 4 dagen van tevoren hoort. Ja, dat is voor je familieleven, maakt je dat best complex. En er wordt dus heel makkelijk door die grote bedrijven, het zijn allemaal megaconcerns, allemaal aandeelhoudersbelangen, wordt er heel snel over het belang van die gewone medewerkers heen gepakt. En dat is een beweging die je ziet in het hele land en in heel Europa. En ik vind het wel goed dat ze daar tegen opstaan en dat ze dus ook gaan protesteren. En als je daarvan moet staken, ja, dat is een instrument die je hebt als vakbond. En nogmaals, dat doen we niet voor ons plezier, maar dat doe je voor een groter belang.
0: Welke instrumenten wil je nog meer gaan inzetten de komende tijd?
4: Nou ja, uiteindelijk ook gewoon praten. Hè. Dus uiteindelijk is overleg, actie voeren, steun. Dat zijn toch de dingen die je doet als vakbond. Dus je bent er. We hebben heel veel FNV-bestuurders. Die zitten gewoon dagelijks op de werkvloer met kaderleden te praten. Dat zijn leden die de vooruitgeschoven posten zijn. Hè. Die zijn lid van de FNV, maar die verzamelen eigenlijk leden om zich heen. Om te praten over werkveiligheid bijvoorbeeld. Of over arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld ook de autonomie in de zorg voor werkers. We hadden een thuiszorgmedewerker. Die werd geconfronteerd met een vrouw. Die kreeg ineens een herseninfarct. En die had dus meer uren thuiszorg nodig. Zij zelf in haar eigen uppie naar de gemeente toe en zegt, jij moet meer uren hebben. Ja, dan moest ze 6 weken wachten op een beschikking. Dus zij is als vrijwilliger, notabene, is ze die vrouw meer uren gaan helpen. Ja, dat is hoe ons land ondertussen is georganiseerd. En dan krijgt zij nu hulp bij de FNV om daar tegenop te staan en de gemeente Goeree Overflakkee toch, zeg maar, even over de tafel te trekken en te zeggen dat het zo niet moet. Dat het verkeerd is voor die vrouw. En verkeerd is voor die vrouw die herseninfarct heeft gekregen.
0: Dat is een individueel geval.
4: Zeker.
0: Als je een paar punten wil uitlichten waar we in de nabije toekomst voor moeten strijden, of waar jullie voor gaan strijden, waar denk je dan aan? Wat zijn de belangrijkste?
4: Uiteindelijk voor de eerlijke positie van werknemers in een bedrijf. Omdat je ziet dat de bedrijven, die zitten steeds meer aandeelhouders gedreven. Dat zie je in de zorg terug. Maar je ziet het ook bij grote bedrijven in de industrie terug. En de aandeelhouders die krijgen heel veel geld. Allemaal korte termijn belang. Terwijl de langere termijn belang voor bijvoorbeeld de publieke sector, of de langere termijn belang voor zo'n bedrijf. Ja, dat sneeuwt onder. En dat gevecht gaan we met elkaar aan. Dus dat is eigenlijk het gevecht op de werkvloer voor de medewerkers. Maar ook die individuele belangenbehartiging blijft ook cruciaal. Want je moet uiteindelijk, we hadden het hier over in mediavorm, heel kort eventjes over de onderbetaling van journalisten. En dat we dat dan steeds maar meer weer accepteren, want het is zo'n mooi vak en je doet het zo graag. Maar ergens moet je wel een grens stellen. Want anderen worden wel gekgierend rijk, omdat jij je iedere keer jezelf klein maakt en wegcijfert. En de anderen lopen met de buit vandoor. En dat moeten we niet accepteren. Dat moeten we eerlijker verdelen.
0: Moeten journalisten zich ook meer verenigen?
4: Ja, ik vind van wel. Gelukkig zijn er nog mensen die verenigd zijn. Maar uiteindelijk samen sta je wel sterk. Dat is tegen de overheid zo, maar ook tegen de werkgever die zich soms niet weet te gedragen.
0: U bent natuurlijk jarenlang actief geweest in de politiek. In uw Haagse tijd was de Partij van de Arbeid nog regeringspartij.
4: Ja.
0: Nu zit u in een middenkabinet. Maakt dat uw werk lastiger of juist makkelijker?
4: Nou, ik denk dat ze geen meerderheid hebben. Maakt het natuurlijk aan de ene kant makkelijker. Want dan weet je dat ze uiteindelijk om een meerderheid te krijgen, bijvoorbeeld voor de begroting, ja, dan zullen ze toch echt in de Tweede Kamer moeten gaan winkelen. En ook in de Eerste Kamer, want daar zijn ze een dwerg. Eigenlijk met z'n drie partijen. Dus dat lijkt heel wat, maar het stelt eigenlijk helemaal niks voor. Dus dat maakt onze positie natuurlijk sterker, omdat wij ook bij al die andere partijen ook natuurlijk gaan praten en ons best doen. Dus dat maakt het makkelijker.
0: Maar goed, eerst nog even uw hesje opbergen. Want eerst op vakantie, in uw geval naar het land waar ze het staken tot een nationale hobby hebben verheven, Frankrijk.
4: Ja, nee, we gaan heerlijk kamperen. Dus ik heb er ontzettend veel zin in, op de Bonnefoy. En alle kinderen die ook al wat groter zijn, want de oudste is 27 en de jongste is 20, maar die gaan ook allemaal nog.
0: Nou.
4: Ja, supergezellig.
0: Ja, hoe krijgt u dat voor elkaar?
4: Ik heb niks gevraagd, wij hebben niks gevraagd, maar ze vinden het leuk. En ik vind het superleuk dat ze erbij zijn. Dan kunnen we met z'n allen eindeloze spelletjes doen.
0: Nou, gezellig. Ja, Hans Spekman, heel erg bedankt. Blijf nog eventjes zitten voor het slotstuk van Spraakmakers natuurlijk.
27: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Kees de Vries uit Amsterdam. Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Waar zitten uw expertise's? Dat u denkt, nou kom maar op met deze vragen, ik kan het hebben.
2: Ik ben een beetje algemeen georiënteerd. Ik zeg, nou, ik moet alleen kijken, ik luister alleen naar politiek of naar sport of naar, noem maar aan, iets.
0: Ja, ik zie in elk geval wel een muziekvraag is wel aan u toevertrouwd. Ik zie een Roadburn t-shirt, dus u houdt van zware gitaren, zie ik.
2: Zware gitaren, ja.
0: Nou, eens even kijken.
2: Underground, ik denk niet dat die voorkomt.
0: Eens kijken of de zware gitaren u naar de winst gaan helpen. Zware taak. Gisteren is er door Sander Beets een score van 81 punten neergezet.
2: Je hebt gezien.
0: Gaat u hem pakken?
2: We zullen het zien. Ik doe mijn best.
0: Ik ook, daar gaan we.
3: Breaking news, a senior Hamas official tells the BBC.
6: Breaking news, coming from President Trump.
3: It has agreed to disarm in Gaza.
7: Daarover zou volgens hem een akkoord zijn bereikt.
8: Allereerst gaan alle kleinere groeperingen in Gaza zichzelf ontwapenen. En Hamas volgt dan daarna.
9: In ruil voor de ontwapening zal Israël zich terugtrekken uit Gaza. Want zij voeren dus nog altijd aanvallen uit.
22: Formeel geldt er een staakt het vuren sinds oktober. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen in Gaza.
0: Hamas en andere gewapende strijdgroepen gaan de wapens neerleggen in Gaza, meldt de Amerikaanse president Trump op zijn sociale netwerk Truth Social. Vraag 1. Dat zijn onderhandelaars uit Egypte, Qatar en welk ander land overeengekomen?
2: Pakistan?
0: Nee, Turkije. Ja, Trump meldt in zijn bericht niet met welke partij een overeenkomst is gesloten. Nee. Vraag 2. Wie moet toezicht gaan houden op de naleving van de wapenstilstand?
2: Ik heb het vanmorgen nog gelezen. Ik weet het niet.
0: Er zit ook zo'n foto bij, met allemaal mensen.
2: Foto's. Oh, de Verenigde Naties.
0: Nee, het is Trumps vredesraad. Ja. Of de Board of Peace. En de jury zit al tegen me te je mag niet helpen. Ophouden, Koreman. Oké, vraag 3.
5: Bij bosbranden in Griekenland zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Ze werden door de brand ingesloten.
10: Niet onder controle.
11: Veel wind.
10: Zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten.
12: De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen.
0: Ook Griekenland wordt net als andere Zuid-Europese landen geteisterd door bosbranden. Vannacht werden 8000 mensen geëvacueerd vanaf welk Grieks eiland?
2: Kreta.
0: Klopt, deze groep heeft de nacht doorgebracht in een opvangcentrum. Vandaag keerden ze weer terug naar het eiland. Onder hen ook veel toeristen. Vraag 4. Er staat ook een harde wind, waardoor het vuur moeilijk te blussen is. Het gaat om windstoten van hoeveel kilometer per uur?
2: 100.
0: Bijna 125. Door die windstoten kunnen blusvliegtuigen en helikopters moeilijk ingezet worden. Vraag 5. Laat u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord?
15: Wat je ziet is dat alle rensters enorm hoog niveau hebben en dat we elkaar enorm uit kunnen dagen. Ik denk ook dat we zeker aan het begin misschien wel elke dag zowat een nieuwe gele trui draagster kunnen hebben.
2: Een wielrenster. Vollering.
0: Klopt. Demi Vollering. Ze start morgen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. En dan kunt u nu een extra punt scoren. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten of een makkelijke vraag voor 1 punt.
2: Ik moet wel de moeilijke, maar ik wil
0: ja,
2: het ook.
0: Moet. Ja, dat moet. U bent gedwongen tot een moeilijke vraag. Demi Vollering won de Tour de France Femme al een keer. In welk jaar was dat?
2: 24.
0: Nee, 23. Ja. Ze is wel een favoriet voor dit jaar. Ze is in topvorm. Bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4.
16: Ik laat de expertise bij de andere 18 miljoen kenners.
2: Arme Slot.
0: We gaan even de andere hints doornemen. Voor 3 punten, ik loop liever door op hetzelfde pad. Voor 2 punten, dus ik ben niet de sleutel voor nieuw Oranje succes. Voor 1 punt, want ik heb laten weten niet de nieuwe bondscoach te worden van het Nederlands elftal. En

0: Oranje succes voor 1 punt. Want ik heb laten weten niet de nieuwe bondscoach te worden van het Nederlands elftal. En dat is inderdaad Arne Slot. Daarmee heeft u 4 punten gescoord in deze moeilijke ronde. De nieuwsfactor is 6. Dan heeft u 14 vragen nodig om Sander te verslaan. Je schudt van nee.
1: Ja, of jij moet heel snel zijn.
0: Ja, dat ga ik sowieso proberen. We gaan er allebei voor. Daar gaan we.
2: Ja. De Nationale Nieuwsquiz.
0: Welk Amerikaanse AI-systeem heeft onbedoeld ingebroken bij 3 bedrijven?
1: Weet ik niet.
0: Klopt. Een man bracht een geleend boek na hoeveel jaar terug naar een Australische bibliotheek?
1: 20 jaar.
0: 150. Een hintsvraag. In het Canadese St. Mary's zijn inwoners eindelijk verlost van de geur van wat?
1: Een vislucht, een vishuis.
0: Door de lage waterstand in de Donau in Bulgarije zijn de resten van welk dier gevonden?
1: Weet ik niet meer.
0: Mammoet. Vakbond FNV heeft een 24-uurs OV-staking aangekondigd voor welke datum?
1: 9 september.
0: Ja, bijna 100 boetes zijn uitgedeeld aan vrachtwagens die ondanks een verbod toch over welke brug reden?
1: De Merwedebrug.
0: Ja, waardoor zijn vruchten van de volgende fruitoogst kleiner dan normaal?
1: Vanwege de droogte.
0: Ja, de Turkse politie heeft opnieuw een burgemeester van welke oppositiepartij aangehouden?
1: CHP.
0: Ja, in welke stad in Overijssel zijn na een brand uit voorzorg 60 appartementen ontruimd?
1: Weet ik niet.
0: De voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos is door een Belgische rechter veroordeeld tot hoeveel jaar cel?
1: 14.
0: Ja, dat klopt. En de vorige vraag, in welke stad in Overijssel zijn na een brand uit voorzorg 60 appartementen ontruimd, dat was Kampen. Daarmee heeft u 6 vragen goed in het kanon. En dat maakt een score van 36. Dat is niet genoeg. Dus ik mag u niet feliciteren, Kees. Ik mag Sander wel feliciteren. Ja. Ja. Hebben we Sander eigenlijk aan de telefoon?
3: Ja, ik ben hem.
0: Hey Sander, van harte gefeliciteerd met Eva Koeman van Spraakmakers.
1: Gefeliciteerd ook.
3: Ja, bedankt.
0: Inmiddels, 100 punten. U heeft al een beetje gezegd wat u gaat doen met die 100 euro. Bent u iets dichter bij een concreet antwoord?
3: Nou, wat ik ermee ga doen?
0: Het gaat
3: in de reispot voor een volgende reis.
0: Nou, van harte gefeliciteerd en een hele goede reis. En een heel goed weekend natuurlijk ook. Dank aan de gasten van vandaag. Hans Beckman, voorzitter FNV. Jeannette Eptons, ik ben bijna 60 en ben kort geleden lid geworden. Alsjeblieft, Sander, van FNV. Omdat ik veel vertrouwen heb in Speckman en zijn mensen. Het is nodig om je te verenigen om een vuist te kunnen maken.
4: Ja,
0: dus succes. Die kun je in je zak steken.
4: Superfijn.
0: Lia van Beckhoven, correspondent Verenigd Koninkrijk. Nog leuk om te zeggen, vanaf oktober ga je theater in met Leven en Leiden met de Britten.
5: Mm-hmm.
0: Mooi avontuur. En we kregen ook nog een appje van Margriet. Voor jou, zij schrijft. Ik probeer te vinden hoe ik mij kan inschrijven voor de nieuwsbrief van Lia, maar ik kan het niet vinden. Wij verbazen ons al 30 jaar over de overtuigingen van onze Engelse familieleden. Waar is dat, Lia? Waar is
5: ik heb geen nieuwsbrief. Jullie halen dat van mijn website vandaan. LiaVanBeckhoven.nl.
0: LiaVanBeckhoven.nl, daar moet je zijn.
5: Of Sky Social.
0: Sky Social. Zometeen hier op Radio 1. Sven, op 1 zomereditie met Wieger Hemmer. Hallo Wieger, wat leuk. Wat ga je doen?
6: Dag Eva. Ja, zeker leuk. Ik ga zo praten met Bas Erlings. Hij is campagnestrateeg van de VVD geweest. Heeft tegenwoordig een strategisch adviesbureau voor de mensen die denken, politiek kun je daarover praten in de maand juli, want dan is toch iedereen aan het rusten. Die mensen vergissen zich. Er is weer genoeg gebeurd en dat gaan we zo bekijken en analyseren door de bril van de campagnestrateeg Bas Erlings. Dat zo dadelijk in Sven op 1.
0: Dankjewel, Wieger. Hopelijk tot maandag in Spraakmakers. En voor nu een heel goed weekend. En het NOS Journaal nu met Kirsten Klomp.
7: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
8: De oorlog in Iran leidt opnieuw tot een hogere inflatie. Het CBS berekende dat die deze maand uitkomt op 3,1%. En in juni was de inflatie nog 2,9%. Dat het nu weer hoger is, komt door de hogere olieprijs. Eind juni klapte het bestand tussen de VS en Iran. En dat merken mensen aan de pomp. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. En ook in havens, bij de afvalverwerking, schoonmaak, de metaalindustrie en in de bouw wordt het werk neergelegd. De situatie rond de grote natuurbrand op Kreta is iets verbeterd, zegt de brandweer. De wind is iets minder hard, maar het vuur is nog niet onder controle. Ook op andere Griekse eilanden zijn branden. Daardoor is het vaak lastig om snel met veel blusmiddelen aanwezig te zijn. Er zijn veel reacties op het overlijden van

0: Oud-voetballer Franco Baresi. Zo plaatste Ruud Gullit op Instagram een foto van hem met Baresi. Met de tekst: voor altijd mijn aanvoerder. Baresi speelde zijn hele carrière bij AC Milan en won 3 keer de Europa Cup 1. Franco Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar.
1: ANWB verkeersinformatie met files. Onder andere op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door een ongeluk bij afrit Beek, 4 kilometer. De rijbaan is dicht door een vrachtwagenongeluk. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug, 6 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 10 minuten vertraging. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal, 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder en een kwartier extra reistijd. De werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel geven een file op de A22 Beveren richting Velzen, 7 kilometer tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. En aan de grens staat een file in Limburg op de A76 vanuit Geleen, 2 kilometer bij de Duitse grens, 10 minuten vertraging.
2: NPO Radio 1, WNL. Sven op 1, zomereditie. Wieger Hemmer.
3: Dames en heren, goedemorgen. Tijdens het zomerreces mag Den Haag dan wel in een siesta-stand staan. Dat betekent niet dat er geen politiek nieuws is. Neem kersvers minister van Staat Frans Timmermans. Die kreeg een aangifte aan zijn broek vanwege gevoelige uitspraken in een interview. Hier en daar, terug van weg geweest, boerenprotesten. Is dat nou de aanzet tot meer? Of komt er eindelijk, misschien wel dankzij het kabinet, een stikstofdoorbraak, dan over de grens. De nieuwe Engelse premier Andy Burnham die zet zijn eerste stapjes en daarin lijkt hij op de New Yorkse burgemeester Soran Mamdani. Een andere werkwijze dan de methode Jetten. Daarover later meer met onze zeer gewaardeerde gast. Het is de laatste vrijdag van de maand. Reden om een jonge traditie voor te zetten en te praten met Bas Erlings. Hij was campagnestrateeg van de VVD in de Rutte-jaren. Heeft tegenwoordig een strategisch adviesbureau. Bas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Zullen we beginnen met de FIFA?
4: Ja.
3: Lijkt me leuk. Heeft Gianni Infantino lekker gecommuniceerd?
4: Nee. Volgens mij zegt hij dat nu zelf ook, hè, dat het niet goed begrepen is. Nou, dat betekent meestal niet zo goed gecommuniceerd. Dat wordt nog wel een dingetje, denk ik.
3: Ja, wij respecteren de zorgen, we zetten het proces voort. Wat verdient wat jou betreft de meeste onderstreping? We respecteren de zorgen of we zetten het proces voort? Wat valt het meest op?
4: Volgens mij, als je de zorgen respecteert, weet ik niet of je het proces moet voortzetten. Maar ik las ook al dat het uiteindelijk gaat om de meeste stemmen. Dus niet om unanimiteit. Dus volgens mij kan hij toch gewoon er doorheen gaan duwen.
3: Oh ja, want de UEFA heeft zich natuurlijk ook uitgesproken. En heel recent de KNVB ook. Ja. Laten we dat er even bij pakken. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek, onder andere van de UEFA, op het commercialiseringsplan. Hè, daar gaat het allemaal om. Ja. Meer geld verdienen door aandelen uit te geven, ook aan particulieren zoals Bas Erlings. Ons standpunt, zegt de KNVB, blijft onverminderd hetzelfde. Zitten nu verschillende communicatieprofessionals met elkaar in de clinch? Zijn die met elkaar in de clinch? Moet je het zo zien?
4: Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk wordt dit natuurlijk een soort communicatieoorlogje. Ja, wie wint het frame? Ook in Europa is de angst dat we niet mee gaan doen in WK's. Is dat voldoende om alles over de streep te trekken? Of hebben we hier toch een soort trots en wantrouwen richting de FIFA? Ook natuurlijk omdat bij die commercialisering lijkt de clan rond Trump betrokken te gaan zijn. Dus wie gaat nou het winnende frame neerzetten waar iedereen in meegaat?
3: Wij moeten praten. Frame. Dat is een begrip dat de laatste jaren in zwang is geraakt. Wat is dat nou precies, een frame?
4: Dat komt eigenlijk uit de politiek. En hoe ik het altijd uitleg is dat het eigenlijk is mensen een venster aanreiken waardoor ze naar de wereld kijken. Dus als wij ergens over praten, kunnen we daar op 10 verschillende manieren over praten. Als we praten over het weer buiten, kunnen we het zeggen dat het vandaag schijnt de zon niet. Of we zeggen het is weer heerlijk warm zomersweer. En hoe wij erover praten, zo reageren mensen daarop. En in communicatie is natuurlijk altijd de kunst om mensen eigenlijk een soort raam naar buiten aan te reiken. Maar dan dat ze naar buiten gaan kijken op de manier waarop jij bedacht hebt. Ja. Als je dat natuurlijk voor elkaar krijgt, dan verandert ook hun mening.
3: En beheerst Gianni Infantino, beheerst de FIFA, die kunst?
4: Nou, ik denk dat hij dat naar de behoeften van Europa iets minder beheerst. Want daar is het natuurlijk niet zo populair momenteel. Maar ik zag ook al dat hij wil herkozen worden, dat hij al 200 landen achter zich heeft. Ja. Dus ik denk dat je kan zeggen dat hij dat voor andere landen blijkbaar prima beheerst.
3: Zou je het stiekem leuk vinden misschien wel om voor hem te werken?
4: Nee. Want ik probeer ook bij mijn bedrijf altijd heel erg... proberen we altijd heel erg strikt te zijn in mensen... wat we moreel vinden van wat bedrijven doen... en of we de wereld een beetje mooier aan het maken zijn of minder mooi. En ik ben er bij hem niet helemaal van overtuigd... dat hij er om de juiste redenen in zit. Ik zou wel gaan praten, maar dan zou ik daar dus even achter willen komen.
3: Wat zeg je dat mooi? Ik ben er niet helemaal van overtuigd.
4: Netjes, hè? Ja.
3: Communicatie is een vak. Communicatie is ook steeds moeilijker geworden, zou ik denken... vanwege de opkomst van die verschrikkelijke smartphone.
4: Ja.
3: Vanwege de opkomst nu ook van AI. Wat is waar, wat is niet meer waar? Dat is eigenlijk niet meer te onderscheiden voor het niet getrainde oog. En zelfs voor het getrainde oog, want dat heb jij. Is waar en onwaar nog steeds te onderscheiden?
4: Ik vind het af en toe ook heel erg moeilijk om het bij nieuws nog te zien... of het bij filmpjes nog te zien. En dat is zeker heel erg gevaarlijk aan het worden. Dus als je wil manipuleren, dus mensen om oneigenlijke redenen... eigenlijk een verkeerd vals venster wil gaan voorhouden... om er even die metafoor te blijven, dan kan dat veel beter dan vroeger. En dat is heel gevaarlijk.
3: Ja, we gaan eens kijken niet alleen naar de FIFA... maar wat zich in het politieke nog meer heeft voorgedaan. Trouwens, voetbal, FIFA, daarvan werd gezegd... ja, dat moet niet al te politiek worden, maar het is... maar misschien ook wel door toedoen van die Infantino... wel heel erg politiek geworden. Vind je dat de verkeerde kant op gaan, op die manier?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Ook hoe Trump het nu omarmd heeft en wat daar gebeurd is. Want je ziet dat het politieke veld is natuurlijk hartstikke gepolariseerd momenteel. Mensen staan makkelijk tegenover elkaar. Als je een mening hebt die niet bevalt, dan deugt de persoon ook niet meer. En dat is natuurlijk wat we heel dik buiten het voetbal moeten gaan houden. Want anders gaat dat natuurlijk helemaal mis bij dat soort toernooien.
3: Ja, want sport zou zo mooi zijn als het daar nou eventjes niet ging.
4: Als het wel gewoon verbroedert.
3: Exact. Dat heeft het natuurlijk ook al gedaan, dit WK, in velelei aspecten.
4: Ja, het is juist een hele mooie gelijkmaker in de samenleving... waar iedereen nog wel bij elkaar komt, wat je politieke voorkeur ook is... hoe je ook in het leven staat. En dat moet wel zo blijven.
3: Ja. Van gelijkmaker naar Frans Timmermans... die misschien ook wel die ambitie ooit had, tot gelijkmaken. Dat zit iets sociaal-democratisch in, zou ik denken. Sinds zijn aftreden als partijleider van GroenLinks, PvdA... op de avond van de Tweede Kamerverkiezingen was dat. Toen zei hij, ik stop ermee. Niet meer heel veel van hem gehoord. Nu wel, interview gehouden met Tim Hofman en ook de Belgische krant De Morgen. En daarover is protest gerezen. Meer dan protest, namelijk ook een aangifte. Want wat heeft hij gezegd in een gesprek met Ilja Leonard Pfeiffer? De redenering van rechts en extreemrechts in Israël... is dat Joden alleen kunnen overleven als de Palestijnen verdwijnen. Exact dezelfde redenering, zegt Timmermans... als die van de nazi's destijds. Eerst even, toen jij dit hoorde... Wat dacht je toen?
4: Nou, toen was wel mijn eerste reactie. Daar gaat hij een hoop gedoe mee krijgen. Mijn eerste gevoel. Want dat is natuurlijk, als je de Tweede Wereldoorlog ergens bijtrekt, is dat nog steeds altijd heel erg gevoelig. En bijna, ja, je gooit dan eigenlijk een discussie plat. Je kunt bijna niet meer over de inhoud hebben, omdat de emoties zo sterk zijn daaromheen. En dat doet hij hier.
3: Dat moet hij toch ook weten, want hij is ook een communicatieprofessional. Dat hij een discussie plat slaat, terwijl hij misschien ook wel een discussie wil openen.
4: Ja, absoluut. En ik denk dat hij ook dacht, ik moet iets zeggen wat impact heeft, waardoor ik ook echt dit onderwerp op de kaart krijg. Nou, dat is hem dan wel gelukt.
3: Dat is wel gelukt. Ik vroeg, wat toen je dit hoorde, wat dacht je toen? Maar wat dacht je toen je het las? Zijn je gedachten veranderd?
4: Nou ja, hij brengt het eigenlijk vrij genuanceerd, hè? Ja. Ik denk dat
3: Want hij zegt het zelf namelijk, hè? Mensen moeten beter lezen wat er staat.
4: Ja. En ons hoofd werkt daar een beetje raar. Want wij hebben eerst, zeg maar, het irrationele stuk van ons brein neemt een beslissing, wat we ergens van vinden. Ja. En daarna gaan we daar feiten bij zoeken die bij ons passen. En dat is ook waarom volgens mij de tegenreacties zo boos zijn nu. Dus uit Israëlische kringen en mensen die daar veel sympathie voor hebben, is er echt heel veel boosheid en aangiftes.
3: Ja.
4: En die mensen die steunen Israël. En lezen dan zoiets. En doordat eigenlijk hun groepje aangevallen wordt door Timmermans... Kunnen ze eigenlijk al niet meer naar de inhoud kijken... en zijn ze gewoon boos en wordt eigenlijk de persoon afgeserveerd.
3: Want hij zegt niet Israël en Timmermans... hij zegt rechts en extreemrechts in Israël.
4: Ja, maar die nuance vervalt dan. Maar eigenlijk mensen, hun groepje wordt aangevallen... En eigenlijk willen ze die aanval afslaan. Dus wordt de persoon gedisqualificeerd. Terwijl als je hier natuurlijk volwassen mee om wil gaan... en wat een democratie in een land eigenlijk nodig heeft... is dat dit de start is van een discussie. Dat je tegen elkaar zegt... hey, ik snap jouw standpunt niet, maar ik weet dat jij het ook als persoon goed bedoelt. Zullen we eens even samen gaan zitten om de feiten naast elkaar te leggen... en te kijken of we elkaar wel kunnen vinden.
3: Ja.
4: En dat zou natuurlijk het beste zijn. En wat je nu ziet is dat er gewoon meteen de persoon gedisqualificeerd moet worden... en zogenaamd niet meer mee mag doen wat die fout is.
3: Heeft dat ook te maken in dit geval met de afzender, de heer Timmermans... dat hij als persoon al heel veel oproept? Meer dan misschien de boodschap die je in dit geval gebracht, hè?
4: Zeker, zeker. En dan kun je ook die parallel trekken naar de FIFA. Hè? Doordat we twijfels hebben over Infantino en zijn motieven, zijn we ook al tegen het plan. Ja. En dat is inderdaad hoe ons hoofd...
3: We vergelijken even Infantino en Timmermans.
4: Zal hij geen probleem vinden, Timmermans. Dus dat werkt natuurlijk zeker. Maar als je iemand heel erg vertrouwt en die zegt iets waar je twijfels bij hebt, dan ben je veel meer genegen om te zeggen, laten we eens even samen gaan praten, want ik snap je niet zo goed. En als je dat niet hebt, dan reageer je dus veel bozer. Terwijl in de politiek en de samenleving zou het natuurlijk veel beter zijn als we wat vaker zouden zeggen, joh, mijn persoonlijke mening over iemand doet er niet toe, maar laat ik toch maar eens even met die persoon in gesprek gaan.
3: Stel nou dat hij gezegd zou hebben dat je het zou omdraaien. Dat hij Hamas zou aanvallen, of Palestijnen zou aanvallen en gezegd zou hebben dat Hamas en Palestijnen zeggen en doen dat Joden, of dat Joden moeten verdwijnen.
4: Ja. Ja.
3: En dat hetzelfde is als de nazi's destijds.
4: Ja.
3: Dus dat hij dat verwijt maakt aan Hamas.
4: Dan zouden die clubs die je nu hoort, zou je niet gehoord hebben. Dan zou je hele andere clubs weer gehoord hebben.
3: Ja. Maar je weet ook van tevoren zeker dat Timmermans dat nooit zou zeggen.
4: Nee, omdat hij natuurlijk zijn partij, waar die uitkomt, natuurlijk wat meer aan de andere kant staat in dit conflict. Dus verwacht je dat inderdaad niet. Maar dat soort sentiment, wat daar zoek je denk ik naar, wegen ontzettend mee bij als mensen hun mening gaan vormen over wat iemand zegt.
3: Ja, en dus zien we zeker in dit debat ook polarisatie.
4: Ja.
3: En ik vraag me af, en ik stel die vraag aan een communicatieprofessional, is de communicatie, zijn woorden en beelden nog in staat om een brug te slaan?
4: Zeker, zijn juist in staat om een brug te slaan.
3: Echt wel?
4: Ja, absoluut. Maar dat betekent wel dat het altijd begint met erkenning van die ander. Dus als Timmermans zijn verhaal had gehouden met, joh, ik snap beide kanten en het doet me ontzettend pijn om het te zien, en ik heb ook veel vrienden in Israël wonen en ik zie hun worsteling, maar wat ik ook een beetje zie. Dus eigenlijk begint het altijd met een gezamenlijke grond creëren en mensen laten voelen dat je het meent. We willen allebei hetzelfde, maar we kijken er net een beetje anders naar.
3: Ja.
4: En als je die stap overslaat, maar alleen maar meteen toegaat naar je standpunt, dan verlies je mensen en dan gaan die verdedigingsmechanismes in ons hoofd treden dan in werking, waardoor mensen eigenlijk de inhoud dan niet meer kunnen horen.
3: Timmermans zegt ook, er schuilt echt een verschil tussen wat er staat en wat er van wordt gemaakt, zegt Timmermans ook. Hè? Wat er van wordt gemaakt. En precies in dat verschil schuilt natuurlijk jouw... Dat is jouw habitat.
4: Ja,
3: dat is absoluut. Namelijk interpretatie. Over dat gebied waak jij.
4: Ja.
3: Jij bent een van de mensen die daarover waakt. Dat is interessant.
4: Ja.
3: En ook, denk ik, ergens heel gevoelig werk. Als in, je kunt mensen sturen. Heel machtig werk en heel gevoelig werk. Is het dat het je daarom ook zo aanspreekt? En voel jij ook die verantwoordelijkheid daarom extra?
4: Ja, ik voel die verantwoordelijkheid altijd in mijn werk. Ik werk heel veel voor bedrijven, organisaties, politici, popsterren, om zeg maar hen te helpen met draagvlakke reputatie-issues. En dat gaat er dus altijd over. Je kan één boodschap uitzenden, maar die kan bij twee verschillende mensen volledig verschillend overkomen.
3: Ja.
4: Je kan eigenlijk nooit iedereen meekrijgen. En wat dat betekent dus dat je heel goed zult moeten snappen naar de groep die je wel zult moeten meekrijgen, hoe hun hoofden werken, waar hun behoeften zitten, waar hun angsten zitten, wat daar gebeurt. Dat kun je ook goed onderzoeken. Maar Timmermans weet van tevoren, als hij zo'n vergelijking maakt, precies welke mensen er heel boos over zullen gaan worden en welke mensen zullen zeggen, nou, eindelijk zegt iemand het een keer hardop.
3: Mm.
4: En dat spel is hij wel gaan spelen hier. En dan weet hij dus ook dat hij wel in een soort mijnenveld terechtkomt.
3: Als hij zo nadrukkelijk kant kiest, kan hij dan wel minister van staat zijn?
4: Ja, ik denk dat dus wel. En ik vind het ook... Ik vind het ook niet netjes wat hier gebeurt van die organisatie die nu eigenlijk Jette een brief heeft geschreven en heeft gezegd, zorg dat hij geen minister van staat meer is. Ik vind eigenlijk dat we de personen en zijn standpunten heel lang van elkaar moeten loskoppelen. Want dat was wel waardoor de politiek in ons land zo succesvol was. Klaver zei een keer in een theatershow, waar ik hem zag met Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers, zei hij, vroeger vielen we elkaar wel eens aan hier in de Kamer, aanvalletje op de enkels, en daarna gingen we koffie drinken en we wisten dat het persoonlijk wel goed zat tussen ons. En als je die twee gaat verwarren, wat je nu eigenlijk ziet ook veel gebeuren in de politiek, dus dat als iemand zijn standpunt niet aanstaat, dat die persoon er ook niet meer mag zijn, dan krijg je die Amerikaanse situatie, hè, dat je eigenlijk als democratisch stemmer je republikeinse familieleden maar niet meer uitnodigt op je verjaardag, en dan wordt het heel eng.
3: De mens is zijn mening of haar mening.
4: Ja, en dat moet je natuurlijk eigenlijk loskoppelen. Dan kun je nog steeds zeggen, Timmermans zou fantastisch kunnen zijn als minister van staat om te adviseren en te helpen bij veel dingen.
3: Mm-hmm.
4: Maar op dit onderwerp besta ik gewoon niet aan zijn kant. Zie ik dat net anders dan hij. En dat is wat anders dan, hij heeft mijn mening, dus hij moet weg.
3: Ja. Het Centraal Joodse Overleg heeft Jette, onze premier, ook gevraagd afstand te doen van de uitspraken. Ik vraag me dan altijd af, wat betekent dat precies, afstand doen van de uitspraken?
4: Ja, dus eigenlijk willen ze een soort wraak op Timmermans. En zeggen ze tegen hem, spreek je uit en help ons die wraak te nemen op Timmermans. Zodat wij onze tanden kunnen laten zien.
3: Maar jouw advies aan Jetten zou dan zijn?
4: Dat vooral niet doen, want je maakt of de ene kant of de andere kant van de Kamer ontzettend boos hiermee.
3: Ja,
4: dus probeer juist die temperatuur naar beneden te krijgen.
3: Ja, over ministers van staat gesproken, dat Trouwbericht daar vandaag over. Zijn te weinig vrouwen ministers van staat?
4: Ja, goed punt. Ja.
3: Dus?
4: Meer vrouwen.
3: Ja. Ja, er zijn genoeg vrouwelijke ministers natuurlijk in het verleden geweest.
4: Zeker, er zijn meer dan genoeg grootheden, ja. Politieke grootheden uit het verleden die zo boven de partijen kunnen staan en advies kunnen geven.
3: Ja.
4: Lijkt me een blinde vlek, ja.
3: Is dat zo, een blinde vlek? Het gaat toch voortdurend tegenwoordig over...
4: Ja, maar als er dus allemaal ministers van staat zijn, dat het allemaal mannen zijn. En ze zijn er momenteel niet. Er zijn meer dan genoeg vrouwen die het zouden kunnen.
3: Ja, er zijn ook wel vrouwelijke ministers van staat natuurlijk op dit moment. Maar dat zouden er volgens...
4: We moeten hem even helpen. Oh, dan is het gewoon het aantal te laag.
3: Ja, Sybilla Dekker denk ik direct aan.
4: Dat is een hele goeie.
3: Ja. Maar dit is een oproep van Gerdy Verbeet. Zelf geen minister geweest, maar natuurlijk wel Tweede Kamervoorzitter. Nienke Huizinga van de ChristenUnie. En ook Lilian Ploemen, die zeggen dit. Want er zouden er meer moeten zijn. En ook Bas Erlings zegt dat zouden er meer moeten zijn. Boerenprotesten. Dat is het volgende onderwerp dat ik met jou wil bespreken. Want die zijn er wel.
4: Ja.
3: Maar ook weer niet talrijk. Wat leid jij daaruit af?
4: Dat de zon schijnt en dat er veel te doen is op het land. Denk ik. Dat soort dingen wegen ook mee. Toen de plannen van het kabinet kwamen voor het oplossen van de stikstof.
3: Vlak voor de zomer.
4: Toen dacht ik wel, het voelt... Ja, iedereen is blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Kijkt veel welwillender naar de politiek en de oplossingen dan een paar jaar geleden. En snapt ook...
3: Is dat zo?
4: Vorige keer stond natuurlijk de boel echt heel hard in de fik.
3: Maar iedereen kijkt nu welwillender naar de politiek dan een paar jaar geleden?
4: Nou, wat je ziet in onderzoek is dat mensen vooral willen dat de problemen aangepakt worden. En dat het kabinet wat gaat doen.
3: Ja.
4: Dus toen ze eenmaal kwamen, was de eerste reactie ook van LTO. Was wel van, oké, er zitten veel goede dingen in. We zijn het niet overal mee eens, zullen wat aanpassingen moeten komen. Maar fijn dat er wat gebeurt.
3: Mm-hmm.
4: Waar natuurlijk een paar jaar geleden alles nog keihard werd afgewezen.
3: Ja.
4: Dus die boeren zitten er, de agrarische sector zit er best welwillend in. Maar ziet ook gewoon dat een aantal dingen voor hen niet te verkroppen zijn. In het begin dacht ik, nou, ik zou eens kunnen zijn dat er geen protesten komen. Maar nu toch langzaam zie je de temperatuur oplopen.
3: Zeker, A35, bij Almelo.
4: Ja. Er gebeurt het. En ik voelde ook heel erg die temperatuur bij mij in Brabant oplopen.
3: Ja, nou ja.
4: Daar gebeurden wel dingen tegelijkertijd. Daar had je ook nog dat de provincie wat vergunningen wil gaan intrekken van grote uitstoters.
3: Komt ook een spoeddebat, hè? 14 augustus zal het zijn.
4: Ja.
3: Wat is nou precies misschien wel misgegaan, moet je zeggen, als het gaat om communicatie?
4: Nou, wat je daar zag, het was een rechtelijke uitspraak dat de provincie met de boeren in gesprek moest. Nou, die boeren hebben een plan aangeleverd, horen maandenlang niks. En ineens komt de provincie ook net voor de zomer met, we gaan die vergunningen intrekken van die mensen. En misschien is het een mogelijkheid dat er wel iets van compensatie komt.
3: Ja.
4: Dus dat zijn gewoon mensen die zich aan alle regels hielden en die ineens te horen krijgen, je mag niet meer doen wat je doet en je bekijkt het maar.
3: Maar dat snap ik toch echt niet. Kijk, een boodschap kan vervelend zijn. Maar iedereen weet toch, die werkt in het openbaar bestuur, dat je, zoals dat dan tegenwoordig heet, mensen mee moet nemen. Ik denk ook aan Weidemeren, wat daar gebeurde met het AZC.
4: Ja.
3: Die protesten die liepen ook uit de hand. Verschrikkelijk wat daar gebeurd is door die mensen daar.
4: Zeker.
3: Maar hun ontevredenheid en boosheid valt wel degelijk te verklaren. Als je mensen voor een voor het blok zet,
4: ja.
3: Zonder ze mee te nemen. En dus hier dus bij de Provinciale Staten ook.
4: En dan stelt het zich ook op. Hè? De druk wordt ze. Dan heb je al die brief uit Den Haag waar je al niet blij mee bent. Dan komt dit nog eroverheen.
3: Terwijl er zoveel communicatieprofessionals zijn.
4: Ja.
3: Ook in dienst van Provinciale Staten.
4: En dan lijkt het wel alsof er niet gesnapt wordt wat er echt aan het gebeuren is. Dus zo'n, ik vind Weidemeren vind ik een hele lastig hoor. Want dat was een spoedplaatsing. Dus die mensen, die zo'n gemeente krijgt ook op dinsdag te horen. Of op vrijdag te horen dat er dinsdag wat moet gebeuren. Die zijn in no time alles gaan communiceren. Wat ze maar konden. En dan krijgen ze toch het verwijt. Jullie hebben niet goed genoeg gecommuniceerd. Denk ze, oké, wat hadden we nog meer moeten doen?
3: Mm.
4: Maar bij zo'n provincie vind ik dat wel. En ook qua timing en qua mensen meenemen is het. Mensen hebben vaak al heel erg het gevoel, als wat niet gebeurt in het leven van die politiek, snapt ons niet, neemt maar beslissingen tegen ons. En we zijn een beetje machteloos daarbij. En we kunnen er eigenlijk niks tegen doen. En als je dan ook nog dit soort besluiten neemt zonder van tevoren daar goed over te communiceren, mensen mee te nemen, versterk je dat gevoel. En dan gaat het eigenlijk niet eens meer over de inhoud van je beslissing, maar dan gaat het alleen maar over de manier waarop je hem gebracht hebt. En richt je dan eigenlijk al heel veel schade aan.
3: Is dat niet überhaupt het grote mankement van deze tijd? Dat de inhoud ondersneeuwt bij de manier waarop? Vorm dus?
4: Ja en nee. Als het fout gaat wel. En als het goed gaat, dan hebben we het er nooit meer over. Dus het is heel dubbel. Er gaan ook juist heel veel dingen wel heel erg goed in onze samenleving, in de communicatie. Maar die ontploffen dan niet. Maar als het fout gaat, kun je vaak ook daar een gedeelte kun je aan de communicatie.
3: Ja, maar er zijn altijd wel dingen fout gegaan. Nu denk ik niet meer dan vroeger, toch?
4: Nee, dat denk ik ook niet. Maar
3: waarom
4: wel als
3: is er dan zoveel meer rumoer en ontevredenheid?
4: Nou, wat je ziet is dat een steeds grotere groep in de samenleving heeft het gevoel dat de politiek niet meer werkt voor hen. Dat hun problemen niet opgelost worden, dat zij niet vooruitkomen in het leven.
3: Heeft het gevoel of meer dan gevoel?
4: Dat is altijd heel erg moeilijk te zeggen. Want als je onderzoek gaat doen, zijn er natuurlijk heel veel indicatoren die zeggen, mensen hebben het beter dan ooit. Maar er zijn ook heel veel indicatoren die zeggen dat er dingen onder druk staan. SCP heeft daar mooie rapporten over geschreven. Mm-hmm. Die laat zien dat van de ruwweg 7 groepen in Nederland voor 2 uit 3 het ook echt niet werkt zoals het nu gaat. Nee. En die mensen, als er dan wantrouwen is en je vertrouwt iemand dan niet, en dan gaat er iets onhandig in de communicatie, dan is de schade natuurlijk veel groter dan als iemand dat doet die je wel vertrouwt.
3: Ja. Over die boerenprotesten In Brabant, jouw provincie, zo noem ik het dan maar even.
4: Ja, ja.
3: Vind jij ook de rol van Pro interessant, hè?
4: Ja.
3: De nieuwe partij, de fusie van GroenLinks en PvdA. Wat doen zij precies? Wat is hun rol?
4: Het plan kwam, dus dat betekent dat er steun was van een minderheid. Die brief kwam, en dat was dus D66, CDA, VVD. En die partijen gingen er ongetwijfeld vanuit dat er nog flink onderhandeld moest gaan worden over de inhoud. En wat deed Pro? Pro zei, we helpen jullie aan de meerderheid. Het is goed, we doen het zo. Maar dan mag er ook niets meer veranderen.
3: Aha.
4: En dat was natuurlijk een soort doodsteek voor ze. Dus ze gaven wel een meerderheid. Maar dan komen ineens heel veel krachten los. Want inderdaad wat jij zegt, als je afzenders niet vertrouwt, is iets heel moeilijk. Ik heb het verleden vaak meegemaakt dat als de VVD iets besloot en de PvdA vond dat een heel goed plan, dan waren de VVD-leden boos, want dan vonden ze dat we te veel naar links gingen.
3: Ja.
4: En door nu zo akkoord te geven meteen en ook te zeggen, er mag niks meer aangepast worden, zul je zien dat er heel veel VVD-leden, en ik denk ook de CDA, de komende periode hard gaan morren. Want ze zeggen, ja, we zijn toch weer in een links pak genaaid met elkaar. Ja. En voor die boeren wordt het natuurlijk ook heel erg moeilijk, voor die boerensector. Want die willen wel optimistisch en positief zijn en zeggen, we zien ook goede dingen, maar er moeten een paar dingen veranderen. En dat kan dus niet meer. Dus eigenlijk door meteen die steun te geven, hebben ze dat hele politieke stuk hebben ze keihard klem gezet bij Pro.
3: En dus zou er toch, als het gaat over het boerendossier, het stikstofdossier, deze zomerperiode zou misschien toch wel stilte voor de storm kunnen zijn?
4: Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar dat gaat dus ook heel erg afhangen van hoe Pro zich gaat opstellen.
3: Ja.
4: Of zij flexibel gaan zijn en met de sector in gesprek gaan ook, om te kijken, wat hebben jullie nodig, wat voor ons nog aanvaardbaar is en wat voor jullie werkt. Mm-hmm. Of dat ze stoïcijn zijn, zo'n poot stijf gaan houden, dan zijn ze ook wel heel erg een politiek spelletje aan het spelen.
3: Ja. Jij kijkt ook over de grens natuurlijk, als communicatiedeskundige, maar ook omdat je dat mateloos interessant vindt.
4: Zeker.
3: Bijvoorbeeld een vergelijking die jij maakt tussen de nieuwbakken Engelse premier Burnham,
4: ja,
3: en de burgemeester van New York,
4: Mandani.
3: Leg even uit.
4: Nou, wat zij allebei gedaan hebben, en ik vind hen allebei een soort tegenwicht tegen het populisme. Populisten zeggen natuurlijk, het gaat allemaal mis, problemen kunnen wel opgelost worden, er moet gewoon daadkracht zijn en we gaan het nu doen. En als we dan eenmaal aan de macht komen, blijken dingen toch moeilijker te zijn, lukt het vaak niet, er komt de ontevredenheid. En wat je bij deze twee politici ziet gebeuren, en Burnham zie je dat nu sinds anderhalve week, is dat ze eigenlijk in no time met allerlei quick wins komen. Dus dingen die beleidsmatig niet heel groot zijn, maar die mensen die het gevoel hebben, die politiek is er niet voor mij, wel meteen voelen. In Amerika noemen ze dat pothole politics. Dus Mandani ging meteen gaten in de weg vullen, was zichtbaar, ging onderhandelen zodat er ook wat goedkope WK-kaartjes zouden zijn bij de wedstrijd in New York voor mensen met minder geld. Hij gaat allemaal van die symbolen creëren waar de mensen denken, zie je wel, die pakt tenminste door. En daardoor creëert hij rust en heeft hij de tijd om de grote problemen rustig aan te pakken.
3: En symbolen creëren, die symbolen waren er toch? Die kreeg hij toch aangereikt? Die gaten in de weg zijn wel echt gaten in de weg.
4: Zeker, maar ik bedoelde wel, doordat hij eigenlijk daar zo op focust en daar heel veel van zijn energie in steekt. Want je zou kunnen zeggen, een burgemeester moet zich er eigenlijk niet mee bezighouden. Maar hij laat zich daar heel veel op zien. Geeft die mensen thuis het gevoel, ja, hij zit er bovenop. Hij is echt met onze problemen bezig.
3: Ja, of misschien moeten burgemeesters en ook politici zich daar juist mee bezighouden.
4: Nou, dat is dus eigenlijk mijn punt ook.
3: Oh, zelfs.
4: Je ziet in Burnham, Burnham doet hetzelfde nu. Die heeft het gedaan met de maximumprijs van buskaartjes. Die komt met allerlei plannen over jeugdwerkeloosheid op korte termijn, om daar dingen aan te veranderen. Dus die gaan meteen uit de startblokken en gaan niet grote beleidsdingen oplossen, maar meer ook kleine dingetjes die voor mensen goed voelbaar zijn veranderen. En daardoor zie je meteen dat hun peilingen omhoog gaan, dat mensen denken, hey, er gebeurt wat.
3: Ja.
4: En dat geeft je dan de tijd en de rust om de grote problemen rustig aan te pakken.
3: Nou ja, en misschien ook zou het goed zijn als politiek zich met die kleine dingen en hele betekenisvolle dingen bezighouden. En niet zozeer met dossiers die reiken tot het jaar 2030, 2035... waarvan ze eigenlijk stiekem ook wel weten, dan ben ik er al lang niet meer.
4: Maar
3: dan ben ik er nog wel, maar niet als politicus.
4: En je moet natuurlijk en doen. Je moet en die grote problemen problemen die in de toekomst eraan zitten te komen aanpakken. Ja. En wat dingen nu. En ik denk, Jet heeft dat bijvoorbeeld niet gedaan. Die is op de grote problemen zich gaan richten op de achtergrond. Ja. Dus dan is het heel lang, is het dan stil. En dan voel je ook die onrust komen. Gebeurt er wat, zie je wel. De peilingen klappen in elkaar. Ja. Het draagt, de mensen worden negatiever. De media wordt negatiever. En in die tijd is hij bezig om dingen zoals stikstof op de achtergrond te regelen. Ja. Maar als je dus, ik vind die stijl dus heel interessant die je nu in Amerika en Engeland ziet, om dat meteen te doen. Ja. En daarmee dus rust en optimisme te creëren.
3: Hey Jet, en kijk eens naar de gaten in de weg.
4: Ja, of creëren inderdaad iets in Nederland. Ja. En ik geloof dat de gaten in onze wegen wel meevallen. Al zit hij er wel aan te komen. Ja, er is te weinig geld voor infrastructuur.
3: Precies, bruggen. Kijk daar.
4: Maar regeldruk, weet ik veel, zorgt dat mensen heel makkelijk wel flexwoningen kunnen gaan bouwen in gemeenten, wijken, weilanden. Om het woningprobleem op korte termijn op te lossen. Ja. Weet je, dat soort dingen die, als je over 100 jaar terugkijkt, niet heel groot waren, maar voor het gevoel van de mensen nu wel heel belangrijk zijn.
3: Ja, of misschien zou je kunnen zeggen, wees niet alleen bezig met bruggen slaan, maar ook heel letterlijk met bruggen bouwen.
4: Mooi,
3: ja. Over populisme, want dat is ook je expertise. Je zegt, ja, populisten gebruiken diepe emoties van mensen.
4: Ja.
3: Angst vaak ook, hè. En geven daar hoop voor terug. Ik vroeg me af, je weet daar zoveel van en je gaat ook daarmee het theater in. Wat is jouw diepste angst?
4: Mijn diepste angst, bij iedereen is je uiteindelijk doodgaan, maar als je kijkt naar politiek en de samenleving, is mijn diepste angst dat wij in de Amerikaanse situatie terecht gaan komen hier. Ja? Dus dat die linker- en rechterflank echt nog meer gaan geloven dat de andere de vijand is, dat je daar niet meer mee praat, dat die stom is, dat er tegen gestreden moet worden, en dat je dus inderdaad zo'n politiek krijgt die dat alleen maar aan het voeden is. En ik denk ook als je kijkt naar de rode lijn in ons gesprek, dat we daar eigenlijk de hele tijd over hadden. Van wat moet je nou doen als samenleving en als politiek om dat te voorkomen en die boel bij elkaar te houden. We hebben eigenlijk zo'n fantastisch land hier. Maar het is heel makkelijk om mensen bang en boos te maken en dat groter te maken. Terwijl je ook als politicus eigenlijk je taak is om optimisme en hoop te bieden in plaats van angst en boosheid. En daar moet eigenlijk alle energie op gezet worden.
3: Ik wil je danken voor dit gesprek, Bas Erlings. Volgende maand, eind van die maand, de laatste vrijdag, dan ben je er weer. En dan is er ook nog meer politiek, want dan is de kabinet natuurlijk, ons kabinet ook weer bezig. En dan is dat reces bijna weer achter ons. Ik wens je wel een hele fijne zomer.
4: Dank jij ook.
3: En dank ook voor je openbaring over je angst. En ik hoop dat de dames en heren in de politiek erin slagen om daar iets mee te doen. Om het voor ons allemaal een stukje beter te maken. Zo dadelijk, één vandaag met Malou Petter. Fijne dag nog.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
5: NPO Radio 1.
2: Podcast.
5: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
6: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
5: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
7: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
5: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
7: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Malou Petter.
4: Goedemiddag. Zwemmend, per boot of klimmend over hekken. In 24 uur tijd zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Waarom doen ze dat juist nu en wat betekent dit voor Europa? Dat bespreken we zo na het NOS Journaal. Hier is Michiel van der Velden.
5: Het protest tegen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino groeit. De Aziatische Voetbalbond sluit zich aan bij het protest van de UEFA. En ook de adviseur van Infantino stapt nu op. Contact erover met journalist Edwin Schoon, die de FIFA op de voet volgt. Wie is deze Carlos Cordero?
6: Is een Amerikaanse bankier, 35 jaar ervaring als bankier, zeer succesvol, daarin inmiddels gepensioneerd en daar in die rol adviseur, senior advisor van Gianni Infantino geworden. Afgelopen jaar een enorme voetballiefhebber, maar met veel financiële verstand van zaken. En die, ja, hij maakt eigenlijk gehakt van het plan van Infantino. Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 2022 en 2026. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op.
5: Is niet zomaar iemand die zich nu ook tegen Infantino keert. Hoe groot is nu de weerstand tegen de plannen?
6: Nou, kijk, er is echt een duidelijk kantelmoment aan de gang. UEFA heeft gisteren een grote steen in de vijver gegooid. Dat is historisch, uniek, om zo duidelijk een boycott uit te spreken. Azië schaart zich daar nu achter en ook CONCACAF. Dus Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Cariben zijn dat. Dat is bij elkaar 41 stemmen van de 211. En Azië is 47 stemmen, Europa 55. Dus je kunt nu zeggen dat 143 van de 211 landen nu het plan niet meer steunen. En als ook mensen om hem heen gaan zeggen, we werken hier niet langer samen met deze man. Ja, dan dreigt langzamerhand het scenario in het doek wel eens zou kunnen vallen voor Infantino.
5: Ja, er komt natuurlijk een herverkiezing voor hem aan. Dat leek een gelopen race, maar dit zou dus nu zomaar eens anders kunnen gaan.
6: Zeker. En de vraag is of hij maart nog wel haalt, want dan is die herverkiezing. Het gaat nu heel hard. Hij heeft natuurlijk een WK gehad met de nodige controverse, waarbij Frank Pauw, gisteren de bondsvoorzitter van de KNVB, ook nog bij Nieuwsuur zei, die rode kaart die geseponeerd werd naar het telefoontje van Trump, dat heeft toch bij veel mensen heel veel kwaad bloed gezet. Ook binnen de FIFA-familie. En nu dit plan uit de hoge hoed, terwijl niemand ervan wist. En ook nog de betrokkenheid van de familie Trump bij de mogelijke investeringen in FIFA. Dus het verkopen eigenlijk van een, Cordero noemt het, een hypotheek nemen op de toekomst van het voetbal. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus waarom betrek je die familie erbij? Nee, het ziet er niet goed voor hem uit.
5: Edwin Schoon, journalist, dankjewel. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20.000 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Dat zorgt voor een onrustige situatie, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Er is geen slaapplek bijvoorbeeld voor al deze mensen. Dus je ziet veel mensen buiten op straat. Er zijn ook video's van plekken waar het best wel grimmig was geworden vannacht. Dus ja, wat dat voor de komende uren gaat betekenen, dat moeten we maar gaan zien.
5: De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. In Pakistan is een groep van 10 bergbeklimmers bedolven onder een lawine. Zeker 4 klimmers kwamen om het leven en de 6 anderen worden nog vermist. Er zat ook een wereldberoemde Britse klimmer bij de groep, Nirmal Purja. Het is niet bekend of hij onder de doden is. Ruim 8000 vrachtwagens en touringcars zijn toch over de Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Dat mag niet meer omdat de boogconstructie van de brug niet meer sterk genoeg is. Het overgrote deel van de overtreders is buitenlands en kan geen boete krijgen. Mensen die aan de boulevard bij Vlissingen het water ingaan moeten rekening houden met sterke stroming vanwege springtij. De strandwacht heeft waarschuwingsborden geplaatst. Bij een stuk strand verderop in Vlissingen geldt al langer een zwemverbod. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. FNV-voorzitter Hans Spekman zei vanochtend in Spraakmakers dat de stakers liever aan het werk waren geweest.
8: Alleen ze zien geen keus. En ik ben dat met ze eens. Want je ziet zeg maar dat het kabinet nog steeds die bezuinigingen boven de markt laat hangen. En dat betekent heel veel voor mensen die door ziekte of doordat ze hun baan verliezen aan de kant komen te staan. Dan kan je ineens je huis niet meer betalen, loop je vast. Dat is oneerlijk, want de potten met geld zitten vol. Alleen de overheid wil ze er niet voor bestemmen en dat is fout.
5: Er zal volgens Spekman op 9 september ook worden gestaakt bij havens, de afvalverwerking, in de schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Op andere plekken is er een mix van wolken en zon. Later vandaag kan op meer plekken een bui vallen. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan wordt het 22 tot 26 graden.
4: Een lekker weekend voor de boeg. Het verkeer dan met Erwin de Hart.
9: Ja, het begint zowaar wat drukker te worden op de weg. 50 files in totaal. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Allereerst de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Boxtel Noord en afrit Sint-Michielsgestel. 4 kilometer door een spoedreparatie is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. In het noorden van het land is trouwens code geel nu afgegeven voor Groningen en Drenthe. In het oosten van de provincies komen onweersbuien voor met zware windstoten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 7 kilometer file tussen Knoopend Oude Rijn en afrit Everdingen. Door een vrachtwagenongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Net zoveel vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Door een ongeluk tussen Lelystad Noord en afrit Urk 6 kilometer file. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug geven ook vandaag file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht. Een kwartier extra over 6 kilometer. En op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal bij Knoopend Klaverpolder een kwartier vertraging in 2 kilometer file.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Tweederde van de LHBTI-plussers maakt zich na de aanslag in Berlijn zorgen over de veiligheid van Pride in Amsterdam dit weekend. En tegelijkertijd vinden de meesten het juist door die aanslag extra belangrijk dat Pride wordt gehouden. Blijkt uit ons onderzoek, waar we het zo over gaan hebben. Lammert, drukte dan bij de ANWB Alarmcentrale?
18: Ja, daar komen meer meldingen binnen dan vorig jaar. Waardoor dat komt, vragen we zo meteen aan de directeur.
4: Nu eerst Marokkaanse migranten op Spaans grondgebied.
3: Malou Better. Vandaag.
4: crisis in Ceuta. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Spanje zijn de afgelopen 24 uur zeker 49.000 migranten de Spaanse exclave binnengedrongen. Lokale autoriteiten spreken van een noodsituatie. Ik ga daarover praten met Jan Hoogland, Marokko-deskundige, Arabist ook. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
4: Het gaat om een ontzettend grote groep mensen. Er wordt gezegd 49.000. Hoe is deze gigantische migrantenstroom nu ineens op gang gekomen?
19: Ja, inderdaad. Zulke aantallen hebben we nog niet eerder gezien. Ik denk complex van de factoren. De geruchten over versoepeling van het Spaanse migratiebeleid. En daarnaast, het was gisteren een feestdag in Marokko. En ik denk, ook al ben ik niet ter plaatse, maar ik denk dat de autoriteiten bezig waren met andere zaken, hè, om de viering daarvan in goede banen te leiden.
4: Want normaal is er heel veel bewaking, las ik. En dat zou kunnen dat zij dan nu daar niet waren en dat het makkelijker zou zijn voor die migranten om dan daar te komen.
19: Ja. Ja. Daar lijkt het wel op. Hè. En de beelden die ik nu zie van de situatie daar bij die grens, dat lijkt echt op een oorlogsgebied. Allemaal uitgebrande taxis, et cetera. Allemaal stenen waar kennelijk mee gegooid is of zo. Die liggen daar op de weg.
4: Vandaar ook die noodsituatie, ja.
19: Ja, en de weg loopt langs de zee. En je ziet dus, het is niet echt een strand, maar meer rotsen langs de weg. Daar lopen mensen over. Maar de beelden van vanochtend zie ik minstens zoveel mensen weer teruglopen richting Marokko. In plaats van naar de Spaanse kant toe. Dat is ook nog, die beweging is ook nog gaande, hoor.
4: Want kunt u ons eens meenemen in dat gebied? Want het is dus Spaans grondgebied, maar aan de Marokkaanse kust.
19: Ja.
4: En waarom heeft Marokko of Spanje daar dan nog grondgebied?
19: Ja, het is een overblijfsel van de koloniale tijd. Er waren ook Portugese koloniën, vooral op de Atlantische kust van Marokko. Een aantal steden waren vroeger Portugese havens, steunpunten. En Spanje had dat dus in ieder geval aan de Middellandse zeekant. Twee van die exclaves, ook Melilla.
4: Ja.
19: En ja, ze hebben dat nooit willen afstaan. Zoals Engeland ook nooit Gibraltar aan Spanje heeft willen afstaan. Hè?
4: Ja.
19: Zijn eigenlijk een vergelijkbare situatie precies daartegenover aan de overkant van de straat van Gibraltar.
4: U noemt het al een oorlogsgebied. Veel migranten bereiken dan Ceuta via zee. Er zijn al 18 doden gemeld. Grote kans dat zij verdronken zijn, hoorden we net ook in het journaal. Ja. Hoe zwaar is die zwemtocht?
19: Ja, dat valt denk ik wel mee als je een goede zwemmer bent. Je moet, ik denk, een paar kilometer zwemmen om als het ware om de grenspost heen te zwemmen. Je gaat aan de Marokkaanse kant het water in en aan de Spaanse kant kom je er weer uit. Marokkanen leren zichzelf zwemmen. Het verschijnsel zwemles zoals wij dat kennen, dat bestaat daar niet. Dus zijn niet allemaal even goede zwemmers. Ik denk dat de reden is dat een aantal mensen heeft verdronken. En dat is trouwens niet nieuw, hoor. Dat gebeurt eigenlijk permanent, maar niet in deze aantallen.
4: Nee, in 2021 waren er ook veel migranten die kant op gingen. Het zijn vooral jongeren. Hoe komt het dat zij zo weinig vertrouwen hebben dan in hun leven in de toekomst in Marokko?
19: Ja, omdat ze niet aan een baan kunnen komen. Het is de Marokkaanse economie, die draait op zich wel goed. Maar hij draait goed voor de mensen die het al goed hebben. En voor de eenvoudige mensen, als je uit een gewone familie komt, als je geen netwerk hebt, geen kruiwagens, dan is het ongelooflijk moeilijk om daarin te komen. En als je geen baan hebt, of in ieder geval geen reguliere baan, dan is het gewoon keihard knokken voor een bestaan. Ja. Ik zag net beelden van een moeder met 3 kinderen, die wilde naar de andere kant.
4: Zo.
19: Kinderen onder de 10 jaar. Ze werd geïnterviewd aan de Marokkaanse kant, dus ze was er nog niet. En ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren, want ik geloof dat nu de Marokkaanse autoriteiten er alerter op zijn dan gisteren.
4: En gaat dat dan ook met harde hand?
19: Ik zag er net nog wel beelden van ME-achtige troepen. Ja. En daar tegenover groepen jongeren die met stenen aan het gooien waren. Ja. Terwijl... En al die uitgebrande taxis en zo, dat is natuurlijk ook allemaal omdat het daar gisteren heftig aan toe is gegaan.
4: Ja, terwijl zij dus hopen vanaf daar naar Spanje te gaan. Want hoeveel kans is er dat zij dan daadwerkelijk in Europa mogen blijven?
19: Ja, ik denk dat die kans heel klein is. Het is in het verleden wel voorgekomen dat jongeren inderdaad vanuit Ceuta werden overgeplaatst naar soort opvanghuizen op het Spaanse vasteland. En daar konden ze natuurlijk ook weer weggaan en doorreizen. Maar in deze aantallen, Marokko en Spanje hebben ook al afgesproken dat ze dit snel gaan oplossen in zin van ze gewoon allemaal weer terug over de grens te zetten. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat op korte termijn zal gebeuren.
18: Want ze kunnen niet vanuit zichzelf makkelijk de oversteek maken nu naar het Spaanse vasteland.
19: Nee. Kijk, Ceuta is een soort Spaanse buitenpost. Het is geen onderdeel van Schengen. Je kunt daar nog betrekkelijk gemakkelijk in. Maar om vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland te gaan, daarvoor zijn de strenge grenscontroles enzovoort van toepassing die je aan elke buitengrens van Europa hebt. Ceuta is niet een Europese buitengrens, maar dat is Algeciras, de havenstad aan de overkant, naast Gibraltar.
4: En toch heeft de Italiaanse premier Meloni al gezegd van ja, want u noemt Schengen, Spanje moet dan maar tijdelijk uit dat Schengengebied.
19: Ja, maar dat is dus een domme opmerking, want Ceuta valt niet onder Schengen.
4: Oké.
19: Dus
4: dat heeft eigenlijk helemaal geen zin.
19: Nee. Maar ja, dat is denk ik onderdeel van het populistische discours daar in Italië. Terwijl in Spanje een linkse regering met Sanchez aan de macht is. Dus dat is ideologisch gezien helemaal de andere kant. Ja. Ze willen die graag een beetje zwart maken. Ik las ook al een reactie van Trump, die ook volstrekt idioot, zou ik haast zeggen, is dat krijg je als extreem links. Hè, doelt hij dus op Sanchez, hè, aan de macht is. Die willen massamigratie stimuleren.
4: Ik zag ook al wat Nederlandse politici reageren. Nou
18: ja, het beeld is natuurlijk wel, als je die beelden zo ziet, dan denk je, hoe streng worden die grenzen daar bewaakt? Mm-hmm. Dat is niet zo gek. Dat daar kritiek op komt.
19: Nee, dat zeker. Het is ook, wat ik zeg, het is geen Europese buitengrens. Het is dus een betrekkelijk gemakkelijk te nemen grens. He, niet al te veel moeilijke procedures. Maar als je daar bent, dan ben je er nog niet.
4: Nee.
19: Nog lang niet.
4: Wat moet er nu gebeuren om in ieder geval die noodtoestand die dan nu daar zich afspeelt, om dat te stoppen?
19: Ja, ik denk ze moeten proberen met zachte hand al deze voornamelijk jonge Marokkaanse mannen ervan te overtuigen dat ze geen enkele kans maken om naar Europa te gaan. En dat ze beter aan doen om gewoon terug naar huis te gaan.
4: Ja. Bedankt voor dit gesprek, Marokko-deskundige Jan Hoogland. Straks doen we nog wel mee aan het WK voetbal in de toekomst. De UEFA heeft een voorlopige boycott van het WK voetbal en andere toernooien van de FIFA aangekondigd.
3: Eén vandaag.
4: Ja, Lammert, wij zijn gewoon aan het werk. Ja. In tegenstelling tot heel veel Nederlanders die lekker op vakantie zijn. Zij wel, hè?
18: Ja.
4: Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. De ANWB Alarmcentrale draait overuren.
18: Ja, vandaag maakte de ANWB inderdaad de tussentijdse cijfers bekend van hulpverzoeken van vakantiegangers uit binnen- en buitenland. En daaruit blijkt dat er al ruim 330.000 meldingen zijn geregistreerd. En dat zijn er 10.000 meer dan dezelfde periode vorig jaar. Directeur van ANWB Alarmcentrale is Victor Gess. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
18: Het is zo druk bij u. Heeft u wel tijd voor ons?
20: Ja, ik maak daar graag tijd voor. Maar we zijn inderdaad wel behoorlijk druk met heel veel collega's hier om iedereen die problemen heeft in het buitenland te proberen te helpen. Dat klopt.
18: Ja, want hoe verklaart u die stijgingen? Heeft dat te maken met de bosbranden misschien?
20: Nou, we zien het natuurlijk bij de stijgingen vooral bij medische hulpvragen. Maar we zien ook een stijging bij mensen die met pech zitten in het buitenland. En we hebben toch wel het idee dat daar ook een verband ligt met extreme hitte. Auto's krijgen het altijd heel zwaar als het ontzettend warm is. Dus ook natuurlijk als ze zwaar beladen met een auto of met een caravan erachter die lange ritten maken. Maar we hebben ook wel het idee dat mensen daar toch ook wel gevoelig voor zijn. Want we zien in ieder geval een behoorlijke stijging.
4: Ja, ik dacht ook meteen, kan het ook zo zijn, er zijn meer elektrische auto's dan ooit. Mensen kunnen soms zo moeilijk inschatten hoe lang je nog kan rijden met zo'n accu. Worden jullie daar ook veel over gebeld?
20: worden uiteraard ook steeds meer gebeld voor door mensen met pech met een elektrische auto. Overigens niet veel meldingen, gelukkig, van mensen die hun range een beetje overschat hebben. Maar okay, wel mensen die met allerlei problemen. Dus dat wordt inderdaad een steeds groter deel van onze pechhulp die wij verlenen. Dat klopt.
18: Ik begrijp dat er ook heel veel ongelukken gebeuren met de fiets. Hoe zit dat?
20: Ja, dat hebben we helaas altijd wel in het hoogseizoen. We zijn natuurlijk echt een fietsland. Wij komen allemaal uit een fietscultuur, maar die nemen we ook vaak mee naar het buitenland. Dat zie je ook wel als je op de snelweg rijdt. Mensen die met vakantie gaan, en vaak een fietsrek erop, fietsen erop en gaan in het buitenland fietsen. Ja. Dat is natuurlijk ook ontzettend leuk, maar het is daar toch vaak wel wat andere wegen. In het buitenland zijn ze ook wat minder ingesteld op fietsers. Het buitenland is ook veel bochtige wegen, ook bergen. We zien toch helaas dat dat wel steeds vaker misgaat. En dat is behoorlijk aan het stijgen ook, zien we. Dus dat is wel een opvallende trend.
18: Ja, daar moeten mensen dus wel even rekening mee houden dat er geen fietspaden liggen in Zuid-Spanje bijvoorbeeld.
20: Ja, dat klopt. Je moet er rekening mee houden sowieso dat de andere weggebruikers er minder op ingesteld zijn. En dat het soms ook wel wat moeilijker is om te fietsen in het buitenland. Nogmaals, door heuvels en door bergen is het daar, moet je daar toch wel een beetje toe in staat zijn.
18: Ja, nu zag ik ook de top 5 van meest voorkomende autopech. En toen, ik dacht, wat lees ik nou? Maar er stond op nummer 2 een lekke band zonder reservewiel. Hoe onvoorbereid gaan mensen met vakantie met hun auto, meneer Geskes?
20: Mensen gaan er in principe, zien wij dat mensen best wel zich proberen voor te bereiden op een goede vakantie. Dat kan natuurlijk altijd misgaan. Maar er zijn inderdaad wel mensen die geen reservewiel hebben, of soms ook niet weten of die aanwezig is. Of wat we ook wel zien, dat mensen hem wel hebben, maar eruit halen om een extra koffer erin te doen.
18: Oh ja.
20: En dat is niet altijd de juiste keuze. Want als je met een lekke band komt te staan ergens waar jouw maand band niet voorhanden is, dan kan je dat echt een paar dagen vakantie schelen. En dat is, als je hem hebt, zou ik hem meenemen. En als je hem niet hebt, zorg dat je banden in goede staat zijn. En check ook de bandenspanning voordat je gaat.
18: Oké, reserveband meenemen, niet fietsen. Welke tips heeft u nog meer voor mensen die nog op pad moeten gaan?
0: Niet fietsen ook echt.
18: Beter van niet.
20: Ik denk dat mensen vooral lekker moeten fietsen in het buitenland. Dat is ontzettend leuk. Maar ik zou het op een verantwoorde manier proberen te doen. Ja, de beste tip die we kunnen geven is dat je deze zomer, ook met het oog op de bosbranden die overal woeden, het is toch wel weer mogelijk dat er de nodige hagelbuien gaan komen als je bij de Italiaanse meren bent. Dus dat je gewoon een beetje alert blijft. Dus volg het nieuws. Je bent op vakantie, dus je bent misschien wat minder met het nieuws bezig. Maar ik denk dat het toch goed is om dat te doen. En we raden ook altijd aan, als je met vakantie gaat, zorg dat je een goede reisverzekering hebt met een calamiteitendekking. Zodat je in deze zomer, als het dan toch onverhoopt misgaat, dat je niet alleen komt te staan.
0: Heel helder. En daarna gewoon lekker genieten van die vakantie. Dank Victor Geskes, directeur van de ANWB Alarmcentrale, over die stijgende meldingen.

0: Dit is Charlemagne.
1: Zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA. Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
0: Ja, er is veel aan de hand in de voetbalwereld. Een adviseur van FIFA-baas Infantino stapt op, werd net bekend. Ondertussen blijkt nu ook dat de Aziatische Voetbalbond van zich bij alle leden van de UEFA voegt die tegen de plannen zijn van FIFA-baas Infantino, want daar gaat het over, stemde over om de aandelen van de FIFA te verkopen. Ze dreigen nu zelfs met een boycott tegen de Wereldvoetbalbond. Doet Oranje straks nog wel mee aan het WK-voetbal? Arnoud Gerard, FIFA-deskundige en ook docent aan de Universiteit Utrecht. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, het laatste nieuws is dus dat die Cordero opstapt. Hij zegt, als voetbalfan kan ik niet met dit plan toestemmen. Er gebeurt wel heel veel, hè?
2: Er gebeurt heel veel. En dat laatste toont aan dat de weerstand tegen dit plan niet alleen komt van de confederaties, zoals de UEFA, CONCACAF enzovoort. Ook niet alleen van de nationale voetbalbonden, maar ook vanuit de inner circle van Infantino. En dat lijkt me toch wel een zware klap te zijn voor hem.
0: Ja, nog even terug in de tijd dan, want wat wil de FIFA nou?

0: te zijn voor hen.
1: Ja, nog even terug in de tijd dan, want wat wil de FIFA nou precies?
0: Ja, heel simpel en eenvoudig uitgelegd willen zij de commerciële activiteiten onderbrengen in een, ja, een soort van bedrijf, een aparte entiteit, waarvoor zij ook aandelen willen uitgeven. Dat is dan een beperkt pakket. FIFA zelf zou hoofdaandeelhouder blijven, maar private personen zouden zichzelf daarin kunnen inkopen. Die zullen dan ook een return on investment verwachten. Dat gaat zo met aandeelhouders. Hè. En dus zullen zij willen dat de FIFA meer en meer inkomsten heeft. En dat zou onvermijdelijk leiden tot, ja, meer wedstrijden georganiseerd door de FIFA, meer kampioenschappen georganiseerd. En dus, om het heel concreet te maken, een wereldkampioenschap om de 2 jaar
1: zo,
0: met heel veel landen.
1: Ja, dus het gaat eigenlijk allemaal om geld, kan ik dan concluderen.
0: Dit gaat zeker om geld, ja, ja, zeker weten.
1: Ja, en die plannen hebben dan dus een meerderheid nodig, ook van mensen bij de UEFA. Zij moeten ook een soort goedkeuring geven, als ik het goed begrijp.
0: Nou ja, wat we vaak vergeten, omdat de FIFA, we kennen dat als een organisatie die heel vaak met en heel veel met commerciële activiteiten bezig is. Dat is nog altijd een association, een vereniging. En dat betekent dat de leden daar ultiem voor het zeggen hebben. De leden zijn de eigenaars. En de leden, dat zijn niet de continentale bonden zoals de UEFA, maar het zijn nationale voetbalbonden. Het zijn er 211. Die hebben dit voorstel voorgelegd gekregen. Als daar een meerderheid wordt gevonden onder die leden, 211 leden, dan zou het voorstel inderdaad worden aangenomen. Dat betekent heel concreet dat er 106 nationale bonden zouden moeten voorstemmen.
1: Ja.
0: We horen nu wel in de media heel vaak van, ja, UEFA is tegen het voorstel, de CONCACAF is tegen het voorstel, de ERC is tegen het voorstel. Maar eigenlijk heeft dat weinig betekenis. Degene die er tegen zouden moeten zijn, zijn de nationale voetbalbonden. En daar lijkt nu stilaan toch wel een meerderheid zich tegen het voorstel gekeerd hebben.
1: Ja, dus dan zou het plan van tafel zijn eigenlijk.
0: Ik denk dat zo goed als begrafenis. UEFA, die hebben 55 leden, de CONCACAF. Die leden, die hebben zich ook al, dat is Noord-Amerika, Centraal-Amerikaanse bonden zijn dat, die hebben zich ook tegen het voorstel uitgesproken. Dan zit je al aan 96. Nu heeft de Aziatische Continentale Bond, de EFC, zich er ook tegen uitgespreken. Dat betekent niet noodzakelijk dat alle 47 EFC-FIFA-leden zich daartegen zouden uitspreken, maar we komen stilaan toch wel tot die 106 die zich tegen het voorstel uitspreken.
1: Ja, wat zegt dit nou? We hebben natuurlijk best wel een turbulent WK gehad. Dat dit nu allemaal gebeurt, zou dit ook het einde van Infantino kunnen betekenen?
0: Mogelijk. Het is heel interessant dat een Infantino, eigenlijk wat je hier ziet is een verlengstuk van de manier waarop dat Infantino al jarenlang te werk gaat. En dat betekent dat hij, ja, zijn eigen koers vaart en dat hij heel vaak De leden van de FIFA voor een voldoende feit stelt en zegt van, hey, dit zijn mijn plannen. Hij bepaalt de agenda, hij kan zijn zin heel vaak doordrukken. En dat is hij een beetje tot in het extreme aan het duwen hier.
1: Doet hij dat allemaal alleen? Overlegt hij dan totaal niet?
0: Wel, eigenlijk binnen de FIFA Council, dat is het hoogste bestuursorgaan binnen de FIFA, daar zitten 37 leden in. Ja, de steun van die mensen moet die wel hebben. Maar je ziet heel vaak dat hij de agenda heel slim kan domineren door als eerste een zet te doen. Door voorstellen voor te stellen als een soort van voldongen feit, hè, ja of nee.
1: Ja.
0: Maar hier heeft hij toch wel zijn hand overspeeld, denk ik. En dacht hij van, goh, ze zullen dat ook wel slikken. Er komt zoveel geld binnen, die nationale bonden, die zullen dit aanvaarden. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. Hè.
1: Maar goed nieuws dus voor voetballiefhebbers in die zin dat als die boycott van tafel is, dat we gewoon wel een WK voetbal weer hebben in 2030.
0: Ja, wel, laat ons even duidelijk zijn daarover. Hè, van een daadwerkelijke boycott is nog geen sprake.
1: Nee.
0: Dan zouden we echt moeten zeggen van, kijk, het WK wordt over een maand georganiseerd en wij doen niet mee. Nee, dat WK dat wordt over 4 jaar georganiseerd. En nu wordt gezegd, als die plannen niet van tafel zijn, dan zullen wij een boycott instellen.
1: Gelukkig maar hoor, voor ons nog 4 jaar. Ik bedoel, wij zijn hard op zoek naar een bondscoach. Die moeten we eerst nog vinden. Maar goed, dat is een ander onderwerp.
0: Daar heb ik geen expertise over.
1: Nou, oké. Dank FIFA-deskundige Arnoud Gerard van de Universiteit Utrecht. Dit weekend is het één groot feest in Amsterdam tijdens de World Pride. Maar hoe veilig is het om queer te zijn in Nederland? Rond 1:15 hebben we het daarover. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
2: NPO Radio 1.
3: Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israël

0: Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de brug omdat de boogconstructie niet sterk genoeg meer is. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. En er zijn veel reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Zo plaatste Ruud Gullit op Instagram een foto van hem met Baresi met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi speelde zijn hele carrière bij AC Milan en won 3 keer de Europa Cup 1. Franco Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar.
1: ANWB verkeersinformatie. In de provincies Groningen en Drenthe komen onweersbuien met daarbij zware windstoten voor. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 7 kilometer file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Afrit Everdingen. De weg is echter wel vrij. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord is de rijbaan afgesloten bij de Ketelbrug door een ongeluk. Staat 2 kilometer file. Verkeer moet via de vluchtstrook erlangs. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een vrachtwagenongeluk is ook daar de rijbaan dicht. Dat duurt tot 1:05 vanmiddag waarschijnlijk omrijden. Op de A16 Breda richting Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file, een kwartier vertraging. En door een ongeluk op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Oude Tongen en Knoop het Hellegatsplein 5 kilometer file, 25 minuten vertraging.
2: Eén vandaag. Malou Petter.
3: Ja, de hele week testen we uitjes, bedacht door AI. Vandaag de laatste, wel eentje die met dit weer heel leuk is, namelijk de buitenbioscoop in de achtertuin van Kasteel Geldrop.
4: Zeg Michael, wist je dat ze ieder jaar in de achtertuin van Kasteel Geldrop een gratis buitenbioscoop organiseren? Jaarlijks komen hier honderden mensen op af. Oh ja, tip, neem wel je eigen stoel en drankjes mee, want er wordt daar niks verkocht. Je mag alles meenemen.
5: Nou, heel mooi wit grindpad tussen enorm hoge bomen met verlichting die je eigenlijk zo leidt langs het kasteel uit 1600, kasteel Geldrop. En dan zie ik eigenlijk door de verte al een soort open vlakte met heel veel stoeltjes. En dan komen om mij heen ook allemaal mensen met nog meer stoeltjes, een coolbox, het lijkt wel een camping, onderweg naar de openlucht bioscoop hier. En dames, wat sjouwen jullie allemaal mee?
6: Eten en stoelen.
5: Het is een flinke stoel.
6: Ja, tuurlijk.
7: Een campingstoel. Ja, zeker.
5: Zo voelt het ook, alsof mensen naar de camping in gaan.
6: Zeker, zeker.
5: Ja. Dus in de andere arm zit de toiletrol?
6: Nee, nee.
7: Ik heb wel zakdoekjes bij me.
6: Nee, het is wel een beetje glamping natuurlijk.
5: Ja, het is wel een beetje luxe, hè?
6: Ja, zeker.
5: Want het toilet is gewoon op kasteel.
6: Ja, nou, dat hoorde het, zie ik net. Ja.
5: We komen inmiddels uit in de tuin van het kasteel. Zo links hier een prachtig kasteel. Grote vijver ervoor. Ja. Mooi aangelegd park met grote bomen. En ja, daar is het natuurlijk voor bedoeld. Ja, een enorm scherm.
8: Ja, hartstikke groot scherm. Goed te zien. Wij zijn nu gearriveerd op ons vaste plekje. Dus dat noemen wij de eretribune. Dus we gaan hier lekker zitten. En dan hebben we een mooi uitzicht op het hele grote scherm.
5: Wat vindt u van deze openluchtbioscoop?
8: Geweldig. Keileuk. Keileuk.
5: Waarom?
8: Omdat het gewoon leuk is. Iedereen neemt zijn eigen stoeltje mee. Iedereen neemt een knabbeltje of een drankje mee. Er wordt wat gekletst, er wordt wat gebeurd. De film begint dadelijk. En nou, het is helemaal geweldig. Het is gewoon leuk.
5: En hier een beetje achteraan twee wat jongere mensen. Waarom hier zo naar de film?
9: Ja, leek leuk om met mijn vriendin te gaan. Dus,
5: ja. Ja. Romantisch avondje uit.
10: Ja, gezellig.
5: En wat vind jij ervan dat het ook allemaal gratis is?
10: Ja, ik vind het wel goed geregeld. Dan maakt het ook meer bereikbaar voor mensen.
5: Dus ook voor jou bijvoorbeeld, als een jongere, zeg maar?
10: Zeker, want dan heb je natuurlijk ook gewoon nog niet zo heel veel geld. En dan is het ook wel lekker als je gewoon ergens gratis heen kan.
5: Wat vindt u ervan, mevrouw? Want u zit ook in zo'n heerlijke zetel, mag ik wel zeggen.
11: Ik zit als een prinses.
5: Ja, toch? In de tuin van een kasteel.
11: Ja. Nou ja, ja, wat wil je nog meer?
5: Ja.
11: Nee, leuk. Gewoon heel leuk. We houden van films kijken. En daarbij dus, ja, mooi in de natuur zitten toch, dat... Ja,
5: het enige heb ik wel... Nou, moeten weer op meppen. De muggen. Nou,
11: ik heb dus wel...
5: Ik zit hier te meppen.
11: Lange mouwen aan, lange broek aan. Mij zullen ze niet hebben.
5: Nee, ja, maar ik bedoel, dat is dan wel weer... Nou, ja, kijk, daar gaat er weer één in.
11: Ja, je hebt daar al een grote...
5: Oh.
11: Ja. Kijk daar.
2: Ja.
11: Daar zit erin.
2: Nou, zie, ik ben nu al gestoken.
11: Ja, je bent nu al gestoken.
2: Wordt helemaal niks voor mij, die buitenbioscoop.
11: Ik heb een lesje geleerd voor deze keer.
2: U bent hier al vaker geweest.
11: Dus. Ja, ja. Nou, vorige week niet, maar vorig jaar wel.
2: Even naar deze meneer toe, want die staat iedereen heel enthousiast welkom te heten. Volgens mij is dat Danny van Vlokhoven, de organisator, toch?
12: Ja, zeer zeker.
2: Ja, waarom deze gratis openluchtbioscoop?
12: Ja, eigenlijk gewoon vanwege de liefde voor de film. Wij zijn met een aantal vrijwilligers die allemaal dol zijn op cinema. En ja, die liefde willen wij delen.
2: Wat doet dat nou precies voor u als u dan zo'n avond heeft gegeven... al die mensen gratis dat ze hier naar de film kunnen?
12: Daar word ik gewoon blij van. Ja, ja, ja, ja. Vaak wordt er na afloop wordt er geapplaudisseerd. En dan word je toch wel blij.
2: Ik zie, u wordt er gelijk een beetje emotioneel van.
12: Ja, ja, ja, dat is. Dat is. Gewoon dan merk je gewoon waar je het voor doet.
2: Ja.
12: Ja.
2: En ondertussen zie ik de laatste stoeltjes worden neergezet. De film gaat zo beginnen?
12: Ja, we gaan zo van start. Vanavond Roofman, een waargebeurd verhaal over een crimineel... die zich altijd toegang verschafde via daken van McDonald's... die hij dan beroofde. En ja, Roofman met Channing Tatum.
13: Kate, I need you to start on the bathrooms. Jocelyn, can you please take out all the eggs, batter, patties and McMuffins out of the freezer, okay? I'll help you once I turn everything on.
14: Sorry voor de film te onderbreken, maar wat vindt u ervan?
15: Leuk.
14: Ik zo buiten in de stoel.
15: Ja, heerlijk. Ja, en het regent niet, hè. Dus wat wil je nog meer? Had ik niet verwacht. Ja.
14: Maar geniet ervan.
15: Ja, dankjewel. Jij ook, hè.
4: Ik hoop dat je niet te veel muggenbulten hebt opgelopen, Michael. Mocht je nog een keer willen, maar dan met lange mouwen... volgende week donderdag laten ze nog een film zien.
3: Aldus chat. Dat was een verslag van Michael Komans.

0: Ecstasy, Senses Working Overtime. Het is World Pride in Amsterdam, 25 jaar na het eerste homohuwelijk. Nederland was het eerste land ter wereld waar dit gebeurde. Maar inmiddels zijn we lang niet meer zo geëmancipeerd als we misschien denken. Het aantal meldingen van discriminatie tegen LHBTI-plussers stijgt en ook neemt het geweld toe. Hoe veilig is het anno 2026 als queer in Nederland? Aan de telefoon Gerald Justin, medeoprichter van discriminatiemeldingscentrum Rita. Dat staat voor Report It Always. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Morgen ook langs de grachten te vinden, neem ik aan?
1: Nee, helaas. Ik sta op de Dam 3 dagen lang. Daar doe ik de hele productie van. Dus ik ben daar te vinden.
0: Waar wel van alles georganiseerd wordt, natuurlijk wegens Pride. We komen zo bij u, want we gaan eerst even naar mijn collega Roosmarijn Lubbe van het Eén Vandaag Opinion Panel. Roosmarijn, er was natuurlijk de aanslag in Berlijn vorig weekend. Dat was tijdens Pride daar. En dat was reden voor jou om te kijken, ja, hoe veilig voelen Pride-bezoekers zich tijdens de evenementen in Amsterdam dit weekend? Maken mensen zich zorgen?
2: Ja, best wel, toch wel. Van iedereen de helft, 44%. Nou, daar zitten ook mensen bij, daar zitten ook veel hetero's bij. Mensen die niet gaan, toch een best wel hoog aantal al. Maar onder LHBTI-plussers zijn die zorgen echt nog wel een stuk groter. 65%, 2/3. En ja, dat komt zeker door die aanslag. Er zijn ook best wel veel mensen die zeggen dat ze zich meer zorgen maken dan bij eerdere jaren. Maar het is veel breder dan dat. Want het gaat ook over het feit, bijvoorbeeld het nieuws een paar weken geleden, dat er in Amersfoort iemand in elkaar is geslagen. Ja. Allerlei andere dingen die gebeuren. Er zijn ook best wel veel mensen die zeggen, eigenlijk voel ik me juist op die Pride-evenementen best wel veilig. Maar het gaat om de weg ernaartoe en het gaat om de terugweg.
0: Ja, Gerald Justin, is dit wat ook u hoort, zeg maar, bij het meldpunt voor discriminatie?
1: Ja, zeker. Dat is sluit ik me helemaal bij aan. Het gaat vooral om van en naar een locatie gaan, naar je hotel of naar het station, naar een festival. En dan moet je natuurlijk ook weer terug naar huis. En daar gebeuren de meeste incidenten waar mensen lastig gevallen worden, uitgescholden worden, bespuugd worden. Dat is wanneer het meest gebeurt. En dat is trouwens niet nu meer dan, het is niet opeens nu meer. Maar ik denk dat mensen meer melden. Omdat wij ook, mensen zijn gewoon geschrokken van wat allemaal in de wereld gebeurt. En ik denk dat het gewoon nu, het is natuurlijk World Pride, dus er zijn meer mensen. Ja. Maar dit was vorig jaar, hebben wij ook een enorme piek gehad met Pride. Dus het is, dat is wel, het hoort er bijna een beetje bij.
0: Ja, bizar. Ja. Ik vroeg aan het begin, van hoe veilig is het als queer in Nederland? Wat zou uw antwoord daarop zijn?
1: Ja, ik denk dat het niet, het is niet heel erg veilig voor queer mensen, maar ook voor mensen die, ook voor vrouwen niet bijvoorbeeld. Hè. Dus ik denk dat het gewoon best wel een probleem is in onze samenleving, dat mensen uit minderheden of mensen die kwetsbaarder zijn, ook meer meemaken. En dat is helaas, ik sprak toevallig gisteren iemand die liep op straat met een tas en die had dan een Pride-vlag erop. En die heeft toch maar even de tas omgedraaid. Waar dus aan de kant van de vlag, die heeft ze toch maar even naar zichzelf toegedraaid. Van, oh, maar dan zien de mensen dat toch maar eventjes niet.
0: Toch wel bizar. Nou, het verbaast me toch ook, hoor, dat dus niet kan.
1: Ja, heel verdrietig. Heel erg verdrietig. En wij proberen deze meldingen te verzamelen om ook aan te kunnen tonen waar gebeurt het, wat is er precies gebeurd, zodat we ook naar de gemeente kunnen, niet alleen in Amsterdam, maar door het hele land heen, naar de politie toe kunnen en die cijfers met elkaar delen. En daar moeten dan echt plannen op gemaakt worden. En wat je net al zei, het is heel vaak van punt A naar punt B. Wij hebben daar een project voor bedacht, dat heet Safer Spaces. Dus dat zijn eigenlijk, is dat een veilige route nu nog alleen in Amsterdam, maar misschien in de toekomst ook op andere plekken, van 44 locaties, veel hotels zitten daartussen, mm-hmm, waar mensen naar binnen zouden kunnen met het codewoord Rita, om zich eventjes terug te trekken als iets overkomt of als er een onveiligheid, je hoeft niet eens iets gebeurd te zijn, maar je kan het al voelen soms in de lucht, van hier voelt het een beetje agressief en een beetje naar, mensen hebben een bakje op, mensen hebben wat anders ingenomen, je weet het allemaal niet. Dan kan je even naar binnen en die kunnen mensen op onze website vinden. En die mensen staan daar klaar voor mensen die iets vervelends meemaken.
0: Dat is dus ook tijdens dit Pride weekend?
1: Dat hebben we afgelopen woensdag is dat in gang gezet. En dat is er tot volgende week zaterdag. Maar onze doelstelling is om dit na Pride ook gewoon door te zetten. Dat zijn ook voor, misschien ook voor wat minder heftige dingen. Het kan ook gewoon zijn dat je denkt, ik wil me even omkleden. Kan je dat misschien eventjes daar doen?
3: Het is een heel mooi initiatief, maar het is ook bizar dat het nodig is. En het is ook een soort symptoombestrijding. Wat moet er volgens jou echt effectief gebeuren om daar een eind aan te maken? Dat jullie meldpunt niet meer nodig is?
1: Ja, dat is de vraag. Hè? Dat is iets waar ik nu ook niet zo snel een antwoord nog op heb. Maar nee. Wij gaan dat wel natuurlijk evalueren na Pride. Hè? Het is natuurlijk eigenlijk een hele verdrietige reden dat we dit allemaal nu, dat we ook heel veel meldingen nu binnenkrijgen met iemand die in Berlijn is overleden. En ik zal het over Amersfoort. En in Zandvoort is ook wat gebeurd. En er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. Maar na Pride is het echt het moment, vinden wij ook als Rita, om in actie te komen en echt met plannen te gaan smeden van hoe kunnen we dit structureel aanpakken. Niet alleen tijdens die piekmomenten, maar gewoon hoe gaan we de samenleving weer van elkaar laten houden en elkaar
0: in baan laten.
1: Daar hebben we ook de hetero's zeker voor nodig, niet alleen de queer community.
0: Roosmarijn, je hebt nog meer cijfers, hè?
2: In ieder geval wat ik even hierop wilde zeggen is dat uit ons onderzoek ook blijkt dat er dus zorgen zijn over acceptatie, die richt zich heel vaak op de straat, die richt zich op sociale media, ook op het buitenland, maar toch ook wel op de Nederlandse politiek. He, dus dat het gevoel daar is van, daar moet inderdaad echt iets gaan gebeuren. Het gaat daar best wel vaak over veiligheid, maar het gaat dan wel ook heel erg, en niks om te bagatelliseren, maar het gaat heel vaak over vrouwenveiligheid, het gaat over wapengebruik onder jongeren. LHBTI+ veiligheid, dat mag daar hoger op de agenda komen, zeggen veel queers in ons onderzoek.
0: Ja.
2: Dus dat is iets van, daar, weet je, daar moet inderdaad echt iets gebeuren. Dat zie ik ook heel erg terug. Van, het moet meer aandacht krijgen. Het moet meer strengere straffen voorkomen.
0: Het is, morgen is dan de boterparade natuurlijk. Het hoogtepunt dan van alle festiviteiten en protesten ook. Gaan mensen daar dan nog wel heen, Roosmarijn?
2: Nou, die onveiligheid nu is voor sommigen wel een reden om niet te gaan, of in ieder geval om daarover te twijfelen. 13% van de LHBTI-plussers in ons onderzoek die twijfelt. En dat is dan specifiek door die aanslag. Dat speelt overigens ook bij hetero-bezoekers. Maar wel belangrijk om te zeggen, ook een ruime meerderheid, 70% van de queer gemeenschap, die zegt dat het juist door alle ellende met die aanslag en met de acceptatie waar we het net ook over hadden, dat het juist heel belangrijk is om nu Pride in Nederland te vieren, om morgen die aandacht te vragen. Dus ja, ik denk dat dat morgen wel gaat gebeuren.
0: Dat klinkt ook wel heel goed, hè, Gerald?
1: Zeker. Ja, ik zeg dat ook overal waar ik maar kan. We zijn niet, we zijn geen slachtoffers. We gaan ons niet verstoppen. We gaan alsnog, hè, de zichtbaarheid is belangrijk. Want de zichtbaarheid, dat toont aan dat er nog heel veel haat en discriminatie is. Maar de zichtbaarheid is ook belangrijk voor iedereen, denk ik, om te vieren dat we in zo'n mooi land leven waar we, nou ja, wat je net al zei in het begin, dat we al 25 jaar hier het huwelijk hebben voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat moeten we ook echt vieren. En Pride is een protest. Misschien dit jaar nog wel veel meer dan jaren daarvoor. Meer zichtbaar en meer voelbaar. En het is ook een viering. En ik hoop echt dat mensen morgen een hele leuke dag hebben en dat ze veilig naar huis kunnen komen.
0: Ja, dat hopen wij ook. Ook een hele fijne dag natuurlijk voor jou. Gerald, Justin van Meldingcentrum, Rita en Roosmarijn natuurlijk van het opiniepanel. En vanavond meer hierover op tv. 6:30 is dat op NPO 1. Ja, het is te warm, het is te koud, het gaat goed met mij, maar slecht met de maatschappij. Het is nooit goed of goed genoeg. Jullie denken, wat is Malou aan het klagen? Ja, daar gaan we het over hebben namelijk. Want gisteren bespraken we al de economische kant van al dat geklaag. Nu gaan we het hebben over, ja, hoe kan het toch eigenlijk? Want we zijn toch ook zo'n gelukkig land.
4: Je hebt een auto hier nergens kwijt. Huh? Die klote verkeerautomaat, die werkt wel niet. Trap op, trap af, we zijn hier voor het theater. We zitten hier te kat, die koffie is niet te zuipen. Het regent een hele dag, je zet ze ergens op. Maar regent, je gaat s'avonds naar bed naar regen. Het regent een hele dag, je kent die jongen niet naar buiten jagen, want ze lopen de hele boel zeiknat. Het regent een hele dag. Maar is het toch droog, hè?
0: Viel mij geklaag nog wel mee. Dit was cabaretier Rob Schepers. En aan de telefoon Bart Vlos, anti-klaagcoach.
5: Ja.
0: Hoe word je anti-klaagcoach eigenlijk?
5: Ja, ik moest even lachen.
0: Zo erg kan het dus, hè?
5: Ja, dat was een notoire zware klager, zoals ik ze noem. En die kunnen er wel van, dat zijn professionals. Ja, kijk, een anti-klaagcoach. Ik noem zelfs ook wel eens klaagcoach, want daar zijn mensen nog verbaasd over. Hoe word je nou verenigd aan klaagcoach? Ik heb jaren geleden de projecten gerepareerd en er werd heel veel geklaagd. Projectmanagement en zo, projecten storten in. En op een gegeven moment heb ik dat geanalyseerd. En dan was ik interim manager en dan fixte ik dat allemaal. dan was het allemaal in orde en iedereen kon weer op tijd naar huis om zijn huisdieren en zijn vriendjes te knuffelen. En dan stond er iemand die zei, had dat niet eerder gekund? Of, dit is nog steeds niet goed. En toen dacht ik, je zou eigenlijk met de vlakke hand een tets moeten krijgen. Ik bedoel, 6 weken geleden liep hij nog aan dode paden te trekken. En dan kom ik de zaak repareren en dan zeg je, je had dat niet eerder gekund. Nee, jij trekt volle zalen. Toen dacht ik, laat ik daar nou eens een boek over gaan schrijven. Want daar gezeik en geklaag zonder er iets aan te doen. Ik denk, daar moet ik maar eens een boekje over schrijven. En uiteindelijk ben ik naar aanleiding van het boek klaagcoach geworden. Omdat individuele mensen een enorme impact kunnen hebben op hun omgeving. En dat je ze soms even weer bij moet trekken om hun zegeningen te laten tellen.
0: Ja, hoe komt het nou toch dat wij er wel een handje van hebben, zeg maar, dat klagen?
5: Ja, die vraag krijg ik vaker. Dat is een hele interessante vraag, sociaal-psychologisch, maar ook cultureel gezien. Wij denken wel eens dat wij in Nederland klaagkampioenen zijn. En dat komt ook wel omdat wij in Nederland, het is altijd moeilijk om een hele cultuur over één kant te scheren, maar we hebben dat hard op de tong liggen.
0: Ja,
5: ja. Laat me klagen over al dat geklaagd, dat is klagen voor gevorderden. Dus dat doe ik dan maar even. Nee, wij in Nederland kunnen er wat van. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met België, ik kom heel veel in Vlaanderen met mijn verhalen. Daar wordt net zoveel geklaagd als in Nederland. De behoefte althans is net zo groot. Maar daar zijn ze over het algemeen wat introverter. Dan gaat het meer op zo'n Vlaams aan. Als dat zo moet, heb ik geen goesting in. Die Nederlanders, dat is ambetant.
0: Het klinkt wel liever meteen, hè?
5: Ja, absoluut. Maar ze klagen eigenlijk, ze hebben diezelfde behoefte. Dus wat je wereldwijd ziet, mensen vragen wel eens aan mij, klagen mannen meer dan vrouwen, kinderen meer dan volwassenen, wordt er in België meer geklaagd dan in Nederland, of andersom, of in Engeland meer dan in Japan. De klaagbehoefte is overal ter wereld hetzelfde, maar hij wordt cultureel versterkt of gedempt. Dus in Engeland zal iemand zeggen, well, if I'm really honest, I might have just one small remark, if you don't mind. En een Nederlander zou zeggen, geef mij die stift, joh, en dan vertel ik jou wel eens even hoe het aan de hand zit, man. Die koffie is er ook al niet te zuipen. Dus gaat aan de
0: dat is bij ons wel een geval, hoor. Je zegt allemaal dingen.
3: Goh,
0: koffie, weer, daar gaat het toch wel vaak over politiek natuurlijk. Dat zijn wel een beetje de thema's.
3: Maar hoe kunt u ons nou, meneer Vlos, want Malou en ik klagen de hele dag ook wat af hier, hoor, bij de NPO. Hoe kunt u ons nou helpen om dat te veranderen?
5: Nou, er zijn een paar dingen belangrijk als mensen klagen. Allerbelangrijkste, als het gaat om klagen, is dat mensen vinden van zichzelf niet dat ze klagen. Andere mensen klagen. Dat noem ik de klaagparadox. We staan bij de koffiemachine en dan zeggen we, ga niet werken hier in die toko, jongen. Jongen, dat heb ik al 100 keer gezegd, er gaat toch niks veranderen. De koffie is niet te zuipen en mijn teenhagel is ingegroeid en gaat, het systeem is traag. En dan zeggen ze, maar ik klaag niet, jongen. Ik zeg het gewoon.
0: Ja,
5: het
0: precies.
5: Is gewoon zo.
0: Ik ben gewoon eerlijk.
5: Dat is de waarheid.
0: Ja.
5: Dus dat is één, de klaagparadox. Als mensen bij je komen klagen, moet je ervan uitgaan, ze vinden van zichzelf niet dat ze klagen, ze zeggen het gewoon. Dus je moet ze even laten praten. Mensen beginnen te klagen, oh wat erg dat je een natte spijkerbroek hebt omdat je door de regen bent gereden. En ja, het is inderdaad ook erg warm. Ik vind het ook, en die koffie inderdaad met die havermelk, was dat nou toch, weet je wel. Dat doe je dan even, een paar minuutjes, zodat iemand een goed gevoel krijgt. Maar daarna kun je ze eens vragen, hey, maak je juist van vragen, gewoon even. Noem nou eens een paar positieve aspecten van het werk hier in de organisatie. Of van het weer. Wat vind je fijn? Waar ben je trots op? En het stomme is dat mensen, in eerste instantie krijg je dan de reactie van, oh, ben jij er zo in? Ben jij zo'n positiviteitsguru? Praat jij altijd zo? En dan zeg ik altijd, ja, dat klopt, zeg ik dan. Maar antwoord mijn vraag nou eens. Nou, als je dat lukt, als mensen in staat zijn om te zeggen van, ah, het gaat eigenlijk best wel goed en ik heb best wel een goed salaris en in Nederland hebben we het helemaal niet zo slecht. En als mensen dat zelf zeggen, want daar gaat het om. Je moet dat dus niet door de strot duwen van mensen. Je moet het mensen zelf laten zeggen. En als ze dat doen, dan gebeurt er in ons brein iets. En daarna zijn we wat meer geneigd om in oplossingen te denken.
0: Ja, dus het is wel belangrijk. Dat klagen doet wel daadwerkelijk iets negatiefs dus met je.
5: Ja, er is onderzoek naar gedaan. Professor Dr. Martin Seligman is een geluksdeskundige in Amerika. Die heeft 100.000 mensen over hele lange tijd gevolgd. En heeft ontdekt dat mensen die klagen, dus de zender, die zijn, hebben minder vrienden, die zijn vaker ziek. Die gaan ook eerder dood. Ze zijn ook minder succesvol.
0: Oh, dat dus ga ik gewoon zeggen bij het koffiezetapparaat.
3: Je gaat dood.
0: Je gaat eerder dood als je zo doorgaat.
5: Kijk, als je dat dan doet, dan werkt het weer niet. Want dan zeg je van, zei ik niet zo, jij gaat eerder dood. En dan zegt die persoon, maar ik klaag niet, jongen. Ik zeg het gewoon. Oh,
0: nou, Bart Vlos, hartelijk dank, hoor. Hele fijne dag en niet te veel klagen dan, hè, zou ik zeggen.
5: Nee, laten we dat niet doen. Een klein beetje maar. Oké, dankjewel. Fijne dag nog.
0: Heerlijk. Straks, ik kan social media niet openen of ik zie acteurs Tom Holland en Zendaya voorbij komen. Klaag ik niet over trouwens. Maar goed, vanaf dit weekend zijn ze opnieuw samen in een film te zien. Maar is Spider-Man de moeite waard? Ik bespreek het zo met filmregisseur Iman de Vries.
6: Op NPO. Zondag om 6 uur, PSV AZ om de Johan Cruijffschaal.
7: PSV wist gisteren in blessuretijd te winnen en Feyenoord doet dat vandaag juist niet. Dus is PSV landskampioen. De bekerfinale is voorbij. Een fascinerende wedstrijd. Dit jaar wint AZ wel de beker.
6: PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Zondag om 6 uur in een extra lange NOS Langs de Lijn.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: NPO Radio 1. 1 uur.
6: Malou Petter.
0: 86% van de moslimjongeren zou anti-LHBTIQ+ zijn. Nou, dat is er eentje voor feit of fictie. Hoe het precies zit, dat hoor je zo meteen. Nu eerst het NOS Journaal. Met Michiel van der Velde.
15: Het treinabonnement Nederland-Dalvrij is vandaag voor het laatst te krijgen. Het NS-abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken. Economieredacteur Ruben Eg, hebben veel mensen zo'n abonnement genomen?
16: Nou ja, de teller die loopt natuurlijk nog door. Vandaag is de laatste dag dat je hem nog voor een maand kunt aanvragen. Tot nu toe staat de teller op ruim 350.000. Is het veel of weinig? Er was 118 miljoen euro voor beschikbaar gesteld door het Rijk. Er konden, ja, als je dat een beetje zo zou doorrekenen, 2 maanden lang zo'n 500.000 mensen gebruik van maken. Nou ja, dat is het dus bij lange na niet. Je ziet wel dat vooral mensen van 25 tot 29 jaar gebruik hebben gemaakt van deze kaart. 34 van de gebruikers van die 350.000 had voorheen geen abonnement bij de Nederlandse spoorwegen. De helft ruim wel en een 8% van die helft die had eerder al dit abonnement. Dus of het nieuwe mensen naar de trein heeft getrokken, nou, dat valt nog wel een beetje te bezien.
15: Ja, en welk effect heeft zo'n abonnement nu gehad?
16: Nou ja, dat FlexDal vrij abonnement, dat werd goedkoop. Dat is een ideetje dat bij de partij Pro vandaan kwam. Kamerlid De Hoop die pleitte hiervoor. De bedoeling was, omdat toen de benzineprijzen zo stegen, om lage inkomens te helpen, om ook andere mensen de overstap te helpen maken, om de auto te laten staan en de groene trein te pakken. Nou ja, hoe Kamerlid De Hoop daarop terugkrijgt, dat weten we niet. Want die was vandaag niet beschikbaar om nog eens terug te blikken op zijn plan van 118 miljoen. De Nederlandse spoorwegen, die is tevreden. We hebben ook veel reizigers gesproken. Ik sta natuurlijk op het station, zoals je kunt horen. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch nog wel te duur. De ander die zei, ja, het past niet. Je kon alleen maar in de daluren rijden. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Wisselende reacties. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein? Ja, die studie die moet nog gemaakt worden.
15: Ruben Eg van de economieredactie, dank je wel. Meer nieuws over het OV. Vakbond FNV houdt op woensdag 9 september een landelijke staking. Die is gericht tegen de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Onder meer medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen het werk neer. Maar ook in andere sectoren zal worden gestaakt, zei FNV-voorzitter Spekman vanochtend bij Spraakmakers.
17: Dus we doen het eigenlijk overal. Dus in de overheid vinden ook acties plaats. Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal. Maar we doen het in belang van iedereen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
15: De vakbond vindt dat onder meer het personeel in het OV zwaar werk doet en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Tienduizenden mensen zijn de afgelopen 24 uur de Spaanse exclave Ceuta ingetrokken. De officiële cijfers zijn er niet, maar Spaanse media melden aantallen tussen de 20 en 50.000. Er zijn al zeker 18 mensen verdronken bij het stukje Spaanse land dat aan Marokko grenst. In Pakistan is een groep van 10 bergbeklimmers bedolven onder een lawine. Zeker 4 klimmers kwamen om het leven. De 6 anderen worden nog vermist. Ook een wereldberoemde Britse klimmer zat bij de groep, Nirmal Purja. Het is niet bekend of hij onder de doden is. Aan de boulevard van Vlissingen worden zwemmers gewaarschuwd voor sterke stroming. Die kan er zijn bij springtij en kan mensen onverwacht meesleuren. In Vlissingen komen bij laag water mensen dicht bij de vaaghul waar de zeeschepen varen. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze krijgen geen boete, dat kan niet vanwege de regelgeving. Maar er reden ook honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem en zij worden wel beboet. Een belangrijke adviseur van FIFA-topman Gianni Infantino stapt per direct op uit protest tegen de plannen om een commercieel bedrijf op te zetten dat het WK voetbal zou moeten gaan runnen. Het gaat om Carles Cordero. Journalist Edwin Schoon volgt de FIFA op de voet en vertelt wie Cordero is.
18: Nou, hij is een Amerikaanse bankier, 35 jaar ervaring als bankier, zeer succesvol, daarin inmiddels gepensioneerd. En daar in die rol adviseur, senior advisor van Gianni Infantino geworden. Afgelopen jaar een enorme voetballiefhebber. Maar met veel financiële verstand van zaken. En die, ja, hij maakt eigenlijk gehakt van het plan van Infantino. Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26, 2022 en 2026. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op per direct.
15: Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. En eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika en de Caraïbe de plannen resoluut af. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders is er een mix van wolken en zon. Later vandaag kan op meer plekken een bui vallen. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
0: Verkeersinformatie dan van Erwin de Hart.
19: Ja, het is redelijk druk met meer dan 50 files. De files met de meeste vertraging op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormen, 5 kilometer. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels vrij. De A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug, 7 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, een kwartier vertraging. Tot maandag is de rechterrijstrook dicht. De A58 Tilburg richting Eindhoven heeft 10 kilometer file tussen Moergestel en Best. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en dat geeft 25 minuten oponthoud en 10 minuten door een ongeluk op de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer file.
8: NPO Radio 1.
20: Avro Tros.
0: De film die het beste openingsweekend gaat hebben dit jaar draait nu in de bioscoop. Hoe kun je nu al weten dat die film het zo goed gaat doen? Dat horen we zo meteen in onze filmrubriek. En Lammert, de feit of fictie gaat over de anti-LHBTIQ-plus houding van moslimjongeren.
3: Ja, bij Nieuws van de Dag hoorden we dat een heel hoog percentage. 86% van de moslimjongeren zou negatief staan tegenover homoseksualiteit. Nou, we gaan kijken of het echt zo erg gesteld is met de homoacceptatie.
0: Nu eerst, wat is stikstof?
21: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, stikstof. Een onderwerp wat we vaak voorbij horen komen. Natuurlijk, politiek is ermee bezig, maar sowieso wel. Misschien goed om even terug te gaan naar de basis. Stikstof als chemisch element voor dummies. Jawel, daar wil luisteraar Hans Abbink uit Zevenaar alles over weten. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Vanwaar die fascinatie voor stikstof?
22: Nou, het is veel in het nieuws, dus dan word je vanzelf nieuwsgierig naar.
0: Ja, ja, niet een specifieke reden. Het was gewoon even dat we dachten, hey, dit is wel een goed thema voor deze rubriek.
22: Nou, nee, niet een heel specifieke reden. Anders dan algemene belangstelling.
0: Ja, nou, het is helemaal waar.
22: Hier in het oosten van het land word je natuurlijk wat mee geconfronteerd. Want je ziet overal boeren en mee bezig zijn. Dus ja, het raakt. Maar niet persoonlijk dan, zal ik zeggen, maar wel de mensen die ik ken.
0: Nou, dat is een hele goede reden. We gaan de vraag voorleggen aan Wieger Wamelink, ecoloog van de Wageningen Universiteit. Wieger, stikstof voor dummies, kom maar door, zou ik zeggen.
23: Ja, graag zelfs. nou ja, daar beginnen we bij het begin natuurlijk. Wat is stikstof eigenlijk? En kijk, stikstof kennen we als element. Maar daar hebben we niet zoveel last van. En stikstof kennen we ook in de lucht. En dan komen we al iets dichterbij waar het probleem ligt. Maar er zit heel veel stikstof in de lucht als stikstofgas. En dat doet eigenlijk niets. Dus daar hebben we geen last van.
0: Okay.
23: Waar het om gaat is eigenlijk nitraat en ammoniak. En nitraat is stikstof met zuurstof eraan. En ammoniak is stikstof met waterstof eraan. En dat zorgt voor de problemen.
0: Aha, en daar horen we dus zoveel over in het nieuws. En dus ook bij Hans in de buurt.
23: Ja.
0: Ja, ja. Waar komt die stikstof precies vandaan?
23: Ja, hij heeft verschillende bronnen. En de nitraat, wat we dus stikstof noemen in de wandelgang, maar wat we eigenlijk nitraat zouden moeten noemen. Die komt vooral van als je verbranding doet van fossiele brandstoffen. Daar zit stikstof in en dat bindt dan aan zuurstof, hè, dat is verbranding. En dan krijg je nitraat, dat komt in de lucht terecht. En de andere is ammoniak en dat zit in mest. Dus bijvoorbeeld in de mest van koeien, in de mest van varkens, maar ook bijvoorbeeld in onze eigen mensenmest. En dat komt weer omdat wij van alles eten en daar zitten eiwitten in. En aan die eiwitten zit heel veel stikstof in. Nou, en dat wordt uiteindelijk ammoniak in je mest.
3: En kunnen we van dat ammoniak en nitraat niet dat stikstofgas weer maken met een of andere chemische verbinding?
23: Nou, dat zou best wel interessant zijn om dat te doen. Dat klopt. Maar dat kunnen dus ook bacteriën. Dus dat gebeurt al in de natuur. Er zijn bacteriën die ammoniak en nitraat kunnen omzetten. En dan krijg je uiteindelijk meer stikstofgas, waar we geen last van hebben. Ah. Alleen er zijn ook bacteriën die het omgekeerde doen.
0: Ah.
23: En op het ogenblik is het zo dat het min of meer in evenwicht is, maar dat er iets meer nitraat wordt gevormd. Dus er komt iets meer bij, maar dat gaat heel langzaam. Alleen, ja, wij mensen hebben natuurlijk iets anders gedaan. En dat veroorzaakt dan de problemen.
0: Ja, het gaat vaak over die problemen, hè? Waarom is te veel van dit alles nou zo'n groot probleem?
23: Nou, kijk, stikstof, en dan moet ik dus zeggen nitraat en ammoniak, hè? Dat is eigenlijk een voedingsstof voor planten. Dus in principe is dat goed. Hè? Daarom bemest je natuurlijk ook je akker. Daar gaan planten harder van groeien. Alleen het probleem is dat sommige planten daar veel harder van gaan groeien dan andere planten. Neem een brandnetel, die kan daar goed mee omgaan, maar die groeit dan heel hoog. En die groeit dan over andere planten heen en die neemt dan het licht weg van de andere planten. Nou ja, en die gaan dan dood. Dus dan hou je alleen maar snel groeiende hoge planten in zijn algemeenheid over. En dan verdwijnen er dus een heleboel planten. En dat komt omdat we extra stikstof in de natuur bijvoorbeeld krijgen, die we vroeger dus niet hadden.
0: Ja. Hans Abbink, is dit een beetje het antwoord op uw vraag?
22: Ja. Nou, mijn oorspronkelijke vraag was van als wij nou te veel hebben, hebben ze dan ergens anders te weinig? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
0: Ja.
23: Ja, dat is een goede vraag. Want wat wij doen is namelijk die koeien en die varkens en die kippen die krijgen eten. En een deel van dat eten wordt geïmporteerd uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld, ook uit Noord-Amerika. En daar zit al die stikstof al in, hè, in het eiwit. Nou, dat wordt uiteindelijk voor een groot deel wordt dat poep. He, een deel komt als eiwit in de dieren terecht, maar het meeste wordt poep. En wat we eigenlijk zouden moeten doen, is die poep terugsturen naar die gebieden waar het vandaan komt. Maar dat doen we niet. Dus dan hebben we hier te veel en daarginds hebben we dan eigenlijk een tekort. En dat is het probleem.
0: Goh, het zou toch anders moeten kunnen, zou je dan denken?
23: Ja, dat kan ook.
0: Ja, is dit het antwoord dan, Hans?
22: Het is een antwoord. Ik weet niet of het uiteindelijk de oplossing gaat zijn. Dat lijkt me een hele logistieke
1: probleem. Nou, we zijn goed onderweg, vind ik, hoor.
0: Ja. Ja, het is wel goed uitgelegd in ieder geval. Met bloknoten heb ik meegeluisterd. Ja. Dank voor het stellen van de vraag. En Wieger Wamelink, dank voor het beantwoorden. Natuurlijk ecoloog van de Wageningen Universiteit. Heb je zelf nou ook een vraag over dingen in het nieuws? Zo'n thema als stikstof? Stel die vraag vooral. Hè. Stuur hem in via eenvandaag.nl/chat of via de NPO Luister app. Deze zomer is vrijdag voor ons filmdag. We hadden het net over de buitenbioscoop. Dus laat het misschien een leuke tip zijn. Ik kijk al even naar de overkant. Want daar zit Iman de Vries, filmregisseur. Welkom.
2: Hallo.
0: Elke vrijdag een populair genre. Deze week trekken we ons rode spinnenkostuum aan. Ja, dan kunnen we het maar over één superheld hebben natuurlijk. Spider-Man. En de film heet dan Brand New Day.
4: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy. But it's the truth.
20: You're the Spider-Man.
24: I can't tell anybody about this. Gotta keep it a secret.
0: Ja, iemand, jij hebt hem al gezien, hè?
1: Ik heb hem al gekeken, ja. Hij was zelfs al in de voorpremière, dus ik woensdag. Ja.
0: Op die bloedheete dag.
1: Ja, dat was een hele goede reden om in de bioscoop te zitten, hoor. Zeker. Ja.
0: Nou, vertel, wat vond je van de film?
1: Nou, prima.
0: Okay.
1: Sorry, ja, nee. Ik vond het een leuke superheldenfilm. Ik denk dat hij de meeste superheldenfilms ontstijgt. Of het de beste in deze reeks was, dat vind ik zelf een beetje... Ik vond de vorige, denk ik, leuker. Het was een film van 2,5 uur en er zat geen één verrassing in. Dus het is dat je denkt van ja, oké, je ziet er eigenlijk alles wel een beetje aankomen. Dat is prima, maar dat vind ik dan niet helemaal 2,5 uur waard.
0: Had je meer verwacht?
1: Een beetje meer verwacht. Iets meer originaliteit, iets meer soort van... Of een twist die je niet ziet aankomen. Nu zie je echt alles van... mijlenver aankomen, een soort van, oké, dat is een slechterik. Dat spreekt een beetje voor zich. Maar voor de rest heel leuk vermaak.
25: Misschien kijk jij ook te veel films, hè? Dat je dat
1: zeker,
25: allemaal
1: dat
25: al
1: is
25: ziet.
1: Wel iets wat ik vaker heb gehoord.
0: Maar wel weer een film met Tom Holland en Zendaya natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ik zei eerder deze uitzending al, mijn hele social media, ik ontkom er niet meer aan. Heeft natuurlijk ook met die andere film te maken.
1: The Odyssey, ja, zeker.
0: Precies,
1: ja.
0: Moet ik ook nog zien. Maar zij, die twee, ja, waarom weer ook in deze film? Zij zijn zo'n succesverhaal, hè?
1: Ze zaten natuurlijk al in Spider-Man, dus daarom zitten ze hier ook in. Maar het is natuurlijk wel, ik denk Zendaya nog wel het meest. Die zit echt, geloof ik, in alles. Weet je wel, die heeft natuurlijk de serie Euphoria gehad. Elke film lijkt wel een soort van, moet zij even inzitten? Want anders heb je eigenlijk geen Hollywoodfilm gemaakt of zoiets. Dune zit ze natuurlijk in, als je de trailer gaat kijken. Einde van het jaar komt Dune 3 uit. In die hele reeks zit ze. Dus ja, het is... Ja, ze zit er denk ik vooral in. Ik denk dat mensen er heel erg leuk vinden.
0: Dat moet ook wel, denk ik. En dan natuurlijk ook nog als stel. Hoe kan het toch, die Spider-Man film? Ik zei het net al, het openingsweekend gaat dan het beste weekend zijn. Dat wordt althans voorspeld. Het gaat dan om 260 miljoen in Amerika, in Europa en de hele wereld. Nog om veel meer in zijn totaliteit.
1: Zeker.
0: Van waar toch dat succes? Hoe kan je dat nu al zeggen?
1: Nou, ik denk dat het ook deels gebaseerd is op de vorige Spider-Man film. Die heeft het ook giga goed gedaan. Ik had nog even opgezocht. Die had ook zo'n fantastisch goed openingsweekend. Ook rond dezelfde bedragen. Die heeft uiteindelijk 1,9 miljard opgehaald of zoiets. Deze film zal ook wel naar de miljard gaan, hoor. Als je dat zo ziet. Spider-Man is gewoon een heel geliefd personage. Ik denk dat hij vrij tijdloos is. Net zo'n beetje in dezelfde categorie als Batman. Superman zit daar toch een treetje onder. Daar heb je denk ik wat minder feeling bij. En die is iets te perfect allemaal. Maar Spider-Man is gewoon een jongen om de hoek die superkrachten krijgt. En het gaat ook nog over zijn privéleven. En hij maakt grapjes en het is allemaal een beetje luchtig. Niet altijd het einde van de wereld. Gewoon een heel leuk personage. Ja. En dat doet het gewoon nog steeds heel erg goed.
0: En toch noem jij die film prima, denk ik dan de hele tijd.
1: Ja, nou ja, ik ben het met je eens. Ik zie misschien te veel films. En ik vind altijd dat je er kritisch naar moet kijken. Maar ik vind dat zo'n film moet af en toe eens wat meer brengen dan alleen maar mooie beeldjes. Qua verhaal vond ik het gewoon een beetje, dit.
0: Tegenvallen.
1: Ja, een beetje.
0: Ja. Ja, mag natuurlijk. Hoe kan het dan dat Spider-Man, jij zegt al van het is zo'n groot succes, ook in vergelijking nog met andere superheldenfilms. Er zijn er natuurlijk heel veel.
1: Zeker. Ik denk dat er ook wel superheldenmoeheid is. Dat is ook al vaker gezegd. Nou, bij Marvel heb je Infinity War, Endgame heb je gehad. Dat was een beetje de Avengers film, het summum waar we naartoe werkten. En toen dat was geweest, toen voelde het ook een beetje afgelopen. En toen kreeg je allemaal andere superheldenfilms die een beetje lukraak, ja, uit de grond, waar niet echt iedereen heel erg veel zin in had. Heel veel series die gewoon heel belabberd waren. En Spider-Man was ook al een groot succes. Dus dat is zo'n ding waar je echt op terug kan vallen. En zo meteen eind van het jaar krijgen we natuurlijk weer een nieuwe Avengers film, Endgame. En het jaar erop krijgen we Secret Wars. Dus ze proberen dat weer een beetje, dat je denkt van, oh, het gaat ergens over. Het niet zomaar, het loopt ergens naartoe, het wordt spannend, het bouwt op. En dat was een beetje weg.
0: Ze zijn die strategie dus echt aan het veranderen.
1: Ja, of eigenlijk weer aan het kopiëren van wat hebben we de vorige keer nou goed gedaan en kunnen we dat nog een keer repliceren. Ja, ja, ja.
0: Ja. Maar kun je het nog bijhouden, al die films?
1: Nee,
0: Lammert zei het al, van kijk je niet te veel.
1: Ja, nou, die films kijk ik nog wel redelijk, maar die series, soms kijk ik één aflevering, denk ik, oké, dit is belabberd. En dan denk ik, ik ga iets anders met mijn leven doen.
0: Ook zonde toch, voor dat genre, want het is zo geliefd.
1: Ja, maar iedereen, heel veel mensen willen er wat anders mee doen. En dan denken ze, maar ja, de doelgroep is natuurlijk wel gewoon vaak, ik bedoel, veel fanboys wat dat betreft. En als die niet bediend worden en je gaat opeens een andere doelgroep bedienen, dan haken ze een beetje af.
0: Ja. Ja, zou je toch aanraden als mensen nu zitten te luisteren van, nou, ga toch, geef het een kans?
1: Zeker. En ik ga zelfs nog een keer met mijn zoontjes ernaartoe. Dus heb ik het al beloofd. Dus ik ga hem nog een keer kijken.
25: Wat is dan de leukste scène? Kun je dat
1: dan de leukste scène? Oh, wat zouden ze het leukst vinden? Nou, tegen het einde wordt het wel een hele leuke, toffe actiescène. En ik voorspel het even vanuit mijn zoontjes. Die gaan dat het vetst vinden.
0: Okay. Ja. Goh, ja, leuk. Ik heb er toch zin in gekregen. Dus dank, filmregisseur Iman de Vries.
1: Graag gedaan.

0: Ja, nog even die laatste uithaal meepakken. Chaperone was dat met de Subway.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: We hadden het net over de acceptatie van LHBTI-plussers met alle Pride-activiteiten. Is dat ook voor andere programma's reden om erbij stil te staan, Lammert?
2: Ja, over homo-acceptatie werd ook in Nieuws van de Dag gesproken. Je hoort presentator Thomas van Groningen.
3: 86% van de islamitische jongeren, dit is ook in Nederland, hè, staat negatief tegenover de LHBTQIA. Ja. Plus groep.
2: Ja, dat blijkt volgens hem allemaal uit een recent onderzoek van de UvA. Naast het percentage over moslimjongeren zou daarin ook staan dat hetzelfde geldt voor 69% van de christelijke jongeren en voor 48% van de niet-religieuze jongeren.
0: Bizar hoge percentages.
2: Absoluut genoeg reden voor ons om erin te duiken om te kijken of ze kloppen. We beginnen bij hoogleraar sociologie Niels Spierings. En hij ziet een vergelijkbaar beeld, namelijk dat er steeds minder acceptatie is.
4: We zien onder jongeren een soort van versterkt proces van wat we in heel Nederland zien. En dat is afnemende acceptatie. Dat zien we onder eigenlijk alle groepen jongeren, alle religies, wel in verschillende mate, maar onder zowel niet-religieuze als religieuze groepen jongeren zien we dat men wat conservatiever wordt. Maar dit zien we ook onder volwassen Nederlanders, dat zien we onder mannen en vrouwen. Echt onder alle groepen Nederlanders zien we eigenlijk een dalende acceptatie.
0: Tja, zo hoorde je natuurlijk net ook weer in het opiniepanel. Ja. Maar hoe zit het dan met dat onderzoek van de UvA?
2: Ja, nou die 86% komt bij veel meer programma's en artikelen voorbij. Daarom hebben we gebeld met een van de onderzoekers, Nicky Dekker. En het klopt dat dat percentage van 86% in dat onderzoek genoemd wordt. Maar niet helemaal zoals het in Nieuws van de Dag werd gezegd.
5: Ten eerste omdat dit percentage dus niet gaat over homoseksualiteit, maar over een stelling over gender, dus of je geslacht vaststaat bij je geboorte en of je dat nog zou kunnen veranderen. Dat zijn hele verschillende onderwerpen natuurlijk.
2: Ja, die 86% gaat dus over gender en geslachtsverandering, niet over de acceptatie van homoseksualiteit. En dat is niet het enige, want het blijkt ook geen gewogen onderzoek te zijn. Staat binnen de groep niets over opleidingsniveau en of het om man of vrouw gaat. En ook dit.
5: Het derde punt is dat de groep islamitische jongeren in onze steekproef relatief klein is. Waardoor je extra voorzichtig moet zijn met zulke stellige uitspraken over alle islamitische jongeren.
0: Oké, maar dan denk je wel een beetje, waarom heb je dat onderzoek dan gepubliceerd? Ja. Als er zoveel mitsen en maren zijn.
2: Ja.
0: Maar weten ze dan wel wat het echte percentage zou zijn?
2: Ja, logische vraag. Maar helaas, dat kon Dekker ondanks haar onderzoek ons niet vertellen. Want het is volgens haar allemaal heel ingewikkeld.
5: Het punt is dat LHBTIQ+ acceptatie en andere sociaal-maatschappelijke thema's, dat laat zich niet reduceren tot één specifiek kenmerk. En dat is wel waar er vaak naar wordt gezocht in het publieke, maar ook in het politieke debat. We willen heel graag één groep de schuld geven. En dat kan gewoon niet. En dat laten wij nu ook zien in ons rapport, dat het een heel complex samenspel is van diverse factoren die uiteindelijk bepalen hoe jongeren denken over thema's zoals LHBTIQ+. En dat is iets waar je ook recht aan moet doen als je bijvoorbeeld wil kijken naar het vergroten van die acceptatie.
2: Maar ja, hoe denken de jongeren er dan over? Nou, in het onderzoek staat wel dat 41% van alle ondervraagde jongeren, dus niet alleen de islamitische, niet vindt dat iedereen gelijkwaardig is op basis van op wie je verliefd wordt. En dat is dus echt wel zorgwekkend veel, hoor.
0: Echt, hoor. Feit of fictie? Staat 86% van de islamitische jongeren negatief tegenover homoseksualiteit?
2: Nou, of ze er heel positief tegenover staan, denk ik niet met zulke cijfers. Maar die 86% sloegen op een vraag over gender en geslachtsverandering. Dus dat klopt niet, het is fictie.
0: Dankjewel, Lammert. Ja, het is bijna 13:30, dat betekent tijd voor Bureau Buitenland. Dus Nadia Moussaïd, wat gaan jullie doen? Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, wij gaan praten over het einde van de Vrije Zee. Is dat

0: nieuwe strategie en wat voor consequenties dat allemaal heeft.
1: Dank je wel, Nadia. En succes. Zometeen zit het er voor ons bijna op, Lammert. Wat is er nog?
2: Ja, slecht nieuws voor binnenvaartschippers en bootjestoeristen op de IJssel. Want vanavond gaat de sluis naar de Deventer Binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht. Komt allemaal door de lage waterstanden. Volgens de watervergunning mag de sluis namelijk niet meer worden gebruikt zodra de waterstand van de IJssel onder de 45 centimeter boven NAP komt. Daarom sluit de gemeente nu de sluis. Zodra het waterpeil weer boven die 45 centimeter komt, dan gaan alle sluizen weer open.
1: Goh, tot zover. Dit was het dan, hè? Het is tijd voor weekend.
2: Ja, Pride weekend. Tijd voor Pride morgen.
1: Zeker weten. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat. En anders ook lekker genieten van die zon. Tot maandag, dan zijn we er weer.
3: Avrotros, de omroep voor ons.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Het dodental van de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta in Marokko is opgelopen naar 27, dat melden Spaanse media. De meeste van hen zouden zijn verdronken. De afgelopen 24 uur zijn naar schatting tienduizenden migranten Ceuta ingetrokken. Veel jonge migranten willen via dat kleine stuk Spaanse grondgebied bij Marokko de Europese Unie inkomen. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen, 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. En op woensdag 9 september wordt er 24 uur gestaakt in het openbaar vervoer. Vakbond FNV doet dat vanwege bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen in het OV leggen medewerkers het werk neer. De stakingen zijn ook bij de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouw. En Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van een debattoernooi afgelast, omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. Volgens Tivoli gaat het evenement van vanavond niet samen met de culturele boycott tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat Israëlische studenten op eigen titel mee zouden doen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen.
3: ANWB verkeersinformatie. Het is onder andere druk door werkzaamheden op dit moment en er gebeuren ook ongelukken. Ook veroorzaakte vakantieverkeer files op de wegen in Zeeland. Allereerst een file te noemen op de A6 Lelystad richting Emmeloord door een ongeluk. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. U hoort het in het nieuws. De A12 Arnhem richting de Duitse grens is door een zwaar ongeluk in Duitsland. Dicht bij Afrit Beek staat 4 kilometer file. Men kan omrijden via Nijmegen, via de A50 en de A73 en de A77. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file door werkzaamheden. Op de A58 Breda Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Vakantieverkeer zorgt voor drukte op de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Port Zeelande en Oud-Dorp 3 kilometer file. En bergingswerkzaamheden daarbij op de N57 richting Middelburg tussen de Haring Vlietdam en Port Zeelande een half uur vertraging.
1: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag aan tafel Eline Spillebeen, journalist en Centraal Oost-Afrika-kenner, over de hulp die de VS aanbiedt aan Afrikaanse landen om hun gezondheidszorg te verbeteren. Maar dan wel tegen een erg hoge prijs. En Ben Bekkering, vice-admiraal buitendienst bij de Koninklijke Marine, over de Straat van Hormuz en hoe de zee steeds meer een politiek wapen wordt. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.

0: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
1: Ja, Ben en Eline, welkom allebei.
2: Dank je.
3: Hallo.
1: We gaan eerst naar het nieuws van de dag. Ja. Ja, we hoorden er al veel over vandaag op zender. Het is ook overal te zien in het nieuws. Er wordt er gesproken over bijna 50.000 Marokkanen die Ceuta en Melilla binnenkomen. Dat zijn de Spaanse exclaves in Marokko. Deze mensen hebben dat dus bereikt. Maar het laatste aantal doden, hoorde ook net in het NOS-journaal, staat nu op 27. Nog onduidelijk hoe mensen zijn gedood, waarschijnlijk verdronken. Ben, als jij dit hoort en ook die beelden ziet over wat er gebeurt, wat denk je dan?
2: Ja, dan denk ik toch echt, dit zijn beelden die we gewoon niet hopen te zien. En je ziet mensen die, om wat voor reden dan ook, vaak door wanhoop gedreven of omdat ze kansen zien, de grens overgaan. 27 mensen al dood, het kunnen er misschien nog wel meer worden. Maar tegelijkertijd zie je aan de andere kant van het spectrum ook de politieke polarisatie in ons eigen land oplopen en wordt het weer uitgenut om een politiek debat aan te gaan. Dus dit zijn beelden die we denk met z'n allen niet moeten willen zien.
1: Ja, en wat bedoel je dan met politiek debat? Wat voor reacties doel je
2: nou,
1: dan?
2: Nou, ik zag de reactie al van, zie, we worden overspoeld door en we moeten de grenzen dicht. En dat betekent dat mensen die echt om goede redenen en ook volgens het internationaal recht hier zouden kunnen komen, alleen nog maar langer in de wachtrij moeten staan. Het is onbeheerst. Zij komen mensen om en dat zouden we allemaal niet moeten willen zien.
1: Ja, Eline, wat denk jij als jij dat ziet en hoort?
3: Ja, ik vraag me dan altijd af, dit gebeurt niet zomaar. Hè. Er zijn mensen gestorven en die zijn ergens ook het slachtoffer van politieke gebeurtenissen. Je spreekt over gebeurtenissen die eruit zullen volgen, het politieke recuperatie van deze beelden en gebeurtenissen. Maar er zijn ook zaken gebeurd, ongetwijfeld, die hiertoe geleid hebben. En dan wil je dat begrijpen.
1: En heb je enig idee wat dat zou kunnen zijn dan?
3: Ja, enerzijds is er een uitspraak van het Hoger Gerechtshof in Spanje, waarin werd gesteld Ceuta bereikt daar asiel kan aanvragen en niet naar Marokko mag worden, het Marokkaans vasteland mag worden teruggestuurd. Dat heeft ongetwijfeld wel impact gehad, dat circuleert, dat stimuleert misschien mensen. Maar het is ook een grens, een landgrens tussen Europa en Afrika, dat samen moet en wordt beheerd. Europa wil externaliseren van het asiel- en migratiebeleid. Daarvoor moeten ze dan goed gaan samenwerken. Dat brengt risico's met zich mee. Er wordt ook gespeculeerd, Spanje heeft toenadering gezocht tot Algerije.
1: Ja.
3: Is het ook wat toegelaten of getolereerd?
1: Ja, toegelaten door Marokko, ja.
3: Ja, het vraagt natuurlijk, als je het externaliseert, je migratiebeleid, dan vraagt het ook goede partnerschappen met die buurlanden.
1: Dus het zou misschien als drukmiddel gebruikt kunnen worden. Want wat opvallend is aan die bijna, dat getal 50.000, hè, dat is gigantisch.
2: Ja.
1: Maar ik zie niemand met een rugzakje of met een fles water of dat. Dat is meestal niet hoe je de vlucht op gaat.
2: Vaak in zwembroek alleen. Zie je.
1: Ja, en een rubberen band.
2: Ja.
1: En overigens, is het ook, als je dit zo bekijkt, hè, er wordt gesproken over een exclave in Marokko. Het is gewoon een strandje eigenlijk, in de 21ste eeuw. Is dat eigenlijk nog houdbaar als je dit ziet? Het heeft ook iets bevreemdends.
2: Je bedoelt dat er geen van die exclaves bestaan.
1: Ja. In Noord-Afrika, we dan Marokko noemen.
2: Dat is bijzonder, hè? Want aan de andere kant van de straat van Gibraltar hebben we Gibraltar zelf liggen. Wat natuurlijk voor de Britten weer een exclave is in Spanje. Dus ja, ik denk als we die discussie willen gaan voeren, dan komt er een heel nieuwe dimensie bij. En ik heb nou juist, denk ik, in de afgelopen jaren kunnen zien dat Europa, Spanje met name en Marokko toch toenadering hebben gezocht om problemen, gemeenschappelijke problemen, ook gemeenschappelijk op te lossen. Dus ik denk dat daar meer in zit dan nu een hele fundamentele discussie over het bestaansrecht van exclaves te beginnen.
1: Dan
2: wordt het heel lastig.
1: Jij waagt er niet aan.
2: Nee.
3: Ja, het heeft natuurlijk wel een koloniale, bijna, ook geschiedenis op andere plaatsen. Er zijn nog zo van die plaatsen waar de twee continenten op een vreemde manier nog samenkomen, waar ja, waar het soms een win-win is, maar waar regelmatig vragen bij gesteld worden. Ja. Komt het dat Nederland ook nog bepaalde plaatsen in de wereld neemt genoeg? Het heeft een geschiedenis, dus ja, het is altijd geschiedenis. Wel interessant om het in vraag te stellen.
1: De vraag is hier gesteld, nog niet beantwoord. Nee. En laten we kijken hoe het zich verder ontwikkelt en of mensen die oversteek blijven maken van het ene stukje strand naar het andere stukje strand. En wij blijven ondertussen op zee, want de situatie in de straat van Hormuz is nog steeds gespannen, nu het geweld tussen de VS en Iran weer oplaait.
4: The US military says it's carried out a fresh wave of strikes against Iran.
5: Major fears of the war in Iran widening tonight after a suspected Iranian drone struck an Egyptian port with two ships set on fire.
6: President Trump tells Fox News about Iran, "We are going to beat the effing S out of them."
7: I think at this point most people know that we are back in combat operations, and what is stuck in the middle is this narrow space called the Strait of Hormuz in the Persian Gulf.
1: Nou, duidelijk. Ben, wat is de laatste stand van zaken in de Straat van Hormuz?
2: Ja, dat er nog steeds in mijn optiek een impasse is tussen Amerika en Iran, waar de hele wereldgemeenschap enorm last van heeft. En dan hebben we het vaak over olie en gas, maar wat we niet moeten onderschatten is ook de impact die de verminderde toevoer van kunstmest naar landen in Azië en Afrika teweeg gaan brengen dadelijk. Met een El Niño die er ook nog eens bij komt. Dus er zitten veel verstrekkende dingen in. En wat ik zie gebeuren is, we richten ons altijd op de aanval op dit en de aanval op dat. Maar de grote lijnen toch is dat men echt probeert er een bijna een economische strijd van te maken. Doordat Amerika probeert de economie van Iran nog verder op de knieën te brengen door de aanvoer naar Iran niet alleen over zee, maar ook over land te bestrijden. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie je dat Iran alles in het werk stelt om die handelstromen die de wereldeconomie raken te bedreigen. En dat zie je bijvoorbeeld. Saudi-Arabië was bezig om een omweg te vinden om de Straat van Hormuz heen. Dan zie je aanvallen meteen op die pijpleiding. Door Saudi-Arabië naar de Rode Zee komen. Je ziet een aanval op een haven in Egypte zelfs. Dus het is Papamandep, de Houthis die nu actief worden. Dus je ziet dat die strijd over de toegang tot grondstoffen en het veilig houden van vaarroutes, eigenlijk onderliggend de strijd is die gaande is.
1: En waarom wil jij daar exact over hebben?
2: Omdat ik denk dat misschien ook wel eens de reden zou zijn dat breder dan alleen Amerika en Iran, die op social media allerlei verschrikkelijke debatten met elkaar voeren of niet voeren, dat de rest van de wereld hier ook enorm last van heeft. En dat misschien wel juist een bredere internationale reactie nodig zou zijn om te zeggen van wat er ook gebeurt, maar die vaarroutes die zijn zo fundamenteel voor de wereldeconomie, voor de welvaart en welzijn in vele delen van de wereld. Daar moeten we echt iets aan doen.
1: Ja, want waar worden die consequenties het meest gevoeld? Je had het net over kunstmest. Wie lijden hier het meeste pijn?
2: Ja, ik denk, kijk even los. Ik vind dat het Iraanse volk enorm geknecht wordt. En daar enorm groot slachtoffer van is. Dat bovenal. Mm-hmm. Denk dat
1: maar dat is iets wat natuurlijk al sinds de jaren 70
2: is lang, maar dat wordt nu nog wel steeds erger natuurlijk. Het kleine beetje wat er nog was, dat wordt ook langzaam maar zeker weggehaald. Dus dat is, ik vind dat altijd wel belangrijk om te benoemen. Maar ja, ik maak me ook zorgen over de voedselproductie, met name in Azië en Afrika. En als bijvoorbeeld de granen uit de Zwarte Zee weer moeilijker wordt om te vervoeren en El Niño zorgt voor nog verdere mislukte oogsten, ja, dan stevenen we echt op wereldwijde honger. En dat is een wereldwijd probleem wat een wereldwijde aanpak behoeft. Maar je ziet nou juist dat die wereldorde aan alle kanten onder druk staan.
1: Ja, en Eline, jij bent natuurlijk, jij kijkt ook heel veel naar Afrikaanse landen. Hoe wordt het daar gevoeld?
3: Absoluut heel basisvoorzieningen zoals voedselprijzen zijn enorm gestegen in heel veel landen. Klopt, transportkosten zijn de hoogte ingegaan. Dus het is misschien wat anekdotisch, maar ik ben goed thuis in het oosten van Congo, waar al 30 jaar een conflict woedt. Ik ben wel betrokken bij een vrouwenvoetbalcompetitie. En doorheen die de laatste 10 jaar is die competitie nooit gestopt, ondanks aanvallen van rebellengroepen, ondanks de inval van M23, ondanks ebola ook in 2018, 19 en nu weer. Maar nu voor het eerst hebben ze die vervroegd moeten stoppen, omdat gewoon de transportprijzen op 3 weken tijd verdubbeld waren en de verplaatsingen van de ploegen niet meer haalbaar waren. Het is misschien anekdotisch, het gaat maar over voetbal.
1: Maar het zegt voor jou wel iets.
3: Ja,
1: het zegt over hoe ernstig deze consequenties eigenlijk op dit moment zijn.
3: Hoe een verre oorlog echt heel veel impact heeft.
1: En Bennett gaat jou dus, je bent natuurlijk ook, jij hebt het over zeerecht, hè? Vrije zee, maar is het ook een voorbeeld van de verandering van de rule of law?
2: Ja.
1: En waar kijken we dan nu naar?
2: Ja, en eigenlijk zie je dat met name Rusland en China al langer, al 10 jaar roepen dat die internationale rechtsorde die we kennen met elkaar, zeg maar de VN met al die onderorganisaties, die in mijn ogen decennia lang niet perfect, maar wel hebben gezorgd voor toename van welvaart, welzijn, stabiliteit. Rusland en China roepen al heel lang dat het moet een ander systeem worden, want het is westers verzinsel, en terwijl ze er zelf ook heel veel baat bij gehad hebben. Wat veranderd is in de laatste 1,5-2 jaar... is dat Amerika zich eigenlijk een beetje bij die twee heeft gevoegd in het denken over hoe de wereld moet acteren en functioneren. Ja, en dat maakt het heel lastig, want eigenlijk die internationale rechtsorde is bedoeld om standaarden en normen af te spreken. Hoe gaan we met elkaar om?
1: Maar als we kijken naar de zee, hè, want ik heb ook wel eerder iemand van Klingendaal hierover in de uitzending gehad, en hij zei de precedentwerking die hiervan uit dreigt te gaan, dat de straat van Hormuz eigenlijk gebruikt wordt als een soort van wapen, machtsmiddel, dat kan een precedentwerking hebben. Is dat iets wat jij ook ziet, als het gaat over die vrije zeevaart?
2: Dat is zo, maar eigenlijk zijn er al voorbeelden te over waar het al eerder te zien is.
1: Zoals?
2: Als je op heel veel plekken in de wereld, ik zeg altijd, overal waar olie en gas wordt gevonden op zee, heb je meteen gedoe over grenzen, zeegrenzen. En op land liggen de grenzen over het algemeen wel vast. Op zee is er altijd meteen gedoe zodra er olie en gas wordt gevonden. En dat zie je in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Je ziet het in het Arctische Zee. Er is zelfs strijd tussen Venezuela en Frans-Guyana over de ligging van zeegrenzen. Dus overal waar je dat, dan zie je dat. Alleen wat er nu bij komt, is dat ook die choke points of zeestraten die er zijn, die worden nu ook als machtsmiddel ingezet. Ja. Dat komt er nog eens bij.
1: En als we nu kijken naar de straat van Hormuz, hè. Oman kwam deze week met een voorstel om de straat van Hormuz met een groep landen samen te beheren. En Iran wees dat voorstel weer af.
2: Ja.
1: Denk jij dat Iran de controle ooit nog los zal laten, nu ze dit in handen hebben?
2: Nou, niet de mensen die nu de leiding hebben in Iran. Dat geloof ik niet, want dit is misschien nog wel een sterker machtsmiddel voor Iran dan bijvoorbeeld het hebben van een nucleair wapen of de weg naar een nucleair wapen ooit is geweest. Dit is zo'n sterk. Zij zien dit als zo'n sterk middel. Ze zetten dus alle middelen in om ook te zorgen dat die straat van Hormuz ook belangrijk blijft voor iedereen. Vandaar ook die aanval op die pijpleiding in Saudi-Arabië en dergelijke.
1: En wat zou er dan moeten gebeuren, militair of diplomatiek gezien?
2: Ja, je zult toch tot een deal moeten komen met de leiding in Iran, om te zeggen, we gaan toch die vrije doorvaart daar mogelijk maken. Maar op het moment dat je zegt, we gaan Iran toestaan om daarvoor rekeningen te heffen, dan schep je zo'n precedent. Ik zeg altijd maar gekscherend, dan zouden Frankrijk en Engeland ook rekening kunnen gaan heffen voor de doorvaart van de knal. Dus dat moet je niet willen. En er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met de straat Malakka. Maar dat is een vrijwillig stelsel waarin een stichting geld beheert die dan door de kuststaten daar kan worden gebruikt om de navigatie veiliger te maken. Hmm. Dat is wel heel anders dan wat Iran nu wil. Dus.
1: Maar goed, wij zijn Europa. Wij hebben ook baat bij deze vrije doorvaart.
2: Ja.
1: Zijn wij aanwezig in het hele verhaal?
2: Nee.
1: Wat zouden wij dan moeten doen? Jij als oud marineofficier.
2: Ja.
1: Wat moeten wij doen om dit veilig te stellen?
2: Nou ja, wat we zouden moeten doen is daar heel eenduidig aanwezig zijn. Diplomatiek, militair.
1: Zijn we dat?
2: Nee, vind ik niet. Ik vind dat we heel versnipperd daar zijn. En dat komt ook omdat ik denk Europa, de Europese Unie, zowel versnipperd is doordat er verschillende instituties zijn, de commissie versus de raad, maar ook landen niet op één lijn zitten. Het feit dat landen in de EU anders tegen het probleem van Hormuz aankeken, heeft ertoe geleid dat we niet één militaire maritieme operatie hebben, maar drie verschillende. Waarvan er één ook nog eens een keer een coalitie is, omdat niet alle EU-landen willen meedoen. Dus,
1: en wie is daar dan verantwoordelijk voor?
2: Ja, dat zijn de landen, denk ik dan maar. Ik denk nog steeds dat de EU vaak een verzameling is van nationale belangen die elkaar soms vinden, maar ook soms niet.
1: Wat zou jouw belangrijkste advies aan onze Nederlandse regering zijn?
2: Ga echt zorgen dat we soms over onze eigen nationale belangen heen stappen en echt een heel duidelijk collectief belang gaan definiëren en daar ook naar handelen, strategisch handelen. Want op dit moment denk ik niet dat Europa, als het echt gaat in crisis in de wereld, zit Europa niet aan tafel. Terwijl we heel vaak wel heel grote belangen hebben liggen.
1: Dit is een déjà vu. Ik had gisteren ook al zo'n gesprek, geloof ik.
2: Ach, ja.
1: Europa zit niet aan tafel.
2: Nee.
1: Goed, maar u zit wel, jullie zitten wel aan deze zomertafel.
2: Ja.
0: De Bureau Buitenland Zomertafel.
1: Ja, want u luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met mijn gasten Ben Beckering en Eline Spillebeen. En Eline, jij wilde het graag hebben over een ander deel, eigenlijk een andere consequentie van Trumps buitenlandbeleid. Het zijn America First Global Health Strategy. De VS draaide de kraan voor ontwikkelingshulp dicht en stapte uit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Maar wil nu bilaterale deals sluiten met Afrikaanse landen. Alleen aan kennis leek het nog een beetje te ontbreken.
8: And tonight we're looking into a story that seems hard to believe. It claims the U.S. State Department presented a map of Africa at a global conference that mislabeled every country.
1: Ja, een Amerikaanse overheidsinstelling gaf dus een presentatie over het AIDS-beleid in Afrika met een kaart waarop alle Afrikaanse landen verkeerd stonden. Verkeerde vormen, er klopte gewoon eigenlijk helemaal geen ene hout van. En vandaag kwamen er zelfs excuses. Wat zegt dit jou?
3: Pijnlijk natuurlijk. Hè. Het is vermoedelijk een fout van een medewerker die snel met AI heeft een kaartje willen genereren. Maar het zegt veel over het feit dat de expert die naar voren geschoven wordt heel weinig continent amper herkent. Dus het is natuurlijk, men kijkt nog altijd met zeer weinig voorkennis naar het Afrikaanse continent. En vanuit de Verenigde Staten kijkt men nog vooral naar het continent. Wat kunnen we uithalen, maar misschien geldt het ook.
1: En AI schijnt ook geen kennis te hebben van het continent, blijkbaar.
3: Dat is pijnlijk. Ja.
1: En jij wil het over America First Global Health Strategy hebben. Wat is dat eigenlijk?
3: Ja, die kaart die getoond werd, die is er een beetje aan gelinkt. Het toonde waar de Verenigde Staten wel nog investeert in programma's die AIDS en HIV bestrijden. Mm. Maar het is natuurlijk veel minder dan voorheen. Want de Verenigde Staten zijn inderdaad gestopt met USAID, een belangrijkste agentschap. 10% een klein deeltje is overgeheveld naar andere programma's. En die lopen nog, waaronder een paar AIDS-programma's. Maar grotendeel is gestopt. Ook zijn de VS vertrokken. Uit belangrijke organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Heeft impact wereldwijd op die instellingen, op die landen. Maar het heeft ook impact op de VS natuurlijk. Want ze zetten zich ook buiten een informatie- en samenwerkingsnetwerk om toekomstige pandemieën te bestrijden.
1: Mm-hmm.
3: En daarom hebben zij de America First Global Health Strategy gelanceerd. En ze zeggen heel duidelijk, America First, en het gaat hier om onze eigen gezondheid ook wel beschermen, door op andere plaatsen in de wereld in gezondheidszorg te gaan investeren om ziektes te bestrijden die ook Amerikanen met tijd kunnen bedreigen, zoals TBC, zoals AIDS, malaria, die ziektes verder gaan aanpakken. Maar ook om de Amerikaanse gezondheidszorg te promoten en de farma-industrie ook wel te helpen en ervoor te zorgen dat buiten die netwerken van de WHO en buiten de NGO's die van USAID vroeger steun kregen, dat er nog Amerikaanse middelen en producten kunnen verkocht aan de man gebracht.
1: Dus uiteindelijk is er een belang. Er is een economisch belang door de Amerikaanse producten vanuit de farmaceutische industrie af te nemen.
3: Voilà,
1: en nog heel even een zeer belangrijk detail. Hè, de consequenties dat de VS uit de WHO is gestapt en USAID, dat experts zeggen en de getallen die verschillen, maar verschillen met miljoenen, dat al miljoenen doden tot gevolg per jaar heeft. Hè? Dus we hebben het echt over gigantische consequenties, mensenlevens gewoon. Ja, maar dus nu deze nieuwe strategie van de VS. Ja. Zij stellen voorwaarden aan landen waarmee zij deze overeenkomsten aangaan. Wat zijn die voorwaarden?
3: Ja, het is één per één onderhandeld. En die voorwaarden zijn een beetje gelijklopend, soms verschillend. In het geval bijvoorbeeld van Nigeria is de eis dat die middelen enkel aan christelijke organisaties, gezondheidsinstellingen mogen worden besteed. En dus zeker niet naar moslimorganisaties. Dat past binnen hun samenwerking om IS daar te gaan. Ze hebben een paar aanvallen samen uitgevoerd met de Nigeriaanse overheid. Dus dat is een heel specifieke voorwaarde. In andere landen, zoals Zambia, was de eis, maar die deal is niet rondgeraakt. Om ook dat te koppelen aan toegang tot mineralen die belangrijk zijn voor de economie. Dus er zijn heel concreet economische belangen. Maar overal, zie je wel gelijklopend, is een terugkerende eis. Eén, dat het een cofinancieringsmodel is. Er wordt geïnvesteerd in de overheidsgezondheidsinstellingen, maar de overheid moet er zelf een stuk bovenop leggen, een groot stuk. Dat heeft mogelijk wel gevaren. Maar nog belangrijker is dat een eis ook is dat die landen toegang moeten geven tot medische data. En vaak langer dan de looptijd van die programma's. In de meeste landen gaat het over investeringen voor 5 jaar lang. Maar bijvoorbeeld in Kenia zagen we al dat men 7 jaar lang moet toegang geven tot medische data. Dat gaat over stalen van die mensen afgeven waar virussen uit kunnen worden onderzocht. Bijvoorbeeld in Congo is het ook belangrijk nu om te zien hoe dat ebola virus verder evolueert en eruit ziet, om dan medische oplossingen te kunnen gaan zoeken. Dat is natuurlijk belangrijk voor die farma-industrie die graag wil.
1: Hoe luister jij hiernaar, Ben?
2: Ja, je gaf eerder aan, we gaan van de rule of law naar de rule of force. En daarin gaan belangen het winnen van waarde. De vraag is een beetje, hoe kun je dat toch gaan rijmen met elkaar? Ja, die belangen, dat landen hun belangen najagen. Maar je moet dus wel op zoek gaan naar collectieve belangen. En het feit dat de farma-industrie op zich wil weten hoe zo'n ebola-virus zich ontwikkelt, daar ben ik geen expert in, dat begrijp ik. Alleen als je dat vervolgens alleen maar gaat uitnutten, alleen maar gaat geven aan mensen die jou wel gezien, daar heb ik dan weer moeite mee. En dat is wat ik bedoelde met die collectieve aanpak van grote existentiële problemen. Te veel eigen belang is niet goed.
1: Ja. Maar jij komt nu met het voorbeeld van Kenia. Daar is die deal dus opgeschort. Hè? Daar ben jij ook ingedoken, want je hebt met activisten gesproken die zich tegen die deal hebben gekeerd. Om te beginnen, waarom is die deal überhaupt opgeschort in Kenia? Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik heb het wat dieper onderzocht voor MoMagazine. Inderdaad, Kenia was het eerste land dat een bilaterale overeenkomst heeft ondertekend. Dus het is ook het eerste land waar je kan kijken wat betekent het nu. Activist, anti-corruptie, transparantie-activist, Keniaanse activist, had meteen gesignaleerd, dit is data-extractie, data-kolonialisme.
1: Data-kolonialisme?
3: Ja, men neemt gegevens van Kenianen zonder enige garantie dat het niet tegen de Kenianen gebruikt kan worden. Dat er geen, dat Palantir er geen biowapens kan meewaken, in het extreemste voorbeeld. Maar zelfs in het geval dat het ten goede voor goede toepassingen gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van vaccins of medicijnen, is er geen enkele garantie dat dat Kenianen makkelijker toegang of betaalbare toegang krijgen tot die oplossingen.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid over die data gesproken. Er werd natuurlijk data uitgewisseld binnen de WHO. Dus er was een instituut, een body, een bepaalde infrastructuur. En doordat de VS daar uitstapt en het puur alleen vanuit de VS wil organiseren, dat...
3: Dus je kan je afvragen, ze doen het al binnen de WHO, dus waarom niet met de Verenigde Staten? Maar binnen de WHO zijn er bepaalde garanties gevraagd dat er ook uitwisseling is van oplossingen. En dat die, want na COVID hebben ze gezien, er zijn testen uitgevoerd op het Afrikaans continent, maar uiteindelijk stonden ze laatste in de rij om dan tot die vaccins toegang te krijgen. En dat willen ze vermijden. En post-COVID is er een soort nieuw framework uitgewerkt, waarin er ook wel afspraken zijn gemaakt over het delen van de oplossingen. Er zijn ook, het is iets anders, die data delen met een instelling die bereid is of ook wel respect heeft voor de data privacy. Dan de Verenigde Staten, die heel nauw verbonden zijn, of de regering die heel nauw en dicht bij die private industrie staat, waar geen enkele garantie is dat de privacy gerespecteerd wordt. En u vroeg van, waarom is het opgeschort? Wel, daarom is het opgeschort. Een senator van de oppositie is naar de rechtbank in Kenia gestapt. En die rechtbank heeft geoordeeld dat het niet in lijn is. Of dat het tegenstrijdig is met de dataprivacy-wetgeving die wel degelijk bestaat, ook in Kenia.
1: En zie jij dit in andere Afrikaanse landen ook gebeuren?
3: Ja, het is interessant dat het wel in Kenia gebeurt en niet in andere landen. Want veel landen hebben wel dataprivacy-wetgeving. Maar er zijn grote verschillen in hoe onafhankelijk het rechtssysteem kan werken. Hoe sterk die instellingen zijn. In Kenia zie je onder publieke druk nog vaak wat gebeuren. Mm. En zie je dat die rechters ook wel, ik zeg niet dat die volledig onafhankelijk zijn, maar het is een land waar wel rechters nog durven uitspraken doen die tegen de politieke belangen ingaan. In andere landen is dat niet het geval. In Congo is er geen onafhankelijk rechtssysteem. In Zimbabwe is dat ook. Dus je zit met heel veel landen die waar je het niet zal zien gebeuren. Maar het heeft wel landen geïnspireerd. Je zag dat gaan. Zambia, plots ook, nadat het wel veel zichtbaarheid heeft gekregen, plots ook zijn gaan heronderhandelen of geprobeerd hebben om te heronderhandelen met de VS. En het heeft geleid tot het stopzetten van de onderhandelingen. Meer zelfs, er liep in Ghana, in Zambia ook nog een programma, presidentieel programma om AIDS te bestrijden. Er werd gedreigd dat indien men niet tekende en verder zou moeilijk doen over die dataprivacy, dat die lopende programma's zouden worden stopgezet. Dus dit zegt meteen al iets over.
1: En dit is ook een sprankje. Ja, er is een sprankje hoop, zal ik toch maar even positief eindigen, toch?
2: Ja, je vroeg eerder Europa niet aan tafel, maar misschien is dit wel, en ik zit hier niet goed in, hè? Ja. Maar misschien is dit wel bij uitstek een punt waar Europa wel aan tafel zou kunnen
1: gaan. Weer. Waar is Europa? Dat wordt de nieuwe titel van de volgende zomerserie. Dankjewel, Eileen Spillebeen van Mo Magazine en Afrika-kenner en journalist. Even kijken. En Ben Beckering, vice-admiraal buitendienst bij de Koninklijke Marine. Dank allebei voor dit gesprek. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er maandag weer om 13:30. En zometeen de Rode Draad met Natasha Gibbs. Maar eerst het NOS-journaal. Bedankt voor het luisteren.
9: NPO Radio 1. Podcast. Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
10: Merel. Christian Vlokstra.
11: Yvette van Boven.
12: Op de Boezeda.
13: Stefan Stassen.
9: Wat lezen.
14: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
9: Luisteren.
15: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
9: Of kijken zij.
16: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
9: Wat raden ze aan deze zomer?
17: Geweldig, maar ik heb mijn bril pas.
18: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
9: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
19: Ster. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
21: NPO Radio 1. 2 uur.
9: Natasha Gibbs.
22: Vandaag een iets andere rode draad op vrijdag dan normaal. De komende 2 uur praat ik met een divers panel over World Pride. Morgen trekt immers het traditionele Canal Parade weer door Amsterdam. En dat in een tijd waarin de veiligheid en rechten van queer mensen onder druk staan. Na het NOS-journaal van 2 uur met Michiel van der Velden.
23: Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag en nacht zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaanse grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Het zomertreinabonnement van NS is vandaag voor het laatst te krijgen. Het abonnement met overheidssubsidie moet treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken. Sinds juni was het ticket verkrijgbaar en ruim 350.000 mensen hebben het gekocht. Het kabinet had rekening gehouden met 500.000 tickets en houdt dus geld over. De lagere verkoop is geen tegenvaller, zegt NS.
10: Nou, voor ons is dit een ongekend succes. Wij hebben niet eerder met een abonnement in zo'n korte tijd, anderhalve maand, zoveel mensen en ook vooral nieuwe mensen weten te bereiken. Dus voor ons is dit een enorm succes.
23: Het goedkope treinkaartje moest een alternatief bieden voor de auto en de hoge brandstofprijzen. Wie het ticket heeft, kan alleen buiten de spits in de daluren worden gereisd. Veel mensen zullen hun abonnement na de zomer opzeggen, denkt deze hoogleraar.
11: Ik verwacht dat de meeste mensen, als die maandkaart niet meer gekocht kan worden, hem niet meer gaan verlengen voor het hogere bedrag wat dan betaald moet worden. Er zullen wel sommige mensen zijn die vergeten hem op tijd op te zeggen. En die zitten er dan nog in ieder geval een maand aan vast. En ik verwacht dat een kleine groep mensen denkt, hey, dat is me goed bevallen. Ik ga eens die kaart in de toekomst ook kopen voor een hoger bedrag en vaker met de trein.
23: Uit cijfers van NS blijkt dat zo'n 34% van de kopers nog geen abonnement had. 55% had al wel een abonnement, maar kan met het ticket nu meer reizen. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 2 vrachtwagens, een bestelbus en een auto waren erbij betrokken. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep Duitse grensgemeenten eerder al op om daarmee te stoppen. De afgelopen dagen zijn duizenden chauffeurs van vrachtwagens en touringcars uit het buitenland over de verzwakte Merwedebrug gereden. Aan hen kunnen geen boetes uitgedeeld worden. Bij Nederlandse voertuigen kan dat wel en dat werd honderden keren gedaan. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. Het gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt omdat hij mogelijk onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Hij werd in Indonesië aangehouden met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. En zelf was hij ook onder invloed van drugs. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te verkopen. De FIFA zou zo meer geld kunnen verdienen, maar daarop kwam een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet betrokken was bij het plan en dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt het voetbal te verkopen. Een ruime meerderheid van de FIFA-landen heeft zich ook tegen het plan gekeerd. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat het doorgaat, want de landen zouden ermee moeten instemmen. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek over Athene in de oudheid had geleend. De man vond het boek in een theedoos die was ingemetseld in de schouw. Het boek wordt niet meer uitgeleend en is tentoongesteld in de Australische bibliotheek.
12: People will be able to view it in the library. We're not going to allow it to go back out again. We don't want to wait another 150 years for this book to be returned.
23: Ja, dat is inmiddels opgelopen. Flinke boete voor het te laat terugbrengen. Zo'n 17.000 euro is het, maar die hoeft niet te worden betaald. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Dan wordt het 22 tot 26 graden.
22: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, wat heb je allemaal voor ons?
13: Nou, ik heb van alles. Het zijn wel allemaal files op de A10. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Zeeburgertunnel. En de weg is dicht, de verkeer rijdt om via de Koentunnel. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en Zevenaar staat 3 kilometer file door de controles. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file, 20 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A256 Goes richting Zierikzee bij de Zeelandbrug is het druk 3 kilometer file bij afrit Kortgene.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op vrijdag, waarin we normaliter altijd het nieuws van de week doornemen. Maar vandaag gaan we het helemaal anders doen. Deze week is namelijk World Pride van start gegaan in ons land. Nadat het de voorbije jaren dus onder meer in Australië en Amerika heeft plaatsgevonden. De komende 2 uur praat ik dus met mijn gasten over die Pride in al haar facetten. Wie zijn mijn gasten voor vandaag? Ik heb maar liefst 4 mensen in mijn panel zitten. Martijn Kamphorst, schrijver van het boek Optimistisch Queer, handboek voor hardere tijden. Welkom. Fijn dat je er bent. Carolien Borgers aan mijn rechterhand, radiocollega van NPO Radio 2. En morgen de presentator van de Pride-uitzending, ja, Vier de Liefde.
1: Zeker. Morgen van 3 tot 6.
0: Zenuwachtig of zin in?
1: Nee, niet zenuwachtig, alleen maar heel veel zin
0: lekker
1: in.
0: Ja, leuk, goed zo. Goed dat je er bent. Sen van Beek, recht tegenover mij, oprichter van de We Are Queer Gym en voorzitter van Stichting Queertopia. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Raisa Sambo, linkschuin, trainer, spreker, podcast, maker en onder andere betrokken bij het project Amsterdam Divers en Inclusief, divers en inclusief van de gemeente Amsterdam. Raisa, ben je inmiddels een duiker geworden, maar dat kan nooit,
3: nee,
0: zo,
3: nee.
0: Dat kan nooit zo zijn. Raisa, je doet zoveel dingen. Mm-hmm. Waar haal je de tijd vandaan?
3: Ik doe vooral de dingen die ik heel leuk vind. Dus daar krijg ik heel veel energie van.
0: Oh ja,
3: ja,
0: dat kan dat. Ik me voorstellen. Gewoon, je moet gewoon.
3: Het voelt gewoon alsof ik dit moet doen, inderdaad.
0: Ja.
3: Ja.
0: Martijn, dat optimistische handboek, hè? Je hebt het voor je liggen. Je vroeg nog heel netjes en heel lief van, mag ik het wel zo in beeld leggen? Ja, ja, we mogen niet te veel reclame maken hier.
4: Ja, toch een beetje hiervoor.
0: Toch een beetje. Optimistisch handboek dus. Waarom de nadruk op optimisme?
4: Ik las een heel mooi interview vorige week, ja, in het NRC met Rebecca Solnit, Amerikaanse auteur. En die zei, wanhoop is ook een soort vorm van luiheid. Omdat je dan gelijk tot de conclusie komt zonder verder onderzoek te doen. En ik denk met het boek heb ik een antwoord willen formuleren op die wanhoop.
0: Oké, wanhoop dus, is een vorm van luiheid.
4: Ja, want dan zeg je, oh, moedeloos. Nou, ik ga bij de pakken neerzitten, ja, eigenlijk. Ja.
0: En dit is echt, we gaan voorwaarts. We
4: dit
0: gaan er wat aan
4: voorwaarts
0: doen.
4: Voorwaarts. Het zijn 8 essays, mm-hmm, van 10 essayisten, dus 2 duo's.
0: Ja.
4: Die heel erg ook eerder voor die hetere vuren hebben gestaan. En die goed kunnen uitleggen met de blik naar voren. Dus heel pragmatisch en in heldere taal.
0: Ja.
4: Hoe we eerder de strijd hebben gewonnen als queergemeenschap. Hoe we er nu opnieuw in balans zijn. Want om het te kunnen bevechten moet je het natuurlijk ook goed kunnen doorgronden. En vervolgens hoe we er weer uit gaan komen.
0: Juist, oké. Okay.
4: Dus
0: je krijgt er energie van.
4: Enorm.
0: Ja, ja. Ja. Krijg, is het nodig juist nu, Raisa?
3: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Hoop doet leven. We moeten vooral altijd vooruit willen kijken. En we moeten ook kijken naar oplossingen. Mm-hmm. Nuances vind ik heel belangrijk. Het overbruggen van de verschillen vind ik ook heel belangrijk. En vooral ook het begrijpen dat al die verschillende bewegingen juist elkaar versterken.
0: Mm.
3: Ik las ook, volgens mij kreeg ik dat van de redacteur, een column over hoe belangrijk het is dat het gesprek blijven aangaan. En dat men eigenlijk wat minder had met de mensen die schreeuwen, oftewel de activisten.
0: Mm.
3: En ik denk dat we soms echt moeten inzien dat het belang van al die verschillende partijen juist heel belangrijk is. Het een jaagt soms het ander aan.
0: Ja, maar dat betekent dus ook, als ik jou goed begrijp, dat je juist ook het activisme nodig hebt in combinatie met het gesprek. Maar het gesprek kan ook activistisch zijn, toch?
4: Hmm.
3: Absoluut.
1: Ja, ja, maar je hebt mensen nodig die de deur opentrappen en je hebt mensen nodig die er doorheen lopen.
0: Oh,
1: exact.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nee, ja, even voor de duidelijkheid.
0: Heel,
1: ja,
0: goed, oké. Okay. Maar Sen, ik zag jou net lachen toen Carolien zei, je hebt mensen nodig die de deur opentrappen. Wat gaat er door jouw hoofd heen?
2: Ja, ik denk dat je hebt activisme is in verschillende lagen. Dus je hebt ook hele stille activisten die juist wel echt heel veel bereiken. En je hebt ook hele luide activisten die eigenlijk alleen maar binnen bepaalde groepen ook weer heel erg zichtbaar zijn.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat ook wel een stukje is van, ja, je moet er ook doorheen gaan. Dat als je dat kan als mens, dan is dat natuurlijk echt iets heel krachtigs om te doen. Ja. En iets heel moois om ook te vieren.
0: Ja, inderdaad. Over vieren gesproken, Madonna. Ja, toch eventjes. Dat is, of zeggen jullie van, nou, who cares? Ik bedoel, Madonna komt dit weekend naar Amsterdam. Is optimistisch.
1: Ja, is de AFAS nog Amsterdam te noemen?
3: Ja, tuurlijk. Dat is Amsterdam Zuid-Oost.
1: Ja, dat is waar.
0: Oh,
1: ja, maar het is, ik had ze gehoopt dat ze in het centrum op een boot zou staan, snap je? Ik vond het ook wel
0: een
1: beetje.
0: En?
1: Ja,
3: ik bedoel, we hebben ook nog zoiets als Roze Kwaku. Dat is ook in Amsterdam Zuidoost.
1: Nee, oké, los van.
3: Ik twijfel niet of de AFAS
1: in die zin in Amsterdam zit. Maar ik bedoel meer, het is ver weg van waar de festiviteiten zich afspelen.
3: Ook daar zou ik voorzichtig mee zijn, want in heel Amsterdam zijn festiviteiten. En we moeten niet alleen concentreren op het deel wat in het centrum gebeurt. Dus ook wat er gebeurt in Zuidoost, ook in Nieuw-West zijn de hele mooie. Volgens mij ook in Amsterdam-Noord. Heel Amsterdam staat gewoon in het teken van Pride.
4: Ja. Wat betreft die boot, ik zag iemand een foto posten van een duikboot. Van, misschien zit Madonna hier wel in straks.
1: Duikboot. Ja. Maar denken jullie dat ze op een boot opduikt? Zou die dat leuk vinden?
3: Toch?
1: Ja, dat zou wel te gek zijn. Nu is het natuurlijk toch voor een groep mensen die daar in die AFAS zitten. En we willen het natuurlijk allemaal zien.
5: Ja, okay.
4: Ik denk wel dat zij de toiletsituatie op een boot ziet. Ja. Dat is namelijk een emmer achter een gordijntje. Mm. En dat ze dan rechtsomkeert maakt.
5: Oh, ja. Dat is wel zo. Daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Ja. Over die beleving op een boot en hoe we dat voor ons moeten zien. Komende 2 uur. Ruimte voor optimisme dus. Richtlijnen. We gaan af en toe jouw handboek er toch bij pakken. Ook Martijn. Dat we even weten. Oh, wat zouden we hier mee?
4: Ja, Reis heeft hem ook al liggen, zag ik.
3: Ik wil graag een gesigneerde natuurlijk.
5: Kijk, hartstikke goed. Maar goed, de wereld is nog verre van perfect. Moeten we het ook over hebben. Want afgelopen zaterdag werd de Pride in Berlijn opgeschrikt door een aanslag. Bestelbusje wat inreed op het publiek met een dode en tientallen gewonden tot gevolg. Dader bleek uiteindelijk de 21-jarige jihadist Abdul B te zijn, die een dag later dood werd geschoten door de politie. Wat dachten jullie toen jullie een pushbericht hierover kregen op jullie telefoon? Ik neem aan dat jullie allemaal...
4: Ik dacht, ja, logisch.
5: Logisch?
4: Vanzelfsprekend dat zoveel jaren van haattaal op een gegeven moment ook tot haatdaden leiden. Mm. En ik was naar de herdenking dinsdag op het homomonument. Dat ontroerde me heel erg, omdat ik ook heel veel kracht ervan kreeg om te zien dat duizenden mensen daar aanwezig waren, muisstil luisterden naar echt goede speeches, ook van een Nederlands-Duits stel dat aanwezig was in Berlijn toen dat gebeurde. En dat we ons dus nog zo snel kunnen organiseren, dat is ontzettend vet om te zien.
5: Ja.
4: Maar ik stond daar met een vriendin en die zei, ik schaam me om het te zeggen, maar ik ben een beetje mur, zeg maar. En ik voel een verwijdering van veel heteroseksuele vrienden die zo geschokt zijn hierdoor, waar ik het eigenlijk zo vanzelfsprekend vindt.
5: Oh.
4: Snap je?
5: Ja, ik snap het. Ik hoor je het nu uitleggen en ik schrik dan ook. Want dan denk ik, oké, jij en ik, wij leven in andere werelden dus blijkbaar.
4: Ja, ik denk aan de uitzending als die we nu aan het maken zijn. Je kunt er eigenlijk donder op zeggen dat als jullie straks een leuk stukje uitzoeken om uit te lichten op social media, dat je in ieder geval stevig moet modereren in het beste geval. Klopt. En in het ergste geval dat de comments dicht moeten, wat de laatste tijd natuurlijk...
5: Waarschijnlijk nu al dat er comments binnenkomen. Dat is
4: zelfs
5: helaas
4: het Jeugdjournaal kwam ermee, hoorde ik vanochtend. Ja. Dus dat gaat heel ver.
5: Ja.
4: Dus,
5: ja. Dus je was niet verbaasd?
4: Ik was wel heel geraakt.
5: Ja.
4: Ja. Ja,
3: wat doet het natuurlijk dan met jouw veiligheidsgevoel voor morgen tijdens het Candle Parade?
4: Ik denk dat het niet zo heel veel... Het is erg, hè, maar het doet niet zo heel veel met mijn veiligheidsgevoel. Want het was al daar dat ik dacht, daar hou ik altijd een beetje rekening mee. Mm. Alleen laat ik me er niet door stoppen. Dat is denk ik heel belangrijk. En wat me in het verlengde van dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen, en dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen, vooral ook heel erg raakt, is dat dit meteen als stok gebruikt wordt om een hele andere gemeenschap weer mee te slaan. De moslimgemeenschap. Mm. En ik geef les op een school sinds april, waar eigenlijk 95% van mijn klas, het is een openbare basisschool, maar uit een islamitisch gezin komt. Mm. En ik weet nu al, en dat zien zij, ze voelen dat zelf ook al onbewust een beetje aan, dat dat voor hen hele negatieve gevolgen gaat hebben.
5: Heb je het dan met hen daarover ook?
4: Ja, kan ik het ook eigenlijk gewoon heel open over hebben. Ja. Ja. Ook ouders weten dat. En de aanname is dan, dat zal wel gedoe opleveren. Of ouders die de kinderen uit de klas, niks daarvan.
5: Nee, maar ik bedoel, heb je het ook over hun gevoel daarbij? En hoe dat
4: Het is nu vakantie.
5: Als het zover voorbij is, dan zouden jullie dit gesprek ook best wel in de klas kunnen voeren.
4: Zeker, we bespreken alles wat op tafel komt. En ik ga nu groep 5 doen. Ik denk, in de bovenbouw is daar natuurlijk nog wat meer ruimte voor. Ja. Omdat je dan een jeugdjournaal in de pauze aan kunt zetten. En dat als een aankeiler kunt gebruiken voor zo'n gesprek. Hè? Mm-hmm. Ik geef nu les aan kinderen van tussen de 7 en de 9. Dus het is ook afwegen wat, op welke manier, in welke toon. Ja.
5: Maar ik hoor dus bij jou een soort, corrigeer me als ik het verkeerd zeg, een soort gelatenheid en tegelijkertijd ook wel van oké, laten we het gesprek vooral voeren. En ook wel shock van het feit dat er natuurlijk mensen slachtoffer zijn geworden van zo'n aanslag. Maar het is echt een mix. En vooral die gelatenheid. In
4: ja, ik weet niet of het gelatenheid is, want dat suggereert een soort passiviteit.
5: Ja,
4: maar het is
5: en dat
4: meer,
5: was net, het ja. staat een beetje haaks op wat je net al zei ja, over je handboek, toch?
4: Het is meer een soort, ja, dit weet ik.
5: Dit weet ik.
4: Maar dat was ook met het maken van zo'n boek. Dat weten we. Ja. Hoe gaan we eruit komen, zeg maar? Ja. Want als we blijven hangen in, oh, het is verlammend. En ik durf eigenlijk niet meer te kijken naar de comments onder filmpjes die gaan over gender of seksualiteit. Dan kom je tot stilstand. En we moeten vooruit.
5: Hoe beleef jij dat, Sven?
2: Ja, het is voor ons qua organisatie. Wij organiseren de Trans Pride Walk sinds een 3 jaar. En daarbij zit je ook de hele tijd na te vragen van oké, hoeveel publiek wil je bereiken? Hoe grote reclame wil je maken voor je evenement? Mm. En dat soort vragen, dat is nu niet meer dan dat het toen was. En ik denk dat dat ook gewoon een stukje is van er zijn ieder jaar volgens mij wel op iedere Pride of op een Pride in de wereld gebeuren er dingen die waar wij niet van weten. Als je het wel zou weten en je zou dat meenemen in je, ja, in je afweging of dat je naar de Pride gaat. Mm-hmm. Ik denk dat dan bijna niemand meer zou gaan. Ja. Maar juist daardoor is het wel belangrijk dat we blijven gaan. En dat we ook daar met z'n allen samen staan.
5: Dat is interessant wat je zegt, inderdaad. Want dat haakt ook in op wat jij net zei, Martijn. Die twee Nederlands-Duitse influencers. Die klonken ook best strijdbaar tijdens hun speech. Hè? Mm-hmm. Ze namen het woord tijdens de herdenking bij het Homo Monument. Laten we heel even luisteren.
6: Fear won't stop us. Hate won't stop us. We will celebrate Pride.
5: Ja, ze zeggen dus angst en haat houden ons niet tegen. Voelen jullie dat ook zo?
2: Ja.
4: Ja, enorm. Ja. Niet stil te krijgen.
5: Nou, jullie zijn wel stil.
4: Stiller dan we net waren, hè?
5: Ja, ik kijk zo even de tafel rond. Maar het lijkt in te zinken tegelijkertijd.
4: Nee, dat vond ik dus zo krachtig aan die bijeenkomst daar. Ja. Dat je merkt, want je kunt ook denken, oh, dit is net gebeurd. Ja, waag ik me nu wel 2 dagen later aan zo'n grote massa mensen die ergens samenkomt bij een evenement waar dan mogelijk ook weer iemand denkt, nou, een mooie plek om iets uit te halen. Niemand eigenlijk.
5: Nee, weet je wat ik in één keer bedenk? Gewoon hier, even spontaan aan tafel. Ik leg die vraag bij jullie neer. Alsof jullie een hele gemeenschap vertegenwoordigen ook op deze manier. En dan denk ik bij mezelf, Waarom stellen we die vraag niet wat breder als maatschappij, snap je? Hadden jullie meer support ook verwacht? Misschien wel bij het homo-monument daar, dat mensen toch massaler daar met z'n allen heen komen. Wat?
3: Heel eerlijk, wat mij verbaasde, want ik wist er vanaf. Ik werk zelf voor gemeente Amsterdam. Dus mijn collega's die spraken erover en die vroegen ook, ga je komen? En ik had al zo'n druk programma, maar als ik keek naar de video's, wat me wel opviel, waren behoorlijk veel witte mensen. En waarvan ik wel dacht van, hoezo is de brede gemeenschap hier niet bij aanwezig? Zit dat dan in de programmering? Jij was, ik weet niet wie er allemaal heeft gesproken. Mm-hmm. Maar dat mis ik wel weer. En waarom mis ik dat? Op zondag hoorde ik dat bericht. Ik ben zaterdag teruggekomen van Bali. Dus ik had sowieso wat schakeltijd nodig om dat tot me te laten, want ik was al die tijd had ik in een detox van alle social media en nieuwsberichten.
5: En dan krijg je dat als eerste.
3: En dan krijg je dat als eerste te horen. Ja. En ik kreeg het ook te horen vanuit een panel op een gegeven moment. Van hè, dat is iemand met een islamitische achtergrond. En op dat moment zat ik naast Dunia Yari, die velen van jullie misschien ook wel kennen. Bestuurder van
4: Marouf.
3: Marouf, dankjewel. Ja.
5: Marouf die zich inzet voor homo's en lesbisch, toch?
4: Ja, moslims.
3: Ja, islamitische queer mensen inderdaad. Ja. En ik zat naast hem, we keken elkaar aan en dat was genoeg om eigenlijk te beseffen van, heel veel mensen beseffen niet dat dit ook onze eigen queergemeenschap raakt. Omdat er ook islamistische mensen zijn in onze eigen queergemeenschap. Mm. Maar dat geluid hoor je veel te weinig. We denken allemaal heel erg indimensionaal, alsof de hele queergemeenschap wit is. Maar dat is niet zo. Dus dit raakt zoveel dieper. Ja. En dat geluid mis ik dan soms.
5: Ja, die diversiteit bedoel je?
3: Ja,
5: in dat
3: nou
5: geluid?
3: Meer dat intersectionele. Hoe leggen we die gelaagdheid uit van, het is niet de islamitische gemeenschap versus de queergemeenschap. Dat kan gewoon niet, want de islamitische gemeenschap is ook maakt ook deel uit van de queergemeenschap. Mm-hmm. Dus hoe gaan we dat gesprek veel genuanceerder en gelaagd voeren?
5: Ja.
4: Ik kwam net terug zaterdagavond van een kindervakantiekamp waar ik een week heb gevrijwilligd voor kinderen uit moeilijke thuissituaties. Ja. Dus uit AZC's of uit hele arme gezinnen.
5: En daar worden dan vakanties voor georganiseerd?
4: Ja, een hele
5: toch?
4: Week gewoon leuke dingen. Ja. Naar het zwembad, naar het pretpark, spelletjes spelen. Gewoon, het is een van de meest zinvolle dingen die ik in jaren heb gedaan.
5: Snap ik.
4: Heb die hele week samen gedraaid. Je staat met een paar begeleiders op zo'n huisje. Jongens in mijn geval. met een 22-jarige Abdul, die oorspronkelijk uit Libanon kwam en hier op zijn 18 naartoe gevlucht is. En dat het raakt me nu ook weer als ik over begin, omdat ik denk, dit heeft direct hele negatieve invloed op hem.
1: Mm.
4: En hij moet straks meteen weer waarschijnlijk verantwoorden waar hij werkt, waar die mensen tegenkomt van, oh, je komt toch ook uit Libanon, je heet toch ook Abdul?
1: Ja.
4: Ja, terwijl dat een fantastisch, waanzinnig tof mens was. Ja, die ook maar, mij ja, in zijn volledigheid zag staan en accepteerde.
1: Ja, het is ook een beetje een gekke discussie om te voeren, omdat het gaat zo. Het raakt de kern niet, namelijk er zit transhaat en homohaat in onze samenleving.
4: Mm-hmm.
1: Ja. En die komt niet vanuit één groep mensen. Die komt van.
4: Geworteld.
1: Nee, het is een stok om mee te slaan, de islamitische samenleving, om die daarmee te slaan. Maar het terugdraaien van transzorg of daar geen ruimte voor geven, geen geld voor geven, dat is allemaal haat die onze community
4: Precies.
1: krijgt. En dat is niet alleen door de islamitische gemeenschap. Sterker nog, die hebben daar helemaal geen invloed op dit moment in de Tweede Kamer.
2: Nee, en ook als transpersoon. Ik krijg echt veel meer haat van witte mannen, cis mannen, dan dat ik van mensen van kleur krijgen of vooral ook mensen met de islamitische achtergrond.
1: Ja.
2: Dus die spreken mij niet met de meest domme vragen aan.
1: Nee, maar dat is zo gemeen aan deze discussie op die manier voeren, niet wij, maar zoals die nu gevoerd wordt in de door mensen op straat, zal ik maar even zo simpel mogelijk.
5: Is het door mensen?
1: Ja,
5: precies, want is het door mensen op straat of spelen media hier ook een enorme belangrijke rol?
3: Ik moet zeggen, bepaalde
5: in
3: programma's, met name SBS6.
1: Ja.
3: Ja.
1: Maar goed, daar verwacht je het ook van.
4: Het creëert een valse tegenstelling.
1: Dat zijn de mensen natuurlijk die daar ook naar kijken, die op die manier bediend willen worden.
4: Ja.
1: Dat zijn al hun overtuigingen. Hoe erg ik dat ook vind.
3: Onze queergemeenschap maakt er ook deel van uit. Dat vind ik soms zo belangrijk.
1: Dat begrijp ik.
5: Wat bedoel
1: ja,
5: je daarmee?
1: Wat je zegt.
3: Als er zijn queer mensen die onderdeel zijn van het programma. En dat zijn juist de mensen die eigenlijk dat brede perspectief kunnen laten zien. Maar die doen dat dan niet. Wegens allerlei andere belangen. En ja, ik word daar wel verdrietig van soms. Dat ik denk, hoe kan je? Hoe durf je?
1: Vind je dat je daar mensen één op één op moet aanspreken?
3: Absoluut. Mm-hmm. Op het moment dat jij een bepaald platform hebt, dan heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dus ja, dan moet je wel van bewust zijn.
5: Maar doe je dat ook?
3: Nou ja, ik heb dat gesprek gevoerd. Ja, ja, ja.
5: En hoe gaat zo'n gesprek dan?
3: Dan moet me even helpen, hoor, want hoe heet hij ook alweer? Hij was dus communicatieadviseur van VVD. En hij is onderdeel van het programma van SBS6 VI.
5: Raymond Mens?
3: Raymond Mens, ja.
1: God,
3: ik ben dus naar zijn dankjewel Natasja. Ik ben naar zijn live podcast geweest, Spindokter, zonder hier reclame voor te maken. En ik heb hem daarop aangesproken. Van goh, je spreekt je uit en ik merk gewoon dat je op een of andere manier heel gek spreekt over transpersonen. En ik ging er maar op door en op door. En ik weet niet precies wat ik allemaal heb gezegd. En toen op een gegeven moment onderbrak Julia Wouters mij. Niet op een vervelende manier, hoor, maar die zei gewoon op een gegeven moment tegen mij, Reisa, he ain't got no skin in the game. Het raakte hem niet persoonlijk. Maar dat zei ze gewoon letterlijk terwijl hij daar stond naast hem. Maar dat was wel mijn moment om te denken van, oké, en nu ga ik even je goed aan de tand voelen.
1: Maar hoe kun je zorgen dat mensen skin in the game krijgen?
5: En wat bedoelen we met skin in the game? Ja. Misschien moeten we dat eerst uitleggen, wat Julia Wouters voormalig...
1: Dat het hem dus niet raakt persoonlijk.
3: Ja,
1: dat de uitsluiting dat eigenlijk op hem niet van toepassing is. Dat zijn deuren allemaal geopend zijn. Ik blijf de deuren gebruiken, merk ik deze middag.
5: Dat is wel jouw ding.
1: Ik ben erg met deuren bezig. Maar die zijn voor hem allemaal geopend, waar die voor anderen gesloten zijn en daarom raakt het hem niet. Dus hij hoeft geen skin in the game te hebben.
3: Exact, hij heeft die 6 vinkjes. 1 min omdat hij homoseksueel is.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ik ook trouwens.
3: Je hebt ook 6.
1: Ja.
3: Ja. Omdat je vrouw bent.
1: Ja.
3: Ja, exact.
1: Nou, en queer.
5: En dan heb je er dus...
1: Straks heb ik opeens maar 2.
3: Ja.
1: Waar kom ik dan hier achter? Nee, maar ik bedoel meer
3: gelezen,
1: dat er natuurlijk mensen zijn die en daar ben ik er één van, die een veel bredere toegankelijkheid hebben in de samenleving en veel minder afgestraft worden op wie ze zijn dan andere mensen.
3: Ja.
1: En dat ik vind dat ook best moeilijk om te kijken hoe zorg ik dat ik die verantwoordelijkheid neem om activistisch te blijven, terwijl ik ook minder skin in the game heb.
5: Maar is het dan niet juist zo? Ja, precies. Is het dan ook niet bewustzijn? Maar is het dan ook niet zo, wat jij dus doet, Raisa, iemand erop aanspreken, direct op dat moment?
1: Dat doe ik zoveel mogelijk. Maar dan moet je dus ook, want jij gaat naar zo'n podcast, wat ik dus echt te gek vind. Maar ga je daar dan ook naartoe omdat je hem wil aanspreken? Of omdat
3: dat gebeurde gewoon in het moment. Ik ging oprecht omdat ik Julia Wouters geweldig vind. En tegelijkertijd vind ik dat gesprek tussen ook geweldig. Ja. Omdat ze zo ver van elkaar afstaan. Dus ergens vind ik die dynamiek, kan ik het ook wel waarderen. Ja. Maar ik weet niet exact wat hij zei, maar hij zei dus iets wat mij raakte, waardoor ik dacht van oké, nu moet ik dat gesprek ook gaan voeren.
1: Ja.
3: Maar ik begrijp ook wel, daar is ook moed voor nodig. Kijk, in dit geval ben ik geheel onafhankelijk en kon ik dat doen. Maar soms zitten er allerlei verschillende belangen. Misschien ben je wel collega's of wat dan ook. En is iemand verantwoordelijk voor misschien wel jouw carrièrepad. En dan wordt het al wat lastiger. Dus
5: maar
3: dat moet ik ook
5: niet
3: vergeten.
5: Ligt er dan ook niet een grotere verantwoordelijkheid? We begonnen dit onderwerp ook bij media. Bij dus de host of de presentator, degene die het interview begeleidt, om daar ook kritisch op te zijn.
4: Zeker, maar onder meer ook, want jij stelde net een andere vraag die ik heel goed vond, van de aanwezigheid van de mensen bij die herdenking op het homomonument. Had je daar ook misschien meer heteroseksuele mensen willen zien? En ik denk dat schrijver Maurits de Bruin heeft daar een hele mooie post over gedeeld deze week. Dat is precies wat nu nodig is. Meer dat bondgenootschap, mensen die ons licht, wij vier hier aan tafel en ver buiten ons, beschermen.
5: Ja.
4: Want dat moeten we nu grotendeels zelf doen. En dat is heel zwaar.
5: Ja.
4: En dan word je soms ook wel een beetje moedeloos.
1: Ja,

0: beschermen.
1: Ja.
0: Want dat moeten we nu grotendeels zelf doen. En dat is heel zwaar.
1: Ja.
2: Ja.
0: En dan word je soms ook wel een beetje moedeloos.
2: Ja, ik gooi nu met schrijvers, maar Lotte Houding ten Katen had ook in de Volkskrant een stuk. En ik quote haar even. Maar zij schrijft dat de levens en liefde van sommigen bescherming nodig hebben. Betekent dat niemand van ons in de vrije samenleving leeft.
0: Hmm. Precies.
2: En dat is een besef.
0: Solidariteit is ondeelbaar.
2: Ja, maar hoe kan je solidariteit, dit kan je niet afdwingen.
0: Nee.
2: Dus eigenlijk jij naar hoe heet die mens?
3: Raymond Mens
2: afstapt en dat zegt, wanneer beklijft het bij hem? Ja. Dat weet je natuurlijk niet. Dat is het frustrerende.
1: Maar solidariteit begint dat ook niet met gewoon dat we keuzes maken die maatschappelijk breed ook zijn. Hè? Dan wil ik even bijvoorbeeld naar overheidsinstellingen gaan. Of we hebben het net over media gehad, maar gemeente Oldebroek, laten we die er eens bij nemen. Het gaat helemaal terug in de tijd. Daar willen ze bijvoorbeeld de regenboogvlag verbieden.
3: Hmm. Waar ligt dit?
1: Oldebroek, gemeente Oldebroek. Laten we heel even googelen. Gelderland.
3: Oh, ja. Okay.
2: Is het Bijbelbelt?
3: Ja. Dat was
1: licht. Kijk eventjes. Regisseur is aan het googelen. Is dat de Bijbelbelt? Ja, zeker hoor.
2: Ja, dat dacht
1: ook.
2: Ik al. Ja,
1: hoor.
2: Diepe Bijbelbelt. Ja, dat diep is in de Bijbelbelt. Verandert natuurlijk ook wel.
1: Zeer conservatieve coalitie.
2: Precies.
1: Ook. Wat dat betekent natuurlijk ook iets. Hè. Dat is ook een signaal wat we dus als samenleving, ook al is het maar een klein deel van onze samenleving, naar buiten gooien. Als we het hebben over solidariteit.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Hoe kijken we daarnaar?
0: Je ziet het ook. Nou, ik was in Culemborg bij een congres, zeg maar, over de rechten van onze community. Wat ik best wel tof vond, juist daar, want Culemborg is ook een conservatieve plek. En daar werd die dag een regenboogzebrapad onthuld. Dit was eerder dit jaar. Mm. En ook die dag, luttele uren daarna, was dat ding alweer beklad. Want het is een soort schietschijf eigenlijk die je neerlegt inmiddels.
1: Ja.
0: Postercampagnes waarop twee mannen of twee vrouwen kussen, of dingen die over gender überhaupt gaan, het woord maar noemen. Bam!
2: Het voelt voor hen als provocatie.
0: Precies. Mm-hmm. Ja, precies.
1: Maar wat ik bedoel te zeggen is dat je dus ook vanuit overheidsinstellingen, dus vanuit een breder collectief, dus wel een statement zet. Dat je zegt van wij willen wel dat de Pride-vlag gewoon overal kan wapperen. Mm-hmm. Maar dat je hem dus verbiedt, geeft ook een signaal af. Hè, dat heeft toch impact ook op die solidariteit waar we het dus net over hebben.
2: Ja, zeker. Maar is een gevolg van het stemgedrag van mensen.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Dus dat moet je weer op een andere manier aanpakken.
1: Ja.
2: Anders ga je in een cirkel. Dan zit de hond zijn eigen staart te bijten.
1: En hoe zouden we dat kunnen verbeteren?
2: Ja.
1: Moeten we dan?
4: Ja, ik denk dus dat op het moment dat je dus veel meer op de positieve dingen gaat inzoomen, in plaats van de hele tijd de negatieve dingen en vaker ook de onjuiste waarheden die opgebracht worden. Dat op het moment dat je op de positieve dingen gaat focussen, dat je ook veel meer gaat merken dat er veel meer mensen zijn die zich er achterstaan in plaats van mensen die er tegen zijn.
1: Mm.
4: En op het moment dat de mensen erover gaan praten over de positieve dingen en ook dus daarin meer gelijkenis vinden onderling, ook buiten de community, krijg je ook een veel sterkere muur achter de community om voor de community op terug te vallen.
1: Nou, laten we dat gaan doen. Laten we ons op het positieve dan zo meteen gaan richten. Met natuurlijk kritische side notes. We blijven kritisch met allen. Na het NOS Journaal van 2:30... Michiel van der Velden.
5: NPO Radio 1.
6: De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Volgens de burgemeester van Ceuta hebben zo'n 60.000 migranten de stad bereikt. Duizenden van hen zijn ook alweer vertrokken. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuw muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Artiesten vinden dat AI-muziek te veel op bestaande muziek lijkt. Een piloot uit Maleisië is opgepakt omdat hij mogelijk onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Hij werd in Indonesië aangehouden met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. En zelf was hij ook onder invloed van drugs. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. 6 mensen raakten daarbij gewond. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen.
1: En dan aan bij verkeersinformatie. Dennis, mooi.
7: Het is behoorlijk druk al op de weg. Er zijn veel mensen die aan hun vakantie beginnen. 220 kilometer file staat er nu. Er zijn werkzaamheden en er gebeuren ook wat ongelukken. Zoals op de A12, je hoort het al in het nieuws, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. Dan de ringweg van Amsterdam, de A10.

0: Noord richting de A10 Oost. Die is dicht bij Zeeburg. Je moet omrijden via de westkant en de zuidkant van Amsterdam. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en Beek is de weg voorlopig afgesloten. Omrijden doe je via Nijmegen en Boxmeer richting Duitsland over de A50, de A73 en de A77. En tot slot werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Of liever gezegd voor de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Hey, als ik zeg lesbian simulator, wat denken jullie dan?
3: Ik denk dat...
2: Geil.
3: Dat is heel spannend.
2: Geil.
3: Maar ik weet dat het niet is.
2: Nee, oké. Goed, we gaan er zo over. Nee, eerst dit.
4: Pas op, nu volgt een mening.
5: De Druktemaker.
2: Inderdaad, en vandaag is dat Joost Omen.
6: Rage against the dying of the light, schreef Dylan Thomas ooit. Maar helaas zijn wij Nederlanders te druk met op het terras zitten. Want in een klein dorpje naast Den Bosch hing iemand een poster voor zijn raam. Geen opruimende poster, gewoon een poster die opriep om vreedzaam samen te leven. En prompt werd diegene's auto gejat, in de vaart gediefd. Werden op de witte muren van verschillende huizen met dezelfde poster de woorden slet, hoer en teef gekalkt. Waarom? Omdat de bewoners van die huizen het hadden gewaagd om ook maar enigszins positief te staan tegenover de opvang van 50 minderjarige asielzoekers. Niet 2000 zoals in Ter Apel, niet 60.000 zoals in de Spaanse exclave Ceuta, maar 50. 50 vluchtelingen in een dorp dat 5500 inwoners telt, maar dat onder de gemeente Den Bosch valt, daar ook volledig tegenaan is gegroeid. Dus eigenlijk gaat het hier om een agglomeratie van 162.000 inwoners die gevraagd wordt 50 alleenstaande kinderen op te vangen. En blijkbaar is dat zo'n grote vraag dat het voor sommigen een rechtvaardiging is om het huis van de buren te bekladden met slet, hoer en teef. En dan gaat de burgemeester met de tegenstanders in gesprek. En ik zou begrip moeten hebben en hun zorgen serieus moeten nemen. Dat vertik ik. Racisme is strafbaar. Ik zag een foto van borden die waren opgehangen aan de beoogde opvanglocatie en op een van die borden stond de leus: geen racist, maar realist. Maar als je bij voorbaat 50 kinderen, ik herhaal, kinderen zonder enige grond demoniseert, als verkrachters en messentrekkers en terroristen wegzet, de schuld van alles wat je maar kunt verzinnen geeft, sorry hoor, dan ben je gewoon een racist. Als je niet de moeite op kunt brengen om te snappen dat het opvangen van 50 kinderen in een leegstaand pand op een bedrijventerrein waar niemand woont en niemand wil wonen niets van doen heeft met het oplossen van de woningnood, dan ben je gewoon een idioot die zich voor het karretje van fascisten laat spannen. En als ik nu een beetje ga doen van ja, maar die tegenstanders hebben ook een mening, dan ben ik als columnist medeschuldig wanneer het straks normaal is om het democratische proces te fnuiken met spuitbussen, bedreigingen en autodiefstal. Als wij allen nu niet paal en perk stellen, wie dan wanneer wel? Rage against the dying of the light. Want doe je het nu niet, dan ben je mooi te laat als het verandert in nog iets ergers. Ik wil die samenleven poster achter het raam van elk fatsoenlijk mens zien hangen. Ik wil dat de storm de tuin doet ritselen, dat de kat de kolder in de kop krijgt. Ik wil dat racisten zich weer schamen voor hun foute denkbeelden, in plaats van dat mensen met hersens bang moeten zijn om die hersens te gebruiken. Want gebruik je die hersens, gebruik je je hart, dan komt er vandaag nog iemand met een spuitbus, morgen met een baksteen, overmorgen met een knuppel. Dat klinkt overtrokken, maar eergisteren was het de Prinsenvlag. Gisteren was het de brand in Loosdrecht. Vandaag staat er slet, hoer en teef op een huis. Oh, ik had een bedaard stuk kunnen schrijven over hoe ik deze zomer in München een museum over de opkomst van de nazi-partij bezocht. Over hoe zij leuzen op muren en ramen kalkten, even later mensen in elkaar sloegen, even later mensen thuis opzochten. Maar zo'n stuk hoeft niet. Want we hebben in onze tijd onze eigen fascisten in ons eigen land. Ik mag toch hopen dat ik niet zo'n vergelijking hoef te trekken om ieder weldenkend mens te doen beseffen hoe fucking fout fascisme is.

0: Charlie XCX met Apple hoor je.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Reiza, ik zit af en toe zo in jouw richting te kijken, achter jou, hè? Maar er zit dus de regieruimte. Daarom zit ik daar af en toe zo naar te kijken, te wijzen en te signaleren.
3: Ik dacht, moet je hem zo sexy vond. Jammer. Dat ook.
0: Sorry.
3: Dat ook.
4: Het is een combinatie.
0: Absoluut. Bij ons is aangeschoven kunstenaar Iris van der Meulen. Welkom Iris, fijn dat je bent. En Iris, jij weet alles over de Lesbian Simulator, want die heb jij gemaakt.
5: Ja, klopt. Have you always wondered what it's like to be a lesbian? What it's like to have a coming out.
6: Oh my god, I hope you don't have a crush on me though.
5: Or what it's like to ask another girl out.
7: I'm so excited to be on our first date.
5: You can flirt with girls at the bar, celebrate pride, and get your own completely unique lesbian girlfriend. But that's not all. You will also see how others respond to your sexuality.
8: I can't believe this.
9: Are you pregnant already?
5: Lesbian Simulator. Out now.
0: Ik zie hele twijfel achter de glimmen. Ik denk, toen ik hiervan hoorde, dacht ik, what the fuck, is dit een grap of zo, Iris? Hoe kom je hierop?
5: Ja, hoe kom ik hierop? Ja, ik ben zelf lesbisch en ik heb animatiefilm gestudeerd op de Kunstacademie. En ik was heel erg gefascineerd in het medium virtual reality. En eigenlijk na het afstuderen, ik was eigenlijk al natuurlijk langer uit de kast. En ik kreeg eigenlijk heel veel discriminatie, nare opmerkingen eigenlijk over me heen op de straat. Toen woonde ik nog in Breda, ik kom ook uit Zeeland, nu woon ik in Amsterdam. Eigenlijk uit een soort frustratie van dat meemaken dacht ik, hey, ik wil een project maken wat eigenlijk een vorm van bewustwording gaat zijn op deze soort van discriminatie die wij in Nederland eigenlijk ervaren. Dus een beetje die onderhuidsreacties, ook niet onderhuidsreacties op straat. Het frustreerde mij eigenlijk toen ik tegen mijn ouders hierover ging praten van, hey, dit is eigenlijk wat ik meemaak en het gebeurt voor mij eigenlijk elke dag, het voelt bijna normaal. Toen reageerden hun met, hey, oh, ik wist eigenlijk niet dat het in Nederland nog een probleem was om gay te zijn. En toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk best wel interessant, want dat betekent dat er ruimte voor mij is om iets te maken wat eigenlijk die ruimte kan dichten en zeggen van, hey, dit is eigenlijk wat ik meemaak als een lesbienne in Nederland, waar het zo veilig zou moeten zijn.
0: Ja.
5: Dus daar is het idee van Lesbian Simulator ontstaan. Het is wel een titel die veel reacties sparkt.
4: Ik dacht het op Simulator.
0: Ik dacht van Simulator inderdaad. Ja, ik denk, spannend. Maar het gaat er dus om die blinde vlekken. Dus bij mensen die hier niet mee te maken hebben, om die op te lossen op een of andere manier.
5: Op een of andere manier. Onder andere, zeg maar. Het gaat ook over heel veel andere dingetjes. Maar dat was eigenlijk voor mij de motivatie om het te beginnen. Van hey, waarom accepteer ik dit gedrag eigenlijk zelf? Waarom wordt dit deel van mijn dagelijkse routine? Dat is gewoon niet oké. En twee, dus van hey, volgens mij is er nog best wel dus een gat tussen mij en ook de mensen om mij heen. Ook niet gelijk de extreme homofoben, maar gewoon ook
0: Maar zijn het dan opmerkingen? Is het dingen die je naar je hoofd geslingerd krijgt? Of als je gewoon lekker in de kroeg bent?
5: Alles. Zeg maar, als ik hand in hand met mijn vriendin op straat loop, is het altijd van hey, ik neuk je wel hetero. Ik heb ook wel eens een briefje gehad in de trein dat ik naar de hel ging. Ik ben wel een keer aangereden door iemand met een scooter. Gewoon een jochie op een scooter die zeg maar tussen mij en mijn vriendin doorreed. Ja, ik denk om onze handen los te laten. Dus zulke dingen eigenlijk. Voornamelijk wel seksistische opmerkingen. Opmerkingen die je eigenlijk laten voelen van, ja, je mag hier niet zijn. Zeg maar van, het is niet.
0: Verdomme, niet man. Ik word hier echt boos van, toch?
5: Ja.
0: Ja, maar dan maak je er een VR-ervaring dan van.
5: Ja.
0: Waarom? Sorry hoor, maar waarom dan een VR-ervaring?
5: Omdat ik dus eigenlijk al langer bezig was met het medium VR als een animatiefilmmaker.
0: Ja.
5: Ik vind animatiefilm nog steeds super tof. Maar voor mij is VR eigenlijk net een stukje immersiever, zeg maar. Want je kijkt, ik noem het ook eigenlijk speler in plaats van kijker. Je zet die in die bril en ze komen echt in een andere wereld terecht. Dus er is niet meer die ruimte tussen jou en het scherm, zeg maar. Dus je bent echt één op één met whatever de content is. Geluid is natuurlijk ook een grote rol. En interactie. vind ik een hele leuke tool om dus bewustwording te kunnen creëren. Want mensen iets te laten doen, geeft ze toch net wel dat stapje dichter bij jouw thema, wat dat dan ook zou zijn.
8: Ja,
5: om dat te ervaren, zeg maar.
8: Je staat eigenlijk letterlijk in iemands anders schoenen, toch?
5: Ja,
8: dat is
5: ja.
8: Eigenlijk wat, dus je kan niet anders dan empathisch worden voor dat gevoel, omdat je het opeens zelf meemaakt.
5: Ja, ja.
8: Als het ware.
9: Ik moet ook meteen denken aan een soortgelijke simulator. Een hele tijd terug. En die was van een Mexicaans-Amerikaanse regisseur. Zijn naam is me even ontschoten. Maar die werd in Nederland door het Eye Museum gebracht. En daar kreeg je inderdaad ook een heel harnas om. En weet ik het allemaal wat. Moest je schoenen uitdoen. Er was een hele ruimte gevuld met zand. En dan kreeg je eigenlijk de ervaring mee van Mexicaanse mensen die over de grens probeerden te komen. En hoe onveilig dat was. En dat daar was ook echt een stukje nazorg bij aanwezig. Omdat het zo intens was, inderdaad. Zo immersief dat je helemaal... Ja. Je kunt er niet meer omheen als je dat hebt ervaren. Dus...
0: Maar als ik jullie dan zo goed begrijp, hier aan tafel, ik ga toch nog even voor de zekerheid. Enthousiast dus?
8: Iñárritu.
9: Ja.
8: Iñárritu.
9: Ja. Dankjewel.
0: Oh ja, goed dat je dat even.
10: Maar het hoeft niet per se altijd direct te leiden tot meer empathie. Hè. Uiteindelijk heb je ook een stukje intrinsieke motivatie nodig.
5: Ja.
10: Dus...
5: Ja,
8: maar het is wel een manier. Het is wel een manier, toch? Het is
10: uiteraard. Maar je bereikt vaak wel de stille midden. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat als je al helemaal in de weerstand zit, dan is dit niet het eerste wat direct gaat helpen. Maar nogmaals, het is wel heel goed.
0: Het is een begin. Ja.
10: Het is een begin.
8: En zeker denk ik als waar we het net in ieder geval voor een deel over hadden, de heteroseksuele meerderheid die zwijgt, die misschien wel bereid is om zijn hand op te steken of iets te zeggen als hij iets ziet wat niet door de beugel kan, die kan door zo'n ervaring wel nog gesterkt worden.
9: Ja.
8: Ik ben het helemaal met je eens. De mensen die hier niet in geïnteresseerd zijn, sowieso tegen zijn, die ga je niet bereiken. Maar die gaan wij dus ook niet echt kunnen overtuigen. Dat is eigenlijk mijn grootste probleem
9: maar
8: de hele tijd.
9: Dat is superbelangrijk. Als je uit die stilte komt, want wat jij nu doet is je geeft met die ervaring ook, dan heb je woorden en dan heb je een ervaring.
8: Mm-hmm.
9: En dan wordt het ook makkelijker om iemand, een groep tot wie het misschien niet behoort, om die te verdedigen.
8: Maar ik denk dus dat die zwijgende meerderheid, dat die dat beter kan doen dan dat die queer community
9: zeker
8: de hele tijd zich
9: enorm
8: uit aan het rekken is en een volledige dagbesteding ervan maakt om andere mensen te overtuigen dat ze mogen bestaan.
10: Maar vergeet niet, hè, ik vond dat zo mooi. Zondag zei op een gegeven moment de directeur van Mama Cash, Coco, ik weet alleen haar achternaam even niet, die zei toen op een gegeven moment van those who actually experience the inequality are those normally also with the solution. Kijk, het feit dat wij het ervaren en doorvoelen en doorleven, helaas zijn wij ook degene misschien nog wel die het meest gebaat zijn bij die equality, die misschien wel als eerste voorop gaan staan. Dus, dus misschien moeten we ook nadenken over hoe kunnen we elkaar als gemeenschap ook veel beter naast elkaar staan en soms elkaar afwisselen. Dus soms moet het ook wel van onze eigen gemeenschap komen. Maar we weten ook hoe verdeeld onze eigen gemeenschap is. Dus daar moet ook veel meer verbondenheid zitten.
8: Ja, maar
10: veel meer liefde.
8: En die zwijgende, ik blijf de heteroseksuele meerderheid noemen, wil toch uiteindelijk ook in een inclusieve samenleving wonen. Dat is ook voor hun iets waar wij het belang van duidelijk moeten maken. Dat dat ook voor die mensen betekent. Dat
0: iedereen zullen het weer over je simulator.
8: Oh, sorry.
0: Want jij probeert dat, toch? Ja. Nee, maar dit geeft ook antwoord op jullie vragen. En ook inderdaad deze gedachteoefening. Want het is heel belangrijk om het daarover te hebben. Want er is ook in de simulator... Neem ons even mee.
5: Ja.
0: Wat gebeurt er? Er is ook een moment van een coming out.
5: Ja, ja. Het is... zal ik je even kort...
0: Ja, doe maar. Neem ons even mee.
5: Ja, het is sowieso het is een 40 minuten durende ervaring. Het is ook interactief. Dus je bent zelf bezig. Je moet dingetjes oprapen, lopen. Je begint eigenlijk met het maken van jouw eigen lesbische avatar. Puur om jou eigenlijk in het verhaal als lesbienne te kunnen lopen, zeg maar. Het ziet er heel erg cartoony uit en onrealistisch. Dus het is echt lekker animatiewereldje. Je gaat dus eerst de avatar maken. Dat doe je samen met Lesbian Goddess. Die wordt ingesproken door Hannah van Vliet. In het Engels en Nederlands. En zij is eigenlijk jouw gids ook. Omdat VR een beetje een onhandig medium is. Is dat soms ook wel nodig voor de kijker.
8: Mm-hmm.
5: Vervolgens ga je de eerste paar levels door. Waar je je seksuele geaardheid ontdekt. Op een hele simpele manier. Want het is natuurlijk... Ja, ik heb maar 40 minuten om het te doen. Dus het gaat daar een beetje over lesbian popculture. Dus ik dacht vooral aan mezelf. Hoe was ik als tiener op mijn computertje de Am I Gay quiz aan het doen.
0: Deed je zo'n quiz om dan mee te komen, ben ik gay of niet?
5: Ja, het staat natuurlijk helemaal nergens op, want die quiz stelt echt de simpelste vraag van, fantaseer je over over meisjes of zo. Of wil je met je vriendin kussen of zo. Maar dat waren van die dingen die als tiener dan... Er was zo weinig representatie toen dat je dat maar aangrijpt. Ja. En ik weet nog, ja, ik was heel erg fan van Lady Gaga. Dat was ook een beetje mijn houvast. Dus dat eerste level gaat een beetje over de referenties van onze queer community. Je gaat uiteindelijk ook naar een rave waar je leert met meisjes flirten.
0: Oké.
5: Dus de eerste aanraking ook met andere lesbiennes en queer personen. Uiteindelijk krijg je ook een vriendinnetje, ga je op date. Maar er is dus ook dat moment van uit de kast komen. Wat ja, voor mij, ja, het uit de kast komen is natuurlijk best wel een spannend moment. En eigenlijk verandert je leven daarna ongeacht wat de reactie is. En ik wilde dus ook heel erg laten zien van realistisch beeld. Soms kan een coming out heel fijn en opluchtend zijn en krijg je een hele fijne reactie. En soms kan je echt een reactie krijgen die je hart breekt, zeg maar. Ja.
0: En kun je daar zelf voor kiezen of is het maar net wat de game jou geeft, om het zo maar te zeggen?
5: Een beetje, want je moet 3 keer de coming out doen. En dat doe je ook echt door hardop te zeggen I am gay in de microfoon van de headset. En we hebben het zo ingebouwd. Er zijn eigenlijk 6 mogelijke scenario's. En je krijgt er 3. En je krijgt er van altijd eentje die negatief op je reageert en altijd eentje die positief op je reageert, zeg maar. En dan nog een derde. Ja.
0: En daarna? Wat gebeurt er daarna?
5: Daarna merk je dus eigenlijk dat de wereld een beetje gaat veranderen. Want je krijgt een vriendinnetje, dat is heel leuk. Je gaat met haar leuke dingen doen. Maar je merkt ook dat de publieke ruimte ineens anders op je gaat reageren, zeg maar. Dus er is een level dat gaat... Ja, dus over discriminatie, over jij gaat met je vriendin naar een restaurant en eigenlijk iedereen kijkt jou aan zodra jullie elkaars hand vasthouden. En er worden nare reacties geroepen, maar het restaurant vervormt ook helemaal en wordt groter, want daar is VR natuurlijk heel
0: Ik zie hier
5: voor.
0: Aan tafel mensen echt knikken. Herkenning, of oké, leuk.
9: Nee, ik denk dat je hier weer die discrepantie in ziet tussen de 2 verschillende ervaringen van wie tot de community behoort en wie niet. Ik ben gelijk heel benieuwd hoeveel mannen hebben de simulator al geprobeerd en hoe reageren die erop?
5: Ja. Ja, hoeveel? Ik denk dat het een beetje 50-50 is, mannen, vrouwen. Maar ik moet zeggen dat de hetero mannen, van wie ik het weet, dat ze hetero waren, wel ook naar me terugkomen.
10: Hoe waren?
0: Die uit de kast zijn gekomen.
10: Waren.
5: Die zijn
10: niet
5: gay.
10: Okay.
5: Hetero mannen die gay
9: zijn. Die zijn
5: niet gay. Nee, sorry, de hetero mannen. Ik kreeg vaak wel hele lieve reacties. Dat ze ook zeiden van, hey, ik wist het eigenlijk niet dat dit gebeurde. Of iemand die zei ook, hey, mijn broertje is homo. En ook al gaat het meer over het lesbische perspectief. Die zei van, hey, ik snap eigenlijk toch wel wat hij nu meemaakt, zeg maar. Dus het spreekt natuurlijk ook wel een klein beetje in een bredere zin. Maar toch merk ik wel dat kleine sprankje bewustwording werkt wel een beetje. Ja. Want ze zegt inderdaad van, ja, ik wist het eigenlijk niet dat dit gebeurde. Of, oh ja, ik heb misschien ook wel eens zoiets gezegd. Ja. Weet je wel? En dat is eigenlijk het doel voor mij, om dat stukje te vinden. Zeg, dat kleine... Ja. Wat we denk ik dus wel kunnen veranderen, wat jij al zei. Ja.
0: Zijn er ervaringen waarvan jullie nu denken, god, dat zou er ook in moeten?
10: Ja, ik zat wel gelijk te denken. Ik denk dat misschien mijn ervaring als lesbische, Caribische, queer, dat ik misschien weer wat andere ervaringen heb.
0: Oh,
10: als ik ga ook naar representatie.
0: Ja, goeie. Dus heb je daar rekening mee gehouden?
5: Ja, ik heb het voornamelijk gebaseerd op mijn perspectief. We hebben wel veel getest met andere queer personen. Maar ik kwam er ook achter van, inderdaad, we maken allemaal zoveel andere dingetjes mee, dat ik het eigenlijk niet in mijn plek voelde om bijvoorbeeld te spreken voor bijvoorbeeld een lesbienne van kleur. We hebben er wel over nagedacht en zaten denken, zullen we meerdere simulators maken? Maar dan wil ik ook die ruimte zeg maar ook overlaten aan de ander, zeg maar. Omdat ik dacht, kijk, ik spreek nu meer vanuit mijn ervaring. Die is voornamelijk gebaseerd op een wit meisje uit Nederland.
0: Maar ik neem aan dat je avatar kan kiezen. Dat ik ook gewoon een avatar kan kiezen van kleur, toch?
5: Ja, nou eigenlijk alle kleuren zijn regenboogkleur. Dus je kan geen huidskleur. We hebben wel naar de haren gekeken. Ook van personen van kleur en van Aziatische personen en van witte personen. Het is heel erg geanimeerd. Het is allemaal een beetje klonky haar. Maar we hebben dus wel daar eigenlijk variatie voor gezocht.
8: Ja, maar als je de reacties daar niet op laat aanpassen, heeft dat natuurlijk eigenlijk geen zin.
0: Nee.
8: Want dan is het alleen de avatar die er op een bepaalde manier uitziet. Ja, maar als jij niet een racistische omgeving. Opmerking exact. Naar je hoofd krijgt, dan is het niet dezelfde ervaring.
10: Ik had het eerlijk gezegd net al, want ik zag, wat staat er op je shirt?
5: Chapel Roan.
10: Ja, dus Chapel ik zag Roan. Al dat jullie alle drie erop aangingen. En ik dacht, oh, volgens mij leef ik in een andere bubbel. Want ik heb geen idee wie dat is.
0: Oh my god.
10: Oh my god. Ja,
8: ja echt, oh echt nee. Een queer icon.
0: Hey, maar wacht even. Dat komt omdat ik dit programma presenteer. Dat ik er bij de Rode Draad hebben we ooit een keer aandacht besteed. Of was het bij de Nieuwsbv aan Chapel Roan? Ja, we besteden regelmatig aandacht aan. Ze is wel een beetje een icoon. Hier bij de Rode Draad.
10: Oké, okay, ja. Ik ga het opzoeken.
0: Maar live to learn, toch? Ja. Laten we eerlijk zijn. Maar inderdaad, oké, Chapel Roan is een icoon. Maar dat is wel een interessante opmerking die Raisa natuurlijk maakt.
5: Zeker.
0: En dat maakt het ook dat we er misschien een beetje om moesten gniffelen in het begin. Ook omdat, ja, er bestaat natuurlijk niet één soort lesbienne, toch?
5: Nee. Nee, en dat probeer ik ook altijd wel bij het werk uit te leggen. Want ik kan inderdaad niet voor de hele community praten. Dat is te lastig eigenlijk.
8: Nee. En dat zal je ook niet in dank afgenomen worden. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar angstig voor bent.
5: Ja, dat vond ik wel spannend. Ja. En ik merk ook online, want we hebben de trailer online gezet. Daar kreeg ik ook best wel veel reacties over. Dat mensen zeggen, ja, het is niet inclusief. Maar het zijn ook mensen die waarschijnlijk niet eens ervaring hebben gezien. Mm-hmm. En dat is wel lastig om je te navigeren. Want ik denk, ja, als maker was eigenlijk mijn doel dus een beetje te focussen op die opmerkingen die ik hoor. Maar het gaat inderdaad eigenlijk niet ook nog bijvoorbeeld dan over lesbiennes en die ook nog eens racisme daarbovenop ervaren.
0: Precies.
5: Dus ja, daarom zeg ik altijd bij, kijk, ik heb dit werk specifiek gewoon eigenlijk op mijn eigen leven gebaseerd. En eigenlijk de dingen die ik zelf heb meegemaakt erin verwerkt. Maar het spreekt dus absoluut echt niet voor alle lesbiennes in de wereld.
0: Weet je wat ook niet voor alle lesbiennes in de wereld volgens mij spreekt? Carabiners.
5: Ja.
0: Zeg,
5: Karabijnhaken?
0: Karabijnhaken?
10: Nee, wat is dat?
0: Kijk, Raisa zegt het niet. Caroline zegt het ook niet.
11: Ja, echt 100%.
0: Zet gaat helemaal aan.
8: Ik heb ze zelfs.
11: Ja.
8: Nee, ik heb ze niet bij me. Maar
9: stuurde laatst
8: nog
9: een heel stukje lesbische representatie die ik niet had zien aankomen naar Anne Fleur Schipper van de Lesbische Liga. Namelijk, ik was in de Apenhul.
0: Ja.
9: En daar hadden ze mokken, van die blikken mokken met een karabijnhaak als oortje.
0: Want dat is iets wat veel voorkomt. En die moet je dus verzamelen ook in de game.
5: Ja, zeg maar. Je moet in de game eigenlijk om de mensen een beetje aan te sporen om interactief te zijn. Ja. Is er een puntensysteem ingebracht, zeg maar. En in plaats van punten hebben we het karabijnhaken gemaakt.
0: Omdat dat zo iconisch is?
5: Ja, omdat het was, want nu hebben de hetero's het ook alweer overgenomen.
0: Raisa, ik zie dat je. Caroline, laat even een plaatje van de karabijnhaak zien.
5: Als lesbiennes hang je dat eigenlijk aan je broek. Je karabijnhaak en je sleutels.
8: Omdat je aan het klussen bent, toch? Omdat
5: het is handig. En ze konden elkaar iets makkelijker herkennen. Maar
0: een beetje codetaal.
5: Maar nu zou ik
11: het waren eigenlijk de handkerchiefs die de gaymannen hadden, waren de carabijnhaken.
9: Oh, want die kleuren maken ook nog uit.
0: Je hebt zoveel mogelijkheden en kansen gemist.
10: Ik heb het echt gemist, ja.
0: Oké, maar dat zijn dus leuke punten om te verzamelen.
5: Ja.
0: En wat voor beloning hangt eraan vast?
5: Ja, dat is natuurlijk de lesbische rank, zeg maar. Je kan een diamond, platinum lesbien zijn, een gold, silver. Dat is natuurlijk ook een klein beetje een grapje ook naar de gaming-industrie. Want ja, punten winnen zorgt er wel voor vaker dat je beter je best gaat doen.
0: Ja.
5: En als je de installatie of de ervaring speelt, krijg je dus ook een kaartje mee met jouw naam, je vriendinsnaam, jullie horoscoop en dus ook jouw punten scoren. En ik hoop dat mensen daarmee kunnen opscheppen van, kijk, goed.
0: Ik heb hem gedaan, yes! Een support inderdaad van solidariteit, inderdaad. Ik vind het mooi, dankjewel. Ja. Bedankt voor deze uitleg. Iris van der Meulen, je kunt een lesbian simulator in Amsterdam ervaren in het Pride Village op het Museumplein van woensdag 5 augustus tot en met zaterdag 8 augustus. Hè? En dan ben jij er ook?
5: Ik ben er ook bij.
0: Oké, dan kun je ons begeleiden. Daarin. Hartstikke tof. Gaan we even certificaat halen.
5: Ja.
0: Nog iets. Oké.
12: NPO Radio 1.
13: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smitprijs.
14: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
13: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Edi Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
12: NPO Radio 1.
13: Morgen vanaf 11 uur.
12: Wie luistert, weet meer.
15: Grote ontwikkelingen. grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: NPO Radio 1. 3 uur.
19: Natasha Gibbs.
0: Met veel kritiek op een betaalde tribune op de gracht in Amsterdam en een stevig stuk in het Parool over de financiële handel en wandel van de huidige directeur van Pride Amsterdam leidde de discussie over de commercialisering van Pride deze week flink op. Is het nog wel wat het oorspronkelijk was? Gaan we zo meteen over hebben met mijn panel hier in de Rode Draad na het NOS-journaal van 3 uur met Michiel van der Velden.
20: De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensen smokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste zijn verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te verkopen. De FIFA zou zo meer geld kunnen verdienen, maar daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet betrokken was bij het plan en dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt het voetbal te verkopen. Een ruime meerderheid van de FIFA-landen heeft zich inmiddels ook tegen het plan gekeerd, zegt sportjournalist Edwin Schoon.
21: Kijk, er is echt een duidelijk kantelmoment aan de gang. UEFA heeft gisteren een grote steen in de vijver gegooid. Dat is historisch, uniek, om zo duidelijk een boycott uit te spreken. Azië schaart zich daar nu achter en ook CONCACAF. Dus Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Cariben zijn dat. Dat is bij elkaar 41 stemmen van de 211. En Azië is 47 stemmen, Europa 55. Dus je kunt nu zeggen dat 143 van de 211 landen nu het plan niet meer steunen. En als ook mensen om hem heen gaan zeggen, we werken hier niet langer samen met deze man. Ja, dan dreigt langzamerhand het scenario weer in het doek wel eens zou kunnen vallen voor Infantino.
20: Het lijkt erom zeer onwaarschijnlijk dat het doorgaat, want de landen zouden ermee moeten instemmen. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens artiesten veel op de muziek die al bestaat. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. Bij een verkeersongeluk op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. 4 voertuigen reden op elkaar. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Mogelijk komt het door de Duitse grenscontroles. In Utrecht is vanavond een debatwedstrijd afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Tivoli Vredenburg dacht dat de studenten meedoen op hun persoonlijke titel, maar ze doen dat namens hun universiteit. Volgens Tivoli gaat dat in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. De afgelopen dagen zijn duizenden vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden, ondanks een verbod. De meeste kwamen uit het buitenland en kunnen geen boete krijgen. De Nederlandse chauffeurs krijgen er wel een. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten zelf. Ze zijn de eerste met een fatbikeverbod in Nederland. In Enschede geldt sinds maart dit jaar een verbod in de binnenstad omdat de fatbikers gevaarlijke situaties veroorzaken. Bewoners merken een duidelijk verschil.
1: Het is wel veel fijner zo, veel minder overlast. Ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Dus het is wel veel fijner zo, vind ik.
19: In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen dat ze blij zijn met de resultaten. Er is nog geen landelijke regelgeving over fatbikes, maar dat is een kwestie van tijd volgens de inwoners.
22: Ik denk het wel. Misschien dat het wat langer duurt, maar de wet gaat er wel komen. Het is belangrijk voor de veiligheid voor degene die op de fatbike zit, maar ook de mensen eromheen.
19: Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen hardrijdende fatbikes, maar die wachten de landelijke regels af. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De piloot zegt dat het de derde keer was dat hij drugs smokkelde. Hij zou er een vergoeding voor krijgen van omgerekend ruim 10.000 euro. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Dan wordt het 22 tot 26 graden.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi.
23: Het is best wel druk. Er staat bijna 220 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden en ongelukken. Maar natuurlijk ook gewoon door mensen die aan hun vakantie beginnen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. Dat komt dan weer door een vrachtwagen met pech. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Noord naar de A10 Oost. Bij Zeeburg is de weg afgesloten. Omrijden doe je via de Koentunnel langs de westkant en de zuidkant van de stad. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is de weg dicht bij Beek. Dat komt door een flink ongeluk vanochtend. Het duurt nog wel even voordat de weg daar weer vrij is. Het verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En op de A16 van Breda naar Rotterdam zorgen werkzaamheden voor de Moerdijkbrug voor 20 minuten vertraging.
24: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
26: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
27: Europa is van Picasso. India is van mij.
28: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
26: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedemiddag en welkom bij De Rode Draad. Zometeen schuiven theatermakers Jesse Stensler en Jules Vermeij bij mij aan. Om het met mij en mijn panel te hebben over hun jeugdvoorstelling Ei. Ja, want hoe maak je theater voor kinderen over queer zijn? En hoe praat je überhaupt met zulke jonge mensjes over identiteit en geaardheid? Nou, dat hoor je allemaal na 4:30. Eerst ga ik met mijn panel verder praten. Carolien Borgers aan mijn rechterhand, Raisa Sambo links voor mij, Sen van Beek hier rechts voor mij en links Martijn Kamphorst. Tot 4:00 zijn jullie nog mijn gesprekspartners. Dus in deze speciale World Pride uitzending. Laten we maar eerst even gewoon een ergernis tackelen. Althans, er was veel ergernis. Ik weet niet hoe dat bij jullie was. Tribune langs de Prinsengracht, betaalde plekken.
1: Ik zit daar zaterdag.
0: Heb je betaald?
1: Ik ben uitgenodigd.
2: Ah. Je hebt niet de €275 neergelapt.
3: Dit is niet inclusief.
1: Nee, ik ben uitgenodigd en ik zit daar met mijn moeder en mijn verloofde.
0: Oh.
1: En ik moet zeggen, ik heb jarenlang de boot georganiseerd. Allereerst ben ik begonnen, ik was toen uitgenodigd. Ik was niet de enige die dat georganiseerd. De Koninkrijksboot, daar weet je nog alles vanaf,
0: denk
1: ik.
0: Zeker, daar hebben we veel verslag over gedaan. Hè?
1: Het was 150 jaar het Nederlands Koninkrijk. En toen was het destijds nog niet zo dat overal gelijke rechten waren als het ging over openstelling van het huwelijk. Want natuurlijk dit jaar wordt gevierd, 25 jaar.
0: Maar dat was op de eilanden niet zo.
1: Nee, klopt. Dus op Curaçao, Sint Maarten en Aruba was dat nog niet mogelijk. De bijzondere gemeentes weer wel. En sinds 2024 is het wel mogelijk op Curaçao en Aruba. Nog niet op Sint Maarten, waar mijn verloofde vandaan komt. Nou, fast forward, uiteindelijk waren er drie mensen overgebleven die heel fijn met elkaar konden samenwerken. Gijs Stork en Angelo Tromp. En we hebben toen in 2017 Three Layers opgericht. En toen zijn we eigenlijk elk jaar wel gaan meevaren met de Pride. Heb ook meerdere prijzen gewonnen, ben ik wel heel trots op. Omdat er is altijd wel een thema, toch? En wij sloten er altijd op aan, dat als wat proberen wij. Ik moest helaas daarmee stoppen, want ik ging werken bij de gemeente. Omdat we ook we kregen subsidies vanuit de gemeente voor de boot.
0: En dan kan je niet die boot organiseren.
1: Nou, dat zou gek zijn, omdat ik zelf bij de gemeente werk.
0: En dan zelf die subsidie krijgen.
1: Ja, dus dan wordt het dubbel.
0: Heel goed, ja.
1: En vanaf dat moment heb ik eigenlijk de zegening. Ja, ik vind het wel echt een hele lieve kans vanuit de organisatie dat ik dan op de VIC-dek mag staan. En nogmaals, omdat ik daar dan met mijn moeder sta en mijn verloofde, maar vooral mijn moeder, is dat iets waarvan ik het heel leuk vind. Omdat het heel lastig is om überhaupt op een boot te staan dan met alle drie. Dus je vindt maar een organisatie zeg ik geef je +2.
0: Juist.
1: Dus ik kijk daar misschien heel anders naar.
3: En die tribune is toch ook gewoon omdat er heel veel meer toeristen zijn en
1: ja, klopt.
3: Er gewoon ruimte, een miljoen meer mensen in Amsterdam dan normaal gesproken, niet dan normale Pride.
2: Volgens
3: maar
2: mij
3: wel
2: een
3: normaal.
2: Half miljoen meer dan normaal.
0: Ja,
2: dan
0: normale, dat is zo Pride, als je host city bent. Dan komt natuurlijk iedereen van over de hele wereld naar jouw stad toe. Maar dus als ik jullie goed begrijp, zijn jullie best wel voor zo'n betaalde tribune.
2: Waarom het schrijving denk ik oproept, is omdat
0: Martijn?
2: Er zijn ook, dat is wel belangrijk om te zeggen. Er waren verschillende trappen in de kosten. Dus die laatste tickets zijn echt bizar duur. En dat is dan inclusief eten en drinken bij tegen de €300 aan. Maar er zijn
1: 200.
2: Ja, precies.
0: 200.
2: Oh.
0: Om te beginnen. 2,75 hoor ik
2: in ieder geval.
1: Klopt, maar dat is zeg maar. Je hebt early birds, je hebt normal tickets en je hebt.
0: Oh god, ja, natuurlijk.
2: Ja, er waren ook bijvoorbeeld kaarten voor mensen met de stadspas. Weet je wel? En die waren dan €15. Die zijn allemaal natuurlijk al wel weg inmiddels. Maar er is altijd een groep die heel vaak vergeten wordt in dit soort situaties. En dat zijn mensen die nog geen status hebben en queer zijn. Ah. En die maken überhaupt geen aanspraak op zo'n tribune, tenzij ze een ingang weten kennen via de organisatie. Ja. Omdat je geen status hebt, heb je ook geen stadspas. Dus dan val je helemaal buiten. En dan is even 35 of even €50 neerlappen al een astronomisch bedrag.
0: Ja.
2: Dus het heeft ook er gaat wel een uitsluitende werking van uit van zoiets.
0: En dan val je dus letterlijk buiten de boot, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Tussen wal en schip.
0: Tussen wal en schip.
3: Leuk.
0: Nog een paar.
2: Dat was door respect van die scheepvaart.
0: Maar Sen, je bent er wel kritisch over, dus.
4: Nou ja, ik vind het gewoon dat je weer iets maakt waarmee geld eigenlijk binnen een organisatie komt. Terwijl het zeker ook wel iets kan toevoegen. Maar maak het dan ook voor de mensen waarvoor het echt iets toevoegt. Dus maak het voor de mensen die bijvoorbeeld niet naar Pride komen omdat ze het te overweldigende ervaring vinden. En maak het dan een prikkelarme omgeving. Doe dan ook iets waarbij je dus uitnodigt dat dus een andere groep ook een keer er gebruik van kan maken. En daarom is het heel goed dat Stadspas er aan gekoppeld is en dat dat er mogelijk is. Want daardoor maak je het voor een groep mogelijk financieel gezien. Maar ik denk daarin dan wel van, als je dan zoiets doet, waarom doe je het dan voor de meer commerciëlere kant. Want waarschijnlijk zijn de tickets die duurder zijn, zijn er meer dan de tickets die goedkoop zijn. Waarom doe je het dan niet een keer voor echt voor de mensen, zoals bijvoorbeeld de mensen die tussen die statushouder zijn of nog niet daarin aanraking voor in aanmaking komen.
2: Mensen die een rolstoel gebruiken.
4: Mensen die een rolstoel gebruiken.
1: Er zijn
4: mensen
1: opties
4: die,
1: daarvoor.
3: Nee, er zijn opties.
4: Ja, er zijn zeker opties ervoor. Maar maak het dan gewoon een keer echt voor die mensen. En richt het dan gewoon een keer in voor de mensen die...
5: Is dat dan ook meer de Pride-gedachte?
4: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat je dan mag zeggen van... Oké, deze mensen die vallen eigenlijk altijd al erbuiten. En laten wij nou eens een keer vanuit onze gemeenschap... echt eens een keer inclusief zijn naar iedereen... Ja. En laten we daar dan ook een podium voor inrichten.
5: Reisje, hoe kijk jij daarnaar?
2: Die zegt de
3: Reisje zit er zelf aan.
1: Nee, dat is het niet. Maar
5: weet je waarom ik het zeg? Ja. Omdat ik jou net ook een beetje zo je hoofd zo'n beetje zo heen en weer. Oké, ik kan hier inkomen. Dat is het hoor. Niet omdat je er zit.
1: Het is meer dat inderdaad. Het is zo lastig, want je wil uiteindelijk de hele gemeenschap bedienen. En ik hoor ook, terwijl je praat, hoor ik mensen die zeggen van. Ja, maar laten we alsjeblieft als gemeenschap niet doen alsof. Iedereen het financieel krap hebt. Weet je, dat zijn ook mensen die enorm trots zijn dat ze zeg maar een bepaalde succes hebben behaald.
4: Zeker.
1: En aan de andere kant heb je zeker wat jij zegt. Van heb je ook mensen die tussen wal en schip vallen omdat ze dus geen stadspas hebben, omdat ze niet geregistreerd staan. Stadspas is overigens een pas waarbij je dus krijgt op het moment dat je onder het minimum leeft.
3: Klopt.
1: Uiteindelijk wil je die hele gemeenschap bedienen inderdaad. En ik denk dat gewoon soms heel ontzettend lastig is. En dat zeg ik niet omdat ik daar zit of sta.
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Het is gewoon ontzettend lastig inderdaad. Maar de gedachte om het, degene die het meest geraakt worden binnen de gemeenschap, om juist die op een platform te zetten, ik weet niet. Ik ga toch het liefst voor die hele brede gemeenschap. Die inclusieve gedachte voor zo breed mogelijk.
3: Nou, het gaat eigenlijk ook over commercialiteit, toch? Ja. Het gaat over geld verdienen aan iets. Ja. En ik geloof dat de Pride zoals die nu is... niet wegkijkt van een beetje geld verdienen.
1: Nee.
3: Het is natuurlijk een heel erg commercieel feest. Het gaat over die boten. Het gaat over de sponsoring die boten niet krijgen... maar die ze zelf betalen. Maar dat zijn allemaal bedrijven als Booking en Mastercard. En zo vaart allemaal mee. Als je het financiële, kapitalistische aspect... van die kanaalparade weg wil halen... ja, dan weet ik even niet waar we dan zijn. Daar zijn we gewoon niet.
5: Maar wringt dus bij jullie ook dat grote commerciële... Want jij noemt dat net, Caroline, Booking.com. Dat is dus ook echt een probleem. Is dat het probleem? Of is het, we durven niet echt te kiezen zoals jij, Sen, zegt... voor oké, maak dan een tribune voor mensen die echt gewoon... echt onderaan bungelen, om het zo maar te zeggen.
4: Kijk, het is natuurlijk, Reisje zei het ook al eerder, van laten we nou gewoon eens echt als gemeenschap gewoon echt eens kijken hoe dat we met z'n allen samen kunnen staan en hoe dat we er samen voor kunnen zorgen dat wat onze boodschap is en waar we voor willen staan en wat we over willen brengen, laten we dat ook eens een keer samen doen.
3: Mm.
4: En dat is, ik denk ook net op het moment dat Booking wordt genoemd, merk ik ook bij mezelf, maar ook bij anderen, dat iedereen zoiets heeft van, oh ja, het is wel een gevoelig onderwerp op dit moment. En daarin denk ik, ja, ik snap dat hoe Pride nu wordt georganiseerd, dat geld kost. Dat snap ik.
3: Mm.
4: Ik denk, ooit is het begonnen met echt heel weinig geld. En er zijn ook heel veel mooie beelden van te zien. Voor mij voelt dat veel meer als iets waar ik persoonlijk achter kan staan.
5: Want het begon ooit ook als protest.
4: Ja.
3: Ik denk dat het nog steeds wel is.
2: Ja, het is zeker nog steeds niet. Dat is het ding. Dat is ook constant de wrijving. Mm-hmm. Dat de meeste Pride-manifestaties als demonstratie of protest zijn begonnen. Ook in Nederland met een roze zaterdag.
3: Mm-hmm.
2: Maar dat specifiek die Canal Parade in Amsterdam begon als een soort verbindend vrolijk feest. Waar de horeca bij betrokken was. En dus dat heeft vanaf meet af aan een commerciële insteek eigenlijk ook gehad.
3: Ja, terwijl een vorm van viering kan natuurlijk ook een protest zijn.
2: Ja,
3: het feit
2: absoluut.
3: Dat je zelf durft te vieren is...
2: Moet het ook blijven? Ja. Snap je? Want je kunt wel zeggen, ja, maar zo is het ooit begonnen. Maar de vraag is ook,
3: terug?
2: Wat is er nu nodig?
3: Want ik snap wat ze zeggen.
4: Waarom zou je niet terug kunnen gaan?
5: Kan dat?
3: Ja, dat weet ik gewoon niet.
1: Moet je het willen?
4: Nou ja, dat is inderdaad een vraag. En ik denk ook van op het moment dat je zegt, van kan je terug? Ja, je kan altijd terug. Want je kan altijd zeggen, oké, tot nu toe is het zo geweest.
3: Mm-hmm.
4: En we gaan nu deze weg op. Ja. Er kan altijd een ander...
2: Dus niet per se terug, soms is het gewoon verder.
4: Mm-hmm. Ja,
1: mooi.
4: Of met een, weet je, de rebranding is iets wat overal wel een keer voorkomt.
5: Maar rebranding zou je dan bijvoorbeeld ook, hè, dan ga ik het toch noemen weer, Booking.com gewoon uitsluiten daarin. Omdat het bedrijf ook accommodaties biedt aan illegale nederzettingen in Palestijns gebied. Iets wat veel mensen, queer en niet queer, in het verkeerde keelgat schiet. Is dat iets wat daar ook dan uitgehaald moet worden?
1: Ja, dat is gewoon een, dat is gewoon een keuze die je moet maken. Kijk, ik zat voorheen in het bestuur van COC Nederland, tot voor kort. COC Nederland kreeg ook behoorlijk wat geld vanuit Booking.com. En we hebben echt als bestuurder voor gekozen van het geld dat we nu krijgen. Daar stonden volgens mij ook allerlei voorwaarden aan vast. Maar we hebben gezegd, we gaan hier niet mee verder als COC zijnde. En dat had Pride net zo goed ook kunnen doen. Ja. Dus dat is gewoon een keuze die je kan maken.
2: Ja. Want op dan kan je ook quote van Lotte Houding ten Katen. Solidariteit is ondeelbaar. Dus dat betekent dat ook die solidariteit er moet zijn. En die is er dan nu dus niet. Dat wordt toch dan even gezegd. Moeilijk, lastig.
4: Daarbij denk ik dus van als je dan moet zeggen van oké, we krijgen een heel stuk minder geld en er is geen andere partij die dat gat kan vullen, dan moeten we het gewoon anders aanpakken.
3: Dus dan wordt het gewoon veel kleiner. Want zonder geld wordt het gewoon klein.
2: Dan sneuvelt de tribune.
1: Maar ja.
4: Of iets anders groots. Wat zeg maar, er zijn zoveel mooie kleine evenementen en dingen die je kan doen. We hebben het ook al eerder gehad over wat er allemaal wel niet is en hoeveel het is.
3: Ja. Het komt natuurlijk allemaal wel samen op die zaterdag. Voor het grote publiek. Als we het wederom over de zwijgende meerderheid hebben.
1: En soms is dat ook angstdenken. Hè? Want toen COC Nederland afscheid heeft genomen van Booking. Mm-hmm. Is niet vrij snel daarna. Hebben we een donatie gekregen vanuit. Mag ik de partij benoemen? Dan moet ik het wel weten. Het heeft iets te maken met de loterij. Ga je weer.
3: Postcode?
1: Ja, vriendenloterij.
3: Vriendenloterij.
1: Vrienden of postcode loterij. Okay. Heeft toen gedoneerd. Dus het. Weet je, one door closed, another one opens. Mm-hmm, dus je kan ook zeggen van, ik neem gewoon een bold move, moedig. We zeggen nu nee, maar we hebben gewoon hoop. En je kan ook campagne, kom op. En diegene die nu achter prijs zit, we weten allemaal, dat is iemand die echt wel weet welke deuren die kan opentrappen.
4: Oh,
1: dus ik geloof ook wel, als hij echt zou willen, dan kan het.
5: Ja, degene die achter Pride zit, directeur van Pride, er is ook wel weer veel kritiek op dit moment. Hè? Parool berichten daarover, hoe deze persoon de zaken financieel aanpakt. Veel kritiek, veel onvrede, term zonder. De koning viel zelfs over hem. Is dat schadelijk? Zulke artikel?
2: In dat artikel, volgens mij de laatste uitspraak waar het mee eindigt, dit citaat, is dat hij dus trots is. Voor hem is het echt een viering dat die tribune er is. En voor een ander deel van de community is dat juist een doorn in het oog. En dat is heel veelzeggend.
3: Ja, het gaat natuurlijk niet alleen over die tribune. Het gaat ook over de horeca. De manier waarop eigenlijk de queer horeca helemaal buitengesloten wordt van dit evenement. Mm. Terwijl de grote horecatenten die al veel aandacht krijgen, nu enorm gaan cashen. Mm. Het is volgens mij heel moeilijk to please everybody.
2: Mm. Ja.
3: Zeker met de grootte van dit festijn. Ik bedoel, World Pride is fenomenaal dat nu in Amsterdam is. Mm-hmm. Als je dat kleiner krijgt, al die kleine zij-evenementen die er zijn, zijn fantastisch. Maar als je dat als hoofdmoot wil hebben, als je daar 1 miljoen mensen voor naar Amsterdam wil trekken, dat gaat gewoon niet gebeuren.
4: Dat snap ik ook. Alleen het is wel, ik denk wel dat op het moment dat je dus dan zegt van oké. Wij als organisatie staan niet achter een organisatie als Booking.com. Mm-hmm. Waarvan denk ik inderdaad heel veel queer personen zeggen, ik sta daar niet achter. En ik, wat je ook zegt, waar één deur dicht gaat, gaat een ander open. Ja. Deuren is wel een thema vandaag.
3: Ja, dat zeg ik ook.
5: Een bold move, dus moedig zijn eigenlijk. Moedige keuzes, durven maken. En ook hoop hebben dat dan toch positief uitpakt. Of in ieder geval het vertrouwen hebben daarin.
3: Dat zijn of hopen dat het naast elkaar kan bestaan.
5: Naast elkaar kan bestaan.
2: Want Pride is groter dan alleen dat
3: precies,
2: Pride Amsterdam.
3: Ja, precies.
2: De gemeente heeft nu sinds dit jaar volgens mij een nieuwe regeling waarbij je eigenlijk voor de Pride, voor de kleinere evenementen, de subsidie direct aanvraagt bij de gemeente.
3: Kijk.
2: En Pride, Stichting Pride Amsterdam is alleen verantwoordelijk dan voor de botenparade en voor het slotweekend.
4: Ja,
2: dat is dit jaar een uitzondering, omdat het World Pride is.
4: Volgens mij is het wel dus zo dat het dan buiten de week valt waarin Stichting Pride Amsterdam alles organiseert.
2: Ja, dus Pride is de hele maand dan, zeg maar.
4: Ja, en dus in de periode waarin dus
3: de meeste mensen,
4: er zijn.
5: Een grote meerderheid, die stille meerderheid.
4: Ja, dan moet je alsnog wel bij Stichting Pride Amsterdam je subsidie aanvragen.
3: Ja, en het jammer is dat die randprogrammering natuurlijk alleen voor de mensen is die daar al in geïnteresseerd zijn. En je wil juist die andere mensen ook daarbij betrekken, uiteindelijk.
4: Ja, en de gemeente is hier dus wel open voor, want wij organiseren de Trans Pride Walk. Die is aanstaande zondag om 14:00 vanaf Waterloopplein. En daarin, dat is wel dus ook in samenwerking met de gemeente. En wij hebben daarin dus met de gemeente een samenwerking. En dus ook buiten de subsidievelden zijn we mogen gaan.
5: Mm. Daar ben je dus wel positief over, als ik jou goed hoor. Zeg.
4: Over de gemeente Amsterdam.
5: Ja. Ja. Hoe die dat aanpakt.
4: Ja. Ja.
5: Heb je dit trouwens allemaal wel eens op een boot gestaan?
4: Nee, ik heb nog nooit op een boot gestaan.
5: Wat? Hoe kan dat?
4: In de afgelopen 5 jaar.
3: Wil je het wel?
5: Zou je het willen?
4: Als het de juiste boot is. Mm. Ja, ik denk dat dat wel...
3: Wat bedoel je? Ik heb jou ingeschreven voor booking.com. Ja, ja, ja.
5: Nee. Wat bedoel je met als het de juiste boot is?
4: Nou ja, ik denk dat er boten zijn die er zijn voor de organisaties die de boot heeft. En ik denk dat er boten zijn die er voor de queer gemeenschap zijn. Mm. En ik denk dat daarin een heel groot verschil zit. Mm. Ik weet wel van heel veel mensen, en ik spreek natuurlijk door de gym heel veel mensen, ook heel veel mensen die op een andere manier in Nederland zijn gekomen. Voor hen is het bijvoorbeeld echt iets fenomenaals om die Pride mee te maken. En ik denk dat dat ook wel iets is wat we veel al als Nederlandse queer vergeten, van hoe groot die impact is dat zo'n parade er is en dat je er mag staan en dat je als jezelf er mag staan. En ik denk dat dat voor mij dus ook het belangrijkste is. Ik moet wel echt als mezelf daar kunnen staan.
5: Juist. Reize, dat doet me denken aan een gesprek wat we volgens mij ooit een keer hebben gehad, ook over die Koninkrijksboot, maar ook over de Caribische boot. Dus inderdaad, dat je die voor het eerst zag. Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, daarom zat ik ook zo mee. Want ik denk dat het wel degelijk in mensen in Nederland wel beseffen. Ik werkte toen nog bij Pathé. En mijn manager die kwam uit Bonaire. En dat is heel gek, maar ik was al helemaal...
5: Is dat toevallig Henkie?
1: Nee, was een vrouw. Was een vrouw.
5: Oh, sorry.
1: Het geeft niet. En ik was al helemaal oud en proud. En ik wist al waar ik moest zijn tijdens de Canal Parade. Maar de gekke was, ik wist niet eens dat de Canal Parade bestond. Dus ik was op die dag ging ik wel de stad in. En dan heb je een specifieke straat waar heel veel Caribische queermuziek wordt gedraaid. Dus daar was ik te vinden. Dat is vlakbij Rembrandtplein.
2: Bij de reality en zo. Daar.
1: Juist, ja. Juist. Mm-hmm. En dus ik wist ook, daar ga ik zo meteen naartoe. Maar bij toeval, omdat ik werkte dus bij de Pathé bij Leidseplein. En op een gegeven moment liepen we zo langs de gracht. En dan zag ik op een gegeven moment een boot, een Caribische boot. Het was of 10-10-10, of het was... Wat, nou, ga ik niet vertalen.
5: 10-10-10 moet je niet vertalen.
1: Ga ik niet vertalen, maar dat was in ieder geval een Caribische boot.
5: Het mag wel, maar nee, dat wordt een beetje spicy.
1: Maar ik zag dus die boot samen met mijn collega, die dus ook van de Caribische eilanden komt. En wij keken elkaar aan en ik zei, oh my god, dat is gewoon wij. En oh my god, wat is dit? En toen ben ik mij gaan verdiepen in dus de Canal Parade. En vanaf die ben ik ook dus onderdeel daarvan geworden. Maar dat betekende zoveel voor mij op dat moment. Dat ik dacht van, oh, mijn eigen gemeenschap die zit gewoon op een boot. Omdat binnen mijn eigen gemeenschap is het ook niet altijd even makkelijk om überhaupt dit thema te praten. Dus vandaar. En
2: die Canal Parade is en zal altijd groter zijn dan de stichting die hem organiseert. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Ja.
2: Dus, je kunt het kiezen om het te boycotten. Ik ga er juist staan om, om de mensen ook aan te moedigen.
5: Want
2: er gebeurt toch iets
5: iets magisch volgens mij. Als je, zowel als je dus wat jij net beschrijft, de reizen, je staat aan de kant. Ja. Maar ook als je op die boot staat en de mensen aan de kant ziet.
1: Ja. Mag ik nog een voorbeeld geven?
5: Ja.
1: Dit was ook zoiets moois. En de gekke was dat we dat alle drie hadden ervaren. Dus alle drie de initiatieven. Nemers van de boot. We stonden op de boot en op een gegeven moment keken we zo recht voor ons en dan stond een jongen, best wel rond de leeftijd 11, 12, best wel feminien en die ging helemaal uit zijn dak en we gaan ervan uit dat zijn moeder naast hem stond, maar echt als een soort van beschermengel, krijg je weer kippenvel van. Maar je zag gewoon aan deze jongen vanuitgaan dat hij zich ook zo identificeert, moet ik ook mee oppassen, maar die keek zo naar ons en ik zag gewoon de volle herkenning en ook de volle gevoel van ik mag vandaag volledig mezelf zijn en dit is de gemeenschap waar ik ooit deel van uit ga maken. En man, ik krijg daar gewoon kippenvel en tranen van. Gewoon, maar ik denk, misschien moet je het zelf zijn, queer zijn om te begrijpen, maar dit is echt zo'n moment waarbij je even voelt van ik ben onderdeel van een groter geheel en ik mag er zijn. Mm. En ik word gevierd. Dat vind ik zo mooi en pride. Mm. En daarom sommige bedrijven worden ook trouwens georganiseerd door medewerkers voor medewerkers die queer zijn. Dus vergeet dat ook niet. Zo'n boot als gemeente Amsterdam, en niet omdat ik daar werk, maar die wordt volledig georganiseerd door Roomse ambtenaren, voor Roomse ambtenaren. En ja, Femke Halsema staat er ook op en een paar andere mensen vanuit het bestuur. Maar ook omdat ze dat ook echt een warm hart...
2: bondgenoten zijn.
1: Exact.
2: Ja, je ziet het van grote sfeer op de boot.
3: Grote commerciële partijen die ervoor kiezen om hun boot te doneren aan een organisatie die zelf geen geld heeft, want het is hartstikke
1: zoals duur. Rabobank.
3: Zoals Rabobank. Ja, dat vind ik dus ook iets anders. Dat vind ik een soort ethisch pinkwashen. Ja. Dan, voor zover dat mogelijk is. Ja, dat is wel een manier om je in te zetten op een positieve manier. En organisaties die weinig geld hebben de ruimte te geven om dat te vieren op die...
5: Kijk, dit zijn dus de lichtpuntjes. Dit, toch? Je wordt je hart vol van. En dit is veelbelovend. We praten zo verder.

0: Calvin Harris hoor je samen met Sam Smith, Promises.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, het NOS voornaam met Michiel van der Velden.
2: Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met zo'n verbod. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zijn in een dag de stad binnengekomen. Duizenden van hen zijn inmiddels ook weer vertrokken. In Cyprus is een Brits-Azerbeidzjaanse man aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan de inlichtingendienst van de Iraanse revolutionaire garde. En dat meldt de Londense politie. De aanhouding komt door een onderzoek waarbij de Britse en Cypriotische opsporingsinstanties samenwerken. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. Hij verwisselde de as van overledenen en begroef soms ook lichamen niet. En ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens de overledenen wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi.
3: Het is druk op de wegen, er staat net geen 220 kilometer file. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort 25 minuten vertraging. Ook bij Amsterdam, maar dan op de A10 Noord naar de A10 Oost is de weg dicht bij Zeeburg. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de westkant en de zuidkant van de stad. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is voorlopig nog dicht bij Beek door een ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe doe je er 10 minuten langer over door verloren lading.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: Ja, en tot 4:00 hebben we het in de Rode Draad op vrijdag over Pride. En daarbij hoort naast alle serieuze materialen

0: ook daadwerkelijk vieren van diversiteit. Is je toch? Of niet? Je zit allemaal een beetje zo ingepakt bij. Kom op. Ja,
1: wij gaan morgen allemaal huilend thuis zitten.
0: Nee, gaan vieren. Maar ik vond het zo leuk hoe jullie dat net zeiden ook. Hè? Vieren is ook een vorm van protest gewoon, toch?
2: Absoluut.
0: Zijn jij toch, Caroline? Ja, hartstikke goed.
1: Dat is mijn overtuiging als mensen zeggen, ja, dat is allemaal zo extreem en zo. Moet dat allemaal op die boten? Ja, dat moet. Dat is okay. Het protest.
0: Goed, we gaan zo meteen hebben over al jullie tips, maar eerst deze.
3: De rode draad.
0: Ja, ik zeg eerst deze, want dit is een tip van ons. In de nieuwe kindervoorstelling Ei zien we twee mannetjes penguins die er helemaal klaar voor zijn om een gezinnetje te starten.
4: Ik kan het bijna proeven.

0: Oh, jullie kijken zo zoet. Ze kijken jullie met z'n allen. Lief, hè? Ja, heel zoet. Je hoort het, twee mannetjes pinguïns willen dolgraag vader worden. Maar hun nestje blijft verrassend leeg. Iedereen lijkt een ei te leggen, maar waarom zij dan niet? En hoe komen ze dan aan een kuiken? Nou, over hoe je een mooi kindertheater maakt over queerness ga ik praten met de makers. Jesse Stensler zit hier.
1: Yes.
0: Welkom. En Jules Vermeij, welkom. Jules, ja, het verhaal is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. We hebben het wel eens in het nieuws voorbij horen komen. Vertel.
2: Ja, er waren in Amerika dus twee pinguïns, ja. Roy en Silo. Mm. En dat spelen wij dus ook. En die wilden heel graag een ei, maar ja, dat werd een beetje onderzocht door die dierenverzorgers, van er zitten hier twee mannen, pinguïns,
0: ja,
2: maar een beetje op elkaar te zitten. En die, wat gebeurt hier nou helemaal? En op een gegeven moment hebben zij dus ook een ei van een ander stel gestolen. En zijn daarop gaan zitten. Dachten, wat gebeurt hier nou?
0: Wat bijzonder, hè?
2: En toen dachten ze, hey, dit zijn twee mannetjes, pinguïns. Wacht, er is een soort homoseksualiteit in het dierenrijk. En toen hebben ze uiteindelijk ook, om het soort van te checken, een ei gegeven, een stenen ei, aan de pinguïns. En daar zijn ze op gaan zitten, echt daadwerkelijk.
0: Ja.
2: En zo kwamen ze eigenlijk achter van deze gay pinguïns willen heel graag een kindje.
0: Ja, en zo leren we eigenlijk dat dit in de natuur heel vaak voorkomt.
2: Precies.
0: Ook. Want zij waren niet de eerste.
2: Nee.
0: Ik ging even googelen en ik vond heel veel pinguïns die dat dus doen. Maar ook leeuwen, flamingo's zelfs.
2: Klopt.
0: Heel,
3: meer dan
0: heel
3: 1500 dieren.
0: Dat weet jij dan weer, Martijn.
3: Nee, maar het is echt enorm.
0: Echt.
3: Artis voer vorig jaar mee over mooie boten gesproken. Met een boot met ook deze boodschap erachter.
0: Ja.
3: Want het is alom tegenwoordig. Het is niks zo natuurlijk als homoseksualiteit en genderdiversiteit. Ja.
0: Dat
3: en
0: intersex,
3: eigenlijk alles komt voor.
0: Juist. Dus dat hele geneuzel over dat is niet natuurlijk.
3: Het is bizar heel dat je even bewijzen, maar het is heel duidelijk aanwezig.
0: Juist, ja. Ja. Jesse, jij hebt de voorstelling geschreven. Waarom leende juist dit verhaal zich zo goed voor deze voorstelling?
4: Nou, omdat ik was sowieso gewoon heel erg op zoek naar iets wat zeg maar een soort van kon vertellen wat het is om zoveel liefde te hebben dat je gewoon dat wilt geven aan een kind. Ik denk dat een soort van het ultieme, weet je wel, de ouder en kind. En ik denk ook dat als je een voorstelling gaat maken over queer zijn, dan is denk ik dat liefde gewoon een heel groot onderdeel. Ik denk dat dat een heel mooi ding is om mee te geven aan de jongere generatie. Nee. Helemaal aan een hele kleine generatie van. Volgens mij gaat het in essentie gewoon altijd over liefde.
0: Mm.
4: En ook dieren. Ik denk dat dieren ook heel toegankelijk zijn voor kinderen om daar ook mee te.
0: Via dieren een verhaal te vertellen.
4: Ja, precies.
0: Ja. En ze spelen altijd wel in hun verbeelding ook een grote rol. Hè?
4: Precies.
0: Heel veel films, heel veel kinderverhalen, daar spelen dieren ook een grote rol in. Kun je het zonder spoiler alerts en zo te geven, kun je vertellen wat het verhaal dan is in de voorstelling?
4: Ja.
0: Zijn het echt twee mannetjes pinguïns die dan een kind willen of is het meer?
4: Ja, leuk, mooie vraag. ik vond het heel leuk om het soort van te kijken om dit waargebeurde verhaal van Roy en Silo eigenlijk een soort van te romantiseren. En dan een soort van enorme, liefelijke, gezinvriendelijke romcom te maken. Dus het gaat hier over Roy en Silo. En ja, ze zijn pinguïns, maar ze zijn eigenlijk ook twee hip gay koppel die eigenlijk het meest populaire restaurant runnen met z'n tweeën. Hey. Ze hebben een visrestaurant.
0: Nee.
4: En zij gaan, ja, uiteraard. En de ene doet het jagen en de andere doet het koken. En ze hebben een hele goede verdeling. En ze zijn gewoon een beetje hip koppel. Het heet de bakvis.
0: Oh.
4: Want ze zijn ook nog een beetje jup, weet je wel.
0: Weet je wel.
4: Een hele bakfiets.
0: Ja.
4: Daar kwam het vandaan. Ja. Zo dat ik dacht van ja, de jup zit op de bakfiets.
0: Ja, dus maar bakvis.
4: Bakvis. Ja. Ja, en dan vissen vangen. Nou goed.
3: Okay. Een hele buurt gesaneerd.
4: Nou ja. Inderdaad. Maar en toen dacht ik van, en dan willen ze heel graag een kind.
0: Ja.
4: Dus ze waren zo van, maar we zijn zo verliefd op elkaar. En we hebben het zo goed met elkaar. En we hebben het meest succesvolle restaurant van de hele dierentuin. Maar we willen nog meer?
0: Juist.
4: Wat kunnen we nog meer?
0: Ja, maar dat lukt ze dan niet, toch? Ik bedoel, dat is gewoon niet mogelijk samen een ei.
4: Nou, dat weten ze
0: ofwel,
4: dus niet.
0: Ofwel.
2: Moet je komen kijken.
0: Dat is mooi waar ik naartoe. Dus maar de kinderen die in de zaal zitten, die dit zien, die zijn daar natuurlijk ook enorm benieuwd naar.
4: Ja.
0: Want je moet dan ook iets uitleggen over reproductie, over hoe dat dan werkt allemaal. Een soort van biologieles indirect.
2: Ja, en dat is ook wel heel leuk om. We hebben nu al een paar dagen gespeeld op de parade.
0: Ja.
2: En dan zijn er dus ook echt kinderen die komen en zeggen, maar mama, waarom kunnen zij dan geen ei krijgen?
0: Precies, snap het helemaal even niet. Uit.
2: Dus ook heel veel ouders kwamen al naar ons toe om zo te zeggen, wat een goed gespreksopener is dit eigenlijk. En wat leuk dat we aan de hand van een pinguïn dan kunnen gaan uitleggen hoe dat werkt.
0: Ja.
2: Maar daarin zie je dus eigenlijk ook dat de vraag die de personages hebben eigenlijk precies de vraag is die de kinderen ook hebben.
0: Exact.
2: En dat is wel iets wat voor mij heel waardevol is. En dat je voelt van ja, een kind snapt niet waarom dat niet werkt. Nee. En eigenlijk hoe ouder je wordt, hoe minder dat wordt. En dat is heel verdrietig.
0: Ja. Hoe zit dat eigenlijk bij jullie panelleden? Hebben jullie het erover met jullie neefjes en nichtjes?
3: Kinderen in mijn klas moet ik gelijk aan denken. Want er was laatst een situatie waar ik ook heel erg mezelf betrapt voelde, maar elkaar het moest lachen. Met twee meiden die zeiden: deze jongen is ons aan het uitschelden voor gay of weet ik wat. En toen zei ik: lieve schat, homo is geen scheldwoord. En zei hij, inderdaad, homo is helemaal geen scheldwoord. En ik zei, oh, je had het ook helemaal niet zo bedoeld. Hij bedoelde het als een soort letterlijke constatering van
0: gay.
3: Oh, ik denk dat jullie verliefd op elkaar zijn.
0: Zo.
3: Ja, en ik vulde eigenlijk al te snel in van, oh, hij gebruikt dat als scheldwoord. Oh. Omdat ik daar natuurlijk
0: doodgegooid
3: ben. Ja. Ja. Dus inderdaad, er zit een soort onbevangenheid juist bij de kinderen nog.
0: Ja, maar kinderwensen en dat soort dingen. Ja, ik vind het altijd lastig om dat zomaar aan mensen te vragen ook. Van, heb je
1: er net een gehad.
0: Je hebt er net een gehad.
1: Ik heb er net een gekregen.
0: Oké.
1: Je mag het aan me vragen.
0: En hoe nee, natuurlijk weet ik hoe die kinderen in de wereld komen. Hoe werkt dat?
1: Maar ja, wel anders dan voor hetero's dat het geval is. Dus je moet daar, in mijn geval, in ons geval, is daar een ziekenhuis voor nodig geweest.
0: Ja.
1: Maar om terug te komen op je vraag. Mijn neefjes zijn 9 en 12. En die kwamen bij ons thuis en die ontmoeten voor eerst hun kleine neefje, die nu 12 weken is. En die kijken dan naar hem en dan zeggen ze, oh, nou tante, zegt ze tegen mij, hij heeft jouw ogen. En dan kijken ze naar hem en dan zeggen ze, en hij heeft heel duidelijk jouw mond. Dus voor kinderen is het heel vanzelfsprekend dat een baby gewoon van die twee ouders is. Mm. Of dat nou genetisch precies zo werkt, dat maakt ze helemaal niet uit.
0: En dat boeit dus niet. Nee. En hoe ga je dat aan je kind zelf uitleggen?
1: Ja, niet. Ik verwacht hier een lach, maar dat kwam niet. Sorry, het is een te serieus onderwerp. Nee, ik ga dat vanaf het begin gewoon heel duidelijk. Ja, sorry, beroepsinformatie. Ik ga dat vanaf het begin, gaan wij dat heel duidelijk tegen hem zeggen. Dat hoe we dat hebben gedaan en wie de donor is. Ja. En die donor is ook in het leven van onze zoon. Dus dat is gewoon, ik denk dat transparantie daarin het allerbelangrijkste is.
0: Ja.
1: Zolang het duidelijk is, dit zijn je ouders en dit is de donor.
0: Ja.
1: Dan is dat volgens mij gewoon heel helder. Wij voeden hem op, wij zijn zijn ouders. En hij is gemaakt met behulp van iemand anders.
3: En zo ervaren kinderen dat ook echt. Ja. Want een van de allermooiste dingen die ik in 10 jaar bij Wink, bij het queer tijdschrift waar ik werkte, heb gemaakt, is een portretreeks. En daar wilde ik heel graag zelf ook de interviews doen met hele jonge kinderen. We hebben het echt over 5, 6, 7 jaar oud, die twee vaders hadden. Dit was voor een daddy issue. Sowieso een ontzettend leuk nummer, een vaderschap special. Die
0: geen daddy issue.
3: Dat was
0: daddy.
3: Grap.
0: Oké, ik snap hem.
3: En ik had zo bedacht, dan wil ik uit verschillende hoeken van Nederland die kinderen interviewen over hun vaders.
0: Ja.
3: En we hadden dan 4 gezinnen bereid gevonden om daar mee te doen. We hadden al beloofd om het niet online te delen, om de haat die daaruit kan voortvloeien, om die kinderen daarvoor te beschermen. Dus het was wel veilig daardoor ook. En precies wat ik hoopte gebeurde, het was voor die kinderen de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld. Ze dachten echt ook soms, als ik een vraag te tendentieus stel, waar heb jij het over? Dit zijn gewoon mijn vaders en dat is gewoon wat het is. En ze zagen het eigenlijk alleen maar als een hele goede mogelijkheid om te roddelen over hun vaders, wat superleuk was natuurlijk. Ik zou het willen inlijsten, zo leuk waren die interviews.
0: Ja. Ja. Ja. Maar het zijn dus vooral volwassenen dan, als ik jullie al een beetje of hoe zit dat, Reize en Sen?
5: Hoe oud het? Laat ik eerst een anekdote vertellen. Die vond ik wel leuk. Want voor degene die mij niet kunnen zien, want ik weet niet of iedereen live meekijkt via de webcams, of überhaupt kan. Maar ik ben zelf een masculine vrouw en ik heb een petekind. En op een gegeven moment was ik op een verjaardag van haar. En dat was heel grappig. Ze zat op mijn schoot. En ik had een shirt aan met allemaal van die buttons, zeg maar. En op een gegeven moment keek ze daar zo tussen. En toen zag ze dus mijn borsten. En ze schrok. En ze keek naar de rest. En ze renden weg naar papa. En wij keken allemaal naar elkaar. En wij dachten, oh, dit is het moment waarop zij beseft, het is tante en geen oom. Zij had dus al die tijd, dacht zij dus dat ik een man was. Pas toen ze mijn borsten daadwerkelijk zag, had ze eigenlijk door van, oh, dit is tante. Ik ben haar peetante.
0: Uh-huh.
5: Maar dat was zo'n mooi moment en zo onschuldig. En er werd voor de rest werd ook niet over gesproken. Maar dat was gewoon even zo'n besefmoment. Dat vond ik wel heel grappig.
0: Oh, ja.
3: Maar dat is op gender zijn kinderen daar al wel heel erg mee bezig. Ja, met het indelen merk ik in, dit is man, dat is vrouw, dit is man, dat is vrouw. En constant is het, maar dat dier, is het een meisje, is het een jongen? Hoe kan ik dat zien? Weet je
4: en dat is als non-binair persoon.
0: Oh. Dus hoe doe je dat dan?
4: Heel, over het algemeen zijn kinderen daar dus heel erg
6: makkelijk in. Mm-hmm. Ja. Het zoontje van goede vrienden van mijn partner. Annemarije is een vrouw. En Sen, ja, die is sterk. En dat is dan gewoon de definitie over wat ik dan ben. En dat is gewoon de logica. Maar op het moment dat ouders minder ruimdenkend zijn... wat ik dus ook binnen mijn familie heb... is het dus op het moment dat ik dan tegen mijn nichtjes zeg... van ik gebruik die dienstvoornaamwoorden... dan is het van, ja, maar papa vindt dat niet goed.
0: Mm. Oh, niet dus, zo van, ik snap het niet of ik wil het niet... Nee. Maar papa of mama wil het niet.
6: Want toen ze dus jonger waren, wordt dat gewoon dan... He, dan vertel je dat, dan leg je dat uit. En dan ik ga in transitie en dit betekent dat. En dat doe je allemaal en dat snappen ze dan eigenlijk allemaal. En dat begrijpen ze ook gewoon op hun manier. Maar op het moment dat ze dan dus ouder worden... dan horen ze natuurlijk ook vanuit hun ouders meer. Mm. En dan krijg je daar dus wel een ander geluid bij.
5: Mm. Ja, dan doe je het tijdsconflict.
6: En dan is het dus niet dat zij mij niet zien voor wie dat ik ben. Maar dan gaat het dus echt over dus bijvoorbeeld de juiste voornaamwoorden gebruiken.
0: En wat mag wel en wat mag niet.
6: Mm. Ja, en dan krijg je dus een conflict tussen wat zij zelf misschien ook zien als van wat vind ik normaal en goed. Mm. En wat wordt mij thuis verteld wat normaal en goed is.
3: Mm. Wat dat betreft moeten kinderen niet beschermd worden tegen gender en seksualiteit, maar tegen hun ouders is het gevallen.
0: Ja, dat hoor je dus. Want hoe is dat met jullie voorstelling, Jesse en Jules? Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel geluiden opgaan van misschien scholen. Laten we scholen erbij betrekken. Ja. Ben je daar wat huiveriger voor dan we zien deze reacties?
4: Ik vind de scholen gate vrij lastig vaak, omdat waarom we ooit met de kids Pride, waar hij een onderdeel van is, zijn begonnen, is omdat we erachter kwamen dat binnen de theatersector veel onveilige situaties waren voor acteurs, maar ook voor mensen backstage of in de zaal. En dat kwam omdat dus veel queervoorstellingen 12 plus waren. En dat het eigenlijk dus toch blijkbaar een doelgroep is die al wat meer gekleurd is in hoe ze denken en hoe ze de wereld zien. En toen wij dus gingen kijken naar, moeten we dan niet gewoon queervoorstellingen gaan maken die voor kids zijn die jonger zijn dat. Mm. Zodat ze al eerder dit soort verhalen en mooie verhalen kunnen meemaken en zien. Ja. Dus ik denk dat nog steeds. Dat we horen eigenlijk het meest probleem van de oudere generatie. Ja. Dus, en zodra we dus naar scholen toe gaan, dan vind ik het dus spannend.
0: Ja,
4: maar we hebben het er wel veel over van. Misschien moeten ze dan naar ons toe komen, weet je wel. Ja.
0: Maar Jules, merk je dat ook? Dat dan ouders dwars gaan liggen? Of is dat een vrees? Of...
2: Nou, het is ook wel... Ik heb wel schoolvoorstellingen of educatieve voorstellingen gedaan... ook over gender en diversiteit. En dan bijvoorbeeld, ik zei het net hier buiten ook al... Dan was er echt een scène dat ik dan zo bewust... met een andere jongen moest gaan zoenen voor 30 tieners. En dan krijg je echt gewoon... En dan gingen ze weg. En dan moet je daar eigenlijk ook weer je eigen trauma's weer onder ogen komen. Want dat was mijn jeugd.
0: Ja.
2: En dan moet je daarna met hun een nagesprek. En dat is een heel onveilig gevoel. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt. Ik zeg niet dat dat gegarandeerd gebeurt. Maar het is wel iets waarvan je denkt, ja... Zodra je natuurlijk hun wereld inkomt... dan denken zij, ja, jij moet nou komen vertellen... en wij zijn de baas hier.
0: En het levert uiteindelijk ook niet op waar je eigenlijk... wat je in gedachten had van juist elkaar beter leren begrijpen. Hoewel?
2: Nou ja, je hebt daarna dan wel een nagesprek. Ja. En dat is dan, maar dat werd ook bij ons neergelegd om als acteur... dan dat gesprek te gaan voeren, wat echt heel pittig is. Als je echt denkt,
0: En vergeet ook niet, ja, ik weet niet hoe jullie dat allemaal... ja, dat hebben jullie waarschijnlijk ook zo beleefd. Biologie les, seksualiteit was toch altijd wel weer... de hele klas lachen en als je... puber bent, vind je sowieso alles wat met seks te maken heeft, ongemakkelijk of seksualiteit, toch?
2: Ja, zeker.
0: Maar goed, daarmee wil ik deze ervaring zeker niet bagatelliseren, want dat komt er ook nog eens bij.
2: Ja.
1: Maar ja, daar zit dus wel een mogelijkheid ook voor het lesmateriaal, om dat veel verder uit te breiden, wat jij net vertelde over Artus, dat zij daar heel erg duidelijk zeggen, seksualiteit vindt in het dierenrijk, zijn verschillende vormen voor, er zijn heel veel, mannetje, vrouwtje bestaat niet per definitie, dat zou je natuurlijk in die lesboeken gewoon moeten opnemen, zodat het vanaf het begin af aan al duidelijk is dat biologie veel breder is dan dat. Ja.
3: Wat dat betreft mogen ze hun borst nat maken met mij in het onderwijs.
0: Ja, inderdaad.
4: Wat ik dus altijd heel moeilijk vind is zodra ik vertel dat ik jeugdtheater maak die queer is, dat heel veel mensen altijd denken dat het dus over seks gaat.
0: Oh, ja.
4: Maar dat ik vind gewoon de seksualisering van het queer onderwerp echt ook vrij moeilijk. Omdat ik denk, maar we zijn gewoon ontzettend verliefd op elkaar. En ja. That's it, zeg ja. maar. En ik snap dat een kind krijgt dat je daar eventueel in sommige gevallen seks voor moet hebben. Maar ik denk dat heel veel queer verhalen vaak ook over seks gaan. Ja. Maar dat ook iets is wat mist binnen de sector en binnen de kunst en cultuur.
0: Het mag ook gewoon echt over de romantiek en de liefde
4: gaan. Ja, enorm. Ik mis dat zo. Ja,
1: maar het is wel goed wat jij zegt, dat het meteen geseksualiseerd wordt. En omdat er zo'n walging zit bij dat idee.
4: Ja.
1: For whatever reason, wordt dat meteen afgeserveerd.
4: Ja,
1: de romantische vies, liefde tussen hetero's, dat gaat nooit over seks uiteindelijk.
4: Nee, want dat zijn sprookjes.
1: Dat zijn sprookjes.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja,
0: dat is waar ook.
4: Dus daarom wilde dat was. Ja, sorry.
6: Ja, ja. Terwijl letterlijk gezien dus ook kinderen van queer ouders, dat daar vaak dus inderdaad helemaal geen seks bij komt kijken.
4: Nee, dat is.
6: Maar als we het dus hebben over.
5: Nou, ik heb gehoord dat wel kan.
0: Hoe dan?
5: Dus dat je dat eerst doet en vervolgens bij twee vrouwen zonder al te veel.
0: Oh ja, natuurlijk.
5: Je moet ook maak een feestje van zijn, toch?
0: Ja,
1: maar als uitgangspunt vind ik het wel grappig dat het zo geproblematiseerd wordt. Ja. Terwijl inderdaad het een veel plastischer.
6: En dat het vooral ook bij homo-stellen vaker iets is wat heel erg over de seks gaat en seksualiseerd wordt. Terwijl homo-stellen met een kind, dat kan natuurlijk altijd. Maar het komt heel vaak geen seks bij kijken.
0: Nee. En die Kids Pride, hè, waar jij het dus net over had, Jules, wat houdt dat dan precies in? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Jesse?
2: Kan je beter aan Jesse sturen?
0: Ja? Jij bent daarmee begonnen?
4: Ja. Wat ik dus zei was dat het dus. We bedachten, we moeten gaan kijken naar hoe jong kunnen we queer theater maken.
0: Ja.
4: Zeg maar, we denken echt dat het heel belangrijk is om voor zowel kinderen in de klas van regenbooggezinnen, maar ook voor kinderen met gewoon met een normatieve gezinssamenstelling, is het gewoon heel goed om verhalen te zien die allemaal in jouw eigen klas ook afspelen.
0: Ja.
4: Ik bedoel, dus we waren zo van, we moeten gewoon verhalen gaan maken die daarover gaan. En toen zijn we vorig jaar dus daarmee begonnen met een pilot in Theater de Krakeling. En dat ging over een regenbooggezin die woont in het theater. En je ging dan al op een tour door het theater heen, want ze woonden daar en ze verstopten zich. En daar ging het gewoon over twee mama's.
0: Een soort vossenjacht bijna.
4: Een soort vossenjacht door het theater heen. En dat werd, en we hadden zoveel lieve gezinnen die daar kwamen en die zichzelf elkaar kenden. En dat was meteen een succes.
0: En dan kun je ook universele onderwerpen gewoon bespreken.
4: Want dat is nu wat we heel erg merken. En dat had ik als schrijver van het stuk het minst verwacht. Dat we hebben echt mensen in de zaal zitten of ouders die tranend eruit komen.
0: Hmm.
4: En die dan zeggen, maar het verhaal van zo graag een kind willen is helemaal niet per se een queer probleem. Dat is iets wat we allemaal afvragen.
0: Ook
4: wil
0: in de hetero-community.
4: Ja. Enorm in de hetero-community.
0: Zijn ook maar gewoon mensen.
4: Ja, zij willen ook gewoon een kindje. Dus we zien ook gewoon heel veel mensen die gewoon zeggen, ik heb alleen maar gehuild. We hadden laatst iemand die zei, ik heb alleen maar gehuild. Want ze was zwanger. En ze zegt, oh mijn god, dit gaat gewoon ook over mij. Terwijl,
0: Mooi.
3: Mooi, hè?
0: Dit allemaal zo lekker bij elkaar brengen. Wanneer is het te zien allemaal? Voorstelling aan.
4: Nou, we spelen komende week enorm vaak. We spelen eerst
2: met 6 augustus op de parade.
4: En dan tijdens de World Pride in het Theater de Krakeling. En dan vertrekken we nog even naar Utrecht met de parade. Dus we doen nog best wel lang.
0: Het is best wel veel,
4: de hele zomer.
0: Ja, raken jullie niet op elkaar uitgekeken op een gegeven moment?
4: Nooit.
2: Nee hoor.
4: Nooit.
0: Is er ook iets romantisch?
4: Daar kunnen we pas antwoord aan geven aan het einde van de voorstelling.
0: Hoe vibe je toch? Ja. Ben ik het? Of is het, there's love in
4: Wie van de redactie is
0: Mag ik dat niet
4: aan.
0: Ik kijk ze aan. Oké, goed. We gaan het hierbij laten. 8 en 9 augustus is in Theater de Krakeling. Ook in de hoofdstad. Jesse Stensler en Jules Vermeij. Dank jullie wel voor dit gesprek. En toi, toi, toi.
2: Dankjewel.
0: Blijf nog even lekker zitten. Je krijgt een heel mooi applausje ertussen.
4: Oh.
0: De Rode Draad. Ja, want Raisa, ik wil je heel even met jou hebben over een fragment. Ik vond het mooi, omdat jij daar ook heel erg door geraakt. Je weet waarschijnlijk waar naartoe wil. Mm-hmm. Maar je hebt de afgelopen jaren de queer podcast Binnenste Buiten gemaakt. Fragment uit een gesprek met oud-politiemedewerker en televisiepresentator Ellie Lust maakte enorme indruk op jou. Mm-hmm. Zullen we even luisteren?
7: Oké. Okay. En ik kan me nog een gesprek herinneren met toenmalig hoofdcommissaris Bernard Welten. Mm-hmm. Hij was hoofdcommissaris in Amsterdam. En hij wilde eigenlijk de rok weer verplichten bij dus het galatuniek voor vrouwen. Ik zeg maar, weet wel dat je daarmee mij iets aandoet op identiteitsniveau. Want dat is iets wat zo niet bij mij past, mm-hmm. dat ik daar heel veel last van zou hebben. Potverdorie, zei hij. En dan laat je me toch weer achter met een rafel in mijn kop, zei hij. Dat weet ik nog heel goed. En uiteindelijk is dat het dus ook niet geworden.
0: Ja. Dit maakt indruk op jou, waarom? Ja.
5: Nou ja, wat ik al eerder zei als masculine vrouw. Ik koop echt al mijn kleding op de mannenafdeling, behalve mijn BH. En ik begrijp haar gewoon heel goed. Ik begrijp wat het betekent op het moment. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje gedacht, ik wil misschien gaan werken als stewardess. Maar toen dacht ik, ja, dat gaat niet. Want ik kan gewoon niet in een rok. Dat kan gewoon niet. Praktisch al niet, want ik weet niet hoe ik met mijn benen dicht moet zitten. Nou, dan heeft iedereen dadelijk een inkijkje, dat alleen al.
0: Maar ook een feestje zijn.
5: Ja, maar het past gewoon niet bij mij. Daar waar anderen misschien ooit met hakken hebben gelopen van hun moeder. Ik heb dat nooit gedaan.
0: Nee.
5: Ik wist gewoon van, dit is wie ik ben. En het gekke is, pas veel later kom je erachter, er is zoveel meer versies van mij. Dus zelfs al het dragen van mannenondergoed heb ik altijd al gedaan. Mijn haar, de stijl die ik heb, voor degene nogmaals die me niet zien, ik heb dreadlocks. Dat is ook typische uiting van butch queer vrouwen met een huidskleur zoals ik, voor zwarte butch queer vrouwen. En om dan eindelijk iemand tegenover je te hebben die diezelfde ervaring heeft, ja, ik vond dat heel tof. Ja. Heel tof.
0: Het zijn dus op het oog kleine dingen.
5: Ja.
0: En tegelijkertijd zijn ze mega groot. Wat voor verandering dat kan teweeg brengen.
5: Ja, mega groot.
0: Ja. Hebben jullie voorbeelden, als ik jullie nu zo, ik kijk even rond aan tafel, van die kleine dingen, hè, op het oog kleine dingen, waarvan je denkt, nou, dat zijn wel veranderingen die teweeg kunnen worden gebracht hiermee.
3: Ik denk wat jullie doen met die Kids Pride. Want je geeft ook echt een uitlaatklep, zeg maar, aan gezinnen, of het nou regenbooggezinnen zijn of niet, om zo hun kinderen kennis te laten maken met waar het in de essentie eigenlijk om draait. Die liefde, die heel universeel is. Dus ik vind het super, super vet wat jullie daar neerzetten. En ook moedig, want je denkt dat je van tevoren moet je vast ergens hebben afgevraagd, gaat dat dan weer heel veel weerstand oproepen of gedoe? Weet ik niet, ik vul het in, maar
2: is ook wel gebeurd hoor, vorig jaar.
4: Ja, enorm.
3: Het is best spannend, denk ik.
4: Ja. Facebook is hel.
5: Ja. Nee, oh ja, dat is niet het leukste platform.
3: Nee,
5: ja. nee dat heb ik gemerkt.
2: Ja. Ja. Een soort, jullie indoctrineren onze kinderen.
0: Ja, maar dat is wel het riool waar je dan in belandt. Ja. Ja.
3: Maar je laat je er niet bang door maken, jullie doen het toch.
4: Ja.
3: En je doet het heel gedegen, zeg maar, en heel goed doordacht van wat willen we nou eigenlijk vertellen en waarom willen we dat vertellen. En dan ook nog op zo'n mooie manier. Dus,
5: maar ze zijn klein, hè? Veel kleiner zit er mee aan het feit dat jij nagellak op hebt. En jij nagellak op hebt.
3: Ja. Dat is niet gedaan heeft bij mij. Dat is ook nog zoiets, want dit heeft een meisje bij mij die nagel gelakt. En dat was gelijk een ding van, maar u bent toch een man? Oh.
1: Ja, dat is echt waar. Nagellak is echt een heel, dat is zo'n groot ding, ook voor kinderen.
4: Daarom doe ik het ook.
1: Ja, het moment dat ze zien dat het kan, wordt het gewoon een mogelijkheid. En verandert er iets.
0: Jij wil ook iets zeggen, Sen.
6: Ja, zeker. Ik ben hier meerdere keren geweest. En maar een paar jaar niet. En nu zijn de toiletten inclusief. En dat zie ik steeds vaker. Ja. En dat vind ik wel, ja, voor mij is dat echt zo ontzettend fijn.
0: Dat zijn de lichtpuntjes. Ja. Lekker jongens. Fijn. Ik vind het fijn. Dank jullie wel allemaal. Sen Terbeek, Martijn Kamphorst, Reize Sambo en Caroline Borgers. En natuurlijk onze kanjers hier aan tafel, Jules en Jesse. Zometeen hoor je op deze zender het Radio 1 Journaal. Maandag is de Rode Draad er weer om 7 uur sharp 's avonds. Maar dan met Jan van Poppel. Goed weekend.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De Iraanse burgers betalen een hoge prijs voor de oorlog. Boodschappen zijn 5 keer zo duur en altijd is er de dreiging van executies.
2: En de vrede kun je alleen winnen als je dat met de regio doet. Voornamelijk met de Iraanse bevolking.
1: Een tweeluik over de opkomst van Charles de Gaulle.
3: Tout avec lui, die boom.
1: De film volgt de generaal vanaf juni 1940.
3: C'est la rage qui s'éveille.
1: Journalist Kees van Loteringen keek alvast. Lidewijde Paris is de boekendame van dienst. En hoe rust je uit in je vakantie en hoe houd je die rust vast? Lena Bril gaat het ons vertellen.
4: Slik een kikker door aan het begin van de dag.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
8: Dielke Teertstra.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemiddag. De gemeente Enschede is enthousiast over de resultaten van het fatbike-verbod. Nu eerst het nieuws, Sim van der Linden.
10: Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie waren al eerder opgepakt in verschillende terrorismezaken. Het was al bekend dat een man van 19 uit Eindhoven werd veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. En nu blijkt dat ook 2 minderjarige verdachten betrokken waren bij eerder terrorismeonderzoek. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De jongen van 16 uit Rotterdam en de jongen van 17 uit De Rijp werden vorig jaar al aangehouden voor opruiing op TikTok. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van territoriale integriteit. Hij legt de schuld van de enorme toeloop van mensen naar de Spaanse exclave bij mensensmokkelaars. Waarom tienduizenden mensen juist nu de oversteek wagen naar het stukje Spanje bij Marokko is niet duidelijk. Mogelijk speelt een bepaalde wet een rol, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Die wet is een paar weken geleden behandeld door het Spaanse Hof.
11: Volgens die wet is het zo dat mensen die per boot of zwemmend de grens richting Spanje oversteken, dat die niet fysiek kunnen worden tegengehouden. Waarom juist nu dus dat zo rondgaat, ja, daar kan alleen maar over gespeculeerd worden.
10: Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen eten of slaapplek konden vinden. In Cyprus is een man opgepakt die zou hebben gespioneerd op een Britse militaire basis. De informatie die hij daaraan overhield zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes, omdat er nieuwe muziek mee wordt gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten die vinden dat AI-muziek te veel op bestaande muziek lijkt. In een bibliotheek in Australië is een boek teruggebracht dat 150 jaar geleden was uitgeleend. Het boek over Griekse oudheden werd gevonden in een theedoos die was ingemetseld in een schouw. De boete die inmiddels zou zijn opgelopen tot €17.000 hoefde niet betaald te worden. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is weer een ernstig ongeluk gebeurd. Er zijn meerdere gewonden, 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam daarbij om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met Duitse grenscontroles, zegt de loco-burgemeester.
12: Je kan er heel lang en kort over praten, maar als binnen een half jaar tijd 5 min of meer vergelijkbare incidenten op dezelfde plek plaatsvinden, dan is er echt wel iets aan de hand en kun je niet meer spreken van een toeval.
10: Rijkswaterstaat meldt dat het sinds mei maatregelen neemt om weggebruikers te waarschuwen voor files bij de grenscontroles. Ze plaatsten waarschuwingsborden en een tekstcar langs de weg. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden.
9: En bij de ANWB, Dennis Mooij, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Dieuwke. We schobbelen nu rond de 210 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en er zijn ook wat ongelukken. En natuurlijk, veel mensen beginnen ook aan hun vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 25 minuten vertraging. Er staat 8 kilometer door werkzaamheden. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Ruim 3 kwartier vertraging. Er staat daar een tankwagen geladen met mest en die lekt. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan naar Eindhoven op de Randweg, de N2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Centrum, 20 minuten vertraging. Op de Randweg is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.
9: Sommige Europese landen willen Spanje uit de Schengenzone zetten. Waarom hoort u zo?
13: Ster. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In het Karakoram-gebergte in Pakistan wordt een wereldberoemde bergbeklimmer vermist. Correspondent Davy Borema.
3: Nirmal Purja is echt een legende in de klimsport. En vooral natuurlijk ook in Nepal, het land waar hij geboren is. Hij laat zien dat Nepalezen niet alleen de Sherpa's of de hulpjes van het bergbeklimmen zijn, maar dat zij zelf ook die records kunnen breken.
2: De zoektocht naar nieuwe bouwlocaties in de Bollenstreek leidt tot een felle strijd tussen bollentelers, projectontwikkelaars en woningzoekers. Verslaggever Mark Hamer, waar draait die lobby om?
4: Projectontwikkelaars hebben vaak al grond gekocht van mogelijke bouwlocaties. Maar ja, soms beslist de gemeente, zoals in Hillegom waar ik was, om die grond niet te bebouwen. Via de publieke opinie proberen die projectontwikkelaars hun plannen er dan toch door te krijgen.
2: Maar nu eerst de situatie in Ceuta. Een Spaanse exclave langs de kust van Marokko. De afgelopen dagen zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko daar naartoe gegaan. Over land, maar vaak ook zwemmend. En dat is hartstikke gevaarlijk. De drang om uit Marokko weg te gaan is groot.
5: In Marokko we don't be allowed to travel outside. So when you put a lot of pressure to people, they will do the something like that. And also there is no a lot of job in Marokko.
2: We mogen ons land niet verlaten, zegt die man. Dus als je de druk maar opvoert, dan gaan mensen gewoon zelf. En bovendien is er weinig werk in Marokko, zegt hij. Correspondent Samira Jadir is in Marokko in het plaatsje Fnidek. Dat is vlakbij Ceuta. Samira, gaan er nog steeds mensen die kant op?
6: Jawel, maar veel minder dan wat we gisteren hebben gezien. De mensen die nu nog een poging wagen, lijken niet ver te komen. Dat kan te maken hebben met de sterke stroming hier in de bij. Vanuit Fnidek, waar ik nu ben, dat ligt pal tegenover Ceuta. Aan de Marokkaanse kant is goed te zien dat er nu wel veel schepen van de Spaanse en Marokkaanse kustwacht in het water liggen. Al is er niet te zien dat er veel overstekers uit het water worden gevist. Die kunnen gewoon eigenlijk een beetje in het water nog dobberen, om het zo maar te zeggen. Verder lopen er hier in Fnidek nog altijd duizenden mensen rond die mogelijk alsnog Ceuta proberen te bereiken. Veel mensen zijn ook gewoon via het vasteland naar Ceuta gelopen. Het bleek dat de grenspost een tijdje open was gisteren. En dat was waarschijnlijk ook een van de redenen dat er zoveel mensen daar naartoe zijn gegaan.
2: De grenspost open?
6: Ja, de grenspost stond even open, want er waren zoveel mensen. En heel erg weinig politieagenten. En waarschijnlijk hebben ze niet geverifieerd, maar waarschijnlijk waren er zoveel mensen en zo weinig politieagenten dat het misschien een te gevaarlijke situatie zijn als ze deze mensen zouden tegenhouden.
2: Zijn er inmiddels ook alweer mensen teruggegaan?
6: Ja, ik heb eigenlijk best wel veel jongeren gesproken die vrijwillig zijn teruggekeerd naar Fnidek. Die zeiden van, het is afschuwelijk in Ceuta. We zijn heel erg slecht behandeld. We zijn geslagen, we zijn vernederd. We kregen geen eten. We hebben dus maar besloten dat we zelf weer terugkeren naar Fnidek. Het schijnt ook dat er bussen zijn geweest. En dat er ongeveer iets van 25.000 mensen die de oversteek hebben gemaakt weer terug zijn in Marokko. Maar een groot deel van hen is ook echt vrijwillig.
2: 25.000?
6: Ja, dat is het aantal. Dat zijn de officiële aantallen die hier worden gegeven.
2: Ja. Je hebt dus mensen gesproken die alweer teruggaan, maar heb je ook nog mensen gesproken die nog wel Ceuta proberen te bereiken, over waarom zij dat willen?
6: Ja, er zijn nog zat mensen eigenlijk die het nog willen gaan proberen. Je ziet hier ook gewoon mensen die gewoon de zee induiken en die dus proberen om al zwemmend Ceuta te bereiken. Maar ik heb ook gesproken van waarom willen jullie hier weg? En wat de meeste mensen hier ook zeggen van, kijk, ik werk 10 à 12 uur per dag en ik krijg 250 euro per maand. Dat is gewoon niet genoeg om van te leven. En we werken bij internationale bedrijven. En dan horen we dat het in Europa beter betaald wordt. Dus laten we in Europa dan maar gaan werken. Dat is echt een beetje een veelgenoemde reden hier. Dat is ook niet zo gek, omdat die fabrieken liggen hier ook best wel dichtbij Vnidek. Dus het is niet zo gek dat zij dit voorbeeld aanhalen. Maar ze hebben zoiets van, waarschijnlijk is het in Europa beter geregeld. Laten we daar naartoe gaan.
7: Ja. Maar die verhalen gaan al langer. Er zijn ook al langer jongeren die proberen vanuit Marokko naar Ceuta te gaan. Waarom zijn het er nu ineens zoveel?
6: Ja, het is eigenlijk een beetje een terugkerende flex, zeg maar. Elk jaar, rond deze periode, proberen jongeren die oversteek te maken. En dat heeft gewoon te maken met weersomstandigheden. Maar wat het wel anders maakt dit keer, is dat het zoveel zijn. De afgelopen week zagen wij op sociale media heel veel beelden van jongeren die triomfantelijk Ceuta hadden bereikt. Die hartstikke blij waren, die filmpjes op sociale media zetten. En veel mensen dachten van, als zij het kunnen, waarom kunnen wij het niet? We gaan het ook proberen.
7: Ja. Maar weten zij in wat voor situatie ze in Ceuta terechtkomen?
6: Nee, eigenlijk niet. Heel veel mensen hier zijn ook nog nooit, zeg maar, uit het land geweest of buiten Marokko geweest. Het is heel erg moeilijk, vooral als je heel arm bent, om het land te verlaten. Of dat nou legaal is of illegaal, het is gewoon super moeilijk. Er heerst ook een bepaalde naïviteit onder de mensen hier. Ze hebben niet zo'n goed idee wat er eigenlijk in Europa afspeelt. Dat daar ook bijvoorbeeld uitbuiting plaatsvindt. Dat als je illegaal bent, dat je geen enkele rechten hebt. Hier worden geen voorlichtingscampagnes gegeven daarover. Van, beter ga je niet naar Europa of zo. Maar dus dat is gewoon een bepaalde naïviteit die hier toch best wel heerst.
7: Dankjewel voor nu, correspondent Samira Jadir. Ja, en daarmee zijn dus tienduizenden mensen uit Marokko, maar ook uit de Sub-Sahara, in één keer in de EU. En veel van hen zullen waarschijnlijk verder willen reizen naar het Europese vasteland. EU-redacteur Roemer Okhuizen in Brussel. Roemer, kan dat nu zomaar? Kunnen mensen vanuit Ceuta doorreizen naar het Europese vasteland?
8: Nee, dat kan niet zomaar. Ceuta hoort bij Spanje en is daarmee ook onderdeel van het Schengengebied. Dat is dat gebied van Europese landen waarbinnen je kan reizen zonder grenscontroles. Dus je zou misschien zeggen dat dat makkelijk gaat. Maar Ceuta is daarmee net een uitzondering, omdat het zo'n exclave is aan de buitengrens van de EU. Geldt er een uitzondering die inhoudt dat migranten die van Ceuta naar het Spaanse vasteland willen oversteken, dan nog langs een extra grenscontrole moeten. Dus dat kan niet zomaar. De Europese Commissie heeft nu ook gezegd dat volgens hun informatie op dit moment ook nog geen migranten hebben kunnen doorreizen naar dat Europese vasteland. Nee. Het is wel zo dat je in Ceuta asiel zou kunnen aanvragen. Dat is iets wat een optie die migranten wel hebben. Het is onduidelijk in hoeverre dat nu gebeurt. We horen, Samira zegt het net, dat al veel migranten ook terugkeren. Ja. Daarbij heeft zo'n asielaanvraag een kleine kans van slagen. Marokko wordt als een veilig land gezien. Dus welke impact dat gaat hebben op in hoeverre migranten toch nog naar het Europese vasteland kunnen, dat moeten we nog zien.
7: Ja. Hoe kijken ze in Brussel naar wat er in Ceuta gebeurt? Maken ze zich zorgen?
8: Ja, ze maken zich zeker zorgen. Ik denk dat je wel voorzichtig kan spreken van een politieke crisis vandaag in Brussel. Von der Leyen, de commissievoorzitter, die noemt de beelden uit Ceuta onacceptabel. Ze heeft nu twee eurocommissarissen aan het werk gezet om de situatie te helpen oplossen. Dat zijn de eurocommissaris voor migratie, die nu Spanje moet helpen om die problemen aan de grens te herstellen. En de eurocommissaris voor het Middellandse Zeegebied. Zij moeten ervoor zorgen dat die banden met Marokko goed zijn en goed blijven. Om ook te zorgen dat Marokko bereid is die migranten straks terug te nemen. En de commissie zegt dat ze goed contact hebben met Marokko, maar het is nog onduidelijk in hoeverre die dan ook echt bereid zijn dat te doen, het terugnemen van die migranten. Net als dat het onduidelijk is hoe die stroom aan migranten nu heeft kunnen ontstaan. We hoorden Samira natuurlijk net al schetsen hoe dat waarschijnlijk ook is rondgegaan op social media bijvoorbeeld. En hoe mensen daar die hebben bedacht om toch richting Ceuta te reizen. Maar de commissie zegt nog te onderzoeken wat er nu precies gebeurd is.
7: Ja. Wat voor geluiden hoor je uit de lidstaten?
8: Ja, er komen echt tal van reacties binnen uit verschillende EU-landen. Duitsland, Zweden, Finland, Italië, Frankrijk en ook Nederland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is. Vier landen die gaan nog verder. Italië, Finland, Denemarken en Tsjechië. Zij pleiten ervoor vandaag om Spanje zelfs uit de Schengenzone te weren. Dus dat zou betekenen dat Spanje dus niet meer binnen dat gebied valt waar je kan reizen zonder grenscontroles. Ja. Ja, hoe ze dat nou willen gaan doen is onduidelijk, want dat is juridisch eigenlijk niet echt mogelijk. Lidstaten kunnen elkaar er wel op wijzen dat ze tekortschieten. Bijvoorbeeld bij die controle van buitengrenzen. Dan moet zo'n lidstaat ook dat verbeteren. Maar echt weren uit die Schengenzone, ja, dat kan je als land niet zomaar beslissen. Wat wel kan, is dat je zegt dat je de grenscontroles zelf tussen die landen opschroeft. En dat is wat Frankrijk nu gaat doen. Ze hebben al aangegeven dat ze strengere grenscontroles gaan houden tussen Frankrijk en Spanje. Ja.
7: Wat verwacht jij, Romer? Gaat dit met een sisser aflopen of staan we aan de vooravond? Of is dit de start van een nieuwe migratiecrisis?
8: Ja, kort gezegd kan je in ieder geval zeggen dat afgelopen nacht heeft laten zien dat die buitengrens van de EU buitengewoon kwetsbaar kan zijn. Maar vooralsnog is het dus wel nog echt onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk straks zullen doorreizen naar dat Europese vasteland. En daarmee zou het nog te vroeg zijn om echt te spreken van een nieuwe crisis. Maar we moeten dat nog afwachten.
7: Dankjewel, Romer Okhuizen vanuit Brussel. Shit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
9: Het COA krijgt tot eind oktober de tijd om een AZC in Harderwijk te sluiten en mensen elders onder te brengen. Dat maakt de gemeente bekend, meldt persbureau ANP. Het AZC werd in 2016 geopend voor uiterlijk 10 jaar en het contract liep vorige maand af. Vanwege het tekort aan opvangplekken geeft de gemeente het COA wat meer tijd. Vanaf november wil Harderwijk dwangsommen opleggen als het centrum niet leeg is. De haven van Deventer gaat vanavond dicht, meldt RTV Oost. De IJssel heeft een te lage waterstand en daarom kunnen schepen vaak niet meer goed de sluis binnenvaren. Maar dat is niet de enige reden.
10: Tweede reden, en dat is eigenlijk nog veel belangrijker reden, dat is de veiligheid van het water in het binnenland. De waterstand is in de IJssel ontzettend laag. En de stand in de binnenwateren die blijft natuurlijk altijd continu. En als je druk te groot wordt, dan heb je het risico dat die sluisdeur uitklapt en dat al het water wegloopt.
9: Ja, dat wil je niet hebben. Bedrijven in die haven kunnen door de sluiting ook moeilijker bevoorraad worden. Wanneer de sluis dan weer open gaat, is ook nog niet bekend. ChatGPT weigert voortaan een opdracht om een boek te laten schrijven in de stijl van een bekende schrijver. Volgens hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Dirk Visser probeert OpenAI zo aansprakelijkheid voor auteursrechteninbreuk te voorkomen. Het is niet altijd duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid dan ligt, zei hij tegen BNR.
11: Als jij zegt, doe iets in de stijl van of maak een kopie van een bestaand schilderij of een bestaand gedicht. Ja, dan kan je ook zeggen de gebruiker is aansprakelijk. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen nee, de AI-aanbieder is tenminste mede aansprakelijk.
7: Nou, zullen auteurs wel blij mee zijn, denk ik.
9: Blijkbaar gebeurt dat dus ook, dat mensen dat soort opdrachten geven. De maatregel die volgt op meerdere rechtszaken die al waren aangespannen van auteurs en uitgevers tegen AI-bedrijven. Ja, een pinguïn die gisterochtend ontsnapte uit vogelpark Avifauna is een paar uur later weer teruggevonden in Roelof Arendsveen, 9 kilometer verderop.
7: Dat is best flink.
9: Het jonge dier zwom daar volgens nu.nl in de Singel, werd door verzorgers met een schepnet uit het water gehaald. Volgens Avifauna verkeert de pinguïn in goede gezondheid. Het park onderzoekt nog hoe het dier kon ontsnappen.
7: Dat is mooi. Hoe gaat het op de weg?
12: Nou, er staat 180 kilometer file nu. Het lijkt erop alsof we het drukste moment achter ons hebben gelaten. Maar op een aantal wegen heb je wel veel vertraging. Zoals bij Amsterdam op de A10 Noord naar de A10 Oost. Voor Zeeburg een uur vertraging door een ongeluk. Je kan beter omrijden via de westkant van de stad. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle heb je ook een uur extra nodig tussen Harderwijk en Epe. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat een lekkende wagen geladen met mest. Verkeer vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom voorlopig het beste om via Apeldoorn.

0: Steven Sanchez, Sweet Love. Enschede kwam in maart als eerste stad van Nederland met een fatbike-verbod. Fatbikes zijn daar tijdens winkeluren niet meer toegestaan in de binnenstad. Mensen op straat zijn daar best wel blij mee.
1: Ik vind het wel goed, want bij mij op wielrenclub hebben we ook vaak last van fatbikers.
2: Ik ben ervoor. Ik ben er eigenlijk wel blij mee.
3: Ja, minder mensen die mij uitschelden in ieder geval. En minder dat je heel snel aangereden wordt.
0: Amsterdam volgde met een fatbike-verbod in het Vondelpark. En inmiddels is minister Karremans ook geïnteresseerd in de maatregel. De verantwoordelijk wethouder in Enschede is Mark Teuzelink. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Mensen op straat zijn enthousiast. Bent u ook enthousiast?
4: Ja, wij zijn ook enthousiast. Ja, wij zien ook duidelijk verschil tussen voor het fatbike-verbod en na het fatbike-verbod. En daar zijn we heel blij mee.
0: Welk verschil ziet u?
4: Nou, we zien minder vaak verkeersonveilige situaties. Het is rustiger, hè? Mensen voelen zich wat veiliger op straat. En daar gaat het om. Dat was de reden waarom we dit fatbike-verbod hebben ingesteld.
0: Hoe handhaaf je het?
4: Nou, dat doen we zelf met onze eigen BOA's. Die lopen door een binnenstad en die spreken ook de fatbikers erop aan en geven zo nodig een boete. Maar wat we ook doen, is dat we zogenaamde prikacties doen. En dan doen we samen met de politie. Ja, prikacties. Dat doen we samen met de politie. Dan gaan we ergens staan, een soort fuik. Voor een uurtje of zo. En dan, worden de fatbikers die in de binnenstad zijn, die worden aangehouden. Vervolgens worden ze mogelijk krijgen ze een boete. Maar tegelijkertijd gaat de politie dan ook even kijken naar hoe ziet eigenlijk die fatbiker eruit? Gaat die te snel? Zit er een gashendel op? Dat soort dingen allemaal. Ja, dan kunnen ze een dubbele boete eigenlijk verwachten.
0: Pakken ze in één keer door op die fatbikes.
4: Ja, klopt.
0: En hoeveel boetes moeten er worden uitgedeeld? Oftewel, houden mensen zich een beetje aan het verbod?
4: Nou, wij hebben niet een limiet van minimaal zoveel boetes. Dat doen we helemaal niet. Wij doen heel erg veel waarschuwen. Dus een keer of vijf, richting de 50 keer heb ik toch ook al gewaarschuwd. Mm-hmm. Een stuk of 10 boetes uitgedeeld. Nou, dat lijkt heel weinig. Maar ja, als het helpt, dan helpt het. Hè. We zijn hier niet om boetes uit te delen, maar het gaat met name om het resultaat.
0: En dat is er, dat ziet u.
4: Ja, ja die zien wij heel duidelijk. En dat zijn wij niet alleen. Dat zien ook de ondernemers en het winkelend publiek ziet dat. En daar zijn we blij mee. Daar ging het om.
0: Ja, en zijn er ook meer steden die dat zien? Amsterdam heeft jullie voorbeeld al gevolgd. Maar zijn er nog meer steden die zich bij jullie hebben gemeld, omdat ze ook wel belangstelling hebben voor zo'n verbod?
4: Ja, daar hebben heel veel steden hebben zich bij ons gemeld. Hè. Dus we spreken natuurlijk best wel veel steden ook over mobiliteit. Ik zou haast zeggen 30, 40 steden die hebben al wel gemeld bij ons. Om te kijken van hoe gaat het eigenlijk bij jullie?
0: 30, 40 steden?
4: Ook, ja, minimaal denk ik wel. En die kijken ook naar hoe gaat het nu bij ons? En houdt het allemaal stand? En lukt het ook? Nou, op basis daarvan gaan ze zelf besluiten om het ook in te voeren.
0: Ja. En houdt het allemaal stand, juridisch ook?
4: Ja, vooralsnog wel. Hè. Wij denken dat we met de maatregel die we hebben genomen, dat is een proportionele maatregel. Dus we gaan niet continu een volledig fatbike doen in de hele stad, maar alleen op de plekken waar daadwerkelijk de overlast is. En wij denken dat we hiermee een voldoende case hebben om dit inderdaad in te stellen. En dat, dus we hebben wel vertrouwen in.
0: En welk advies geeft u geïnteresseerde steden?
4: Nou, het advies is eigenlijk heel duidelijk. Van kijk naar de plek waar je overlast, overlast ziet. En neem dan een proportionele maatregel. Nou, wat betekent dat nu? Je mag vanuit de Wegenverkeerswet, mag je aanscherpen. Door middel van de APV, van je eigen verordening. Maar dat moet dan wel proportioneel zijn, zo heet het dan. Dat betekent dus dat die dus moet passen bij de overlast die je ervaart. Nou, dat hebben wij in Enschede gedaan door alleen het inrijverbod of het fatbike inrijverbod te doen tijdens de winkeltijden in het winkelgebied. Ja. En niet daarbuiten.
0: En dat is proportioneel dan, zegt u. Heeft de minister zich ook al bij u gemeld?
4: Ja, we hebben gesprekken gehad met het ministerie. Ja, inderdaad. Dus ze zijn heel erg geïnteresseerd in wat wij doen. Dus dat is heel leuk. Ja, we zijn er echt blij mee dat het ook. Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem. We zijn best wel blij mee dat ook de Tweede Kamer zich dat realiseert en er ook maatregelen wil nemen.
0: Veel dank, Mark Teutelink, wethouder in Enschede. Veel veiligheidsmaatregelen en een verhoogde waakzaamheid in Amsterdam. Morgen barst daar het feest los rond de Canal Parade, de botenparade van de Pride. Nog geen week na de aanslag in Berlijn zit de schrik er bij veel bezoekers in. Maar mensen laten zich niet kennen.
5: Grote regenboogvlaggen hier in de Kerkstraat. Een iconische plek waar de queer community een lange geschiedenis kent. Club Church heeft net de deuren geopend om 10 uur. Maar ik zie hier al een rij zo'n beetje tot aan het einde van de straat. Richard, eigenaar van deze gay club. Heb je het ooit zo druk gezien?
6: Nee, nooit zo druk. Sowieso niet op een donderdag. Ik denk, ja, 150 meter rij. En ja, mensen passen niet in. Wij passen niet zoveel mensen in.
5: Er is nogal wat gebeurd de afgelopen tijd in jullie community. Berlijn nog fris in het geheugen. Ja. Hoe verklaar je het toch dat het hier zo druk is?
6: Het is sowieso World Pride. Dus ik denk mensen hebben al hun tickets geboekt en komen toch naar Amsterdam. En mensen gaan niet zich bang laten maken. Weet je? Mensen gaan toch wel feesten en zichtbaar. Dat is het belangrijkste van Pride, dat je zichtbaar bent.
5: Ze willen er alles aan doen om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt en dat de avond ook veilig verloopt. En dat doen ze bijvoorbeeld vanavond door alle tassen extra te controleren. En een portier die op scherp staat.
7: Ik heb het in 17 jaar tijd hier nog nooit meegemaakt, zo druk.
5: En hoe zorg je ervoor dat het allemaal veilig en onder controle blijft?
7: In die 17 jaar tijd heb ik aardig wat mensenkennis. Ik werk al bijna 20 jaar in de gay scene. Dus ik weet ook wel of je hier past, ja of nee.
5: Heb je het idee dat er extra druk op staat door wat er in Berlijn is gebeurd? Of meer spanning?
7: Bij mij niet. Als je de drukte ook ziet, de mensen zijn er niet bang voor. En ik denk, als het zoiets met Berlijn, dan gebeurt het op andere plekken. Denk ik zelf.
5: Maar in de rij ook bezoekers die het zeker wel spannend vinden.
8: I'm actually from Berlin, so I experienced what happened last week in Berlin.
5: Ik kom uit Berlijn en heb de aanslag meegemaakt. Ik voel de schrik nog steeds in mijn lijf.
8: A bit worried.
5: What else do you think the city could do to even make? Kan de stad misschien nog meer doen om je veiliger te laten voelen?
8: I think there is no complete security. I mean, also in Berlin we had all these barriers, but you can't.
5: Ook in Berlijn hadden we barricades. Maar als iemand echt kwaad wil doen, vinden ze altijd wel een manier.
8: But I mean, I'm okay now. I don't feel. I mean, I think it's okay. Yeah.
5: Is het toch spannend?
6: Ja, het is altijd.

0: Dat is wel een manier.
1: But I mean, I'm okay now. I don't feel. I mean, I think it's okay. Yeah.
2: Is het toch spannend?
3: Ja, het is altijd. Iedereen is een beetje op een hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus, hoor.
2: Wat voor feest wordt het? Wat staat ze te wachten?
3: Vandaag is zo'n mixfeest. Het man en vrouw, alles. We hebben gewoon even drag. En het is echt een heel leuk feest waar iedereen welkom is.
2: Eén groot feest. En zo moet het zijn met Pride.
3: Ja, precies.
2: Hoeveel mensen passen er binnen?
4: Rond de 2500. 260.
2: Er staan heel wat meer buiten nu.
4: Er staan er heel wat meer buiten. Ik denk dat de rij tot bijna 3:30 zal gaan duren.
2: Hoe ga je dat doen?
4: Lachend. Dat is het enige wat ik kan doen.
2: Oké, dankjewel en succes met hem.
4: Ja, dankjewel.
5: Een verslag was dat van Simone Tucker.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1.
3: 1 over half 5, hier is Sid met de hoofdpunten.
4: De verdachten die vorige week werden opgepakt bij een grote politieactie waren alle drie eerder in beeld in een terrorismeonderzoek. Een Rotterdammer van 16 en een jongen van 17 uit De Rijp werden vorig jaar opgepakt voor opruiing op TikTok. Van de derde verdachte, een man van 19 uit Eindhoven, was al bekend dat hij eerder werd veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. Om de man te pakken werkten de Britse en Cypriotische opsporingsdiensten samen. Een piloot uit Maleisië is opgepakt omdat hij mogelijk onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Hij werd in Indonesië aangehouden met 70.000 ecstasy-pillen in zijn koffer. Zelf was hij ook onder invloed van drugs. Wegens wangedrag en misleiding is een Britse uitvaartondernemer veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij verwisselde as van crematies en stak geld voor goede doelen in eigen zak. Ook liet hij lichamen liggen van mensen die begraven moesten worden. Volgens de Britse justitie is het vertrouwen van rouwende families op industriële schaal misbruikt.
3: Weervrouw Roosmarijn Knol, iets minder warm vandaag. Wel nog steeds droog, maar niet overal, begrijp ik.
5: Klopt, in het noorden van het land is er vandaag behoorlijk wat regen gevallen. Helemaal in het uiterste noorden op één meetstation zelfs bijna 30 mm regen. En met al die droogte die we de afgelopen tijd hebben gehad is dat toch ineens wel een hele opmerkelijke hoeveelheid regen. Maar dus alleen weggelegd voor het noorden van het land. En ook morgen is het noorden de regio waar misschien nog een paar buien overtrekken. En in de rest van het land blijft het droog. En dat verschil in weer levert dus ook het temperatuurverschil op. Op dit moment zo'n 19 graden op de Waddeneilanden, terwijl het in Limburg 28, 29 graden is geworden vandaag. Dus een verschil van bijna 10 graden, dat is toch best wel opmerkelijk.
3: Ja.
5: Er was eerst best wel wat bewolking, maar inmiddels breekt de zon ook steeds meer door. Dus het eind van de dag gaat toch nog best zonnig verlopen.
3: En hoe zien de komende dagen eruit?
5: Geleidelijk gaat het weer warmer worden. Morgen valt qua temperatuur nog wel mee, 21 tot 26 graden. Maar de dagen daarna komt er telkens weer een paar graden bij. En zeker in het zuidoosten van het land gaan we toch wel weer vrij ruim over die 30 graden heen. 30 tot 33 graden. En dinsdag zou er aan het eind van zo'n warme periode dan weer eens wat onweer kunnen ontstaan. En dat lijkt wel de overgang aan te geven naar een wat koelere en wat wisselvalligere periode. Dus op de lange termijn toch wat regen en wat minder hitte.
3: De verkeersinformatie, Dennis Mooi.
6: 140 kilometer file staat er nu. Naar de A12 richting Duitsland is nog steeds dicht bij knooppunt Oudijk door het ongeluk. Bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Noord naar de A10 Oost. Door een ongeluk bij Zeeburg heb je een uur vertraging. Je kan beter omrijden via de westkant van de stad. En ook een uur vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Door een lekkende mestwagen is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht. Omrijden doe je via Apeldoorn.
3: Huizen bouwen vraagt veel geduld. In de Bollestreek strijden de belangen van boeren.

0: Boeren, projectontwikkelaars en woningzoekers om voorrang. Ster.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Bijna 2000 nieuwe huizen moeten er komen in de Bollenstreek in Zuid-Holland. Dat is een flink aantal voor de 5 kleine gemeentes daar, die nog moeten bepalen waar die nieuwe woonwijken gaan komen. Dat levert onrust op, hoorde verslaggever Mark Hamer.
7: Dit is het veldje waar het moet gebeuren.
8: Het veldje, dit is de hele polder hier waar je zo ver kijkt. Je kijkt natuurlijk zowat een kilometer verder weg. En dit hele gebied, dat willen ze. Nou, daar zijn ze dus volop mee bezig om dat weer vol te kunnen gaan bouwen. En ja, daar zijn wij als bollenkwekers. En wij zijn eigenlijk breed maatschappelijk ook. Dus de Agrarische Natuur- en Landschapvereniging, Cultuurhistorisch Genootschap, de Bollenjongens, Historisch Hillegom. Iedereen is daar eigenlijk op tegen.
7: Simon Pennings. Ja, dit is historische grond voor Hillegom.
8: Ja, dit is iets vanuit uit 1600 al wordt dit al beteeld. En kruiden, groenten en bollen nu.
7: Maar ja, er moeten ook woningen bij komen in Hillegom.
8: Ja, dat klopt. Maar dat hebben we als agrarische sector hebben we dat eigenlijk al aangegeven waar wel te bouwen. En waar, dat legt ook dichter tegen de woonkernen aan.
7: Er is al heel lang gediscussieerd hier in Hillegom waar te bouwen. En wat hebben projectontwikkelaars nou gedaan? Die hebben een stuk land opgekocht.
8: Ja, die hebben posities ingenomen door de jaren heen.
7: En dit stukje land dus ook?
8: Ja, dit ook, ja. En ja, die bieden eigenlijk altijd boven de marktprijs. En die gokken dan eigenlijk op dat er gebouwd gaat worden.
7: En toen heeft de gemeente uiteindelijk besloten, nee, we gaan het hier niet doen.
8: Nee, er was eigenlijk gewoon een grote meerderheid was tegen in de gemeenteraad ook. En ja, heel veel bewoners zijn daar ook tegen in verzet gekomen. Wat ook logisch is, want het is ook natuurlijk een prachtig mooi stuk.
7: Maar die projectontwikkelaars, die hebben iets bedacht.
8: Ja, die hebben nou een enquête in elkaar gezet. En dan opties gegeven, bouwen op Bollenland of niet. Of de zanderij bebouwen of de pastoorslaan bebouwen. En die hebben diverse locaties gegeven. Ja, en dat vinden wij, daar zijn wij minder gelukkig mee. Omdat college heeft gewoon duidelijk geweest, we gaan daar niet bouwen.
7: En zij proberen de publieke opinie te beïnvloeden.
8: Ja, dat is het op
7: met
8: moment.
7: Met in hun hand en dus een enquête van kijk eens, de mensen willen het.
8: Daar zijn wij natuurlijk niet gelukkig mee.
7: Ja, wel een goed stukje. Ik zie Hillegom liggen. Ik zie dat hier een trein ook gaat. Prima locatie om te wonen.
8: Inderdaad, maar wij hebben ook mooie locaties aangegeven. Dus dat is ook prima locaties waar gebouwd kan worden.
7: Ik zie een slangetje. Dat zou je mooi in een woonwijk kunnen integreren.
9: Ja, nee, het is inderdaad, als je hier een woonwijk zou gaan bouwen, dan heb je wel gelijk wat groen eromheen.
7: Frank Schramer, je bent van pro-oppositiepartij hier in Hillegom. Ja. Ja, maar hier gaat niet gebouwd worden, zegt het gemeentebestuur.
9: Nee, dat klopt. Inderdaad, de gemeente heeft begin dit jaar definitief besloten, hè, van hier willen we niet bouwen. En als pro steunen we dat niet helemaal. Het is niet dat wij zeggen, hier moet sowieso gebouwd worden. Maar wij vinden wel dat in het onderzoek naar de verschillende locaties waar gebouwd zou kunnen worden, dat ook moet worden gekeken naar Pastoorslaan Zuid en de Zanderij. Ja. Hè, die twee die zijn door de gemeenteraad afgekeurd al. Wij vinden, had dat eerst even beter onderzocht en maak dan je beslissing waar je wil waar je wil bouwen.
7: Ho, ho. Bent u nou gevallen voor de charmes van de projectontwikkelaars?
9: Nee, wij zijn niet gevallen voor de charmes van de projectontwikkelaars. Nee, kijk, we wonen hier midden in de Bollenstreek. Dus we willen ook gewoon die bollencultuur behouden. Hè. Er is hier bijna 2600 hectare bollengrond in de Bollenstreek. Maar tegelijkertijd moeten we de komende jaren nog meer dan 1000 huizen extra bouwen. En dat kan niet allemaal interstedelijk of binnenstedelijk. Dus je moet een deel van de bollengrond gaan opofferen voor woningbouw.
7: U zegt gewoon, het is nog niet goed genoeg onderzocht. Maar ja, dan duurt het ook wel weer langer, denk ik.
9: Dat is inderdaad het nadeel. Maar ja, goed, het alternatief is om snel ergens willekeurig te bouwen en er dan achter te komen dat het toch een slecht idee was. En bovendien krijg je dan weer allemaal ontevreden mensen. Beter is het om gewoon... Ja, het kost tijd om het ineens goed te onderzoeken, maar ga dan ook gelijk aan de slag met bouwen.
0: Ja, we hebben meerdere keren contact gezocht met de projectontwikkelaar waar het over gaat, Tunnissen, maar die was niet bereikbaar voor een reactie. Ik ga verder praten met Sjors de Vries van bureau Ruimtevolk. Dat bureau begeleidt gemeenten bij de keuze voor woningbouwlocaties. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, er spelen hier allerlei belangen, hè? En die lijken tegengesteld. Je hebt projectontwikkelaars die bollengrond hebben gekocht en daar willen gaan bouwen. Je hebt bollentelers die vinden dat landbouwgrond behouden moet blijven. Dan heb je natuurlijk woningzoekenden, mensen die een huis willen. Zie je dit nou op meer plekken?
10: Ja, dat is ons dichtbevolkte land aan de orde van de dag. Elke vierkante meter is eigenlijk wel vergeven of in bezit van een partij. En er is een enorme strijd om de ruimte, zou je kunnen zeggen. Woningbouw, landbouw, we hebben een energieopgave die opgelost moet worden. De economie heeft ook ruimte nodig. Dus ja, die strijd om de ruimte, die is in elke gemeente eigenlijk wel aan de gang.
0: In dit geval heeft de gemeente al gezegd, hier gaan we niet bouwen. Hoe terecht zijn de zorgen van die bollentelers dan nog?
10: Nou ja, wat je ziet, als ik het goed heb begrepen, is dat, ik hoorde net de woordvoerder van de politieke partij zeggen van ja, er is een definitief besluit genomen een half jaar geleden dat hier niet gebouwd wordt. Terwijl diezelfde partijen nu aangeven, willen dat toch alweer gaan heroverwegen. Ja, dit is natuurlijk wel wat aan de hand is. Hè. De betrouwbaarheid van de overheid is natuurlijk wel zoek geraakt door bijvoorbeeld dit soort dingen. Dat je zou kunnen zeggen, ja, er is beleid vanuit de gemeente, hè, om op bepaalde locaties te gaan bouwen. Hou daar dan ook gewoon aan vast. Zorg dat je die betrouwbare overheid bent. Dat je die investeringszekerheid biedt aan partijen. En ga niet om het half jaar dit soort fundamentele discussies voeren. Dus ik snap wel dat, dat partijen daar wat zorgen over hebben. Ja.
0: Hoe wordt eigenlijk bepaald waar de gebieden zijn waar ze zeg maar gaan kijken of er gebouwd gaat worden?
10: Ja, dat is een goede vraag. En dat is eigenlijk een optelsom van planologische, stedenbouwkundige afwegingen, maar natuurlijk ook democratische afwegingen. Uiteindelijk bepaalt een gemeenteraad waar wel en niet gebouwd gaat worden. En zo'n gemeenteraad laat zich daarin voeden. Onder andere door belangenorganisaties, door inwoners, participatie en natuurlijk ook door de ambtelijke adviezen. Dus ergens onderaan die streep komt dan daar een keuze uit voort. Is dat altijd de beste locatie? Nou, dan zal een stedenbouwkundige vaak een andere analyse opmaken dan de inwoner bij wie achter in de tuin wordt gebouwd. Maar uiteindelijk is het een politieke afweging die moet worden gemaakt.
0: Ja, dus er worden een hoop kopjes koffie voor gedronken, maar gaan er ook gewoon ambtenaren zeg maar op de fiets rondrijden door de gemeente om te kijken waar het wel of niet kan?
10: Ja, er wordt wel heel veel, tenminste dat is mijn ervaring, wel heel veel aandacht en zorg besteed aan dit soort processen. Maar daarin zie je dus ook die politieke factor, die is gewoon heel groot. Ja. De druk op dit moment, zeker vanuit die woningbouwopgave van de markt op de overheid om nieuwe locaties aan te wijzen, is heel groot. Die marktpartijen die gaan ook naar die politieke partijen toe om ze erop te wijzen. En soms ook niet heel geheel onterecht. Hè. Als er grond al in bezit is van een marktpartij, kunnen ze relatief snel bouwen.
0: Ja. Dus, maar hoe gevoelig zijn die partijen daarvoor? Voor al die belangen en al die mensen die allemaal hun zegje willen doen?
10: Je ziet dat er best wel regelmatig partijen daar gevoelig voor zijn. En dat dus gemaakte keuzes, hè, dit is ook zo'n voorbeeld waaruit ik begreep dat een half jaar geleden nog een definitief besluit is gevallen en dat binnen een half jaar alweer ter discussie wordt gesteld. Ja, dat zie je wel op heel veel plekken en dat is zorgelijk.
0: Ja. We horen ook al jaren dat mensen meer regie van de overheid willen, hè, dat ministers dat ook willen, meer regie op de woningbouw in Nederland, maar als ik dit zo hoor, klinkt het niet echt alsof die regie er al is.
10: Nou, kijk, de regie is er formeel wel. Ruimtelijke ordening is politiek, is in de wet verankerd. De overheid heeft zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening in Nederland. Maar we leven ook in een democratie, in een poldercultuur ook nog steeds, hè, waarin verschillende belangen continu tegen elkaar aan botsen. Nou, nu, hè, zeker in deze tijd, waarin die druk op de ruimte zo groot is, is dat echt heel manifest aan de orde van de dag. En dan zie je dat overheden toch gaan twijfelen. Dat politiek vooral ook gaat twijfelen. Mm. En als je dan ook nog eens de hele beweging decentraal, zeg maar, dat gemeentes eigenlijk zelf hun boontjes moeten doppen in die ruimtelijke ordening, als je dat erbij optelt, terwijl heel veel vraagstukken eigenlijk regionaal, zelfs bovenregionaal zijn, ja, dan is dat voor gemeentes wel een enorme puzzel geworden.
0: Ja. Ja. Veel dank, Sjors de Vries van bureau Ruimtevolk. Zit, wat melden media in het buitenland?
11: Ja, we hoorden al over de veiligheidsmaatregelen op de Pride zaterdag in Amsterdam. In Duitsland is dat natuurlijk niet anders. In Hamburg is het zaterdag ook Pride. De organisatie zegt bij RTL Noord dat er flink meer politie wordt ingezet vanwege de aanslag in Berlijn dus vorige week.
12: Was ich allerdings sagen kann, ist, dass wir die Zahl der Einsatzkräfte gerade auch mit dem Blick auf die große Demo am Samstag noch einmal deutlich nach oben geschraubt haben. Wir rechnen aktuell momentan mit einer guten Verdoppelung der Einsatzkräfte.
11: Een verdubbeling van het aantal agenten of beveiligers dus. Op de Hamburgse Pride worden zaterdag zo'n 250.000 mensen verwacht. Euronews spreekt met de EU-commissaris voor crisisbeheersing over de bosbranden op het continent. Zij vindt dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in het voorkomen van bosbranden, want wat nu gebeurt is nogal een wake-up call.
13: Climate change is not knocking at our door, it is there. It is what we are witnessing today. And we need to change as fast as the changing of the climate, as fast as the climate is changing.
11: Ja, die preventie die zit hem volgens de EU niet alleen in meer brandweerlieden, maar ook in het verbeteren van landgebruik en het bosbeheer in Europa. Japan begint een nieuwe inlichtingendienst, dat melden meerdere media. Premier Takaichi noemde China, Rusland en Noord-Korea als dreigingen waar Japan zich tegen moet beschermen. De New York Times berichtte eerder dat Russische spionnen zich van Europa naar Japan hadden verplaatst, onder meer om buiten de sancties om wapenonderdelen te kopen. Landen als Duitsland, de VS en Australië zouden Japan hebben geadviseerd bij de oprichting van zo'n nieuwe inlichtingendienst. De Britse zanger Boy George trekt zich terug uit een musical na ophef over een AI-lied, dat meldt The Guardian. Deze week zette de zanger een lied online met pro-Israëlische teksten. Zo zingt hij: jij zegt genocide, ik zeg oorlog. Nou, daar kwam kritiek op. De komende weken zou hij in Londen een rol spelen in Jesus Christ Superstar. Dat AI-nummer zit niet in de musical, hoor. Maar volgens de producent is nu besloten dat de zanger zich terugtrekt om de aandacht weer op de musical te richten. En het is nog niet bekend wie dan de rol van Boy George overneemt.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
14: Nou, het wordt langzaam minder druk. Er staat 120 kilometer file nog. Bij Amsterdam heb je nog heel veel vertraging op de A10 Noord naar de A10 Oost door een ongeluk bij Zeeburg. Ben je een uur langer onderweg. Kan beter omrijden via de Koentunnel en de A10 West. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen Harderwijk en de afrit Epe drie kwartier vertraging door een lekkende mestwagen. Rechterrijstuk is daar voorlopig dicht. Omrijden doe je via Apeldoorn.
3: Tot 6 uur.
5: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Olivia Dean, Man I Need. In Pakistan is een grote zoekactie aan de gang naar 10 bergbeklimmers die gisteren zijn getroffen door een lawine. 4 lichamen zijn inmiddels gevonden, melden Pakistanse hulpdiensten. Onder de overige 6 vermisten zit ook de wereldberoemde Nepalese klimmer Nirmal Purja. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema. Davy, wat is er gebeurd op die berg?
1: Ja, gisteren vond dus die lawine plaats. De groep was toen op een hoogte van 6600 meter. Broad Peak heet die berg trouwens. Die is boven de 8000 meter. Is een van de hoogste bergen in de wereld, hè, die 8000ers. Ja. Purja was ook daar bekend omdat hij die 8000ers allemaal had beklommen. En volgens klimexperts in Pakistan zijn ze dus door die lawine overvallen en zijn ze als groep helemaal naar beneden gestort. Zo'n 1000 meter naar beneden, meegesleurd door die sneeuw. Van de 4 mensen die gevonden zijn, zijn er 2 geïdentificeerd. Een vrouw uit Oman en een andere hele bekende klimmer uit Nepal, Yukta Sherpa. En hij was ook bezig om al die 8000ers te klimmen. Dus dat is hem niet gelukt.
0: Nee. En wie is die dus wereldberoemde klimmer Nirmal Purja?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen in Nederland hem kennen van de Netflix-documentaire. 14 Peaks, Nothing is Impossible. Mm-hmm. Hij is in Nepal vooral heel bekend, omdat hij eigenlijk de eerste Nepalees is die het zogezegde glazen plafond voor Nepalese klimmers heeft doorbroken. Want ik denk dat voor hem de meest bekende klimmer Tenzing Norgay was. De man die als Sherpa, dus als begeleider, de eerste Nepalees was die op de Mount Everest beklom. Maar ja, hij was dus echt de hulp, was niet de hoofdklimmer. En Nirmal Purja veranderde dat helemaal. Hij was echt het leider van de expedities naar de top. Hij was degene die het deed. Hij was degene die de records zette. En dat was tot dan toe voor de Sherpa's. Ja, zij staan, Sherpa, bijna het woord alleen al is bekend als berghulp. Ja. Terwijl het een groep is, een gemeenschap. Dus hij heeft echt het klimmen voor de Nepalezen op kaart gezet. Ja, in plaats van dat het de Amerikanen en de Engelsen waren.
0: En wat heeft dat gedaan met de Nepalese bergsport?
1: Ja, omdat hij dat plafond dus heeft doorbroken, heeft het ook de weg vrijgemaakt voor andere Nepalese klimmers. Vrouwen en mannen die echt zichzelf op kaart hebben gezet. En ook konden zien van ja, dit kan dus. Hij heeft de 14 peaks boven de 8000 meter in 6 maanden beklommen. En al binnen een paar maanden werd dat record verbroken. Hij vond die ook helemaal niet erg, want zijn motto was dus echt niks is onmogelijk. Voor buitenlandse klimmers die allemaal naar Nepal komen, maar zeker ook voor Nepalese klimmers.
0: Ja. Maar je zegt, hij liet zien, dit kan dus. Maar nu laat hij ook zien natuurlijk dat het ook heel gevaarlijk is.
1: Ja, ik denk dat de meeste klimmers dat wel weten. Ik denk alleen bij zo'n man als Purja dan dat hij bijna onaantastbaar werd. Hij is ontzettend populair in Nepal. Ik sprak net even met iemand in Nepal en die zei, mensen zijn echt hier al in rouw. Er wordt gewoon serieus rekening mee gehouden dat hij is overleden. En hij is dus uiteindelijk ook gewoon sterfelijk. De natuur is sterker dan hoe goed je ook voorbereid bent, hoe bekend je ook bent en hoe vaak je deze toppen al beklommen hebt. De natuur is uiteindelijk sterker.
0: Ja. En steeds meer mensen beklimmen die toppen, want de bergsport wordt daar steeds populairder, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat werd ook vooral door dit soort documentaires, hè, op Netflix. Ja. Purja is ook degene die in 2019 die hele beroemde foto maakte van die rij op Mount Everest. Ja, ja, ja. Van mensen die achter elkaar naar die top ging.
0: Dankjewel, Davy Boerema. Na 20 jaar is het chocolaatje weer gezien in Nederland. En dan heb ik het niet over de zoetigheid, maar over een klein vlindertje dat als mogelijk verdwenen werd beschouwd. Chocolaatje is bekend uit Zuid-Limburg, maar het werd nu gezien door een vrouw die haar hond uitliet in Gouda. Timo Muus is nachtvlinderdeskundige en herkende het chocolaatje van de foto die de vrouw uit Gouda instuurde op waarneming.nl. Goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Hoe ziet het chocolaatje eruit?
2: Ja, het chocolaatje is echt een heel klein nachtvlindertje. Hoewel, ja, voor veel mensen klein, voor mij is hij nog vrij groot. Hij is ongeveer 1,5 centimeter groot. Mm-hmm. Ook bruin, hè, zoals de naam aangeeft. En het is ook wat we noemen een motje. Een kleinere nachtvlindersoort. En hij behoort tot de groep van de vedermotjes. En nou, veder is oud-Hollands voor veren. Dus als je hem van dichtbij bekijkt, dan heeft hij ook een soort veerachtige vleugeltjes. Een heel wonderlijk beestje. Echt schitterend.
0: En u kreeg een foto daarvan te zien en u herkende het meteen?
2: Ja, ik zag deze foto, die was dan ingevoerd bij een waarneming op waarneming.nl, een natuurwaarnemingen-website. En hij had eigenlijk de verkeerde naam. Dus toen ik hem langs zag komen, toen dacht ik, verrek, dit is echt wat bijzonders. Ik ken dat chocolaatje wel uit het buitenland, maar nog niet zelf ooit in Nederland gevonden. Dus ja, ik viel wel een beetje van mijn stoel toen ik hem zag.
0: Want hij had eigenlijk een verkeerde naam. Ik bedoel, iemand had hem ingezonden met de tekst, dit is wat ik heb gezien.
2: Ja, je hebt natuurlijk heel veel soorten nachtvlinders in Nederland. Iets meer dan 2000. Ja, en als je dan soms een keer zo'n beestje hebt die waar gewoon weinig plaatjes van zijn, ja, dan is het logisch dat je denkt dat het wat anders is. Ja. En dan blijkt het ineens iets bijzonders te zijn.
0: Ja, ook bijzonder vanwege de locatie, want dit was dus in Gouda en eerder werd het chocolaatje gezien in Zuid-Limburg. Hoe kan dat?
2: Dat blijft altijd een beetje een raadsel voor ons. Maar het zegt eigenlijk ook heel veel over hoeveel we weten van dit soort kleine beestjes, hè. Van bijvoorbeeld grote dagvlinders weten we echt heel veel, bijna alles. Maar als het gaat om nachtvlinders hebben we gewoon heel veel ogen nodig. Dus in het verleden hebben we ook deze soort ontdekt in Zuid-Limburg. We hebben hem ook in 2003 niet weer kunnen vinden, of na 2003. En hij heeft de voorkeur voor water, de plant genaamd groot hoefblad. En ja, die blijkt dan ook in die combinatie veel te staan bij Gouda. En daar heeft hij waarschijnlijk altijd al gezeten, maar is nog nooit eerder ontdekt.
0: En u zegt, we hebben heel veel ogen nodig. Want hoe belangrijk is het dat mensen meezoeken naar vlinders?
2: Nou ja, het is voor ons heel belangrijk als vlinderliefhebbers en ook natuurlijk de vlinderliefhebbers die betrokken zijn bij het onderzoek en beschermingswerk, om vast te kunnen stellen waar nou bepaalde soorten zitten. En met name zijn we gefocust op de soorten die waar echt wat mee aan de hand is, omdat ze al heel erg verdwenen zijn. Dan is het heel mooi als je nog ergens in de oud-Hollandse soorten nog terug kunt vinden in het huidige moderne landschap.
0: En als mensen nou graag het chocolaatje willen zien, waar moeten ze dan op letten?
2: Ja, dat is wel een goeie. Ik zeg altijd, het is een beetje, ja, bijna paaseitjes ook, is natuurlijk ook chocola. Maar dan echt groot hoefblad. Echt een hele grote bladeren hebben die, bijna een meter groot soms. En dan met name een beetje langs beekjes, langs sloten, langs kanalen. En ja, dan met name in juni, juli, dan vliegt dat vlindertje. Dat kleine, ja, dat lijkt bijna een soort bruin elfje. Tussen die planten. Hij leeft heel verborgen.
0: En daar moeten we dus op letten. Veel dank, Timo Muus, nachtvlinderdeskundige van waarneming.nl.
3: Op NPO. Zondag om 6:00, PSV AZ om de Johan Cruijffschaal.
4: PSV wist gisteren in blessuretijd te winnen en Feyenoord doet dat vandaag juist niet. Dus is PSV landskampioen. De bekerfinale is voorbij. Een fascinerende wedstrijd. Dit jaar wint AZ wel de beker.
3: PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Zondag om 6:00 in een extra lange NOS Langs de Lijn.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
3: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Waarom worden er zo weinig vrouwen minister van staat? Dat vragen prominente vrouwelijke politici zich af na de benoeming van weer drie mannen. Maar nu is het nieuws. Is dit van Erlinde?
9: De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare verwoest. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbike-verbod dat eerder dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden daar tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. In Enschede waren dat er 9. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen om het leven gekomen. De bus raakte in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook tientallen mensen raakten gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles, zegt de loco-burgemeester.
10: Blijkbaar is het zo dat mensen overvallen worden of verrast worden door het feit dat er zo kort voor de grens in één keer stilzaam verkeer is. Het zal moeten blijken wat nou uiteindelijk de oorzaak is dat mensen op de een of andere manier niet op tijd in de gaten krijgen dat de boel daar stilstaat. Als dat zo vaak gebeurt, dan kun je niet meer zeggen, ja, dat ligt aan de onoplettendheid van de mensen. Dan is er dus echt iets aan de hand.
9: Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden.
0: Waar staan de files, Dennis Mooi?
11: Nou, het aantal files neemt sowieso af. Er staat nog een dikke 80 kilometer file. Bij Amsterdam is het nog druk en in Gelderland. Dat zijn de plekken waar je nu de meeste vertraging op loopt. Begin bij Amsterdam. Op de A10 Noord richting de A10 Oost heb je tussen Tuindorpen, Ozaan en Zeeburg een uur vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Je kan beter omrijden via de andere kant van de stad. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. En een lekkende mestwagen zorgt voor 3 kwartier vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 11 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Duizenden migranten die Ceuta binnenkwamen keren ook weer terug naar Marokko, zeggen autoriteiten.
12: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Drie terreurverdachten van 16, 17 en 19 jaar blijven langer vastzitten. Ze werden in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden bij invallen in Eindhoven, De Rijp en Rotterdam. Binnenlandredacteur Isa Huizing volgt de zaak. Isa, wat weten we tot nu toe?
17: De drie worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Eerder was al bekend dat de 19-jarige uit Eindhoven betrokken was bij een eerder terrorismeonderzoek. Nu blijkt dat de twee minderjarigen ook geen onbekenden van justitie zijn.
0: Deze zomer kunnen treinreizigers gebruik maken van een extra goedkoop dalvrij abonnement, waarmee ze voor een vast bedrag per maand onbeperkt buiten de spits kunnen reizen. Vandaag is de laatste dag om dat aan te vragen. Economieverslaggever Ruben Eg, hebben veel mensen er gebruik van gemaakt?
18: Ja, best wel. Alleen nou ook weer niet zoveel als vooraf gedacht.
0: Maar nu eerst de situatie rond Ceuta. De Spaanse exclave is compleet overdonderd door de enorme instroom van migranten. Tienduizenden zijn er in de afgelopen dagen vanuit Marokko naartoe gekomen, over land of zwemmend. De Spaanse premier Sanchez is verbijsterd en vooral ook boos.
19: Ceuta is una ciudad española de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
0: Het is een aanval op de territoriale integriteit van Spaanse steden zoals Ceuta, zegt Sanchez. Spanje-correspondent Miral de Bruyne is in Ceuta. Miral, op wie is Sanchez zo boos? Is hij boos op Marokko omdat die mensen te makkelijk doorlaat?
20: Nou, hij zegt in elk geval niet boos te zijn op Marokko, maar doet juist hun eigen handuitreiking in datzelfde, diezelfde persconferentie die je net hoorde. Hij zegt dat dit probleem samen te willen gaan oplossen met Marokko dus. Om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen ook weer terug te krijgen, hier weg te krijgen eigenlijk. Op wie hij wel boos is en waar hij ook naar uithaalt in die persconferentie, dat zijn de mensensmokkelaars. Want volgens Sanchez hebben zij dit eigenlijk mogelijk gemaakt. En dit moment eigenlijk aangegrepen om zoveel mogelijk mensen tegelijk te motiveren om deze kant op te komen.
0: Ja, want wat hoor jij van mensen die daar spreekt daarover?
20: Ja, wat ik eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal. Ik sprak net een jongen en die zei, ja, ik wacht eigenlijk al heel erg lang tot ik een keer naar Spanje kan. Want hij is in gesprek met mensen die hem hier werk zouden kunnen aanbieden. En die mensen die zeiden een paar dagen terug van, nou ja, het hek gaat binnenkort open. Dus ja, dat duidt wel een klein beetje op ook wat Sanchez zegt. In elk geval is het in één lijn met zijn verhaal.
0: Ja. Je bent net aangekomen daar in Ceuta. Wat zie je nou om je heen?
20: Ja, het punt waar ik nu sta, dat is eigenlijk een net wat hoger punt. En daar zie je die pier. Die pier waar al die mensen omheen zijn gezwommen en dat hek waar die mensen doorheen zijn gegaan. Ja. Op dit moment, wat ik eigenlijk vooral zie, is dat er vanuit de stad Ceuta weer mensen teruglopen naar die pier. Dus er vertrekken eigenlijk vooral heel veel mensen. Hier en daar zie je af en toe wat mensen zwemmen. Kijk naar beneden, is er na die pier is er nog een soort van heel klein piertje. En daar worden door militairen, want er zijn in de hele stad heel veel militairen te zien. Hier een paar, ik ben geen expert in militairen. Wagens, maar voor mij ziet het eruit als een soort van tank slide, zeg maar. Die staan hier ook net aan de rand van die grens. En die houden dus al die jongens, vooral jongens zijn het overigens, tegen om richting die stad te gaan lopen. Dus dan moeten ze eigenlijk om nog een pier heen zwemmen. En vanaf dat punt worden ze niet meer tegengehouden. Dus ja, het is een klein beetje onduidelijk wat hier allemaal gaande is.
0: Ja. En wat zie je nog aan toestroom van mensen? Komen er nog veel mensen?
20: Nou, je ziet hier af en toe, ik zie hier af en toe wat mensen deze kant op zwemmen, maar dan heb je het over tientallen mensen. Maar ik zie, wat ik vooral zie is wel mensen die weggaan. Dus er gaan nu meer mensen richting Marokko dan er mensen vanuit Marokko hier Ceuta inkomen.
0: En de mensen die er wel al zijn, waarop wachten zij?
20: Ja, ze wachten vooral hier in de stad. Overal waar je loopt zie je vooral jonge mannen eigenlijk. Je ziet hier af en toe wel een gezinnetje of een jonge vrouw lopen. Hier achter me een groepje meiden. Maar over grote deel zijn vooral jongens. Overal ligt troep. Ze zijn de steden in, of de stad gaan ze in en ze zoeken eten. Ze hebben allemaal wel geld bij zich om dingen te kopen. Dus ze hebben zich voorbereid. Maar alle winkeleigenaren die hebben hun deuren gesloten. Want die zijn bang dat er te veel mensen in één keer hun winkel inkomen. Bang voor plunderingen wellicht. Dus die hebben hun winkels dichtgehouden. Dus overal waar je loopt vragen mensen je om water, om eten. Om de dag door te komen.
0: En je zegt al de winkeleigenaren. Maar hoe gaat zo'n stad als Ceuta? Hoe gaat dat ermee om?
20: Ja, de stad hier, ik zie eigenlijk heel weinig mensen die hier echt vandaan komen. Je ziet af en toe wat mensen lopen. Ik zat de pont hier naartoe, want je moet met de pont vanuit Spanje hier naartoe. Zat ik bijvoorbeeld aan boord bij een politieagent. Die had eindelijk vakantie, want in Spanje is dit nu de vakantieperiode. En die was weer teruggevraagd en die zei het hele korps is eigenlijk weer teruggevraagd van vakantie om te komen helpen. Ik moet zeggen, echt gewelddadig of echt grimmig is het nu overdag in elk geval niet. De militairen staan er redelijk relaxed bij. Dus wat dat betreft is het rustig. Maar hoe dat vannacht gaat lopen, dat moeten we maar zien. Met zoveel mensen in een stad. Hè. Want je kan je voorstellen, Ceuta, dit kleine stukje land, daar wonen zo'n 48.000 mensen ongeveer. Mm-hmm. En vanmiddag hadden ze het over 49.000 mensen die dus hier Ceuta introkken. Mm-hmm. Ondertussen zijn het er wat minder. Maar je kan je voorstellen hoe dat eruit ziet als al die mensen het nergens hebben om te gaan slapen.
0: Ja. Dankjewel, correspondent Meralde Bruyne vanuit de Spaanse exclave Ceuta. En ik ga doorpraten met Arjen Leerkes, hoogleraar sociologie van migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, waarom maken nou juist nu zoveel mensen massaal deze oversteek?
1: Ja, dat weten we nog niet helemaal precies. Op zich is het die illegale migratie naar Ceuta, je ziet wat eigenlijk structureel plaatsvindt. Maar zeker niet met deze omvang en zo groepsgewijs. En in de media wordt gezegd dat er een verband zou zijn met een recente uitspraak van de Spaanse Hoge Raad, dus de hoge rechter in Spanje. Die bepaald heeft dat als je zwemmend aankomt in Ceuta op een illegale manier, dat je dan niet zomaar direct teruggestuurd mag worden, maar dat eerst gekeken moet worden of je recht hebt op internationale bescherming, of je misschien vluchteling bent, dus asiel zou moeten krijgen.
0: Ja. En het idee zou dan zijn dat mensensmokkelaars die uitspraak hebben aangegrepen eigenlijk om mensen te werven?
1: Ja, dat zou kunnen. Nou, dat is in ieder geval al heel lang is de discussie ook over in de politiek en ook in de rechtspraak hoe om te gaan met de mensen die zich daar melden aan die grens. Dat stukje Spanje wat dus eigenlijk in Marokko ligt. Er is ook veel legale migratie, maar er is ook een groot hek omheen. Het is een hele discussie van hoe er omgegaan moet worden met mensen die bij dat hek bijvoorbeeld komen. Of die naar het zwembad nu aankomen. En het zou kunnen dat er inderdaad mensen smokkelaars gezegd hebben van er is nu een uitspraak. En dat misschien ook wel op een verdraaide manier gecommuniceerd hebben richting klanten. Ook in social media wordt ook veel gebruik gemaakt van social media door, door migranten. En dan is er misschien wel gezegd, als je nu gaat, dan mag je blijven. Terwijl dat zeker niet is er gezegd is in die uitspraak.
0: Want wat betekent die uitspraak wel voor mensen die daar nu zijn aangekomen?
1: Nou, dus volgens het internationaal recht is het zo dat op het moment dat iemand zich meldt in een ander land en daar asiel aanvraagt, dan moet zijn aanvraag beoordeeld worden voordat hij teruggestuurd wordt. Want stel dat hij bescherming nodig heeft en je stuurt hem terug, dat heet refoulement en dat mag niet, want dan wordt iemand misschien gevangen gezet, vervolgd. Erge dingen waarvoor mensen ook op de vlucht kunnen zijn. Dus daarvan heeft hij recht gezegd, als je aankomt zwemmen, dan ben je dus eigenlijk al in het territorium en dus heeft de Spaanse overheid die verplichting om in ieder geval die check te doen.
0: Ja, maar kan Spanje dat ook doen? Want het gaat natuurlijk om heel veel mensen.
1: Ja, dat is nu net wel heel spannend natuurlijk, hoe dat gaat. En hoeveel mensen nou uiteindelijk ook in die plaats blijven. Ik begrijp dat ook veel mensen ook weer teruggaan naar Marokko. Maar als het inderdaad hele grote aantallen zijn, dan zal dat Spanje voor een groot probleem plaatsen. En dan zou het kunnen zijn dat Spanje gebruik maakt van Europese solidariteitsregels die er zijn. Een EU-lidstaat kan om hulp vragen van andere EU-lidstaten. En dan zou het misschien kunnen dat er bijvoorbeeld mensen ingevlogen worden, tolken vanuit andere landen, omdat binnen 12 weken, want dat is dan de procedure die er nu voor is, onder het nieuwe migratiepact, om binnen 12 weken te bepalen of mensen asiel nodig hebben of niet.
0: Ja, want wat betekent dit nou voor de andere Europese lidstaten? Betekent het vooral dat ze zo'n hulpverzoek kunnen krijgen?
1: Ja, dat zit er inderdaad in. Zeg maar, het is dus een nieuwe procedure ingegaan waarbij ze juist voor mensen uit wat dan relatief veilige landen zijn, zoals Marokko, zeggen, nou, die, als mensen asiel aanvragen, dan doen we dat in een soort van gesloten of halfgesloten procedure. En dat doen we snel in 12 weken. En dat moet in het eerste land van aankomst. Dus dat zou nu moeten gebeuren. Daar zou Spanje ook verantwoordelijk voor zijn. Maar als dat Spanje zich overweldigd voelt, dan zal er hulp zijn. En in principe is het nu ook het idee dat als mensen dus asiel krijgen, dat zou misschien voor 8% of zo kunnen gelden. Want er zijn mensen die asiel nodig hebben, ook uit Marokko. Dan zou een deel daarvan misschien inderdaad verspreid kunnen worden over andere Europese landen.
0: Ja, ja, dus mensen zouden lidstaten zouden de vraag kunnen krijgen om eventueel mensen over te nemen, maar niet om die procedures af te handelen.
1: Dat moet echt in Spanje. Dat zou in ieder geval in Spanje. In theorie zouden ook mensen nu overgevlogen kunnen worden. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat, dat er echt wel geprobeerd wordt om mensen daar te houden zoveel mogelijk. Dus ik zie eerder zeg maar gebeuren dat er experts worden ingevlogen naar Ceuta vanuit andere landen, dan dat er migranten naar andere landen nu gaan.
0: Kun je dit eigenlijk de eerste echte test noemen voor het nieuwe Europese migratiepact?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk sowieso een test voor de, zeg maar, de Europese migratieregels. Hè, dat mensen recht hebben ook om asiel aan te vragen. En je ziet dat die mensensmokkelaars daar ook op een strategische manier mee omgaan. En dus eigenlijk ook misbruik van maken. Dus dat is één test. En de andere test die er inderdaad is nu is het voor het eerst dat er zoveel mensen zich melden terwijl dat de Europese migratiepact is ingegaan. En dat is interessant om naar te kijken van komt er dan ook solidariteit vanuit andere EU-lidstaten?
0: Dat gaan we zien de komende tijd. Dank Arjen Leerkes, hoogleraar sociologie van migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
9: Ja, het is vandaag wat minder warm en er is ook wat minder zon dan de afgelopen dagen. En dat blijkt te maken te hebben met rook die is vrijgekomen bij de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Want dat trekt nu over Nederland, zegt deze meteoroloog bij BNR.
2: De lucht was melkachtig wit. Toen de zon opkwam zag je ook veel rode kleuren. Dus er zat echt een behoorlijke laag rook in de lucht. Maar zelfs als je nu naar boven kijkt, dan zie je toch een iets andere kleur dan normaal. Want ja, er zit nog steeds een dikke laag rook boven ons.
0: Nou, dat zien we hier dus.
9: Ja, de wind die draait de komende dagen naar het noorden en dan is het snel voorbij. Vrijdag zijn die rookdeeltjes zo goed als verdwenen. Slecht nieuws voor abonnees van Disney+. De streamingdienst heeft in Nederland en in de rest van Europa geruisloos de hoogste beeldkwaliteit geschrapt voor de duurste abonnementen. Dat wil zeggen dat je dus wel de hoofdprijs betaalt, maar dus geen 4K of HDR-beelden meer te zien krijgt. Die plotselinge kwaliteitsvermindering leidt volgens het AD tot woedende reacties van abonnees van Disney+. In Groningen zijn boeren door het warme en droge weer eerder begonnen met de tarweoogst, weet RTV Noord. Door klimaatverandering zien boeren de oogsttijd elk jaar opschuiven. Door de hitte is er naar verwachting 10-15% minder graan. Dat betekent niet dat de kwaliteit slecht is. Integendeel zelfs, zegt deze tarweboer.
21: Ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een riepbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, daar de nijf verweerd. Dus het hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud. En als prijs dan ook goud is, dan hebben we weer een mooie oogstaat.
9: Ja, allerlei eigenschappen in het graan zijn dus beter. En als de prijs straks ook nog goed is, dan is die boer meer dan tevreden. Treinvervoerder GoVolta wil vanaf eind 2028 ook over de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs gaan rijden. Dat heeft het bedrijf volgens het ANP gemeld bij toezichthouder ACM. GoVolta wil dan dus concurreren met de Eurostar. De vervoerder rijdt nu al naar Berlijn en start eind dit jaar een dagelijkse verbinding naar Parijs via het gewone spoor. Daarnaast liggen er dus plannen voor nog meer internationale routes.
0: En hoe gaat het op de weg, Dennis?
11: Nou, bij Amsterdam loopt het vast door ongelukken. Nou, het stond al vast op de A10 Noord naar de A10 Oost. Door een ongeluk bij Zeeburg heb je een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A10 Oost naar de A10 Zuid. Die is helemaal afgesloten bij Buitenveldert door een ander ongeluk. Daar rij je het beste voor om via Amstelveen over de A9. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle een half uur vertraging tussen Harderwijk en Epe.
3: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
5: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Malen Goldband, stiekem. Het is niet meer van deze tijd dat de drie nieuwe ministers van staat alle drie mannen zijn. Dat zeggen vrouwelijke politieke prominenten vandaag in Trouw. Het kabinet koos Johan Remkes, Frans Timmermans en Tom de Graaf voor deze eretitel die maar af en toe wordt toegekend. Oud-minister Annemarie Jorritsma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het kabinet kiest dus drie mannen. Wat dacht u toen u dat hoorde?
1: Toen heb ik eerst eens even gekeken van hoeveel vrouwen zitten. Zijn er eigenlijk minister van staat? En dat bleken er twee van de negen te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ik stom verbaasd dat men dat doet. Dat dat vandaag de dag nog gebeurt.
0: Stom verbaasd?
1: Ook wel boos. Want ik bedoel, wat is dat nou voor beeld wat je creëert? Het is toch wel weer echt de mannenwereld. En wij zijn nog steeds bezig om voor allerlei beroepen vrouwelijke rolmodellen te vinden. Nou, hier wordt weer een leuk rolmodel neergezet natuurlijk. En ik zeg niks kwaads over de mannen die benoemd zijn. Hè. Het is allemaal prima.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is niet over nagedacht. Ik denk niet dat het qua je opzet is. Er is gewoon niet over nagedacht wat voor beeld je creëert.
0: Nee, want dat is natuurlijk de vraag. Hoe kan het dan dat er telkens opnieuw wordt gekozen voor mannen? Of dat er dus kennelijk niet over wordt nagedacht?
1: Nou ja, het komt mij niet onbekend voor. Het gebeurt me al te vaak. Dus het is geen onderwerp geweest. Ben ik van overtuigd. Het is totaal geen onderwerp geweest. En dat had wel gemoeten. Ik ben zelf buitengewoon alert tegenwoordig. Want voor je het weet is het weer gebeurd op allerlei plekken. En het gaat ook eigenlijk niet zo heel erg goed vooruit, vind ik zelf. En wat ik zelf hier helemaal van vind is, we eisen van het bedrijfsleven dat ze in de grote bedrijven 30% vrouwelijke commissarissen benoemen. Zeggen er altijd bij, want er zijn genoeg gekwalificeerde vrouwen. Nou, er zijn hier ook genoeg gekwalificeerde vrouwen beschikbaar. En het kabinet zelf of de overheid zelf houdt zich er niet aan bij dit soort dingen ook na te denken over het aantal vrouwen wat je erin zet.
0: Maar denkt u echt dat het helemaal geen onderwerp is geweest? Dat niemand zijn vinger heeft opgestoken en heeft gezegd, goh, het zijn wel drie mannen.
1: Ik vrees van niet. Ik vrees echt van niet. Anders was het toch niet gebeurd.
0: Nee. Wat is de functie eigenlijk van de minister van staat?
1: Nou, het is een min of meer een erefunctie. Het is ook onbetaald. En wat ik begrijp, maar ik bedoel, ik weet er niet heel veel van hoor. Maar wat ik ervan begrijp is dat af en toe ze gevraagd worden om als er iets is, iets officieels ergens is en er kan niemand van de ministers naartoe, dat dan soms een minister van staat er naartoe gestuurd wordt. En soms doen ze een taakje. Ik geloof dat Winnie Zorgdrager ook wel eens iets inhoudelijks heeft gedaan voor een vorig kabinet.
0: Ja, want dat is een van de vrouwen die wel minister van staat is. Hè? Winnie Zorgdrager en Sibylla Dekker.
1: Sibylla Dekker, ja.
0: En hoe werkt zo'n procedure waarmee ze worden gekozen?
1: Ja, wist ik het maar.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee. Ik begrijp dat het prerogatief van de minister-president is. En die doet dat dan blijkbaar in overleg met een aantal anderen. Ik weet niet met wie. Maar ik vind het heel bijzonder. En je zou juist van deze minister-president, die op allerlei terreinen toch heel progressief is, denken van, joh, had je hier nou niet beter op moeten letten?
0: Op allerlei terreinen heel progressief, maar wel een man. Er is natuurlijk nog nooit een vrouwelijke minister-president geweest. Speelt dat een rol?
1: Nee. Nou, dat speelt natuurlijk overal een rol. Het lastige daarbij is dat er dan wel een lijsttrekker moet zijn van de grootste partij. Want dat is gebruikelijk de toekomstige minister-president in dit land. En dat is op dit moment niet het geval. En dat is eigenlijk nog bijna nooit zo geweest. Dus dat is lastig. Maar dat komt wel een keer. Ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Dat gaat wel een keer lukken. Maar het gaat niet vanzelf.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk genoeg vrouwen, kandidaten voor deze post.
1: Zat. Werkelijk, nou, er zijn er vanmorgen in de krant stonden er ook al een aantal genoemd. En ik denk, er zijn er echt meer dan genoeg. En met die smoes moeten ze bij mij ook niet meer aankomen, hoor. Want het is, dat wordt altijd gezegd. Ja, maar de kwaliteit, dat is gewoon niet waar. Daar gaat het niet over. Ik denk dat het gewoon, een onnadenkend is geweest. Niet bewust onnadenkend, maar dat maakt het niet minder erg.
0: U zegt net ook, ik zie het ook niet echt vooruit gaan, ook niet op andere plekken. Hoe kan dat?
1: Nee. Nou, het lijkt een beetje. Ik las net ook in de Volkskrant van vandaag een artikel over het aantal vrouwelijke wethouders. Dat stagneert. Ik woon in een gemeente waar het toevallig best wel goed is. Twee van de vijf zijn vrouw, dus dat is mooi. Maar op tal van plekken, ook dat is iets, als je daar niet actief ook mee bezig bent, dan zakt het zomaar weer achteruit.
0: Ja, en hoe moeten we daar actief mee bezig blijven?
1: Nou, door flink op te spelen als het weer een keer fout gaat, zou ik zeggen. Dus de discussie moet elke keer toch weer gevoerd worden. We zijn nog lang niet op het moment dat je zegt van, nou ja, nu is het eigenlijk wel duidelijk dat het ongeveer gelijk is. Dat is nog lang niet zo. Nee. Dus er moeten steeds mensen zijn in alle partijen die er voortdurend op letten dat je voldoende aanschenkt aan het zoeken van vrouwelijk talent en ook aan het vrouwelijk talent kansen geven. En je weet ook dat je bij vrouwen, en dat geldt zowel in het bedrijfsleven als in de politiek, je selectieproces vaak wat anders moet doen dan bij mannen.
0: En u houdt in ieder geval in uw partij, de VVD, de vinger aan de pols?
1: Wij doen ons best.
0: Veel dank, Annemarie Jorisma.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: NPO Radio 1.
0: 1:30, hier is Sit met de hoofdpunten.
5: Vanaf woensdag blijven alle sluizen in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam dicht. Dat geldt voor de beroeps- en recreatievaart. Ook mag er geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat die maatregelen door de droogte onvermijdelijk zijn, omdat de voorraad zoet water snel afneemt. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In het zuiden van Frankrijk worden woonwijken en een camping ontruimd.

0: waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In het zuiden van Frankrijk worden woonwijken en een camping ontruimd. Het vuur dat daar de afgelopen week woedde is opnieuw opgeleid door harde wind. Zo'n 250 brandweermensen proberen het vuur onder controle te krijgen. Het gebruik van mountainbikepaden rond Nijmegen is in strijd met de wet. Dat oordeelt de rechtbank in een zaak die was aangespannen door de stichting Das en Boom. Mountainbiken door de natuur is schadelijk voor beschermde soorten, klinkt het. De provincie Gelderland moet nu terug naar de tekentafel om aan te tonen dat mountainbikers wel door de natuur kunnen rijden.
1: Buurvrouw Roosmarijn Knol, het is vandaag ietsje koeler dan de afgelopen dagen. Houden we dat vast?
2: Dat houden we tijdelijk even vast, want ook morgen hebben we temperaturen die nog steeds wel iets hoger dan gemiddeld zijn, maar wel minder heet in vergelijking met de afgelopen dagen. Het is morgen 21 tot 26 graden. Vandaag vieren vooral in het noorden een beetje regen en dat is morgen opnieuw weer het geval. Een paar buien die over het noorden van het land trekken, terwijl het in het zuiden droog blijft met daar dus ook de hoogste temperaturen. Maar vanaf zondag gaat die temperatuur geleidelijk weer verder omhoog en voornamelijk maandag en dinsdag zijn dan weer twee hele warme dagen. En aan het eind van dinsdag kunnen er misschien wat onweersbuien ontstaan. En dat zou dan toch wel weer een kantelpunt zijn van een warme periode met onweersbuien. En daarna de overgang naar koeler weer, waarbij er weer vaker wat regen valt. Dus dan hebben we meer dagen waarop de temperatuur een beetje is zoals vandaag. En dat je echt die afkoeling weer gaat merken.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, vooral bij Amsterdam zijn er nog problemen en in Gelderland. Op de ringweg van Amsterdam staat het al heel de middag vast op de A10 Noord naar de A10 Oost door een ongeluk bij Zeeburg. Er zijn twee rijstroken dicht, kost je 20 minuten extra. En aan de zuidkant van de stad is dan een ongeluk gebeurd bij Buitenveldert op de A10 Zuid richting de A10 West. Bij Buitenveldert is de weg afgesloten. Omrijden doe je het beste via Amstelveen over de A9... Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is bij het knooppunt Oud-Dijk al een groot deel van de dag dicht door een flink ongeluk. Omrijden doe je nog steeds het beste via Nijmegen en Boxmeer. Over de A50, de A73 en de A77. En tot slot de A28 Amersfoort-Zwolle. Een half uur vertraging tussen Harderwijk en de afrit Epe. Er staat 11 kilometer file. Er staat een lekkende mestwagen. Omrijden doe je via Apeldoorn.
1: Een nieuwe tegenvaller voor FIFA-baas Infantino. Nu ook de Aziatische Bond zijn plannen afwijst. Ster.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: NOS Radio 1-journaal.
3: De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie. En blijken ook geen onbekenden van justitie. Alle drie de jongens zijn eerder in beeld geweest in terrorismezaken. Binnenlandredacteur Isa Huizing bij mij in de studio. Jij volgt de zaak. Isa, waar worden deze jongens van verdacht?
4: Ja, het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking. En dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
3: Jij bent er ingedoken. Jij kwam erachter dat ze dus alle drie al eerder in beeld zijn geweest in terrorismezaken. Wat voor zaken waren dat?
4: Ja, het gaat om twee verschillende zaken. En die eerste die gaat over die jongen die uit Eindhoven komt. Die is nu 19. Toenertijd was hij 16 en toen is hij veroordeeld voor een terrorismezaak waarin hij betrokken was bij het plannen van een aanslag in België. Op discotheken, daar heeft hij ook voor vastgezeten. En de andere zaak, dat gaat over die twee minderjarige verdachten. Dat is de 16-jarige Rotterdammer en een 17-jarige jongen uit De Rijp. Dat is een dorp in de buurt van Alkmaar. Die werden april vorig jaar samen met 12 anderen aangehouden in een zaak rond opruiing tot terrorisme op TikTok. En van die Rotterdamse verdachten, ja, daar is niet echt duidelijk wat zijn rol toen was, want zijn zaak moet nog voorkomen. Maar voor die andere jongen is dat

0: echt heel anders. Want hij is ook veroordeeld inmiddels, februari dit jaar nog. En had een ruime gevangenisstraf gekregen van een jaar, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Dat is een ongebruikelijk zware straf voor een minderjarige.
1: Ja, want hij was toen dus al 15 vorig jaar. Of nog.
0: Ja, 15, 16 inderdaad, toen hij was opgepakt. Nu 17.
1: En ze waren alle drie, want niet alleen hij, maar alle drie dus nog echt jong, minderjarig, toen ze voor het eerst werden opgepakt. Wat weten we over hun radicalisering?
0: Ja, over die Rotterdamse jongen, daar is niet zoveel over bekend. Van die andere twee echt zeker wel. Ook dat ze zwaar geradicaliseerd zijn. Want ze zijn allebei aanhanger van terroristische organisatie IS. Sterker nog, ze zijn allebei veroordeeld voor het feit dat ze hier aan hebben deelgenomen. Want uit die zaak van die jongen uit Eindhoven, nou, daaruit kwam naar voren dat hij iedereen buiten IS, die zag hij echt als de vijand. Hij wilde een aanslag plegen in België. En hij gaf ook toe, als ik niet was opgepakt, dan had ik dat gedaan. Dus hij moest van de rechter ook een deradicaliseringstraject in. Mm-hmm. Maar ook voor de jongen uit de Rijp, die nu nog 17 is, minderjarig, bij zijn veroordeling werd gezegd dat hij bijvoorbeeld de eed van trouw aan IS had afgezworen. En is er op zijn laptop is een afscheidsbrief aan zijn moeder gevonden, waarin hij het martelaarschap verheerlijkt. Dus ja, kijk, dit zijn allemaal feiten uit die eerdere zaken. En het is afwachten wat deze drie nu daadwerkelijk van plan waren op dit moment.
1: Ja. Wat kunnen we. Gaan we dat horen ook nog in die verdere strafzaak? Of wat kunnen we daar nog van verwachten?
0: Ja, het is dus onduidelijk. Wat we weten is dat ze dus mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren. Ze blijven op dit moment sowieso nog 2 weken langer vast. Ze zitten allemaal in volledig beperking. Dat betekent dat je alleen contact mag hebben met je advocaat. Niemand daarbuiten. Die verdenking is fors. Het is afwachten of ze over 2 weken vrijkomen. En of we dan meer te weten krijgen van wat ze nu van plan waren.
1: Dankjewel, Isa Huizing. Vandaag is de laatste dag om het goedkopere treinabonnement voor in de zomer aan te schaffen, waarmee je onbeperkt kan reizen buiten de spits. Tot nu toe hebben ruim 550.000 mensen dat gedaan. Is de actie om mensen goedkoper met de trein te laten rijden daarmee een succes of niet? Ruben Egg van de economieredactie vroeg het na.
2: Goedkope zomerkaartje met de trein. Heeft u die genomen?
3: Ja, afgelopen maand gehad en vandaag was de geldigheid verlopen. Dus ik heb weer een nieuwe gekocht aan de automaat. Dus niet een abonnement, want dan krijg je straks problemen met opzeggen. Gewoon bij de automaat nog een maand gekocht vandaag.
4: Ik ben zelf student, dus ik heb studenten-OV. Maar ik vind nog steeds, de prijzen zijn wel een beetje hoog. Voor het feit dat het openbaar vervoer juist als een goede vervanger moet zijn voor privévervoer, zoals een auto of dat soort dingen.
5: Ja, ik heb er naar gekeken, maar het is alleen voor daluren wat ik zag. En dat was niet handig voor ons.
2: Als we echt iets over vervoer willen weten, dan bellen we als media altijd wel vaak met Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Rijdt u vaak met de trein?
6: Ja, ik deed woonwerk en zakelijk verkeer altijd met de trein. En ook privé ga ik regelmatig met de trein. En zeker nu met dat 49-euro-ticket.
2: Ja, u heeft hem zelf ook genomen?
6: Ja, en we hebben hem gisteren verlengd, nu voor de 2e maand.
2: Bevalt hij?
6: Ja, dat bevalt heel goed. Ten eerste bespaart het me geld, omdat ik anders toch al soms met de trein ging in de dalperiode, waar ik al meer kwijt voor was dan 49 euro per maand. En we hebben een heleboel andere snoepreisjes, kan ik wel zeggen, die dan daarbovenop komen en gratis zijn naar diverse steden. Ook naar het strand een paar keer.
2: Een paar maanden geleden toen schoten de prijzen aan de pomp omhoog. Er was wilde paniek. Dit kunnen heel veel mensen niet betalen. Laten we het openbaar vervoer goedkoper maken. Zo kunnen mensen ook eens kijken hoe dat bevalt. Wat dacht u toen ze met het idee voor dit Nederland kaartje kwamen?
6: Ik dacht dat het een niet zo effectief middel is voor dat doel. Want mensen met lagere inkomens hebben toch al niet al te grote woon-werkafstanden met de auto gemiddeld genomen. Het is vooral iets wat leuk is voor de mensen.
2: Maar toch, dit kostte meer dan 100 miljoen of zoveel was er voor gereserveerd. Wat denkt u dan als hoogleraar? Dat kan toch ook anders?
6: Ik denk dat het misschien een beetje een sympathieke maatregel, maar niet de meest efficiënte maatregel. En ook als je mensen blijvend in de trein wil krijgen, die dat nu niet doen omdat het te duur is, ja, dan moet je niet de kaart voor iedereen goedkoper maken. Ook voor mensen zoals ik. Ik kan het makkelijk betalen. Dan zou ik zeggen, voerbeleid gericht op mensen met lage inkomens, om die dan in het openbaar vervoer te krijgen of in de trein.
2: Nou ja, en dat is dus ook net wat we op het station terug horen van reizigers.
5: Ik vind het op zich goed, want treinkaartjes zijn echt heel duur. Maar de ja, die daluren, dat maakt het een beetje jammer. Dat had anders gekund.
4: Niet iedereen kan een rijbewijs halen of een auto betalen of wat dan ook. En dan is het openbaar vervoer moet daar zijn voor hen als, om in ieder geval het land door te kunnen. En als je het dan zo ontiegelijk duur maakt en heel lastig om mee rond te gaan, ja, wat promoot je dan?
2: Toch is hoogleraar Bert van Wee best wel positief over dit zomerexperiment.
6: Het kan positieve gevolgen hebben. Het zou mij wel verbazen als die gevolgen maken dat dit een blijvend ticket het hele jaar door zal zijn. Nu was het ticket in de zomermaanden en dan is het niet zo druk in de trein. Als je dit het hele jaar door voor zo'n laag bedrag beschikbaar stelt, verwacht ik dat er op sommige trajecten wel problemen gaan ontstaan met de drukte.
2: Ja, en volle treinen, ja, dat wil eigenlijk helemaal niemand.
6: Nee, want dan jaag je weer andere mensen de trein uit. Dus ja, je moet niet tot iedere prijs mensen in de trein willen krijgen.
1: Reportage was dat van Ruben Ech.
7: NOS NTR. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De weerstand tegen de omstreden WK-plannen van de FIFA groeit snel. Na de voetbalbonden van Europa en Noord-Amerika heeft nu ook die van Azië zich uitgesproken tegen het plan van voorzitter Gianni Infantino, waardoor een meerderheid steeds verder uit zicht raakt. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Wat is de laatste stand van zaken?
8: Nou, dat het even afwachten is wie de volgende is die wel iets zegt. Maar misschien is het nog wel opvallender wie er op dit moment zijn mond houden. Mm-hmm. Met name uit Zuid-Amerika en Afrika hoor je op dit moment even niets. Dat zijn de continentale bonden die altijd volledig achter Gianni Infantino hebben gestaan. En die je nu zou verwachten dat ze zich eventueel zouden uitspreken. Ja. Alleen dat ze stil zijn, dat zegt misschien wel iets.
1: Wat zegt dat aan jou dan? Is,
8: nou, dat zegt dat op het moment dat iemand op zo'n belangrijke functie de steun verliest, dat als het ware mensen eerder durven partij te kiezen. En mensen die bevriend met hem zijn misschien minder snel geneigd zijn om nog te durven uit te spreken dat ze hem steunen.
1: Ja.
8: En wat bijvoorbeeld vandaag heel erg opviel waren twee mannen die zich uitspraken. De Engelse premier die er net zit, en die Burnham, die heeft vandaag als eerste staatshoofd gezegd dat Infantino moet opstappen vanwege zijn onwaarschijnlijke WK-plannen. Outrageous heeft hij het genoemd. En dan misschien nog wel opvallender is een vertrouweling van Infantino. Een bankier die vanmorgen, die zijn, eigenlijk zijn rechterhand is, en die vanmorgen heeft gezegd, ik hou ermee op. En dat is een Amerikaan die ook voorzitter is geweest van de Amerikaanse Bond. En die is gepensioneerd bankier. En was de adviseur van Infantino op financieel gebied. En ook hij zegt, ik heb niets van deze plannen geweten. Ik kan hier helemaal niet achter staan. Ik stop ermee.
1: Ja, dus die steun die brokkelt steeds verder af. En dan vraag je wel af, is zijn positie, die van Infantino, nog wel haalbaar?
8: Ja, dat is een terechte vraag. Het is moeilijk in een glazen bol te kijken, maar als iemand zo alleen komt te staan en ja, de kritiek, hè, dat is opvallend, die gaat nu steeds meer ook nog weer over het afgelopen WK. Terwijl toen een aantal bonden zich niet hebben uitgesproken. Maar kijk naar Frank Pauw, de bondsvoorzitter van de KNVB, gisteren bij Nieuwsuur, die opeens toch die rode kaart er weer bij haalde. Hè? Het telefoontje van Trump, het kwijtschelden van de rode kaart
1: en de Amerikaanse
8: spits Balogun. Opeens wordt dat er ook weer bij gehaald. Dus je kan het zo zien. Hij heeft met dit plan zijn hand overspeeld in de ogen van veel bonden. Dat de hele UEFA, hè, want dat is het opvallendste. De hele UEFA zegt, wij spelen gewoon geen één wedstrijd meer onder FIFA-vlag, zolang dit plan niet van tafel is. Betekent nog meer dan dat het plan niet meer doorgaat. Het betekent ook dat de positie van Infantino echt zwaar onder vuur, dat hij zwaar onder vuur ligt en de positie wankel is.
1: Ja.
8: Dus ja, het is moeilijk voorspellen, maar er gaan al namen rond voor mogelijke opvolger. En dat zegt ook wel iets.
1: Ja.
8: Nog niet heel publiekelijk, maar wel achter de schermen. Dus ja, wie gaat zich voor hem uitspreken? Interessant is wel de positie van Donald Trump, hoe gek het ook klinkt. Omdat de broer van zijn schoonzoon was de belangrijkste investeerder, die Infantino op het oog had voor dit nieuwe plan. Maar goed, dat lijkt nu van tafel.
1: Want lijkt het plan ook echt wel helemaal van tafel nu? Kunnen we dat al wel stellen?
8: Ik denk dat we er weinig meer over gaan horen, eerlijk gezegd. Ja.
1: En die namen die al op de achtergrond rondgaan, zit daar iets heel opvallends tussen?
8: Nou, een saillante positie is van Nasser El-Khelaifi. Dat is de president van Paris Saint-Germain. De topclub uit Parijs die al 2 keer achter elkaar Champions League heeft gewonnen. Maar van Qatarese origine. Qatar zit ook heel dik in Paris Saint-Germain. Gaan we stemmen op om dat het belangrijk is dat de volgende FIFA-president geen Europeaan is. Om niet weer dat verwijt van eurocentrisme te krijgen en om er echt een wereldvoorzitter van te maken. Hij is een non-Europeaan. Maar goed, met zijn verleden in Qatar en zijn banden met de koninklijke familie van Qatar ligt dat misschien lastiger.
1: Ja.
8: Maar opvallend waar je al mee begon, is dat Azië nu ook positie kiest tegen Infantino. En in Azië, want daar vallen ook Qatar en Saudi-Arabië onder, in het voetbal althans.
1: Ja.
8: Ja, het lijkt het erop dat ook zij hun handen van hem aftrekken. Dus dat zou de positie van Nasser El-Khelaifi iets sterker maken. Maar goed, hij heeft ook wat op zijn kerfstok. En dat geldt eigenlijk ook voor de andere kandidaat. Maar die schijnt een nog grotere stem te hebben. En dat is Victor Monteliani. Hij is een Canadees en voorzitter van de CONCACAF. Dus de bond van Noord-Midden-Amerika en de Caribe. Van onbesproken gedrag binnen het voetbal. Maar buiten het voetbal heeft hij een zaak van seksueel misbruik een keer niet aangepakt. Oh. Dat wordt hem verweten. Tegelijkertijd is het zoeken op dit moment naar iemand die daar wel geschikt voor zou zijn. Ja. Dus we zoeken eigenlijk vooral naar mensen buiten het voetbal. Als ik het zo een beetje om me heen beluister. Omdat iedereen is toch wel een beetje besmet geraakt door deze... meer dan 10 jaar Gianni Infantino.
1: Nou, dat wordt dus nog spannend de komende tijd met Infantino en de mogelijke opvolging. Dank je wel, Edwin Schoon. En we blijven bij de sport zit.
9: In Noorwegen is de uitvaart van roeier Olaf Tufte geweest. De tweevoudige Olympisch kampioen in de skiff overleed deze week onverwacht op 50-jarige leeftijd. De dienst werd live uitgezonden op de Noorse televisie. En de kenmerkende trommel, zoals we die tijdens het WK voetbal ook zo vaak gehoord hebben, bij de roeiende Noorse fans, die was daar ook te horen. Ja, roeier Olaf Tufte was een van de grootste Noorse sporthelden. Wielrenster Anna van der Breggen begint morgen als podiumkandidaat aan de Tour de France Femme. Ze werd dit jaar al tweede in de Vuelta en derde in de Giro. Maar ze verwacht in de Tour een hectische en dus lastige koers.
10: Het parcours gaat echt, nou, zeker in vergelijking met Vuelta, waren best wel makkelijke etappes. Dat is hier, gaat het elke dag opletten zijn. Gaan zware dagen zijn, zeker met de hitte wat het nu is. Ik denk dat het ietsje minder gaat zijn als nu, maar... Er kan van alles gebeuren op elk moment, elke dag.
9: Ja, de Tour de France Femme begint morgen in Lausanne. PSV-trainer Peter Bos is al een tijdje klaar met de vragen of hij bondscoach wil worden van het Nederlands elftal.
1: Dat zal wel.
9: Ja, gisteren werd bekend dat Arne Slot het niet gaat doen. En dan kwam de vraag vandaag toch weer op tafel in de persconferentie voorafgaand aan het duel om de Johan Cruijffschaal met AZ. Bos besloot er deze keer maar een keertje in mee te gaan.
11: Vannacht ging mijn telefoon 2 uur. Onbekend nummer. Dus ik nam op, bleek de KNVB te zijn. Dus of ik tijd had, ik ben meteen naar Zeist gereden. Daar heb ik uren gesproken. Ik was net op tijd op de training. En was een goed gesprek.
1: Ja hoor, Peter Bos.
9: Hebben jullie je antwoord? Ja, het was sarcastisch allemaal. De PSV-trainer heeft duidelijk geen zin om over die geruchten te praten.
1: Situatie op de weg, Dennis Mooi.
12: Nou, bij Amsterdam gaat het voor een gedeelte weer de goede kant op. De A10 Noord naar de A10 Oost is weer vrij na een ongeluk. Maar de A10 Zuid is in de richting van de A10 West nog steeds dicht bij Buitenveldert. Dat komt ook door een ongeluk. Omrijden doe je via Amstelveen over de A9. En de A12 richting Duitsland is nog steeds afgesloten bij knooppunt Oudijk.

0: Indian Dancing on My Feelings. De rol van de boswachter verandert. Waar het vak vroeger vooral draaide om toezicht en natuurbeheer, gaat het nu steeds vaker om het afwegen van uiteenlopende maatschappelijke belangen. Dat zag ook verslaggever Steef Bouwman vanmiddag. Hij was mee op een excursie door Zaanstreek Waterland.
1: Dit zijn onze eenassers, dus dit zijn onze maaimachines. Ze zien er waarschijnlijk iets anders uit dan bij jullie thuis.
2: Boswachter Maya Hoverda in haar werkschuur. Ze legt kort wat uit over haar beroep om vervolgens met een groep van 20 man de hort op te gaan. Niet het bos in, maar de boot op.
1: Zo, we gaan een stukje varen.
2: De motor gaat aan?
1: Ja, door Kel, onze vrijwillige schipper.
2: Wat voor gebied is het eigenlijk? Het is geen bos, dat kunnen we wel stellen.
1: Nee, dat klopt. Het is een brakveenweidegebied. Dus het water hier is gemixt zoet en zout. Hartstikke uniek in heel Europa.
2: En die schoonheid zien ook de nieuwsgierigen die meegaan op deze excursie.
3: Ik vind het gewoon mooi. Je ziet daar achter je de industriewijken, noem maar op en zo. En hier is gewoon rust.
2: Maakt er ook mooie foto's van? Camera in de hand?
3: Ik maak alleen maar foto's.
2: Hey, en Maya, je vertelde de groep net over de verschillende rollen die boswachters hebben. Jij bent dan boswachter publiek, communiceert met de buitenwereld. Maar er zijn nog drie andere soorten, om het maar zo te noemen. Waarom zijn er eigenlijk zoveel verschillende boswachters nodig?
1: Ja, omdat ons werk gewoon heel erg breed is. En we hebben elkaar ook wel echt nodig, zodat mijn collega's in het beheer gewoon goed kunnen focussen op het werk wat zij moeten doen. Zoals bijvoorbeeld maaien of bomen verwijderen uit het veld. Dat kunnen zij beter doen als ik daar al goed over gecommuniceerd heb. En zo versterken we elkaar.
2: En zijn die verschillende rollen ook steeds belangrijker geworden door de wereld waar we nu in leven? Met klimaatverandering, met droogte, met stikstof?
1: Ja, dat denk ik wel. Veel natuurgebieden staan onder druk.
2: Wordt jouw taak ook steeds belangrijker als boswachter publiek om dat goed te communiceren met iedereen?
1: Ja, ik denk dat dat superbelangrijk is. Ja, en dat we ook benaderbaar zijn. Ja.
2: Waarom bent u hier naartoe gegaan, meneer?
4: Wij zijn natuurliefhebbers.
5: Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat de natuur goed onderhouden wordt en dat we daar veel kennis van hebben. Ik denk, als je goed voor de natuur zorgt, zorg je goed voor het hele land.
6: Ik ga even checken of we daar veilig uit kunnen stappen.
2: Ja, en dan kunnen we hier op dit veenlandje, helemaal omringd met water, waar de mensen een opdracht kunnen uitvoeren. Hoeveel planten herken je?
6: Dit is leverkruid.
1: Ja.
6: Dat is het waarschijnlijk niet.
1: Jawel, ja, leverkruid is de bijnaam.
6: Ja. Ja, dan zat ik
2: 10 punten, meneer.
6: Dan zat ik toch goed, ja.
1: Zeker
6: 10 punten door voor de volgende ronde.
2: Terwijl de opdracht hier goed wordt uitgevoerd, boswachter Maya. Jullie rol verandert dus, wordt diverser, misschien ook wel steeds belangrijker. En jullie werk is ook veranderd door de telefoon, hè? Social media?
1: Zeker weten, ja. Sinds kort zitten ook veel boswachters op Instagram of op TikTok. En ja, heel veel mensen kunnen natuurlijk dan nog makkelijker vragen stellen over het werk. Ja. Of hun mening daarover delen. We hebben best wel veel natuurgebieden, maar heel erg versnipperd. En klein als je het vergelijkt met sommige andere landen in Europa. Dus dan is het belangrijk dat je kan laten zien wat voor unieks er eigenlijk ook allemaal in de Nederlandse natuur is.
2: We hebben het nu over de rol en taken van boswachters, maar zijn de taken van de bezoekers van natuurgebieden niet ook veranderd in de loop der jaren? Door bijvoorbeeld droogte, het risico op bosbranden daardoor ook?
1: Ja, precies. Soms wordt er ook bij ons in het veld een fikkie gestookt. En vast niet met de verkeerde bedoelingen, maar voor de gezelligheid. Maar het is gewoon super belangrijk om je te beseffen dat dat grote gevolgen kan hebben. En dat zo'n klein brandje zich heel snel uitspreidt.
2: En dan komt na al die lessen deze excursie tot een eind.
1: Bedankt. We gaan terug. Ja, graag gedaan.
0: Een reportage van Steef Bouwman.
7: Vanavond
0: begint in Sneek de 89e Sneekweek. Komende week staan in de Friese stad zeilwedstrijden, muziekoptredens en andere festiviteiten op het programma. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. En de vrouwen van FC Twente wonnen de beker en strijden vandaag om de Supercup tegen landskampioen PSV. Sportverslaggever Dirk ter Braak van RTV Oost is erbij. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Hoe is de sfeer daar?
8: Ja, het begint hier inmiddels het vol te lopen met wat mensen. Het is nog wel rustig, maar goed, we zitten ook nog een uur voor de aftrap.
0: Ja, dus we hebben nog eventjes. En hoe belangrijk is het om deze Supercup te winnen?
8: Ja, dat is altijd een beetje lastig, want de Supercup is een wedstrijd voorafgaand aan het nieuwe seizoen. En FC Twente die zal de kater van het niet behalen van de landstitel vorig seizoen hiermee willen wegspelen. Maar toch zie je ook wel dat als je kijkt naar het mannenvoetbal, wordt het ook wel gezien als een soort van veredelde oefenwedstrijd waar een prijs op het spel staat.
0: Ja, in dat geval de Johan Cruijffschaal.
8: Ja, zeker.
0: Een veredelde oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen. Want wanneer begint het seizoen weer voor FC Twente?
8: De vrouwen van FC Twente spelen dus vanavond de Supercup. En daarna, volgende week, zullen zij nog een oefenwedstrijd spelen. En op 16 augustus uit mijn hoofd start de competitie.
0: Ja, en wat voor seizoen staat ze te wachten?
8: Nou ja, ik neem aan dat ze een soort van sportieve revanche willen nemen op het mislopen van zowel de landstitel afgelopen seizoen als het Europees voetbal.
0: Ja, dus die gaan ervoor dit seizoen. Maar eerst is nog eventjes vanavond die wedstrijd tegen PSV. Dankjewel, Dirk ter Braak van RTV Oost. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Maandag, dan zijn we er weer. En natuurlijk ook morgenochtend. En zit even nog het uitgebreide NOS-journaal voor u. Een heel fijne avond en een mooi weekend.
7: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
9: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
10: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
9: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
10: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
9: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
10: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
9: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Joram Kaats.
15: Dit is de dag waarop alle ogen in Europa zijn gericht op de Spaanse exclave Ceuta. Tienduizenden migranten bestormden de stad vanuit Marokko en politici door heel Europa reageren op de bestorming. En sommigen willen dat Spanje tijdelijk uit het Schengen-verdrag wordt gezet. Kan dat? En is dat de oplossing voor deze crisis? Dat zometeen na het NOS-journaal. Met Sid van der Linden.
16: Vanaf woensdag blijven alle sluizen in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam dicht. Dat geldt voor de beroeps- en recreatievaart. Ook mag er geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat die maatregelen door de droogte onvermijdelijk zijn geworden. Hoogheemraad Nieske Dijkshoorn, goedenavond.
17: Goedenavond.
16: Mevrouw Dijkshoorn, waarom is dit besluit genomen?
17: Ja, laat ik beginnen om te zeggen dat we nu maatregelen gaan nemen die we eigenlijk als waterschap Delfland nog nooit hebben genomen.
16: Nee.
17: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Het watersysteem van Delfland staat onder druk door een tekort aan zoet water. En dat hebben we nu juist nodig om de schade vooral aan onze dijken voor de veiligheid en te voorkomen en aan onze onherstelbare schade aan de natuur en om te beperken. En wij voorzien een groot tekort aan water nog komen. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
16: Ja, want
17: wij zien, we zien de zoutindringing ons gebied inkomen.
16: Ja.
17: Waardoor we nu besluiten dus die sluizen te stremmen. Een aantal waren al gestremd. Maar de laatste bij Park Sluizen gaat ook definitief helemaal gestremd worden vanaf woensdag 5 augustus.
16: Ja, want er zijn knoppen waar het waterschap aan kan draaien, toch? Er is een wateraanvoer, er is het Brielse Meer. Betekent dit dat de opties echt op zijn?
17: We maken sowieso gebruik van het Brielse Meer nog. Daar komt 4 kuub per seconde ons gebied binnen. Dat is zeg maar aan de ene kant van ons gebied. En aan de andere kant van ons gebied bij Rijnland, vanaf die kant, dat noem je een KWA-aanvoer. Daar komt via het IJsselmeer het water ook naar ons toe. Daar krijgen wij een gedeelte van en wij geven een gedeelte aan Schieland. Die zetten wij optimaal in. Maar dat is niet genoeg om het op peil te houden.
16: Ja, dus het is eigenlijk een opeenstapeling van problemen die nu in het Westen gevoeld wordt.
17: Klopt.
16: U maakte bekend, mensen mogen geen oppervlaktewater meer gebruiken, maar ook bedrijven niet. Wie worden er allemaal door getroffen?
17: Ja, degene die het meest worden getroffen is natuurlijk de scheepvaart door de stremming. En die anderen, dat zijn de bedrijven, de glastuinbouwbedrijven. Je moet ook denken aan natuurorganisaties. We gaan niet meer besproeien van golfbanen, maneges. De gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. Overal waar u denkt, ook de burger die nog een tuintje met water heeft en graag nog wil besproeien met water uit het oppervlaktewater. Ja, dat is eigenlijk niet meer mogelijk. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
16: Ja, u vertelde al, dit is iets wat nog nooit is gebeurd, wat het waterschap ook nog nooit heeft hoeven doen. Gaan we dit in de toekomst vaker zien?
17: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar we zullen hier echt maatregelen voor moeten nemen. In onze beslistermijn voor de lange termijn. Waterschappen werken ook gelukkig aan een lange termijn visies. En daarin moeten we dit ook zeker meenemen. Vorig jaar hebben we een kortere periode droogte gehad. We zien het nu een aantal jaren weer komen. Dus dit is echt hoort bij onze taken. En wij zetten onze taken voorop, maar we zullen dit zeker verder moeten doen.
16: Dank u wel voor de toelichting. Hoogheemraad Nieske Dijkshoorn hoorde u. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Dat heeft voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie gezegd. Ze voegde toe dat ze niet kan toestaan dat mensen naar de EU komen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar ligt in Marokko. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad hebben bereikt. Vooral jongeren die via Ceuta de EU in willen. Von der Leyen noemt de beelden uit Ceuta onacceptabel en heeft twee eurocommissarissen aan het werk gezet om de situatie te helpen oplossen, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
14: Dat zijn de eurocommissaris voor migratie die nu Spanje moet helpen om die problemen aan de grens te herstellen en de eurocommissaris voor het Middellandse Zeegebied. Zij moeten ervoor zorgen dat die banden met Marokko goed zijn en goed blijven om ook te zorgen dat Marokko bereid is die migranten straks terug te nemen. En de commissie zegt dat ze goed contact hebben met Marokko, maar het is nog onduidelijk in hoeverre die dan ook echt bereid zijn dat te doen, het terugnemen van die migranten. Net als dat het onduidelijk is hoe die stroom aan migranten nu heeft kunnen ontstaan. En hoe mensen daar die hebben bedacht om toch richting Ceuta te reizen. Maar de commissie zegt nog te onderzoeken wat er nu precies gebeurd is.
16: Ook uit veel andere EU-landen komen reacties. Zweden, Duitsland en ook Nederland.
14: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is. Vier landen die gaan nog verder. Italië, Finland, Denemarken en Tsjechië. Zij pleiten ervoor vandaag om Spanje zelfs uit de Schengenzone te weren. Dus dat zou betekenen dat Spanje dus niet meer binnen dat gebied valt waar je kan reizen zonder grenscontroles.
16: Hoe ze dat willen doen is onduidelijk, want dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid vanwege harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 bij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Meerdere mensen raakten gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen om het leven gekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook tientallen mensen raakten gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met zo'n fatbikeverbod. De gemeenten ontvangen positieve reacties van ondernemers, inwoners en van andere weggebruikers, zegt deze wethouder in Enschede.
18: Het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Hè? We zien ook gewoon dat er minder overlast is, minder verkeers- en veilige situaties. We zien ook gewoon mensen met fatbikes aan de hand lopen, dat mag wel. Mensen worden ook aangesproken door voetgangers van weet je wel dat er een fatbikeverbod is. Af en toe zie je ze nog wel rondrijden, maar ja, die riskeren dan wel een boete.
16: In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9.
18: We hebben naast de boetes wel veel waarschuwingen gedaan. Kijk, het gaat ons niet zozeer om de hoeveelheid boetes, maar het gaat ons met name om het feit dat het gaat werken. En dat krijgen we voor elkaar. En dan, ja, als dat nu 500 boetes of 10 boetes heeft, ja, wat mij betreft gaat het om het resultaat.
16: Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, maar die wachten de landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat is het oordeel van een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. 6:09. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen ook een zonnige en droge dag. Dan wordt het 22 tot 26 graden.
15: Verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooij. Waar staat het vast?
19: Nou, bij Amsterdam nog op de A10 Zuid naar de A10 West. Bij Buitenveld is de weg afgesloten door een ongeluk. Je moet omrijden en dat kan via Amstelveen over de A9. De A12 richting Duitsland is al een groot deel van de dag dicht bij het knooppunt Oud-Dijk door een flink ongeluk. Verkeer van Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En tot slot de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe doe je er 10 minuten langer over.
13: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat.
15: Goedenavond. De Spaanse premier Pedro Sánchez bezocht een paar uur geleden Ceuta, de Spaanse exclave ten noorden van Marokko.
20: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
15: Wat er gisteren is gebeurd is een aanval, een schending van de integriteit van het grondgebied van Spanje, zei Sánchez tijdens zijn bezoek. Ja, de chaos is groot in Ceuta nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse stad bestormden. Politici vanuit heel Europa reageren. De Italianen, Tsjechië, Denen en Finnen willen zelfs dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet, omdat ze volgens hun de Europese buitengrens niet goed beschermen. Kan dat zomaar? En is dat een goede oplossing?
13: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Ik ga het bespreken met 3 Nederlandse politici en asielwoordvoerders uit de Tweede Kamer. Robert van Asten van D66, Diederik Boomsma van JA21 en Don Seder van de ChristenUnie. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Meneer van Asten, de beelden van de bestorming die gaan de hele wereld over. Wat dacht u toen u het zag?
21: Ja, verschrikkelijk om te zien. Dat is echt natuurlijk gewoon als 60.000 man op zo'n kleine plaats in Spanje de grens overkomen. Ja, dan voel je je natuurlijk compleet machteloos. En ik denk ook dat we daarom Spanje echt moeten steunen om te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost.
15: Ja, Don Seder, schrok u er ook van?
3: Ja, zeker als je zulke beelden ziet. En voor mij in Ceuta zijn er voor mij 80.000 mensen. Als bijna 50.000 mensen in één keer naar binnen komen. Ja, dat is ook voor de mensen daar verschrikkelijk. Het is voor mij ook gelijk een testcase voor de EU. Is de EU eensgezind en daadkrachtig om actie te ondernemen? Allereerst ervoor zorgen dat die mensen weer terugkeren. Dit zijn veilige landers. Dit zijn geen mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Dus in principe weten we al, ze kunnen allemaal terug. Ja. Of moeten terug. Het is ook een testcase om te kijken hoe je dit voorkomt. En dat betekent ook dus het gesprek richting Marokko aangaan.
15: Ja. Wat er moet gebeuren, dat gaan we zo uitgebreid bespreken. Even reactie Diederik Booms. Maar ja, kon u nog rustig van uw vakantie genieten nadat u de beelden had gezien?
4: Nee, ja, dit is natuurlijk schrikken en vreselijk. Maar het toont gewoon opnieuw het hele failliet van ons asielstelsel. Als je illegaal de EU binnendringt vanuit veilige landen, wordt dat op dit moment beloond. En wanneer dringt nou eindelijk eens een keertje door dat dit dus moet stoppen? Want ik hoor namelijk een collega's ook wel zeggen, oh ja, dat kan niet, het is een te klein stadje, het zijn er nu te veel. Maar het is gewoon het is eigenlijk gewoon het principe van ons hele asielstelsel, dat jij kan illegaal onze grens oversteken en dan moet je in de procedure worden genomen. En de heer Seder zegt nu wel van, ja, dit zijn allemaal veilige landen, ze moeten terug. Maar het hele punt van ons asielstelsel is dat je iedereen in principe in de procedure moet opnemen en daarom loont het om dit te proberen. Dus dat moet stoppen.
15: Ja. U zegt het asielstelsel is een stuk. Jullie collega in de Tweede Kamer, Geert Wilders, die wil de Kamer volgende week terug laten komen van reces voor een spoeddebat over de gebeurtenissen. Meneer Boomens, maar uw partij Ja 21 steunt dat. Waarom?
4: Nou ja, het is gewoon cruciaal en heel urgent om eindelijk dit hele asielstelsel te veranderen. Dit moet stoppen, dus je moet ervoor zorgen dat het niet meer loont om illegaal onze grenzen over te betreden. En dat is het nu wel. En ja, dit is natuurlijk gigantisch. 50.000, 60.000 mensen. Dit is een bestorming. Dit is inderdaad wat de Spaanse premier al zei. Het is een violación of een aantasting. Maar daar moet je nu onmiddellijk tegen optreden. Het kan niet zo zijn dat dit onbestraft blijft. Dus we moeten nu volle druk zetten op Marokko om die grenzen weer dicht te zetten. En we moeten ook volle druk op Spanje om al die mensen terug te sturen onmiddellijk naar Marokko.
15: En dus ook een spoeddebat, meneer Van Asten, D66. Wil u ook terugkomen van de zes?
21: Nou, ik zit zo in Den Haag, dus dat is het probleem niet. De vraag is van waarover ga je debatteren? Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Dat wat er gebeurd is, dat natuurlijk absoluut niet kan. De heer Boomsma zegt dat ook. Er moet druk worden gezet op Marokko. Maar hij zegt ook, er moet druk worden gezet op Spanje. En volgens mij moet Spanje met name geholpen worden om zo snel mogelijk deze groep mensen die de ex-slaven daar zijn binnengekomen, om die zo snel mogelijk te beoordelen en weer terug te sturen.
15: Ja.
21: En ik begreep trouwens ook dat
4: je
21: de eerste
4: 25.000
21: alweer de eerste 25.000 alweer de poort zijn uitgelopen. Dus hier is hier een heel raar spel gespeeld met mensenlevens als gevolg. Dat is heel kwalijk, maar het is wel een goede testcase om te zien hoe werkt ons migratiesysteem wat we net in de EU hebben afgesproken.
15: Steunt D66 het spoeddebat?
21: Nee, want wij wachten op. Wij willen graag de brief hebben. De heer Seder heeft een verzoek gedaan om een brief naar de Kamer te sturen met precies de uitleg wat hier nu gebeurd is, wat er voor actie wordt ondernomen vanuit de EU en vanuit Nederland richting Spanje en Marokko. Mm-hmm. En op basis daarvan willen we dan het debat aangaan.
15: Ja, meneer Seder, ChristenUnie, er zijn op dit moment 71 zetels binnen. Hè, voor de meerderheid nog 5 nodig. VVD is ook aan boord. Meneer Seder, wat zegt de ChristenUnie als het gaat om dat spoeddebat?
3: Nou, we hebben een spoedbrief gevraagd binnen 24 uur. Ik denk ook dat de meerderheid van de Kamerleden die dat steunen. We willen daarin weten wat daarin gebeurt. Aan de hand daarvan gaan wij een spoeddebat wel of niet steunen. Kijk, het voelt heel daadkrachtig om nu volgende week samen te komen. Maar goed, de heer Boomsma heeft het alweer over een nieuw stelsel. We hebben sinds een paar weken het migratiepact. Dus wat wij in het debat met elkaar gaan doen, nou ja, het kan zich uittekenen dat iedereen de posities innemen die ze eerder ingenomen hebben. Voor mij moet je nu naar een oplossing zoeken. Als het in het debat kan, dus ik ben er niet op tegen. Mm-hmm. Maar ik ga wel eerst die brief afwachten. Van voor hetzelfde geld zie ik meer urgentie dan wat ik gisteren gezien heb.
15: Ja.
3: Van de minister en het kabinet. Dat ze in ieder geval Marokko aanspreken. Ja, en ergens ook Spanje. Want de heer Van Assen zegt, Spanje moet geholpen worden. Ja, ik denk als ze een hulpverzoek doet, prima. Maar Spanje heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook wel wat kritiek geoogst door de manier waarop zij überhaupt zijn omgaan met het legaliseren van een flink aantal mensen die via een illegale route binnen zijn gekomen.
15: Generaal pardon, hè? 500.000 mensen.
3: Ja, waarbij de premier ook toch wel liet doorklinken dat, nou ja, dat heel migratiepact en die solidariteit, dat daar toch wat ruis zat tussen Spanje en de rest. Dus ja. Het is Spanje helpen. Maar ik ben ook wel kritisch op hoe de regering de afgelopen maanden hiermee is omgaan. En misschien dat Marokko ook een kans zag om juist bij Spanje dit zo te doen. Maar
5: ja, dat weten we niet, hè?
3: Nee, dat weten we niet. En daar is een brief voor.
5: Daar vraagt u dus om. Ja, jullie zijn het in ieder geval eens over het feit dat de boel onder hoogspanning staat. Meneer Boomsma, tienduizenden mensen hebben dus Ceuta bestormd. Een aantal zouden ook alweer zijn teruggekeerd naar Marokko. Wat moet er met de mensen gebeuren? Met die 60.000 mensen?
4: Nou, dat is het punt. Je moet nu laten zien dat het niet mag lonen om zo met een bestorming de EU binnen te dringen. En dus moeten die mensen onmiddellijk worden teruggestuurd en ook niet in de procedure worden genomen. En daarom is ook dat is zo belangrijk dat je nu dat hele systeem verandert. Er is wel een oplossing. De heer Ceder zegt oplossing. De oplossing is dat je ervoor zorgt dat niemand illegaal de grens kan oversteken. En als je dat wel doet, dat je dan geen asielprocedure krijgt, maar dat je dan wordt teruggestuurd.
5: Ja, want dat is wel wat het Spaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld. Het Spaanse Hooggerechtshof dat migranten die op zee onderschept worden, dat die niet rechtstreeks teruggestuurd mogen worden, maar dat ze een procedure krijgen. Die uitspraak wil u dan negeren?
4: Ja, je zou nu een noodverordening moeten vaststellen om dat te omzeilen. En dit speelt natuurlijk al veel langer. Want eigenlijk wat hier nu heel snel gebeurt, gebeurt eigenlijk in slow motion natuurlijk al jarenlang. Dit is alleen een snellere versie ervan. En dit is inderdaad het gevolg van onder andere uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Hirsi Jama tegen Italië 2012. Dat je iedereen die op zee aan wordt getroffen in de procedure moet nemen. En het Spaanse Hof heeft nu gezegd, ja, als je over zee naar ons toe komt, dan moet je ook worden opgepakt in procedure genomen. Daarom loont het. En je ziet nu de gevolg. Dus een paar weken geleden is die uitspraak gedaan van het Spaanse Hoge Rechtshof. En nu zijn er dus allerlei mensen verdronken die probeerden zwemmend Spanje te bereiken. Dus dat hele systeem moet op de schop. Je moet nu gaan zeggen, als jij illegaal de EU bereikt, dan krijg je geen asielprocedure.
5: Ja, dus die
4: dat
5: mensen,
4: is de enige manier om die prikkel weg te halen.
5: Die moeten terug. Meneer Van Assen, D66, bent u het daarmee eens?
21: Nee, daar ben ik het niet mee eens. We hebben op 12 juni hebben we het nieuwe migratiepact aangenomen. Dan moeten al die landen van Europa moeten op één dezelfde wijze werken. Nou, dat heeft nog echt wel de nodige start-up problemen. Dat zagen we vorige week in Italië en Griekenland. Spanje zal dat ook hebben. Vergis je niet, hè, dat er zo komen honderdduizenden mensen komen bij die grenzen binnen. We moeten echt zorgen dat die procedure op orde is. En dat betekent gewoon op het moment dat mensen binnen zijn, dat ze gelijk worden beoordeeld als ze uit een land komen, van een veilig land, zoals Marokko. En dan op het moment dat ze zijn afgewezen ook gelijk zorgen dat ze dan teruggaan. Dus niet vervolgens Spanje of Italië binnen laten komen, waardoor de rest van de EU vrij ligt, maar gelijk terugsturen. Zo zend je een heel helder signaal uit. En ik vind in deze discussie het heel lastig dat zaken door elkaar gaan lopen. Hè? Van, heeft die dat generaal Pardon in Spanje hier nou mee te maken? Wat is er nou gebeurd met die uitspraak van het Hoge Rechtshof? Ik denk dat hier natuurlijk echt wel wat anders aan de hand kan zijn. Anders komen er niet 60.000 man in één keer plotseling bij die grenzen staan en
5: wat dan
21: alles aan om gewoon die grenswachten daar te overlopen. En wat dat is, dat moeten we goed gaan uitzoeken. Daarom ben ik ook groot voorstander van dat verzoek om die spoedbrief van de heer Ceder.
5: Ja, maar
21: ik wil
5: zegt
21: te weten komen van wat is er nou gebeurd, waardoor er 60.000 man van Marokko plotseling in die exclaven zaten.
5: Ja, maar u zegt in ieder geval die mensen die moeten allemaal, die 60.000 waar het nu dan om zou gaan, die moeten beoordeeld worden als het veilige landers zijn terug, maar ze moeten in de procedure komen als dat relevant is.
4: Ja, maar dat is dus onmogelijk.
5: Even reactie, meneer Van Assen.
21: Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat heeft notabene nu ook een Spaanse rechter toen ook weer bekrachtigd. Wij zijn wel nog steeds in Europa dat een rechtsstaat is. En dan kunnen we niet plotseling zeggen van, we gaan het even op een andere manier.
4: Toch,
21: dan moeten we hier dus als Europese Unie, moeten we hier nu heel streng in zijn, door even maximale capaciteit bij Spanje neer te zetten en ervoor te zorgen dat die afhandeling dan ook razendsnel gaat.
5: Meneer Boomsma, de vakantiesfeer is bij u inderdaad wel verdwenen, dat horen we.
4: De naïviteit en hypocrisie zijn echt stuitend en hemeltergend. Dit slaat helemaal nergens. Het hele systeem. Dit heeft niks te maken met het Europese asielmigratiepact. Juist omdat dat pact er is, lonen dit soort acties nog steeds. En overigens heeft D66 voor de verkiezingen heeft letterlijk tegen Elsevier Weekblad gezegd, precies wat ik net ook betoogde, dat mensen die illegaal Europa binnenreizen, dat je die dan geen kans op een asielprocedure moet gaan geven.
21: En nu wordt het weer verworpen. Aan de buitenkanten van Europa dan ook de mogelijkheid hebt om asiel aan te vragen. En dat is er op dit moment nog niet. En dan nog even terug, van 60.000 man die nu die exclaven overlopen. Natuurlijk is dat verschrikkelijk voor de mensen daar in Ceuta, voor de mensen in Spanje en überhaupt voor de mensen, notabene, die verdronken zijn. Maar we moeten hier wel eventjes de goede procedure blijven voeren.
15: Meneer Seder, meneer Seder van de ChristenUnie. U zei dat net al, dat migratiepact dat staat nu onder spanning. Wat vindt u, wat moet er gebeuren met die 60.000 mensen?
3: Het is overduidelijk dat ze uit een veilig land komen, Marokko. Dus die moeten gewoon terug. Dat moet snel gebeuren. En dit is ook een testcase, want het migratiepact is een paar weken oud. Het is echt vers. Waarbij ook mensen waarbij de aanvraagkans arm is, eigenlijk aan de grenzen in een soort, noem het even de detentie, maar in ieder geval niet vrij kunnen bewegen. Het is nu aan Spanje om dat na te leven. In het verleden hebben landen aan de kust, die hebben heel vaak migranten op het vasteland gebracht en laten de grens over laten gaan. En waar ik bang voor ben, en daarom spreek ik ook Spanje erop aan, als zij die mensen overbrengen naar het vasteland van Spanje, eigenlijk de grens open laten, want het is een Schengengebied, en zij doorreizen naar Frankrijk, België en Nederland, dan hebben wij wel een heel groot probleem met Spanje. En als parlementariër vind ik dan dat je dat moet voorkomen. Ja. Daarom heb ik ook in mijn brief gevraagd om ook de opties eventueel voor Spanje buitensluiten van het Schengengebied tijdelijk, om dat ook niet alleen te onderzoeken, maar ook paraat te hebben. Dus het hangt heel veel af van wat Spanje nu gaat doen. En ik denk dat als zij zeggen, wij gaan iedereen overbrengen en eigenlijk geen adequate beveiliging bieden. En dit is eerder gebeurd in Italië, Griekenland. De verhalen dat mensen doorreizen zijn gewoon bekend. Als het nu gebeurt, 2 weken nadat we na tien jaar een migratiepact hebben met elkaar, ja, dan denk ik dat niet alleen Marokko, maar ook Spanje gewoon een heel groot probleem heeft. En ik zal niet alleen in Italië, Finland, Zweden zeggen hetzelfde. Dus ik zeg, isoleer Spanje dan. Ja, en dan zullen ze tijdelijk ook gewoon desnoods uit het Schengengebied moeten. Dus
15: ja, want dat is wat die landen ook zeggen. Spanje tijdelijk uit de Schengenzone. Meneer Van Asten, deze is goed idee?
21: Nou, ik ben het wel helemaal eens met dat als ze naar het vasteland worden overgebracht voor die procedure, dat ze dan ook echt in strikte bewaking moeten zitten, zodat ze inderdaad niet de mogelijkheid hebben om door Europa heen te gaan. We zien vaak genoeg al in gebieden als Ter Apel, waar juist mensen uit veilige landen en een kansarme aanvraag hebben juist de meeste problemen veroorzaken voor bewoners, voor ondernemers.
15: Maar binnen de Schengenzone
21: asielaanvoerders
15: kun je vrij reizen?
21: Dan moet je nog steeds wel de papieren hebben van de EU. En die hebben ze natuurlijk nog steeds niet. Dan gaat het er gewoon eigenlijk om van, zet je grenscontroles in. Want dat is eigenlijk wat er dan wordt gevraagd. Nou, als daar aanleiding toe is, lijkt me dat wel. Maar ik denk dat we daar nog even 3 stappen voorbij zijn. En
15: dus op dit moment Spanje uit de Schengenzone is niet aan de orde, zegt u?
21: Het valt me gelijk tegen van landen, in plaats van dat we dan Spanje stevig aanspreken, maar ook gelijk helpen, gelijk gaan zeggen, nou, dan moet Schengen maar stoppen. Dat is wel iets waardevols wat we hebben en waar heel Europa op dit moment flink van profiteert. Met de economie en notabene met het vakantieverkeer.
3: Ja, maar dat is Spanje wel aan zichzelf te danken.
21: Dat 3 uur voor de Brennerpas wil staan op een grenscontrole.
3: Ja, maar het kabinet Sanchez heeft het wel aan zichzelf te danken. Kijk, dat niet iedereen nu klaar staat voor Sanchez, heeft ook te maken met de afgelopen maanden, waarin bijna politiek ondermijnend is gehandeld. En dat zag je ook bij de legalisatie van mensen die daar geen recht op hadden. Kijk, er zullen altijd schrijnende gevallen zijn. Nou, u kent de crisis, daar moet je oog voor hebben. Maar op zo'n massale wijze dat doen en eigenlijk weten dat je andere landen daarmee ook voor het blok zet, dat heeft het kabinet Sanchez wel aan zichzelf te wijten. Dus het feit dat men nu met argusogen kijkt naar wat gaat dit kabinet doen van Sanchez, dat begrijp ik wel. Ja. En dat hebben ze wel aan zichzelf te danken.
15: Meneer Boomsma, 21, moet Spanje tijdelijk uit die Schengenzone? Oh, ik vermoed dat de verbinding daar is verbroken. Meneer Boomsma, bent u nog bij ons?
2: Hallo, sorry. Ja,
15: daar bent u.
2: Ik viel heel even weg.
15: Oké. Okay.
2: Excuus.
15: Dat geeft niks. Fijn dat u er weer bent. Vindt u dat Spanje tijdelijk uit die Schengenzone weg moet?
4: Ja, zeker. Kijk, het punt is natuurlijk ook dat 60.000 mensen in Ceuta, die kunnen daar niet allemaal worden geregistreerd en in behandeling genomen. Daar gaan dan weken overheen. Dus die worden sowieso dan overgebracht naar het Spaanse vasteland. En daar kunnen ze gaan reizen. En dan is de kans groot dat ze doorreizen naar Nederland onder andere. Dus daarom, dat moet je ook gewoon niet willen. Daarom moet je ook ze helemaal niet in behandeling nemen. Je moet nu heel duidelijk een statement maken. Als je dit soort bestormingen doet, dan kom je ook niet in aanmerking voor de asielprocedure. Daarom vind ik het zo onbegrijpelijk dat D66... ik geloof CU ook, dus zeggen, je moet alsnog die mensen allemaal in de registratie nemen. Want dat is precies wat je niet moet doen.
15: Nou, meneer Seder zei net, het zijn veilige landers, dus die kunnen terug naar Marokko.
4: Ja, maar dan dat is dus je moet ze terugsturen naar Marokko inderdaad. Maar dan moet je dus niet een hele procedure aan vooraf laten gaan. Want dan gaan daar weer weken overheen. Dat kan helemaal niet in zo'n kleine stad. Dus die moeten dan naar het vasteland worden overgebracht. En dan is er weer een grote kans dat ze alsnog verdwijnen in illegaliteit. Het kan allemaal gewoon niet meer.
15: Meneer Seder?
3: Ja, kijk, we hebben een paar weken geleden het migratiepact hebben afgesloten. Daar heeft DNA 21 ook voor ingestemd. Daar zul
4: je
3: maar dus
4: dat betekent
3: ook...
4: niet dat dat alles is wat je moet doen. Dit
3: nee,
4: is, we
3: maar
4: hebben
3: dat,
4: altijd gezegd,
3: maar dat
4: is
3: betekent
4: meer
3: wel dat je de afspraak met elkaar respecteert. En dat geldt ook voor jaar 21. En tot een paar weken geleden vonden ze dat dan ook. Juist in een crisissituatie moet het gaan werken. En dat betekent dat ze terug moeten. Ik bedoel, daar ben ik glashelder over. Mm-hmm. U hoort mij ook zeggen, het overbrengen naar het vasteland is vragen om problemen. Dus daar zal de ChristenUnie heel waakzaam op zijn. Op het moment dat dat gebeurt, vind ik dat Schengen op tafel moet liggen. En die mensen moeten terug. Hoe Sanchez dat doet, en of hij daar hulp bij nodig heeft, dat horen we dan. Maar ik vind het iets te makkelijk om te zeggen, dat is even hoe ik de heer Boos een parafraseer. Drie weken geleden vonden wij dit nu nog. En nu
4: nee,
3: het niet uitkomt.
4: Luister eens,
3: beste
4: meneer Seri, we hebben vanaf het begin gezegd dat dit niet voldoende is.
3: Ja, maar u heeft hier wel mee ingestemd.
4: We hebben vanaf het begin gezegd dat je naar een fundamenteel ander asielstelsel moet. Dit bewijst nu weer ons gelijk.
3: Ja, maar
4: het
3: wij willen ook naar een fundamenteel asielstelsel, de heer Boomsma.
4: Dat betekent niet dat je nu bij de pakken neer moet zitten en iets anders weer moet gaan doen.
5: Het woord aan meneer Seder, die was aan het praten.
3: Ja, kijk, ik vind ook dat we naar een fundamenteel ander asielstelsel moeten. Als je ons verkiezingsprogramma leest, willen wij asiel aanvragen aan de buitenkant.
5: Goed, nu gaat het om lange termijn beleid. Inmiddels zitten daar die 10.000 mensen.
3: Het gaat er nu over om, wij zitten hier met drie Nederlandse parlementariërs. Het filosoferen over wat er moet gebeuren, nou, dat weet de heer Boomsma ook. Daar ben je weer jaren mee bezig. We hebben überhaupt sinds een paar weken
4: niet. Helemaal niet. Dit moet je meteen doen. Daarom zeg ik ook noodsituatie uitroepen en onmiddellijk handhaven.
3: Ja,
4: dat kan gewoon. Er zitten ook voorzieningen in onze wetgeving die daar aanleiding. En dit is nu zo'n aanleiding.
3: Ja, maar daarom geef ik ook aan dat Schengen. Ja, daarom geef ik ook aan dat Schengen op tafel moet zitten. Dat is een noodmechanisme,
5: ja, maar u heeft
3: dat haal ik eruit.
5: Ja,
3: maar ik doe het wel binnen de kaders van ook de democratische rechtsstaat. En dat vind ik wel belangrijk om nog even te benadrukken.
5: Ja, u zegt, we hebben dit afgesproken met elkaar. Ja.
3: Maar laat het pak zijn werk doen. En laat dit een
4: stresstest
3: zijn.
5: Meneer Boomsma,
4: daarom moet je gewoon snel handelen en ondertussen de wet veranderen.
5: Volgens Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie is er geen sprake van migranten die vanuit de exclave Ceuta doorreizen naar het Europese continent of naar andere EU-lidstaten. Want er gelden namelijk speciale regels in het Schengen-verdrag voor Ceuta. Maakt dat voor u nog een verschil?
4: Ja, formeel is dat natuurlijk zo. Dat inderdaad migranten van Ceuta, ik ben er ook zelf geweest een tijdje geleden. Maar dus Marokkaan, die kunnen daar, sommige delen van Marokko kunnen daar visumvrij naartoe reizen. Maar dan kunnen ze niet door naar het vasteland. Maar het gaat natuurlijk om, formeel moeten uitgeprocedeerde asielzoekers ook terug. En dat gaat ook niet goed in 80% van de gevallen. Dus formeel klopt dat, maar dat betekent nog niet dat het in praktijk niet gaat gebeuren. En daarom, nogmaals, moet je helemaal die kant niet op. En moet je nu gewoon zeggen, oké, jullie hebben massaal Ceuta bestormd, dus sturen iedereen nu terug. Marokko moet jullie nu terugnemen. Want op deze manier kan je niet afdwingen dat je in een asielprocedure komt. En dat kan je gewoon doen. Daar kan je een noodverordening voor opstellen. Daar willen wij ook graag over in gesprek. En laten we daar gewoon massaal druk op uitoefenen om dat te doen.
5: Dat is dus uw plan, een noodverordening. En meneer Seder, u zegt dat migratiepact, dat gaat nu, we gaan nu zien hoe dat functioneert.
3: Ja, omdat mensen dus onder een streng bewaakte beveiliging, eigenlijk als je kansarm bent, nou, dat zijn veilige landers, niet door kunnen. Dus we gaan zien of dat gebeurt.
5: Ja.
3: De heer Boomsma heeft wel gelijk, daar ben ik het mee eens, dat het feit dat je niet kan doorreizen niet betekent dat dat niet gaat gebeuren. Want inderdaad, en dat is waar ik nu naar ga kijken, op Mela Sanchez zegt, wij gaan die mensen overbrengen, want we kunnen de registratie niet doen bij de exclave. Dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dan gaan mensen doorreizen, want dan ben je op een gegeven moment wel op het vasteland.
5: Ja.

0: registratie niet doen bij de exclave, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dan gaan mensen doorreizen, want dan ben je op een gegeven moment wel op het vasteland. Ja. Via een andere route. En dan denk ik dat de kans groot is dat ze doorreizen. Dus de heer Boomsma heeft in die zin denk ik gelijk dat ik wat sceptisch ben over de uitleg daarvan. Volgens mij mitigeer je dat door vooral de mensen terug te sturen en niet het vasteland over te laten komen. Ja. Ook niet onder het mom van dat je daaraan de opvang biedt, want dan zie ik het misgaan.
1: En volgens het migratiepact moet dat ook binnen 7 dagen dan. Hè? Dus dat lijkt me sowieso ingewikkeld met 10.000 mensen. Meneer Van Asten, D66, heeft u er vertrouwen in dat het migratiepact zijn werk gaat doen de komende dagen?
2: Het zal hier nu flink getest worden. Dat kan nog niet anders als er plotseling 60.000 man de poort binnenlopen. 25.000 schijnen er alweer weg te zijn. Hè? Dus de vraag is hoe groot het probleem morgen nog is. Maar het laat wel zien dat we een probleem hebben aan die buitengrenzen van Europa. En dat we daar de komende jaren echt keihard aan moeten werken. Wil ons systeem goed blijven functioneren. Dus ruimte voor echte vluchtelingen. En voor kansenarme vluchtelingen zo snel mogelijk weer een enkeltje terug.
1: Dank jullie voor dit gesprek. Sommigen zelfs van het vakantieadres. Robert van Asten van D66, Diederik Boomsma van JA21 en Don Seder van de ChristenUnie. Zometeen na het NOS-journaal, de laatste in onze serie over de AI-revolutie. Ik wist het eigenlijk niet, maar AI-bedrijven die leunen op onzichtbaar werk van heel veel mensen die wel werk doen voor weinig geld. Of kort gezegd, moderne slavernij. We bespreken het zometeen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, NOS Journaal met Martijn van Beek.
7: In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur is opgeleid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. De bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via het Spaanse grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf dan is het in de regio ook verboden om te sproeien en beregenen met oppervlaktewater. En bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stortte in een diep ravijn. De president van Algerije heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd.
1: Dennis Mooij, waar staan de files?
8: Nou, vooral aan de oostgrens moet je nog geduld hebben. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte, 5 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Duitsland. Die is al een groot deel van de dag dicht bij het knooppunt Ouddijk. Dat komt door een flink ongeluk vanochtend. Van Arnhem naar Duitsland rij je het beste om via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. En dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe doe je er nog 5 minuten langer over.
9: Dit is de dag.
10: AI, vloek of zegen?
9: Joram Kaats.
1: Het gevecht tegen nieuwe vormen van slavernij is beslissend. Dat zei paus Leo XIV in zijn encycliek. Dat is een belangrijke pauselijke brief die hij schreef over AI. En hij maakt zich grote zorgen over hoe AI onze levens verandert.
11: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence.
1: Deze hele week vragen we ons in Dit is de Dag samen met de paus af hoe we ons moeten verhouden tot de AI-revolutie. En vandaag gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie en slavernij.
9: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Ik ga praten met Ilias Nasrullah, digitaal strateeg en schrijver van het binnenkort te verschijnen boek Dit is AI. Tekstschrijver Theanne Boer en met Sjoerd van der Made, betrokken bij het AI-annotatielab hier in Hilversum. Welkom allen, fijn dat jullie hier zijn. Meneer Nasrullah,

0: De paus praat deze hele week ook een beetje mee in dit programma via zijn pauselijke brief. En hij zegt: een groot deel van de digitale economie die vaart op het stille werk van miljoenen mensen die vaak onzichtbaar werk uitvoeren. AI en moderne slavernij, waar moet ik dan precies aan denken?
1: Ja, in zijn brief heeft het eigenlijk over twee vormen van wat hij dan slavernij noemt. Hè. Mm-hmm. De ene vorm, dat gaat over het winnen van allerlei grondstoffen en metalen. Wat je je daarbij moet voorstellen is eigenlijk gewoon mijnbouw. Hè. Want om de moderne AI-systemen aan de praat te krijgen heb je gewoon hele grote computers nodig, datacenters.
0: Ja.
1: Nou, die moeten gevuld worden met allerlei chips. En daar heb je metalen voor nodig. En sommige metalen zijn ook zeldzaam. Nou, die worden dus gewonnen in de mijnbouw. En daarover schrijft hij dan ook dat, hè, dat is gewoon zwaar fysiek arbeid en de lichamen van die mensen raken beschadigd die dat werk doen. Dat is één component van het slavernijstuk. En dat vindt hij eigenlijk het zwaarste component. Het andere stuk, dat is misschien iets bekender. En dat heeft eigenlijk te maken met al het data-labelwerk dat op de achtergrond gebeurt. Wat je hier eigenlijk bij moet voorstellen is als jij een opdracht geeft aan bijvoorbeeld ChatGPT of Claude of iets dergelijks op jouw smartphone. Mm-hmm. Dan zie je een antwoord verschijnen. Maar dat antwoord verschijnt niet op. Die wordt niet door jouw telefoon uitgewerkt, maar dat gebeurt in die datacenter. En die datacenters, daar worden modellen in getraind waar heel veel bijvoorbeeld boeken in zitten, afbeeldingen, dat soort zaken.
0: Dus hoe werkt dat dan? Neem eens mee naar zo'n plek waar dat wordt getraind.
1: Ja, en wat er dan daar gebeurt, hè, is dat bijvoorbeeld zo'n systeem moet kunnen bepalen of een bepaalde tekst seksistisch is, of misschien nazistisch of racistisch. En dan heb je mensen nodig die dat eigenlijk herkennen voor het systeem. Die moeten dat van tevoren eigenlijk doen.
0: Dus die krijgen op hun scherm zo'n tekst te lezen.
1: Precies.
0: En die moeten dan zeggen, ja, dit is racistisch of nee, dit is het niet.
1: Precies, dat is wat zij doen. En als zij dat vaak genoeg doen, dan wordt zo'n systeem ook in staat om dat min of meer te kunnen herkennen. Ja. Nou, dat kunnen dus ook heel erg schokkende teksten zijn. Hè. Dus er is een voorbeeld van een tekst waar een man seks had met een hond in het bijzijn van een kind. Nou, dat zijn dan het soort dingen wat mensen lezen. Ja, en daar lopen ze dan traumatische ervaringen van op.
0: Ja. We kunnen even luisteren naar Naftali. Die komt uit Kenia. En die vertelt in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes over wat hij dan kreeg te zien.
2: I looked at people being slaughtered, people engaging in sexual activity with animals, people abusing children physically, sexually, people committing suicide.
3: Basically, all day long?
2: Yes, all day long. 8 hours a day, 40 hours a week.
3: Are you a different person?
2: Yeah, I'm a different person. I used to enjoy my marriage, especially when it comes to bedroom fireworks. But after the job, I hate sex.
3: You hated sex?
2: After countlessly seeing those sexual activities, the pornography, on the job that I was doing, I hate sex.
0: Ja, hij vertelt, ik kreeg beelden te zien van mensen die afgeslacht werden, mensen die seks hadden met dieren, fysiek en seksueel misbruik van kinderen, en ik ben daardoor een ander mens geworden. Ik genoot eerst van mijn huwelijk, ik hield van seks, en nadat ik zoveel porno heb moeten zien, haat ik het. Dat is dus iemand die in zo'n centrum werkt, bij dat labelen, hè, van die data dus voor die AI-modellen, in Kenia in dit geval. Waarom is het nodig dat echt dit soort heftige beelden ook worden bekeken, meneer Nasrula?
1: Ja, zoals ik net al zei, het gaat om het kunnen herkennen van wat het is.
0: Ja.
1: En AI-systemen doen dat niet uit zichzelf van nature. Dus daar heb je dat menselijk oordeel voor nodig. En als mensen dat vaak genoeg doen, dan zijn deze systemen op een gegeven moment in staat om dat na te bootsen. En in dat nabootsen, nou, dan kan je bijvoorbeeld aangeven op bijvoorbeeld als ik vraag van hoe maak ik een bom, dat het geen goede vraag is en dat die vraag niet beantwoord zou moeten worden. Dat moet je je eigenlijk voorstellen. Daar wordt eigenlijk een filter mee gemaakt.
0: Ja, daar is dit werk dus voor nodig. De pauze noemt dat slavernij. Vindt u dat het goede woord?
1: Ik kan me daar wel erg in vinden. In die zin dat deze mensen ook tegen lage lonen werken. Je kan het een beetje vergelijken met een soort moderne of een andere vorm van de kledingindustrie. Ze werken tegen lage lonen. Ze krijgen eigenlijk helemaal geen goede ondersteuning. Er is ook heel veel kinderarbeid wat plaatsvindt in deze industrie. En wat je ook ziet is dat al het kwalijke werk, dus het meest schadelijke werk, dat wordt ook bewust naar lage lonenlanden verplaatst. Dus ik denk dat het heel veel van die aspecten van slavernij in zich heeft. Het is natuurlijk niet zo dat mensen aan ketenen vastgebonden zijn of zo en dat werk doen.
0: Ze kiezen er zelf voor om daar te werken.
1: Nou ja,
0: of is dat te simpel?
1: Dat is te simpel, denk ik. Je ziet bijvoorbeeld een voorbeeld van Venezuela. Daar zijn journalisten geweest. En dan zien ze dat bijvoorbeeld een huishouden dit werk aan het doen is. Een gezin met bijvoorbeeld 4 kinderen. En dan wordt er aan de lopende band wordt er eigenlijk dat labelwerk gedaan. En als bijvoorbeeld vader rugpijn heeft en het even niet meer doet, dan neemt een van zijn kinderen dat over. Maar dat is natuurlijk gewoon pure noodzaak. Hè. Die mensen moeten geld verdienen.
0: En dit is het enige werk dat dan om handen is.
1: Precies. Dus ja, ik zou niet zeggen dat ze ervoor kiezen.
0: Oké. U noemt al een aantal landen waar dit dus gebeurt. We hoorden ook het voorbeeld uit Kenia. Hebben we enig idee hoe groot dit is?
1: We weten iets over de omvang, dus het aantal mensen dat dit werk doet, en dat dat in de miljoenen is. Maar de exacte schaal en cijfers die zijn niet helemaal bekend. En dat komt omdat heel veel van dit werk achter de schermen gebeurt. Het zit achter loesje constructies, of in ieder geval vage constructies. Hè. Dus als een partij als OpenAI die ChatGPT maakt, dit werk wil laten doen, dan doen zij dat via een tussenpartij.
0: Dus zij zijn niet zelf de opdrachtgever?
1: Klopt. Okay. En dat is ook analoog aan de kledingindustrie. Dus op deze manier kunnen ze ook hun handen in onschuld wassen en zeggen van ja, wij doen dit niet.
0: Doen ze dat bewust, zo'n constructie?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want op het moment dat dit soort dingen bekend werden, toen zag je ook dat ze deze praktijken begonnen af te stoten en steeds meer en meer via die tussenpersonen lieten doen.
0: Ja, dus dat wij er eigenlijk heel weinig van weten, dat is bewust. Het is letterlijk en figuurlijk ver weg bij de gemiddelde gebruiker van ChatGPT of Claude.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: De tijd is dan belangrijk, hè, om dus te labelen voor die mensen. Dus de werkdruk is eigenlijk heel hoog. Hoe is verder de situatie in die centra?
1: Ja, het is ook heel streng. Dus je kan ook heel makkelijk je baan verliezen. Dus als jij het niet goed genoeg doet, dan heb je eigenlijk helemaal geen arbeidszekerheid. En er zijn ook voorbeelden bekend van bijvoorbeeld bij Google, dat mensen medische informatie moeten gaan geven. En als ze gaan zeggen van nou, dit is bijvoorbeeld hoe je darmkanker zou moeten behandelen. Maar dat zijn dan mensen die eigenlijk geen medische achtergrond hebben. Maar ze worden wel gedwongen om die antwoorden te geven. En weigeren mag niet. Als je weigert, dan leidt dat ook weer tot ontslag of problemen. Hè. Dus het is heel erg streng beleid wat gevoerd wordt op die mensen. En dat zijn mensen die, dus zoals gezegd, afhankelijk zijn van dit werk.
0: Die worden uitgebuit en die geen andere mogelijkheden zien dan dus maar die beelden beoordelen.
1: Precies.
0: Ja. Thean de Boer, ook hier in de studio. Wanneer hoorde u voor het eerst over deze praktijken? Weet u nog wanneer dat was?
4: Ja. Ik las een column van iemand in een krant. En die had het daarover. Die had het ook over een boek. Feeding the Machine heet dat boek. En dat was voor mij voor het eerst dat ik dacht, dus het is niet alleen de verspilling van water en energie, maar ook het uitbuiten van mensen wat dus achter deze AI-machine zit. Ja. Het is inderdaad een machine die gevoed moet worden. En dat vond ik echt wel een, dat was voor mij een eye-opener. Toen ben ik me er ook meer in gaan verdiepen.
0: Want u gebruikte zelf ook ChatGPT?
4: Ja, als tekstschrijver is in elk geval de verleiding heel groot. Het maakt het werk een stuk makkelijker. En,
0: kun je nog zonder eigenlijk?
4: Ik wil graag zonder. Dus ik zet mezelf eigenlijk een soort op rantsoen. Ook omdat ik zelf wil blijven nadenken en creatief bezig wil blijven. Maar ik kan er ook niet omheen dat AI mijn teksten ook wel af en toe beter maakt. Mij op ideeën brengt.
0: Ja.
4: En het scheelt tijd.
0: Concurrenten doen het ook?
4: Precies. Dus als je niet meegaat, dan denk ik dat op den duur hou je het als tekstbedrijf niet vol. Dat denk ik. Tenzij je in een bepaald segment zit van interviews en eigen werk, hè, columns, essays.
0: Ja.
4: Daar zit ik gelukkig ook in.
0: Waar de persoonlijke nood juist eigenlijk de kern is of het belangrijkste.
4: Dus dat is, en gelukkig zit ik daar ook wel in. Dus dat is dan een deel van mijn werk wat gewoon wel door zal gaan.
0: Maar goed, u zag dus die beelden, u las daarover. De paus noemt dat slavernij, wat er dus gebeurt. Hè, mensen die die beelden moeten labelen en de data moet labelen. Wat heeft dat betekend voor uw AI-gebruik? Dan ga je toch nadenken. Ja.
4: Ja, dat ik het wel echt veel minder ben gaan doen. En zeker mijn privé huistuin- en keukenvraagjes. Dat wil ik gewoon niet meer. Omdat het pure gemak.
0: U denkt nu zelf weer na over hoe lang de pasta moet koken.
4: Ja, precies. Ja, eigenlijk wel. Omdat ik gewoon. Ik vind het niet te verdragen dat het op deze manier tot stand komt. Dus ik wil daar gewoon niet aan mee. Het liefst niet aan meewerken. Maar
0: nou, dan stopt u toch gewoon?
4: Ja, dat zou eigenlijk. Ja, dat klopt. En ik denk, misschien is het ook wel zo, hè, dat de uiterste consequentie is, als je hier echt heel principieel in wil zijn, dat je dan inderdaad een ander vak gaat, een ander beroep gaat uitoefenen. Als je dit echt een problematisch punt vindt, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik schrijf gewoon heel graag. Het is een talent. En ik denk ook dat ik dat kan blijven doen. Maar misschien kan ik ook wel heel principieel worden tegen klanten. Zo van, als je wil dat ik van AI gebruik maak, nou, dat doe ik niet, dan ga je maar naar een ander. Want ik weet dat er opdrachtgevers zijn, die heb ik gelukkig nog niet gehad, maar die zijn er wel. Die zeggen, je moet wel AI gebruiken, want we willen dat je daar worden de teksten beter van, en daar kun je lekker snel mee werken, kun je minder uren declareren. Ja, zo gaat dat dan. Ook dat lijkt haast wel op een vorm van slavernij.
0: Dat je gedwongen wordt, nou ja, zo.
4: Ja, misschien wel.
0: Ja, dat is de wereld waar we in leven. Dat AI in rap tempo groot onderdeel is geworden ook van ons werk. We praten daarom bij Dit is de Dag deze hele week over die AI-revolutie. Vandaag met AI-kenner Ilias Nasrullah, tekstschrijver Theanne Boer, over AI en uitbuiting, wat dus plaatsvindt. Grote bedrijven die leunen op dat onzichtbare werk van miljoenen mensen, zegt u, meneer Nasrullah. We weten het eigenlijk niet precies, juist omdat het misschien zo onzichtbaar is. Maar in heel veel verschillende landen waar dus mensen worden uitgebuit om ons AI-gebruik mogelijk te maken, kunnen we wel zeggen. We hebben aan de telefoon ook Sjoerd van der Made. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: U bent betrokken bij het AI-annotatielab hier in Hilversum. En jullie medewerkers doen eigenlijk hetzelfde als wat we net horen, toch? Een AI-model leren wat is.
5: Ja, dat doen ze maar wel op een heel andere manier. AI Annotatielab is inmiddels onderdeel van Oticon.nl. En ik heb dat bedrijf 18 jaar geleden opgezet. En dat bedrijf is een social enterprise. Dus dat is een bedrijf met een missie. En de missie is om mensen met een neurodivers karakter, vaak uit het autistisch spectrum, aan een baan te helpen. Dus wij draaien het juist om. Wij zien dat deze mensen unieke capaciteit hebben om dit werk heel goed te doen. En wij zijn gelukkig in staat om klanten te vinden die ook dit soort werk in Nederland willen laten doen. En dat is niet voor de grote modellen zelf, maar voor gespecialiseerde toepassingen. En zo kunnen wij dus op die manier deze mensen aan een baan helpen. En ook de AI-annotatie werkzaamheden volbrengen.
0: Ja, dus u zegt mensen die in het autisme spectrum zitten, die werken voor u, bij u. Waarom zijn zij daar dan specifiek zo goed in?
5: Nou, dat heeft te maken met het feit dat een van de meest aansprekende voorbeelden van werk wat wij doen is voor Schiphol, de luchthaven. Schiphol heeft een uniek eigenschap dat ze ongeveer de allerduurste parkeerplaatsen hebben van Nederland. Dat zijn de gates waar de grote vliegtuigen staan. Mm-hmm. En sinds al meerdere jaren trainen wij modellen die voorspellen wanneer gates beschikbaar zijn. En dan moet je dus heel diep duiken in wat er in zo'n gate gebeurt. Er komt brandstof aan, de bagage moet eruit, moet er andere bagage in, misschien opgeruimd worden, de vuilnis moet eruit, eten erin. En dat moeten wij dus annoteren aan de hand van videobeelden. Er zat een vijftal camera's om zo'n gate heen. En wij annoteren dat letterlijk tot op de seconde.
0: Ja, dus eigenlijk hetzelfde labelen waar we het net al over hadden. Ja, dat doet uw team ook. Zeker. Maar dan dus voor Schiphol, om die gates te analyseren. Maar moeten jullie medewerkers ook wel eens naar hele nare, gewelddadige of pornografische beelden kijken?
5: Nee. En dat heeft te maken met onze bedrijfsvoering. Dus ons bedrijf is heel duidelijk, heeft een aantal ethische guardrails, om het AI-woord maar te gebruiken, dus begrenzingen. En die worden ook nauwkeurig gecontroleerd. Daar hebben wij ook een aparte stichting voor die een veto heeft op de beslissingen die het bedrijf neemt.
0: Okay.
5: En dit soort klanten komen er bij ons niet in. En eigenlijk gezien het karakter van het bedrijf krijgen wij die vragen ook niet.
0: Nee. Nee, precies. Oké, dus u heeft de keuze en u zorgt voor uw mensen. Ja. Dus kijkt u niet naar dat soort beelden. Maar meneer Nasrullah, dat is dan het probleem meteen. Dat iemand het dus wel moet doen, die beelden bekijken en beoordelen om die modellen te trainen.
1: Ja, zeker. En dat is dus ook waarom dat werk eigenlijk naar de lage lonenlanden verplaatst wordt. Waar er meer mensen afhankelijk zijn van dat ze werk moeten hebben.
0: Ja.
1: En dat is dus een luxe positie die we misschien hier hebben. Waardoor mensen hier ook dat werk bespaard blijft.
0: Ja, mevrouw Boer, iemand moet dat vervelende werk opknappen. Nou, dat gebeurt dus niet hier, maar ver weg in lage lonenlanden. We weten dat nu, u wist dat al. We horen het nu nog beter uitgelegd door meneer Nasrullah. Wat moet je hier nu mee als gebruiker?
4: Ja, ik zit steeds met het woord digitaal kolonialisme in mijn hoofd. Dat is het eigenlijk, hè? Dat je als laten we maar zeggen, rijk continent luxe gebruik kan maken van continenten waar het allemaal veel moeilijker is om een bestaan op te bouwen. En wat je daarmee hier moet, ja, ik heb het een tijd lang willen beschouwen als van, nou, ik koop ook eerlijke koffie. En ik zorg er ook voor dat mijn kleding verantwoord is. Daar doe ik heel veel moeite voor om daar onderzoek naar te doen. Om te kijken waar kan ik de juiste kleding krijgen die wel goed geproduceerd is. En tweedehands en dat allemaal. Kan ik dat ook toepassen, die regel, op het gebruik maken van AI? En dat toen heb ik mezelf op een rantsoen gezet. Nou, oké, doen we wel 2 of 3 prompts per week, hè, zo.
0: Oh ja.
4: En dan maak ik er gewoon wat minder gebruik van. Net als dat mensen ook minder vliegen of minder vlees eten. Ik vind het ook wel een stap in de goede richting. Maar ik vraag me af of die mensen in Kenia met mijn aandeel daarin ook geholpen zijn. Ja. Want labelen moeten ze toch. Of ik er nou gebruik van maak of niet.
0: Maar dus u zegt in ieder geval, u voelt zelf de verantwoordelijkheid als consument, als gebruiker, om daar keuzes in te maken.
4: Ja.
0: Meneer Nasrullah, maakt dat uit, denkt u?
1: Weet je dat ik het eigenlijk een heel oneerlijke vraag vind om aan gebruikers of consumenten te stellen van wat moet jij hieraan doen? Wat moet ik hieraan doen?
0: Vraag en aanbod, toch? Wij gebruiken die modellen en dus moeten die mensen daar verschrikkelijke beelden
1: hebben. Ja, nee, maar het probleem is natuurlijk.
0: Even naar meneer Nasrullah nog. Ja?
1: Het probleem is natuurlijk dat zodra we gaan doen alsof we hier een keuze in hebben, hè, dat je zegt van nou, er is een duurzaam alternatief of een ethisch verantwoord alternatief.
0: Zoals bij koffie of kleding.
1: Zoals bij koffie of kleding. Dan heb je nog steeds geen duurzame of ethische standaard. En dat is eigenlijk waar we naar moeten streven. Hè. En dus ja, als je ons een keuze geeft om het verantwoorden te doen, dan doen we dat misschien. Hè. Niet iedereen zal dat doen. Maar eigenlijk verschuift hiermee de verantwoordelijkheid van die bedrijven en die industrie ineens naar het individu. Terwijl dit eigenlijk bij uitstek een plek is voor de politiek om in te grijpen en zeggen van nou weet je wat, dit is iets wat we niet moeten willen. Deze praktijken die moeten we niet willen. We hebben gewoon een hele andere manier van werken nodig. En dus moet de verantwoordelijkheid bij die bedrijven neergelegd worden.
0: Ja.
1: En dus ook gewoon uitgevogeld worden van nou, als jullie dit niet op een nette manier kunnen doen, misschien moet je het dan helemaal niet doen. Hè? Dus je moet ook wel consequenties durven verbinden dan aan de stappen die je zet. Maar zolang
0: ziet u het gebeuren?
6: Nee
0: toch.
6: Nou, ik ben het eens met het
0: meneer
6: feit dat, dat
0: er
6: zeker voor overheden een rol weggelegd is. Maar ik denk ook dat wij als individu een keuze kunnen maken. En dat begint natuurlijk al. Willen wij een gratis dienst afnemen of niet? Of betalen wij voor diensten? Want iedere euro die we uitgeven, als dat nou kleding of koffie is, of je IT-uitgaven, dat is er één.
0: Ja.
6: En dan kun je ook nog kiezen uit aanbieders. Ze weten allemaal AI... De AI-modellen van Elon Musk zeer bedenkelijk zijn qua ethische guardrails, zoals het dan heet, grenzen. Daar wil je dan misschien geen moeite voor doen. Wat ik typisch vind in dit geval is dat ChatGPT van zijn allernieuwste modellen de prijzen dramatisch heeft laten zakken vandaag. Nou, dan vraag je je af.
0: Waarom doen ze dat?
6: Wat is dat? Nou, dat noem ik omdat ik dan verwacht dat zij dus blijkbaar niet echt voldoende marktaandeel willen. Ze willen een beursgang. En dat zij daardoor hun prijzen aan het dalen zijn. Met andere woorden, als wij geld besteden aan AI-aanbieders, dan maakt dat verschil.
0: Ja. Okay,
6: en ik denk dat we ons wel moeten beseffen.
0: Mevrouw Boer?
4: Is het dan misschien een oplossing, of een oplossing weet ik niet, maar beter om gebruik te maken van een Europese dienst, bijvoorbeeld van Mistral?
6: Mistral, ja. Nou ja, sterker nog, ik weet dat er op dit moment, net zoals Social Enterprise die wij zijn, dus een IT-bedrijf, dat er ook AI dienstaanbieders in Nederland en in Europa bezig zijn om ook hun bedrijf van eigen bedrijfsregels te voorzien.
5: En daar ook, om in goed Nederlands, governance op te zetten.
0: Maar die werken in de praktijk vaak wel veel minder goed dan de grote partijen.
5: Zijn natuurlijk kleine bedrijven. Nee, dat ben ik met je eens. Maar je kunt daar ook oog voor hebben en daar op zoek naar gaan en daar geld aan uitgeven. Dat is wat ik bedoel.
0: Dus aan de ene kant hoor ik, de overheid moet gewoon die bedrijven hiervoor verantwoordelijk houden en moet zeggen, we stellen een grens en we willen eigenlijk fair trade kunstmatige intelligentie. Ja. Niet als alternatief, maar als basis. En tegelijkertijd kunnen wij als gebruiker ook nadenken, waar geef ik mijn geld aan uit en waar stel ik mijn prompts, waar deel ik ze uit?
5: Ja.
0: En er zijn dus ook goede partijen, meneer Nasrula.
1: Ja,
0: betere partijen.
1: Er zijn betere partijen, maar ik waag het eigenlijk te betwijfelen. Dus als je deze praktijken niet doet, dan krijg je gewoon kwalitatief minder goede systemen. Dat is gewoon een feit.
0: Ik zat te denken, zou het niet kunnen dat als ik een prompt invul, dat ik dan zelf eerst wat beelden moet labelen? Ja, dat misschien niet de allerheftigste, maar dat we met elkaar dan die last
1: Kijk, je zegt het al, misschien niet de allerheftigste, dus jij wil het eigenlijk ook niet doen, hè?
0: Ik wil het niet, maar misschien moet ik het dan doen. Dat we samen die verantwoordelijkheid dragen.
1: Nee, maar waarom samen? Het is een verantwoordelijkheid van die industrie zelf. Dus dat is het punt wat ik wil maken. Dat als je het individu het keus geeft, verander je het systeem niet. Nee. Je zorgt er alleen maar voor dat een aantal mensen kunnen zeggen, ik doe het juiste voor mezelf. Wat prima is, maar daarmee verandert de grote praktijk niet.
0: Nee. En dus is eigenlijk de overheid aan zet om dus de grote partijen ter verantwoording te roepen.
1: Dat zou ik zeggen.
0: Dank voor dit gesprek, tekstschrijver Tian de Boer. Ja, nog steeds tekstschrijver, toch? Of bent u geslist inmiddels? AI-kenner Ilias Nasrula en Sjoerd van der Made van AI-bedrijf Auticon met ethische guardrails. Mooi woord, die ga ik onthouden. Dit was de laatste aflevering van onze AI-serie Vloek of Zegen. U kunt ze allemaal terugluisteren via de podcast-apps. Dag.
7: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
8: EO. Geloof, hoop en liefde.
7: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
9: Hallo.
7: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
9: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
7: En Gerard Nijboer. De eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
10: Dat is het summum van elke sportman. En daar moet je eigenlijk staan.
7: Over zijn liefde voor de loopsport.
10: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
7: Maar Geet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
8: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Misdaadbureau. Straks in het misdaadbureau. Criminelen vervoeren hun coke, wapens of hars het liefst zo onzichtbaar mogelijk. Bijvoorbeeld in een verborgen ruimte van speciaal geprepareerde auto's. De politie die doet er alles aan om die geheime rijdende kluizen op te sporen en de rondrijdende boeven te straffen. Maar lukt dat ook? Of zijn criminelen de politie te slim af? En Bolle Jos, die blijft gevangenisstraffen stapelen. Dankzij een nieuwe veroordeling is de meest gezochte crimineel van ons land inmiddels de 100 jaar celstraf gepasseerd. Dat straks. Na het NOS Journaal met Martijn van Beek.
19: Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. En de Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Het zou gaan om meer dan 48.000 van de 50.000 mensen die Ceuta probeerden te bereiken. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een jongen van 16 uit Rotterdam. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
20: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking. En dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
19: Alle drie de verdachten zijn al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanaf woensdag blijven alle sluizen in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam dicht. Dat geldt voor de beroeps- en recreatievaart. Ook mag er geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat die maatregelen door de droogte onvermijdelijk zijn, omdat de voorraad zoet water snel afneemt. Het verbod betekent bijvoorbeeld dat de landbouw, gemeenten, sportverenigingen en inwoners geen water uit sloten mogen gebruiken om weilanden, sportvelden of tuinen te besproeien. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat en verstoren ze de leefomgeving. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog een week na de aanslag in Berlijn. De schrik zit er bij veel bezoekers nog goed in.
21: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
19: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 22 tot 26 graden.
22: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
23: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
24: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
23: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
25: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: NPO Radio 1. Boont.
27: Het Misdaadbureau.
0: Noah van Oostrom.
1: Bolle Jos heeft een dubieuze mijlpaal bereikt. Na een zoveelste veroordeling is hij de grens van 100 jaar celstraf inmiddels gepasseerd. De rechtbank die spreekt een verdachte van een zwaar gewapende overval vrij, omdat de politie per ongeluk vergat onderzoek te doen. En een Nederlandse toerist werd poedelnaakt op heterdaad betrapt. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met collega Alissa Hippe en met strafrechtadvocaat Christian Quint. En we beginnen met Bolle Jos, want hij heeft een merkwaardige mijlpaal bereikt. Hij werd deze week opnieuw veroordeeld in België. En dankzij die veroordeling staat hem inmiddels meer dan 100 jaar celstraf te wachten.
2: Ja, het gaat om een slepend megaproces, wordt het ook wel genoemd, Costa. En dat duurde al jarenlang. Meerdere keren werd de rechtbank gevraagd, dus werd het allemaal weer stilgelegd. En donderdag was daar de ontknoping van. De echte slotdag was dat. Voelt een beetje als Marengo, wat we hier in Nederland hadden. Dat enorme proces, heel veel verdachten, heel lang slepend proces. Maar ja, dat waren in vergelijking met deze zaak in België maar 14 verdachten. Dat is bijna niks.
1: Want jij noemt het een megaproces. En er stonden dus inderdaad ook mega veel verdachten voor de rechter.
2: 56. Dus dat kan je bijna niet in één zaal proppen ook. Nee, schijnwerpers stonden daarin ook op een netwerk van 4 criminele bendes in totaal. Dus dat verklaart ook wel dat het er zoveel zijn. En zij zouden samen voor 3,5 miljard hebben verdiend aan cocaïnehandel. Nou, en waar is de naam Bolle Jos? Bolle Jos die werd gezien als hoofd, een beetje als brein van deze 4 bendes. Dus ja, hij zou betrokken zijn in totaal zeker 1600 kilo kooksmokkel.
1: Maar hij is dus één van de 56 verdachten. Christian, jij bent strafrechtadvocaat. Heb jij ooit zo'n megaproces meegemaakt?
3: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, is uitzonderlijk,
3: ja,
1: hè?
3: En advocaten praten heel veel, dus als je naar al die advocaten moet luisteren, dan duurt het heel lang, ja. Het
1: zijn hele lange dagen geweest, ja. Nou, is dat megaproces in België, dat leidde donderdag tot de veroordeling van Bolle Jos. Wat is dat geworden?
2: Ja, dat was een celstraf van 14 jaar. Dat is de hoogste straf die in dit proces in ieder geval aan verdacht is uitgedeeld.
1: Ja, en eigenlijk is dat bijna geen nieuws meer, hè? Want inmiddels stapelen die veroordelingen van Bolle Jos zich op.
2: Ja, jij noemde het ook al mijlpaal. Het is een soort record wat hij heeft gevestigd. Het
1: is een beetje een dubieus mijlpaal.
2: Niet om heel trots op te zijn wellicht. Maar het zijn 10 rechtszaken in totaal die hij achter de rug heeft. Zowel in Nederland als België. Eentje daarvan dat was een vrijspraak, maar in totaal 9 veroordelingen. Nou, zijn er te veel om op te noemen, maar de laagste was onder andere 7 jaar voor kooksmokkel. Niet heel verrassend misschien als je het lijstje ziet. En de hoogste was 24 jaar. En dat had te maken met geweldplegingen ook erbij. Ging om een gewelddadige beroving en ook een moordopdracht die uiteindelijk niet door is gegaan.
1: Ja, en zo kom je dus ongeveer op meer dan 100 jaar celstraf, maar zelf is hij nog hartstikke spoorloos.
2: Ja, en dat hebben al die zaken met elkaar in gemeen. Want hij komt zelf niet opdagen en hij stuurt ook niet eens een advocaat om zijn verdediging te doen. Dus ja, inmiddels denk ik wel bekend dat hij zich schuilhoudt in Sierra Leone, in West-Afrika. Zou daar ook best wel een luizenleventje hebben, getrouwd zijn of in ieder geval een relatie hebben met de dochter van de president. En ja, er zijn heel veel pogingen geweest, diplomatiek, politiek, om die man terug te halen. Maar tot nu toe zonder succes.
1: Christian, hoe werkt dat eigenlijk? Want hij is er dus zelf niet bij. Hij heeft ook geen advocaat die hem verdedigt. Kan je dan überhaupt berecht worden? Ja, het blijkt, want er zijn veroordelingen. Maar hoe werkt dat?
3: Ja, het is over België, maar in Nederland is het dagelijkse kost. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de politierechter, daar worden kleine zaken behandeld. Dan komt het heel vaak voor dat de verdachte niet opkomt dagen en dat er ook geen advocaat is. Nou, dan kan iemand bij verstek worden veroordeeld. De rechter kijkt dan, is de dagvaarding, dus de oproeping aan de verdachte met de beschuldiging, is dat allemaal correct gegaan? En als dat zo is, dan kan je een proces voeren in afwezigheid van een verdachte en een advocaat.
1: En mocht hij dan ooit wel gepakt worden, hè? We moeten het allemaal nog maar afwachten. Maar hoe werkt het dan? Want hij heeft dus een deel van de veroordeling is in België. Een ander deel is in Nederland. Ik denk dat Nederland hem graag wil helpen, maar België zal er ook belang bij hebben.
3: Ja, kijk, je kan 2 dingen doen. Je kan of eerst dat hij de straf in Nederland uitziet en daarna in België of andersom. Of je draagt de straffen over dat hij alle straffen in één land uitziet.
1: Oké, dus dat is gewoon nog afwachten hoe dat precies voor hem gaat zijn. Los van al die celstraffen moet hij ook nog een hoop crimineel vermogen aan de Nederlandse staat terugbetalen, Alissa.
2: Ja, meer dan wij ooit op de bank gaan hebben staan, ben ik bang. Want hij moet bijna 100 miljoen euro terug gaan betalen. Volgens de rechtbank stond zijn luxueuze levensstijl. En dan kan je het hebben over vastgoed in Dubai, dure horloges, miljoenen investeringen. Ja, dat is geen verhouding tot een legaal inkomen. Dus het moet allemaal terug.
1: Het Openbaar Ministerie heeft er sowieso een missie van gemaakt om criminelen helemaal financieel uit te kleden. Ze hebben vorig jaar een recordbedrag aan crimineel vermogen in beslag genomen. Ja, miljoenen.
2: Ja, 433 miljoen euro. En dat gaat over geld, dat gaat over goederen. En dat is record op record, want het is al het vierde jaar op rij dat dat cijfer is gestegen inmiddels. Openbaar Ministerie die beheert nu voor bijna 3 miljard euro in beslag genomen goederen en geld.
1: Ja, en ik zeg in beslag genomen. Betekent dat dan ook dat het direct de Nederlandse staatskas ingaat, Christian?
3: Nee, want het was ook een artikel van de NOS en de kop was een recordvermogen afgepakt, maar dat is niet zo. In beslag wil gewoon zeggen dat het Openbaar Ministerie dat geld beheert tot er een uitspraak is van de rechter. En de rechter kan ook bijvoorbeeld het geld teruggeven.
1: En heb jij ook cliënten waar dat vermogen...
3: Ja, bijvoorbeeld een cliënt, er was 3 ton in beslag genomen, conservatorbeslag, omdat hij mogelijk slachtoffers moest betalen. Dat is uiteindelijk 1 ton geworden. En dan krijgt hij 2 ton terug met wettelijke rente. Dus dan, want de tijd waar je het geld niet hebt gehad, daar krijg je rente over.
1: Maar ze spreken dan wel over dat ze die 3 ton in beslag hebben genomen. Dus
3: ja,
1: die zit ook in die lijstje van...
3: Die zit in dit soort lijstjes, dat klopt.
1: Oké, okay,
3: ja.
1: Oh, dus dat is misschien eigenlijk wel een stuk minder dan wij
3: nu
1: denken.
3: Ja, en als je het rapport kijkt wat aangehaald wordt, dan zie je ook het bedrag dat werd daadwerkelijk ontnomen is. Dus wat crimineel geld is, dat is volgens mij 50 miljoen, dus dat is een stuk minder.
1: Ja, en dat bedrag van 433 miljoen, wat dan wel in beslag genomen is, dat is natuurlijk heel veel geld, maar dat staat waarschijnlijk niet in verhouding van wat erin omgaat in de georganiseerde criminaliteit.
3: Nee, dat schijnt veel meer te zijn natuurlijk, ja.
1: Een 41-jarige therapeut van TBS-kliniek De Royse Wissel die wordt verdacht van ontucht met een cliënt van haar. Deze week diende het hoger beroep en moest ze in het verdachtenbankje verschijnen. Alice, ze zouden een seksuele relatie met elkaar hebben gehad.
2: Ja, en dat ging dus om haar, 41 jaar oud, met een jonge sedendelinquent. Hoe oud hij precies was, is niet bekend geworden. Maar wel dat de jongen een cliënt van haar was. En ja, ook hij trok op een gegeven moment aan de bel. Vooral omdat hij aangaf bang te zijn voor de gevolgen die dit had. Hij was bijvoorbeeld bang dat hij naar een zwaarder regime overgeplaatst zou worden of straf zou krijgen als die kliniek er op een andere manier dan dit achter was gekomen.
1: En deze week was het hoger beroep. Eerder werd zij al veroordeeld.
2: Ja, kliniek heeft haar toen al ontslagen. Ze kreeg voorwaardelijke beroepsverbod van 5 jaar en heeft inmiddels ook een andere baan, dus ergens anders aan het slag. En zij kreeg ook 80 uur voorwaardelijke taakstraf.
1: Ja, als ik dat dan zo hoor, Christian, dan vind ik dat klinkt dat niet als een hele hoge straf.
3: Nee, ik snap dat je dat zegt. Maar ik denk dat de rechter ook heeft gekeken van in hoeverre die onvrijwilligheid was. En kijk, de zaak is nu hoger beroep, dat moeten we afwachten. Maar helaas komt dit veel vaker voor in TBS-klinieken, dat er relaties, vrijwillig of onvrijwillig, zijn tussen personeel en patiënten. Want het zijn patiënten.
1: Ja, want je zou dan toch denken bij zo'n therapeut in haar functie dat zij beter zou moeten weten.
3: Dat klopt. Alleen we zijn allemaal mensen en therapeuten ook.
1: Ja.
3: Maar het is niet goed, dat klopt.
1: Nou heeft er misschien hier ook wel verantwoordelijkheid gelegen bij de TBS-kliniek zelf. Want deze vrouw had zelf eerder al gemeld dat ze gevoelens kreeg.
2: Ja, het lijkt wel op dat zij in ieder geval al snel wist dat het wel misging en de verkeerde kant op ging. Volgens de krant Limburger bleef ze in eerste instantie ook zakelijk. Meldde al in 2023 aan haar baas dat ze gevoelens begon te ontwikkelen voor deze jongen.
1: Ja, maar nou zou je dus eigenlijk denken, waarom is zij dan niet overgeplaatst? Want dan heeft ze het gemeld. Waarom is daar niks mee gedaan?
3: Ja, die vraag kan ik niet beantwoorden, Noah. Want ik werk daar natuurlijk niet.
1: Nee.
3: Maar het is wel bijzonder. Maar ik denk dat het goed is dat we beseffen dat het vaker gebeurt. En dat TBS-klinieken daar ook heel alert op zijn. En ik heb zelf ook cliënten die melding doen bij mij en zeggen ik heb een relatie met een therapeut. En dan wordt dat bijvoorbeeld ontkend. Want als je dat bekent, dan ben je ook gelijk je baan kwijt.
1: Ja,
3: dus
1: want
3: het ligt ook heel lastig.
1: Jij hebt veel cliënten die in de TBS-kliniek zitten. En jij zegt dus dit hoor ik ook.
3: Ik hoor dit wel vaker. Maar ook bijvoorbeeld als je patiënt bent en iemand cliënt die vertelt het verhaal. Ja, er kwam een medewerker binnen terwijl ik aan het douchen was. Die bekeek mij en ik heb daar melding van gemaakt. Maar ik word niet geloofd. Want het is mijn woord tegen dat van een medewerker. En dan gaat de kliniek af op het woord van de medewerker. Dus het is ook heel erg lastig.
1: Ja, is het te voorkomen?
3: Ik denk niet dat... Voorkomen kan je nooit helemaal. Ik denk wel dat daar is volgens mij wel meer aandacht voor in TBS-klinieken nu. Als je gevoelens begint te ontwikkelen. Dat je dat moet melden. En ook dat je als team elkaar daar scherp op houdt.
1: Ja, in deze zaak volgt binnenkort de uitspraak, hè?
2: Klopt, ja. Hoger beroep dus deze keer. Veel hoge taakstraf. 240 uur geëist. Nog een eis. En opnieuw een beroepsverbod. En 10 augustus doet de rechter uitspraak.
1: Een vrijspraak omdat de politie per ongeluk vergat om onderzoek te doen en bewijs te verzamelen. Ja, dat klinkt als een slechte mop, maar niks is minder waar. En het gaat ook nog om best wel een heftige zaak.
2: Ja, het is geen klein diefstalletje of iets dergelijks. Speelde zich af in Curaçao. En het is eigenlijk een overval, kan je het wel noemen. Vroeg in de ochtend, eind vorig jaar december, waren drie jonge, minderjarige jongens die rondom een auto een beetje aan het praten waren 's avonds. Toen zij werden benaderd door twee personen met bivakmutsen om, zwaar bewapend, met messen, donkere kleding, totaal angstaanjagend. Een van de slachtoffers die kreeg een mes tegen zijn keel aangehouden, werd in zijn gezicht geslagen. En een andere jongen die kreeg het mes ook echt tegen zijn lichaam gedrukt. Dus enorm dreigend. Enorme buiten ook uiteindelijk. Overvallers namen gouden kettingen mee, telefoons, tassen, portemonnees, alles wat je kan bedenken. Zelfs kleding en huissleutels.
1: Ja, en je zou dan toch denken, nou, dat is een uitgemaakte zaak.
2: Ja, en zeker omdat alle drie deze slachtoffers naar één en dezelfde persoon wezen. En die kenden ze namelijk goed, omdat dat namelijk een vriend was van hun, ex-vriend, waarmee ze ook een beetje oneenigheid hadden. Dus die wezen allemaal individueel dezelfde man aan. OM eiste ook 3 jaar celstraf voor deze overval en de verdachte die ontkende. Nou, dan denk je inderdaad, best wel uitgemaakte zaak. Verdachten die kennen de slachtoffers.
1: Maar de politie die vergat even iets.
2: Klopt, ja, want daar komt die rechter oordeelt dus dat de drie verklaringen worden wel geloofd, maar die zijn niet overtuigend genoeg voor een veroordeling. En dat heeft er dus vooral mee te maken dat er misschien ook omdat de politie zo zeker van de zaak was, nul onderzoek is gedaan. Nul technisch bewijs, dus er is bijvoorbeeld ook niet gecheckt in de woning van die verdachte, liggen hier gestolen goederen, ligt die kleding daar of die portemonnees. Dat is allemaal niet gedaan.
1: Dit is toch onvoorstelbaar, Christian?
3: Ja, ik denk dat, maar dat is een beetje speculeren, dat er vanuit is gegaan dat de herkenningen betrouwbaar genoeg waren en dat de rechter dat zou gebruiken. Maar als je het vonnis leest, of in ieder geval bericht, dan zegt de rechter dat ze best betrouwbaar kunnen zijn, maar ze hadden wel een beetje ruzie met die jongen. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Daarnaast hadden de daders allemaal bivakmutsen op, dus dat maakt een herkenning natuurlijk ook wat lastiger. En er was wel een bivakmuts volgens mij gevonden, maar die had dan weer niks met die jongen te maken. En dan zou je verwachten dat er toch meer technisch onderzoek is gedaan. Bijvoorbeeld straalde zijn telefoon uit in de buurt van de plaats delict. Was hij daar in de buurt? En dat kon allemaal niet worden aangetoond. En toen heeft die rechter gezegd, ja, dan is er te veel twijfel om tot een veroordeling te komen.
1: Is voor een advocaat wel makkelijk een vrijspraak op deze manier, maar misschien niet de leukste.
3: Voor een advocaat is het met name belangrijk wat er voor de cliënt uitkomt. En ik denk dat deze advocaat heel tevreden is met het resultaat.
1: Ja, heb jij het wel eens meegemaakt dat ze vergeten zijn bepaald onderzoek te doen, waardoor dat leidde tot een vrijspraak of tot een bijzondere uitspraak die jij misschien niet had verwacht?
3: Ik heb wel eens gedacht, als ze net wat meer onderzoek hadden gedaan, dan was er wat anders uitgekomen.
1: Ja?
3: Ja.
1: En hoe nu verder met deze zaak, Alissa?
2: Ja, verdachte is dus vrijgelaten. Hij heeft ook niet verteld wie de mededader was, hè, want het waren er meerdere. En de rechter.
3: Nee, want hij zegt dat hij onschuldig is, dus dat kan je niet zeggen.
2: Nee, dan kan je überhaupt al niet zeggen wie erbij was. Nee, en zoals Christiane ook al zei, rechter die benadrukt ook, vrijspraak in deze zin betekent ook niet dat de slachtoffers liegen. Was heel belangrijk, maar het kan gewoon niet technisch bewezen worden. En wellicht volgt er nog een hoger beroep, maar tot die tijd blijven de daders en deze verdachte in ieder geval op vrije voeten.
1: In België kan een ontsnapte gevangene in ieder geval even niet meer van zijn vrijheid genieten. 2 maanden lang wist hij uit handen van de politie te blijven. Maar inmiddels hebben ze hem weer in de boeien kunnen slaan. Ja, die ontsnapping zorgde destijds voor een hoop commotie.
2: Ja, ook deels omdat het niet vanuit de gevangenis zelf was, maar vanuit een ziekenhuis. Nou, iedereen daar in rep en roer toen dit gebeurde. Hele omgeving rond dat ziekenhuis tot op de centimeter uitgekampt. Nou, hele pretpakket, helikopters, speurhonden, zwaar bewapende agenten, een enorme klopjacht op deze man. En wat was er namelijk gebeurd? Deze man kwam voor een behandeling in het ziekenhuis terecht, was al totaal omgekleed, lag eigenlijk helemaal klaar. Ik gok op een soort bed of weet ik veel wat.
1: In zijn operatiejurk.
2: Ja, tot hij naar de operatiekamer werd gebracht. Dus hij lag daar af te wachten, waarschijnlijk alleen gelaten. Dus deze man die zag zijn kans en die zette het op een lopen. Misschien wel begrijpelijk. Maar of rennen, ja, want je ziet hem op camerabeelden echt voorbij komen in een hoog tempo.
1: Nou heeft hij dus inderdaad echt 2 maanden volgehouden. Christian, heb jij wel eens meegemaakt dat cliënten van jou probeerden te ontsnappen?
3: Nou, wij hebben als kantoor wel een cliënt gehad die op een dag zijn beste pak had aangetrokken. En die had dan een afspraak met een advocaat van ons kantoor. Die zat in die ruimte en die zei op een gegeven moment tegen personeelslid: ik ben klaar met mijn cliënt. Dus die deed zich voor als de advocaat.
0: Die deed gewoon alsof hij een van jullie was.
3: En je ziet mij, ik heb niet mijn beste pak aan. Niemand bij ons op kantoor, maar hij had zijn beste pak aangetrokken. En dat werd geloofd. En toen werd de eerste deur voor me opengedaan. En volgens mij de tweede ook. En toen was hij in het halletje voor de laatste deur. En toen werd de alarm geslagen van er klopt hier iets niet. En toen is hij toch net op tijd, is hij nog eens een kraag gevallen.
0: Oh, bizar. Dus hij heeft niet 2 maanden in vrijheid kunnen leven.
3: Nee, maar hij was dichtbij.
0: Wel dichtbij, bizar. Ja. Nou ja, uiteindelijk zit deze gevangene uit België ook weer achter slot en grendel, hè?
2: Ja, maar niet in België. En ook niet snel, overigens. Want hij wist dus inderdaad bijna 2 maanden onder de radar te blijven. Uiteindelijk deze week pas opgepakt in Noord-Frankrijk. En die zijn daar nu inmiddels bezig met de uitlevering weer terug naar België.
0: In Amsterdam namen deze week ook een paar boeven de benen. De politie die ging af op een melding van een vreemde lucht in een woning. En bij aankomst sloegen 3 mannen op de vlucht. Ja, daar zat een luchtje aan, letterlijk. Wat was er aan de hand?
2: Ja, agenten die zagen dat zetten natuurlijk meteen de achtervolging in. 1 van de 3 mannen werd daarbij aangehouden. Maar de vlucht aan zich, dat was reden genoeg om te gaan kijken wat ligt er dan in dat huis waar iedereen uitrent. Nou, daar lagen grote hoeveelheden drugs. Ja.
0: Ja, en een deel probeerden ze mee naar buiten te smokkelen.
2: Ja, en ik probeer me in te beelden hoe die agenten daar hebben rondgelopen. Want er is hier een foto van. Ik moest ook even knipperen. Je ziet dus gewoon op de stoep bij zo'n lantaarnpaal zie je een boodschappentas staan die echt uitpelt met de coke. En er ligt ook, ik weet niet of dat er achteraf uit is gehaald, kan best. Maar een soort verkruimeld blok met coke ligt er ook naast.
0: Maar ja, maar echt zo'n blok wat je in serie. Ja, dit is hoe de onderwereld werkt, maar ik ken het uit series.
2: Ja, uit allemaal Hollywoodfilms, de blokken coke. Dat zag je hier inderdaad. Ja. Dus niet bekend hoeveel kilo het precies is, maar het was wel veel.
0: Lag voor een hoop geld aan cocaïne op straat. Nou hebben ze die coke niet heel handig weten te verstoppen. Pakken boeven dit nou vaker onhandig aan?
3: Nee, ik denk dat ze gewoon in paniek zijn geraakt en weg zijn gerend. Maar we doen natuurlijk deels wel lachig over, en dat is wel terecht. Maar als die cocaïne op de grond ligt, ik heb ook een cliënt gehad die achtervolgd werd door de politie en al zijn drugs uit de auto heeft gegooid. Ja, dat komt allemaal op straat, in de natuur, of hetzelfde geld pakt een kind of wat dan ook op en heb je een probleem. Dus het is wel een beetje vermakelijk omdat het zo'n blok is, maar het kan ook best wel heftige gevolgen hebben als het verkeerd gaat natuurlijk.
0: Ja, precies. Gelukkig was de politie er hier snel bij en is dat goed gegaan, maar je moet daar inderdaad niet aan denken. Criminelen pakken het vaker niet zo slim aan. Een inbreker in Wageningen deed er 20 minuten over om met een koevoet bij een woning binnen te komen. Ja, daar heb ik zelf geen ervaring mee, met een koevoet ergens binnenkomen. Maar klinkt toch tamelijk lang.
2: Ja, ik denk als je van ons tweeën zou moeten kiezen, zou dit me denk ik eerder overkomen. Zo'n hele knullige, lompe manier van inbreken.
0: Ja, jij bent af en toe een beetje onhandig.
2: Maar ja, soort van lang inderdaad. Een beetje hoe het niet moet als je de perfecte inbreker wil spelen. Deze man was vol herkenbaar in beeld. Opvallende schoenen, opvallend petje, grote baard. En ja, dus ook niet heel erg snel te werk. En als klap op de vuurpijl, dan denk je, je bereidt het grondig voor. Je bent lekker lang binnen, grote buit. Deze man zette 1 stap binnen toen het alarm afging. En hij wist niet hoe snel die weg moest komen. Dus hij is ook meteen weer via de achterdeur weggegaan.
0: Ja, misschien gelukkig maar, want daardoor dus inderdaad geen buit gemaakt. De inbraak zelf is al wel even geleden, maar nu worden er dus beelden gedeeld.
2: Ja, werkwijze van hem, dat is misschien al herkenbaar voor mensen. Weet je, zoeken naar zo'n klunzige inbreker. Ik was het niet. Eerder onderzoek leverde ook niks op door de politie. Geen getuigen, helemaal niks. Dus nu herkenbaar in beeld bij opsporing verzocht.
0: Heeft hij nou te vrezen nu die in vol ornaat bij opsporing verzocht te zien is?
3: Nou, ik denk als je herkenbaar in beeld bent, dat je meestal een probleem hebt. Ik heb cliënten die zichzelf ook gelijk melden als die beelden online komen.
0: Oh echt? Die echt met staart tussen de benen bellen?
3: Ja, kijk, en soms weet je niet dat je daar staat. Maar ook dan word je geattendeerd door iemand in de omgeving. Je staat daar en dat is ook niet zo leuk. Dus dan... Dan wordt gelijk contact opgenomen. Tenminste, dat was mijn ervaring.
0: Ja, en het is ook wel eens zo dat ze expres bepaalde beelden laten zien, hè, bij opsporing verzocht, om dan een reactie uit te lokken. Hoe zit dat
3: precies?
0: Kijk,
3: als je verdacht onder tap hebt en je laat dat zien, dan hoop je dat ze met elkaar daarover gaan bellen en dat je meer informatie krijgt als politie zijnde.
0: En dat slaagt ook vaak?
3: Dat soms wel, ja.
0: Het moest een onbezorgde wandeltocht op een Frans vakantiepark zijn, maar dat was in 1 klap voorbij toen de wandelaar een poedel naakte toerist op heterdaad betrapte. Letterlijk. Ja, Alissa, vertel, wat was hier aan de hand?
2: Normaal zeg ik inderdaad van stel je voor of beeld het je in, nu niet doen. Wandelaars die gingen s'avonds laat rond een uurtje of 11:30 even rondlopen op het park, ergens vlakbij Parijs. En ja, ongetwijfeld heel veel te zien aan, ja, wat denk je te zien, natuur, sterren misschien. Maar ook een volledig naakte man die aan het masturberen was. Die bleek achter een huisje te staan, waarvan later bleek dat hij, 32-jarige Nederlander dus, daar gewoon met zijn gezin ook aanwezig was. Op vakantie wellicht.
0: Oké, bijzonder hoe die dan achter dat huisje is beland. Ja, en het klinkt natuurlijk ergens grappig, maar je moet er niet aan denken dat je met je kinderen over dat park loopt en ineens een naakte...
2: Net als het verhaal van net, inderdaad. Je weet, kijk, nu is het misschien grappig, want het is een man die gewoon de politie belt. Maar ja, inderdaad, je kind zal er lopen of er zal iets anders gebeuren.
0: Want jij zegt het al, de politie die werd erbij gehaald.
2: Ja, nee. Hij is uiteraard gewoon meteen gearresteerd daar. Want het mogen duidelijk zijn dat dat niet de bedoeling is. Nee.
0: Nou, was dit in Frankrijk? En nou begreep ik dat ze last hadden van een taalbarrière.
2: Ja, dat ging niet heel soepel. Een man sprak ook helemaal geen Frans. Ik weet niet, hij heeft via een tolk uiteindelijk weten te praten met politie, heeft ook echt aangegeven dat het geen vorm van exhibitionisme was. Dus dat is dat je er een beetje een goed op gaat, plezier, opwinding uithaalt om jezelf ongevraagd te tonen aan anderen. Dat was niet het geval, zegt hij.
0: Nou is dit in Nederland ook strafbaar, hè, Christian? Welke straffen staan hier in Nederland op als je naakt op een vakantiepark dit aan het doen bent?
3: Nou ja, als je het in het openbaar doet. Ik vind het nog wel interessant als iemand ergens achter staat of hij zich nog heeft verborgen of niet, zou nog uit kunnen maken. Maar als je dat in het openbaar doet, bijvoorbeeld omdat je exhibitionist bent, dan kijk je naar een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden. Maar je ziet dat voor dit soort feiten meestal gewoon een geldboete komt.
0: Oké. En deze man die moet dus wel voor de rechter gaan verschijnen.
2: Ja, en dat lijkt me vooral heel ongemakkelijk. Hij moet dus over een klein jaar, in maart volgend jaar, moet hij terug daar naartoe om zich voor de rechtbank te verantwoorden. Ja, en ik zou wel een andere accommodatie regelen, in ieder geval als je er dan heen moet.
0: Ja. Nederlanders die lijken zich vaker te misdragen op vakantie. Nou, we staan er goed op. Een echtpaar was duur uit eten geweest in een Frans restaurant. Maar ze besloten de benen te nemen voordat de rekeningen op tafel kwam. De maaltijd viel tegen.
2: Ja, laat ons echt van ons beste kant zien, hè, in Frankrijk. Niet normaal. Het was een speciaal etentje ook. Een Nederlands echtpaar schoof aan namelijk op een trouwdag. En dat was mijn sterrenrestaurant. Rekening van ruim €200. Maar blijkbaar niet hun smaak. Want ze vertrokken inderdaad zonder de rekening te betalen.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet netjes. Begon de restauranteigenaar ook een klopjacht op deze mensen?
2: Nou, het ging makkelijker dan iemand had gedacht, denk ik. Want de zoektocht was gewoon niet lastig, ook niet voor de politie. Omdat het zelf verbleef in een huis in de buurt, wat toevallig van een goed bevriende man was van de restauranthouder. Dus die hebben waarschijnlijk met elkaar gepraat, wat is ons nou gebeurd? En die herkenden meteen zijn gasten die daar op dat moment lagen te slapen. Politie gewaarschuwd en de Nederlandse echtpaar die is de volgende ochtend van bed gelicht.
0: En wat was hun verklaring dan?
2: Ja, nou, ik heb hier nog nooit van gehoord. Misschien ben ik de enige, maar ik kom ook niet in sterrenrestaurant. Misschien maakt dat ook uit. Ze zeiden namelijk, volgens een Franse krant, dat het in Nederland een heel erg normale, gebruikelijk is om niet te betalen als het eten je niet bevalt. Ik heb hier echt nog nooit van gehoord.
0: Heel gebruikelijk. Christian, ben jij wel eens weggegaan zonder te betalen?
3: Nu moet ik me eigenlijk op mijn zwijgrecht
0: beroepen. Dat is verdacht, hè?
3: In mijn studententijd hebben we een keer op het terras gezeten waarbij het een uur duurde voordat de rekening kwam. En daar hebben we er herhaaldelijk om gevraagd, echt herhaaldelijk. En op een gegeven moment gezegd, als hij binnen 5 minuten niet de rekening komt, dan staan we op. Dan gaan we weg. En toen kwam die rekening niet. Dus toen zijn we inderdaad vertrokken. En toen is die manager heel boos achter ons aangerend. Konden we betalen en toen is het probleem opgelost.
0: Oh, dus je hebt nog wel netjes betaald.
3: We wilden ook betalen. Ja. We hebben een uur gewacht daar.
2: Wel een achtervolging.
3: Achtervolging inderdaad. De hoek om.
0: Klopjacht.
3: Dus maar uiteindelijk gewoon betaald.
0: En hoe is het met deze mensen afgelopen? Hebben die ook nog netjes betaald uiteindelijk?
2: Ja, om een celstraf of dus die vervolging te voorkomen, hebben ze besloten om toch de rekening maar te betalen. €234 moesten ze aftikken. Onduidelijk is of er nog een fooi vanaf kon, maar ik denk dat we dat wel kunnen invullen.
0: Twee Britse soldaten die nemen het even niet zo nauw met de regels en zagen hun kans schoon om na een avondje stappen stomdronken in een legervoertuig te stappen. Ze zagen de legerbasis als een soort botsautobaan.
2: Ja, blijkbaar. En het staat nog allemaal op camera ook. Hier doen we al moeilijk over dronken op de fiets stappen. Daar denken ze daar blijkbaar deze twee anders over. Zij kwamen inderdaad 's ochtends vroeg terug van een avondje uit. Zagen een panzerwagen. Dat is echt zo'n, een beetje als tank kan je het beschrijven, van 15 ton. En zij dachten, hier stappen we in. Dan gaan we even een stukje mee rijden.
0: Maar dat kan potentieel ontzettend veel schade opleveren.
2: Ja, heeft het ook wel gedaan. Op beelden is te zien hoe ze door een hele smalle straat rijden, vol met geparkeerde auto's. Had gewoon een woonwijk kunnen zijn. En dan denk je, die zijn ergens in de berm gecrashed, geëindigd met allemaal gewonden. Maar niks is minder waar. Best wel netjes. Hebben ze hem gewoon keurig in een parkeervak gezet. Dus het ding zelf was ook nauwelijks beschadigd. Niemand gewond. Nee.
0: Gelukkig, maar wel een hele hoop auto's aan diggelen volgens mij. Wat staat ze nu te wachten?
2: Ja, ze zijn allebei gearresteerd. De bestuurder werd aangetroffen op zijn kamer, ook op die kazerne. Dus heel veel duidelijker kan je het niet hebben. En het Britse leger onderzoekt de zaak.
0: En het hangt een beetje in de lucht, want ook een militair in Nederland werd deze week aangehouden. Ook met de voertuig. Wat is dat toch met die militairen? Daar mag je toch beter van verwachten.
2: Geen tank deze keer, was wel iets minder zwaar. Het ging namelijk om medewerkers van de Marechaussee. Die zagen maandagavond 2 motocrossers rijden op een oefenterrein van Defensie. Gebeurt daar blijkbaar vaker. En die motocrossers die sneden de Marechaussee af, gingen er vandoor via de bossen, weer een achtervolging. En een van de 2 bestuurders kon toen gepakt worden. En wat bleek, dit was dus ook een militair. En erbovenop had hij ook nog geen geldig rijbewijs. Nou, en ja, dat mogen duidelijk zijn. Ook geen toestemming om überhaupt op dat terrein te komen met dit doel.
0: Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Straks hebben we het over verborgen ruimtes in speciaal geprepareerde auto's. De politie die doet er alles aan om die geheime rijdende kluizen op te sporen en de rondrijdende boeven te straffen. Maar lukt dat ook? Dat hoor je na het NOS-journaal met Martijn van Beek.
8: NPO Radio 1.
19: Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Onder andere minister Berendsen van Buitenlandse Zaken riep Spanje eerder vandaag op de migranten terug te sturen. Het kabinet zegt dat het nu nog niet nodig is om meer Europese of Nederlandse maatregelen te nemen. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen dicht in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland tussen Den Haag en Rotterdam.

0: maatregelen te nemen. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen dicht in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland tussen Den Haag en Rotterdam. Het is in die regio dan ook verboden om te sproeien en te beregenen met oppervlaktewater. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. En Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbike-verbod dat eerder dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden daar tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. In Enschede waren dat er 9.
1: Het Misdaadbureau. Noa van Oostrom.
2: Welkom terug. Kilo's coke, wapens en stapels met zwart geld. Allemaal hartstikke illegaal. En om het uit het zicht van de politie te houden, vervoeren criminelen deze spullen in verborgen ruimtes van speciaal geprepareerde auto's. We duiken vanavond in de wereld van die rondrijdende onzichtbare kluizen. Daarover te gast de officier van justitie Arnoud Visser. Koen Scholz, hij is verborgen ruimte-expert bij de Landelijke Eenheid van de Politie. En journalist Menno Zwart, die alles weet van auto's. Maar eerst naar mijn collega Sandra, want de politie die heeft de jacht geopend. Sinds begin dit jaar is de wet rondom verborgen ruimtes aangepast.
3: Ja.
2: Wat is daar veranderd?
3: Sinds januari dit jaar is zowel het hebben van een verborgen ruimte als het inbouwen strafbaar. En ook als er op het moment van aanhouden geen illegale spullen in worden aangetroffen.
2: Ja, dus als het niet vol zit met cocaïne, wat natuurlijk überhaupt al strafbaar zit. Nou is het zo dat die verborgen ruimtes, dat is al iets wat heel lang in auto's gebouwd wordt. Menno, grote criminelen zoals Willem Holleder, die reden daar ook mee rond.
4: Ja, zeker. Die hadden bijvoorbeeld de bijrijder, de airbag, hadden ze als ruimte. Ja. En het is ook wel eens gebeurd dat er gewoon geladen wapens echt uit een compartiment tevoorschijn gaat komen. Zit er ergens een verborgen knopje. Dus het wordt niet alleen gebruikt voor vervoer. Het wordt ook om wapens ready te hebben als jij bedreigd wordt of beschoten. Dat je ze gewoon ook tevoorschijn kan halen. Kijk, coke ga je niet meteen gebruiken. Het geld geef je ook niet uit, maar wapens kun je meteen gebruiken. En iemand die dan op je auto afloopt, die ziet dan niet dat er wapens verborgen zijn. Totdat ze tevoorschijn komen. En dan is het natuurlijk een foute boel.
2: Ja, nou is Willem Holleder voor een heleboel dingen veroordeeld. Maar volgens mij niet voor het hebben van een verborgen ruimte. Eerst was het dus zo dat je die verborgen ruimte gewoon mocht hebben. Arnoud, officier van justitie.
5: Nou, toevallig had je over Holleder begint. Ik was vroeger griffier. En toen heb ik die zaak gedaan. Hij had een gepantserde auto. Ik zat bij Kort Geding en hij zei van, ja, ik heb een spoedeisbelang. Ik wil die auto terug, want die is gespanserd. En ik word bedreigd en kwam terug. Nou, ik kon uiteindelijk niet bewijzen dat hij spoedeisbelang had. Dus het werd afgewezen. En dus uiteindelijk heeft hij hem niet teruggekregen. Maar hij is er niet voor vervolgd, inderdaad.
2: Nee, dus jij hebt die zaak destijds gedaan.
5: Nou ja, gedaan als griffier, maar dan mag je het opschrijven, zeg maar.
2: Ja, je was erbij in ieder geval.
5: Erbij,
2: ja, precies. En even over die wet. Hè, want wat is nou die aanleiding van die wet geweest?
5: We zien dat verborgen ruimtes steeds meer kwamen. En dat het echt een onderdeel werd van de georganiseerde criminaliteit. En het was niet zomaar een gadget of zo. Het is echt een tool. Een beetje crimineel heeft zo'n ding.
2: En, ze vervoerden er niet de boodschapjes in, zeg maar. Niet de paprika's en de melk, zeg maar.
5: Nee, de boodschappen zijn natuurlijk al duur genoeg. Verborgen ruimtes maak je echt gewoon om dingen te verbergen die je niet wil dat ze gevonden worden, natuurlijk.
2: Ja. En hoeveel van die auto's met een verborgen ruimte zijn er nou sinds die nieuwe wet van de weg gehaald?
3: Nou, dit jaar zijn er al 108 verborgen ruimtes in voertuigen aangetroffen. Ik hoorde zojuist nog één, vandaag nog één. Nou, ter vergelijking, vorig jaar waren in het hele jaar 180. En we zijn nu natuurlijk pas net over de helft heen. Inmiddels zijn er in 12 zaken mensen opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het duurt altijd natuurlijk even voordat zo'n zaak voor de rechter komt. Maar de eerste verdachten hebben zich al moeten verantwoorden.
2: En nou heb jij een advocaat gesproken van iemand die zich al voor de rechter moest verantwoorden. Want die verdachte die reed rond met zo'n verborgen ruimte.
3: Ja, begin dit jaar reed deze man rond met bijna 2 kilo heroïne. Verstopt dus in een geheime ruimte in zijn auto. Ja, hij heeft toen ook bekend dat hij wist van zowel de drugs als de geheime ruimte. Nou, ik sprak zijn advocaat, Silke Aert, die dus één van de eerste verdachte sinds die strafbaarstelling heeft bijgestaan. Want ik was natuurlijk wel benieuwd of zij in de rechtszaal iets merkte, het verschil qua strafmaat.
6: Politieagenten zagen een opvallende transactie op straat. En naar aanleiding daarvan hebben ze mijn cliënt gecontroleerd en dus ook zijn voertuig. En zo kwamen ze tot de ontdekking van zowel de verdovende middelen als de

0: voor ruimte in het voertuig. Ja, en als we dan kijken naar de zitting zelf en wat de officier van justitie in deze zaak uiteindelijk als strafeis heeft neergelegd, is dat officier van justitie een straf heeft geëist voor de duur van 12 maanden. Als wij kijken wat Openbaar Ministerie conform hun eigen richtlijnen vaak voor dit soort hoeveelheden harddrugs eist, puur het voorhanden hebben daarvan, dan is dat eigenlijk conform hun eigen richtlijn. Het zou dus in die zin niet te concluderen zijn dat er echt maanden meer geëist is omdat er sprake is van een verborgen ruimte. Maar op basis van één zaak is dat heel lastig vast te stellen. Het lastige is wel, we hebben nog geen zaken gezien, althans ik niet, waar iemand echt veroordeeld is op basis van enkel het hebben van een verborgen ruimte, waardoor je zou kunnen stellen, deze straffen worden daarvoor opgelegd zonder dat daar verdovende middelen in worden aangetroffen.
1: Ja, Arno, jullie eisen die straffen, hè? En die strafeis, dat hangt natuurlijk van een heleboel factoren af. In dit geval ging het niet alleen om die verborgen ruimte, maar ook om drugs. En jullie houden rekening met persoonlijke omstandigheden of iemand een strafblad heeft, ja of nee. Maar welke straffen, hè, kunnen jullie eisen voor zo'n verborgen ruimte? Wat zit er in jullie juridische gereedschapskistje?
2: Als je naar de wet kijkt, dan zou je 2 tot 4 jaar kunnen opleggen. Dat is natuurlijk overdreven als dat de eerste keer is bij iemand. Maar meestal eisen we dan 2 maanden extra of zo. Maar als er 100 kilo in ligt, ja, dan ligt er niet heel veel gewicht in de schaal. Maar als er lege ruimte is, dan kijk je meer naar, ja, wat voor persoon heb je voor je en wat voor rol heeft hij gespeeld.
1: Ja, want het is dus vaak wel, hè, eigenlijk is zo'n verborgen ruimte misschien vaak een beetje de bijvangst. Omdat de hoofdmoot is misschien de drugs. Of is dat sinds die wet veranderd?
2: Koen weet dat beter, maar volgens mij in de helft van de gevallen is die wel leeg en wil je ook door kunnen pakken. Dus in die gevallen is het wel ook een oplossing. Dan kun je namelijk eerder ingrijpen en eerder zicht krijgen op de criminaliteit. En ook de criminaliteit die erachter zit.
1: Ja, Koen, jij bent expert op het gebied van verborgen ruimtes bij de politie. Je hebt al heel wat verborgen ruimtes ontdekt. Wat moet ik mij nou precies voorstellen bij zo'n ruimte? Neem mij eens mee in zo'n auto.
3: Ja, tegenwoordig kun je op eigenlijk iedere plek in een auto wel een verborgen ruimte inbouwen. En dat zien we ook in gewoon de afgelopen jaren, dat dat ontwikkeld is van een ruimte in een dashboard naar een ruimte in een bumper, in de vloer, noem maar op. Eigenlijk worden alle locaties in een auto tegenwoordig gewoon gebruikt voor het inbouwen van een verborgen ruimte.
1: En moet ik dan denken aan grote ruimtes, kleine ruimtes? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, het is maar net wat je wil vervoeren. Kijk, is het iets heel kleins, een 1 kilo blok, dan zou je maar een hele kleine ruimte nodig hebben. En wil je 400 kilo in één keer vervoeren, ja, dan zul je een grotere ruimte moeten hebben. Dan ga je al meer richting een busje met dubbele wanden, dan wel dubbele bodems of iets dergelijks, waar je veel in één keer kwijt kunt.
1: Maar dat treffen jullie dus ook allemaal aan, echt van klein voor misschien een vuurwapen tot zulk soort ruimtes waar echt stapels met coke in kan, zeg maar.
3: Ja, voor kleine ruimtes waar een kleine dealers hoeveelheid in zit voor een drugsdealer. Tot echt de grotere drugstransporten dan wel geldtransporten. Ja.
1: En hoe ontdek je zo'n ruimte? Nou, want het is niet voor niks natuurlijk een verborgen ruimte. Waar moet je op letten?
3: Ja, het is lastig. Kijk, ik ga niet helemaal in de details van waar we nou echt op letten. Maar ja, we leren de collega's nu sinds 2-3 jaar uit waar je op kunt letten, wat eventueel details zijn, hoe je er in controles achter kunt komen. Ja, uiteindelijk is het een kat en muis wel. Vaak winnen ze. En wij hoeven 1 keer geluk te hebben dat je daadwerkelijk op dat ene aanslaat. Wat die verborgen ruimte toch prijsgeeft. Maar ja, het blijft lastig. Het is echt bedoeld om uiteindelijk niet gevonden te worden.
1: Nee, precies. Dus dat zal ook vaak genoeg lukken. Sandra, wat is er tot nu toe dit jaar allemaal aangetroffen in die verborgen ruimtes?
4: Nou, iets meer dan de helft van de verborgen ruimtes was leeg. Maar in de andere helft werden in ieder geval geen legale producten aangetroffen. Een vuurwapen, meer dan 500.000 euro en bijna 1000 kilo aan drugs.
1: Ja, we hadden het er net al even over. Ze zijn verborgen. Die ruimtes moeten op een speciale manier geopend worden. De politie Limburg die vertelt bij RTL Nieuws eerder hoe ze zo'n ruimte open kregen.
5: Ik zet het knopje van de achteruitverwarming aan. Vervolgens open ik in dit geval van de bijrijderstoel de zonneklep. Dan schuif ik het spiegeltje van open. Het spiegeltje open gaat, betekent dat de stoel zo meteen zal gaan kantelen naar achter. Ik heb niet meer dan een heel simpel magneetje, wat ik in een bepaalde manier tegen het dashboard hou, hier in het middenconsole. En je ziet, de stoel begint automatisch te kantelen. En als we dan kijken onder de mat, dan blijkt dat er een speciale plaat is aangebracht die helemaal doorloopt tot voor in de auto. En dat je daar zoals in dit geval dus cocaïne in kunt verstoppen.
1: Ja, dit klinkt voor mij echt als een soort abracadabra escape room. Er moeten dus allemaal verschillende handelingen op volgorde worden uitgevoerd om dat te openen. Echt een soort code. Dat lijkt me voor de politie ook nog best wel moeilijk.
3: Ja, ja, het is niet het meest makkelijke. Hoe kom je erachter? Het is vooral zoeken. En kijken of je uiteindelijk de juiste knoppen in de juiste volgorde weet in te vullen. Ja.
1: Maar dat, het lukt dus ook vaak genoeg wel. Want jullie hebben vaak genoeg van die ruimtes ontdekt. Wat zeg maar, kan je een klein tipje van de sluier oplichten? Wat voor handeling je dan bijvoorbeeld doet? En dan komt zo'n ruimte ineens.
3: Nou ja, wat in het filmpje wordt benoemd. Kijk, dat is een combinatie met autostarten, achteruitverwarming en een schuifje. Ja, sommige ruimtes hebben enkel een auto starten en achteruitverwarming nodig. En dan gaan ze al open. En de andere heb je misschien al 5-6 handelingen nodig. Ja. Dus het is ook niet aan te geven van die moet je op die manier openen. Die moet je op die manier openen. We zien gewoon dat iedere inbouwer van ruimtes eigenlijk een soort van zijn eigen handtekening heeft. Ze maken het op de manier hoe het de vorige keer ook lukte. Dat is hun eigen werkwijze.
1: Ja. Sta jij nou nog wel eens te kijken van de creativiteit van die boeven? Bijvoorbeeld door de grootte van een verborgen ruimte?
3: Het is als ik kijk naar ruimtes van jaren terug. Naar ruimtes die nu recent gepakt zijn. Er zit wel een groot verschil in qua bepaalde beginnersruimtes tot nu. Ruimtes waarbij je met een GPS en dat soort dingen mee werkt. Ja.
1: En kan je een voorbeeld geven van een ruimte waarvan je dacht dat dit überhaupt onder of in die auto paste?
3: Meer dat je soms verkijkt zeg maar, op als je bijvoorbeeld een hele dure Audi A6 hebt. Waar dan eigenlijk maar een ruimtetje in zit waar net anderhalf blok in kan. Waarbij je eigenlijk verwacht van dit is een grote auto, hier ga je heel veel in aantreffen. En dat dan vergelijkt met een Renault Twingo. Waarbij je denkt, hey, kleine auto, en daar past dan in één keer 40 kilo in. Daar zit ik wel eens van te kijken. Dat je aan de ene kant teleurgesteld bent van ik had een grote ruimte nu verwacht. En aan de andere kant dat je denkt, het is een kleine auto, er zal weinig in zitten. En dan heb je in één keer de jackpot.
1: Ja, en heb je dan ook wel eens gehad dat je echt heel veel geld vond of dacht, holy shit, om het zo. Tenminste, ik weet niet of je dat dacht, maar op die manier.
3: Ja, je maakt, als je hem opent en er zit wat in, dan maak je wel een vreugdesprongetje.
1: En wat heb je dan wel eens gevonden?
3: Een van mijn eerste ruimtes was met 1,2 miljoen.
1: Euro?
3: 1,2 miljoen euro in Big Shoppers.
1: Zo.
3: En dan sta je wel even te klapperen met je oren. Dat je denkt van.
1: Maar dat zijn heel veel stapels met geld. Dat is best een behoorlijke ruimte geweest dan. Of waar kijk ik me daarop?
3: Uiteindelijk past het ongeveer in 3 Big Shoppers, heb ik gezien. Zo heel groot is die ruimte ook weer niet.
1: Nee.
3: Je staat wel van te kijken als dan in één keer die Big Shoppers alle 3 helemaal ramvol zitten.
1: Dat het
3: uiteindelijk 1,2 miljoen is.
1: Ja. Ja. Menno, welke auto's zijn nou aantrekkelijk om zo'n ruimte in te bouwen?
6: Ja, het zijn toch meestal de grotere, duurdere auto's. En die hebben gewoon die ruimtes ook voor. En vergeet ook niet dat die auto's er ook soms voor gemaakt zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook BMW's waar legaal dingen ingebouwd worden voor special forces, voor politie. Daar zitten gewoon ruimtes in om een geweer in op te bergen. Dus die ruimte is er dan in die steun op die achterbank. Die is groot genoeg om daar iets legaals in te bouwen. Dus dan kan een illegale garage meneer kan dat wel fixen.
1: Nou zijn dit dure auto's, maar het zal ook wel eens gebeuren dat het gewoon kleinere occasion auto's zijn.
6: Ja.
1: Ik zit nou ook ineens te denken, wat nou als je per ongeluk zo'n boevenauto koopt, Arnoud? Stel, ik koop een tweedehands auto en daar zit zo'n verborgen ruimte in zonder dat ik het weet.
2: En dan en word je gepakt?
1: Ja, want anders weten jullie het natuurlijk niet.
2: Ja, hangt wel van heel veel toevalligheden aan elkaar natuurlijk. Hè. Een boef zal niet zo gauw risico nemen om zo'n auto door te verkopen. Mm-hmm. Dus we zien dat die auto's heel vaak in het criminele circuit blijven. Want als jij ontdekt dat het verborgen ruimte heeft, ga jij misschien wel mee naar de politie. Dus ja, heel vaak zal zo'n verhaal wel zijn van ik wist het niet. En dan denken wij van hoe aannemelijk is dat? Maar gelukkig word je in Nederland ook niet veroordeeld op aannemelijkheid, dus dan doen we een goed onderzoek.
1: Okay.
2: Dus je wordt niet zomaar veroordeeld.
1: Dus ik kom niet zomaar in de gevangenis terecht van als ik per ongeluk een verborgen ruimteauto heb gekocht. Maar is het wel eens gebeurd dat er onschuldige mensen rondreden in een verborgen auto, Koen? Verborgen auto met een verborgen ruimte.
3: Ja, we hebben in het verleden echt wel mensen aangetroffen die een ruimte, uiteindelijk een auto hebben opgekocht. En dat daar daadwerkelijke ruimte in heeft gezeten. Ja, en dat zal in de toekomst zeker ook nog zijn.
1: Maar ik kan me ook nog voorstellen dat dat misschien wel gevaarlijk is. Want er wordt toch aan zo'n auto gesleuteld. Is het wel eens dat mensen echt daardoor dat er iets mis is gegaan?
3: Ja, helaas wel. Vorig jaar is er een auto ergens op de A7 gecrashed. En na onderzoek blijkt onder de bijrijdersstoel een verborgen ruimte zat. Ja, die is gewoon losgeschoten omdat hij maar met een heel klein slot vastzit. Dus uiteindelijk door de impact die auto heeft gemaakt. Ja, degene die op die bijrijdersstoel heeft gezeten, die heeft daar niet heel veel kans mee gehad, zeg maar. Want die stoel die schiet gewoon in zich heel los.
1: En die mensen die hadden geen idee dat er een verborgen ruimte onder die auto zat?
3: Nee.
1: Dat is vreselijk. En hebben jullie nog kunnen herleiden? Hebben jullie de herkomst van die auto nog kunnen herleiden?
3: Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ik weet niet wat voor onderzoek daar verder naar is gedaan. Nee.
1: Nou, hebben we het vooral gehad over boeven die rondrijden met zo'n ruimte. Maar het inbouwen zelf is dus ook verboden sinds die nieuwe wet. Ja. Hoe zit dat precies? Is dat dezelfde straf? Valt het onder dezelfde noemer?
2: Iets meer straf. En vroeger konden we dat mensen ook wel voor vervolgen. Maar dan moesten we meer voor bewijzen. Dan moesten we echt zeggen van, oh, dat zijn voorbereidingshandelingen. Dan moesten we echt bewijzen dat zo iemand wist van, oh, dat is echt voor vervoer van dat spul. En dat hij dat ook echt wist. En we hebben in het verleden ook wel mensen voor veroordeeld hebben gekregen. Ik weet er eentje van die 3 jaar waarvan 1 voorwaarde kreeg. Eind 2024 in Limburg. Die had ook heel veel van die dingen ingebouwd. En die noemden ze ook de Pablo Picasso van de verborgen ruimtes. Dat was een bijnaam.
1: Een kunstenaar.
2: Ja, was echt een kunstenaar. Dat vond ik kennelijk zelf. Maar ja. Ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag.
1: Nou ja, maar ze kunnen dus nu in die nieuwe wet, is dat inbouwen zelf is dus ook echt, kunnen jullie makkelijker veroordelen? Of makkelijker vervolgen?
2: Ja, dus eerst moest je bewijzen dat ze er meer van wisten. En nu, ja, als je zo'n ruimte hebt en het eigenlijk niet anders kan zijn dan dat je het wist, ja, dan kunnen we dat al aanpakken. Ja.
1: Is dat nou een lucratieve business om die ruimtes in te bouwen als inbouwer?
6: Kijk, het zijn natuurlijk dure spullen die je vervoert. Het zijn wapens, het zijn drugs, dus dan is er geld. Als jij veel geld gaat vervoeren of drugs, dan heb je wel tussen de 5.000, tussen de 25.000 euro heb je over voor die Picasso of een andere meneer of mevrouw die zo handig is om dat het kunstje te doen. En dat je natuurlijk niet gepakt wordt. Want kijk, we kunnen allemaal natuurlijk wel die armrest eventjes wat drugs in doen. Maar het gaat natuurlijk om de plekken die niet meteen gevonden worden. En dat is natuurlijk wel een kunst. Dus dan laat je daar ook voor betalen. Dus ik denk dat het voor sommige mensen wel een lucratieve business is.
1: Ja, Sandra, jij bent wel eens in de koffer gegaan. Dat was voor deze wet. En jij hebt toen, tenminste, om zo'n ruimte in te laten bouwen.
4: Ja, ik heb het niet echt laten doen natuurlijk. Maar ik wilde destijds vooral aantonen hoe eenvoudig het is om met zo'n inbouwer af te spreken. Hè? En dat die inbouwer natuurlijk ook gewoon bewust is dat jij het doet voor criminele doeleinden. Ik heb hier toen ook over gesproken met de politie. Ja, en die zei dus inderdaad dat ze het strafbaar stellen ervan echt daarvoor wilden gaan. En dat echt noodzakelijk was. Omdat het gewoon simpelweg lastig was om op dat moment die inbouwers aan te pakken. Nou, naar aanleiding daarvan zijn er ook kamervragen gesteld. En is alles toen ook echt in een stroomversnelling gekomen.
1: Ja, maar jij bent eerst nog even naar het zuiden van het land afgereisd naar zo'n inbouwer.
4: Ja, die afspraak vond plaats op een parkeerplaats bij de McDonald's in Roosendaal. Ja, omdat ik mijn eigen auto daar niet naartoe wilde slepen, heb ik de auto van werk meegenomen, een Citroën. Ja, de inbouwer keek er wel even van op, want blijkbaar was die auto nou niet bepaald geschikt voor hun ingewikkelde systemen.
7: Hoi.
8: Hi.
7: Hallo.
8: Ik denk dat we jou moeten hebben.
7: Ja.
8: Dit is hem.
7: Ja.
8: Hij is wel een beetje vies aan de binnenkant, sorry. Waar kan je hem allemaal in laten bouwen?
7: Voor grote ruimte moet je een andere auto halen. Maar voor de kleine ruimte, dan kan wel hierop via de dashboard. Dan komt die radio eruit. En die radio springt naar buiten automatisch met een speciale elektrische ding.
8: Ja.
7: Dan kun je gewoon erin doen om die radio weer even terugklikken.
8: Oké.
7: Ik denk 3000 euro.
8: De politie ziet het niet als ze het open doen.
7: Nee, natuurlijk niet.
8: Nee?
7: Nee. Dat kun je niet openmaken. Ze moet maar net weten. Als je het geheim alleen maar voor jou verhaalt. Die man is een hele professionele iemand. Die doet het vaker. Die man doet het vaak. Geen probleem.
8: Hey, een klein vraagje nog. Als we de grens overgaan, wordt daar dan beter gecontroleerd?
9: Nee, nee.
8: Stel je voor, je wordt staande gehouden?
9: Nee, nee.
8: Zijn ze daar gespecialiseerd in? Nee?
9: Ben je ooit onder controle gegaan hier in Nederland? Ik niet.
8: Oké.
9: Ik stond daar.
1: Nou Koen, deze man heeft wel erg veel vertrouwen in zichzelf, hè?
3: Ik hoor het.
1: Ja. Sandra, het is wel moeilijker geworden nu, hè, om een inbouwer te vinden sinds die wet.
4: Ja, vroeger voor de strafbaarstelling zocht ik daar ook heel gericht naar. Ja, berichten waarin zo'n aanbieder, zo'n inbouwer zijn diensten aanbood, waren toen vrij makkelijk te vinden. Ik stuitte toen op iemand in Den Haag, in Roosendaal dus. Ja, en dan stond er echt bij, ben je bij aan het goede adres voor het inbouwen van zo'n geheim vak. Maar ja, zo open en bloot zie ik ze nu niet meer adverteren.
1: Nou zijn er al een paar inbouwers in de kragen gevat. En Koen, jij bent ook druk geweest met een zaak in Zevenbergen. Dat is nog niet zo lang geleden. Een terrein met loodsen. Dat is daar opgerold en daar waren ze echt gespecialiseerd. Specifiek in dat inbouwen van die ruimtes. Kan je daar eens over vertellen? Hoe kwamen jullie daarachter?
3: De details van het onderzoek weet ik niet helemaal. Ik weet dat er aan de voorkant alles auto's zijn gepakt vanuit die te linken waren aan die mensen. Er is een onderzoek opgestart. En uiteindelijk, eind van het onderzoek, is er een klapdag geweest. Waarbij er heel veel auto's in aanbouw dan al klaar waren met verborgen ruimte daadwerkelijk al hadden. Plus dat er heel veel drugs aangetroffen is op die locatie.
1: Ja. Dus eigenlijk kwam het er allemaal samen. Zowel dat inbouwen als dus een hele hoop, ik geloof 1000 kilo cocaïne en bijna 2000 kilo hash werd er ook nog aangetroffen.
3: Ja, klopt. Totaal 3000 kilo aan drugs.
1: Ja. En nou heb jij een deel van die auto's onderzocht. Hoe ging dat precies?
3: Het was voor mij een beetje te laat in die dienst zelf op die dag. Dus ze hebben de auto's afgesleept naar een berger, zeg maar. En de dag daarna ben ik daarheen geweest. En dat was een soort escape room. Ik heb heel veel auto's.
1: Ja.
3: En het is echt zoeken naar de juiste hendeltjes. Alleen ja, normaal bij een escape room krijg je op een dure tip. En dat kreeg je hier niet.
1: Nee, ze kwamen niet vertellen hoe het moest.
3: Nee.
1: Maar ben je eruit gekomen?
3: Het is gelukt. Ja. Ja? Ja, ze zijn allemaal geopend en allemaal onderkend hoe ze geopend moesten worden.
1: Ja, ja, en trof je daar dan ook nog dingen aan of waren dit lege ruimtes?
3: Nee, deze auto's waren allemaal leeg. Ja.
1: Ja, deze waren leeg. Nou is het zo dat er in juni de verdachten voor het eerst voor de rechter moesten komen. Hoe gaat dat nu verder, die zaak?
4: Nou, het gaat dus om vier verdachten die zijn aangehouden. Die zitten alle vier ook nog vast. Dat is verlengd. Ja, en een volgende pro forma zitting is in september in Breda.
1: Nou kan ik me voorstellen, dit is een behoorlijke organisatie, maar krijgen jullie überhaupt beter zicht op de organisaties die daar achter zitten? Want als je één inbouwer of één iemand die rondrijdt in zo'n ruimte van de weg haalt, dan is dat misschien een kleine vis. Of heb je dan ook, kan je een beeld krijgen van de criminele organisatie die daar achter schuil gaat, Arnoud?
2: Dat is wel de gedachte achter de wet. Mm-hmm. Soms begint een onderzoek gewoon bij iemand die misschien een relatief kleine rol lijkt te hebben. Maar juist via zo'n persoon kun je verder komen. Dan, er zijn mensen die het organiseren. Er zijn mensen die het financieren. Er zijn mensen die dingen inbouwen. En het is gewoon een draadje waar je aan begint te trekken. Dus deze wetgeving is niet een oplossing voor alles. Maar geeft ons wel extra mogelijkheden.
1: En heeft het jullie al geleid naar grotere organisaties? Of zijn het toch nog vooral een beetje, mag ik het de kleine vissen noemen, die je eruit vist?
2: Nou, er zijn wel mensen aangehouden. Alleen het is nog te kort dag om te. Ze zijn nog niet voor de rechter geweest, zeg maar.
1: Nee, nou is het zo dat die inbouwers en rondrijders, die blijven sinds de nieuwe wet niet meer onbestraft. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de auto zelf als zo'n verborgen ruimte ontdekt wordt?
2: Die worden vernietigd.
1: Menno?
6: Ja, dat klopt. En dat vind ik soms als autoliefhebber vind ik dat heel erg zonde. Want vroeger was het zo, als een boef gepakt werd in een dure auto, werd die auto vaak verkocht door de Romeinen. Maar nu zegt de rechter, er zitten ruimtes in, die mag je niet gebruiken voor dat soort activiteiten. Dus dan moet een hele dure Bentley of een AMG of een Mercedes, zijn een aantal gevallen bekend, die gaan gewoon naar de sloop, die gaan gewoon naar de shredder. Er komen gewoon een pakketje groot uit van een meter hoog. En dat vind ik als autoliefhebber natuurlijk erg zonde. Maar ik snap het wel, want anders kan die auto steeds gebruikt worden. En vroeger was het wel eens zo, dan werd zo'n auto weer in normale staat gebracht. Dan werden de ruimtes eruit gehaald. Maar als het een paar keer gebeurt, dan denkt de politie, nou is het klaar, of de rechter dan. En nu wordt die auto gewoon helaas vernietigd.
1: Nou is dat volgens mij in Italië anders, hè? Daar worden die auto's wel bewaard, Arnoud.
2: Sterker nog, daar gaan ze soms zelf in rijden bij de politie. Dan gebruiken ze dat observatiewagen bijvoorbeeld.
1: Ja. Oh, Koen, zie je dat zitten? Best wel leuk, toch?
6: Lamborghini.
3: Ja. Wij hebben ze nog niet in dat soort auto's aangetroffen. Maar nee, ik zie mezelf niet rijden in een Twingootje die we gepakt hebben met een verborgen ruimte.
1: Nee, maar we hebben het al. Er is ook een Bentley laatst.
3: Ja, ik ben niet echt zo'n autoliefhebber.
1: Maar is dat niet...
3: Bij mij hebben we dat net te verkeerd.
10: Jammer.
1: Maar is dat niet iets wat we in Nederland toch ook moeten overwegen? Want nu gaan al dit... Ja, het zijn misschien soms ook wel goede geavanceerde auto's die best nog bruikbaar zijn voor de politie.
2: Ja, dat lijkt misschien zo. Vooral als het om dure auto's gaat. Maar soms kost het principiële keuze gewoon geld. En we vinden het gewoon niet dat alles van wat waarde heeft met je opnieuw weer op de weg willen brengen. We willen gewoon echt een signaal brengen van als een auto is aangepast om criminaliteit mogelijk te maken, dan ben je hem gewoon kwijt. En dan dat willen we gewoon niet terug in het verkeer. Dat is gewoon een principiële keuze.
1: Dus helaas gaan ze naar de sloop. Koen, hoeveel auto's rijden er nou naar verwachting nog rond met zo? Ja, ze zijn geheim, dus ik kan me voorstellen dat je het ook niet precies weet. Maar ja, wat is de verwachting?
3: Ja, het is net als met wat je altijd hoort met de cocaïne. De cocaïne die gevangen wordt, dat is het topje van de ijsberg.
1: Ja.
3: En ik weet zeker dat met deze, nou, als ik kijk naar vorig jaar, 180. In een jaar, ja, dus er is echt een veelvoud van dat is gewoon op de weg.
1: Maar hebben we het dan over honderden of duizenden? Wat denk je? Wat is de verwachting bij de politie?
3: Er zijn onderzoeken naar inbouwers waarbij ze ongeveer dagelijks wel een ruimte inbouwden. Als je dat keer 365 dagen doet. Laten we het weekend eraf halen. Laten we zeggen 300 per inbouwer.
1: Een dagje vrij, ja.
3: Ja, we hebben ongeveer zicht gekregen op, laten we zeggen, afgelopen jaren ongeveer 100 mensen die of mensen dan aan locaties waar ingebouwd wordt. Doe dat keer die 300. En dan heb je denk ik nog steeds maar het topje wat in Nederland wordt gemaakt.
1: Er is nog een hoop werk aan de winkel voor
3: ik
1: jullie.
3: Ik denk het wel.
1: Goed. Dank voor jullie komst naar de studio, Arnoud, Menno en Koen. En volgende week dan zijn wij er weer. Dan hebben we het over de meest gezochte crimineel van ons land, Bolle Jos. Komt hij ooit naar Nederland? Hopelijk tot dan. Hier gaat nu Stand van Nederland verder met Martijn de Greven over de Europese regeldruk op de economie. En wij zijn er volgende week gewoon weer. Dank jullie wel.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten, maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: NPO Radio 1, 8 uur.
0: Martijn de Greven.
8: Europa lijkt wakker geschud nu we economisch zowel links als rechts worden ingehaald door andere wereldmachten. Met een nieuw pakket aan maatregelen moet de positie van Europese bedrijven worden verbeterd. Kan dat nog of zijn we te laat? U hoort het zo. Maar nu eerst het NOS Journaal met Martijn van Beek.
9: Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
10: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
9: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen om het leven gekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers er last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
11: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
9: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. Het bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA leek niet op de hoogte van de omstreden plannen om WK-aandelen te gaan verkopen. Volgens operationeel directeur Kevin Lamour gaat het om een eenmansactie van voorzitter Infantino. Volgens hem was er binnen de FIFA niemand ingelicht en werd het bestuur misleid. Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. De aandelenverkoop zou moeten lopen via een bedrijf van familie van president Trump. Het gebruik van mountainbikepaden rond Nijmegen is mogelijk in strijd met de wet. Dat oordeelt de rechtbank. De stichting Das en Boom had een zaak aangespannen omdat de paden onherstelbare schade zouden veroorzaken aan beschermde natuur in het Rijk van Nijmegen. Het oordeel van de rechtbank betekent niet dat de paden moeten verdwijnen, maar wel dat de provincie Gelderland beter moet onderbouwen waarom er geen schade aan de natuur ontstaat. Wat dat betekent voor de toekomst van de mountainbike-routes is nog niet duidelijk. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en morgen is het dan zonnig en droog en wordt het 22 tot 26 graden.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: NPO Radio 1. WNL.
14: Stand van Nederland.
8: Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de Stand van Nederland. Het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. En met vandaag de woorden Europese regeldruk, die werken bij vele ondernemers als een rode lap op een stier. Maar door het protectionistische beleid van Donald Trump lijkt Europa wakker geschud. En ook worden eerdere stringente maatregelen voor het Europese bedrijfsleven en dus ook voor Nederland versoepeld. Dit alles natuurlijk met het oog op deze geopolitieke situatie. Maar komt die verlichting op tijd en wat hebben ondernemers in Nederland er eigenlijk in de praktijk echt aan? Dat en vele andere zaken gaan we bespreken met ons zeer gewaardeerde 3 gasten hier in de studio en nog een paar aan de telefoon. Maar hier in de studio verwelkomen wij hartelijk Marijke Fuik, sinds 3 weken de nieuwe voorzitter van MKB Nederland. Fijn dat u bij ons vanavond bent. Daarnaast hebben we Lucien Burm, hij is directeur van Dutch Startup Foundation. Ja, je mag wel eigenlijk zeggen de startup paus van Nederland, maar dan zonder koninklijke bloeden, zou ik maar zeggen. En natuurlijk all the way from Brussel, namelijk de Brussel-correspondent van de Telegraaf, Alexander Bakker. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lentz hier naast mij, ook welkom.
15: Dankjewel.
8: Zeggen wij ook tegen de luisteraar die natuurlijk ook kan meepraten. Dat doe jij via die NPO luisterapp, via het chat-icoontje rechts onderin. Dan kun je jouw vraag stellen en wordt die wellicht hier zelfs nog live in de uitzending behandeld.
7: Stand van Nederland.
8: Lucien Burm, zal niet iedereen wat zeggen, de Dutch Startup Foundation, maar dat is
15: Association
8: trouwens. Association. Dat is wel een club met een, wel zoveel duizend leden dat je mag zeggen dat u wel redelijk gezichtsbepalend bent voor start-up in Nederland.
15: Nou ja, wij vertegenwoordigen gewoon alle start-ups van vroeg tot laat en in de breedte. Opgericht eigenlijk door start-ups die in den beginne heel klein waren, maar nu wel heel bekend. Dus denk even aan Molly of Picnic of dat soort clubs. Bunk. Ja. Allemaal leden van het eerste uur.
8: Ik was echt, we zaten een stukje in te lezen van de uitzending als van vandaag. En het was toch één getal, en dat is een getal waar u waarschijnlijk dagelijks mee de wereld aan het wakker schudden bent, in het bijzonder Europa. Namelijk dat 47% van de start-ups die in Europa dus starten, die na 2 jaar, of binnen 2 jaar moet ik eigenlijk zeggen, vooral verplaatsen naar Amerika. Dus met andere woorden, wij financieren hier eigenlijk via universiteiten en subsidies en weet ik het allemaal wat, eigenlijk de scale-ups van Amerika.
15: Dat zou kunnen. Dit is namelijk, we noemen het wel indicatief, want we peilen dit elk kwartaal. We doen investeringsrapporten per kwartaal, hoeveel er naar start-ups gaat. En dan peilen we ook even hoe we ervoor staan, hoe we erin staan letterlijk. En dan geeft dus dat soort percentages, stijgend overigens, geeft aan dat ze de komende 2 jaar verwachten abroad te gaan. Ja, dat betekent dus wel zo goed als de VS.
8: Oké, we gaan het hebben over Europa First, wat dat betekent en zeker ook voor de start-ups.
15: Ja.
8: Marijke Fuik, we hebben het over regeldruk. Ik moet aan uw voorganger denken, die een onvermoeibare strijd had tegen die regeldruk even.
16: Ja.
8: En het interessante, als je net nieuw op zo'n functie bent, dan zijn ook al de weken waarin je even je eerste, je eerste geurvlaggetje, je eerste piketpaaltje in de grond timmert. Wat wordt de kernboodschap?
16: Oei, je hebt het natuurlijk net over regeldruk. En regeldruk blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Het heeft ermee te maken dat op het moment dat je aan een ondernemer op dit moment vraagt, wat belemmert jou het meeste waardoor je niet kan groeien? Dan is regeldruk of administratieve lasten is eigenlijk wel altijd antwoord nummer 1. Dus dan is het ook logisch dat mijn boodschap daarin niet heel anders is dan mijn voorganger. Zeker. Dat zou heel vreemd zijn. Dus dit is echt wel iets waar we ons voor blijven inzetten, zeker.
8: Ja. Heel goed. Alexander Bakker, gaan we natuurlijk ook praten over die versoepeling van die regels en wat dat dan betekent voor Nederlandse bedrijven. Maar we hoorden het net ook even in het nieuwsleven. Als correspondent voor de Telegraaf in Brussel heb je een breed pakket. Eigenlijk alles wat er in Europa gebeurt. Ja, en Europa houdt toch een beetje de adem in met wat er nu gebeurt. 60.000 mensen die vanuit Afrika met bootjes en vooral ook nog van deel zwemmend in Spanje zijn aangekomen. En heel Europa houdt nu de adem in en we horen teksten, het is verontrustend, we gaan ervan uit dat Spanje alles doet wat ze behoort te doen. Wat gebeurt op dit moment in Brussel? Wat hoor jij?
17: Nou, er is volop overleg ook, zoals dat eigenlijk altijd gaat. Maar er is overleg met name ook met Spanje en Marokko. Dus op beide landen wordt nu druk uitgeoefend door lidstaten, maar ook door de Europese Commissie, om te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Wat betekent dat? Nou, dat die buitengrenzen weer goed worden beschermd. En dat dus die tienduizenden, met name jonge Marokkanen, weer terugkeren. En het liefst vrijwillig. Dus dat ze letterlijk weer terug de grens overlopen en niet in allerlei procedures. Want anders kan het weer heel lang gaan duren.
8: Want dat is wel even belangrijk om erbij te zeggen. Het is niet zo dat ze vanuit een soort Schengen-akkoord nu gewoon rechtstreeks door kunnen lopen. Ze komen nog bij een checkpoint. En dan is ook het punt dat ze natuurlijk uit een veilig land komen. Dus de kans dat ze door mogen is nihil dan, toch?
17: Nou ja, deze exclave die zit dus niet in Europa, maar in Afrika. En dat maakt het dus al heel erg lastig om vanuit daar zomaar eventjes naar het Europese vasteland te gaan. Het is een beetje ingewikkeld, want die exclave die is wel grondgebied van de Europese Unie. En het hoort ook bij de Schengenzone. Ja. Maar in de Schengenregels is een speciaal artikel opgenomen voor de twee Spaanse exclaves. Dat zij weer een uitzondering hebben op de plicht dat de paspoortcontroles en veiligheidschecks moeten worden geschrapt. Dus als je naar het vasteland wil, heb je dat daar alsnog. En dat betekent dus ook dat die migranten dus niet allemaal zomaar gemakkelijk kunnen doorreizen nu.
8: Nou is natuurlijk ook de vraag, want er wordt ook hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Waarom nu en zoveel en tegelijk? Het is interessant natuurlijk, want als je in Spanje kijkt, daar is natuurlijk meneer Sanchez, de premier, die heeft daar een groot pardon uitgeroepen. En dat heeft hij ook vanuit economisch opzicht gedaan, want die mensen waren nodig voor vacatures, voor de economie. Is dit toch de magnetische functie, denk je, geweest?
17: Nou, dat is dus wel wat bijvoorbeeld de Italiaanse premier Giorgia Meloni zegt, maar ook bijvoorbeeld de Oostenrijkse bondskanselier, die zegt van ja, dit is wat je krijgt bij een pardon. En ook in Nederland hebben we natuurlijk wel eens een generaal pardon gehad. En ook daar was dan de discussie van ja, moet je dat wel doen? Want je kunt ook zeggen dat je daarmee dus beloont dat je illegaal in een land verblijft, je paspoort door de shredder stopt, of dat je dat je bent afgewezen in een asielprocedure blijft, omdat je misschien denkt over 10 jaar kan ik alsnog een paspoort krijgen.
8: Helder. Goed dat we hierover gesproken hebben. We gaan zo direct hebben over de versoepeling van die regels in Europa en vooral ook wat dat voor het Nederlandse bedrijfsleven betekent. Maar Erik, eerst naar jou.
15: Ja.
18: Het meest opvallende economische nieuws van deze week. En dan beginnen we even met morgen. Want het is morgen Zwarte Zaterdag. Dus heel erg veel vakantiegangers op de weg. Bijvoorbeeld naar Frankrijk of naar Spanje. Maar daar zijn nu natuurlijk die enorme bosbranden. En tienduizenden mensen zijn daar geëvacueerd. Dus nou, wat als jij nu denkt, ik annuleer die vakantie toch maar. Of, ja, God verhoede, je wordt zelf geëvacueerd vanaf je camping. Om die vragen te bespreken heb ik aan de lijn Frank Radstaken, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Goedenavond, meneer Radstaken.
19: Goedenavond.
18: Goedenavond. In welke gebieden speelt het nu? Waar zijn die bosbranden nu aan het woeden?
19: Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk al een paar weken dat we dit in het nieuws hebben. En het is op verschillende plekken inderdaad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben we meegekregen, de regio Bordeaux. In Spanje vooral de regio onder Madrid, Madrid-Avila, waar het speelde. En ja, gisteren kregen we opeens ook mee dat het zuiden van Creta werd geraakt. En ook een ander Grieks eiland als Lesbos en ook in Turkije kwam het voor. Dus het is natuurlijk elke zomer is het raak. Maar het is dit jaar wel wat eerder dan we gewend zijn.
18: Ja, en groter dan we gewend zijn ook. Hè? Spanje is de noodtoestand uitgeroepen.
19: Zeker.
18: Dus stel nou dat mensen bang zijn. Mensen wilden naar deze populaire gebieden toe. Willen dat nu annuleren. Kan dat dan? Krijg je je geld terug? Wat zijn dan je rechten?
19: Ja, even voor de helderheid. Het gebied in Spanje dat geraakt wordt is niet een heel erg populair toeristisch gebied in de zomer, hoor. Dus dat gebied onder Madrid, dat is niet waar de meeste Nederlandse vakantiegangers naartoe gaan. Dat is natuurlijk echt anders in Frankrijk, waar de Bordeaux-regio wel een van de populaire gebieden is in de zomervakantie. Mocht je nou op vakantie zou zijn gegaan naar een gebied dat daadwerkelijk is getroffen door de bosbranden, hè, dan kun je natuurlijk daar niet naartoe. En dan moet je vakantie geannuleerd worden. Ja, en welke rechten je dan hebt, dat heeft eigenlijk toch wel een beetje te maken met wat voor een type vakantie je hebt geboekt. Als je zelf je vakantie hebt geregeld, dus je hebt zelf een plek op de camping gereserveerd, ja, dan moet je het ook zelf zien op te lossen. En in heel veel gevallen zal je dan gewoon je geld kwijt zijn. Als je een plek hebt geboekt via een bemiddelaar, dus bijvoorbeeld een staakcaravan op een camping, nou dan zal die bemiddelaar je helpen met het vinden van een alternatief. Dus dan krijg je in ieder geval een alternatief. En zoals altijd, degene die een pakketreis hebben geboekt, dat zijn degene die bijvoorbeeld een vlucht en een hotel hebben gecombineerd, of een busreis gecombineerd met een caravan op de camping. Ja, die mensen die een pakketreis hebben geboekt, die zijn altijd het beste beschermd. Die krijgen hulp en bijstand als het nodig is. Een alternatief aangeboden als ze niet hun eigen vakantie kunnen uitvoeren. En als het helemaal niet door kan gaan, krijgen ze gewoon hun geld terug. Dus die leiden dan in ieder geval geen schade.
18: Juist. En maakt het dan nog uit of er een negatief reisadvies geldt, of het rood kleurt op het kaartje?
19: Ja, maar dat is dus niet aan de hand in die gebieden waar we het nu over hebben. Dus Frankrijk heeft een geel reisadvies, Spanje heeft een geel reisadvies, Griekenland heeft gewoon een groen reisadvies. Dus dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet adviseert tegen reizen naar die gebieden. Je moet natuurlijk wel goed oppassen, hè? Dus je moet zorgen dat je niet naar de gebieden gaat waar die bosbranden zijn. Maar mocht er nou in een situatie inderdaad een negatief reisadvies zijn, ja, dan voeren aan via reisbedrijven in ieder geval geen vakanties uit. Dan krijg je nogmaals dat alternatief aangeboden of je geld terug.
18: Helder, alright. Dankjewel. Frank Radstaken, directeur van de ANVR. Goedenavond. Dan een vergunning om een nieuwbouwhuis neer te zetten. Dat kan in de ene gemeente tienduizenden euro's meer kosten dan in de andere. Een vergunning kost in Amsterdam bijvoorbeeld 1.000 euro, in Wormerland 27.000 en in Ede 45.000. Dat blijkt uit een steekproef van vereniging Eigen Huis. De vereniging vindt dat er 1 transparante rekenmethode moet komen voor de kosten van een bouwvergunning, zodat duidelijk wordt waarom de ene gemeente zoveel meer vraagt dan de andere. Om daarover door te praten heb ik aan de lijn Theo van Vught, economieredacteur bij EW Magazine. Hij dook al eerder in de kosten van bouwvergunningen. Goedenavond, meneer van Vught.
20: Goedenavond, dag.
18: Goedenavond. Om te beginnen, hoe kunnen die verschillen zo groot zijn?
20: Ja, dat weet dus eigenlijk niemand. Hè? Vereniging Eigen Huis doet elk jaar onderzoek. En het is een beetje een black box, een zwarte doos. 8 maanden geleden schreef ik er voor EW een stuk over. En dat kan ik nu eigenlijk integraal weer plaatsen. Want er is niet zo gek veel veranderd. Als je het aan de gemeente vraagt, dan geven ze daar gewoon eigenlijk geen antwoord op. En dat maakt het een beetje frustrerend.
18: Is het dan wel duidelijk wat gemeenten doen met al dat geld?
20: Nee, dat is ook heel moeilijk te achterhalen. Dat is echt heel, heel vreemd. Je kunt alleen maar speculeren. Kijk, ze mogen in principe aan zo'n bouwvergunning eigenlijk niets verdienen. Ze mogen alleen de gemaakte kosten declareren en meenemen in de vergunningskosten. Maar waarom is die ene gemeente dan zoveel duurder dan de ander? Nou, dat zeggen ze dus niet. Zijn die gemeenten in Ede, 45.000 zei je net, zoveel langzamer of preciezer dan in Amsterdam, waar de vergunning veel goedkoper is, 1000 euro? Of is het zo dat in Amsterdam genoeg andere inkomstenbronnen heeft en is Ede wat trager? Het zou kunnen dat de gemeente ambtenaren in de dure gemeente langzamer of preciezer zijn. Maar dan zouden de bestuurders moeten ingrijpen, want zo langzaam kunnen ze natuurlijk niet zijn.
18: Nee. En gemeenten willen toch ook meer huizen bouwen? Dan zijn deze kosten dan niet een probleem daarvoor?
20: Ja, zeker. Ja, ik denk dat de gemeenten hebben alle belang bij dat er gebouwd wordt. En ze willen hun bewoners en met name dan de jongeren die willen blijven in die gemeente. Dat is toch vaak het geval. Een woning moeten ze dan kunnen bieden. Maar tegelijkertijd maken ze het die bewoners moeilijk door zoveel te vragen voor een vergunning. Dat is echt heel, heel frustrerend.
18: Maar wat moet er volgens jou gebeuren dan? Is zo'n landelijke rekenmethode, die vereniging Eigen Huis, dat een goed idee?
20: Dat zou kunnen. In deze tijden is het toch wel belangrijk dat er enige transparantie is. Kijk, ze mogen er niks aan verdienen, maar ik heb toch sterk de indruk dat ze toch zo die prijzen zo hoog maken om het zwembad of de bibliotheek of die speeltuin open te houden. En dat kan ook wel, omdat het ergens, je kunt compenseren, je krijgt inkomsten en je kunt dat ook ergens anders voor gebruiken. Maar gemeenten zijn daar niet heel erg transparant over, terwijl dat voor iedereen helder is als je weet wat er met het geld gebeurt.
18: Ja, dan hopen we dat de blackbox open gaat binnenkort.
20: Ja, ik mag het hopen. Ja. Want anders krijgen we elk jaar van Vereniging Eigen Huis weer zo'n rapport waarin het eigenlijk iedereen zich even enorm opwindt. En dan is het weer voorbij en gaat alles gewoon weer verder zoals het was.
18: Ja, nou, laten we dat niet hopen. In ieder geval, dank u wel. Theo van Vught, economie-redacteur bij EW Magazine.
21: De EU die wil dat grote bedrijven zelf gaan kweken en dan ook als het even kan in Europa blijven. Europa First is inmiddels een gebezigde slogan daar in Brussel en omstreken. En dat is precies ook de ambitie van het bedrijf dat iedereen kent, namelijk de betaalmethode iDEAL. Dat icoontje, als u het niet helemaal kent, als u geld overmaakt via uw telefoon of uw kaart, u kent het wel. Maar sinds kort heeft dat een nieuwe naam, Wero. En dat zal nog niet heel veel mensen wat zeggen, maar dat zal binnen afzienbare tijd wel eens anders kunnen zijn. Het noemt zichzelf de Europese betaaloplossing. Wat die verandering betekent, ga ik bespreken met de CEO van datzelfde Wero, Daniel van Delft. Meneer van Delft, goedenavond.
1: Goedenavond, dank u. En de uitzending mag zijn.
21: Bij deze, van wie is IDEAL eigenlijk?
1: Laat ik meteen even scherp stellen. Ik ben de CEO van IDEAL Wero, waar je nu al mee betaalt.
21: Yes.
1: We hebben IDEAL al gerebrand naar IDEAL Wero om de mensen te laten wennen hier in Nederland. En de CEO van Wero, dat is Martina Weimert. Om het maar eventjes scherp te stellen.
21: Heel goed. Wie is de eigenaar van IDEAL?
1: De eigenaar van IDEAL zijn eigenlijk is nu het Europees Betaalinitiatief. En het waren de Nederlandse banken. En de Nederlandse banken hebben ingezien dat ze met IDEAL groter moesten groeien om relevant te blijven. En dat kon eigenlijk alleen maar om zelf naar Europa te gaan. Dat hadden we ook in onze plannen staan. Of ons aan te sluiten bij een initiatief. En dat laatste is gebeurd met het Europees Betaalinitiatief, waar de Nederlandse banken IDEAL aan hebben verkocht. Want zo moet je het zien.
21: Ja. En de filosofie erachter is natuurlijk ook dat we ook in dit opzicht natuurlijk onafhankelijk willen zijn van bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven. Dat ze letterlijk niet met één druk op de knop aan de andere kant van de oceaan ons hele betalingssysteem platleggen.
1: Ja, maar dat was toen nog niet, hè, toen we dit initiatief zijn gestart, was dat niet de voornaamste reden. De voornaamste reden was waarde creëren voor zowel onze consument, de Nederlander, en de retailer. Want in onze business is het nou eenmaal zo, je moet schaal hebben, wil je waarde kunnen leveren. Hoe meer schaal, des te meer je kunt innoveren, des te meer funding je kunt krijgen om ook mee te gaan in de vaart der volkeren. En we weten allemaal dat, kijk maar naar je mobiele telefoon, je betaalt nu allemaal met je mobiele telefoon. Als wij daar geen funding voor hadden gehad, dan hadden we alweer twee stappen achtergelegen.
21: Ja. Dus eigenlijk de motivatie van de Europa om ook onafhankelijk te zijn van Amerika, die kwam later in het proces, zoals u net al zelf schetste even. Maar wat betekende die nieuwe constatering of die nieuwe filosofie vanuit Brussel?
1: Ja, die zijn wel heel belangrijk voor ons, hoor. En die komen natuurlijk wel mooi gelegen en uiteindelijk natuurlijk ook helemaal niet. Want het liefst wil je gewoon zo veel mogelijk samenwerken in onze betaalwereld, in onze betaalketen, omdat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Maar het feit dat we een echte Europese betaaloplossing kunnen bieden en nu ook heel ver zijn om dat te realiseren, dat helpt ons wel nu in de positionering versus nu met name Amerika. In het nabije verleden was het natuurlijk met name China. Dus partijen als Alipay, die ook graag naar Europa wilden komen, die we buiten de deur wilden houden. En aan de andere kant was het ook het sterk kunnen verankeren, maar ook sterk kunnen beveiligen van een betaalsysteem versus bijvoorbeeld vreemde mogelijkheden als Rusland.
21: Ja, maar inmiddels is Alipay bijna net zo voor Rusland als Apple Pay.
1: Alipay is uiteindelijk is een heel mooi betaalsysteem. Laten we dat even vooropstellen. Als je kijkt naar de super-app, waar wij aan de ene kant reikhalzend naar uitkijken, maar tegelijkertijd ook beseffen dat dat qua dataprotectie nou niet de meest fantastische oplossing is, want de overheid kijkt met alles mee. Maar kijken naar pure betaaloplossing is Alipay fantastisch. Die wordt nu ook vrijwel overal geaccepteerd waar Chinezen komen, waar Chinezen naartoe reizen. Kijk bijvoorbeeld naar, in Nederland naar de Bijenkorf. Ze zouden gek zijn als ze geen Alipay zouden accepteren. Maar een Nederlander zijn data laten delen met een Chinees bedrijf is wel een stapje verder.
21: Maar wat doet Europa voor u, specifiek de Europese Commissie, Brussel nu om in dit geografische gevecht, want dat is natuurlijk, de geopolitiek speelt hier een rol, de onafhankelijkheid ook van Europa, om uw bedrijf, maar onder andere uw bedrijf, om dat nu ook echt de grote sleutelspeler van Europa te maken. Is dat, u wordt misschien in bepaalde opzichten ook tegenover concurrenten als Visa en Mastercard geplaatst. Die kijken natuurlijk nu ook misschien wel anders naar u toe. Wat betekent dit voor u?
1: Dat betekent voor ons, we zouden, aan de ene kant zijn we blij. En aan de ene kant zijn we blij met de Europese Commissie. We zijn al een Société Européenne als organisatie. Het Europees Betaalinitiatief is APSE. Het zou heel mooi zijn als dat in een EU Inc. zou kunnen worden omgevormd. Want dan hebben we.
18: Wat zijn die rechtsvormen? Precies, wat houdt dat in?
2: Zat erop te wachten.
1: En de SE is een Société Européenne, is eigenlijk een soort Europese NV, waarbij je nog steeds in lokale markten je entiteit moet vestigen om daadwerkelijk ook aan lokale regelwetgeving te voldoen. Met een Europese Incorporated hoeft dat niet. Dan heb je één keer een vestiging in Europa en daarmee zou je in beginsel, in principe, op dezelfde wijze kunnen opereren in onze landen dan de 5 landen, inmiddels 6 landen, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en sinds kort Oostenrijk.
21: Maar u heeft zelf gewerkt in het verleden bij Visa. U zult er ongeveer wat oude vrienden, oud-collega's hebben dit en dat. Dat waren natuurlijk normaal gesproken kwalitatieve, betrouwbare partners. En we zagen die Amerikaanse merken op alle plekken in de Nederlandse samenleving. Zijn wij nu echt ook een soort concurrerende strijd? Zijn we tegenover hun nu echt?
1: Als je kijkt naar Visa, laten we scherp stellen. Visa is niet Amerika. Visa is wel een Amerikaans bedrijf. En levert nog steeds een hele fantastische betaaloplossing waar ook alle banken in Europa zo'n beetje gebruik van maken.
21: Oké, okay, tot zover de disclaimer, nu het antwoord.
1: Ja. Als je kijkt naar waar wij met EPI en Wero staan, is er niets anders inderdaad dan dat we concurreren en dat we een Europees speelveld creëren waar op dit moment, naar ons mening, en kijkend ook naar een paar jaar geleden, en dat is ook een van de redenen dat de banken zeiden, wij willen echt een alternatief. Er geen alternatief was dan kiezen voor Visa of Mastercard. En nu kun je kiezen voor Wero.
21: Juist. Lucien Burm, ik noem even de start-up paus van Europa, heb ik u net liefkozend genoemd. Als u dit verhaal hoort, en misschien heeft u het waarschijnlijk ook al van deel al eerder tot u genomen, wat valt u op?
15: Hoe bedoelt u?
21: Nou, als je het nu kijkt over dus hoe Europa zichzelf onafhankelijk probeert te maken. Daartoe niet alleen de vrije markt op zijn loop laat, maar ook keuzes gaat maken.
15: Ja, dat is een van de elementen. En ik kijk altijd naar het concurrentievermogen. Zo van, wij zijn wel ergens nog steeds voorstander van de boel open houden. En we zijn meer voor investeren om te concurreren. Dus juist de goede dingen zelf gaan doen en dat concurreren. Dan de boel buiten houden en dan hopen dat je nog iets knaps zelf overhoudt. Dus ik ben wel voorstander van zo'n initiatief. Maar ik zou bijvoorbeeld ook wel een vraag hebben in de zin van, zowel aan de voorkant als aan de achterkant zie je veel Amerikaans. Dus ik zie steeds meer webshops met Apple Pay en dat soort zaken. Er werd al geantwoord op Alipay, maar Apple Pay vind ik eigenlijk interessanter. En is het nog steeds zo dat eigenlijk de achterkant grotendeels in Europa op Mastercard draait? En hoe gaan we dat dan aanvallen?
21: Meneer van Delft?
1: Ja, het is goed dat je zegt om het thema recht te zetten. Apple Pay is zelf geen betaalmethode. Is alleen een hele slimme branding van Apple. Want de betaalmethodes erachter waar je elke dag mee betaalt zijn Visa en Mastercard. Dat gezegd hebbende, wij zijn ook afhankelijk van een Apple Pay. Dus de Apple interface met de consument. Hetzelfde als met de Google Android interface via de mobiele telefoon. Dus wij willen daar en blijven samenwerken. En wij worden wel geholpen door Europese regelgeving die in ieder geval openingen creëert voor ons om te kunnen samenwerken met deze partijen. Dat is één. Twee is, als je kijkt naar de grootste processoren van transacties, dus retail transacties in Europa, dan zijn dat inderdaad Visa en Mastercard. Maar als je kijkt breder naar al het betalingsverkeer, dus ook je overboekingen, dan zijn de SEPA-betaling, dus de European, dus Single European Payment Area betalingen, zijn dominant. En daar baseren we ons nu juist op. Dus we hebben die schaal al. Dus we denken zeker dat we qua processingcapaciteit heel sterk staan.
21: Waar staat u over 3 jaar, als het een beetje mee zit?
1: Over 3 jaar moeten we echt niet alleen zelf, maar ook via interoperabiliteit.
21: Via wat?
1: Ja, sorry, een duur woord. Maar eigenlijk gewoon het koppelen van de andere lokale betaalschema's. Echt Europese dekking hebben gecreëerd. Dat is één. Twee is dat we ook volledig in Nederland inderdaad met Wero betalen, zoals u al eerder aangaf. En in de andere landen, ik denk zelfs tot aan midden tot Zuid-Europa ook met Wero. In ieder geval de acceptatie hebben geregeld. Dus dat jij als consument, waar je ook bent in Europa, met Wero kunt betalen. Dat zou een heel mooi eikpunt zijn over 3 jaar.
21: Wij wensen u daar veel succes bij. En wij danken Daniel van Delft, oftewel de CEO van Wero. Dankjewel. Juist. Om dus die bedrijven meer ruimte te geven, is een van de ideeën dus dat we landelijke regels gaan gelijk gaan trekken. Zo moet de BV bijvoorbeeld, die in Nederland kan oprichten, die moet dan ook eigenlijk rechtsgeldig zijn in allerlei andere landen. En daar hoef je weinig verbeeldingsvermogen voor nodig, dat je dan natuurlijk veel sneller kan handelen. Dat de BV die hier bij schikt in Nederland opricht, ook in een andere land dezelfde rechtsgeldigheid heeft als hier. Hoe gaat dat eruit zien, Erik?
18: Nou, de EU Inc., de EU Incorporated, wordt daarvoor opgericht. En het idee is dat je een soort Europese Kamer van Koophandel krijgt eigenlijk. En daar kun je dan inschrijven met één soort Europese vennootschap die dan overal geldig is, zoals meneer Van Delft dan heel graag zou willen hebben. Want nu zijn er 60 verschillende soorten BV's en NV's door heel Europa heen. En dit moet dan één digitaal loket worden waar je binnen 2 dagen voor €100 je bedrijf kunt opzetten. De regels voor faillissementen die moeten makkelijker worden. Het moet makkelijker worden om aandelen uit te geven. En dat moet dan leiden tot 300.000 EU Inc. bedrijven in de eerste 10 jaar. Dat wil de Europese Commissie.
21: Dat is wel. Ik kom natuurlijk zo bij u even uit, maar ik wil toch even ook even naar de voorzitter van MKB Nederland. Als u dit hoort tot u nam, wat is uw eerste reactie?
16: Ja, positief. Ja? Kijk, ik denk dat alles wat eraan bijdraagt dat je makkelijker kan handelen over de grens, dat moet iedereen denk ik heel positief instaan. Het is alleen nog de vraag natuurlijk met de uitwerking, want er zijn natuurlijk heel veel haken en ogen nog, dus heel veel nog onduidelijk. Maar het basisidee staan we zeker achter.
21: Juist. Gaan we direct, ik wil nog meer van horen. Maar Lucian Burm, zoals we weten, dus zoals eerder gezegd, die Startup Foundation, de duizenden leden, duizenden starters, die vertegenwoordigt u. En dat doet u vol passie. Wat betekent dit voor uw sector?
15: Ja, het is cruciaal. Wij hebben hier ook om gevraagd. Dus in een vergadering al een paar jaar geleden met Enrico Letta, voormalig premier van Italië, en Jacques Drouin-instituut, die moest het eerste rapport maken. We kennen allemaal Draghi-rapport misschien, hè, maar het Letta-rapport kwam daarvoor. Het hebben we eigenlijk ingefluisterd van, zou het niet handig zijn? Want het is al een oud idee eigenlijk, het ruist al jaren daarover. Moeten we niet zoiets gaan doen? Het is geen silver bullet. Het lost niet alles in één keer op. Maar dit zou echt enorm behulpzaam zijn. En waarom? Voor ons in eerste instantie dat het duidelijk wordt dat investeren in bedrijven is in heel Europa ongeveer hetzelfde. Daar gaat heel weinig verschil tussen zitten. En dat betekent in één keer dat er dus over de grens geïnvesteerd kan worden. En dat de concurrentie ook gaat toenemen.
21: Alexander Bakker, vast nog even kort voor het nieuws even. Dit is natuurlijk wel, die zijn een beetje een heikel onderwerpje voor Nederland. Hè? Want wij zijn wel de brievenbusfirma van Europa ongeveer. En met onze BV's.
17: Het debat gaat nu pas plaatsvinden. Hè, want de Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd. Dus dat moet nu worden goedgekeurd. En ja, het heet het 28e regime in Brussel. Omdat je dus boven die 27 lidstaten nog een soort 28e lidstaat creëert. En dan moeten ook misschien wat geven en nemen. En dat kan wel eens heel lang nog gaan duren.
21: En daar gaan we het zo gek uitgebreid over hebben. Maar gaan eerst naar het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
21: De Partij van Beek.
5: Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen dat Spanje maatregelen neemt om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen. Ook minister Berendsen eist dat, maar Spanje schorsen uit het Schengen-verdrag gaat Berendsen te ver. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. En vanavond gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in dat gebied. En het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt.
2: Stand van Nederland. Martijn de Greven.
21: Welkom terug tot 9 uur.

0: Welkom terug. Tot 9 uur zijn we bij u met het programma Stand van Nederland. En we hebben het vanavond over de strategische positie van ons bedrijfsleven. Europa wil aan alle kanten autonomer worden, van defensie tot de economie. En regels die de bedrijven ervaren als de financiële strop, denk aan de beruchte Green Deal, die worden iets losser geknoopt om Europese ondernemingen ademruimte te geven en daarmee hopelijk een sterkere internationale positie te verwerven. Wat kunnen bedrijven verwachten van dit soort versoepelingen? Bij mij in de studio zijn onze 3 zeer gewaardeerde gasten, te weten Alexander Bakker, de Brussel-correspondent van de Telegraaf, Marijke Fuik, sinds 3 weken nog de voorzitter van MKB Nederland, en Lucien Burm. Hij is directeur van de Dutch Startup Foundation. En die heeft dus de branchevereniging namens duizenden Nederlandse startups. En die vindt van alles over die Europese regelgeving, waar hij een actief beroep van heeft gemaakt om daar flink te lobbyen. En een van die mogelijke successen, want het debat is eigenlijk pas net ontplooit eigenlijk, is wellicht dus die BV. Die BV die je dus in het ene land hetzelfde bestaansrecht en juridische consequenties heeft als in een ander land. Erik, neem ons nog even mee in de cijfers.
1: Nou, die EU Inc. is dus aangekondigd als voorstel. Dat is een soort van nieuw initiatief. Daarnaast zijn er ook versoepelingen. Dus er waren allemaal bestaande regels waar de commissie vanaf wilde om het bedrijfsleven dat makkelijker te maken. Die hebben nu 12 versoepelingspakketten voorgesteld. Omnibussen noemen ze die dan. En voor allemaal verschillende gebieden. Dus regels rondom duurzaamheid worden makkelijker. De auto-industrie krijgt meer lucht. AI wordt makkelijker om te ontwikkelen. En er waren ook daarnaast wetten in de maak. En die worden gewoon uitgesteld of op de lange baan geschoven. De commissie zegt, de regeldruk moet met 25% naar beneden voor alle bedrijven. En in het bijzonder 35% voor het midden- en kleinbedrijf. En dat moet bedrijven en overheden dan 18 miljard euro per jaar gaan besparen. Dat zijn de plannen.
0: Marijke Fuik, de voorzitter van de MKB Nederland. Iemand die in functie roept dat hij gek wordt van de regelgevingen. Spaghetti, een oerwoud aan regels. Je wordt er gek van. We hebben redelijk wat gezagsdragende mensen als die langskomende geschiedenis, die te vuur en te paard dat gevecht aangingen. Het moet ook reëel zijn. Vaak aan het einde van de strijd was er niet heel veel verbeterd.
2: Nou ja, als het heel makkelijk was geweest, dan was het ook al opgelost.
0: Nou, dat maakt mij even dat het dus interessant van deze situatie. Als het dus ergens economisch echt pijn gaat doen, kan het dus wel. In potentie, zeg ik even erbij.
2: Nou, ik denk wat er wel veranderd is dat momentum is echt wel nu. Ik denk dat in de politiek, dan heb ik het voornamelijk over landelijk, maar ook in Brussel, zeker ook wel in Brussel, is wel dat iedereen zich ervan bewust is dat het dat oerwoud geworden is. En dat ondernemers dit echt als een strop ervaren. Want vaak zie je nog inderdaad, als het gaat om reductie in regeldruk, dan hebben ze het over dat de toename moet afnemen. Niet eens. Soms gaat het niet eens over echt daadwerkelijk een afname. En als je hier in Nederland kijkt, dan hebben we natuurlijk een eerste aanzet gehad met de 500 regels die minister Karremans natuurlijk ook wilde schrappen. Nou, dat zijn 400 van de 500 die in het eerste jaar gelukt, dus dat is al best knap. Alleen wat je dan ziet, is dat gaat om aantal regels. En als je dan regels uitkiest die vrij laaghangend fruit zijn, of regels die al 20 jaar niet gebruikt worden, en er komen andere regels bij, nou, dan is het recente ATR-rapport nog steeds dat regeldruk dus ondanks alle inspanningen nog steeds is toegenomen. Ja. Dus er is echt meer nodig. Die harde reductiedoelstelling, die is echt nodig.
0: En ik destilleer uit uw woorden, u voelt een soort economisch momentum in de lucht hangen. Dus niet cynisch, het zou nu echt kunnen gebeuren.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het besef er echt is. Waar we nu naar aan het kijken zijn, dat is voornamelijk landelijk. Ja. Is om te kijken, is er een mogelijkheid om echt naar die netto-reductie te gaan kijken? Dus een euro aan regeldruk erbij bij een departement betekent ook echt een euro aan regeldruk eraf ook bij datzelfde departement. En het zou heel mooi zijn als ze dat zouden willen. Daar pleiten wij nu voor.
3: Dit hebben we hier in Brussel ook gehoord. Ja. Bij de vorige Europese Commissie. En toen zeiden ze, ja, maar als we dan een wet gaan herzien, dus we gaan hem aanpassen, ja, dan telt dat weer niet mee. Oh ja. Dus daar was het ook regel erbij, regel eraf. Ja. Maar dan weer niet bij herzieningen. Terwijl daar heel
2: vaak in
3: veel
2: aantallen.
3: Regels bij kwamen soms.
2: Ja, en dan heb je het weer over aantallen. En de ene regel die geeft natuurlijk heel veel meer druk dan de andere regel die je er weer afhaalt. En daarom moet je hem echt gewoon uitdrukken in geld. En dan, want ondernemers, ik snap dat ondernemers ook nu meer wantrouwig zijn. Want ze horen dit ook al heel erg lang. Ja. En ze merken het nog steeds niet sterker.
3: Gebeurt dat al alleen maar erger? Het is op die manier, om dat in geld uit te drukken. Want dat is wel een hele slimme manier. Maar is er een land die dat al doet?
2: Er is net nu in Nederland natuurlijk, gisteren is een rapport uitgekomen, die de regeldruk inderdaad omrekent. Inderdaad, wat kost het ondernemers? En dan kom je inderdaad wat het ondernemers kost, rond de 10 miljard uit.
3: Ja, bizar.
2: En dat is echt ontzettend veel geld.
0: Het wordt natuurlijk, kijk, als je in zijn algemene zegt, tegen de regeldrukte van de gemiddelde Nederlander zeggen, een goed idee, haal maar weg. Maar het moment natuurlijk dat je in gaat zoomen, dan kan het er wel spannend worden. Dus even plat gezegd, kijk, het is niet om dat nu aardig naar u te noemen, meneer Buur, maar in dat rapport Wenning staat ook het belang van die start-ups voor Europa, dat een been moet bijtrekken in het grote geopolitieke geweld. Mm-hmm. Je zou toch kunnen zeggen, als ik ook bijvoorbeeld net Erik Jouwer zeggen, de auto-industrie kunnen zeggen, ja, dat gaat natuurlijk voornamelijk om Duitsland en iets minder Frankrijk. Dat is ook een industrie die door nalatenschap

0: matigheid en te laat strategisch de juiste keuzes hebben gemaakt, nog gesjoemeld met uitstoot, moeten we die nu gaan belonen?
1: Nou ja, onderschat niet hoe politiek Brussel ook is, zou ik willen zeggen. Want sommige van die wetgevingspakketten die nu worden vereenvoudigd, die zijn nog maar een jaar of twee jaar oud. En die zijn dan soms nog in de vorige periode in Brussel vastgelegd. En toen zat er een coalitie die vooral opereerde vanuit sociaal-democraten, liberalen, christendemocraten en de groenen af en toe. En nu zijn de christendemocraten veel dominanter. Je voelt het al aankomen, ja, ja. CDU in Duitsland.
0: Ja.
1: Dus... En dat zit bij een aantal van die pakketten ook wel heel duidelijk, dat wensen van de christendemocraten uit het verleden nu alsnog worden gerealiseerd. Dus het is ook soms heel erg politiek.
0: Juist. Meneer Buurman, u bent dus een groot voorstander van, dit is wat u al lang bepleit ook. Vindt u dat, als u dan kijkt op de richting van de uitwerking, laat ik het zo zeggen, is dat wel de goede volgens u?
2: Van de EU-INC?
0: Ja.
2: Nou, wij zijn eigenlijk begonnen met... Het is natuurlijk een idee voor zowel investeren als opschalen. Hè? Dus start-ups zijn per definitie, als het goed is, met als doel wereldwijde speler te worden. En ook vrij snel. Dus dan ga je heel snel over de grens heen. Maar wij begonnen wel met het veel makkelijker maken van investeringen. Wij hadden eigenlijk het liefst gezien dat het zich daartoe zou beperken in eerste instantie, om eigenlijk zoveel mogelijk weerstand in Brussel eigenlijk te voorkomen. Die zagen we eigenlijk al. Dus ze zoeken eigenlijk in een soort pad langs allerlei regelgeving opties. Zijn ze eigenlijk een beetje aan het uitwerken wat het nou precies moet. Op zich, wat er nu voor ligt, steunen we. En ook vrij hard. Dus we willen ook dat er eigenlijk niets meer aan verandert. En er zit veel druk op. Dus ja, je zou kunnen zeggen, dit is wat het is. Dat steunen we. We hadden liever compacter en gerichter gezien om mee te beginnen. En dan hadden we misschien wat meer kans gehad dat het wat breder gedragen was.
3: Nou, maar kun je een voorbeeld geven van een bedrijf wat dan nu misschien ergens tegenaan loopt, wat nog in Nederland beknot is, wat dadelijk met die EU-INC dan echt kan gaan vliegen? En hoe werkt dat dan als het echt wordt doorgevoerd zoals jullie willen?
2: Ja, dus om even te beginnen met geld ophalen. Je moet je voorstellen, eigenlijk in elk land van Europa is bijna ongeveer hetzelfde. Het is een Fins onderzoek dat zei van iets van 70-90%. Van de investeringen worden door lokale investeerders ook lokaal gedaan. Dus het gaat de grens niet over. Grappig genoeg zie je van elke start-up die je ergens wel ziet in een land, dat er eenzelfde versie is in Duitsland, in Frankrijk, Italië. Dus we hebben heel veel versies die elkaar pas later tegen gaan komen als ze een beetje het land beginnen te ontgroeien. En dat is eigenlijk veel te laat. Je wil eigenlijk die concurrentie veel eerder hebben. Dat wordt waarschijnlijk niet door alle founders in dank afgenomen, maar dat ik dit zeg.
0: Ik wil het mee dat je wijsprek je octrooi of je patent of de uniciteit van je ontwikkeling kan vastleggen en daardoor niet in het late stadium een verdachte concurrent tegen.
2: Nee, het is veel simpeler. Is dat er veel te weinig nog over de grens gekeken wordt naar investeringen. Dus je bent veel minder zichtbaar als start-up. Maar als dit gaat gebeuren, dus EU-INC komt er en dan de regels voor investeren zijn eigenlijk bijvoorbeeld overal hetzelfde. Dan wordt het ook veel interessanter voor investeerders om over de grens te kijken. Waar haal je het meeste rendement? Je gaat voor de winnaars, dat levert het meeste op. Dat betekent de grootste kanshebbers om daadwerkelijk heel groot te worden, die gaan het meeste geld krijgen in Europa. En dan, ja, dat kan in Nederland zijn, maar dat kan ook in Duitsland zijn. Maar dat is dus goed voor Europa en eigenlijk ook goed in het algemeen voor alle start-ups.
0: Het is een onmogelijke vraag, want u bent natuurlijk in die zin een soort vader van duizenden start-ups. Maar ik ga u toch vragen om even een van uw kinderen te kiezen. Noem nou eens een bedrijf waarvan u zegt, dat ziet de gemiddelde consument nog niet, maar dat is nou zo enorm veel potentie. Let op. Noem eens eentje.
2: Nou ja, ik vind Muse, dus M-E-W-S, is eigenlijk een software voor aan de achterkant van hotels. Dus wat je als bezoeker van een hotel niet ziet, maar misschien wel bij het afrekenen nog net, kom je ze tegen. Maar die regelen heel veel. Die gaan echt als een gek, om het zo maar te zeggen. Dat is zo'n unicorn, een eenhoorn, zoals het recent ook in de krant stond. Dus meer dan een miljard waard, of veel meer dan 2 miljard al. De laatste ronde was 300 miljoen die ze opgehaald hebben. Met name niet uit Nederland. Om weer als een voorbeeld te halen, als je echt groeigeld wil ophalen, wil groot worden, hou je dat toch uit buitenland, vooral uit de VS.
0: Maar hoe komt dat dan? We hebben toch ook allemaal miljardairs en miljonairs?
2: Te weinig qua fonds. Onze fonds zijn doorgaans toch te klein om die hele grote rondes te doen. Er zijn heel veel problemen hoor aan de investeringskant. Okay. Maar het gaat ook niet altijd slecht. We hebben een aantal hele mooie spelers in Nederland. Zoals dus dat Muse. Maar die is ook wel gewoon heel kritisch. Had er een EU-INC jaren geleden geweest, had hij dat zeker gelijk gebruikt. Opschalen door Europa is bij hem eigenlijk wat je ziet doorgaans in Europa. Is als ze helemaal gaan groeien, dan gaan ze bedrijven overnemen. Denk even aan Just Eat, Jitse Groen. Die is gewoon groot geworden, ook door andere partijen in andere landen over te nemen. En het is nu al heel vervelend trouwens dat dat Delivery Hero in Duitsland dan overgenomen wordt door de Amerikaanse partij Uber.
0: Eerder hadden we het erover dat dus 47% binnen 2 jaar zo'n start-up dan verplaatst naar Amerika. Is geld dan altijd de hoofdreden voor vertrek? Als in, ik kan dat geld niet gefinancierd krijgen binnen Europa?
2: Ja, geld is doorgaans een van de eerste redenen die je hoort. Maar als je bijvoorbeeld bij Muse kijkt, en ook bij andere partijen, dan die hebben gewoon heel veel moeite met een aantal soorten regelgeving. Neem even de ziektewet, dus doorbetalingen. Dat is een beetje een blok aan het been voor heel veel partijen. Want zeker als je een kleine start-up bent, en dat geldt ook voor heel veel MKB-bedrijven, verwacht ik. Als je één personeelslid verliest, maar toch blijft betalen, dan is dat ontzettend drukkend op de begroting. Dat gaat ten koste van groei. Dus bijvoorbeeld Muse is eigenlijk niet zo heel Nederlands meer. Die zit gewoon voor 90% in het buitenland. Die neemt bewust gewoon geen mensen hier meer aan, omdat het gewoon hier niet werkt.
3: Marijke Vuik wil daar iets over zeggen.
4: Ja, Nee, maar want investeringsklimaat is heel veel breder dan puur alleen de belasting die je betaalt. Het is eigenlijk de risico's die je vraagt van een ondernemer. En als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte, dat het in Nederland inderdaad 2 jaar is. Terwijl dat is veruit het langste van heel Europa. En sommige andere landen hebben zelfs maar 6 weken. Daarmee zeg ik overigens niet dat werknemers erop achteruit moeten gaan. Alleen, nu is het zo natuurlijk in Nederland dat de werkgever voor de eerste jaren verantwoordelijk is. En dat gaat niet alleen over het doorbetalen van het loon, maar ook alle verplichtingen daaromheen die je hebt over reïntegratie.
3: Maar dat is een Nederlandse regel. Ja. Daar zijn we dus eigenlijk bijzonder in. Kun je ook een regel noemen? Wat is nou de belangrijkste Europese regel waar MKB-bedrijven tegenaan lopen? Van als die nou versoepeld zou worden, daar zouden we echt veel aan hebben.
4: Ja, het zijn er heel erg veel. Dat is natuurlijk op dit moment, als het maar 1 regel was het ook makkelijk. Pak die aan en dan zijn we er. Wat wel fijn is nu in de eerste versoepeling, is sowieso het beeld dat er wordt meer vanuit MKB beredeneerd. Think small first. Iedereen beseft zich dat MKB is echt de basis. Maar wat je ziet in een aantal rapportageverplichtingen, die bijvoorbeeld gelden voor grote bedrijven, dat in de keten, in alle toeleveranciers, vragen die grote bedrijven, moet het ook weer vragen aan alle MKB-bedrijven. En wat merk je eraan als MKB-bedrijf? Dat als jouw klanten meerdere grote bedrijven zijn, dat je allemaal hetzelfde moet aanleveren in net andere formulieren. Nou, dat daar dus nu een versoepeling in zou kunnen komen, dat dat niet meer hoeft straks. Of voor importeurs dat je aan het begin van de keten bepaalde dan moet je aantonen waar bijvoorbeeld hout vandaan komt als je een meubelimporteur. Dat niet de laatste schakel, het laatste MKB-bedrijf in de schakel dat ook nog moet doen. Dat zou echt een versoepeling zijn in Europa, die dus nu ook dan voor ligt, die wel echt heel goed zou zijn.
0: We hebben het nu over voordelen gehad voor de bedrijven, de start-ups, de MKB'ers, de economie, we hebben het rapport Wenning. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar blijft de consument? Ik wist dat trouwens niet tot voor kort. Wist natuurlijk dat wij in Nederland wel een consumentenbond hebben. Maar we hebben ook een Europese consument, de BEC, BEUC moet ik zeggen. En ik heb aan de lijn de woordvoerder van deze vereniging, namelijk Sandra Post. Mevrouw Post, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, we hebben eigenlijk een redelijk verzameling met allemaal voordelen, hebben we hier in de studio net opgezond met elkaar even. Maar de grote vraag is, gaat de consument er ook op vooruit met al deze versoepelingen?
5: Ja, dat is deels nog te zien natuurlijk, omdat het is een proces dat heel erg nu gaande is. Over het algemeen is het idee van versimpelen is een mooi doel, waar we ook zeker wel achter kunnen staan als dat ook versimpelen voor de consument zou betekenen. Helaas zien we nu dat de voorstellen van de commissie heel snel gaan, heel snel worden doorgevoerd, met weinig toetsing ook over de consequenties die dat kan hebben voor zowel bedrijven als consumenten. En wat wij zien is dat het leidt tot extra onduidelijkheid in sommige gevallen. En ook voor het eerst in decennia eigenlijk consumentenbescherming afzwakt.
0: Maar daarmee zegt u volgens mij eigenlijk dat het zo snel gaat dat het voor u nog een beetje onduidelijk is wat de consequenties zijn.
5: Ja, en dat is het lastige eraan. Omdat een aantal van die wetsvoorstellen zijn al doorgevoerd, zijn al geaccepteerd. Maar zoals ik eerder ook hoorde, het gaat wel ook om wetgeving die de afgelopen jaren pas zijn aangenomen. Dus we waren nog aan het zien wat de consequenties waren van die nieuwe wetgeving. En nu wordt het alweer veranderd, wat dus juist weer heel veel onduidelijkheid geeft.
0: Juist. En mag ik dan toch vragen, ik begrijp dat het zo snel gaat dat u echt even moet kijken van wat zijn de consequenties in de praktijk. Maar is er een bepaald onderdeel wat u extra aandacht heeft?
5: Nou ja, we kijken naar heel veel verschillende omnibussen bij ons, van die versoepelingswetgeving. En dan zien we bepaalde voorstellen in verschillende pakketten die ons wel zorgen baart. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld rondom hoe lang chemische stoffen op de markt kunnen blijven. Of hoe lang bestrijdingsmiddelen, vergunningen mogen vasthouden. En ook bijvoorbeeld rondom digitale persoonsgegevens, hoe die worden gebruikt.
0: Juist.
5: Daar zien we allerlei voorstellen dat we denken, daar kan nog iets beter over worden nagedacht.
3: Wat wordt er versoepeld rondom die chemische stoffen dan?
5: Nou, bij chemische stoffen gaat het bijvoorbeeld om hoe lang deze in een product kunnen blijven. Dus door de nieuwe procedure die ze nu hebben aangenomen, kunnen bedrijven tot rond 30 maanden de tijd nemen om gevaarlijke stoffen te verwijderen uit hun producten. Als de Europese autoriteit dan heeft besloten dat een bepaalde chemische stof gevaarlijk is voor onze gezondheid, dat uitkomt uit onderzoeken, dan was dat voorheen de 18 maanden. Met het nieuwe procedure hebben zij dan 30 maanden om de tijd om die uit hun producten te halen. En dat betekent dus eigenlijk dat consumenten langer blootgesteld zullen blijven aan die gevaarlijke chemische stoffen. Ja. Het legt de verantwoordelijkheid bij de consument om die labels maar te gaan lezen.
0: Juist. Ik ga hartelijk danken voor uw bijdrage. Sandra Proces, woordvoerder van dus die Europese Consumentenbond. Dank u wel. Alexander Bakker even. Oerwoud aan regels, regeldruk. We kennen het verhaal dit dat. Maar veel van die regels, moet toch reëel zijn, die zijn natuurlijk toch in het leven geroepen, waarschijnlijk met de beste bedoelingen ooit, ter bescherming van vooral die consument en vooral ook werknemers. Moeten we inderdaad toch wel reëel zijn dat je zegt, die versoepeling gaat inderdaad wel ten koste van deze twee doelgroepen?
1: Nou ja, kijk, alle regels zijn er ooit natuurlijk met een heel mooi doel bedacht. Ja, hè? Dus okay. Dat is inderdaad in de basis. En er is inderdaad veel kritiek op de snelheid waarmee die omnibussen, hè, dus die pakketten worden gedaan. Want normaal, zo'n wetgevingstraject, het duurt eigenlijk langer om die regels te maken. Hè? Dat is allemaal heel zorgvuldig en heel veel inspraak, et cetera. En dan komt ook altijd een effectbeoordeling van ja, wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van zoiets. En er is nu heel veel kritiek op dat de Europese Commissie dat dus allemaal even snel en zo wil doen. Maar ja, het is ook. Ze zitten ook tussen twee kwaden. Want enerzijds is dat concurrentievermogen van Europa. Ja, we hebben het in Nederland niet zo in de gaten. Want als, kijk om je heen, we leven in een heel welvarend land. Alle tuinen zijn mooi aangeharkt. Bijna alles werkt hier ook altijd. En we klagen ook als iets niet werkt. En dan wordt het vaak ook binnen een week opgelost. Nou, ik woon in België, daar is dat niet zo. En daardoor vergeten we wel eens dat we echt een groot probleem hebben in Europa. En dat probleem, dat zie je pas als je het gaat vergelijken met de cijfers van China, gaat vergelijken met de cijfers van de Verenigde Staten. En als je ook dan nog op reis gaat naar die landen, dan ga je dat in de toekomst alleen nog maar meer zien. En dan zie je ineens straks misschien een Europa wat een beetje, ik zeg het heel hard, op een openluchtmuseum gaat lijken. Waarin we achterlopen, waarin we misschien niet meer de slimste zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat die start-ups hier zijn. Want je ziet het zelfs bij een met de handelsoorlog die we geluwd hebben met de Amerikanen. Waar komen dan die uitzonderingen weer? Ja, dat zijn toch op de producten en diensten die de Amerikanen zelf niet hebben. En terug naar die omnibussen. Ja, er gaan dus ook dingen pijn doen als je weer regels heel snel wil schrappen. Maar het is wel echt nodig.
0: Heb je het gevoel dat die urgentie, dat die wel een beetje aan het doorklinken is nu binnen de burelen van de Europese Commissie?
1: En de Europese Commissie is niet genoeg. Het zit hem vooral bij de staatshoofden en regeringsleiders. Die hebben die EU-toppen om de zoveel tijd in Brussel. En daar is keer op keer gehamerd dat hier iets aan moest gebeuren. Dat Draghi-rapport, dat werd een soort bijbel in Brussel. Hè, een soort leidraad van wat er allemaal moet gebeuren.
0: En je ziet het toch ook wel bijzonder is dat zo'n toch zeer uitgesproken rapport zo'n breed draagvlak toch heeft.
1: Ja, zeker. Maar ja, dan komen dus de voorstellen. En dan zie je dat het ook toch best wel eens lang duurt om daar weer akkoord over te bereiken.
2: De situatie was ook heel ernstig. Dus we zeggen ook van, we zijn wakker geworden. Maar wij hebben het inmiddels wel over het feit van hoe vaak de snoesknoppen ingedrukt wordt. Weet je, want het schiet niet echt op.
1: En je kunt afvragen. Kijk, die vereenvoudigingspakketten, die zijn al heel chirurgisch, noem ik dat. Dus er is heel erg specifiek gekeken in een regel van, nou, daar kunnen we wel iets versoepelen. En dan zeggen we dat daar MKB-bedrijven geen last van hebben, want dan pakken we alleen de grote bedrijven nog aan. Maar ja, dan blijkt toch in die toeleveringsketen dat die MKB'ers er alsnog last van hebben. Omdat die grote bedrijven zeggen, ja, en dat is echt een, nou, ik noem het maar even, gewoon harte ziekte. Al die rapportageverplichtingen, want daar ging het van de week in Nederland over, maar een heleboel van die rapportageverplichtingen zijn geboren in Brussel. En misschien dat je zelf in loondienst bent en wel eens een declaratieformulier moet invullen. En dat je sinds een jaar of twee moet invoeren als je een keer met de taxi bent geweest, of die elektrisch reed of benzine. Dat komt dus allemaal voort uit die rapportage.
4: Maar ik denk dat het grote probleem, op dit moment? Want de urgentie is er zeker. En als je het heel op abstract niveau bespreekt, dan wil iedereen minder regeldruk. Alleen wanneer gaat het mis als je dan daadwerkelijk over een bepaalde regel gaat hebben? Want dan is er een meerderheid geweest die voor die wet gestemd heeft. Dan is er een meerderheid geweest. Ja. Dus je moet eigenlijk, het probleem daarachter is dat we misschien te veel zekerheid willen. En dat daardoor veel meer regels ontstaan. En dat je dus, je moet meer uitgaan van vertrouwen. Vertrouwen richting ondernemers. Daardoor krijgen ondernemers meer ruimte om te groeien. Maar tegelijkertijd ook degenen die de regels dan breken, ook harder aanpakken. Dus high trust, high penalty.
2: Ja, maar het is maar één ding, als ik eerlijk ben. Want het gaat uiteindelijk gewoon over Europa, wat niet helemaal Europa is. Ook al denken we dat wel. En dat is gewoon het grote probleem hier. We zijn zogenaamd wakker geworden. Maar weet je, het grootste, wat je, in Nederland slaapt ook gewoon een beetje. We hebben het gewoon niet door, want wat eigenlijk zeggen, het gaat allemaal prima zo nog. Hè. We kunnen alles nog, de boodschappen betalen, et cetera. Maar dat gaat op een gegeven moment een keer ophouden. De rest van de wereld gaat, zeg maar, telkens 3 stappen vooruit. En dan zetten wij 1 stapje vooruit. En dan denken we dat we de boel inhalen. Maar dan loop je natuurlijk nog steeds harder achteruit. Belangrijkste wat je kunt doen voor Nederland en voor Europa, dus ook voor onze bedrijven, is 1 interne markt in Europa creëren. Dat is concurrerend op zijn minst met de VS. Want dan zijn we gewoon groter. En we doen er maar langer over langs.
0: Dat is een moeilijk gesprek, hè?
2: Draghi is al 2 jaar geleden, hè? Zo ja. Van dat. En EU Inc. is 1 stapje erin. En dan zie ik zoveel dingen gebeuren. En gaat het nog steeds zo traag. En dan zie ik onze minister. We hadden het even voor de uitzending erover. Zie ik onze minister via een instantie in Europa zeggen dat Nederland eigenlijk niet voor is zoals het er nu voor ligt, die EU Inc. Onze minister van Economische Zaken. En dat vind ik eigenlijk schandalig.
0: Juist. Ja. Ik zocht daar een heel positief einde, want ik kreeg namelijk best een goed gevoel eigenlijk. Maar genoteerd. Dank voor deze bijdrage. Ja. En dat geldt ook voor Alexander Bakker, natuurlijk de Brussel-correspondent van de Telegraaf. En zeker ook voor Marijke Fuik, de voorzitter van MKB Nederland. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
6: Stand van Nederland. De aandeelhouder wint.
3: Maar niet voordat we naar de wekelijkse rubriek De Aandeelhouder Wint zijn gegaan. Want elke week spreek ik met een amateurbelegger in het land. En deze week sprak ik met een lid van de oudste vrouwenbeleggersvereniging van Nederland. De Geinige Gulden in Eindhoven. Die bestaat sinds 1971. En Ineke Koopman is al 25 jaar lid. Zij vertelt hoe de club is ontstaan.
7: Is ooit vanuit ABN AMRO een initiatief geweest om beleggingsclubs op te richten. Met natuurlijk ook wel het idee, er zitten misschien nog wel rijke vrouwen tussen en dan hebben we er wat aan. In het Eindhovense zaten toen de tijd ook best wel vrouwen waar de man bij Philips werkte of in ziekenhuizen. En die mannen die kregen ook aandelen van Philips. En dan die vrouw, er was een groep vrouwen die was daar geïnteresseerd. Er was ook iemand die had een erfenis van een tante. En die dacht van ja, dat geld wil ik eigenlijk wel zelf iets mee doen. In plaats van dat ik het in de huiselijke pot stop.
3: En de spelregels van de club die zijn ook gericht op leren beleggen. Dus niet op het hoogste rendement.
7: Dus als er 10% winst is op een aandeel. Dus het aandeel is 10% gestegen. En dan verkopen we zo'n aandeel. Dus we beleggen niet de lange termijn. Waardoor dus eigenlijk elke maand wel iets, de ene keer 2000, de andere keer 3000 euro in kas zit. Om dus weer een nieuw aandeel aan te kopen. Waardoor je dus je huiswerk moet doen. Iedereen moet vertellen welk aandeel die denkt dat die koopwaardig is. Maar dat moet je ook onderbouwen. Dus je moet ook wat van het bedrijf weten en lezen.
3: Dus daardoor dat maakt de vereniging wel iets minder saai dan dat hij vroeger was.
0: Iets om te onthouden, de Geinige Gulden. Het deed al dat de oplettende luisteraar had natuurlijk al lang gehoord dat ik natuurlijk een ongelofelijke fout maak door het programma veel te vroeg af te kondigen. Maar dat brengt mij in ieder geval de gelegenheid om in ieder geval, je voelt hem al aankomen, uw organisatie een keer goed uitspreken. Want ik zei het Foundation, maar de Association. De directeur van de Dutch Start-up Association. Oftewel Lucien Burm. Daarmee zijn we nu bijna aan het uitzending gekomen. Even, is er nog eentje? Nou, we toch even nog over tips hebben. Doen we altijd aan de uitzending. Oh, Erik, ik wou nog 1 tip aan je vragen. Is er eentje dat je zegt, als die richting de beurs gaan, dan moet je even opletten. Krijg je nog 30 seconden om over na te denken. Erik.
3: Nou, 1 vraag die ik nog even dan die ronde wilde doen. Los even van het beursadvies is, we hebben eigenlijk een heel uur bijna gepraat waarbij we een soort lofzang hebben gehouden op Europa en Europese integratie, want dat is het beste voor ondernemers. Maar willen Nederlanders dat wel? Kunnen we als MKB Nederland of de Dutch Startup Association dit pleidooi houden? Krijgen we het land daarin wel mee?
4: Ja.
3: Ja? En hoe?
4: Zonder twijfel. Ik denk dat iedereen steeds meer beseft hoe belangrijk Europa is. En soms inderdaad het negatieve, omdat je weet hoeveel regeldruk er vandaan komt. Maar zeker ook in het positieve. En als de interne markt als dat verbetert, dat iedereen daar ook profijt van gaat zien.
3: Ja. Lucien?
2: Zeker. Zo niet, dan blijf ik doorgaan.
0: Nee. Toch laat Alexander Bakker vaak die onderzoeken verschillende uitspraken zien. Ze zeggen, ja, moet Europa slagvaardiger aan de slag? Zeggen, ja, maar als dat betekent de consequentie minder beleid wordt, dan komt er uit Den Haag, dan wordt het toch anders.
1: Nou ja, en er zijn ook zat dingen uit Europa die misschien wel weg kunnen. Maar als het gaat over die interne markt en die versterken. En als dat dan gaat over dat we uiteindelijk gewoon ook met elkaar rijker en welvarender worden in een wereld. En dat we ook mee kunnen blijven doen. Dan is dat een verhaal waar denk ik ook wel heel veel Nederlanders toch wel belangstelling bij hebben. Want we houden toch ook wel een beetje van de centen in Nederland.
0: Voordat we nu echt afronden, Lucien Burm. Welk bedrijf moeten we in de gaten houden als het naar de beurs gaat?
2: Ik noem toch wel degene die ik net al noemde. Want daarvan weten we dat het niet heel lang gaat duren voordat die naar de beurs zal gaan.
0: In de 2 jaar?
2: Zeker, maar niet in Nederland.
0: Bij deze, dank voor het luisteren. Tot volgende week.
8: NPO Radio 1.
9: Biologieleraar Timo Muus werkte duizenden uren aan het handboek motten.
10: Hij zit op je microfoon hier.
11: Oh, nee.
10: Ja.
9: Schrijver en kunstenaar Achiel Kools is benieuwd hoe een vogel de wereld ziet.
12: Het verlangen naar in dat verenpakje te kruipen.
9: We gaan op pad met het Friese burgerinitiatief Red de Argusvlinder.
13: Daar gaat hij, op de stenen.
9: Oh, de Noordzee warmt flink op. Wat zijn de gevolgen voor het zeeleven? En welke vogels gaan mogelijk de nieuwe Europese bankbiljetten sieren? Zondagochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels.
8: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: NPO Radio 1, 9 uur.
8: Robert Meder en Joram Kaat.
24: Goed, goedenavond. Als uw televisie stuk gaat, dan moet die vanaf vandaag gerepareerd worden, zegt de EU. Hoe valt dat in de reparatiewinkel?
25: Celeste Plak stopt met volleyballen en is straks hier in de studio.
24: NME de Jong die komt ook langs. Ze won de prestigieuze Eisnerprijs voor haar graphic novel, haar bewerking van Lord of the Flies. Nu eerst het NOS Journaal. Martijn van Beek.
26: In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de exclave Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
5: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat immigranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
26: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig, volgens de minister. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen om het leven gekomen. De bus, die op weg was van de stad Sétif naar Algiers, raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook tientallen mensen raakten gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niets wist.
6: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
7: the World Cup? No, I never spoke to him.
11: Mr. President.
26: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
13: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
31: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
30: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
14: NPO Radio 1. EO NOS.
32: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat.
25: Goedenavond. De bergsportwereld vreest voor het lot van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja, over wie een Netflix-documentaire is gemaakt. Hij wordt vermist in het noorden van Pakistan.
24: En de broers Tristan en Rafael Tulen die zijn allebei schermers. Afgelopen week waren ze actief op het WK-schermen. Maar hoe gaat dat eigenlijk als je met je broer of je broertje op zo'n evenement bent?
25: Het recht om te repareren is vanaf vandaag opgenomen in de EU-wet. Wat heb je eraan als je koffiezetapparaat of je laptop kapot is?
24: En er zijn problemen in Almelo Over een paar weken start daar een theatervoorstelling op een boot. Alleen, die boot kan er niet komen. Hoe zit dat? Dat hoor je zo.
25: Bergbeklimmer Nirmal Purjai is met 9 andere klimmers vermist geraakt na een lawine in het noorden van Pakistan, waar de groep deelnam aan een expeditie. Redding bergbeklimmers zijn naar ze op zoek. Purjai schreef in 2019 geschiedenis door alle 14 bergtoppen ter wereld boven de 8000 meter te beklimmen. Zijn prestatie is vastgelegd in de Netflix-documentaire serie 14 Peaks, Nothing is Impossible. We spreken met bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Wilco, goedenavond.
0: Goedenavond.
25: Wij lazen dit nieuws vanmiddag in de media. Hoe heb jij het tot je gekregen?
0: Ik kreeg een appje en zoals dat gaat tegenwoordig, dan kan je naar de social media's gaan en dan barst het daarop los.
25: Ja, en dan las jij dat bericht dus. Wat denk je dan?
0: Ja, in eerste instantie natuurlijk, wat zijn de kansen van overleven? En dan blijkt later ook dat zijn tracker, dus een apparaatje wat dan je positie weergeeft, dan uiteindelijk de positie ook nog verandert. Dus dan heb je nog hoop dat hij zichzelf nog op de een of andere manier in veiligheid kan of weet te brengen. Maar goed, gezien het feit dat het nu zo lang geleden is, nemen die kansen worden wel heel erg klein.
25: Ja, dus je gaat eigenlijk ook gelijk zitten rekenen van wat is de situatie en wat zijn dan ook de kansen?
0: Ja, ik heb zelf natuurlijk een wondertje meegemaakt, zeg maar. Vermist te zijn en opgegeven te zijn. Dus in die zin hoop ik ook nog steeds op een wondertje. Inderdaad, je gaat wel rekenen en kijken wat de kansen zijn en waar het gebeurd is. En ik ken de berg, ik heb er zelf ook geklommen. Dus ja, weet je, shit happens. And nothing is impossible. Maar ja, als je pech hebt, zoals in dit geval, kan het ook je einde zijn.
25: Ja. Je hoopt op een wonder dus voor Nirmal Purjai. Ken je hem persoonlijk eigenlijk?
0: Ja, ook nog. Ja. En hij was ook niet met de minste klimmers. Dus wat dat betreft, je kan nog zo skilled en nog zo ervaren zijn. Maar ja, weet je, de natuur is onverbiddelijk. Dat weten we met z'n allen. En dat weten we zeker als klimmers. Maar goed, op het moment dat het daar dan is, is het natuurlijk wel een ongelooflijke aderlading.
24: Ja. Ken je het gebied waar hij aan het klimmen was?
0: Ja, zeker. Heel goed zelfs, ja.
24: Ja, is dat gevaarlijk gebied? Neem je dan extra risico door juist daar te gaan klimmen of niet?
0: Nou ja, weet je, het is natuurlijk een 8000er. En alle 8000ers, je zit in de dode zone. Dus er is een ernstig tekort aan zuurstof. Dus uiteindelijk kan geen mens daar overleven.
24: Maar goed, je zegt nu heel veel. Het is een 8000er en je zit in een dode zone. Die dode zone, kan ik me iets bij voorstellen, dat heeft misschien te maken met de hoeveelheid zuurstof. En 8000 is de hoogste, hè? Is de hoogte.
0: Ja, je hebt de allerhoogste bergen van de wereld, daar hebben we er slechts 14 van, die dan hoger zijn dan 8. Nou ja, dan heb je ook nog iets van de buitencategorie, zoals Everest en K2. Dit was iets van de lagere, zeg maar. Dus 8048, 45 uit mijn hoofd, geloof ik. Mm. Maar goed, je klimt zo hoog dat, dat je tempo is heel langzaam. En ja, er liggen natuurlijk over het algemeen heel veel sneeuw. En ja, je moet af en toe in dit geval ook door een soort lawinegoot oversteken. Ja, en precies op dat moment in het midden van die goot, terwijl ze eigenlijk van een graad naar een andere graad aan het klimmen waren, waar je uiteindelijk ook doorheen moet om uiteindelijk de top te kunnen bereiken. Mm-hmm. Ja, zijn ze gegrepen door een gigantische lawine, niet een kleintje. En ja, dan zijn ze met z'n allen doorgegrepen. Om het zo maar te zeggen.
24: Ja, het is toch niet dezelfde berg waar jij toen de tijd.
0: Nee, hij ligt er tegenover.
24: Dat zou wat weten.
0: Nee, hij ligt er tegenover. Dus ze zijn buren in die zin. Maar de Broad Peak staat niet echt bekend als een hele gevaarlijke berg. Maar ja, weet je, het kan eigenlijk op elke berg gebeuren. Dat weten we ook wel van de Alpen als je aan het skiën bent buiten de pistes. Als je pech hebt, dan kan het ook je laatste afdaling zijn geweest.
25: Ja. En dus was daar ineens een enorme lawine. Wat kun je op zo'n moment doen?
0: Ja, weet je, je hebt allemaal mooie theorieën dat je moet gaan zwemmen om aan de oppervlakte te blijven. Want op het moment dat je natuurlijk een bak sneeuw in je nek krijgt en je komt eronder te liggen, dan heb je een paar minuten overlevingskans als je die al hebt. En zwemmen, dan hoop je dat je aan de bovenkant aan de oppervlakte van die lawine blijft. Maar goed, weet je, je wordt zo ze zijn niet een klein stukje naar beneden gesleurd, maar echt een heel eind. Dus ja, dan met je stijgijzers aan, hè, dat zijn van die punten onder je schoenen en een pikkel. ja, dat slaat om zich heen en je wordt als een katapult eigenlijk gelanceerd. Dus ja, je moet echt heel veel geluk hebben, wil je zo'n lawine kunnen overleven. En dat overleef je alleen maar als je echt aan de oppervlakte bent, zodat je jezelf dan nog op de een of andere manier op tijd kan uitgraven. Maar ja, in dit geval was de lawine zo groot, dat dan ben je gewoon een speldenprikje, zeg maar, ten opzichte van die geweldige bak sneeuw en ijs wat naar beneden komt.
25: Ja. De reddingsactie is in volle gang op dit moment. En laten we inderdaad, zoals je zei, hopen op een wonder. Voor Nirmal Purja in ieder geval. Danken voor het bijpraten. Wilco van Rooyen.

0: Vans Joy en Riptide. Zou het toeval zijn dat onze gast komt binnen en alle televisies hier in het studio vallen uit?
1: Ze zeiden, er was er net één uit, maar ze zijn nu allemaal uit achter
0: kapot.
1: Ons. Kapot. Is wat kapot, gelukkig. En ik weet niet of Jan Post snel naar huis moet, anders kan je nog even blijven om...
2: Ik heb al even de tijd.
1: Even de tijd om de boel te repareren, ja. Want we gooien in Nederland per jaar met z'n allen zo'n 378 miljoen kilo. Laat het even op je inwerken, 378 miljoen kilo. Aan elektronica weg, dat is 21 kilo per persoon. Heel vaak ook onnodig. Daarom moest repareren weer een beetje de norm worden, of heel erg de norm worden. Nou, vanaf vandaag moeten alle EU-lidstaten de Europese richtlijn Right to Repair in hun wetgeving opnemen, waarmee fabrikanten en winkels ervoor moeten zorgen dat elektronische apparaten makkelijker te repareren zijn. De grote vraag is dat nou goed nieuws voor de consument? We gaan erover praten met Jan Post, die we net al introduceren. Sinds 1983 een reparatiewinkel in Ede. Dat is al een hele tijd. We gooien dus per jaar 21 kilo aan elektronische apparaten weg. Ik kan me daar haast niks bij voorstellen. Kan jij je daar iets bij voorstellen?
2: Nou, als je ziet hoe zwaar een tv al is, of een wasmachine bijvoorbeeld, dan heb je al natuurlijk al aardig wat kilo's.
1: Dus dan schiet het al op. Dus eigenlijk valt het wel mee, begrijp ik.
2: Ja, het is maar uit welke hoek je dat bekijkt.
1: Ja, zeker ja. Heb je enig idee wat er nu allemaal gaat veranderen vanaf vandaag, concreet?
2: Nou, het is vooral de bewustzijn van de consument dat je ook spullen kan laten repareren. Dat is wel heel erg goed, dat het echt bij de mensen op het netvlies komt. En ook dat de overheid nu inziet en ook een beetje gedwongen wordt door de Europese Unie om echt maatregelen te nemen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, in het najaar gaan ze daar diverse debatten over voeren in de Tweede Kamer. En ik hoop dat ze daar goede maatregelen, die ook financieel echt iets gaan betekenen.
1: Ja, want nu iets repareren, dat is vaak duurder dan bij wijze van spreken dan een nieuwe kopen. Om het even scherp neer te zetten. Maar zijn er dan producten die niet makkelijk te repareren zijn?
2: Dat zijn de meeste producten eigenlijk wel.
1: Oh, oké.
2: Dus het is altijd voor ons als reparateur een strijd van de fabrikant die ontwerpt een product. Maar die wil eigenlijk dat het ding nooit gerepareerd wordt.
1: Omdat ze weer nieuwe kunnen verkopen.
2: En als hij dan aan het eind van zijn gebruiksduur is, dat je dan weggooit. Of dat hij al gerecycled wordt. Hè, dat hebben ze dan graag. En dan gaat hij de shredder in, het apparaat. En dan halen ze de grondstoffen eruit. En de fabrikant zegt, geef mij die grondstoffen, dan bouw ik weer een nieuwe.
0: Ja. En die kan ik dan weer lekker verkopen.
2: Ja, maar ja, goed, een fabrikant, het woord zegt al, heeft een fabriek. En die fabriek die moet gewoon
1: draaien.
0: Nu in die Europese richtlijn staat dus bijvoorbeeld dat onderdelen makkelijker en goedkoper beschikbaar moeten worden. Dat handleidingen om iets te repareren beter beschikbaar moeten worden. Nou, dat gaat dus per vandaag allemaal in. Nederland moet dan gaan kijken wat zij precies gaan doen om die richtlijn toe te passen. Maar het is in ieder geval verplicht.
2: Ja.
0: Goed nieuws voor de consument, zou je dan denken. Maar ook goed nieuws voor meneer Post uit Ede, die al sinds 1983 dingen repareert.
2: Nou ja, bijvoorbeeld, je zei net van die handleidingen. Dat is wel iets. Ik ben natuurlijk een oude rot in het vak. Als ik 40 jaar geleden een tv openmaakte, dan viel er gelijk een schema uit. Een handleiding. Die zat in de achterwand in een vakje.
0: Oh, dan moeten we hier ook even kijken.
2: Ja, ik zal straks even kijken.
0: Ja, misschien zit het erin.
2: Maar als die er dan in zat, dan kun je zo'n apparaat gaan meten en oplossen. Nou, de huidige apparaten zou je dat absoluut niet zien. En terwijl het eigenlijk veel makkelijker is met internet, ze kunnen op hun website kunnen ze dan een download zetten van een service manual.
0: Ja. Is het dan onwil bij de fabrikanten tot nu toe?
2: Ik ben natuurlijk maar een hele simpele reparateur, maar voor mij is het gewoon, ze doen het eigenlijk expres dat het ding niet gerepareerd wordt.
1: Ja, ja. Nou gaat er een gerucht in Ede. Er gaat een gerucht in Ede dat je nieuwe apparaten gaat verkopen.
2: Dat klopt, ja.
1: Wat is dat nou toch?
2: Ja, ze zeggen wel eens, Jan, ben je van je geloof gevallen?
1: Ja, het is nog wel groot nieuws eigenlijk,
2: ja,
1: in Ede.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, wij gaan met de formule gaan we in zee. En die, wij gaan, wat je normaal in winkels ziet, is dat mensen naar een winkel gaan met een probleem. Dan hebben ze een probleem, bijvoorbeeld een stofzuiger die stuk, en ze hebben een nieuwe stofzuiger nodig. En dan zegt de winkel van, nou, daar links van de winkel, daar staan alle stofzuigers. We gaan er eentje uitzoeken. Nou, als de klant bij ons komt, dan zeggen we, wat is er met, met uw stofzuiger aan de hand? Dus nou, in één keer deed het niet meer. Nou, zullen we even gaan kijken wat er aan de hand is? Nou, dan lopen we even naar een van de monteurs toe. Dan zeggen we, joh, ik heb hier een stofzuiger, dit en dat. Oh, dat is de kabel. Ja. Een kabelbreuk.
0: Die weet wat er dan vaak mis is, dus ja. Die kan het gelijk zien.
2: Dat is ook de ervaring die je dan hebt.
0: Ja.
1: Een nieuwe kabel erin en klaar.
2: Nou ja, dan kan je tegen de consument zeggen, nou, een nieuwe kabel kost misschien iets van 60, 70 euro. Je mag het zeggen, ik kan hem repareren, of ga je toch liever voor een nieuwe.
1: Ja.
2: Maar het probleem is, als je dan, stel, de motor van de stofzuiger is stuk, dan krijg je een dure reparatie. En dan betalen mensen de onderzoekkosten. En die ben je dan kwijt.
0: Ja. Ja, er is een soort kantelpunt eigenlijk. Wanneer is een reparatie dan wel lonend? En wanneer zou u adviseren om dan toch maar iets nieuws te kopen? Bijvoorbeeld bij zo'n stofzuiger blijven.
2: Nou, de producten onder de 150 euro, zeg maar, die kun je vaak goed repareren. En, maar je blijft toch om te kijken, ben je vaak al een half uur bezig. Nou, de uurlonen zijn tegenwoordig best hoog.
1: Ah.
2: Je zit wel aan 70, 80 euro per uur. Dus dan, ja, daar hebben die onderzoekkosten voor nodig. Maar als je nou een winkel hebt met een reparatiewinkel, dus samen, dan kun je tegen de consument zeggen van, nou, wij hebben gekeken, het is niet gelukt, je koopt een nieuwe, we gaan iets met die onderzoekkosten doen. En dan kun je die voor onze rekening
1: aftrekken. Ja, ja, ja. Ja,
2: want we zien nu iedere keer mensen die betalen dan ons die 40 euro voor onderzoek. En dan gaan ze de winkel uit en dan denken we, ja, eigenlijk wel jammer, want nu ga je online kopen of ergens anders, maar die 40 euro, die ben je kwijt.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is gewoon jammer dat wij dat niet kunnen doen.
1: Nee.
2: Dat is je antwoord.
1: Maar een goed antwoord. Wat is nou het moeilijkste? Want ik kan me voorstellen in de afgelopen, nou, laten we zeggen, ik kan niet zo snel rekenen, sinds 1983 heel veel apparaten door je handen gehad die je hebt moeten repareren. Is er wel eens een bijzonder apparaat bij geweest waarvan je dacht, nou, dat gaat me nooit lukken, en dat het toch lukte?
2: Ja, we krijgen soms apparaten van, laatst een printplaat van een grote bulldozer.
1: Oh, echt waar?
2: Toen dachten we echt zo van, okay. Maar dat was een relais in stuk. En die print was niet meer te krijgen bij de fabrikant. En die hebben we toen kunnen repareren. Dus
1: ja.
2: Eigenlijk, voor ons is elektronica. En of het dan uit een bulldozer komt of uit een stofzuiger komt,
1: dat maakt niet uit. Nee, maar het moment dat diegene die printplaten erin doet en dan blijkt hij te werken.
2: Ja.
1: Wat, daar heb je de borstbloemen voor gekregen?
2: Ja, die belde me na de hand op van, hij doet het, hè?
1: Ja, mooi.
2: Ja,
1: dat is toch mooi? Dat is toch het mooie van het
2: dat
1: vak?
2: Dat zijn de leuke dingen, ja.
1: Ja, ja.
0: 21 kilo aan elektronische apparaten dus gooien we per jaar weg. Denkt u dat deze nieuwe regels in Europa gaan zorgen voor minder elektronisch afval?
2: Ik denk uiteindelijk wel. Het is ook een beetje, we hebben in Nederland een elektrovakhandel. Die zit vaak lokaal in de steden. Die kunnen dat goed oplossen. Dus het is, als die wat meer hulp krijgen van de overheid, dan kan je al heel veel oplossen. Want webwinkels zitten met heel veel logistieke kosten. En dan ga je een apparaat, weet ik hoeveel kilometer door het land heen sjouwen. Maar terwijl je dat heel goed lokaal kunt doen. Dus ik denk dat daar de meeste winst te halen is. Gewoon lokaal repareren. Dat die consument met een ding onder zijn arm naar een lokale winkel gaat. En daar het laat repareren.
0: Ja.
2: Want die fabrikant, die wordt ook verplicht in deze nieuwe wetgeving om te blijven repareren.
0: Ja.
2: Maar ja, de afstand tussen de fabrikant en de consument is best groot. Hetzelfde probleem hebben de webwinkels.
0: Ja.
2: Dus echte persoonlijke service wordt steeds belangrijker.
0: Lokaal repareren, dat is het allerbeste, zegt u eigenlijk.
2: Ja, want daar sla je twee vliegen in één klap. Dan heb je ook die logistieke kosten en logistieke CO2-uitstoot, die heb je dan niet.
0: Dank voor uw komst. Blijf nog even hangen als u naar de tv zou kijken. Zeg. Hij doet het al.
1: Hij heeft er al 2 gerepareerd, zie ik.
0: U hoeft alleen maar te praten en het gebeurt.
2: Maar straks krijg je wel een rekening, hè?
0: Ja. Dat is prima. Jan Post van de reparatiewinkel.
1: Ja, anders kopen we gewoon een nieuwe.
0: Ja. Dat is zo makkelijk.
1: Dankjewel, Jan Post. De vrouwen van PSV hebben de eerste prijs binnen. Als landskampioen speelden ze vanavond tegen bekerwinnaar Twente om de Supercup in het Philipsstadion. Daar won PSV met 3-0. Oud-voetbalster en analist Mandy van den Berg heeft de wedstrijd gezien. Mandy, goedenavond. Je bent er, hè?
3: Goedenavond, zeker. Ja,
1: geen 5e Supercup op rij voor Twente. Was PSV gezien de uitslag 3-0 zoveel beter?
3: Nou, absoluut. De eerste helft viel dat verschil nog mee. Ik vond Twente kreeg nog een aantal mogelijkheden ook om zelfs nog op voorsprong te komen. Maar de tweede helft was het verschil dusdanig groot dat er echt geen twijfel mogelijk was wie deze wedstrijd zou gaan winnen.
1: Nee. Is dat opmerkelijk voor je?
3: Nou, zeker. Dat vond ik echt heel erg opvallend. En eigenlijk in een van de eerste interviews na de wedstrijd, aanvoerder Groenewegen van SC Twente geeft daarin aan dat SC Twente in de hele voorbereiding niet meer dan 70 minuten wedstrijden heeft gespeeld. Omdat er zoveel speelsters nog of geblesseerd waren of terugkwamen. Dus dat het dusdanige lood niet meer dan 70 minuten kon zijn. En dat je dat ook wel aan het einde van de wedstrijd terugzag. Dus ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere constatering natuurlijk als je de hele voorbereiding nog geen 90 minuten heb kunnen spelen met een elftal.
1: Ja, zeker. Hoe was het niveau?
3: Nou, ik vond zeker dus het niveau van PSV over de gehele wedstrijd zeer goed. Hoog niveau, aanvallend. Zeker met de nieuwe trainer Kasper Koerland vanuit Denemarken overgekomen. Ja, die heeft wel een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van vorig jaar, waar ze natuurlijk al landskampioenen zijn geworden. Maar ja, ik vind wel dat ze wat sneller vooruit spelen. Individuele actie wat meer weten in te zetten. En ja, daardoor eigenlijk nog meer gevaar weten te creëren. En echt wel een enorm goede selectie tot de beschikking hebben.
1: Ja. Beide ploegen dus nog niet helemaal op volle sterkte, hoorde ik je net zeggen. Sommigen hebben niet eens 90 minuten gespeeld. Ik bedoel, wordt die Supercup dan wel serieus genomen, kan je jou vragen?
3: Nou ja, kijk, die wordt zeker serieus genomen. Kijk, Twente heeft zeker ook richting einde seizoen, voorseizoen, natuurlijk echt wel te kamp gehad met wat blessuregevallen die daar nu nog steeds last van hebben. En speelsters die echt nog op een aantal dagen geleden zijn afgehaakt. Ravensbergen, de spits van FC Twente, goed voor heel veel goals, topscorer van afgelopen seizoen. Ja, die miste deze Supercup finale omdat ze uiteindelijk in de afgelopen oefenwedstrijd geblesseerd uitvalt. Ja, FC Twente heeft echt met heel veel speelsters die vorig seizoen gewoon binnen de lijnen stonden, eigenlijk een heel seizoen lang, die hebben ze vandaag niet op het veld gehad. Waar PSV gewoon enorme stappen, ook in het aantrekken van nieuwe speelsters, maar ook in jeugd die doorstroomt, hebben ze echt wel hele goede stappen gezet. En een hele sterke, brede selectie, waar ze ook nog zelfs nog een aantal speelsters missen. Maar ja, dat verschil was wel heel erg groot vanavond.
1: Ja, ja. En als je dan wat verder vooruit kijkt, ja, het is nog vroeg natuurlijk, maar kunnen we PSV als favoriet beschouwen? Zometeen in de competitie?
3: Nou, ik denk dat we PSV als favoriet moeten beschouwen. Want dat wat ze hebben laten zien is gewoon echt heel erg goed geweest. En dit is pas aan het begin van de competitie inderdaad. Dit is echt de vooravond. En dat wat ze nu hebben laten zien is al echt heel erg goed. Ze zijn echt goed op elkaar ingespeeld. Echt een groot verschil met SC Twente. En daar waar ik SC Twente nooit durf af te schrijven. Want zij zijn zeker ook heel sterk in de comebacks. En dus ik geloof echt wel dat we van SC Twente ook nog heel veel gaan zien aankomend seizoen. Maar ja, als ik dit zo naast elkaar leg, dan is PSV absoluut weer favoriet voor het winnen van de competitie.
1: Ja, ja. En wie moeten er vrezen? Wat zijn de, laat maar zeggen, de mindere goden van deze competitie?
3: Nou ja, goed. We hebben natuurlijk vorig jaar hebben we natuurlijk gezien dat ADO Den Haag natuurlijk net aan natuurlijk in de competitie is gebleven. Ik denk wel met de terugkeer van Sjaak Polak met het Haagse DNA en in combinatie met veel versterkingen dat ze toch wel weer een goede stap op kunnen maken om zich te kunnen behouden. Ja, natuurlijk de ploeg die natuurlijk allemaal nieuw zijn en naar promotie natuurlijk in de Eredivisie. Ja, dat zijn natuurlijk wel de ploegen die onderin zullen mee blijven spelen. Maar ja, ik verwacht wel dat het verschil heel groot wordt binnen de top 4 en de rest van de competitie. Want ja, de budgetten groeien bij de top 4. De mogelijkheden worden steeds groter en meer. En ja, dat blijft toch bij de onderkant helaas blijft dat verder weg.
1: Ja, ik hoor het al, Mandy. Jij kan niet wachten tot de competitie echt begint.
3: Zeker niet. 16 augustus gaat het starten. Ja. Daarvoor is natuurlijk al de Champions League. Eerste Champions League wedstrijden worden gespeeld. Als in kwalificatierondes. Dus we gaan echt weer beginnen. Dus dat is een goed en fijn teken.
1: Zo is het. Fijn dat we je even konden bellen. Dankjewel, Mandy van den Berg.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30, Martijn van Beek met het NOS-journaal.
5: Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist maatregelen van Spanje. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van vakantie voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid vanwege de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd, terwijl blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur weer onder controle te krijgen. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Die stichting zegt dat mountainbikers beschermde dieren platrijden en de leefomgeving verstoren en dat de paden daarom dicht moeten. Maar zover gaat het vonnis niet.
6: Langs de lijn en omsteken.
0: Met hoge verwachtingen reisden de broers Tristan en Rafael Tullen afgelopen week naar het WK schermen in Hongkong. Tristan was als nummer 4 van de wereld kanshebber op een medaille en met broer Rafael als zijn coach aan zijn zijde. Helaas was het WK al na 1 wedstrijd voorbij. We gaan er met beide broers over praten. Tristan en Rafael, goedenavond.
7: Hi, goedenavond.
0: Net teruggekomen uit Hongkong, Tristan. Maar gelijk weer over tot de orde van de dag, begreep ik vandaag, hè?
7: Ja, klopt. Ja, we zijn vanochtend eigenlijk weer terug thuis gekomen.
0: Ja, en ik begreep dat je gelijk weer door moest voor afspraken om een huis te bezichtigen.
1: Zo?
7: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Dus heel wat anders dan het WK. Maar ook iets om je...

0: inderdaad waar. Ja. Dus ja, heel wat anders dan, dan het WK. Maar ja, ook iets om je gedachten weer op... Ja, ergens anders op te richten.
1: Ja, want je hebt natuurlijk lang, jullie en jij, lang naar dat WK uitgekeken. En dan sta je daar vandaag dus in dat huis. Is het schakelen? Is het lastig eigenlijk?
0: Ja, nou, ik moet zeggen... zeker ook met de jetlag. Ik liet het gewoon vandaag over me heen komen. En ja, ja, het was gewoon even heel wat anders dan... Dan de afgelopen weken.
1: Ja, je hebt gewoon een bedrag ingevuld en je ziet het wel. Ja, zo is het uiteindelijk toch. Ja. Gekke woningmarkt.
2: En Rafael, ben jij er ook?
3: Ja, ik ben er ook.
2: Oh, gelukkig maar. Moeten we gelijk maar even de pleister van de wond aftrekken? Wat ging er nou mis in Hongkong?
3: Met Tristan.
2: Ja.
3: Ja,
2: jij bent zijn coach, jij moet het weten.
3: De pleister van de wond. Hij had ook wel een beetje pech, maar... Ja, aan de voorbereiding. Ik denk niet aan de voorbereiding gelegen. Het was een beetje van alles wat.
2: Ja, daar schiet ik natuurlijk helemaal niks meer op. Dat is een nee.
1: Echt weer zo'n coach. Hè?
2: Ja, echt weer zo'n coachtaal. Ja. Ja, van alles wat. Ja. Noem maar van alles één wat.
3: Ja, Tristan had volgens mij een beetje last van de tijdverschil. Wat normaal eigenlijk niet zo is. Ik denk dat hij ook iets meer gespannen was deze wedstrijd dan de voorgaande wedstrijden.
2: Ja. Tristan, ik sprak net even je coach. Je had last van de tijdsverschil en van spanning.
0: Ja, het was... Kijk, mijn eerste wedstrijd, dus de jongens die moeten voorrondes doen. Daarvoor ben ik vrijgesteld. En dus ik start dan 2 dagen later. En ik moest eigenlijk tegen een jongen, want ik ben dan 4e geplaatst. Tegen een jongen die is 61ste geplaatst dan uiteindelijk na die voorrondes. En ja, normaal gezien zeg je van nou, dat moet toch wel een winstpartij worden. Het was een Russische jongen die voor Amerika is uit gaan komen. Oleg Knish heet hij. En dat is gewoon een hele lastige tegenstander die ik normaal wel zou moeten kunnen hebben. Dus daar had Rafael zeker wel gelijk in. Alleen ja, we begonnen gewoon de wedstrijd wat... net wat ongelukkig, waardoor ik gewoon iets meer risico moest gaan nemen. En dat gebeurt vaker in zo'n eerste partij. Dan ben je elkaar aan het aftasten. Nou, hij is wat minder bekend, maar hij weet natuurlijk heel goed wat mijn acties zijn. Dus daardoor raakte ik een beetje in de discrediet. En dan eindig je eigenlijk de laatste minuut op 14-14 en dan is de tijd voorbij. En dan ga je een sudden death score in. Dus gewoon 1 minuut de tijd. En de eerste die raakt, die krijgt het punt. En dat was net mijn... het ging net niet mijn kant op. Dus en vandaar, dat was natuurlijk ontzettend balen. Het was mijn eerste partij. Maar hij had natuurlijk al die volgende dag op de rug, achter de rug. En dat maakte denk ik net het verschil.
1: Hoe zuur is dat dan, Tristan?
0: Ja, wat Raf zei, we hebben natuurlijk best wel hard gewerkt aan die voorbereiding en je doet er alles aan. Ja, en als het dan op zo'n WK net niet lukt, het doet natuurlijk wel pijn. Aan de andere kant, ik stond natuurlijk 4e geplaatst van de wereld. En er zijn in zo'n seizoen 8 World Cups, afsluitend dan EK en WK. En ik had nog geen één keer in het hoofdtoernooi in de eerste ronde verloren dit seizoen. Dus dat is natuurlijk jammer. Maar ja, aan de andere kant, we hebben natuurlijk een geweldig seizoen gehad. En we hoopten natuurlijk op een spectaculair einde. Dat is het net niet geworden.
2: Nee. Maar goed, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd over de relatie met je broer. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Jullie schermen allebei. Hij is dan je coach. Rafa, wat voor een coach ben je dan op zo'n moment? Hoe gedraag je? Hoe weet je hem te raken? Loop je dan te schreeuwen of juist helemaal niet? Hoe werkt dat?
3: Nee, bij Tristan loop ik niet te schreeuwen. Tristan vindt het vooral fijn als ik wat rustiger blijf. En dat hij iemand heeft die kan uitleggen wat er nou gebeurt in de wedstrijd. Dus, ik ben niet iemand die graag zet te schreeuwen of mijn autoriteit probeert te tonen aan Tristan.
2: Ja. Nee. En die rust dan met name neem ik aan tijdens de onderbreking. Hè? Want tijdens het duel zelf is er weinig tijd om nog iets te coachen, kan ik me voorstellen.
3: Nee, is

0: zo'n schermpartij schermen dan eigenlijk 3 keer 3 minuten. Tijdens de partij, tijdens de schermtijd mag je eigenlijk niet coachen. Mm. Als er een punt is gevallen, dan moet de scherm wel weer teruglopen naar de standingslijn. En dan in die tijd kan ik wel iets zeggen, wat was wel gedoogd om dat te mogen, om iets te zeggen als coach. Maar tijdens de pauze minuut, 1 minuut pauze, kan ik gewoon direct naast Tristan staan om informatie of tips te geven. Ja.
1: En Rafael, jij deed zelf ook mee aan dit WK?
0: Ja, ik deed ook mee. Ik kwam de volgende dag niet door. Jammer genoeg. Afgelopen jaar was ik wel 20ste geworden op de WK. Toen verloor ik van Tristan zelfs bij de laatste 32. Hmm. Ik probeerde dit jaar ook weer te doen, maar dat mocht niet baten dit jaar.
2: Lijkt me bizar om tegen elkaar te schermen eigenlijk, eerlijk gezegd. Jullie kennen elkaar, het is dan zo ontzettend goed. Dus je weet precies waar je moet zijn om iemand te raken, letterlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat wordt dan natuurlijk een gekke wedstrijd wordt dan. Dan weet dat precies wat er gaat komen. Tristan kent mij, Tristan weet mijn acties, ik weet Tristan's beste acties. Dus dan word je altijd een gekke wedstrijd om naar te kijken. Ja.
2: Ja, Tristan, vertel.
3: Nou, we doen natuurlijk, kijk, een beetje net als in het boksen. Je hebt eigenlijk in de schermen 3-4 keer in de week een soort van 1-op-1 training. Waarbij je, nou, in het boksen heb je dan een wat bokshandschoenen aan. Wij doen dan meestal een van ons een dikke pak aan. En dan oefen je eigenlijk in een serie je wedstrijdacties op elkaar. Die stemmen we ook af op de tegenstander. Dus als ik weet van, nou, ik moet tegen die jongen, dan zijn dit soort acties werken heel goed. Dus in een riedel werken we dat af. En dan kan Rafael heel goed zeggen tegen mij van, nou ja, deze acties die je net deed, die time die iets te vroeg, of je moet een andere actie kiezen. En als je dan tegen elkaar staat, we weten natuurlijk precies wat dan wat de volgende stap gaat zijn. Dus dat is wel heel, heel speciaal, ja.
1: Tja. Jullie schermen dus allebei. En hoe is het dan zo gekomen dat je broer jouw coach is geworden, Tristan?
3: Ja, natuurlijk eerst. We hadden eerst een fulltime coach uit Hongarije. Helaas door financiële omstandigheden is dat opgehouden. En toen zijn we eigenlijk noodgedwongen, hebben tegen elkaar gezegd van, nou ja, we gaan dit. We zijn eigenlijk hartstikke goed bezig. We gaan gewoon door met z'n tweeën. En we proberen die coachrol zelf in te vullen. En we hebben ook allebei een trainersopleiding gedaan. Rafael heeft zijn specialisatie in de voeding. Ik als fysiotherapeut een achtergrond. En zo zijn we best wel ver gekomen. En nu is het niet meer een noodzaak, maar trainen we eigenlijk omdat Rafael gewoon een hele goede trainer en coach is geworden. En hij geeft ook les op verschillende clubs. Dat zijn we zo doorgegaan. En we hebben in de loop van de afgelopen Olympische Spelen, zeg maar, hebben we ook samengewerkt met de andere coach. Om ook weer onze blik te verbreden.
2: Hm. Hoe ging dat?
3: Het ging eigenlijk heel goed. Zo goed dat die coach nu een nieuwe baan heeft in Qatar. Dus nou zijn we weer op zoek naar een nieuwe coach eigenlijk voor de bij.
1: Oké.
2: Zo zeg.
1: Die is gelijk doorgestroomd.
2: Ja.
1: En dus je coacht ook andere, Rafael, op clubs waar je als trainer werkt. Hoe anders is het dan om je eigen broer te coachen? Waar zit dat verschil in?
0: Nou, wat ik vooral doe, ik ben talenttrainer in een club in Den Bosch en 1 avond in Arnhem. En dat zijn vooral jongeren en onder 23 schermers. Dus die kunnen zich nog ontwikkelen in alle gebieden. Tristan was natuurlijk al een schermer van een jaar of 5, 26. Dus die was al wat meer volmaakt. Dus dan is het wat lastiger om echt grote stappen te maken of te zien. Dus daar moet je veel meer tijd en energie in steken om het vooruit te gaan.
2: Ja, je bent volmaakt.
1: Ja, je mooi. Dat? Je broer zou het je maar zeggen.
2: Ja, ja. Hoor je het? Heb je het gehoord of niet?
3: Ja, ik heb het gehoord. Ja, meestal zegt hij gewoon meer ervaren, hoor, in plaats van de beter.
2: Dus je hebt promotie gemaakt, je bent nu al volmaakt. Ja, ja, ja. Nou, nu even rust, kan ik me voorstellen, voor allebei. Tristan, Rafael, wie wilde beginnen?
3: Ja, dit was. Ik begin wel, hoor. Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen. En eind oktober dan begint eigenlijk de eerste World Cup weer met 8 World Cups en dan een EK, WK richting juli. Dus nu hebben we eigenlijk even vakantie.
2: Ja, en dan op naar LA. Alle focus daarop, denk ik, Olympische Spelen.
3: Ja, klopt, inderdaad. Dus dat is wel dat is het ultieme doel voor de komende 2 jaar. En onze alle toernooien, zeg maar, vanaf april 2027, die gaan ook meetellen voor de kwalificatie.
2: Ja, oké. Okay. En de A-status is er nog wel? Dat is ook wel belangrijk, denk ik.
3: Nou, ja, dit was wel vandaag. Hij moet nog verlengd worden. En daar moeten nog gesprekken over plaatsvinden. Dus ik heb daarover nog geen nieuws. En het is wel een beetje twijfelachtig. Want dit WK was natuurlijk een belangrijk meetmoment. En het is wel jammer dat het dat het natuurlijk niet zo goed is gegaan. Mm. Maar ja, alsnog sta ik wel 4e op de wereldranglijst. Dus ja, daar zal ik ook in de komende maand zal ik daar meer duidelijkheid over moeten krijgen. Maar ja, ik hoop het natuurlijk heel van harte. Want het is altijd een beetje onzeker.
2: Ja, ik snap het. Nou, fijn dat we jullie even konden spreken. Schermbroers Tristan en Rafael Tulen. Heel veel succes op weg ook richting de Olympische Spelen. Dank jullie wel.

0: The Bangles and Manic Monday.
1: Vanaf volgende maand is de locatievoorstelling De Polderjongens te zien in Almelo over het uitgraven van het Twentekanaal. Een productie waar vanzelfsprekend ook boten in worden gebruikt. Maar daar zit nou juist het probleem, want door de lage waterstand kunnen die boten niet over het Twentekanaal naar de speellocatie worden gevaren. Zakelijk leider en producent van theaterproducties Twente, Ellen Wisse. Goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Je hebt nu dus een locatievoorstelling eigenlijk zonder locatie. Moet ik het zo zien?
2: Nee, niet helemaal. Ik ga je ook een heel klein beetje corrigeren. We gaan namelijk een voorstelling maken over het Almelo-Noordhoornkanaal. En dat is niet het Twentekanaal. Ja. Maar de boten die wij nodig hebben voor ons decor, die moeten wel over het Twentekanaal. En dat is gesloten momenteel. Dus die kunnen er niet komen. Dus we hebben een voorstelling zonder decor.
1: Ja, oké. Okay, dus ander kanaal, maar zelfde probleem. Ja. Want een decor is vrij essentieel.
2: Ja.
1: En nu?
2: Ja, en nu zijn we aan het zoeken naar boten. En vooral boten die... We hebben er twee nodig. En we zoeken dus vooral boten die op transport kunnen en mogen. Want onze hoofdsponsor is toevallig Bulktransport met een... die zijn gespecialiseerd in bijzonder transport.
1: Okay.
2: Dus die hebben een dieplader klaarstaan om een boot op te halen voor ons. Maar nu de lading nog.
1: Oké, okay, dus ja. die boten kunnen dan over de weg naar de juiste plek worden gebracht. Ja. Alleen de boten zelf die zijn er nog niet. Maar de boten die jullie dan zouden gebruiken, maar die niet door het kanaal kunnen, dan kunnen die toch met het transportbedrijf naar de juiste plek worden gebracht.
2: Nee, dat keurt de huurder niet, of de verhuurder niet goed. Daar zijn ze te kwetsbaar voor.
3: Maar het was wel een goed idee.
2: Ja, dat was zeker een goed idee.
1: Dat vind ik leuk om te horen.
3: Ja, dat dan weer wel. Oké, maar even, want ik voel een zoektocht aankomen. Dames en heren, hou je NPO Radio 1 app bij de hand. Wat voor een boot, wat voor twee boten hebben jullie nodig?
2: Ja, we gaan niet een hele specifieke zoektocht doen. Maar het zou wel mooi zijn als de boten wat historisch ogen. Maar niet zo historisch dat ze nog wel op transport kunnen, zeg maar. En we hebben op de boten een speelvlak nodig van 10 bij 3 meter. Dus dat is een minimale oppervlakte die we eigenlijk vlak nodig hebben of vlak moeten kunnen maken op die boot.
3: Een historisch ogende boot.
1: Ja, wanneer oogt een boot historisch?
3: Ja.
2: Ja, nou ja, dat is dus geen luxe jacht van nu. Er werd ook een keer geopperd. Vraag de brandweer of dat ze nog een blusboot hebben. Ja, dat is niet. Dat past niet in het plaatje. Zeg
1: geen
2: maar.
1: Goed idee, zou je kunnen zeggen.
2: Nee.
1: Okay. En twee stuks dus.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Oké, nou, mensen kunnen zich melden via NPO Radio 1, via de app. En dan brengen we jullie wel met elkaar in contact. Je weet nooit, hè?
2: Nou.
3: Je weet nooit hoe een koen boot vangt.
2: Nou, dat wilde ik net zeggen.
3: Ja.
2: En ik moest hem net maken van de redacteur, maar we willen niet de boot missen voor de voorstelling. Dus,
1: Is dat ingefluisterd wat erg. Is dat onze redactie?
2: Ja, vreselijk, hè?
1: Ja, maak er maar grappen over. Maar goed, ik bedoel, wat zou het betekenen voor jullie als er geen boten komen?
2: Nou ja, het is een groot deel van ons decor. Maar goed, ja, zonder decor kun je geen voorstelling doen. Maar we zijn wel een creatieve organisatie, dus we vinden altijd wel een oplossing. Maar dan wordt dat vaak een statische oplossing. En dat is niet zo leuk. Dat is niet mooi. We willen toch wat beweging kunnen aanbrengen. En we hebben nou eenmaal een kanaal waar we langs spelen. Dus het zou jammer zijn als we dat met pontons moeten gaan oplossen, zeg maar.
1: Ja, jullie komen er hoe dan ook wel uit, maar jullie willen gewoon twee boten. Ja, zo simpel is het.
2: Ja.
3: Ik voel toch wel nog een extra hoofdstuk toegevoegd worden nu in de voorstelling op een of andere manier.
2: En welk hoofdstuk is dat dan?
1: Ja, ik ben ook benieuwd.
3: Over het hoofdstuk over hoe de boten daar zijn gekomen.
2: Oh,
3: bijvoorbeeld.
2: Hoe de boten, ja. Ja, wie weet. Ik zal de schrijver even influisteren.
3: Ja. Nou,
1: geen goed idee, hoor ik al, Robert.
3: Nee, ik hoor al dat het is afgeschreven. Eventueel een toegift. De Polderjongens in Almelo. Over het uitgraven dus niet van het Twentekanaal.
2: Nee, het Almelo-Noordhoornkanaal.
3: Het Almelo-Noordhoornkanaal. Als u een boot heeft, een historisch ogende boot, met een speelvlak van 10 bij 2 meter, vervoer wordt geregeld en je wordt thuisgebracht. En je hoeft niet te eten thuis.
2: Zeker.
3: Zoiets op de uitnodiging.
2: Zwembroek mag mee, maar het hoeft niet.
3: Zo is het. Goed, heel veel succes met de voorstelling. Wie weet wat voor reactie erop komt. Dankjewel.
1: Ja, en ze is al weg. Ja, ze moet door. Drukke zoektocht natuurlijk. Het Nederlandse voetbalseizoen begint zondag met de strijd om de Johan Cruijffschaal. 6:00, dan neemt landskampioen PSV het op tegen bekerwinnaar AZ in het Philipsstadion in Eindhoven. En de trainer van PSV, Peter Bos, die gaf vanmiddag een persconferentie. En hij is duidelijk, die Johan Cruijffschaal die is belangrijk voor hem.
4: Ja, het gaat maar om één wedstrijd, dus eigenlijk de makkelijkste prijs. Maar voordat je die wedstrijd mag spelen, moet je eerst of de beker gewonnen hebben of kampioen geworden zijn. Dus als je dat meeneemt, dan is daar, gaat er een hele lange weg aan vooraf voordat je überhaupt om die prijs mag spelen. Het is de opening van het seizoen. En ja, met welk gevoel ga je beginnen aan het begin van dat seizoen? Dat zal mede bepaald worden door de uitslag van de wedstrijd zondag.
1: Ja, Peter Bos is dat over die strijd dus om de Johan Cruijffschaal met zijn PSV, dat nog altijd zijn PSV is. Al begon hij de persconferentie wel met een grapje.
4: Vannacht ging mijn telefoon, 2:00. Onbekend nummer. Dus ik nam op, bleek de KNVB te zijn. Dus of ik tijd had, ik ben meteen naar Zeist gereden. Daar heb ik uren gesproken. Ik was net op tijd op de training. En ja, was een goed gesprek.
3: Je hoort aan de journalisten dat ze denken, nee.
1: Gaat hij het nu vertellen?
3: Hij gaat het vertellen. Ja.
1: Nou, het bleek een geintje, maar toch, hij heeft nooit echt nee gezegd tegen het eventuele bondscoachschap van Oranje. Gisteren werd bekend dat Arne Slot het niet gaat doen. Erik ten Hag heeft ook geen interesse, dus er blijven niet heel veel kandidaten over. En de vraag, word jij dan de nieuwe bondscoach? Daar is Peter Bos wel een beetje flauw van. Dus probeert verslaggever Joep Schreuder het op een andere manier.
5: Kunnen we nou toch ook, Peter, gewoon Oranje en Bos afsluiten? Dat nu gewoon niet gebeurt?
4: Ja, graag. Met vragen daarover bedoel ik. Sluit het maar lekker af. Klaar.
1: Nou goed, doen wij dat ook. Want er is dus geen bondscoach. Oranje heeft slecht gepresteerd op het WK. En in Europees verband gaat het niet al te best met Nederlandse clubs.
5: Is het Nederlandse voetbal op het ogenblik niet in een zorgelijke situatie beland, Peter?
4: Ja.
5: Het is wel eens beter geweest.
4: Jawel, maar we weten toch ook welke positie we innemen. En dat wij zullen nooit bij de top 2-3 komen waar we 10 jaar verblijven. Dat kan niet, want dat geld hebben we niet. Dus zullen we.
5: Incidenteel.
4: Maar zelfs incidenteel is moeilijker geworden door alle punten en regels zoals ze dat verdelen. Dus ik denk dat dat een utopie is om te denken dat Nederlandse clubs structureel in Europa volop aan de weg. Dat kan niet. Dus daar moet je denk ik ook niet naar kijken. Aan de andere kant, cijfers liegen ook niet. En we hebben gewoon niet goed genoeg gepresteerd. Maar dat mogen we, ja, dat durf ik hier wel te zeggen, ook wel onszelf toch enigszins kwalijk nemen. Wanneer wij een heel jaar ploeteren om op een bepaalde positie te eindigen, en dan ga je Europees spelen en dan ga je niet met je beste elftallen spelen. Ja, ik snap dat niet. Dat zal ik dus niet doen. Ja. En we willen dus in alle competities willen we presteren. Ik denk dat je prima twee competities naast elkaar kan spelen. Ja. En daar mogen we wel, vind ik, naar onszelf kijken.
1: Nou, van PSV hoeven we dus geen B-opstellingen te verwachten komend seizoen. In ieder geval zolang Peter Bos de trainer is.
3: Ja, dan nog even over het gespreksonderwerp bij zo'n beetje alle koffieautomaten in het land. Gianni Infantino en de FIFA.
4: Blij dat mensen nu eindelijk in opstand zijn gekomen. En dat is natuurlijk meer dan terecht, want ja, wat je gezien hebt op het afgelopen WK, dat heeft niets met de liefde voor het spel te maken, vind ik. Er zijn een heleboel dingen gebeurd wat niet goed is. En als je Infantino daarmee zijn gang laat gaan, en helemaal als dat in combinatie met Trump gaat, dan is dat niet in het belang van het voetbal. Dus ik vind het goed dat nu, en niet alleen de UEFA heb ik begrepen, maar ook een aantal andere bonden gezegd hebben tot hier en niet verder.
3: Ja, dat was Peter Bos. Zondag dus dat duel om de Johan Cruijffschaal is natuurlijk live te volgen in Langs de Lijn. De aftrap is om 6:00. Maar je bent al welkom om te gaan luisteren vanaf 2:00 op deze zender voor nog heel veel meer live sport.
1: Morgen dan start in Lausanne in Zwitserland de Tour de France Femme. Demi Vollering rijdt voor niets minder dan de eindzege. Ze werd al 3 keer tweede. Ze won de Tour in 2023. Maar de concurrentie is met onder andere Pauline Ferrand-Prévot, Paula Blasi en uit eigen land Anna van der Breggen groot.
6: Dat klopt. Ik denk dat het een hele zware tour gaat worden. En elke dag biedt denk ik wel mooie kansen. Dus zeker iets om heel erg naar vooruit te kijken. En ik heb er erg veel zin in. En mijn team een heel mooi kamp gehad. Dus we zijn er helemaal klaar voor. En dan gaan we dag per dag tackelen.
7: Wat vind je van het parcours?
6: Mooi. Het is een mooi parcours. Hopelijk blijft het natuurlijk een beetje intact. Met nieuws van alle bosbranden in Frankrijk op het moment. Dat is echt enorm balen om dat te zien. Natuurlijk sowieso ten allereerste voor de mensen die daar wonen en de dieren en de natuur. Maar ik heb wel vertrouwen dat de organisatie zo'n goed mogelijk manier hierin gaat vinden om ons parcours ook te kunnen beschermen.
7: Waar denk jij dat die beslist wordt, de Tour? Dat kan eigenlijk overal zijn, hè?
6: Dat klopt, dat kan overal zijn in principe, maar uiteindelijk is de Mont Ventoux nog steeds echt een scherprechter natuurlijk. Maar elke dag wordt wel weer een key moment. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om elke dag echt vol gefocust te zijn en aanwezig te zijn om klaar ervoor te zijn.
7: Ja. We hebben Pauline Ferrand-Prévot ook weer gezien, de winnares van vorig jaar. Die is weer, zoals ze dat zelf noemt, wedstrijdfit. Daar is vorig jaar heel veel discussie over geweest, ook na afloop. Heeft jullie dat in de voorbereiding doen besluiten om dat nog tegen het licht te houden? Misschien jezelf toch je eigen voorbereiding iets aan te passen?
6: Uiteindelijk probeer ik natuurlijk gewoon mijn eigen beste manier te vinden om zo scherp mogelijk aan de start te komen staan. En mij lukt het niet om 5 kilo of hoeveel kilo ook af te vallen. Ik ben heel het seizoen door al redelijk fit, denk ik. Dus om echt zo ook een groot verschil te maken naar een wedstrijd toe, dat krijg ik misschien niet voor elkaar. En dat is ook niet per se wat ik wil. Ik denk dat ik sterk genoeg ben als ik ook gewoon die extra kilo spier eraan kan houden.
7: Speelt de tijdrit daar ook nog in mee?
6: Zeker. De tijdrit is natuurlijk ook erg belangrijk. En uiteindelijk, als hij natuurlijk minuten pakt dadelijk op een Mont Ventoux, dan wordt het lastig. Maar we gaan het zien. Uiteindelijk is het ook, als je ook weer heel erg scherp gaat staan, dan moet je ook weer oppassen dat je niet ziek wordt en dat soort dingen. Dan is het echt, echt heel erg spelen met de balans. En wat dat betreft voel ik me op het moment heel sterk en heel gezond. En dat is voor mij het belangrijkste.
3: Dat zei Demi Vollering tegen verslaggever Ayot Kloosterboer. Ik heb er al gezien. Celeste Plak is hier. Oud-volleybalster inmiddels, want ze is gestopt. Zometeen haar verhaal. Tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Schmidprijs.
10: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
9: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Eli Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
8: NPO Radio 1.
9: Morgen vanaf 11 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1, 10 uur.
2: Robert Meder en Joram Kaat.
3: Meer dan 10 jaar lang was ze bevreesd om haar geweldige smash. En nu vindt Celeste Plak het mooi geweest.
4: En zwemster Marit Steenbergen mikt op het komende WK op een absolute toptijd.
3: Nu eerst het NOS Journaal met Martijn van Beek.
5: Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad proberen in te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
6: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar 1 kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
5: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. Het bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA leek niet op de hoogte van de omstreden plannen om WK-aandelen te gaan verkopen. Volgens operationeel directeur Kevin Lamour gaat het om een eenmansactie van voorzitter Infantino. Volgens hem was er binnen de FIFA niemand ingelicht en werd het bestuur misleid. Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. De aandelenverkoop zou moeten lopen via een bedrijf van familie van president Trump. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht en tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. En ook daar gaan alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
7: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
5: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het fatbike-verbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbike-verbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken, maar die wachten landelijke regels af. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. En morgen zonnig en droog. En dan wordt het 22 tot 26 graden.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat.
3: Illustrator Aimée de Jong won als eerste Nederlander ooit een Eisner Award voor haar boek, maar er gingen wel jaren aan werk vooraf.
4: En ze stond op 2 Olympische Spelen, speelde 409 in het land voor Oranje en nu vindt volleybalster Celeste Plak het wel genoeg geweest. Zometeen gaat ze vertellen waarom.
3: En uit heel de wereld zijn mensen naar Leiden gekomen, want daar begint morgen het wereldkampioenschap Stratego.
4: Hoe is het? Nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
3: De operationeel directeur van de FIFA heeft gezegd dat de plannen om WK-aandelen te verkopen uit de koker van FIFA-baas Gianni Infantino zelf komen. Het bestuur is misleid, zegt Kevin Lamour, die beseft dat deze uitspraak hem zijn baan kan kosten. Eerder vandaag stapte een topadviseur van Infantino al op.
4: De vrouwen van PSV hebben de Supercup gewonnen. De landskampioen won in Eindhoven met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente.
3: Ajax heeft de volgende versterking binnen. Duitse international Julian Brandt. De middenvelder komt transfervrij over van Borussia Dortmund. Brandt gold jarenlang als een van de grootste talenten van Duitsland. Hij is inmiddels 30 jaar.
4: 3 op rij voor Wout van Aert in de ronde van Denemarken. De Belg was vandaag in de koninginrit opnieuw de snelste. Net zoals gisteren. En de dag daarvoor.
3: Aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen is de trainer van Newcastle United opgestapt. Eddie Howe die stond 5 jaar aan het roer bij de club. In een verklaring zegt hij dat hij in het belang van zichzelf en van de club een stap terug doet om op adem te komen en rust te nemen.
4: De Nederlandse schoonspringers zijn op het EK in Parijs 8e geworden in de wedstrijd voor gemengde teams. Het goud was een prooi voor Italië.
3: Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. De Italiaan speelde zijn hele voetballeven in het hart van de verdediging van AC Milan. Baresi won met Milan 3 keer de Champions League en pakte 6 landstitels. In 1982 werd hij wereldkampioen met Italië. Tijdens het WK in 1994 verloor Italië de finale van Brazilië. Baresi raakte toen al in de openingswedstrijd geblesseerd, liet zich opereren aan zijn knie en was er in de finale weer bij. In 89 griep Baresi net naast de gouden bal, omdat zijn ploeggenoot Marco van Basten net iets beter werd bevonden. Hij speelde ook samen met Frank Rijkaard en Ruud Gullit. Die laatste die laat vandaag van zich horen via Instagram. Hij zegt: rust in vrede, Franco Baresi. Jij blijft voor altijd mijn aanvoerder. Aldus Ruud Gullit. AC Milan schrijft dat zijn voorbeeld en integriteit voor altijd gegrift zullen staan in het DNA van de club. Net zoals zijn iconische rug nummer 6. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen van dit jaar in Milaan bracht Baresi in zijn San Siro de vlam naar binnen. Franco Baresi werd 66 jaar.
4: Ja, er ging vandaag ook een schok door de roeiwereld toen de Noor Olaf Tufte overleed. Tufte kwam in actie op 7 Olympische Spelen. Hij is een van de grootste atleten in de Noorse geschiedenis. Hij won op de Spelen 2 keer goud in een skif. Voor het eerst in 2004 in Athene.
12: The line's just a few strokes away, but Olaf Tufte, the world champion, looks as if he's going to take the Olympic title now. Taking in the oxygen really rhythmically, driving towards the line. It is gold to Norway, silver to Estonia and bronze to Bulgaria.
4: Ja, Tufte won ook Olympisch zilver en brons en werd 2 keer wereldkampioen. Hij overleed onverwacht op 50-jarige leeftijd. En vandaag was zijn uitvaart. De dienst werd live uitgezonden op de Noorse televisie. De kenmerkende trommel, zoals we die tijdens het WK voetbal zo vaak gehoord hebben bij de roeiende Noorse fans, klonk ook daar. Ja, we gaan praten over Olaf Tufte met Sjoerd Hamburger, die als kieveur tegen de Noor roeide. Sjoerd, goedenavond.
13: Goedenavond.
4: Ja, je hebt niet alleen tegen hem geroeid, maar je hebt hem kort geleden ook nog gesproken, heb ik begrepen.
13: Zeker, ja. Nee, de laatste wereldbeker in Luzern. Toen heb ik hem nog uitgebreid gesproken.
4: Ja, dus het moet ook voor jou een schok zijn geweest toen je het hoorde, mag ik aannemen.
13: Ja, onwerkelijk. Het is 50 en bizar genoeg 5 jaar geleden met roeipensioen gegaan. Dat is dan niet een bericht wat je verwacht.
4: Nee. Wat maakte hem zo'n goede roeier? Kun je hem typeren?
13: Ja, het was iemand die puur roeien gewoon altijd doorging. Hij had niet het meest verfijnde roeitechniek, maar het was gewoon iemand die nooit zeker was of hij hem kwijt was. Ik denk het beeld wat je net liet zien of liet horen van Athene is heel mooi, waarbij hij gewoon achter ligt en iedereen gaat harder. Maar heel langzaam haalt hij iedereen in. Hij heeft uiteindelijk gewoon de gemiddeld hoogste snelheid en daarmee wint hij. Niet onwijs indrukwekkend hoe hij roeit, behalve de medailles. Want uiteindelijk kwam hij verdacht vaak als eerste over de finish.
4: Ja, ja, want jij hebt ook tegen hem geroeid, vanzelfsprekend.
13: Zeker.
4: Zeg ik bijna.
13: Ja.
4: Hoe was dat om tegen hem te roeien? Heb je dat toen ook als zodanig ervaren dat je dacht, ik ben hem kwijt, hé, daar is hij weer?
13: Nou, het was vooral natuurlijk diep intimiderend. Hij is ruim voordat ik überhaupt aan roeien dacht, was hij al op de Spelen. En toen ik al ruim met pensioen was, was hij nog steeds op de Spelen. En dus toen ik voor het eerst tegen moest roeien, was het de grote Olaf Toefte. En was je al lang blij dat je met hem op hetzelfde water mocht roeien, bij wijze van spreken. En langzaam zie je hem dan als, oh ja, dit is echt een tegenstander tegen wie ik het op moet nemen en het ook echt van mag winnen. Maar het was een grootheid altijd, ja.
4: Ja. Wat voor een persoon was hij? Wat voor karakter had hij?
13: Hij was een ontzettend leuke kerel. Hij was heel enthousiast. Hij had altijd zin en plannen en zat nooit stil. En voor, tijdens en na zijn carrière altijd tijd voor een praatje, meedenken. Hoe kunnen we roeier groter, mooier, beter maken? En, een hele amabele, vriendelijke man die met iedereen goed op kon schieten.
4: Ja, ik begreep ook dat hij een kledingmerk had en dat hij ook coach was en ook Paralympiërs begeleidde. Dat was een druk man, zo te horen.
13: Ja, dat zei hij ook. Ik kan niet stilzitten, anders word ik gek. Ik moet iets anders ernaast doen. Hij heeft een eigen boerderij van de familie, waar hij echt ook actief boer was. Hij was vrijwillige brandweer. Hij heeft een soort Björn Borg-merk, maar dan voor buitensport. Inderdaad, heeft een betonbedrijf en een bierbrouwerij. En daarnaast roeier, hij kon niet niks doen. Nee.
4: Nee, nee. Nou, we weten allemaal, eind augustus is het WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam. Wordt hij daar herdacht? Of vind je dat hij daar herdacht moet worden?
13: Ja, het rare is dus in juni, eind juni in Luzern, hebben we het heel uitgebreid gehad over de WK. Hoe hij eruit keek en hoe mooi hij die baan vindt in Amsterdam hoort te zijn. Dat hij er nu niet is, is onwaarschijnlijk. Dus dat er geen aandacht aan besteed wordt, is ook echt het ondenkbaar. Het is echt iets wat ingeslagen is bij iedereen. Iedereen had het erover dat dit iets is wat gewoon niet kan gebeuren. Dus het zal ongetwijfeld in BK terugkomen als we het met z'n allen roeien vieren, waar hij zo'n onderdeel van is geweest.
4: Ja. Goed, dankjewel, Sjoerd Hamburger. We spraken over het overlijden van de Noorse roeier Olaf Toefte.

0: The Common Limits en Calm After the Storm.
1: Nou, wat een mooie tijd, Celeste Plak. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Precies 10:15.
2: Ja, netjes.
1: God, wat heb jij weer?
0: Stipt op tijd.
1: 409 keer een actie voor Oranje. Was de eerste zwarte speelster in die ploeg en speelde in Italië, Turkije, Japan, Brazilië en Indonesië. Tot zover. Je carrière.
2: Ja, een mooi rijtje qua clubs. Ja, ja.
1: In één zin, maar we gaan er lekker veel langer over praten. Want jij bent ermee gestopt. Einde van een tijdperk, vinden wij wel, in de Nederlandse volleybalwereld. Goed dat je er bent. De laatste 24 uur sinds je het hebt bekendgemaakt. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Wat is er gebeurd? Nou ja, veel berichtjes. Herinneringen ophalen, mensen die willen laten weten dat het... Ja, dat ze genoten hebben van mijn spel of om samen te spelen of samen te werken. En dat heeft dus blijkbaar heb ik een hele goede indruk achtergelaten. Ja. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, ja, dat is in ieder geval, lijkt me inderdaad heel mooi. Vlak voordat de plaat was afgelopen, toen zei je, want we hebben het over de afgelopen 24 uur, daar zit ook een nacht in. Toen zei je, ja, bizar, ik ga ook dromen nu over van alles en nog wat.
2: Ja, het begint allemaal. Ik krijg allemaal scènes terug en situaties van de afgelopen, laat zeggen, 18 jaar. En dat is heel interessant. Vooral leuk eigenlijk.
1: Ja, noem eens één leuke dan.
2: Boah, nou, dat kan ik zo niet zeggen. Dat zijn hele kleine dingen. Dat kan een bidon vullen zijn naast een teamgenoot. Of voor iemand die de veters gebroken zijn. Of alle, dat komt allemaal terug. Of gesprekken.
1: Had je dat verwacht?
2: Nee, niet in die zin. Nee, ik weet niet wat ik verwacht had. Ik dacht eigenlijk van, nou ja, ik ben er klaar mee, ik kap er mee. En, dat
1: op naar het volgende, klaar.
2: Op naar het volgende, ja.
0: Maar je noemt geen sportieve dingen, maar hele alledaagse momentjes.
2: Ja, ik denk dat het toch allemaal neerkomt op relaties, denk ik. Connecties met mensen. Ieder seizoen, als je dan weer een nieuw team hebt. Een team bestaat uit 12, 14 speelsters. Verschillende nationaliteiten, culturen. Dat is gewoon heel interessant. Je leert heel veel van elkaar. En dat zijn de dingen die me zijn bijgebleven. Natuurlijk ook sportieve dingen, uiteraard.
0: Ja.
2: Maar de dingen waar ik het warmste op terugkijk zijn toch de menselijke connecties.
0: We hebben veel van jou mogen zien en mogen horen in de afgelopen jaren. Want je stond ons en onze collega's altijd te woord in goede en in slechte tijden.
3: Daar sta je dan.
4: Ja, kak.
5: Ja, hallo, goedenavond.
4: Ik heb niet zo heel veel te zeggen.
2: Ja, goed, leuk. 3-0.
5: Live.
2: Ja, we zijn hier om te sporten en niet om wiskundige berekening te gaan maken.
4: Ik kan hier niet eens om huilen. Kansloos.
6: Ik denk dat het verstandig is om even een stapje terug te doen.
3: Ik zie een totaal andere Celeste Plak.
2: Ik ben blij dat ik er gevonden heb, dat ze er weer mag zijn.
7: Ik word steeds van links naar rechts gegooid, dus ik weet zelf ook niet zo goed meer wat ik wil.
2: Het veld is 9-9 en de bal is rond, hè? Dat zeggen ze dan.
7: Vind ik vervelend dat je dat zegt.
2: Morgen hebben we een rustdag, geloof ik. Ja? Oké. Morgen hebben we een rustdag. Ja, we hebben genoten.
3: Dankjewel, succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Never dull moment.
2: Ja, dat schijnt.
0: Wat vind je ervan?
2: Ja, nou ja. Helemaal naast zo'n wedstrijd, weet je. Dan heb je nog adrenaline. Dan gooi je de dingen uit. Ik heb altijd geprobeerd om politiek correct te blijven. En dat is over het algemeen altijd goed gelukt. Dus daar ben ik heel blij om.
0: Ja. Grappig, ja. We gaan jouw carrière doorlopen aan de hand van jouw bericht op Instagram. Wat je daar hebt gepost. Waar je een mooie tekst schreef. Mm. Sowieso valt het wel op. Als je die tekst dan leest, dan lijkt het niet alsof het een moeilijke keuze voor je was, klopt dat?
2: Nee, moeilijk niet, want het is gewoon heel organisch en vriendelijk gegaan. Het is heel langzaam erin geslopen. Het eerste grote moment was eigenlijk dat ik voor mezelf besloot dat van nationaal team, dat is klaar. Dat begon vorige zomer, nou eigenlijk al na de Spelen van Parijs. Toen de zomer daarna dacht ik, oké, even kijken hoe we in de wedstrijd staan. Nou, ik merkte dat ik me niet meer op mijn plek voelde. En even kijken, afgelopen seizoen, nou ja, dat was dan officieel gezien ik ben klaar bij het nationaal team. En eigenlijk voor mij altijd nationaal team, daar zat mijn passie in mijn hart en daar haalde ik mijn plezier uit. Dus dat is dan nu officieel weggevallen. En toen dacht ik van ja, dan ga ik door bij club, afgelopen seizoen gedaan. Waar ik in, wat was dat, oktober Supercoppa had gewonnen in Italië. Dat is geweldig, dat is het Valhalla. Daarna heb ik het seizoen afgemaakt in Indonesië. En daarna dacht ik van ja, maar wat wil ik eigenlijk nog, zeg maar. De prijzen, de titels, ik heb gewonnen wat ik belangrijk vind, wat er te winnen is. En wat blijft er dan over? Nou ja, bijvoorbeeld financieel of andere persoonlijke doelen. Mm-hmm. Dat woog voor mij niet meer op tegen mijn vrijheid, mijn levensgeluk en die dingen. Dus dat maakte eigenlijk in één keer was er een stem in mijn hoofd die zei van, je bent klaar. Toen dacht ik, hè, ik ben klaar. Daar heb ik al niet over nagedacht. En toen liet ik het even sudderen en met mezelf in dialoog en discussie gegaan. En toen kwam ik er eigenlijk best wel snel achter dat het voor mij gewoon leeg is, of klaar is. Het is mooi geweest. Ik heb nu zelf de regie over het einde. De deuren stonden allemaal nog open. Dus dat is heel fijn dat ik nog gewild wegga, om het zo te zeggen. Mijn lichaam is onder controle. Ik heb dan wel dubbele hernia, maar die is onder controle, gelukkig. En ik wil niet, als ik straks 40, 50 ben, dat ik, hoe zeg je dat, pin in mijn knieën heb en dat mijn wervels staan vastgeschroefd. Mm. Dus nu.
1: Mijn lichaam is onder controle. Ja. Maar ik heb wel een dubbele hernia.
2: Ja, maar ja, die is dusdanig uitgezakt dat hij niet meer verder uit kan zakken. Ik heb geluk gehad dat hij precies om mijn nerves, weet dat zenuw heen zijn gegaan. Dus dat is ook.
1: Je hebt er geen last van, om even zo te zeggen.
2: Nee, nee.
1: Maar we zouden volgens je Instagram-post even je reis afmaken, Celeste Plak. Want je schrijft dat die reis begon op 14-jarige leeftijd. Het huis uit, met een doel, maar zonder bestemming.
2: Ja, bestemming onbekend.
1: Is dat anders? Bestemming zonder, onbekend
2: nee,
1: of zonder
2: ja,
1: bestemming?
2: Nou ja, er was wel een bestemming, maar waar die bestemming zou zijn, dat wist ik niet.
1: Wat, oh oké. Okay. Maar, dat moet je even uitleggen. Er was wel een bestemming, maar...
2: Als je een reis begint, dan het doel van een bestemming of van een reis is om ergens aan te komen. En waar die bestemming, waar het einde zou zijn, dat wist ik niet.
1: Ja, maar hoe was het om zo jong al het huis uit te gaan?
2: Ja, goede vraag.
1: Dankjewel.
2: Ja, ik was 14. Ik ben heel blij, heel dankbaar dat mijn ouders mij de mogelijkheden hebben gegeven om een carrière na te jagen. Dat is gelukt. Maar ja, je bent wel heel erg jong. Je zit net begin aan je puberteit. En op het moment dat je jezelf moet gaan vormen als mens, van wie ben ik, wat denk ik, wat vind ik, word je zeg maar een bepaald topsportscurslijf. Proberen ze je aan te leren, wat goed is natuurlijk. Want dat
1: waar
2: heb je
1: kwam
2: nodig.
1: Je terecht?
2: Waar ik in terecht kwam?
1: Ja.
2: In een talentenopleiding op Papendal.
0: En wat is dat keurslijf dan?
2: De juiste keuzes maken, verantwoordelijke keuzes maken, verantwoorde keuzes maken, de manier van trainen. En dat zijn allemaal goede dingen, die moet je leren. Maar dat maakt wel dat ik later, een paar jaar later, dacht van wie ben ik eigenlijk? En waar sta ik voor? En wat wil ik?
1: Ja. Want je hebt een sabbatical genomen.
2: Ja.
1: Rond de corona, hè?
2: Correct.
1: 2022, zoiets?
2: 20, ja.
1: Of 20, ja. Ja. En dat was het moment dat je na ging denken dat je dacht van, ik ben ergens ingeduwd en dat ben ik misschien helemaal niet.
2: Ja.
1: Of niet helemaal?
2: Niet helemaal, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Was dat moeilijk?
2: Nou ja, dat is niet per se fijn natuurlijk, maar het was juist heel leuk en interessant om wel die ui af te pellen. Want voor andere mensen schijn ik soms een ui te zijn, en dat ben ik voor mezelf ook. Dus om te ontdekken van ja, wat zit er eigenlijk allemaal in? En dat is eigenlijk heel leuk. Tuurlijk het moment daarvoor, je moet wel tot een dieptepunt komen. Ja, dat is minder uiteraard.
1: Nee.
2: Maar,
1: dus er zitten eigenlijk, er zijn heel veel Celeste plakjes eigenlijk.
2: Ja, zo kan je het zeggen.
0: Wauw, plakjes ui.
2: Plakjes ui, ja, die is leuk.
0: Maar is de ui inmiddels afgepeld of ga je daar de komende tijd dus ook weer mee door?
2: Oh, goede vraag. Ik denk dat de ui inmiddels een charlotte is geworden. Dus we zijn er nog niet, maar okay. Het gaat de goede kant op. Ja.
1: Okay.
0: We pakken jouw Instagram berichten weer bij. Je noemt vervolgens een aantal sportieve prestaties waar je trots op bent. Deze vraag zou je vaker gesteld zijn in de afgelopen uren. Maar wat zie jij als het hoogtepunt van je carrière, sportief gezien?
2: Ik denk als je qua, laat zeggen, status aanzien gezien het winnen van de Champions League. Dan gevoelsmatig gezien de jaren met het Nederlands team 2015 tot 2018. Dat is een prachtige groep, mooie meiden. De connectie met de stafspeelsters ging over het algemeen heel goed. En je wist gewoon, ik kan voor jou door het vuur gaan, want degene naast mij die zal precies hetzelfde doen. En dat niveau van vertrouwen en samenwerken en respect richting elkaar, dat was geweldig, ja.
0: Je straalt er ook bij.
2: Ja, warme gevoelens. We hebben ook in die tijd volleybal weer op de Nederlandse en vooral internationale kaart gezet. Dus dat was geweldig om die mensen te kunnen doen, ja.
0: Je was ook de eerste vrouw van kleur bij Oranje. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan.
1: Nou, misschien mooier dan.
2: Sorry?
1: Misschien wel nog mooier dan.
2: Ja, wellicht, dat ze inderdaad. Dat zijn vooral andere mensen geweest die mij erop hebben gewezen. ben ik het gaan uitzoeken en dat klopte. Ik denk dat dat iets moois is of zo voor mijzelf. Aan de andere kant ook van, hey, maar hoe kan dat? Misschien dat we nu inmiddels, dat de talentenontwikkeling is verbeterd. Is er nog meer met een ander kleurtje dan blank wat tegen een balletje kan gaan slaan? Ik weet niet waar dat in zit, maar we hebben genoeg mensen, denk ik, in Nederland om te testen.
0: Maar goed, je hebt het. Je zegt. Ja, ik denk dat het wel fijn was of leuk. Het is niet vanuit jezelf iets waar je heel bewust van bent geweest.
2: Nee, ik denk dat het vooral. Bijna iets. Ik vind het bijna eigenlijk gek. Dat ik denk van, hey, waarom is dat nooit eerder gebeurd? En fijn dat ik daar dan op dat lijstje als eerste mag gaan staan. Maar ik hoop dat er na mij meerdere volgen. Ja.
1: Dan. Even op het persoonlijk vlak, want je hebt je enorm kunnen ontwikkelen in verschillende landen. Hè? Turkije, Japan, Indonesië, ik heb er nog ongetwijfeld nog wel, ja, Nederland, maar
0: Italië.
1: Italië, vanzelfsprekend. Die connecties die je dan op zo'n moment maakt, ook buiten het veld. Hebben die ervoor gezorgd dat je door kon blijven groeien in je persoonlijkheid en dat je kon volhouden waar je mee bezig was?
2: Ja, natuurlijk.
1: Je gaat wel steeds van plek naar plek.
2: Ja,
1: je moet
2: ook
1: mensen achterlaten, dat lijkt me ook moeilijk.
2: Oh, dat is heel moeilijk.
1: Ja.
2: En het wordt ook steeds makkelijker. Dat is heel gek, maar dat is een heel ander onderwerp. Connectie met andere mensen uit andere landen, andere culturen. Het is interessant, vooral als je de taal probeert te spreken van dat land en probeert echt te integreren, hoeveel deuren er voor je open gaan.
1: Wordt gewaardeerd. Ja.
2: Wordt het enorm gewaardeerd. En hoe ze dan ook bereid zijn om jou hun cultuur te laten zien en je daarin mee te nemen. En dat zijn allemaal stukjes die ik in mijn rugzak heb kunnen stoppen.
1: Maar in Japan kan ik me voorstellen, ook nog een bezienswaardigheid.
2: Ja, ook. Ja.
1: En het is niet een taal die je even in drie weken leert. Dus hoe maak je dan contact bijvoorbeeld in Japan?
2: Ik had een vertaalster, een tolk, 24/7 op mijn beschikking. En ik merkte op een gegeven moment dat de vertaling niet helemaal lekker ging. Ze zou bijvoorbeeld zeggen, je moet naar links, terwijl ik wist, nee, ik moet naar rechts. Toen dacht ik, hey, dat klopt wat niet. Misschien moet ik zelf gaan proberen om de taal onder de knie te krijgen. Ook omdat je niet direct contact hebt met de mensen. Dus ik praat nu tegen jou, maar hij moet vertalen. En dat werkt gewoon niet lekker. Ja. Dus toen heb ik mijn best gedaan om Japans te leren. Dus te schrijven en te spreken. En dat ging eigenlijk wel. En op een gegeven moment, toen de meiden merkten van, hey, ze is echt aan het proberen. Toen werd ik thuis uitgenodigd bijvoorbeeld. Families heb ik gezien, gesprekjes mee gehad. En dat zijn wel hele bijzondere dingen. Die je als toerist bijvoorbeeld, kan je even ruiken aan of proeven. Maar als je er woont, dan ga je zo'n ander level in. Als je daar maar de moeite voor doet.
1: Ja, ja.
0: Je hebt veel support gehad van vrienden en van familie, schrijf je ook in jouw afscheidspost. Een van die mensen waar je een sterke band mee hebt opgebouwd is oud-speelster Kirsten Knip.
2: Ja, Knippa, ja.
0: En zij wil je wat vertellen.
8: Oh, yo, Plakka. Het is Knippa hier. Maat, ik wil je heel erg feliciteren met die dubbele carrière van je. Echt, wat heb jij je sporen achtergelaten en wat heb jij veel meegemaakt, veel landen gezien. Veel debiele acties uitgevoerd op het veld. En wat was je ook vooral een gezellige teamgenoot. En ook een maat buiten het veld. Ik ben echt super blij dat we alles hebben meegemaakt. Wat we hebben meegemaakt. Zoveel mooie plekken hebben gezien samen. Zoveel mooie dingen hebben gedaan. Zoveel mooie momenten hebben beleefd. En ik kan je vertellen, het leven na topsport is ook echt fantastisch. Dus ik denk dat het helemaal goed is dat je op dit moment deze keuze hebt gemaakt. Volgens mij ben je ook helemaal klaar voor wat er nu komen gaat. En ja, weet je, ga vooral gewoon lekker genieten. En laat even weten als je een keer in Apeldoorn bent, zodat we elkaar ook eens een keer zien. Ja? Oké. Joe.
2: Ja, leuk. Ja, ik zou vanavond met haar borreltje doen langs de tennisbaan. Maar ik moest afzeggen, want er kwam wat tussen. Maar dat wist zij dus blijkbaar al. Ja, nee, hartstikke leuk. Heel leuk, ja.
1: Ja, je moest hier naartoe.
2: Ja, ik moest hierheen. Ja, nee, topper. Ja, hartstikke leuk, ja.
0: Knippa tegen Plakka.
1: Ja,
2: knip tegen Plakka, ja.
1: Knip en Plakka, ja. Wat heeft zij voor jou betekend?
2: Ja, hartstikke veel natuurlijk. We waren kamergenoten voor een aantal jaar. Buiten het veld konden we natuurlijk enorm goed vinden met elkaar. Dat is hartstikke mooi. We zijn samen een beetje. We waren allebei deel van het team toen volleybal of dat Nederlands team zo goed ging. En dat smeet een enorme band natuurlijk. Ja.
1: Ja. Je sluit de Instagram-post af met, ik citeer nu jou, met een lach op mijn gezicht. En een hart vol tevredenheid wil ik iedereen bedanken. Wat was het, een rollercoaster? Grote knuffel, Celeste. Je bent nu dus uit die achtbaan gestapt.
2: Ja.
1: Ja. Ja, er zal een hoop rust over je heen moeten komen. We hebben het al even over gehad. Je droomt nu soms dingetjes. Voel je wel dat het al is ingedaald? Of heb je nog het gevoel dat er de komende weken nog van alles in je lijf en in je hoofd gaat gebeuren?
2: Oeh, goede vraag. Ik weet het niet. Nee, ik laat het gewoon over me heen komen. Nee. Ik ga gewoon rustig kijken wat er op me afkomt. En waar ik wel of niet vrolijk van word, daar stap ik dichterbij of ga ik van weg. Ik weet het niet. Het is nog open.
1: Ja. Oké, Celeste Blak. Namens heel veel volleyballiefhebbers, heel veel sportliefhebbers, dank je wel voor die mooie carrière.
2: Dank je wel.
1: En fijn dat je hier was. Het gaat je goed. Dank je wel.
2: Bedankt.
1: Jo.
9: NPO Radio 1.
0: 10:30, Martijn van Beek met het NOS-journaal.
10: Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. Haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie heeft nog niemand aangehouden. Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Bij de massale bestorming zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Nederland en andere EU-landen doen een dringend beroep op Spanje om te voorkomen dat migranten het Europese vasteland bereiken. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en waren eerder al eens in beeld als terrorismeverdachten. En op Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland en die informatie hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde.
9: Langs de lijn en omsteken.
0: Marit Steenbergen zal komende week tijdens de EK zwemmen mikken op een toptijd op de 100 meter vrije slag. Logisch, ze mag zich immers sinds 27 juni de snelste vrouw ooit noemen op het prestigieuze nummer. Die wereldrecordtijd die kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Steenbergen werkte er naartoe, samen met haar trainingsstaf in Eindhoven. In de bijdrage van Edwin Cornelissen neemt ze ons mee in het plan en in de uitvoering.
11: Dutch swimmer Steenbergen smashes the 100 meter freestyle world record.
12: Ik vind het gewoon een heel raar idee dat er nog nooit iemand sneller is geweest. Gewoon de hele wereld vind ik heel raar.
13: Op 27 juni verbrijzelde de zwemster uit Gelder op het wereldrecord op de 100 meter vrije slag.
12: Als je ook kijkt naar de reacties is het wel gewoon echt meer dan een wereldtitel. Ja, en ik denk ook dat de lading...

0: ook kijk naar de reacties, is het wel gewoon echt meer dan een wereldtitel. Ja, en ik denk ook dat de lading wel gewoon wat anders is.
1: Het ging de wereld over. De wereldrecordtijd van Marit Steenbergen. In feite is het de uitkomst van een soort masterplan. En de voortekenen van die toptijd dienden zich de weken ervoor al aan.
2: She first dropped to 52.13 at the first leg of the Mare Nostrum Tour in Monaco.
0: Ik ben de laatste tijd gewoon echt heel veel sterker geworden. We zijn al wel langer bezig met investeren in krachttraining. Ik merk gewoon de laatste maanden maak ik gewoon echt heel veel stappen en merk gewoon echt dat ik sterker word. En dat kan ik gewoon heel goed vertalen naar het water. Dus eigenlijk als ik sterker word in de krachttraining, dan word ik ook gewoon sterker in het water en ga ik dus uiteindelijk harder zwemmen.
3: Dus het is een soort van perfecte mix geworden.
0: Ja, eigenlijk wel.
2: 51.86, just a few days later in Cannon.
0: Nou ja, het wordt op een gegeven moment natuurlijk wel een soort van doel. Maar het was denk ik vooral iets wat ik gewoon heel graag wilde. Omdat ik ook gewoon, ja, ik zat er dan zo dichtbij al twee keer. En dan denk je van ja, als het ooit een keer zou mogen gebeuren, zou het echt heel gaaf zijn.
2: Women's 100 free final. World record 51.71. Sarah S. Jostrom, SWE 2017.
1: Het leidt dan tot de dag waarop het allemaal uitkomt. Er ligt een raceplan.
0: De berekeningen waren wel gedaan op deze race om uiteindelijk 51.7 te zwemmen.
3: En wat maak je dan voor berekeningen?
0: Nou, die maakt Patrick samen met de staf achter de schermen. Ja, start-PR's, keerpunten, sexy tijden. Ze hebben eigenlijk alles berekend. Ze hebben een ideaal race gemaakt eigenlijk met frequenties en alles. Ja, en dan is het eigenlijk aan mij en Patrick om daaraan te werken. En dan aan mij om dat in de race uiteindelijk goed uit te voeren.
1: De eerste 50 meter geeft ze nog toe op de oude recordhoudster Sarah Sjöström.
2: Splitting 24.98.
1: Een keerpunt, een onderwaterfase en een tweede 50 meter waarin ze een enorme versnelling plaatst.
2: Steenbergen came home in a blistering 26.70 to earn the win. 51.68, new world record.
3: Is dat lastig, die vertaalslag van berekening naar praktijk?
0: Ja, ik ben gelukkig niet zoveel bezig met die berekeningen.
3: Dat je wel ook een beetje wel op gevoel blijven zwemmen?
0: Ja, ik ben wel iemand die op gevoel zwemt. Ik ben niet heel erg wat dat betreft van de data. Ik weet dat het heel belangrijk is en dat je het heel ver kan brengen. Maar tijdens het zwemmen zelf ben ik wel iemand die het echt op gevoel doet. Dus het is heel fijn dat die berekeningen allemaal worden gemaakt en dat allemaal wordt gedaan. En dat is denk ik dus ook echt heel goed. Want daardoor kan ik met Patrick gewoon echt heel gericht trainen op de dingen die we willen verbeteren. Alleen ja, uiteindelijk in een race ook doe je het toch op gevoel.
2: She took 300s off Sarah S. Jostrom's 2017 world record time, 51.71.
1: Op data en gevoel staat het daar, 51 seconden, 68 honderdste. De nieuwe magische barrière waar iedereen op gaat jagen, recordhouder Steenbergen voorop.
0: Ja, ik probeer niet te veel te denken in plafonds. Ik zou het zonde vinden als ik nu denk van dit is wat ik kan en ik kan niet meer. Kijk, het wordt steeds moeilijker om nog harder te gaan natuurlijk. Maar ik heb niet het idee dat dit het einde is. En ik weet niet waar het einde wel zou zijn, maar ik denk wel dat dit nog harder kan.
3: Het schept bij jezelf natuurlijk ook verwachting.
0: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant is het ook wel fijn. Het is voor mijn gevoel nu ook een soort uit de weg of zo.
3: De horde is genomen?
0: De eerste horde is wat dat betreft genomen, ja. Nee, dat is heel raar, want ik wil heel graag harder zwemmen. Alleen, ja, het record is nu wel in mijn handen. Ja, dus dat geeft ook alweer een gevoel van rust of zo, denk ik. Niet dat het andere onrust geeft, maar ja, het is wel gewoon fijn dat nu van mij is. En dan kunnen we nu gewoon gaan bouwen aan nog harder zwemmen.
4: Edwin Cornelissen was dat op bezoek bij zwemster Marit Steenbergen.
5: Stripauteur en animator Aimee de Jong is aangeschoven in de studio. Fijn dat je er bent. Je bent een internationaal fenomeen. Wat een introductie is dat. Met graphic novels van een Nederlandse krantenstrip in de gratis OV-blad, in het gratis OV-blad Metro. Weet je dat nog, die periode? Groeide je uit tot de absolute wereldtop in jouw vakgebied. Je won deze week als eerste Nederlander een prestigieuze prijs, de Eisner Award, voor je bewerking van Lord of the Flies. Van harte gefeliciteerd.
6: Ja, dank je.
5: Even om het neer te zetten, ik begrijp dat dit de Oscar is in de stripwereld, klopt dat?
6: Ja, daar wordt het mee vergeleken, dat klopt. Ja.
5: Ja. Ja. Dan denk ik, hoe krijg je dat nou te horen? Want je was niet bij de bekendmaking zelf, begrijp ik. Hoe is dat bij jou terechtgekomen?
6: Nou ja, de bekendmaking was in San Diego, in Amerika. En ik vond dat toch wel ver vliegen.
5: Oh, je bent niet zo'n vlieger.
6: Ik ben niet zo'n vlieger en ik wist eigenlijk niet of ik hem ging winnen. Dus ergens dacht ik ook, ja, als ik nou toch misgrijp, is het wel een hele dure grap. Mm. Dus ik had besloten om maar gewoon thuis te blijven. Maar in Nederland was dat natuurlijk qua tijdsverschil

0: ingewikkeld, want het was daar zeg maar 9 uur 's avonds. In Nederland was het toen 6 uur 's ochtends. Dus ik moest heel vroeg de wekker zetten. En toen heb ik het eigenlijk via het internet te horen gekregen.
1: Je zat naar een streampje te kijken.
0: Ja, ze hadden een soort blog waar iemand live alle prijzen bekend maakte. En daar heb ik het toen gezien. Er was niet eens een livestream. Ik moest het echt telkens
1: Was je niet bloednerveus?
0: Ja, ik was heel nerveus. En het was ook, ik had een jetlag en ik was gewoon helemaal doodop. Maar ik wilde het gewoon als eerste weten. Dus ja. Het is
1: waard. Zat je ook alleen?
0: Nee, ik was met mijn vriend. Ja, dus samen achter de computer en dan refreshen, weet je wel. Dus kijken wie het het eerste.
1: Ja. En toen heb je de buren heb je wakker gegild.
0: Ja, zo'n beetje wel. Ja.
2: Oh, wat goed. Dan staat ineens jouw naam dus daar op dat blog.
0: Ja, het was heel bizar. Het was echt heel erg bizar. En heel erg leuk ook. Maar ook meteen dat je denkt van jeetje, wat overkomt me nu?
2: Ja, en wat overkomt je dan? Dus?
0: Ja, het is dus. Ik ben al heel lang striptekenaar. En de Eisner Award, en zo heet hij, dat is echt de grootste prijs ter wereld. Dus het is inderdaad vergelijkbaar met de Oscars. Dus in de stripwereld, als je zegt dat je een Eisner hebt gewonnen, dan weet iedereen eigenlijk wel wat je hebt gewonnen. En ook dat je dan behoort tot de beste. Dus dat is fantastisch. En een van de redenen dat het zo'n belangrijke prijs is, is dat het wordt gekozen door mensen uit het vak. Dus het is niet zo'n prijs waarbij je gewoon wie de meeste mensen optrommelt, die wint. Het gaat echt over mensen in de industrie, dus die strips maken of schrijven of uitgeven, en die mogen beslissen. Dus daarom wordt het ook echt heel erg hoog aangezien. Het is een heel belangrijke prijs.
1: Je krijgt een sticker op het boek, hè? Ook geloof ik.
0: Ja, dat vind ik dus het allerleukste, stiekem.
2: Wat? Een sticker op je boek?
0: Ja. Een stickertje. Je hebt wel eens als je in een boekwinkel loopt,
1: dat
0: je van die stickertjes
1: staat erop dat je een Eisner Award hebt gewonnen.
2: Oh, ik dacht, je krijgt een sticker. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, zoals op de kleuterschool. Nee, dat niet. Maar maar het is wel zo dat je dus een, als je dat wil, een stickertje op je boek krijgt met winnaar van de Eisner Award. En dat kan eigenlijk heel goed zijn voor de verkoop van een boek. Dus daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, snap ik. Ja, ik snap het inmiddels. Die vakgenoten, die hebben jou dus gekozen. Die vonden dat jij deze prijs verdient. Waarom vinden ze dat?
0: Dat moet je eigenlijk aan hun vragen.
2: Ja, maar ik vraag het aan jou. Je hebt dat op dat blog vast gelezen.
0: Ik heb meerdere dingen gelezen. Ik heb wel ook van mensen uit de zaal bijvoorbeeld gelezen. En ook van recensies inmiddels dat het het boek heel goed ontvangen is. Omdat het origineel van Lord of the Flies, want het is een stripbewerking van een bestaand literair boek.
2: 1954, hè?
0: Ja, klassieker. Echt al best wel oud, ja. Maar het wordt eigenlijk, als ik zeg maar uitga van de recensies en dat soort dingen, wordt vaak benoemd dat het een heel goede en getrouwe adaptatie is. Dus dat het heel dicht bij het origineel blijft, dat het origineel respecteert. Maar ook dat er heel veel kleur in wordt gebruikt. Dat is ook iets waar ik echt mijn best op heb gedaan. Heel kleurrijk, grote verschillen in het mooie groen van het eiland waar het zich afspeelt. Maar ook de rauwe, gewelddadige scènes die er ook zijn. Dat wordt vaak genoemd. Daar ben ik dus ook wel heel, heel blij mee.
1: Ja. Het is echt een klassieker, hè? Het uitleggen, een groep jongens die na een vliegtuigongeluk stranden op een onbewoond eiland zonder volwassenen. Daar gaat het boek over. Je hebt het origineel heb je ook meegenomen. Hè? En ook wat jij daarmee gedaan hebt. Pak het er eens even bij als je wil. Het is een boek dat een stuk kleiner is dan het boek wat jij uiteindelijk hebt uitgegeven. Daar komen we zo nog wel op. Het is een beetje een, als je het zo ziet liggen, denk je wat een rommeltje.
0: Ja.
1: Waar kijken we naar? Wat zit er allemaal? Er lijken allemaal geeltjes op plekken te zitten.
0: Nou, dit is een van de verschillende edities die ik heb gekocht van het origineel. En ik heb er meerdere gekocht, omdat ik er dan lekker in kan onderstrepen en kruisen en omcirkelen. Want ik moest natuurlijk gaan kiezen welke scènes ik ging tekenen en welke niet.
1: Mm-hmm.
0: En sommige scènes zijn net iets visueler. En daar sla ik echt op aan, omdat ik een tekenaar ben. En sommige scènes wat minder. Dus ik maakte dan een notitie van deze wel en deze niet.
1: Ja.
0: En dit boekje zit helemaal vol met kleine post-its, met briefjes.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar gelijk een beeld van hebt. Dat je denkt, oh, dat kan ik wel visueel maken. Dan gaan we naar de volgende stap, want dan zijn we er nog niet. Want dan heb je ook nog een schetsboek meegenomen. En dat vond ik helemaal indrukwekkend om te zien. Dat is zo dik als vroeger een telefoonboek was, voor de mensen die dat nog hebben meegemaakt. Dat zijn al je schetsen die je hebt gemaakt met, wat is het, potlood? Of wat is het?
0: Ja, potlood, waterverf, pen, van alles. En het zijn allemaal hele kleine schetsjes, inderdaad. Ja, en het is eigenlijk het hele boek in miniatuurvorm.
1: Ja, maar hoe ga je dan te werk? Ga je dan, als je leest het origineel, je komt op een plek dat je denkt, dat moet erin. Ga je dan gelijk iets tekenen? Of zet je eerst alle geeltjes? Ga je dan, hoe zeg je dat, schiften? Hoe noem je dat?
2: Selectie maken.
1: Ja, heel goed, dankjewel. Selectie maken. En dan vervolgens ga je dan pas tekenen? Of wanneer begint het tekenproces?
0: Ja, echt, zoals je nu beschrijft, dus echt op het einde. Eerst alle geeltjes erin, alles omcirkelen. En dan, als ik weet van begin tot eind welke scènes ik visueel kan gebruiken, dan ga ik beginnen met schetsen. Mm-hmm. Omdat ik dan ook een beetje een idee heb van hoe lang wordt het boek dan en is het misschien te veel of is het te weinig, dan kan ik misschien nog wat toevoegen. Maar dat hele proces van selecteren, zoals je dat noemt, dat duurde echt een jaar. Dus daar was ik al een jaar mee bezig. Had ik nog geen streep op papier gezet eigenlijk. Dus pas na een jaar ben ik gaan tekenen. Dus het is echt een heel intensief project geweest.
2: Ja. En wat is dan de setting waarin je dat doet? Doe je dat thuis aan een bureau? Staat er muziek aan? Is het stil? Zijn er andere mensen bij?
0: Nee, er zijn geen andere mensen bij op dat moment. Nou, ik ben wel gelukkig in een studio. Ik heb een atelier waar ik werk in Rotterdam. Dus ik kan me echt helemaal focussen op mijn werk. Maar in die fase vind ik het heel fijn om gewoon alleen te zijn. En echt alleen met het boek de tijd door te brengen. Na dat jaar, als ik begin met tekenen, dan ga ik andere mensen uitnodigen. Dus ik heb dan bijvoorbeeld stagiaires of een assistent die meehelpt met inkleuren. Dus dan nodig ik andere mensen uit in mijn bubbel. Maar dat eerste deel is echt, ik alleen met het boek.
1: Ja. Pak even jouw boek erbij met die geeltjes en sla gewoon even willekeurig een bladzijde open met een geeltje.
0: Meen je dat?
1: Dat wil ik. Want ik wil weten wat je er dan bijvoorbeeld, staat. Wat je bijvoorbeeld bijschrijft. Dat ik een beeld heb.
0: Oh ja, oké. Okay. Oh, vanaf hier staat op dit geeltje, vanaf deze pagina heeft Piggy nog maar één brilglas over.
1: Oh.
0: Ja, dus dat is wel heel belangrijk om te tekenen.
1: Ja.
0: Nou, dat is dus een heel belangrijk personage in het boek met een bril. En die bril valt op een gegeven moment op de grond en dan komt een barst in één van de glazen. En als je een stripboek tekent, moet dat natuurlijk consistent blijven, dat het vanaf dat moment elke keer gebroken is als je tekent, maar ook dat het juiste glaasje is. Ja. Dus dat zijn dan de dingen waar je extra op let. Dus dit is vanaf pagina 76.
1: Ja. Nou, heb je het in 2013 al een keer geprobeerd, hè? Om zo'n, graphic novel, om dat te schrijven.
0: Ja.
1: Is die ooit afgekomen? Is dat ooit gebundeld? Want die wordt nu natuurlijk geld waard. Dat snap je wel, want toen was het geen succes, geloof ik.
0: Nee, het is dus zo. Nou, het was gelukkig niet een heel boek, maar het waren een paar schetsen die ik toen maakte om de uitgever te overtuigen dat ik het zou kunnen doen. En ik was toen best wel jong. Ik was net afgestudeerd en vol ambitie. En ik dacht, ik ga dit varkentje wel even wassen. Maar het was niet genoeg om de uitgever te overtuigen. Dus ze hebben nee gezegd.
1: Je hebt er wel spijt van nu, denk ik.
0: Nou, het is eigenlijk dezelfde uitgever die 8 jaar later terugkwam. Dus gelukkig is het allemaal nog goed gekomen. Maar ik weet nog dat ik in die tijd ook wel echt baalde. Want ik wilde toen heel erg graag. En ik moest toen andere dingen gaan doen, andere boeken maken.
1: Misschien heeft het je wel gevormd tot wie en wat je nu bent en wat je kunt.
0: Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. En sowieso ook omgaan met teleurstellingen en afwijzingen is volgens mij een heel belangrijk onderdeel. Ja. Ook van het tekenen. Dus ik heb daar zeker, nu heb ik er minder problemen mee dat gebeurd is. Maar ik weet nog wel in die tijd dat ik het echt heel jammer vond. Ja.
2: Ja. Wanneer ontdekte je dat je hier zo ontzettend goed in bent, in tekenen?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Nou ja, ik weet wel op de basisschool al dat ik meer tekende dan de kinderen om me heen. Dat de juffen en meesters daar ook al wat over zeiden af en toe. Dat het wel opviel, zeg maar, dat ik meer tekende dan de rest. Ik tekende heel veel na. Dus ik keek bijvoorbeeld Disneyfilms als kind. Ik las heel veel strips en dan ging ik al die figuurtjes natekenen. Daar is het een beetje begonnen.
2: Dit zag je dan bijvoorbeeld, hè? Zie je het weer voor je?
0: Ja, zeker.
2: Ja, want dit is Snow White.
0: Ja, Ja, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja.
2: 1937?
0: Ja, klopt. Ja. Ik zag hem ietsje later. Maar ja. Ik zag hem in de jaren 90, maar... Ja, een van de Disney-films die ik echt kapot gekeken heb. Toen nog op videoband, maar echt heel vaak gezien.
2: En wat zag je hierin waardoor jij dus ook dacht... ik wil later bij dat grote Disney werken?
0: Ja, nou ja, het was zo bijzonder, vooral deze film hoor... maar ook de films die daarna kwamen, dat de personages echt leefden. Dus het waren tekeningen. Maar het voelde echt alsof ze van vlees en bloed waren. Dat vond ik wel echt heel bijzonder. En het verhaal vertellen. Dus de ene keer spanning, de andere keer romantiek of humor. Weet je, dat afwisselen vond ik ook heel interessant. Dus ik ben echt wel gevormd door die films.
1: Ik vind het ook wel mooi om te zien dat die Eisner Award... dat was een soort medaille, tenminste, voor zover ik dat terug kon zien. Het lettertype wat erop staat lijkt heel erg op iets van Walt Disney of van Disney.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Terwijl Eisner helemaal niks met Disney had.
0: Nee, klopt. Hij heeft helemaal niks met Disney te maken. Maar het was zijn handtekening die er gewoon heel toevallig op leek. Maar dat is mij ook opgevallen. Dat
1: het bizar eigenlijk dat voor nu komt het voor jou eigenlijk allemaal samen.
0: Ja, absoluut. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, heel, heel mooi.
1: Ja. En nu je deze award hebt, wat voor deuren gaan er open, hoop je of denk je?
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik merkte wel meteen dat er wat deuren open gingen. Dat ik... Nou ja, ik kreeg heel veel reacties. Ik heb denk ik nog nooit zoveel reacties gekregen. Of berichten, of e-mails, of wat dan ook. Of daar echt iets bij zat. Dat moet ik nog zien. Eerlijk gezegd niet per se iets waarvan ik nu denk van... goh, dat wordt het nieuwe boek of zo. Maar het feit dat je werk ineens wel onder een vergrootglas staat... dat is natuurlijk wel heel leuk. En wat daaruit voort gaat komen, dat moeten we zien. Ja.
2: Maar zou je zoiets als Disney... is dat nog steeds een droom om bij zo'n partij te werken?
0: Nou, ik moet zeggen, inmiddels niet meer zo. Niet meer als toen. Omdat ik het ook wel heel erg leuk vind om mijn eigen verhalen te schrijven. Mijn eigen tekeningen te maken. Dat is gewoon een heel groot voorrecht. En stel dat je echt bij een grote studio gaat werken zoals Disney. Dan werk je toch altijd weer voor een regisseur aan een film. En moet je je weer helemaal aanpassen aan die stijl en die figuurtjes en zo. Dus de vrijheid die ik nu heb, die zou ik eigenlijk niet meer willen verliezen. Nee.
1: Goed, Eisner was overigens ook een legendarische tekenaar, hè? Auteur ook. Dus vandaar ook dat die prijs Eisner heet. Je bent inmiddels weer druk met nieuwe projecten. Later dit jaar komt er weer een boek uit. Wat voor een boek is dat?
0: Ja, dat is het boek Samir. Dat is een graphic novel. Die komt uit in oktober. Dat lijkt ver weg, maar voor mij is het al heel snel, moet ik zeggen. En het gaat over de vluchtelingenkamp in Europa. Waar ik 3 keer geweest ben. En... ik heb daar allerlei schetsen gemaakt, tekeningen gemaakt, mensen ontmoet die daar woonden. En daarop gebaseerd heb ik een graphic novel gemaakt. Dus die komt eraan.
1: Heel actueel ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Goed, nogmaals heel erg gefeliciteerd met die Eisner Awards. Op naar de volgende, zullen we zeggen.
0: Dankjewel.
1: Fijn voor je komst.
2: Aimee de Jong was dat. Het WK Stratego vindt dit weekende plaats in Leiden. Het bordspel is een kruising tussen schaken, poker en memory... en trekt dit weekend zo'n 70 deelnemers van over de hele wereld. Wie gaat er winnen? Dat is de grote vraag in Leiden. Misschien wel de bondsvoorzitter en deelnemer Dennis Baas. Goedenavond, Dennis.
3: Hallo.
2: Het WK Stratego nu dus in Nederland. Is het bijzonder om dat hier te mogen organiseren?
3: Ja, het is hartstikke leuk. Nederland heeft heel veel Stratego-spelers... En er zijn ook heel veel opkomende dagen, dus het is voor ons hartstikke leuk. Ik ben trouwens niet de bondsvoorzitter, hoor. Ik ben lid van het bestuur.
2: Oké. De Telegraaf noemt Nederland de bakermat van het Stratego, dus dat zegt wel iets natuurlijk. Er komen deelnemers van over de hele wereld. Waar komen nou de beste spelers vandaan? Uit welk land?
3: Ja, ik zou zeggen uit Nederland.
2: Ja?
3: Ja.
2: Oké.
3: Op dit moment zijn er 2 broers die strijden om de titel.
2: Twee Nederlandse broers die hopen te gaan winnen tijdens dat WK dat 2 dagen duurt. Hoe ziet het er precies uit? Hoe zit het toernooi in elkaar?
3: Er zijn 5 rondes vandaag geweest. En er zijn morgen nog 5 rondes. En wie aan het einde van die 10 rondes samen de meeste punten heeft gewonnen, die heeft de wereldtitel te pakken.
2: Ja, en in wat voor ruimte gebeurt dat?
3: Het is in een hotel in Leiden, in het Fletcher Hotel. En het is ongeveer... 10x10, denk ik, of zoiets.
1: Mm-hmm. Maar als je nou wil komen kijken, er staan er iets van tribunes... of mag je gewoon langs de tafels lopen? Hoe werkt dat?
3: Je mag inderdaad komen kijken. En als je maar niet te dicht bij de speler staat, zodat het ze afleidt. En dat je niet met je ogen bijvoorbeeld laat blijken van, oh, wat een rare set is. Dat je iemand zijn bluff, zeg maar, om zeep helpt, om het maar zo te zeggen.
1: Ja. Oh, okay.
3: Maar we hebben al diverse toeschouwers gehad die gewoon even komen kijken en even kijken wie er spelen en hoe het gaat.
1: Want je moet wel opletten dat er inderdaad niet vals gespeeld wordt natuurlijk, hè? Want als die mensen zomaar door kunnen lopen, dat je ergens een stroomman of stroomvrouw op staan, dat moet je niet hebben.
3: Ja, dat wil je inderdaad niet hebben.
2: Nee.
1: Is er wel eens gebeurd?
3: Er is één keer bij een toernooi waar geweest dat iemand zei van, er staat iemand achter het bord die we er niet achter willen hebben. Maar dat gebeurt eigenlijk heel zelden.
1: Oh, gelukkig.
3: Okay. Hey. Ik speel al 30 jaar en ik heb het maar één keer meegemaakt.
1: Oh, ja.
2: De Nederlanders dus favoriet, zeg jij, Vince van Geffen, die won de afgelopen 3 jaar. Denk je dat nu ook weer gaat gebeuren?
3: Hij staat momenteel iets lager. Hij staat momenteel op de 8e plek van het klassement. En zijn broer staat boven hem.
2: Oh, dat zijn de twee broers. Ja.
3: Dat zijn de twee broers. Ja, dat gebeurde de vorige keer ook, denk ik. Maar toen stond Vince ook aan het einde van het toernooi wel bovenaan.
2: Oké, dus dat zorgt wellicht ook wel voor wat spanning in die familie. En wel spektakel in Leiden.
3: Ja, absoluut.
2: Ja. Jij bent zelf ook deelnemer. Hoe goed ben jij in stratego?
3: Ik ben 1 keer Nederlands kampioen geweest en 1 keer wereldkampioen online.
1: Oh, dan ben je best goed.
3: Ik ben best goed.
1: Ja,
3: maar
1: vind ik wel.
3: Nou, ik ben niet de favoriet morgen, in ieder geval.
1: Ja, dit hoort bij je tactiek.
2: Ja.
3: Ik ben absoluut geen favoriet.
2: Nee.
3: Ik speel morgenochtend tegen een oud-wereldkampioen om een ronde te beginnen. En die heeft een goed onderling resultaat tegen mij. Dus
1: maar goed, hij speelt ook tegen een oud-wereldkampioen. Dus wat dat betreft.
3: Ja, dat is waar.
2: ik heb ook wel stratego gespeeld. Ik denk niet dat ik er echt heel goed in was. Wanneer ben je nou goed? Waar zit dat hem in? Is dat een vorm? Is dat als je bepaalde tactieken kent?
3: Ja, er zijn wel tactieken te leren, zeg maar. Het is ook een heleboel ervaring. Ik zeg altijd, je moet ongeveer 1000 potjes spelen om een expert te worden. En dat... dat heb ik in het verleden wel gedaan. En ik denk dat een heleboel andere spelers ook misschien met 50 of 100 wedstrijden al veel beter zijn. Tegenwoordig kan je op internet spelen. Dus dat helpt heel snel om tegen hele goede spelers, zeg maar, te spelen. Want daar leer je het meeste van.
2: Ja, lekker veel potjes doen en dan word je steeds beter. En wie weet schop je het tot dat WK dat dus nu plaatsvindt in Leiden. Veel succes morgen. En leuk dat we je even mochten bellen. Dennis Baas over dat WK Stratego.
1: Ja, heeft Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, zijn hand overgespeeld? Die vraag die hangt boven de markt nu. Zijn plannen om WK-aandelen te gaan verkopen of weinig steun kan rekenen bij voetbalbonden over de hele wereld. Vandaag stapte de topadviseur van de FIFA, Carlos Cordeiro, op. En de operationeel directeur van de FIFA, Kevin Lamour, heeft gezegd dat de aandelenplannen het project zijn van één persoon, namelijk Gianni Infantino. Collega Guido van Gorp die maakte de podcast Gianni's Imperium. Volgens hem is de kritiek van binnenuit de FIFA een teken aan de wand.
4: Ja, dit is een keiharde klap voor Infantino, dat de mensen die in zijn inner circle zitten, zijn naaste vertrouwelingen, dat die zich nu uitspreken tegen hem, Kevin Lamour en Cordeiro. Ja, dat is ongelooflijk. Nooit eerder vertoond. In 10 jaar Infantino zie je zelden dat mensen zo hoog in de boom zich uitspreken tegen hem, tegen zijn beleid. En ook nog op deze manier in de pers. Het zegt eigenlijk alles over toch wel een beetje de aflopende zaak misschien wel die Infantino is. En het zegt alles dat zij zich veilig voelen om dit kennelijk te kunnen zeggen. Want een FIFA-medewerker die zich zo uitspreekt, die kan ook gesanctioneerd worden. Er is een vertrouwenskwestie, een loyaliteitskwestie. En dat staat zelfs in regels gevangen. Als jij je dan uitspreekt, dat is heel bijzonder en heel dapper.
1: Ja, Kevin Lamour is er zich van bewust dat zijn uitspraken hem zijn baan kunnen kosten. Maar zegt dan, dat is dan maar zo. Ik zal die beslissing begrijpen en respecteren. Ik zal in ieder geval vannacht goed slapen, zegt Lamour.
2: Ja, dat is ook gewoon wat waard, toch?
1: Echt wel wat teksten, moet je eerlijk zeggen.
2: Ja. Goeie podcast trouwens, die Gianni's Imperium.
1: Zeker.
2: Goed, tot zover Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. Zometeen natuurlijk het oog vanavond gepresenteerd door
1: Simone Wijmans. Graag een fijn weekend en tot morgen of anders overmorgen, wat Langs de Lijn betreft.
2: Dag. Ik hoop dat u goed slaapt.
1: Zeker.
5: NPO Radio 1.
6: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De Iraanse burgers betalen een hoge prijs voor de oorlog. Boodschappen zijn 5 keer zo duur en altijd is er de dreiging van executies.
7: En de vrede kun je alleen winnen als je dat met de regio doet. Voornamelijk met de Iraanse bevolking.
6: Een tweeluik over de opkomst van Charles de Gaulle.
8: Tout avec lui, die boom.
6: De film volgt de generaal vanaf juni 1940. Journalist Kees van Loteringen keek alvast. Lidewijde Paris is de boekendame van dienst. En hoe rust je uit in je vakantie en hoe houd je die rust vast? Lena Bril gaat het ons vertellen.
9: Snik een kikker door aan het begin van de dag.
6: Max Nieuws Weekend, morgenochtend om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten in de exclave Ceuta terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat die migranten het Europese vasteland bereiken. Maar opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Bij de bestorming zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn en heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en waren eerder al in beeld als terrorismeverdachten. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgelaaid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
24: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
23: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Het is natuurlijk altijd leuk om complimenten te krijgen van de nieuwe generatie oogluisteraars. Maar ik was vandaag wel een tikje beteuterd toen zo'n jonge enthousiasteling me vertelde dat hij op vrijdagavond erg graag luistert naar Onderweg naar Morgen. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. Hoe staat het ervoor in de Spaanse exclave Ceuta, waar in korte tijd vele tienduizenden migranten aan land kwamen? De Amerikaanse ontwikkelingshulp aan Liberia is deels gestopt. Welke gevolgen heeft dat voor het Afrikaanse land? Hoe scheutig is de overheid met het delen van informatie met burgers? Dat bespreek ik met de vertrekkend directeur van de Open State Foundation. In onze zomerserie over jonge denkers en de toekomst, filosoof Aldo Kempers. En we duiken in de geschiedenis van Wereldvoetbalbond FIFA. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 31 juli.
3: Meloni, migrazione fuori controllo e minaccia, pronti a sospendere Schengen.
4: Immer wieder überqueren Migranten die Grenze, um auf EU-Gebiet zu gelangen.
5: En France, Emmanuel Macron demande de renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne.
2: Het is groot nieuws in heel Europa, de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta.
6: Viva Rico! Viva España!
2: Tienduizenden migranten, veelal uit Marokko, staken over naar Spaans grondgebied, voornamelijk om de armoede in hun land achter zich te laten.
7: We don't have a good life in Morocco. That's why we get swimming to here.
2: Ze werden in veel gevallen gebracht door mensenhandelaren, zag deze Nederlandse Marokkaanse, met bussen.
8: Mensen die die kant opgingen, maar dat ook riepen, de grens is open en we kunnen die kant op.
2: Een groot deel van de migranten is weer teruggekeerd naar Marokko. Anderen blijven het proberen. Dat zagen we ook tijdens het live-verslag in het 8-uur-journaal.
9: Tot ongeveer een uur geleden was het hier vrij rustig. Stonden hier... Nou.
2: In Europa wordt bezorgd gereageerd op de situatie. Bijvoorbeeld door de nieuwe premier van Groot-Brittannië.
10: And I know people will see those scenes and want something to be done, more to be done.
2: Deze Andy Burnham maakt zich zorgen over wat dit doet met de publieke opinie. En ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil dat de Spaanse regering optreedt.
11: 1. Die grens moet dicht. 2. Illegale migranten moeten zo snel mogelijk teruggestuurd worden.
2: Het is momenteel heel droog. Het water in de rivieren staat historisch laag. Zo laag dat bodemschatten ineens bloot komen te liggen.
12: Dit is uit de Romeinse tijd, ja. En deze twee ook.
2: De lage waterstand is heel vervelend voor het scheepvaartverkeer, maar dus een feestje voor amateur-archeologen.
12: Dit is echt wel een feestje, ja, absoluut. Je komt op plekken waar je normaal gesproken in het water staat en dan zie je niks. En nu zie je van alles liggen.
2: De Canal Parade morgen zou ook een feestje moeten zijn. Zou.
13: Nadat wat is gebeurd in Berlijn, nee, ik wil niet op de straat gaan. Ik ben bang.
2: Maar ook zonder de dreiging na de aanslag in Berlijn is de Pride vaak geen feestje. De organisatie kreeg al meer dan 100 klachten over discriminatie.
14: Data liegt niet. Er zijn 100 mensen lastiggevallen.
2: En het gaat dan vaak om uitlachen, spugen en schelden.
15: Homo or klotzak en things like that. I mean, I've learned what these mean in Dutch, even though I don't speak Dutch.
2: En dat terwijl de Pride juist om acceptatie van de queer gemeenschap gaat.
14: Maar laten we een ander in zijn waarde. En dat doen we andersom ook. Dat is het enige wat we eigenlijk vragen. Laat ons met rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, volgens de Spaanse regering hebben meer dan 50.000 migranten de afgelopen dagen die Spaanse exclave Ceuta bereikt. Onze correspondent Samira Jadir is daar in de buurt. Ik vroeg haar eerder vanavond wat de laatste stand van zaken is.
16: Ja, het is inmiddels een stuk rustiger. Veel mensen die de oversteek naar Ceuta hebben gemaakt zijn alweer terug in Marokko. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inderdaad gezegd dat ongeveer 50.000 mensen Ceuta binnen zijn gekomen. Nou, vrijdagavond waren naar schatting alweer 48.000 mensen alweer teruggekeerd. Ook is de dodental flink opgelopen. Aan Spaanse kant zijn er inmiddels 57 lichamen geborgen. En een deel van de slachtoffers is verdronken. Er wordt ook gezegd dat anderen omkwamen in het gedrang bij de grens. Maar mogelijk zijn er ook aan Marokkaanse kant slachtoffers gevallen. Maar daar zijn nog niet officiële berichten over. Maar onder de doden is ook een jonge voetbalster uit Tetouan. Haar overlijden maakt hier in Marokko veel los en wordt op sociale media veel betreurd.
2: En het is een bekende voetbalster in het land?
16: Ze is niet een bekende voetbalster, maar ze is wel bekend in Tetouan, de stad waar ze vandaan komt. Maar het is eigenlijk meer, wat ze betreuren is haar verhaal. Een jonge dame die probeerde de oversteek te maken en dat ze dat niet heeft overleefd.
2: En vele duizenden mensen keren dus ook weer terug. Worden ze daartoe gedwongen? Wat is de reden dat ze teruggaan?
16: Nou, volgens de Spaanse autoriteit keren veel mensen vrijwillig terug. Dat sluit eigenlijk ook aan bij wat jongeren mij hier vertellen. Ze zeggen dat de omstandigheden in Ceuta heel slecht waren. Sommigen vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Ook zeggen ze dat ze nauwelijks aan eten of drinken konden komen. En je merkt bij sommige jongeren ook wel een soort van verbazing. Ze hadden zich hun aankomst in Ceuta duidelijk heel anders voorgesteld.
2: En wat hadden ze dan verwacht?
16: Ja, ze hadden eigenlijk toch wel verwacht dat ze eigenlijk zich konden inschrijven en dan misschien gelijk papieren konden krijgen en dat ze gelijk aan het werk konden. Ja, er was wel een bepaalde naïviteit daarin, bespeurde ik in hun antwoorden.
2: Maar het is natuurlijk wel een soort jaarlijkse beweging, hè, dat er in de zomer meer mensen naar Ceuta zwemmen. Maar is inmiddels al duidelijk waarom er dit jaar zoveel meer zijn?
16: Daar is nog geen eenduidig antwoord op. Er zijn wel verschillende mogelijke verklaringen. Nou, de Spaanse regering wijst onder meer op een recente uitspraak van de Spaanse Hoge Rechtshof. Daardoor kunnen migranten die op zee worden onderschept op weg naar Ceuta of Melilla niet meer zomaar direct aan de grens worden teruggestuurd. Maar hier in Funidek, dus het grensstadje waar ik nu ben, hoor ik ook andere verklaringen. Nou, een jonge vrouw vertelde mij dat jongeren weten dat rond de dag van de troon, dat is een nationale feestdag hier, ja, de grensbewaking soms minder streng is. Daarnaast gingen de afgelopen dagen video's viraal van jongeren die dus Ceuta wel hadden bereikt. Dat heeft hun duidelijk ook gemotiveerd.
2: Dankjewel voor je update, Samira Jadir, onze correspondent in Marokko. En naast mij zit inmiddels Jan van der Putten. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Jan.
17: Ja, veel meer twintigers zitten ziek thuis. Vooral met psychische klachten als angststoornissen en depressies. Het FD schrijft over het aantal nieuwe WIA-uitkeringen voor langdurig arbeidsongeschikten.
2: Tot nu toe ging de discussie over het aantal uitkeringen voor mensen onder de 40. Maar de groei zit dus vooral bij de twintigers. De stijging is zowel te zien bij mannen als bij vrouwen.
17: De problemen met de twee nieuwe presidentiële vliegtuigen, de Air Force One van Trump, worden breed uitgemeten in het AD.
2: Door leveringsproblemen, personeelstekorten en veiligheidseisen zit vliegtuigbouwer Boeing al met $3 miljard extra kosten.
17: En de twee oude toestellen waar Trump nu mee vliegt zijn uit de tijd van Ronald Reagan en de eerste president Bush. Onderdelen zijn nauwelijks nog te krijgen.
2: De nieuwe exemplaren zouden eigenlijk in 2024 worden geleverd. Maar onlangs is de streefdatum opnieuw verschoven van 2028 naar 2029.
17: De Franse streek Gironde komt op adem na de verwoestende natuurbranden. Maar nu laait de discussie op over de hulpverlening, schrijft de Telegraaf.
2: Werden rijke mensen voorgetrokken? Een Nederlandse Fransman vertelt dat bewoners het gevoel hebben dat sommige dorpen beter werden beschermd dan andere.
17: De Franse autoriteiten spreken dat tegen. De inzet van de brandweer werd uitsluitend bepaald door de ontwikkeling van de brand.
2: De wetenschap is tegenwoordig een keiharde zakenwereld. Al dus de verzuchting van een universitair docent in Maastricht, morgen in Trouw.
17: Aanleiding is een onderzoek over een medicijn tegen alcoholkaters. Degene die onderzoek deed naar dat middel bleek te worden betaald door het bedrijf dat het medicijn zou gaan maken.
2: Het verbaast de docent niets. Onderbetaalde promovendi, onaantastbare hoogleraren met eigen belangen, gerommel met AI. Je moet haast wel vals spelen, zegt hij, om het in dit systeem te maken.
17: En het Nederlands Dagblad sprak met een fanatiek verzamelaar van oude poppen en speelgoedberen. Anna van der Laarschot wilde eigenlijk een speelgoedmuseum beginnen, maar de gemeente werkte niet mee.
2: Dus nu bewaart ze de 600 à 700 poppen en beren thuis. En ook nog 40 poppenwagens.
17: Speelgoed van voor de oorlog heeft voor Anna extra betekenis. Een beer die de oorlog overleefde, zegt ze, heeft een kind getroost.
18: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Voilà.
1: Angèle met Libre. Het West-Afrikaanse land Liberia ontving vanaf de jaren 60 als een van de eerste landen ontwikkelingshulp van het Amerikaanse USAID. Tot president Trump dit vorig jaar abrupt stopzette. Vanuit de hoofdstad Monrovia heb ik contact met onze correspondent Maurice Leden. Goedenavond, Maurice.
2: Een hele goede avond.
1: Ja, je bent daar nu een week. Wat tref je daar zoal aan?
2: Allereerst begeef ik me in een ontzettend groen land. En vandaag zag ik voor het eerst de prachtige kust met palmbomen. En wat ook opvalt, waar je eigenlijk niet omheen kunt, zijn de ongekende regenbuien. Het is regenseizoen hier, waardoor het echt ontzettend hard kan regenen. En de straten dan compleet blank staan. En ik moest gisteren echt iemand aanhouden om me naar de overkant van de straat te brengen. Maar dat geeft ook wel aan hoe de mensen zijn. Ontzettend behulpzaam, saamhorig. En dat is prettig werken als je hier reportages maakt. Liberia is een land, er wonen bijna 6 miljoen mensen. En verschillende rapporten zeggen ook dat 6 op de 10 mensen in armoede leven. Dus door het maken van reportages hier stuit je ook wel op de problematiek in het land. Ik sprak vanmiddag bijvoorbeeld nog uitgebreid met een jonge moeder van 3 kinderen die verslaafd was aan drugs. En die vreesde voor haar leven als ze niet snel opgenomen zou kunnen worden in een kliniek. Dus dat is wel schrijnend. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt.
1: En zie je er dan ook problemen die zijn ontstaan sinds die hulp van USAID die ineens opdroogde?
2: Absoluut. Dat is, dat is hier heel erg merkbaar. Dat is wat mensen ook wel echt zeggen. En die band met de Verenigde Staten is van oudsher heel sterk geweest. Dus mensen zien dat ook echt, die voelen zich echt verraden. Liberia die werd in het begin van 1800 gesticht als een plek waar vrije slaven en vrijgeboren zwarte mensen zich konden vestigen. Op dat moment woonden er al andere Afrikaanse bevolkingsgroepen en dat heeft wel tot conflicten geleid en ook heeft ook meegespeeld in de burgeroorlogen die het land heeft gekend. Dus er is een hoop gebeurd hier. De ebola-uitbraak heeft het land gekend. Maar die link met de Verenigde Staten is altijd heel sterk gebleven. Het politieke systeem is gebouwd op dat van het Amerikaanse systeem. De vlag lijkt heel erg op die van de Verenigde Staten. Je hebt hier een enorme Amerikaanse ambassade. En ook de hoofdstad Monrovia, waar ik nu ben, is helemaal ingedeeld volgens het Amerikaanse systeem. Producten in de winkels, ja, het voelt hier ook wel heel erg Amerikaans. En juist omdat die link zo sterk is, het afschaffen van USAID hier wel heel erg voelbaar.
1: Want USAID was jarenlang misschien wel de belangrijkste donor in Liberia. Wat deden ze daar zo al? Hoe zag die hulp eruit?
2: Nou, het was ze speelden een ontzettend belangrijke rol in de directe financiering van projecten. We hebben het over onderwijs, gezondheid, landbouw. Voor zorgen dat mensenrechten niet werden geschonden. En na de burgeroorlog en de ebola-pandemie waar ik het al over had, is het voorbestaan van Liberia grotendeels afhankelijk van die buitenlandse hulp. Voornamelijk de VS en de Wereldbank. En die financiering zorgde ervoor dat er scholen werden gebouwd, ziekenhuizen, leraren en artsen kregen trainingen. Het financierde malariabestrijding, HIV en AIDS-behandelingen, anticonceptiemiddelen, echt op grote schaal werd dat geld gebruikt om het land verder te helpen.
1: En dat hield ineens op?
2: Dat hield ineens op, ja. Door regering Trump is besloten om daarmee te stoppen. Ja.
1: Ja, degene die daar leiding aan gaf was tech-ondernemer Elon Musk. Hij werd destijds door Trump aangesteld om drastisch op alle overheidsuitgaven te bezuinigen. Laten we heel even luisteren naar een fragment van een interview waarin hij sprak over de gevolgen van dat ontmantelen van USAID.
3: So USAID funding was not stopped, it was moved to the State Department.
4: It was stopped. There were huge numbers of things shut down in Africa that were
3: No, there were claims of this. These claims are false. They're nonsense. Zero died because of DOGE. Zero point zero.
1: Niemand is overleden door het beleid van DOGE, zo heette die overheidsinstantie die in het leven was geroepen om te bezuinigen. Klopt dat? Wat zie je daar zelf van, Maurice?
2: Nou, dat is natuurlijk nogal een claim. Als je bedenkt dat zeker 120 à 130 landen konden rekenen op humanitaire en ontwikkelingshulp. En ja, je hebt Impact Counter, een site, daar kun je ook zien dat het stoppen van USAID wereldwijd al geleid zou hebben tot ruim 260.000 doden onder volwassenen en meer dan 518.000 doden onder kinderen. Dus het heeft enorm veel impact gehad. En ook in Liberia was de Amerikaanse financiering goed voor bijna de helft van het budget van de gezondheidszorg. Dus als je vraagt, ja, wat merk je er hier dan van? Nou, ziekenhuizen hebben te maken met tekorten aan medicijnen, vaccins. Ambulances kunnen niet meer rijden omdat er geen geld is voor benzine. Mensen kunnen niet betaald worden, dus doen hun werk of om niet. Of zijn genoodzaakt om te stoppen met hun werk. Programma's voor zwangere vrouwen, pasgeborenen staan onder druk of bestaan niet meer. Spreek hier iemand op straat aan en vraag, joh, hoe zit het eigenlijk met USAID en het stoppen daarvan? Dan hoor je volop verhalen over hoe mensen worden geraakt.
1: Maar hoe reageert de Liberiaanse regering hierop? Zorgen ze ervoor dat andere donoren in het gat springen?
2: Eerlijk gezegd zorgt het voor een enorme uitdaging. De Amerikaanse steun speelt echt nergens ter wereld zo'n grote rol in de economie als in Liberia. Het is roeien met de riemen die ze hebben op dit moment. Wat je wel ziet is dat China hier letterlijk hard aan de weg timmert. Er worden wegen aangelegd. Er wordt momenteel gewerkt aan een grote brug hier vlakbij het hotel waar ik verblijf. Ze dragen bij aan de uitbreiding van een ziekenhuis, een universiteit. En je ziet ook dat Liberiaanse studenten er steeds vaker voor kiezen om te studeren in China. Het bedrijfsleven ziet in China een interessante partner, omdat dat economisch interessant is als alternatief. Dus China ziet wel de mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. En de regering zegt wel wij staan open voor elke samenwerking. En nog altijd ook voor de Verenigde Staten.
1: Maar hoe zie je de gewone Liberiaan hiermee omgaan? Komen er allerlei initiatieven? Wat doen mensen om dat gat toch op te vullen?
2: Ja, goede vraag. Wat me deze week echt is opgevallen en wat me echt bij zal blijven, is dat het communitygevoel hier heel erg sterk is. Ik heb deze week 3 projecten gezocht van mensen die zich inzetten voor drugsverslaafden. Zij kunnen niet rekenen op buitenlandse hulp. Alles gebeurt lokaal. De middelen zijn schaars. Maar deze mensen zijn echt vastberaden om hun landgenoten te helpen. En zoals een vrouw met wie ik sprak, die ik heb gevolgd van een afkeerkliniek, zei: als vrouw in Liberia voel ik een sterke noodzaak om mijn zusters en dochters van de straat te halen en te helpen. En dat, ik vond dat ongelooflijk inspirerend.
1: En hoe zien die projecten er dan uit? Kun je beschrijven hoe dat eraan toe gaat?
2: Dat is dus echt vrouwen die samenkomen, proberen geld eigenlijk voedsel in te zamelen. En vrouwen onderdak te bieden, voor ze te koken, ervoor te zorgen dat ze nieuwe vaardigheden leren, waardoor ze, als ze van hun verslaving af zijn, weer naar de maatschappij in kunnen. Ze doen echt alles aan om vrouwen met een drugsverslaving daarvan af te helpen en een nieuw leven te bieden of kans te geven op een nieuw bestaan.
1: Maar dat doen ze dan met de weinige middelen die ze hebben?
2: Ja, dat doen ze met de weinige middelen die ze hebben, ja.
1: Dankjewel voor je bijdrage. Nog succes daar. We kijken natuurlijk uit naar je volgende bijdrage vanuit West-Afrika. Onze correspondent Maurice Leden was dat.

0: Good neighbors, home. Burgers, journalisten, het bedrijfsleven. We hebben allemaal wel eens informatie nodig die alleen bij de overheid te krijgen is. Soms is dat gevoelige informatie, maar niet altijd. Maar toch blijkt keer op keer dat overheden moeite hebben met transparantie en openheid. Hoe dat komt, bespreek ik met Serf Wiemers. Hij zwaait morgen af als directeur van de Open State Foundation. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En als ik nou denk aan een niet-transparante overheid, denk ik eigenlijk altijd direct aan de toeslagenaffaire. En hoe lang het duurde voordat mensen inzage kregen in hun dossiers. Maar ook aan mijn eigen vak, journalisten, die niet altijd krijgen waar ze om vragen. Waarom worstelen overheden daar zo vaak mee?
1: Ja, ze vinden het lastig. Toen ik begon 6 jaar geleden bij Open State Foundation hoorde ik heel veel klachten van journalisten over dat het zo ontzettend lang duurt voordat een informatieverzoek wordt beantwoord. Toen heette het nog een WOP-verzoek. WOP staat voor de Wet Openbaarheid van Bestuur. En toen ben ik eens gaan navragen, ja, hoe lang duurt het dan eigenlijk echt? We hebben daar de afgelopen jaren steeds rapporten over gemaakt en onderzoek gedaan naar hoe lang duurt het. En dat liep eigenlijk steeds op en ver buiten de wettelijke termijn. De WOP werd opgevolgd door de WO, de Wet Open Overheid. En die moest het beter maken, efficiënter maken en ook de relatie verbeteren tussen burger en overheid, of tussen journalist en overheid. Maar goed, die zag eigenlijk dat het alleen maar opliep. En nu hebben wij de afgelopen jaren echt wel bepleit bij de overheid, maak daar nou eens serieus werk van die open overheid. En waarom het dan zo moeilijk was, aan de ene kant vindt eigenlijk misschien niemand het leuk als er over je schouder wordt meegekeken.
0: Want zo wordt het ervaren.
1: Toch wel, ja. Maar er zit heel veel onzekerheid bij. En eigenlijk ook toch wel een mentaliteit die volgens mij helemaal niet terecht is. Maar zo'n mentaliteit van, ja, laat het ons gewoon even uitzoeken. En waarom moeten mensen zich bij ons melden om zich met ons te bemoeien? Laat ons bestuurders, ons ambtenaren, ons politie het even zelf uitzoeken. En die mentaliteit die heb ik al de afgelopen jaren zoveel mogelijk proberen te bestrijden.
0: Want u bent ooit ook zelf ambtenaar geweest. Hoe werd er in uw tijd dan gereageerd op informatiebezoeken van buiten die wellicht een beetje gevoelig lagen? Gingen dan alle alarmbellen af van, oh, help, we moeten ze weer wat geven?
1: Ik zie nog voor me hoe gestrest mensen over de gangen renden. Oh, we hebben een informatieverzoek en wat moeten we ermee? En stop, jij mag niet aankomen. En het werd heel erg als een aanval gezien. En ik heb zelf al eens gekeken, bijvoorbeeld bij de collega's in Noorwegen. Hoe doen ze dan daar? Waarom lukt het nou de Nooren om een informatieverzoek binnen 1 à 2 dagen te beantwoorden?
0: Dat is een droom voor een Nederlandse journalist.
1: Dat is een droom, inderdaad.
0: Dat zo snel zou komen.
1: En wat die mensen zeiden, van, ja, het is toch, het zit heel erg in die cultuur ingebakken. Ja, als een Noorse ambtenaar een informatieverzoek krijgt, dan laat hij alles uit zijn handen vallen. Want ja, het is een burger die iets wil weten. Daar ga je als eerste voor aan de slag. En het is ook daar bijvoorbeeld een politieke prioriteit. Dus als er klachten of opmerkingen zijn over zo'n informatieverzoek, dan wordt het elke vrijdag in de ministerraad daar besproken. Daar zit de koning bij. Dus de koning leest dan alle eventuele klachten of issues die er spelen. En ik heb er wel eens gezegd in Nederland, ja, zouden we ook niet een keertje de klachten aan de koning moeten geven? En er wordt altijd lacherig op gereageerd. Maar het mooie is wel dat het toch wel laat zien, het is een prioriteit. Het is de kern van je werk als overheid om het zo transparant en zo open mogelijk te doen. In Noorwegen kan het.
0: Maar daar zit het dus blijkbaar in de cultuur ingebakken dat je dat zo snel mogelijk doet. En dat is hier niet.
1: Nee, we hebben toch een andere politieke cultuur in Nederland. De meeste mensen hebben de beste bedoelingen, daar niet van. Maar een hele andere politieke cultuur. Je ziet het noorden, hè, dus de Scandinavische landen en ook in de Baltische landen, daar ben ik ook vaak gaan kijken. Een soort automatische openbaarheid. Ook Zweden had al een openbaarheidswet in 1766. Dus al heel lang ervaring ermee. Je ziet soms ook in de Zuid-Europese landen, daar is veel corruptie.
0: En bureaucratie.
1: Bureaucratie en corruptie op de loer. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel regelgeving om dat af te dekken, om dat te bestrijden. En Nederland zit daar een beetje tussen wal en schip eigenlijk. Hè. We hebben niet de open cultuur van het noorden. We hebben ook niet de waarborgen die ze in Zuid-Europa hebben ingebakken. En dat komt denk ik voor een deel een soort van zelfgenoegzaamheid. Van, nou, wij regelen het zelf wel, wat voortkomt uit, hè, in de tijd van de verzuiling zat iedereen braaf in een zuil en de elites van de zuilen maakten afspraken en deden bepaalde uitruilen. Later hebben we in Nederland natuurlijk het poldermodel gehad. In de polder kwamen dan de werkgevers, werknemers, overheid bij elkaar en zorgde voor het beste voor de maatschappij. Maar we zijn inmiddels...
0: Het is een beetje betuttelend ook.
1: Het
0: wel,
1: is betuttelend en inmiddels zijn we denk ik gewoon wel een stap verder met z'n allen in Nederland. We zijn individuen die hun positie wisselen. Soms zijn we werkgever, soms zijn we werknemer. Soms zijn we voor die partij, dan voor die partij. We wonen op verschillende plek.

0: we werkgever, soms zijn we werknemer, soms zijn we voor die partij, dan voor die partij. We wonen op verschillende plekken. Mensen hebben wisselende belangen en interesses waar ook wisselende informatie bij hoort. En de overheid zou zich dus heel snel moeten aanpassen en ook moeten zeggen, nou, oké, de informatie is beschikbaar. Burger, doe ermee wat je wil, want het is niet van ons als overheid, het is van ons allemaal.
1: Maar u bent dus 6 jaar directeur geweest van die Open State Foundation, altijd gericht op juist meer transparantie van die overheden. Wat is nou het meest concrete wat u daarin heeft bereikt? Waar bent u echt trots op? Want dat hebben we gedaan, daar hebben u en ik echt iets aan.
0: Ja, nou, ik ben heel trots op de wet die begin het jaar is ingegaan. Dat is, ik zou het noemen, de anti-draaideurwet. Tot voor kort konden politici de politiek verlaten en dan via wat ze noemden de draaideurconstructie terugkomen op het binnenhof, terugkomen in de politieke arena en daarmee een ongelijke positie hebben. Nou, er zijn natuurlijk wat schandaaltjes. Cora van Nieuwenhuizen was een bekende.
1: Maar dat zijn ook ministers die dan op hun eigen dossier gaan lobbyen als ze in een nieuwe functie zijn.
0: Ja, ja. En dat is verwerpelijk, want daarmee zie je dat politici bewust of onbewust voorsorteren als ze het publieke ambt hebben. Om te denken, nou, hierna kan ik misschien wel daar en daar lobbyist worden. Maar ook, je hebt een ongelijk speelveld. Want als voormalig minister, voormalig Kamerlid, weet je precies hoe de hazen lopen en anderen weten dat niet.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan heb je dus een verkeerd lobbylandschap. Nou, daar is gelukkig nu, wij hebben gezegd als Open State Foundation, daar moet een einde aan komen. Er is nu een wet op opgesteld en die is begin dit jaar ingegaan. Daar ben ik heel blij mee. En een andere, ik had het dus net al over de wet open overheid en die WO-verzoeken, die door met name journalisten, maar ook door burgers, eigenlijk door iedereen gedaan kunnen worden. Dat zagen we steeds oplopen, maar nu het afgelopen jaar, na heel veel gedram ook door Open State Foundation, het afgelopen jaar zien we dat je voor het eerst echt substantieel is afgenomen. Dus de termijnen worden korter, nog steeds niet volgens de wet, maar korter, dus dat is echt een stuk verbeterd.
1: En wat is nou echt het beste voorbeeld van overheidstransparantie dat u heeft gezien wereldwijd? U noemde al die noordelijke landen. Zijn er nog andere voorbeelden te noemen van landen waar ze het echt heel erg goed doen, waar Nederland iets van kan leren?
0: Ja, zeker. Nou, ik was altijd erg onder de indruk van Taiwan. Je hebt daar een minister voor digitale zaken, Audrey Tang. En die minister die ging gewoon uit van radicale transparantie. En dat betekent dus dat al haar meetings, al haar ontmoetingen, allemaal gelivestreamd werden. Burgers konden allemaal initiatieven indienen voor wetten of voor regelgeving. Ik heb haar zelf geprobeerd te interviewen en ik heb haar een e-mailtje gestuurd. Nou, kan ik je interviewen? En zij zei, nou prima.
1: Via de livestream.
0: Maar inderdaad, zij post jouw vragen op dit platform. Iedereen kan er meekijken. Iedereen kan ook suggesties geven voor antwoorden. En misschien kan je zelf al op de platform andere suggesties zien. En nou, binnen een paar dagen zal ik het beantwoorden. En dan kan iedereen ook mijn antwoorden zien. Maar dus die mentaliteit om zo ermee om te gaan. Oh, wat mooi. En je zag ook dat effect heeft. Er is een behoorlijk onderzoek naar gedaan. Toen zij aantrad was het vertrouwen van de Taiwanese bevolking in de politiek 9%. En binnen een aantal jaar werd dat 70%.
1: Dus daar kan dit huidige kabinet wellicht nog wat van leren.
0: Zeker. Zeker op dat gebied van vertrouwen moeten we echt een paar stappen maken op transparantie.
1: Dank voor uw komst. Afzwaaiend directeur Serf Wiemers van de Open State Foundation.
0: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Een nieuwe serie in het oog. Deze hele maand praten we met jonge denkers. Omdat er op meerdere plekken in de wereld oorlogen woeden, het klimaat verandert en het vertrouwen in de politiek afneemt, maken veel mensen zich zorgen over de toekomst. Maar wie weet wat die toekomst te bieden heeft? Op wie kunnen we varen? Op voorspellingen van wetenschappers? Of zijn er nog anderen naar wie we kunnen luisteren? Vragen voor filosoof Aldo Kempen. Hij is net gepromoveerd aan de Open Universiteit. Goedenavond.
1: Hoi, ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Nou, insgelijks. Maar ik begin gelijk weer somber. Want waar komt dat sombere, machteloze gevoel over die toekomst vandaan?
1: Ja, die somberheid hangt samen met een bepaalde machteloosheid. En ik denk dat mensen niet alleen machteloos voelen, maar zijn eigenlijk ook machteloos gemaakt. En in mijn werk kijk ik naar de vraag hoe we denken. Wat is filosofie? En waar steunt deze op? En specifiek, hoe steunt deze bijvoorbeeld op de wetenschap? En wat we zien is dat de wetenschap zo'n instrument is geworden waarmee we vaak nog exclusief over de toekomst denken. Zo'n koning onder andere vormen van denken geworden. En in die complexe samenleving waarin we leven is dat ook logisch. Want de toekomst is een hele technische kwestie geworden. En die bevatten we in modellen, prognoses, scenario's. En experts zijn ontzettend onmisbaar. En daar is niks mis mee. Maar experts kunnen het niet alleen. Met experts en modellen, als ze een beetje plat slaan, blijft alleen de vraag over hoe groot is de kans binnen dit model? En de vraag, wat willen we eigenlijk, past niet meer in zo'n percentage. En deze morele overpeinzing, die een gezamenlijk democratisch proces moet zijn, verdwijnt zo'n beetje naar de achtergrond.
0: Maar kunnen we niet zonder die experts?
1: Nou, het is niet dat de wetenschap niet genoeg is. Het is niet omdat de wetenschap tekort schiet, maar omdat we veel al een verkeerd beeld hebben van hoe die werkt. En in mijn werk kijk ik naar hoe we vaak over nadenken alsof er twee afdelingen zijn. De afdeling van de wetenschap die de feiten levert, en aan de andere kant de afdeling van de waarden. Maar zo werkt het aan beide kanten niet. Want waarden zitten al in een meetwerk. Bijvoorbeeld als we kijken naar de vraag van hoeveel mensen zijn in Nederland arm? Dan denk je dat is gewoon een telwerk. Want het CBS is hier ontzettend precies in. Maar er is niet één armoedegrens. Er zijn meerdere en ze geven verschillende aantallen. Want voordat je kunt tellen, moet je bepalen wat een fatsoenlijk bestaansminimum is. Dat is geen meting die je nauwkeurig kunt maken, maar dat is een oordeel.
0: Want dat is een keuze eigenlijk.
1: Er zijn.
0: Het is een keuze.
1: Ja. Ja, er zit een bepaalde keuze in. En dat bepaalt daarmee hoeveel arme mensen zijn. En daarmee ook bepaalde beleidsmaatregelen. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld, als je denkt aan de uitspraak, je mag een dier geen onnodig pijn doen. Dat klinkt als een morele opvatting, iets wat je vindt. Dat wat losstaat van de wetenschap. Maar dat oordeel hangt ook af van een feitelijke claim, namelijk dat dieren pijn kunnen hebben. Bijvoorbeeld Descartes, een filosoof in de 17e eeuw, dacht dat het niet zo was. Dat dieren waren voor hem machines en een kreet was een soort piepende scharnier van een deur. Maar onderzoek heeft dat omgedraaid. Bijvoorbeeld pijnsters die aanslaan in dieren, over zenuwstelsels, gedrag. En toen die feiten kwamen, waren heel veel mensen, gingen hun oordeel ook kantelen. Dus feiten en waarden beïnvloeden elkaar. Ze vallen niet samen, maar je komt ze ook nooit los van elkaar tegen.
0: Maar de wetenschap is dus niet genoeg. De wetenschap alleen is niet genoeg om te praten over de toekomst.
1: Nou, waarden bepalen dus vooraf welke toekomsten überhaupt kunnen verschijnen in onze prognose. En die afbakening tussen feiten en waarden kun je niet binnen het model toetsen. Daar heb je een ander soort gesprek voor nodig. Dus als ik terug ga naar het beeld van die twee afdelingen, het klopt niet dat in wetenschap ons alleen feiten geeft en dat we daar waarden bij zoeken. De waarden zaten er al in. En de vraag is alleen of we ze samen gekozen hebben, of we daar samen over willen praten.
0: En is dat zo, vind jij, dat we dat samen doen? Of is het heel erg gericht alleen op die wetenschap?
1: Nou, je ziet al wel dat de wetenschap aan het kantelen is. En dat er steeds meer, dat noem je met een duur woord, transdisciplinair onderzoek is. Waar dus ook de mensen over wie het onderzoek gaat onderdeel worden van het gesprek. We zien ook dat onze financieringsmodellen aan het veranderen is. Maar nog steeds zie je dat er echt een dominantie is van de wetenschap aan zich. En dat er andere vormen van kennis zijn, die bijvoorbeeld in de kunst, in diegene vormen van kennen. En dat zijn andere vormen die ook ons belangrijke input geven over wat de toekomst is en wat de toekomst zou kunnen zijn.
0: En kunnen filosofen daarin ook helpen?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dus dat we drie typen mensen op zijn minst nodig hebben. Zoals ik zei, de mensen om wie het gaat, die transdisciplinariteit. Die kunstenaars die een toekomst kunnen neerzetten zodat je merkt dat je hem eigenlijk wel wil. Voelen wat het betekent. Want we zitten in zo'n tijd van de exponentiële veranderingsprocessen. En die zijn ontzettend moeilijk voor te stellen, omdat de wereld zo snel verandert. En daar ligt denk ik echt een taak voor kunstenaars, om dat invoelbaar te maken, wat dat betekent, wat je daarin wil. En voor filosofen is er ook een taak om keuzes zichtbaar te maken in de voorstellingen die al gemaakt zijn.
0: En kun je daar concreet, een voorbeeld van geven? Ja.
1: Nou, wat rekenen we mee? Wat rekenen we niet mee? Wat telt in een model als schade? Waarom is iets schade? Wie zit er in dat model en wie zit er niet in? Dat zijn allemaal vragen van over aannames. En filosofen zijn getraind om die aannames aan het licht te brengen.
0: En wat kunnen wij dan als gewone burger dan doen? Hoe kunnen wij zelf nadenken over de toekomst?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dus dat het belangrijkste is dat de toekomst iets is wat we samen maken. Als we de toekomst alleen laten aan experts, dan behandelen we het iets als waar één persoon een antwoord op kan geven. En laat de toekomst overkomen als een stel waarschijnlijkheden. Dit gaat gebeuren, daar moeten we ons voorbereiden. Maar naast die technische vraag is er altijd al een gezamenlijke vraag van wat wenselijk is. En die is per definitie van ons allemaal. Die is democratisch, niet technisch. En dat gaat over meer dan dat er alleen maar inspraakavonden zijn. Die toekomst die moet je kunnen veranderen met elkaar, maar dat doe je niet in je eentje thuis.
0: En hoe doe je dat dan wel?
1: Nou, daarvoor moet je je verbinden aan ergens waar deze toekomst wordt gemaakt. In een vakbond, in je buurt, je beroepsvereniging, een beweging. Dus ja, we kunnen de toekomst vormgeven, maar niet alleen maar door deze beter te voorspellen, maar misschien ook door ons beter te organiseren.
0: Dus we moeten zelf ook in actie komen?
1: Zeker.
0: Dankjewel, filosoof Aldo Kempen.

0: Sahode Sagazan en Tom O'Dell, old friend. De plannen van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen in het WK voetballen te verkopen aan investeerders hebben geleid tot fel verzet van de Europese Voetbalbond. En ook de bonden op andere continenten willen de ideeën van tafel. En heet van de naald verschijnt hier net dat inderdaad FIFA heeft die plannen van tafel gehaald. Her en der werd al geroepen dat er een alternatief voor de FIFA zou moeten komen. En laat dat nou ooit al eens geprobeerd zijn, ruim een eeuw geleden. Journalist Matthijs Snepvangers van Omroep West schrijft veel over voetbalgeschiedenis en heeft zich verdiept in het verleden van de FIFA. Goedenavond, Matthijs. Toch even nog over de actualiteit. We gaan het aan het einde ook nog even over de actualiteit hebben, maar ja, de plannen zijn van tafel dus.
1: Ja, dat was denk ik wel te verwachten nadat de UEFA en de Aziatische Voetbalbond hadden gezegd dat ze niet mee eens waren. Ja, dan heb je nog weinig steun. En trouwens Amerika ook.
0: En ik zag ook dat er twee collega's van Infantino zich hebben uitgesproken.
1: Zijn belangrijkste adviseur, die is zelfs opgestapt. En een van de andere bestuursleden heeft gezegd dat het een pseudo-actie was. Dus hij had weinig steun vanuit de FIFA zelf.
0: Is hij nog houdbaar, denk jij? Wat verwacht jij?
1: Ja, hij heeft misschien wel. Nu hebben gewoon de continentale bonden hebben een statement gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon allerlei kleine landen die bij een stemmingsprocedure. Over een jaar wordt er weer gestemd over de nieuwe FIFA-voorzitter. En daar hebben ze gewoon een individuele stem. En dan wordt het denk ik anders. Want kleine landen die profiteren best wel veel van Infantino, want ze krijgen dan meer geld. Dus daarmee kan hij toch nog misschien zijn laatste termijn veiligstellen.
0: Dat hij zich toch nog staande houdt ondanks deze rel, want dat was het wel echt.
1: Dit was een enorme rel.
0: Maar laten we even teruggaan in de geschiedenis. Er is al eerder gesproken over een alternatief voor de FIFA. Ook naar kritiek. Over welke jaren hebben we het dan?
1: En echt over de beginjaren van de FIFA. De FIFA is in 1904 opgericht. En in 1909 kwam de eerste een tegenbond. Dus dat was eigenlijk. Die was wel op iets anders. Georganiseerd dan het huidige protest. Die was vooral vanuit Engeland, was er een protest. Die wilde de FA, de huidige Engelse voetbalbond, die was toen ook al lid van de FIFA. Toen kwam er ook een voetbalbond voor amateurs. Die wilde ook lid worden van de FIFA. Daar was de FIFA het niet mee eens. En die werden eruit gezet. En de Franse voetbalbond, die hebben toen zijn achter die amateurvoetbalbond van Engeland gestaan en zijn toen ook uit de FIFA gestapt. Dus had je al twee bonden. Dan had je nog de Bohemen. Dat was wat nu rond Praag het land is. In het huidige Tsjechië gedeelte. Die vielen onder het Oostenrijk-Hongarije. Maar ja, Oostenrijk zei, ja, wij willen niet. Wij hebben zelf een voetbalbond. We willen niet dat in ons land nog een andere nationalistische voetbalbond is. Dus die zijn toen uit de FIFA getrapt, de Bohemen. Toen had je drie voetbalbonden die samen een nieuw voetbalbond hebben opgericht. En die heette de UIAFA. Ik ga het één keer.
0: Ja, we zeggen het één keer. De UIAFA.
1: Ja.
0: Dat was dus die alternatieve bond. Waren er trouwens in Nederland ook geluiden om zich bij die tegenhanger aan te sluiten?
1: Nee, in Nederland niet. En wel in België bijvoorbeeld. Daar had je na een jaar sloot zich een Belgische wilde bond zich aan. Maar die UIAFA noemde dat België. Maar dat waren een paar clubs uit Wallonië die zich hadden verenigd.
0: En hoe pakte die nieuwe bond het aan? Wat voor activiteiten ontplooiden zij?
1: Ze hadden organiseerde wedstrijden. Want ze hadden best wel grote clubs uit die tijd. Vielen onder die bonden die zich bij die nieuwe bond aansloten. Bijvoorbeeld je had Slavia Praag. Dat was een van de beste teams van Europa. Vasteland van Europa op dat moment. Die viel onder Bohemen. Spanje had toen heel veel kleine bondjes. En een van de bonden die zich bij die nieuwe of die tegenhanger van de FIFA aansloot. Die had Barcelona als lid. Dus om dat soort grote clubs, die vielen onder die nieuwe bond en die gingen tegen elkaar voetballen.
0: En wat vond de FIFA er toen van? Want die waren waarschijnlijk niet zo enorm rijk of machtig zoals ze nu zijn. Hoe keek de FIFA toen aan tegen deze nieuwkomer?
1: Ja, de FIFA moest zichzelf natuurlijk ook nog ontdekken in die beginjaren. Maar ze waren vrij krachtig. Ze begonnen met een boycott van die nieuwe bond. Clubs die onder de FIFA vielen, mochten niet tegen die clubs voetballen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is in praktijk makkelijker, denk ik, dan toen de tijd dan het zou. Of in praktijk moeilijker dan het is. Want de FIFA in 1908 kon je, of 1909 had je geen overzicht van welke teams allemaal tegen elkaar voetbalden.
0: Ja.
1: Dat is nu veel makkelijker te ontdekken.
0: Nou, we weten natuurlijk inmiddels dat FIFA heeft gewonnen. He, ze hebben al heel lang alleen heerschappijen in het wereldvoetbal. Hoe ging het mis met die alternatieve bond, met die tegenhanger?
1: De Engelse amateurvoetbalbond die heeft uiteindelijk toch een compromis gesloten met de FV. En die zijn daar weer in teruggegaan. In Spanje kwam er uiteindelijk één voetbalbond waar iedereen onder ging vallen. Dus die hadden het ook niet meer nodig. En in Bohemen, die is eigenlijk verzand. En het belangrijkste is denk ik nog wel dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Waardoor het voetbal ook een beetje ophield voor een tijdje. Zeker de organisatie van het voetbal.
0: En toen daarna is de FIFA alleen weer verder gegaan?
1: Ja. Toen is de FIFA, die bond haalde ze geen last meer van.
0: En zijn er in die geschiedenis van de FIFA nog meer momenten geweest dat er andere bonden of andere mensen zeiden van nee, er moet toch een alternatief komen?
1: Nee, maar er zijn wel succesvolle protesten geweest. Bijvoorbeeld in 1964 de Afrikaanse landen hebben toen een heel succesvol protest gehad. Omdat voor het WK van 1966 had de FIFA voor Oceanië, Azië en Afrika één ticket voor het WK. En toen hebben Afrikaanse bonden gezegd, als wij geen vast ticket krijgen, dan spelen wij niet eens een WK-kwalificatie. Voor het WK van 1966 deden ze niet mee. WK 1970, 4 jaar later, kreeg Afrika een vast ticket. Dus er zijn wel succesvolle protesten geweest.
0: En heb je eigenlijk altijd zo'n Infantino-achtige, machtige figuur gehad bij die Wereldvoetbalbond?
1: Nou, na de Tweede Wereldoorlog zeker. En daarvoor was het, de voetbalbond bestond uit elite, dus dat waren sowieso wel machthebbers. Maar vooral wanneer geld steeds belangrijker werd, werd ook macht belangrijker. En dat zie je ook wel Blatter en dan nu Infantino. Maar Avelage ook, de voorganger van Blatter.
0: Dus dat hoort wel echt bij die bond, dat soort types die dan opstaan.
1: Ja, maar misschien omdat het zo mondiaal is. Dat het corruptie kijkt altijd wel een beetje om de hoek dan.
0: Ja, en terug naar nu, hè, zou je kunnen voorstellen dat er ook nu een alternatieve wereldvoetbalbond zou kunnen worden opgericht? Is dat nog mogelijk, denk jij?
1: Ja, FIFA heeft heel veel rijkdom. Dus dan stap je wel uit die rijkdom die de FIFA heeft. Die hebben miljarden op de bank staan. En als het succesvol moet zijn, dan denk ik dat er een paar Europese en een paar Zuid-Amerikaanse landen de krachten moeten binden. En dan kan het alleen succesvol zijn.
0: En zie je dat gebeuren? Want ik zie die UEFA is woest.
1: Ja, maar je ziet nu dat de grote landen laten zich leiden door de UEFA. Dus ze hebben niet een persoonlijk statement. Dus ja, je kan het niet inschatten. De enige die de afgelopen jaren echt protest heeft aangetekend tegen de FIFA is Noorwegen. Maar ja, dat is op het hele voetbalvlak. De afgelopen WK deed ze het goed. Is dat geen grootmacht?
0: We gaan het zien in de toekomst. Dankjewel, Matthijs Snepvangers. Tot zover in dit oog op vrijdag. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goeienacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 1 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. En verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werden haar appartementen in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Oblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde aidsconferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Teddy Tops.
11: Goedenacht. en welkom bij de Nooit Meer Slapen Zomerspecial. Toen ik deze week verkoeling zocht in de zee en een mui ontweek, moest ik denken aan de Marokkaanse jongens die aankwamen in de Spaanse exclave Ceuta in de hoop op een betere toekomst. En ik dacht aan de jongens die het strand nooit bereikten. Ik dacht aan hoe de zee zich vult met plastic en met lichamen. Ik dankte de kustwacht die me op de mui had gewezen, droogde me af, gooide mijn afval weg en ging naar huis. Deze twee weken ga ik op zoek, tegen de stroom in, naar waar zit liefde. Vannacht ga ik op zoek met sociaal ondernemer Noreen van Holstein. Goedenacht.
12: Goedenacht.
11: Noreen bedacht de Waste Bar op het strand van Goa, India, waar bezoekers zwerfafval konden inruilen voor drankjes. In 2020 verhuisde ze met haar gezin naar Nederland en nam ze het concept mee. Sindsdien is de Waste Bar op tientallen festivals en evenementen neergestreken en werd er samen met bezoekers al honderdduizenden stuks zwerfafval ingezameld. Vanuit haar stichting Lala Foundation zet ze zich in voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. Noreen van Holstein werd in 1974 geboren in het Harde. Welkom.
12: Ja, dankjewel.
11: Wat doet een sociaal ondernemer eigenlijk?
12: Goeie vraag. Ik zie mezelf als ondernemer. Nou, een ondernemer onderneemt en zet iets neer. Een bedrijf waarmee je ook winsten moet behalen om de impact te kunnen maken. En daar zit het verschil, denk ik. De impact. Dus de impact is wat me drijft. He, ik wil dat er... Dat wat je doet, dat ik niet alleen maar daar rijker van word, maar juist ook anderen en de maatschappij daarmee verbeter.
11: Dus daar zit het sociale aspect in, de impact.
12: Ja.
11: En is het dan, want het klinkt ook als een onderneming, en dus denk ik dan meteen ook aan veel laptops, telefoons, meetings. Is het dat ook? Houdt het dat ook in?
12: Nou, ik denk dat... Alles wat je doet, als een festival organiseren, dan zie je ook de uitkomst is het festival. Maar alles wat erachter zit, daar moet je toch ook inderdaad laptops en heel veel telefoontjes voor plegen. En dat is ook zo met de Waste Bar, want we willen de Waste Bar op zoveel mogelijk evenementen neerzetten.
11: Ja, precies. Want even wat de Waste Bar is, dat is een soort een food truck waar je zwerfafval kan inruilen tegen poffertjes drinken.
12: Ja, je zegt het exact. Dat is exact wat het is. Het is een foodtruck waar je betaalt met zwerfafval. Dus bij ons kan je niet met geld betalen, maar wel bijvoorbeeld met 25 sigarettenpeuken.
11: Ja, en wat krijg ik dan voor 25 sigarettenpeuken?
12: Nou, dat ligt er ook een beetje aan het evenement. Hè? Als er heel veel peuken liggen, moet je misschien wel 40 sigarettenpeuken betalen voor een portie poffertjes. En op andere evenementen maar 20.
11: Ja, dus oké, en dan hebben we het over poffertjes, over drankjes.
12: Ja.
11: En plastic, je kunt plastic inleveren, van alles. Maakt de grootte nog uit? Kan ik ook met een hele kliko aankomen? Of?
12: Nou ja, dan is het geen zwerfafval. Hè? Het concept is echt gericht op zwerfafval. Dus dat wat er ligt, dat wat mensen zomaar weggooien zonder erover na te denken... Dat is waar de Waste Bar zich op richt.
11: Ja, precies. Oké, dus... Maar als je op een festival bent, zijn dat dan ook plastic bekers?
12: Ja, inderdaad. Ja. Weet je, en dat is ook per festival verschillend, hè, wat je afspreekt. Want je hebt nu veel van die recyclebare bekers. Die nemen wij ook in. Hè, en dan spreek je af met de festivalorganisatie dat wij ze ook innemen als innamepunt.
11: Precies. Ja. En hoeveel van deze waste bars rijden er nu rond?
12: Ja, we hebben er nu 2. En met die 2 we groeien gestaag. Hè. We zijn begonnen in 2022 in Nederland. En toen was het eerste keer, waren er 10 evenementen. Waren we gestart in Utrecht, waar ik ben neergestreken. En nu inmiddels, dit jaar, doen we er zo'n 40.
11: 40?
12: Ja.
11: Kijk.
12: Ja, en dan heb je dus inderdaad aan 2 wagens. Want op sommige dagen hebben we inderdaad een wagen hier staan en een wagen daar.
11: Precies. En... Je zegt net ook van, ik ben een ondernemer, dus het gaat ook over geld verdienen. Ik neem aan dat je niet jezelf uitbetaalt in peuken.
12: Nee.
11: Dus hoe werkt dat? Hoe...
12: Ja, we worden ingehuurd. Dus het concept is zo dat de festivalorganisatie of ook juist gemeenten, die huren ons in om op het evenement te staan. En die betalen.
11: Precies. En zij hebben natuurlijk zelf al ook een opdracht om dat zwerfafval op te ruimen.
12: Inderdaad. Dus gemeentes hebben het mandaat om te zorgen dat er geen zwerfafval is. Of dat ze misschien wat heel groot neergezet, maar daaraan bij te dragen. En daar zijn dus inderdaad vanuit het Rijk, we krijgen gemeentes allemaal een bijdrage dat ze in kunnen zetten. Nou, dat kunnen ze inzetten of voor campagnes of om prullenbakken neer te zetten. Vaak is het een combinatie. Je wil de burger bereiken. En met de Waste Bar is het natuurlijk een hele positieve manier.
11: Precies.
12: Je zet hem neer op een evenement. Mensen lopen langs. Het is een hele kleurige caravan, de grote. En de kleine is een toektoek, een elektrische toektoek. En dan zien mensen van, wat is dat? Hey, een Waste Bar, wat dan? Oh, een menu. Oh, wat kan ik daar halen? Oh, lekker, poffertjes. Oh, maar hoeveel moet ik betalen? Dus je krijgt mensen gaan. Je krijgt ze eerst al aan het denken. Van, hé, wat is dit? En dat brengt mensen in beweging. En dat is eigenlijk wat ik wil doen. Wat we willen doen met de Waste Bar. Mensen zelf in beweging brengen.
11: En je zegt, heb je een heel team? Zijn het vrijwilligers?
12: Ja, ik wil hier heel groots doen en zeggen dat we een enorm bedrijf hebben. Nou, nee, de stichting is heel klein nog. We hebben 0 mensen op de loonlijst. Maar we zijn wel met een team. Hè? Ik steek er toch best veel uren in. Dan heb ik nog 3 studenten die elk zeg maar 10 uur per maand eraan besteden. En dan hebben we nog het hele uitvoerende team. Want voor elk evenement heb je ook 3 of 4 mensen nodig.
11: En dat zijn vrijwilligers ook?
12: Een deel vrijwilligers, maar ook vooral betaalde krachten. Weet je ook, want ook dat weer, je wil een beetje een combinatie. Het is inderdaad sociaal, maar sociaal betekent niet altijd dat het onbetaald moet zijn.
11: Wat betekent het wel?
12: Sociaal betekent dat je nadenkt over je omgeving. En dat is wat ik, hoe ik sociaal zie. Je denkt na over je omgeving en je wil mensen ook positief beïnvloeden.
11: Ja, en dat doe je. En die positiviteit kan dan komen doordat iemand kennis heeft en dat kan delen.
12: Absoluut.
11: En dan betaal je ze ook voor expertise en voor hun harde werk.
12: Ja.
11: Helder. Er zijn sigarettenpeuken. Er zijn er 4,5 biljoen per jaar.
12: Ja, die cijfers die zijn krankzinnig. En die zijn ook volgens mij niet helemaal te verifiëren. Je hoort ook 4,5 biljoen is denk ik het wereldgetal.
11: Ja, jaarlijks, ja.
12: Ja, en in Nederland alleen hebben we er 7 miljard volgens de getallen. En toen ben ik een beetje na gaan denken. Nou, en eigenlijk.
11: Je ging rekenen, hoeveel heb ik er nou liggen?
12: Nou, maar eigenlijk klopt dat ook wel. Als je dan gaat nadenken, oké, zoveel mensen roken. Nou, hoeveel sigaretten roken ze dan? En hoeveel sigaretten gooi je achterloos op straat? Dus, dan, die 7 miljard is dus helemaal niet zo'n gek aantal. Maar dat zijn er wel krankzinnig veel.
11: Precies, en ik neem aan dat je niet die allemaal ophaalt. Weet je niet?
12: Nee, helaas.
11: Je hebt plastic verzameld, je hebt sigarettenpeuken verzameld. Ligt dat nou achter in je huis of in je tuin?
12: Nou ja, een deel van die peuken ligt inderdaad gewoon bij mij in de tuin. Wel in een ton, hè? In een luchtdichte ton.
11: Niet te schuilen.
12: Nee, maar dat, daar liggen ze. Omdat we nu weer aan het kijken zijn met wat gaan we doen met die peuken. Peuken zijn ontzettend giftig. Dus het is sowieso goed als ze van de straat gaan. Maar wat doe je er vervolgens mee? En we hebben vorig jaar, en dat was een proces van, zijn we wel 3 jaar mee bezig geweest. Maar vorig jaar hebben we een kunstwerk kunnen maken. Dat heeft een kunstenares, Angelina Kumar. Zij heeft een kunstwerk gemaakt van 500.000, ja, dat is 500.000 sigarettenpeuken. En die heeft ze laten groeien op mycelium. En mycelium is juist weer echt een biomateriaal. Dat is eigenlijk een van de oudste organismen.
11: Schimmel.
12: Ja, inderdaad, een schimmel. Het zijn de draden van schimmels, weet je. En dat is tentoongesteld in het stadskantoor in Utrecht.
11: Dus nu is dat die schimmel verslaafd.
12: Ik ben bang van wel. Ja. Ik heb daar niet over nagedacht. Sorry. Ja,
11: dus, ik weet niet of dit een oplossing is. Je moet ook denken aan, het was van de week in het nieuws. In dat Canadese dorp waar al meer dan 20 jaar er is een fabriek gesloten. Een visfabriek. En er lag vissaus opgeslagen. En dat lag er al 20 jaar te fermenteren. En dat dorp stonk daar helemaal naar. Dus nu hebben ze dat eindelijk weg kunnen halen. Het ging over hoeveel? Ruim 1 miljoen liter rottende gefermenteerde vissaus. En dat hebben ze er nu weggehaald. Maar de oplossing is nu een gat te maken in de grond. En dat daar dan te dumpen. Want waar laat je rottende vissaus? Maar ja, dat gaat die grond natuurlijk ook van kapot. Want het is hartstikke zout. Maar ja, waar laat je al dat afval? Waar laten we die sigarettenpeuken?
12: Ja, maar dat is wat mensen... En mensen hebben niet altijd oplossingen. En inderdaad, begraven of de ruimte in is dan de oplossing. En de sigaretten worden volgens mij op dit moment... verder gewoon met het gewone afval verwerkt. Dus dat, er zit natuurlijk veel chemische of giftige stoffen in. Maar ook plastic.
11: Ja, maar plastic wordt vaak gerecycled. Ja. Maar sigarettenpeuken kun je niet per se recyclen.
12: Nee, daar zijn we wel aan het kijken. Het kan... Maar het is natuurlijk niet een ideale oplossing. En ook economisch geen goede oplossing. En ook CO2-technisch.
11: Wat zou je ervan kunnen maken dan?
12: Nou ja, er zit plastic in. Dus je kan plastic producten ervan maken. Het is laagwaardig plastic. We zijn in gesprek ook met een fabriek die met dat soort laagwaardig plastic, zoals visnetten, recyclen. Daar zijn we naar aan het kijken. We hebben ook wel eens onderzocht. Je zou er ook nog textiel van kunnen maken. Want het is celluloseacetaat. En dat is ook weer het bestanddeel waar textiel van wordt gemaakt.
11: Kijk, en daar hebben we. Dat zou leuk zijn als we dat hier in Utrecht zouden kunnen maken.
12: Nou ja, dat is op zich natuurlijk hartstikke leuk. Maar je moet dan niet denken aan textiel dat je weer gaat dragen. He, dus dan moet je wel weer kijken: wat ga je er weer mee doen?
11: Stinkt ook, denk ik.
12: Nee, dat kan. Nee, dat kan je er echt wel uitkrijgen. Ja.
11: En want er is geen kleren, maar wat dan wel?
12: Waar we naar zaten te kijken is inderdaad dan toch inderdaad in de lampenkappen. Je hebt natuurlijk ook veel objecten die echt dat ruwer textiel nodig hebben. Daar kan je natuurlijk ook aan denken. Maar dit hele project is nog niet eens van de grond gekomen. Omdat, weet je, dit zijn van die projecten, er moet eerst heel veel geld en onderzoek in. Nou, en dat is niet waar de Waste Bar voor staat. Nee, de Waste Bar staat echt voor de mensen motiveren.
11: Maar straks moet jij met al je peuken naar de Waste Bar om dan poffertjes van te halen.
12: Ikzelf.
11: Het lijkt me ook niet de oplossing.
12: Nee, uiteindelijk moeten ze dan toch of verbrand worden. Ja. Weet je? Maar het is natuurlijk interessant. Wat er interessant aan is om iets te doen met peuken, is ook juist om het verhaal te kunnen vertellen. En dan gaan mensen weer aan.
11: Ja, want het gaat inderdaad om een mentaliteitsverandering. Ja. Je gaat niet met deze twee Waste Bars, ga je niet al het zwerfafval of al deze biljoenen peuken op.
12: Nee, niet zo, maar wel inderdaad in de beweging. Ja. Hè? Dus dat je andere mensen aanspreekt. En ook op Europees niveau. Weet je? Je kan natuurlijk... het slaat wel aan. We zijn nu ook al gesprekken met België, weet je?
11: Ja. Hoe is het idee ontstaan? België is een kleine stap, maar het is ergens anders begonnen.
12: Ja, in Goa. In India. Daar woonde ik. Ik heb daar heel lang gewoond. Van 2003 tot 2020. Dus dat is 17 jaar. Nou, en dan het laatste staartje van dat ik daar woonde. Toen is die Waste Bar ontstaan. Omdat ik veel deed op corporate social responsibility. Dus dat zijn het geld dat bedrijven terugbesteden aan de maatschappij.
11: En nog iets langer uitleggen dan.
12: Oké, corporate social responsibility, dat is net als Nederland maatschappelijk verantwoord ondernemen. In principe, als je een bedrijf hebt, is het in India is het verplicht om een 2% van je winst, als je een bepaalde winsten al behaalt, terug te geven aan de maatschappij, aan maatschappelijke doelstellingen. Maar ook in Nederland zijn natuurlijk veel bedrijven bezig met maatschappelijke betrokkenheid. En
11: daar hield je mee bezig in India?
12: Ja, dus ik werkte daar met een bedrijf. Zij maakten eigenlijk plastic doppen. Nou ja, plastic doppen naar plastic afval. Dat stapje kleine is natuurlijk vrij klein. En zo kwamen we op het idee om daar echt een project te starten op de stranden. Weet je, Goa heeft 1 miljoen inwoners binnen dat hele grote India. Maar er komen 4 miljoen toeristen per jaar. En die toeristen hebben gewoon een mentaliteit van, oh, we zijn op vakantie, we gooien alles lekker neer. En de Goanen, die hebben daar toch best wel veel problemen mee. En dus die wilden daar iets aan doen. En zo'n programma op het strand, gingen we drummen met drumcirkels, kom erbij en ondertussen de boodschap geven. Van joh, leuk dat je hier bent, maar gooi je afval niet neer. En aan het einde daarvan hebben we de wastebar neergezet. Van joh, je kan een drankje gaan halen en betalen met rietjes, peuken, dopjes. En dat was gelijk een enorm succes.
11: Precies, en want je zegt eigenlijk dat dus die toeristen daar het afval rondstrooien. Hebben ze dat altijd al gedaan of is dat veranderd?
12: Nou ja, de ontwikkelingen in India op het gebied van consumerism, dus hoe vertalen we dat naar het Nederlands? Consument. Nou, ik weet het even niet.
11: Kapitalisme?
12: Maar, ja, nou laten we het kapitalisme noemen. Gewoon even snel. Maar het gaat dus inderdaad om dat wat je allemaal consumeert. Ja. En hoe dat dan ook weer verpakt is. En dat is. In India zijn die omslag is veel korter geleden gemaakt. En waar ik in 1995 ben ik zelf nog in India op reis geweest. En toen zag je nog overal kleikopjes en niks was nog van plastic. Weet je, toen was er ook de allereerste pizzaketen werd toen geopend. Dus de mentaliteit van mensen moet zich aanpassen. Hè? Als jij altijd gewoon alles was recyclebaar.
11: Ja,
12: en nu wordt alles plastic. Ja, dan ga je er nog op dezelfde manier mee om. Maar het effect is anders.
11: Maar die toeristen, die zijn natuurlijk daar niet. Die wonen daar niet. Dus die hebben niet iets met die mentaliteitsverandering te maken.
12: Nou ja, misschien moet ik het even duidelijker zeggen. Toeristen in India zijn ook veel Indiase toeristen.
11: Ja.
12: India heeft natuurlijk 1,4 miljard inwoners. Als we het hebben over het buitenlandse toerisme, is echt maar een druppel. Dus als ik het heb over toerisme in Goa, dan gaat het toch echt om de Indiase toerist.
11: Precies.
12: Voornamelijk.
11: Ja, en die moest dus inderdaad, die mentaliteitsverandering moest nog. Of in elk geval, dat heb je daar ook.
12: Ja, de veranderingen gaan daar. Weet je, toen ik daar kwam wonen in Goa in 2015. Was er ook nog bijvoorbeeld geen vuilnisophaalsysteem. He, wij verbranden ons eigen afval en dus ook ons eigen plastic in de achtertuin. Nou ja, dan ga je echt wel anders nog om met materialen. Hè? Want ik weet niet hoe jouw prullenbak er thuis uitziet, maar die van mij zit heel vol met plastic.
11: Ja, en beuken, dat weet ik.
12: Ja.
11: Ja.
12: Ja.
11: Je was eerder al in Goa geweest. Dat was tot 1961 nog een Portugese kolonie. Hoe merk je dat daar?
12: Ja, ik denk om te spreken over hoe merk je dat Goa een Portugese kolonie is geweest, is het ook belangrijk om te beseffen dat India onder de Britse invloed heeft gestaan.
11: Precies.
12: En is dan je vraag van wat is het verschil?
11: Ja. Ja.
12: Heel veel verschillen. Taal? Ja. Taal is er één.
11: En cultuur, qua cultuur, cultuur qua
12: is, ja, cultuur is ook heel anders. Weet je, dus ik kan een paar kleine standaard dingetjes opnoemen. Zoals dat er veel katholieken zijn in Goa. Meer dan in overige delen van India. De hele mentaliteit heeft wat Portugees, de bouwstijl. Ook al zie je niet diezelfde soort huizen in Portugal, maar je ziet wel invloeden vanuit Portugal. Dus en het wordt gezien als de meest liberale staat. En dat is ook waarom veel mensen daar graag op vakantie gaan. Zowel buitenlandse toeristen als Indiërs.
11: Ja.
12: Hè, omdat het trekt. Ja, heel veel vrijheid. Hè? Het is ook de hippies die al in de jaren 70 kwamen ze naar Goa.
11: Precies, die gingen op zoek naar de liefde. Waar we het vannacht over gaan hebben. En ik kan me wel een beeld voor. Ik ben nog nooit in India geweest, dus je moet me ook een beetje helpen. Maar ik denk dat ik er wel een beeld van kan voorstellen. Gewoon door wat ik heb gezien en wat ik lees. En ik had heel veel. Ik had een vrienden toen ik in mijn puberteit zat, die daar naartoe vertrokken om zichzelf te zoeken. En die kwamen allemaal gebruind en met een baardje en nog half in een paddo-trip terug. Dus niet alleen in de 70s gingen mensen daarheen voor de liefde of voor zichzelf. Maar die gingen allemaal wel ja, een soort zichzelf zoeken. En jij was 20 toen je daar voor het eerst heen ging?
12: Ja.
11: Was dat ook een drijfveer voor jou?
12: Nou, mijn drijfveer toen was juist... ik had het jaar daarvoor samen met een vriendin in onze gap year, zoals je dat nu noemt, hè, dus na de middelbare school, zijn we 10 maanden gaan reizen. Dus Zuidoost-Azië, Australië en dan terug via de Fiji-eilanden en US en Mexico. En dat was fantastisch, hè, 10 maanden reizen. Maar iedereen die we tegenkwamen, die de echte reiziger was, ja, maar die was in India geweest, want dat is het summum. Nou, en alleen dat al, als je mij zo'n worst voorhoudt, dan wil ik dat ook. Weet je, oké, ik ga ook naar India. Dus dat was eigenlijk gewoon de drijfveer. Gewoon het ook willen beleven.
11: Ja, en was het dat ook? Was het die worst?
12: Ja, het was... India is echt anders. Ik bedoel, en zeker ook, dit was dan 1995. De ontwikkelingen in India zijn ontzettend snel gegaan. Maar toen kwam je nog de luchthaven uit en dat was 's ochtends vroeg. En ik weet nog dat ik allemaal mensen in het grasveld zag zitten met een fles. En ik snapte niet wat dat was. En ik weet niet of jij, als ik dit beeld schep, weet waar ik het over heb.
11: Ik denk dorst, warm.
12: Nee, dat was, iedereen ging naar het toilet. Want toen waren er nog heel veel mensen die thuis geen toilet hadden. En het is in de afgelopen jaren is daar heel sterk op ingezet. En natuurlijk zijn er nog steeds best veel mensen die geen toilet hebben. Maar dit zijn van die dingen, dat was inderdaad zo alien voor mij. Hè? Dat je inderdaad moest nadenken, wat doen die mensen daar? Dus dat was toen een voorbeeldje van India. En dat kon ik niet zeggen dat ik dat nou gelijk het allerprettigste vond. Maar wel het meest intrigerend. Ontzettend intrigerend.
11: En wat ervoer je, hoe voelde je daar ook zelf anders op die plek?
12: Ik voel mezelf heel erg thuis in India. Omdat je inderdaad, als je zegt van mensen zoeken, ga naar India om zichzelf te zoeken. Of, er worden wel delen van jezelf aangeraakt die je hier in het Nederlandse leven heb je daar niks aan. Nee, staan ze je zelfs in de weg.
11: Wat is er bij jou aangeraakt?
12: Ik ben denk ik van nature al een vrije denker. Ik geloof niet zo in grenzen. En ik hou heel veel. Ik hou van veel. En dynamiek. Dus dan zit je in India heel erg goed. Want daar gebeurt zo ontzettend veel. Je zintuigen worden constant op elk niveau geprikkeld. En ja, daar voel ik me heel goed bij. En ik kan me daar ook heel fijn bewegen. Ik bedoel, de tijdslijnen. Het begrip tijd is anders in India. Wij hebben, ja, ik noem het heel erg een lineaire manier van denken. Hè? Zeker hè, zelfs hoe de dag loopt, maar ook hoe het leven loopt. Hoe je levensloop loopt. En in India noem ik dat meer moleculair. Ik stel het ook wel eens voor zoals Baba Papa. Hè? Die kan zich altijd zo transformeren. En ja, je begint de dag. Je weet zeker dat de dag niet loopt zoals je hem gepland hebt. En soms heb je dus even wat meer tijd voor iets nodig. En dan in één keer haal je hem in of zo. Ja, dus dat is een van de dingen die ik wel heel mooi vind in India. En dat past heel goed bij mij. Mensen hier zullen zeggen, ja, dat komt omdat jij altijd te laat bent of altijd te veel dingen doet. Maar dat
11: klopt
12: past.
11: Dat ook? Is dat?
12: Ja, ik vind dus niet hier, dat ik altijd te laat
11: hier
12: ben.
11: Hier is dat waar, maar ja. Daar is dat minder waar.
12: Ja.
11: Daar past het meer bij jou.
12: Ja.
11: Je hebt, want de weesbaar is inderdaad wat we zeggen als mentaliteitsverandering, dat is je wens. Is er ook bij jou, is er een mentaliteit veranderd toen je daar was?
12: Nee, ik denk niet dat mijn mentaliteit veranderd is.
11: Jij wist al wie je was. Is er geen voor en na India?
12: Nee, er is niet een voor en na India. Ik denk sowieso dat een mens ontwikkelt zich gedurende zijn hele leven, of haar hele leven.
11: Over jouw leven.
12: En dus ontwikkel ik me ook gedurende mijn leven. En ik heb nooit een heel duidelijk pad gehad. Dus ontwikkel ik me gewoon zoals ik ben. En er zitten altijd natuurlijk kerndingen in, weet je?
11: ik kan me voorstellen dat je wel een zelfinzicht hebt als je zo ver van huis bent. En als je, ook al heb je al gereisd, dat er wel dingen.
12: Nou ja, ik weet dat ik het heel leuk vind om mensen positief te beïnvloeden en te verbinden. En dat is eigenlijk in alles wat ik doe, doe ik dat.
11: Ja. Ja, nu denk ik dat niemand zichzelf zou zien als iemand die negatief wil beïnvloeden.
12: Nee, oké, hele goeie. dan moet ik hem anders. Maar ik doe dit heel actief.
11: Ja.
12: Ik bedenk dan een concept waarmee ik dat dan kan doen. Ik heb in India ook een bedrijf neergezet, zoals de boemerangkaarten in Nederland. Hè? Kaarten die je in cafés en universiteiten, et cetera, gratis mee kan nemen.
11: Dus jij ziet iets en je denkt, ah, dit wil ik.
12: Daar ga ik dan mee spelen. En dan denk ik, oh, dat is leuk. Want dan kan ik, weet je, al die kunstenaars kan ik een platform geven. Maar kan ook sociale boodschappen. Maar kan daar ook inderdaad advertenties op laten runnen. En hoe leuk voor de jeugd om daar die boodschappen te krijgen. Dus dat. En dan, of ik verzin een festival. En dan ga ik een festival organiseren. Dus het is wel wat meer dan iedereen wil wel positief anderen beïnvloeden. Maar ik ga er dus ook wel een heel concept omheen maken.
11: En is dat dan, want de Waste Bar lijkt me een heel helder voorbeeld van iets wat ontstaat vanuit liefde voor de aarde.
12: Ja.
11: Zat dat er ook altijd al in?
12: Ja, zeker.
11: Hoe uitte zich dat vroeger?
12: Nou, mijn moeder zei vroeger altijd van, als het aan jou ligt, zouden we allemaal nog met paard en wagen rijden. Weet je, ik heb wel moeite met de manier waarop wij consumeren.
11: Ik denk meteen arme paarden, maar dat is een andere.
12: Je kan ook goed zorgen voor paarden zonder dat ze daarvan hoeven te lijden.
11: Ja.
12: Ja, en maar ik bedoel meer, je in balans met dat wat je hebt, dat wat je gebruikt.
11: Precies. Hè,
12: en weer teruggeeft.
11: En daar was jij je toen al als kind al bewust van?
12: Op een bepaalde manier wel, ja.
11: En hoe uitte zich dat?
12: Nou ja, ik was al toen ik 12 was, was ik al zelf dat ik vegetariër werd. Weet je, en dat was nog voor de tijd dat we alle vleesvervangers in de schappen lagen. Dat je kon tofu kopen. En dan mocht je maar gaan bedenken wat je daarmee moest maken. Ja.
11: Maar dus, je wist al wel.
12: Dus dat
11: er iets niet goed zat. Of dat er,
12: ja, dat is kennelijk. Deed ik dat zo.
11: En heb je ook ooit schuldig gevoeld naar de wereld of naar de aarde?
12: Niet zozeer naar de. Nou jawel. Nou, wat is schuldig? Ik kan echt af en toe mijn keel dan dichtknijpen als iemand een kraan open laat staan. Weet je, is dat schuldig voelen? Ja.
11: En is het dan iemand anders? Of, en heb je dat bij jezelf ook? Zijn er dingen waarvan je denkt, oh, ik doe dit, maar.
12: Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, je kan. Nou ja, 6 jaar geleden zijn we teruggekomen vanuit India naar Nederland. En zeker dan vanuit Goa. Hè, dat is echt wel weer een ander stukje India dan wat er in de grote steden gebeurt. En dat was echt wel aanpassen hier in Nederland. Echt ook op je eigen normen en waarden. Nou ja, het eerste jaar vond ik het heel normaal dat wij geen overbodig plastic gebruikten. Maar dat betekent, ga dan maar eens boodschappen doen voor een gezin. Ik heb ook 3 kinderen, tieners. In de Albert Heijn kan je niet zoveel halen dan.
11: En in India wel?
12: Ja, ja.
11: Dus dat is een idee dat je mee kan nemen.
12: Ja, en op zich heb je natuurlijk ook in Nederland. Je hebt kleinere initiatieven wel in Nederland ook. Maar de hele samenleving is er niet naar ingericht.
11: En je bent dan. Precies. En je probeert dan te kijken naar hoe kan ik bijdragen aan die manier van denken. Of hoe kan ik mensen laten zien dat het ook anders kan. Is dat meteen iets wat er bij jou opkomt als je je daarover frustreert of zorgen maakt?
12: Nee, ik denk dat ik dan toch bij mezelf blijf. Dus ik doe dat dan gewoon voor mezelf. Dat zijn de keuzes die ik maak. En ik moet ook zeggen dat nu ik hier 6 jaar woon, ik toch heel veel meer meega in de Nederlandse patronen. En dus een deel van mezelf daarin weer, dat deel weer van mezelf wegzet. Omdat je dan veel makkelijker mee kan komen in de maatschappij. En dat is ook belangrijk.
11: Maar verlies je dan niet ook een stuk van wat je belangrijk vindt en wat je. Van ja, maar... die liefde, zeg maar, die we net over hebben. Zo'n liefde voor de wereld en liefde voor de aarde.
12: Ja, nee. Dat denk ik niet. Weet je, want dat betekent niet dat je die liefde opgeeft. Maar je moet wel het meedraaien. Ik zou heel principieel kunnen leven. En dat zou ik ook best wel voor mezelf kunnen. Maar ik denk niet dat ik daarmee recht doe aan ook aan mijn gezin. En ik vind toch, je leeft voor jezelf, maar je leeft ook voor de mensen in je directe omgeving. En ik denk dus inderdaad, door zo'n initiatief als een Waste Bar kan je weer op andere manieren bijdragen. Hè? Dus we hebben vaak de discussie met vrienden ook, van joh, als ik in een vliegtuig stap, dan wordt daar... Is dat op de een of andere manier slechter dan als een ander in een vliegtuig stapt, omdat ik een Waste Bar heb,
11: hè, als concept. Spreken mensen daarop aan?
12: Nou, vrienden, niet de... En daar ben ik het dus pertinent niet mee eens.
11: Laten we even doortrekken. Dus liefde voor de aarde, en dit is gewoon een gedachte-experiment. Liefde voor de aarde, dat is ook een vorm van liefde die heel veel mensen ervaren, denk ik. Wil ik vanuit gaan. En ik kan me voorstellen dat de wereld overvliegen ook helpt met die liefde. Want je ziet andere culturen, je ziet andere natuur. Maar dan is het afval van die liefde is de kerosine en het kwaad dat we daarmee de wereld ook aandoen. Is dat te verduurzamen eigenlijk?
12: Of vliegen te verduurzamen is?
11: Nou, dat afval van die liefde voor de aarde...
12: Ik denk het wel. Ik denk dat daar ook wel... Daar wordt heel erg...

0: aarde?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat daar ook wel, daar wordt heel erg op ingestoken. Daar kan ik persoonlijk dus niet aan bijdragen. Hè? Dus dat is ook, wat kan je persoonlijk bijdragen? Zou je dus door niet te vliegen?
0: Of een boom te planten?
1: Nou, dat is inderdaad, ik doe het weer inderdaad. Hè? In Zuid-Gujarat hebben we bomenplanttrajecten waarbij ik en zelf ben geweest, maar ook aan bijdraag. Je kan op een heleboel manieren door gewoon veel minder te consumeren. Ik bedoel, dat is enorm vervuilend, hè?
0: Ja. Over die lineaire tijd gesproken.
1: Ja.
0: Ik moet mensen even verwelkomen. Want als je de radio hebt aangezet of net hebt ingeschakeld, naast mij zit sociaal ondernemer Noreen van Holstein. En ik spreek haar voor mijn serie Waar is dit liefde? En ik wil eigenlijk een beetje een gevaarlijke oversteek maken.
1: Hmm.
0: Namelijk naar het eiland.
1: Oh ja, leuk.
0: Ja. Want je hebt een boek meegenomen. Ik heb je gevraagd wat aanbevelingen te doen.
1: Ja.
0: Waarvoor jouw liefde in zit.
1: Ja.
0: En jij kwam met het boek De eilanden van goed en kwaad.
1: Ja.
0: Wat is dit? Wat ligt er tussen ons in?
1: Ja, dit is een boek. Mijn man die leest heel veel. Mijn man en mijn dochter. Dus er liggen bij ons altijd stapels boeken. En ik kom bijna nooit. Nee, ik doe er misschien 10 per jaar. En dit is zo'n boek. Ja, dat is gewoon fantastisch. Omdat het bestaat uit meerdere verhalen. Nou is het niet dat ik normaal gesproken zeg, oh, ik vind losse verhalen leuker dan een één verhaal. Maar het is zo knap geschreven, omdat het verhalend is. Maar ook allemaal kleine stukjes met hele gekke feitjes. En alles over eilanden. En eilanden, ja, dat is toch iets magisch.
0: Hè? Fascinerend, toch?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat met mij delen.
0: En wat heb jij met eilanden?
1: Nou, inderdaad, het gevoel van. Als ik dan even terug ga naar Goa. Goa is geen eiland, maar het voelt toch wel als wonen op een eiland. Hè? Altijd aan het strand. Het is inderdaad wat ik net al eerder zei, van het is binnen het hele India toch wel een beetje een andere staat. Dus het heeft toch altijd een beetje als een eiland gevoeld. En daardoor heb je dus ook je eigen cultuur en je eigen dingetjes. Dus,
0: nu is dat zowel, kan het pret, het is een gevangenis of een idylle.
1: Nou ja, dat is dus zo leuk dan aan het boek. Hè? Er staan voorbeelden in van de meest afschuwelijke experimenten die natuurlijk ook op eilanden plaatsvinden.
0: Zullen we er een paar uitlichten? En dan
1: ja.
0: Kun je een stukje voorlezen uit het eiland naar keus.
1: Moet ik uit een eiland naar keus?
0: Het is jouw boek.
1: Ja, het is mijn boek. Dan wil je eerst van een stukje vanuit een verhaal? Of zeg je meer eerst van die kleine.
0: Doe maar eerst een stukje uit een verhaal en dan gaan we naar die kleintjes.
1: Nou. Op een steiger ligt een man. Zijn lichaam op het hout. Zijn hoofd boven het water. Hij staart in het ondiepe water. Achter hem staat een jonge man in een tuniek, een student. Hij noteert de observaties die de liggende man hem dicteert op een rol papyrus. Nou, dan krijg je toch al van waar gaat dit over? Het is 344 voor Christus en de man op de steiger is Aristoteles. Een 40-jarige filosoof van Macedonische afkomst die samen met enkele medegeleerden, studenten, tot slaafgemaakten en zijn vrouw de overtocht heeft gemaakt naar het Griekse eiland Lesbos. Hier zullen ze de studie voortzetten waarmee ze in Assos, een stad op het vasteland, zijn begonnen. Volgens een van Aristoteles' studenten is Lesbos uitzonderlijk rijk aan dier- en plantsoorten.
0: Ja.
1: Ga ik door?
0: Daar gaan ze. Nou ja, nee, ik ben benieuwd wat hier verder gebeurt. Maar daarvoor moeten we dat boek gewoon lezen, denk ik. Maar dit is een mooi voorbeeld van wat een ontdekkingen er op eilanden kunnen plaatsvinden ook.
1: Ja.
0: En toch ook een beetje raar, toch? Van hoe kom je daar, wat kom je daar doen?
1: Ja, inderdaad, wat kom je daar doen? En dan zie je ook later nog dat hij ook nooit op Lesbos geaccepteerd is, omdat hij Macedonisch is. Dus ook daar al, weet je, al die dingen die tussen mensen schuren, dat komt er dan ook weer gelijk in voor.
0: Ik moest ook denken aan de Schotse omschrijving van wat een eiland is.
1: Ja.
0: Zoals een eiland is een eiland wanneer er een schaap en

0: jaar op kan grazen.
1: Ja, geniaal toch? Ja.
0: Wat voor eilanden? Zullen we er nog eentje doen? Meer een luguber eiland?
1: Een luguber eiland. Het eiland des doods?
0: Bijvoorbeeld.
1: Nou. Tot voor kort was Grinard een verboden eiland. Nu is het weer voor iedereen toegankelijk. Niet dat er ook maar iemand komt. Alleen een verdwaalde zeekajakker of een visser op zoek naar een verloren boei zet er nog wel eens voet aan wal. Het voorspelt meestal weinig goeds wanneer een bacterie met een naam en een nummer bekendheid geniet. Volum 14578 noemde de Britse wetenschappers de bacteriestam die ze hadden opgekweekt. De dikke smurrie bevond zich in 4 hermetisch afgesloten melkbussen van elk 50 liter en had zich daar te goed gedaan aan een mengsel van Marmite, West-Indische stroop en gedestilleerd water. Klinkt een beetje als jouw Canadese voorbeeld over de
0: precies.
1: Uit de vissenprut. Ja.
0: Maar dat stonk alleen. Ik denk niet dat hier iets
1: anders... Ja, dit hier is wat erger. Gaan we door?
0: Nou ja, ik wil wel weten wat er op dat eiland dan nu gaat gebeuren.
1: Ja, maar dan moeten we nog wel
0: een
1: heel stuk
0: ook,
1: verder. Het eiland ligt bij de kust van Schotland.
0: En blijven we daar uit de buurt?
1: Dat weet ik niet. Je mag er weer komen.
0: Is het ook een voorbeeld van Anthrax Island? Staat erin, ja. Waar ze in 1942 schapen met miltvuur besmetten om biowapens te ontwikkelen voor Duitsland. Ja. En dat geeft toch ook een heel raar what-if-idee van oké, wat als dat toegepast was?
1: Ja, maar het wordt toch ook...
0: Maar toen. Want dat had dan 3 miljoen mensen kunnen. Tenminste, dat is wat er daar onderzocht werd. Van konden ze dat gaan doen? Er worden dus akelige experimenten uitgevoerd op eilanden. Want er zit zee omheen, dus je kunt doen wat je wil. Er zit ook veel macht. Toch? Veel machtsoefeningen worden er gedaan.
1: Ja.
0: Blijkbaar.
1: Ja, en inderdaad precies wat je zegt. Een eiland is afgesloten. En dat is eigenlijk ook wat men dus aantrekt. Maar tegelijkertijd lukt dat dus niet altijd om het afgesloten te laten.
0: Want jij zei net over Goa, van dat is natuurlijk ook een soort eiland. En daar keek je heel blij in bij. Dus dat gaf jou
1: misschien omdat het niet helemaal afgesloten is. Dat mensen niet toch wel realiseren dat er...
0: Je kunt wel weg.
1: Ja, zeker.
0: En is dat ook iets wat jij altijd wil, weg kunnen?
1: Ik hou wel van lijntjes en beweging. Hè? Dus ik hou niet alleen maar van verstilling.
0: Nee, dus als je ergens niet weg kan, dan raak je ook claustrofobisch? Van, nu zit ik hier vast.
1: Dan moet ik echt niet weg kunnen. Ik bedoel,
0: Heb je nooit ervaren dat je denkt, ik zit hier nu en ik wil hier eigenlijk niet zijn?
1: Ik heb wel eens een keer in zo'n situatie gezeten. Ja, dat was tijdens COVID. Ben ik nog naar India gegaan. We woonden dus in Nederland. En de bomenplant project wat ik net vertelde, daar ging ik. Had ik nog een opdracht om daar te gaan kijken hoe het ging. Maar dat was toen brak de derde golf uit. En ik moest dus constant testen en ik moest reizen. En de dag voordat ik vertrok, voelde ik al. En toen dacht ik, gaat goed. Ik kwam op de luchthaven. Nee, ik had een test gedaan 's ochtends, was goed. Ik kwam op de luchthaven, KLM wilde dat je nog een keer testte. En toen werd ik positief getest. En ik werd alle minuut afgezonderd, geïsoleerd en afgevoerd in een ambulance, waar dus ook alle doden en COVID-patiënten mee afgevoerd werden. En ik werd in een hotel gezet. En de deuren gingen dicht, ramen konden niet open. En je mocht er pas weer uit als je negatief getest was. En hoe lang duurt dat? Dat duurt minimaal 7 dagen. Na 7 dagen nog steeds positief getest. Uiteindelijk heb ik er geloof ik 10 of 12 dagen opgesloten gezeten. Dus
0: en wat doet dat met je? Wat voor gevoel?
1: Machteloos. Ja, dus als je het hebt inderdaad. Dus in tegenstelling van al het plezier wat we net bespraken over eilanden en zolang je kan bewegen. Maar als je opgesloten wordt, dan ben je machteloos. En dat vind ik wel een heel moeilijk iets om mee om te gaan.
0: Ja.
1: En dan raak je de grip kwijt.
0: Precies, en jij bent iemand die de hele tijd onderneemt. Ja. Jij wil bepalen waar
1: je... Ik wil ondernemen, ja. Ik wil dingen doen.
0: En je wil zeker bepalen wat er gebeurt.
1: En dan wil ik heel graag ook bepalen wat er gebeurt. Ja,
0: ja dat ja. wordt even helemaal van je afgepakt.
1: Ja. Ja, dus dat was is natuurlijk een hele. Elke ervaring is goed, natuurlijk, uiteindelijk, hè, om een keer mee te maken.
0: Want wat voor heeft dat dan misschien? Heeft dat iets veranderd in je? Heb je gedacht van, ik ga dit helemaal anders doen?
1: Nee, heeft niet veranderd dat ik de zaken anders ga doen. Maar wel dat je dus traumatische ervaringen op kan lopen.
0: Dat wist je daarvoor niet? Ja.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik heel gelukkig door het leven ben gegleden, altijd. Ja. Of bewogen. Ja.
0: En was het ook uit een soort eenzaamheid? Was dat het grootste gevoel? Of de machteloosheid?
1: Machteloosheid. Ja. Maar ik ben ook niet zo'n heel goed in alleen zijn. Dat begin ik nu langzaam te leren. Ik denk dat voor mij is dat ook iets met ouder worden. Dat ik dat leer. En
0: nou ja, als je het land met het hoogste aantal mensen ter wereld opzoekt. Als jouw thuis, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
1: Ja, ja dat klopt.
0: Maar je bent dat dus aan het leren. Hoe leer je dat dan nu? Hoe is dat een?
1: Nou, dat is meer door dus meer alleen te zijn. Hè? Dus dat komt gewoon voort. En ook omdat dat ik dat nu ook prettiger begin te vinden. Ja, dus ik begin gewoon het alleen zijn. Wat
0: anders. Een soort rust.
1: Ja.
0: En is het nu? Want dit boek gaat ook over goed en kwaad.
1: Ja.
0: Manieren waarop je maar ook. Dat het soms, want nu hebben wij heel heldere voorbeelden gegeven van. De een is misschien iets minder helder dan de ander. Maar een helder voorbeeld geven van wanneer je echt iets kwaad doet. Ik bedoel, als je miltvuur op schapen en vreselijke dingen gaat experimenteren. Dat is natuurlijk kwaad. Dat snapt iedereen. Maar het gaat ook over de scheidslijn daartussen. Over wanneer is iets goed en wanneer gaat iemand wel met goede wil ergens heen. Maar ik pak het verkeerd uit.
1: Ja.
0: Zijn dat dingen die jij ook... Want ik kan me voorstellen, als je sociaal onderneemt... Dan denk je de hele tijd, ik heb het beste voor met dit ding. Ik zie iets wat volgens mij misgaat. Ik ga daar verandering in brengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe verkeerd uitpakt.
1: Nou, dat is wel mooi wat je het zegt. Want mijn hele beweegreden toen ik ging studeren... ben ik uiteindelijk rechten gaan studeren. Maar dat was echt omdat ik inderdaad ging naar van... de scheidslijn tussen goed en kwaad. En dat iedereen ergens inderdaad bij zichzelf voelt. Dit is niet goed, dit is wel goed. En waarom sommige mensen dus die lijn ergens anders leggen dan jijzelf. Hè? En dat is eigenlijk ook wat we nu net weer zeggen. Van hè, wanneer doe je iets? Jij zegt ook, bijna iedereen wil natuurlijk iets goeds doen. En waarom is het dan niet goed? Hè? Dus dat... Ik vind dat ook hele moeilijke. Dit is natuurlijk ook een heel filosofisch onderwerp. Maar ik ga ook niet van mezelf zeggen dat wat ik doe dus altijd goed is. En dus wat ik zeg van, ik heb een waste bar en dat is een concept. En ik vind het dus heel fijn als we daarmee mensen positief kunnen beïnvloeden. Betekent niet dat ik verder alles en dat in alles doorvoer.
0: Nee, dat snap ik. Maar,
1: dus dat je zegt van jij.
0: Ja, wanneer heb je een voorbeeld van waar je dacht van, toen dacht ik echt het beste te doen, maar pakte het verkeerd uit, of ik had een blinde vlek, of ik wist niet op wat voor eiland ik aan het werk was.
1: Goeie. Misschien moet ik die blinde vlek nog ontdekken. Hè? Hij zou best nog wel eens een keertje.
0: Sta je daarvoor open?
1: Ja, ik denk dat er altijd als er iets negatief terug bij je komt. Dat altijd confronterend is. Ja, dat is nooit leuk. Dat
0: nee, vooral niet omdat we allemaal denken, we doen toch het goed. We doen het goede.
1: Ja. Maar ik denk dat het als er ooit iets negatiefs weer bij je terugkomt, dat je daar altijd voor open moet staan.
0: Daar leer je
1: of ja, je kan niet anders. Hè? Je moet ermee omgaan weer.
0: Nou ja, ik denk ook aan, bedoel, plastic was ooit ook een vervanging van ivoor. En was een goed idee.
1: Ja. En plastic is eigenlijk nog steeds een heel goed idee. Het is alleen de manier waarop wij omgaan met plastic. He, dus heel veel single use, dus eenmalig gebruik plastic.
0: Precies.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk. Dat zijn natuurlijk met. We hebben nu AI. Je hebt bij alle grote ontwikkelingen. Daar zitten goede gedachten achter. En er zitten negatieve effecten.
0: En is het. Heb je ooit kwaad gemaakt over hoe. Ik bedoel, je zegt het inderdaad over die kraan. Maar heb je ook in je. In je puberteit dat je dacht van dit moet echt helemaal anders. Wat zijn we hier toch aan het doen?
1: Ja, natuurlijk. Weet je, het liefst wil je natuurlijk alle systemen veranderen. Hè, dat iedereen denkt zoals jij. Ik heb altijd ook gedacht van, ik snapte nooit waarom mensen niet hetzelfde dachten. He, waarom niet? Als iedereen nou denkt als jij, hoe leuk zou, of hoe makkelijk zou de wereld zijn?
0: Hadden we wel een erg saai gesprek gehad, denk ik.
1: Ja, nou ja, weet je niet.
0: Als wij allebei precies hetzelfde dachten.
1: Precies hetzelfde, ja. Wel precies, maar in dezelfde sfeer. Ja.
0: Want als jij, want je zei net over dat vliegen bijvoorbeeld, van dat je daar dan op aangesproken wordt door vrienden of zo. En toen werd je wel veld, zei je, daar ben ik het pertinent mee oneens. Is dat iets wat je raakt? Omdat je dan denkt van, nu maak je mij schuldig, of nu moet ik iets voelen wat ik niet wil voelen?
1: Ja,
0: of?
1: Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Dat je dan in een hoek wordt geplaatst. Omdat je het één doet, word je in een hoek geplaatst.
0: Is dat ook die machteloosheid?
1: Stel dat ik inderdaad alleen maar bankier zou zijn, dan zou je daar niet op aangesproken worden. Dat vind ik dus gek. Dan denk ik, ja.
0: Je doet juist ook iets goeds.
1: Ja, of al doe ik niet iets goeds, maar waarom je er dan mee?
0: En is dat dan, want is dat dan ook die machteloosheid die je dan voelt? Van, nu bepaal jij wie ik ben of wat ik wel of niet mag doen?
1: Ja, misschien. Ja, ik denk dat het, je moet je dan, ja, of je moet je verdedigen, of je moet weglopen, of je moet je aanpassen. Ja. Ja.
0: Je wat doe jij dan?
1: Verdedigen dan toch wel.
0: Toch wel. Ik wil heel graag naar jouw volgende aanbeveling.
1: Ja.
0: Waar heb ik er staan? Want jij bent naar Drenthe geweest.
1: Ja.
0: En naar het Drents Museum zelfs.
1: Ja.
0: Waarvoor ben je daar naartoe gegaan?
1: Daar is de tentoonstelling momenteel van Amrita Shergill. En zij is een Indiase kunstenaar. En ja, dit was een must-see tentoonstelling. Ja.
0: Ja? Ja. De titel is Europa is van Picasso, India is van mij.
1: Mm-hmm. Ja. En eigenlijk, want dit is de ingekorte titel. Eigenlijk zegt ze, Europa is van Picasso, Braque en misschien Van Gogh. Ik weet niet meer wie ze noemt. En India is alleen van mij. En ik vind dat toch wel een nuanceverschil. Hè? Dus eigenlijk zag ik die pas gisteren, want gisteren ben ik geweest. Ja, en het zegt ook, weet je, ja, ik weet niet wat Amrita Shergill, of jij herkent. Ik denk dat veel mensen in Nederland haar niet kennen als kunstenaar.
0: Wat moeten zij van haar weten?
1: Nou, dat zij heeft gedaan wat ze moest doen. He, zij heeft gewoon echt vanuit wie. Zij is een half Indiaas, half Hongaarse dame. Ik geloof in 1913 geboren. Ze is al op 28-jarige leeftijd overleden. Kwam uit zeer goede kringen. Haar vader is een aristocraat en ook een heel goede fotograaf. En zij ging al op hele jonge leeftijd schilderen. Maar zij kon al heel jong zichzelf zijn. En zeker, we hebben nu echt nog voor de geboren voor de Eerste Wereldoorlog, dus tussen twee wereldoorlogen in. En zij schilderde naakt. En dan ook haar zus en ook haar nichtje. Weet je, gewoon echt wel bold, hè, zoals ze dat noemen.
0: Ja, en wat is de stijl? Wat voor kleuren is
1: dat? Toch realistisch. Ja, je ziet dus het verschil van toen zij in Europa, hè, daar heeft ze eerste jaren vooral doorgebracht en ook les gehad. En op een gegeven moment is zij naar India vertrokken en dan wordt haar stijl dus ook anders. En ook de kleuren worden aardser. En voor de Indiërs was zij dan weer Europees. Weet je, dus dat is wel weer mooi. Zij is ook een bruggenbouwer in die zin. Niet dat ik me met haar echt wil vergelijken, maar.
0: Is er een werk waarbij je stil hebt gestaan gisteren?
1: Jazeker.
0: Welke
1: ja.
0: is dat?
1: Wat ja, zie toch de naakt van haar zus.
0: En waarom? Wat voor beeld zag je? En wat?
1: Omdat het heel knap geschilderd was. Mooi, de kleuren, de vorm. Ja. Ja.
0: Ontroert? Kan zoiets je ontroeren? Ben je?
1: Kunst kan mij zeker ontroeren.
0: Op wat voor manier?
1: Kan me ook heel erg kwaad. Maar ja? Weet je, dat is natuurlijk wat kunst doet.
0: Nou, niet bij iedereen. Maar.
1: Nou, ik denk dat toch wel. Want dat was ook het leuke in dat museum. Er is meer daar dan alleen die tentoonstelling. Het is een heel goed museum. Ik was echt verbaasd. En een van de uitspraken daar... Ze hebben daar zo'n labyrint. En dan stond... Iedereen ervaart alles in de wereld anders. He, net als waar we het net over hebben. Je kan wel een beetje hetzelfde denken. Maar zelfs jij en ik hebben de temperatuur die hier is. Als wij naar buiten lopen, wat we zien... En zo ervaart iedereen kunst anders. Maar iedereen ervaart er iets bij. Het ligt eraan waar je vandaan komt, hoe je bent opgegroeid. Maar je voelt er wel wat bij.
0: Dit was een deze vrouw is inderdaad van een welgestelde familie. Maar nog steeds ook erg bijzonder om in die tijd als vrouw dit soort werk te kunnen maken.
1: Zeker.
0: Kom je ook uit een welgesteld nest?
1: Nee, ik kom uit een... sowieso een heel fijn nest. Mijn vader kwam uit de tuinder, bij de kassen, dus uit het Westland. Zijn vader was postbode. Is al jong overleden. Dus toen moest zijn moeder het gezin onderhouden. Echt met loodjes verkopen en kleine dingen. En mijn moeders ouders, dit is wat complexer, die komt uit dat is wel weer heel leuk... Mijn opa kwam uit de PC Hoofdstraat. Dus in Amsterdam, de echte chique buurt. En mijn oma uit de kruideniersfamilie.
0: Kijk, een goede mix.
1: Ja, dus heel gemixt.
0: Maar je zegt een goed gezin. Hoe zag dat eruit?
1: Ja, was fijn. Ik heb er gewoon een hele fijne
0: Was er veel kunst?
1: Nou, mijn vader die houdt heel veel van inderdaad kunst, architectuur... heeft ook zelf, hij had een bedrijf en maakte lamellen voor allemaal musea. Zodat het daglicht gereguleerd kan worden.
0: Dus dat zat er ook al in, daarna kijken.
1: Kennelijk wel, ja. Mijn oma schilderde, mijn opa schilderde.
0: Oh, joh.
1: Ja, dus kennelijk inderdaad, het zit er dan toch in. Maar het was niet dat bij ons thuis prominent was.
0: Nee. Dus je moest zelf die lamellen openen.
1: Ja.
0: Daarvoor.
1: Eigen lamelletjes, ja.
0: En was dat ook een soort eilandje? Dat gezin?
1: Nee, geen eind. Zo heb ik niet ervaren. Nee.
0: En wat voor huis woonden jullie? Wat voor straat was dat?
1: Oh ja, gewoon heel, heel gewoon. En we woonden in, mooi, 2 onder 1 kap. Maar ik bedoel meer, voor mij was inderdaad... Ik ben opgegroeid in Oosterhout. En een van de dingen die ik heel zeker wist... was dat ik daar wegging. Ik was altijd wel op zoek naar de wereld al te ontdekken.
0: En je wist al niet toen dat je in Goa ging.
1: India ging worden. Ja. Ja.
0: En je hebt een grote liefde, denk ik, voor contrasten, toch? Dat komt steeds terug.
1: Ja, ik hou van contrast. Ik hou van veel verschillende dingen, inderdaad. Ja.
0: Is dat ook iets wat je zo deed terug? Want je zegt, ik word nu rustiger. Neemt dat ook af, die contrasten?
1: Nee. Ik hou nog steeds van heel veel contrasten.
0: Maar dan thuis?
1: Nee, gewoon. Oh nee, gewoon. We zijn vorige week naar Landjuweel Festival geweest op Ruigoord. Dat is waar wij ook het La La Land Festival hebben gedaan. 3 edities. En ja, dat is niets leukers dan zoveel elementen tot je te nemen. Weet je? Ja, ik hou heel veel van contrasten.
0: Ja, en ergens wil je ook de dingen die jij hebt geleerd van andere culturen... die wil je doorgeven op een bepaalde manier.
1: Ja, graag.
0: En wat is er nou iets waarvan je zegt... Teddy, dit moet je echt... Dit is een wijsheid die ik ergens zo ver weg heb meegenomen. Die moet jij mee naar huis nemen. Welke? Over de liefde, het liefst.
1: Een wijsheid over de liefde. Die had je me natuurlijk van tevoren moeten vragen.
0: Nee.
1: Die noemen we even een wijsheid over de liefde. Nou, ik vind het heel belangrijk dat je anderen de ruimte geeft om te zijn. En maar samen te verbinden.
0: Oké, nou dat zal ik dan... Dat zal ik dan gaan doen.
1: Mooi, dankjewel.
0: Je hebt gezegd dat India wel echt een thuis is, nog steeds voor
1: Jazeker.
0: Je.
1: Jazeker.
0: Ben je inmiddels hier ook thuis?
1: Ja.
0: Wat is dat hier?
1: Wat is dat hier? Nou, thuis hangt heel erg samen met mensen om... Voor mij hangt dat heel erg samen met mensen om me heen.
0: Welke mensen? Of zijn dat, maakt niet uit.
1: Echt familie, vrienden. En die hebben altijd, die zijn er altijd geweest. Maar ik vind het heel fijn... om bij ze te zijn.
0: En heb je een bepaalde mensen ook in je huis wonen?
1: Ja, ik heb mijn eigen kinderen en mijn man. Daar word ik ook heel blij van.
0: Ja, ja. Die mensen neem je ook mee?
1: Ja, absoluut. Maar die nemen we mee waar we ook naartoe gaan.
0: En zitten daar ook contrasten in? in dat gezin?
1: Absoluut. Ja, zeg maar een hand met vijf vingers.
0: Noem eens een heel groot contrast waar je heel veel van houdt in dat gezin.
1: Het contrast is dat ik ontzettend druk ben en zij dan kunnen zeggen: mam, je bent toch net een kleuter. En dat vind ik heerlijk, dat gewoon teruggegeven kan worden aan mij.
0: En dat jij nog steeds een kleuter mag zijn ook.
1: En dat ik een kleuter... Nou, liever volgens de kinderen natuurlijk liever niet.
0: Nee, maar ik geloof dat jij dat zelf wel bepaalt.
1: Maar ik wel.
0: Dat idee heb ik. Ik wil je heel erg danken voor alle contrasten en voor de liefde. Noreen van Holstein. Dit was de zomerspecial van Nooit Meer Slapen. De laatste. Ik heb genoten van alle gesprekken die ik heb gevoerd deze weken. En ik heb geloof ik wel erg veel liefde gevonden in de ogen en de harten van mijn gasten. Heel erg dank voor de laatste. Na dit weekend zitten Femke en Ellen hier weer. Dit was Waar Zit Liefde? Nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook is de brandweer aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. De buurtbewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ja, Tammy, een Camino lopen, is dat iets voor jou?
4: Nou, ik heb echt zwaar respect voor je, hoor, dat je dat hebt gedaan. Want ik zie het mezelf op mijn bikerboots nog niet helemaal doen.
3: Nee, gewoon de afstand.
4: Ja, de afstand, maar ook de stilte met jezelf zijn. Het lijkt mij ook gewoon ontzettend mooi voor je persoonlijke groei. Maar ook wel iets wat me beangstigt. Je bent echt alleen met jezelf.
3: Ja, Roderick, denk jij dan juist, oh, lekker.
5: Ja, ik ben heel erg. Ik kan ontzettend van genieten om lekker in mijn eentje te wandelen.
3: Ja.
5: Maar je loopt nooit alleen. Hè. Er lopen echt 100.000 mensen elk jaar diezelfde route.
3: Ja.
5: Dus onderweg kom je voortdurend met andere mensen in gesprek. Maar ik vind het ook wel heel lekker als je dan heel intensief. Soms heb je ook heel diepe gesprekken. En dan vind ik het zo lekker als je dan even wat sneller een heuveltje opgaat. En dan laat je iedereen achter je. En dan strekt dat landschap van Galicië voor zich uit. En dan kan ik helemaal wegdromen. Dan voel ik me weer in de middeleeuwen. En dan kan ik heerlijk inderdaad even helemaal alleen met mijn gedachten zijn.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Misha Blok.
3: Ja, de Camino is helemaal in, ook die naar Santiago de Compostela. Want zo kregen in 2025 maar liefst 500.000 mensen een Compostela-certificaat. Mediapriester Roderick van Heugen loopt deze zomer de route en neemt zijn luisteraars mee langs de heiligen van de Camino. En hij onderzoekt waarom deze eeuwenoude route nou zoveel mensen trekt. Van gelovigen tot mensen die op zoek zijn naar rust, bezinning of misschien wel een nieuw begin. En dat hoor je in de podcast Heiligen van de Dag. En in de podcast Tammy zoekt een vriendje onderzoekt de 32-jarige journalist Tammy Schoots waarom de zoektocht naar liefde als transvrouw zo ingewikkeld kan zijn. Ze spreekt met verschillende transvrouwen over daten, liefde en relaties. En ook deelt Tammy openhartig haar eigen ervaringen en worstelingen in de zoektocht naar de liefde. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 358. Roderick en Tammy, fijn dat jullie er zijn. Tammy, het lijkt me een heel spannend project. Als ik dit ook zo voorlees, denk ik van, ik kan me voorstellen dat je daar lang over hebt moeten nadenken voordat je daar ja op zei. Of dat je zei van ja, we gaan, kom op.
4: Ja, eigenlijk was ik er echt vrij zeker van. Het proces zelf heeft wel echt 5 jaar geduurd van pitch tot op televisie. Het was ook gisteren op televisie, dus het is nog helemaal.
3: Het is ook een tv-documentaire naast een podcast. Ja,
4: dus ik ben nog helemaal een soort aan het nagenieten ervan. Ik ben ook nog een beetje emotioneel dat het voorbij is. Maar juist was ik eigenlijk wel heel erg vastberaden om dit te maken. Want kijk, ik denk dat voor heel veel luisteraars het misschien niet voor te stellen is dat ik bijvoorbeeld nog nooit een film heb aangezet en dat de moeder van het hoofdpersonage toevalligerwijs ook trans is. Dus in dat opzicht dacht ik wel, ik ga mijn eigen representatie bij elkaar sprokkelen. En dat is eigenlijk precies wat ik gedaan heb.
3: Ja, en dat is een heel mooi streven, maar je gooit jezelf erin.
4: Zeker. Ja, dat is super spannend. En ik ben zelf dus ook journalist. Ik heb een interview bij Trouw gedaan, waarin we het ook wel hebben over, ja, mag ik hierna nog iets anders doen? Of kom ik in de NPO kaartenbak als de transgender, de ervaringsdeskundige?
3: Ja.
4: Dus dat is natuurlijk ook ontzettend spannend. En laten we heel eerlijk zijn, er zijn gewoon heel weinig genderdiverse mensen die zichtbaar zijn, die in het publieke debat zijn, die ook journalist zijn. Dus dan is het toch best vaak moeilijk voor een eindredacteur, denk ik, om te pinpointen waar je bent. Dat je niet alleen maar de transgender bent, maar ook iemand die iets kan. Dus er zit echt een dubbele laag aan.
3: Ja, dus het risico dat je in dat kaartenbakje terechtkomt, inderdaad. Roderick, zit jij ook in zo'n kaartenbakje?
5: Ja, natuurlijk.
3: Ja,
5: als priester ben je een soort van exotische panda voor heel veel mensen.
3: dat
5: voel je altijd wel een beetje. Ja. Mag ik ook met jou op een foto? Ik kom veel op fantasy festivals.
3: Ja.
5: Binnenkort weer Castlefest. En dan loop ik natuurlijk met mijn priester bordje rond en dan echt iedereen komt altijd naar me toe van, ja, welk karakter speel je nou? In welke film? Of is het een anime of zo? En ik, nee, dat is gewoon mijn werkkleding, sorry.
3: Ja. Maar vind je het ook wel eens vervelend om in zo'n bakje te zitten? Zou je ook wel eens in een ander hokje willen zitten?
5: Ja, ik heb natuurlijk zelf voor gekozen.
3: Ja.
5: Ik kies er ook wel voor om gewoon wel herkenbaar te zijn.
3: Mm-hmm.
5: Dus ja, je went er ook wel aan. Maar in zekere zin, dat vond ik op de Camino wel grappig. Ja, daar loop ik natuurlijk niet met een priesterboord. Dat is gewoon suicidaal, want dat is zo bloedheet onderweg. Dus loop ik gewoon in een t-shirtje. En dat vind ik wel grappig. Je krijgt toch andere gesprekken. Want mensen hebben dat niet in de gaten. Ik kwam een of andere jongen tegen. Ik denk dat hij voor in de 20 was. En we raakten aan de praat. En we hadden het over gamen, over Star Wars en zo. En op een gegeven moment, echt na een dag, heeft ze iets van, ja, ik ben toch wel benieuwd. Wat doe je eigenlijk voor werk? Ik zeg, nou, dat ga je nooit raden. Ja, sta je voor de klas of zo? Ik zeg, nee, ik ben pastoor, ik ben priester. Echt zo, wat?
3: Oh, wat goed,
5: nou, toen moest hij meteen een foto maken voor zijn moeder. En toen dacht ik, mijn doelgroep is wat ouder.
3: Ja, precies.
5: Maar dat is ook soms, ja, als mensen niet. Dat vond ik ook heel leuk toen ik naar jouw podcast luisterde, Tammy. Want het is natuurlijk een heel ander onderwerp.
3: Mm-hmm.
5: Maar ik voelde dat raakvlak op het punt van, moet ik dat nou meteen ook zeggen? Moet ik je een hand geven? Ik ben Roderick van de Father Roderick, priester. U mag ook monseigneur zeggen. Maar dan ga je ook, dan komt er soms ook in één keer een muur.
3: Ja.
5: Of dan krijg je een ander soort gesprek. En dat vond ik bij jouw gesprek ook heel ontwapenend. Dat je dat er ook over hebt. Hè? Van, wat doet dat met een ander als die, als je etiket als het ware laat zien?
3: Ja.
5: En hoe beïnvloedt dat dan de manier waarop die andere persoon in één keer naar jou gaat kijken? En dat is soms best wel shocking ook, hoor. Dat je denkt van, ja, maar hallo, ja, god, ik ben geen bisschop of ik ben de paus niet.
3: Ja, want dat horen we inderdaad in die eerste aflevering, Tammy, bij jou. Van, wie is het ook weer die dan zegt van, ja, eigenlijk wilde ik gewoon een gewoon meisje zijn?
4: Joppe, ja.
3: Joppe, ja.
4: Joppe. En Joppe is ook een transvrouw en ongeveer mijn leeftijd. Lijkt ook een beetje op mij.
3: Ja,
4: zij zegt dat inderdaad. Ja, omdat je inderdaad niet, je wil niet gepinpoint worden erop. Het is alsof er een soort vuilniszak over je heen wordt getrokken, waar heel groot de letters transgender op staan. En opeens ben je, zeg maar, overgeleverd aan wat mensen in grote krantenkoppen hebben gezien. En dat is inderdaad soms best moeilijk, omdat ik ben ook een mens met allemaal verschillende soorten facetten. Maar ik herken het ook wel een beetje aan van de andere kant. Omdat inderdaad, ik ben niet gelovig opgevoed, maar ik had inderdaad ook vooroordelen over het christendom. En toen op een gegeven moment leerde ik een hele fijne vriendin, Sophie, kennen. En zij was katholiek. En dat leerde mij inderdaad ook echt dat er hele andere mooie kanten ook zitten aan dat christendom. Met waardes en die heel inclusief en open zijn ook naar, ja, queer mensen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jij ook heel erg onderhevig bent aan stereotypes.
5: Ja, maar ja, dat is het mooie natuurlijk ook van wat wij doen als podcasters.
3: Ja.
5: Dat is ook een stukje die drempel verlagen. En je komt met zeker met audio, maar ook wel met video. Je kan heel dicht bij mensen komen. En dan heel gauw vallen die vooroordelen of die, nou ja, die clichébeelden die mensen dan hebben, vallen weg.
3: Ja.
5: Als ze de persoon beginnen te kennen. En dat geldt voor mij net zo. Als jij, toen ik die jongen van 20 voor het eerst zag, toen dacht ik, die loopt op zijn gimpen, dat gaat nooit goed, die had het niet. En ik had altijd meteen een soort beeld. En nou ja, hij had het over gamen. En dan, En gaandeweg, als je dan uren en soms dagen met elkaar oploopt, dan ontdek je in één keer dat er onder die oppervlakkige laag een hele interessante, maar ook hele complexe persoonlijkheid zit. Ja. Iemand die nog volop aan het groeien is. En dat ik merk dat ik dat ook gewoon nodig heb. Dat je dat elke keer weer ontdekt. Omdat het jouw blik op anderen verandert en je ook veel meer open maakt voor de mensen om je heen.
3: Ja, dat is echt de link tussen jullie podcast, hè? Van de ontmoetingen. Met een open blik.
4: Ja, ja,
3: en voorbij de eerste indruk kijken.
4: Zeker, de nieuwsgierigheid ook naar de ander. En een soort zachte hand uitsteken naar de ander om diegene mee te nemen in wat er door je heen gaat. En ik denk ook dat je misschien wel echt de spijker op zijn kop slaat. Wat ik zelf in het huidige mediatijdperk echt vind missen. Het moet allemaal in hele korte soundbites, waardoor je dus niet echt ruimte hebt voor die verdieping. En dat is dus dat mooie inderdaad aan podcasts. Is dat je mensen echt een paar stapjes mee kan nemen. Niet alleen in het persoonlijk gesprek. Maar wat ik ook heel mooi vond aan jouw podcast was op een gegeven moment, dan ga je volgens mij ook een kerk in en dan hoor je dat gezang ook een beetje zo op de achtergrond.
3: En dan ben je daar, hè?
4: Ja, je bent er echt. En ik zat daar
3: mee op reis.
4: Ja, het was echt prachtig.
3: Ja, jullie hebben een link, hè?
4: Ja, toch? We hebben een link. Ja. Want de vader van mijn beste vriendin, Marten, hij gaat het fantastisch vinden dat ik het zeg, Theo Hogeboom, die werkte bij jou in de kerk.
2: Die was weer dirigent van een kerkkoor, dus daar heb ik weer heel veel mee van doen gehad. Ja. Dus ik hoorde die naam, ik denk, de wereld is echt super klein.
4: Oh, ja, grappig. Ja, het is echt heel grappig.
3: We gaan even beginnen met jouw podcast, Roderick. De Camino. Het is onderdeel van je serie Heilige van de Dag. Hè? Het is eigenlijk een soort van zomerproject, moet ik het zo zien?
5: Nou, het is eigenlijk een heel jaar dat ik elke dag, elke werkdag, het leven van één heilige vertel.
3: Ja.
5: En echt ook vertel, hè, ik wilde een verhaaltje, het is geen geschiedenisles, maar ik probeer mensen als het ware terug te nemen in de tijd. Van wat was dat voor tijd? Wat waren dat voor mensen? Ja. Wat is er gebeurd? Wat waren de momenten van crisis? En nou ja, allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik maakte dat in eerste instantie altijd thuis. Dan schreef ik echt een script, bijna als een soort audioboek. En ging het opnemen met geluidseffecten en muziek en zo. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk wel die Camino gaan lopen. Ja. Waarom ga ik niet gewoon op die Camino, in al die kerkjes en kapelletjes, want er zijn er echt te veel om te tellen, ga ik gewoon de sleutel vragen. Dan ga ik kijken, van, ligt daar nog een of ander bordje van een heilige mevrouw of meneer? Of is hier nog een of andere monnik begraven?
3: Ja.
5: En wie was dat dan? En waarom hier? En wat was de betekenis toen? En wat heeft hij ons nu te zeggen?
3: Wat een goed idee.
5: En zo ging ik op pad. Ja. En dat was zo leuk om te doen. Want je hebt het idee, we hadden het daarnet over, dat je soms op die Camino best wel heel erg alleen kan lopen.
3: Ja.
5: Maar ik had telkens, elke dag had ik het idee dat ik met gewoon duizenden luisteraars op weg was. Want dan ga je opnemen en dan druk je op record. En zeg je, nou, ik sta nou voor een kerkje, dat wil je niet weten. En hier binnen, daar ligt het gebeente van een vrouw. Nou, dan maak je het heel spannend natuurlijk. En dan rommel je aan die deur. En dan heb ik echt het idee van, ik ben hier dus niet alleen nu. Maar al mijn luisteraars die zijn nog ergens in de verre toekomst. Het is een soort van time travel wat er dan gebeurt.
3: Ja, dat is waar. Ja.
5: En dan in één keer gaat zo'n plek ook helemaal leven. Want dit was de tweede keer dat ik de Camino liep. 9 jaar geleden was mijn eerste keer. Dat was een totaal andere fase in mijn leven. Toen was ik echt heel erg ook met mijn identiteit aan het worstelen. En van, wat ik doe het helemaal niet goed. En hoe nu verder? En nou ja, echt de ene identiteitscrisis naar de andere.
4: Ik kan me er iets bij voorstellen.
5: Daar was het ook heel goed voor. Dan heb je ook echt 6 weken de tijd om daar heel goed mee bezig te zijn. Maar nu realiseerde ik me dat ik de eerste keer, omdat ik zo met mezelf bezig was, ben ik gewoon overal langs gelopen. Dacht ik, weer zo'n kerk, nou ja, ik thuis ook, doorlopen.
3: Je zat heel erg in je hoofd.
5: Ja, ontzettend. En nu was ik veel meer, ik hoefde niks.
3: Nee.
5: En nou ja, dan zie je zo'n kerkje, of op een gegeven moment liep ik door een piepklein dorpje en daar liep in één keer echt een monnik. Gewoon een echte. Waar komt die dan in één keer vandaan? Ik erachteraan lopen. Ja, dat was dan een Duitse monnik. Toen was ik al helemaal in de war. Wat moet nou zo'n Duitse monnik hier? Nou, die bleken daar zo'n kloostertje te hebben. Dus ik lekker met hem aan de praat. Ondertussen natuurlijk mijn recordertje aangezet.
3: Ja.
5: En ik merkte dat doordat je dus veel meer tijd neemt om te zoeken, om en mensen ook mee te nemen en te gaan onderzoeken, dat je eigenlijk zo'n reis veel intenser beleeft. Ik heb er maar 3 weken over gedaan, maar ik heb het idee dat ik er 3 jaar ben geweest.
3: Een fragment van de allereerste aflevering van de Camino-reeks.
5: Al eeuwenlang stroomt het water van dit riviertje onder dat ronde bruggetje aan mijn rechterhand, dwars door het kleine plaatsje Saint-Jean-Pied-de-Port. Een naam die veel Camino-gangers heel bekend zal voorkomen, want dit is een van de belangrijkste startpunten voor de Camino naar Santiago de Compostela. En vandaag sta ik aan het begin van mijn eigen pelgrimage naar Santiago de Compostela. En ik neem je de komende maand mee op mijn route. En tijdens die lange tocht, 800 kilometer van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela, ga ik telkens op zoek naar heiligen langs de route. De heiligen van de Camino. En ik loop nu over de kade langs het riviertje. En aan de rechterkant daarvan, ietsje hoger, is een grote toren. En daar treffen we al de eerste heilige aan van vandaag. En dat is niemand minder dan Johannes de Doper, Saint-Jean. Maar waarom is dit dorpje genoemd naar Johannes de Doper aan het begin van de Camino Frances naar Santiago? Dat vertel ik je zo. Je luistert naar de Heilige van de Dag. Ik ben Roderick van Heugen. En deze maand neem ik je mee op een lange pelgrimstocht naar Santiago. En we gaan op zoek naar de Heilige van de Camino. Het mooie is dat de toren, de klokkentoren, in het midden een tunneltje heeft. Daar kun je gewoon doorheen lopen. En als je dan naar boven kijkt, dan zie je helemaal boven het, de klankgaten van de klokken, zie je een uurwerk dat aangeeft hoe laat het is. En hola! En daaronder, onder de klokken, is een nis. En daarin staat een groot beeld van Johannes de Doper. Hij staat daar met zijn rechterhand uitgestrekt. En in zijn rechterhand heeft hij een grote staf. Bijna zou je zeggen een soort pelgrimsstaf. Maar hij is niet gekleed zoals de meeste heiligen in een mooi gewaad. Nee, hij draagt een of andere dierenhuid. En wat ook heel opvallend is, is dat aan zijn voeten een klein beestje ligt. Namelijk een lammetje. En dat heeft alles te maken met de bekende passage uit het evangelie waarin Johannes de Doper zijn neef Jezus, die naar hem toe komt om zichzelf te laten dopen in de Jordaan, die wijst hij aan en zegt: Dit is het Lam van God.
3: En daarom, ja, zo begint de Camino-reeks van de podcast Heilige van de Dag. Nou, wat ik er dus echt heerlijk aan vind, is dat je gewoon, we zijn mee op reis, toch, Tammy?
4: Ja, het is
3: wij zijn daar ook.
4: Het is echt genieten. En dat meisje wat dan hola zegt.
2: Ja, ja, ja, ja, dat zijn die leuke onverwachte momentjes. die brengen het helemaal tot leven.
3: Ja, ja. Dit verhaal over Johannes de Doper heb ik nooit geweten. Van, jij omschrijft het, is heel grappig als iemand, als gewoon een man die midden in de Jordaan staat te roepen naar mensen. Een man waarvan wij tegenwoordig zouden zeggen, nou, dat is een verwarde man. Toch?
2: Ja, misschien zeiden ze dat in zijn tijd ook al, hoor.
3: Ja.
2: Maar ja, verwarde mensen zijn wel interessant soms. Die hebben mooie verhalen.
3: Ja, en hij riep naar mensen van, joh, je kunt opnieuw beginnen.
2: Je kunt een nieuwe start maken. Dus ja, dat is natuurlijk heel symbolisch aan het begin van zo'n reis. Dat je daar juist zo'n heilige daar tegenkomt, die als geen ander, in ieder geval in de evangelieverhalen, staat voor letterlijk helemaal opnieuw beginnen. Je moest ook door dat water. En dan kon je alles van je verleden afspoelen. En als je dan uit het water op de oever stapte, nou, dan begon een nieuwe reis. Ja. Hoe mooier kun je het hebben aan het begin van zo'n pelgrimage?
3: Ja, opnieuw beginnen. Dat is wel een mooi iets, toch, Tammy? Misschien herken je daar ook wel iets in.
4: Nou, dat is wel grappig dat je dit zegt, want je slaat de spijker op zijn kop. Want ja, inderdaad, gisteren na de uitzending dat de podcast en het documentaire online kwamen, was het echt, ja, vandaag zit ik echt met een soort brok in mijn keel van een reis van 5 jaar wat afgelopen is. En ik was vanochtend naar jouw podcast aan het luisteren en het was echt, nou, het kwam echt ontzettend binnen. Dat ik inderdaad, want er is ook een soort stilte na zo'n groot persoonlijk project. Ja. Ik heb bijna mijn hele 20e jaren heb ik aan deze documentaire en podcast besteed. Omdat ik dat zo belangrijk vond. En opeens is het stil. En moet je iets met jezelf aan? En gaat het niet meer over grote representatievraagstukken, maar over wat wil ik nou met mijn leven? Dus ik was dit aan het luisteren en ik dacht, wauw, prachtig. En wat ik vooral heel erg mooi vond ook, nog een stukje verder zeg je op een gegeven moment ook van, ja, en ik had verwacht dat het allemaal inzichten zou komen, maar ik vond het ook gewoon heel erg zwaar. En dat raakte mij dus ook echt ontzettend, omdat ik 5 jaar lang echt heb geploeterd om deze podcast neer te zetten. En dat was ook gewoon ontzettend zwaar. Het hoeft niet altijd met een groot verhaal. Dus ja, ik heb echt enorm genoten.
3: Wat mooi dat je dat zegt. En ook van dat die stilte soms ook zo goed is. Want is dat ook de reden, denk je, Roderick, dat die Camino zo populair is tegenwoordig? Dat we toch in een wereld leven waar we maar doorgaan en heel veel prikkels krijgen. En dat we juist meer behoefte krijgen aan zo'n moment van stilte.
5: Ja. Ja, ik weet niet of het heel specifiek de stilte is die mensen zoeken, maar wel zo'n breuk maken. Even pas op de plaats.
3: Ja.
5: Even ontsnappen ook aan, je wordt zoveel geleefd in onze wereld. Je moet zoveel. Je agenda staat vol. Je horloge, je telefoon, alles piept. En overal staan weer nummertjes van e-mails die je nog moet beantwoorden. En ik heb vaak gezien bij de mensen die ik onderweg tegenkwam, dat ze daardoor het gevoel hadden dat ze de hele tijd maar aan het hollen waren achter een trein die voor hen uitreed. Terwijl ze eigenlijk de dingen die voor hen uiteindelijk heel belangrijk waren, wie ben ik nou? En hoe ga ik nou verder? Het zijn vaak ook breukmomenten dat mensen zo naar zo'n naar Santiago willen gaan.
3: Dat ze dan toch echt zijn vastgelopen.
5: Ja, ze hebben gewoon geen tijd om erover na te denken. Nee. En het grappige is dat je op zo'n Camino, ik dacht toen ik mijn eerste Camino ging lopen, nou inderdaad, dat de hemel zou opengaan. Dat allerlei engelen mij zouden influisteren van, nou ja, het komt wel goed. En dit is wat onze lieve heer voor de komende 3 maanden van jou verwacht. En ja, er is ook nog een masterplan. Nou, niets van dat alles. Ik had gewoon elke dag ontiegelijke pijn in mijn benen. En ik vond het verschrikkelijk. Ik denk, waarom lopen mensen hier? Je staat om 5:30 op. En dan ga je lopen in het pikken donker. En je hebt nog geen koffie gehad. Je hebt nog geen broodje gehad. En als je pech hebt, dan moet je nog 2 uur lopen voordat het eerste barretje dan aan de weg staat. En die is dan ook nog dicht. En dan moet je weer een dorp verderop. En dan heb je pas je eerste café con leche. En dan denk je echt van, hoe kan dit nou Gods bedoeling zijn?
3: Ja, dan maar, is die waarom-vraag zit heel de tijd in je hoofd natuurlijk.
5: Maar het grappige is dat als je daar dan later op terugkijkt, en dat is ook wel een traject dat je de tijd moet geven, dat ik soms pas jaren later ontdekte wat er bijvoorbeeld op een bepaalde dag, wat ik daar toen echt heb geleerd.
3: Oh.
5: Dus het daalt ook soms pas in. Soms is het ook gewoon een gesprek wat je hebt gehad, wat je op dat moment denk je, oh, dat was wel een leuk gesprek. En dan 2 jaar later, dan sta je af te wassen en denk je, oh my god, die zei toen dit en dat. Nou snap ik pas waarom ik dat toen moest horen en waarom ik het me nu herinner.
3: Oh ja.
5: Dus het is ook een reis die als het ware blijft. Het is net alsof je een steen in het water gooit. Dat ripple effect, dat gaat nog jaren door. En Tammy, dat denk ik ook dat het bij jou zo is. Nu heb je natuurlijk even zo'n moment van, je hebt het nu aan de wereld gegeven. Het is even niet meer van jou. Dat lijkt me ook heel spannend trouwens. En dan heb je zoiets van, oké, en wat nu? Maar je zult zien, zeg ik dan, het klinkt eigenlijk heel pretentieus, weet ik veel. Ik hoop dat je gaat ervaren dat de komende jaren, dat er nog heel veel uit die reis die je hebt gemaakt, nawerking gaat hebben. En dat je gaat ontdekken hoe ontzettend dat jou gevormd heeft. Dus dat misschien helemaal niet eens de vraag is van wie moet ik nou worden, maar dat je steeds meer gaat ontdekken wie je eigenlijk al bent. Oh. En bent geworden door die reis.
4: Ik denk dat ik ook maar die Camino moet gaan lopen.
3: Nou, Tammy, over 10 jaar, als jij de afwas staat te doen, dan komen opeens deze woorden komen terug.
4: Dat denk ik ook. Wauw.
3: Ja, maar dat is wel heel mooi. Want kijk, mijn angst zelf bij de Camino is dat je dan, dat ik dan zo'n beeld inderdaad heb van, ik ga helemaal tot mezelf komen, in mijn eigen hoofd en naar mijn eigen gevoelens luisteren. En dat er dan iemand naast me loopt die ik heel vervelend vind en die alleen maar loopt te zenden.
5: Ja, ja, dat is mij overkomen.
3: Ja, oh.
5: En dat was ook heel, dat was de eerste keer.
3: Ja.
5: En toen liep ik. Ik had een ontsteking in mijn Achillespees. Want ik was natuurlijk als een gek gaan lopen, veel te ver. En ik dacht, joh, doe ik wel eventjes. En ik kwam dus eigenlijk bijna kreupel op een gegeven moment in een huisje aan. En ik denk, ik moet naar huis. En dat was net 2 weken nadat ik vertrokken was.
3: Ja.
5: En toen was daar een andere man, die had ook een kamertje gehuurd. En die vraagt wat er aan de hand is. Ik vertel het. Hij zegt, nou, ik ben huisarts. Althans, ik ben nu net met pensioen. Mijn vrouw is vorig jaar overleden. Daarom wil ik die Camino lopen. Maar ja, ik weet je, ik ga gewoon met je meelopen. En dan zal ik er wel voor zorgen dat ik je een beetje in toom hou. En nou, wat medicatie geregeld. En toen kreeg hij door dat ik priester was.
3: Oh ja.
5: Oh, want hij was namelijk huisarts in Lourdes. Oh. Of all places. En hij had dus echt het idee, en dat snap ik ook, als je in zo'n bedevaartsplaats woont, dan vind je natuurlijk alleen maar van die hele vrome heilige priesters, wat ik niet ben. Dus hij had echt zoiets van, oké, dan ga ik ook gewoon de hele dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, over kerk praten. En dan over kerkgeschiedenis, over kerkpolitiek, over de paus. Elke kerk moesten we naar binnen om dan een kwartier lang te bidden. En ik had zoiets van, oh my god. En ik weet nog dat het meest traumatiserende was, dat je dan liep je lekker en toen dacht ik, hij is eindelijk stil. En dan was het Père Rodrigue. Denk je niet dat het tijd is om de rozenkrans te gaan bieden? En ik denk, oh mijn, 3 keer per dag die rozenkrans.
4: Getraumatiseerd door die rozenkrans.
5: Echt, op een gegeven moment dacht ik echt van, oh, waarom heb ik hem ooit verteld dat ik priester was?
3: Ja, inderdaad, ja. Ja, want het meest ideaal is natuurlijk dat je een stukje loopt en daarna weer iemand ontmoet, eventjes een paar woorden wisselt,
5: ja,
3: en dan weer door.
5: Maar wat me dus later weer duidelijk werd, dus jaren later, was dat ik me eigenlijk realiseerde van dat daar was een onderliggend probleem wat ik toen nog niet had opgelost. En dat was namelijk dat ik helemaal geen grenzen kon stellen. Ik was een mega people pleaser.
3: Ja.
5: Dus als daar zo'n Franse arts zegt, met Père Rodrigue, zullen wij nog een keertje bidden, want we hebben pas 4 uur gebidden vandaag. Dan dacht ik, oh ja, dat moet ik nu doen, want ik ben priester, dus ik moet ook pleasen. Ja. En ik denk dat dat überhaupt in mijn leven gewoon een ontzettende handicap altijd is geweest. Omdat je dan kom je dus ook nooit toe aan wie jij bent. En nee. wie jij wil zijn. Dus dat moest ik echt leren. En ik vond het heel leuk om tijdens deze Camino te merken dat ik dat heel goed kon. Dan liep je dus ook naast iemand die al 3 dagen in zijn eentje liep en een fantastische praatpaal had gevonden.
3: Ja.
5: Maar dan kon ik heel goed op een gegeven moment na een half uur zeggen van, nou, ik hoor je dit en dit zeggen. Ik vind het heel mooi dat je dat met me hebt gedeeld. Maar ik heb nu echt even nodig om te ontprikkelen. Dus als je het niet erg vindt, dan ga ik even wat steviger doorlopen. En dan,
3: oh ja, wat goed.
5: Was ik in één keer weg. Door.
3: Ja, precies.
5: Maar en dan loop ik echt zo van, yes, dat kan ik nu. Geweldig.
3: Wat goed. Ja, een tweede fragment. Je belandt tijdens je tocht naar Santiago in een kathedraal. En komt daar een bijzondere bewoner tegen.
5: En nu hoor je iets op de achtergrond. En dat is een van de leukste verhalen die ik je ga vertellen. Dat klonk als een haan, toch? Een haan, maar ik ben hier in een kathedraal. En in een kathedraal moet je eigenlijk altijd een beetje fluisteren. Maar deze haan die trekt zich daar niets van aan. Hoor je dat? Want toen uiteindelijk dat stadje hier was gekomen en de kathedraal er stond en alles, toen kwamen er ook uit de hele wereld pelgrims naar deze plek om bij het graf van San Domingo te bidden. Zo ook een Duits gezin. Vader, moeder en hun 18-jarige zoon Hugo Nel. En zij overnachten hier in het stadje in een herberg. Maar wat gebeurde er? De waardin die werd verliefd op de jongen. En die jongen die moest daar niets van hebben. Die was gewoon op weg naar Santiago. Dus hij wees haar af. En ze werd eigenlijk zo boos daarover dat ze een zilveren beker in zijn tas verstopte en hem vervolgens beschuldigde van diefstal. Kijk, de haan die probeert zelfs het verhaal een beetje mee te vertellen, maar hij komt zo aan de beurt. Ik ben zo bij je. Momentje. Dus de straf op diefstal, zeker van zo'n zilveren schaal, die was heel groot, namelijk de doodstraf. En zo werd de jongen opgehangen aan een boom. Maar zijn ouders, die kwamen op een gegeven moment bij dat lichaam. En tot hun grote verbazing is hun jongen nog steeds in leven. En sterker nog, die jongen die fluistert dat het Santo Domingo himself was die hem in leven had gehouden. Nou, die ouders die rennen naar de rechter die hun zoon veroordeeld heeft. En ze zeggen, onze zoon leeft. Dit is een teken dat hij onschuldig is. U moet hem vrijspreken. En die rechter die begint te lachen. Die zit net aan tafel. En die heeft voor zich een bord met daarop stukken haan en hen. Net geroosterd, net van het vuur. En hij zegt, nou, uw zoon leeft net zo weinig als deze geroosterde haan en hen. En dan gebeurt het. En dat is wat deze haan mij probeert te vertellen. Precies op dat moment springen die gebraden vogels van zijn bord en beginnen te kraaien. En dat is de reden dat er nog steeds, al die eeuwen later, hier midden in de kathedraal
6: hier voor mij levende witte kippen worden gehouden. Althans, een witte haan en een witte hen. Dat is een
3: ja, wat een prachtig verhaal. Ook zo mooi dat met het geluid erbij. Heerlijk.
2: Dat soort dingen kun je niet scripten. Dat gebeurt gewoon. En daar moet je dus. Ja, ik zat daar gewoon. Toen ik begon te kraaien, toen dacht ik: oh, dit wordt de leukste podcast ever.
3: Wat goed. En je hebt muziek meegenomen?
2: Ja.
3: John Denver. Mm-hmm. Sweet Surrender. Waarom die muziek?
5: Ik was in de eerste herberg, dus nadat ik die podcast over Johannes de Doper had opgenomen. En die herberg wordt gerund door een echtpaar waarvan de vrouw is een Nederlandse. En haar man is Australisch. En aan tafel hadden we echt zo'n soort van groepsgesprek en moesten we delen. En de volgende ochtend hadden we een ochtendritueel, was ons gezegd. Dus na het ontbijt. En we gingen in een kring staan en moesten elkaar de hand vasthouden. Nou, ik weet zeker, 9 jaar geleden had ik daar helemaal rode pukkeltjes van gekregen. Dat vond ik allemaal veel te vaag en veel te bedreigend. Ja. Ja. En nu had ik zoiets van, ik ga gewoon, oké, kom maar. En toen moest je een beetje de grond voelen en zo. En op de een of andere manier raakte het me heel erg. Je staat daar gewoon met al die mensen die je totaal nog niet kende. 24 uur geleden. En nu voel je al een beetje familie. Ja. Want je hebt zoveel met elkaar gedeeld. En aan het einde ging ze dit lied draaien. En ik kende het helemaal niet. Ik had wel zoiets, oh ja, dat klinkt als John Denver. Die kende ik nog van de Muppets. Die hadden zo'n kerstalbum wat ik als kind helemaal grijs gedraaid. Maar dat was een liedje over de weg. En over dat je dus op weg gaat en je weet niet wat er gaat gebeuren. En dat hoeft ook niet. Je moet gewoon, stel je open. En dan ontdek je dat vanzelf wel. En je hoeft ook helemaal niet te weten hoe het gaat aflopen. Het enige waar je op moet focussen is die eerste stap. Ik heb daar staan janken, joh. Echt, ik heb echt met gewoon zitten huilen. Dat was een soort bevrijding. Ik denk, ja, dit heb ik geleerd de afgelopen 9 jaar. Om dat los te laten. Die kramp van ik moet van alles zijn. Ja. Vanwege het boordje, vanwege verwachtingen van anderen. Ik ga gewoon op weg. Deze reis is mijn leven. En nou ja, elke keer als ik dat nummer hoor, dan moet ik weer een traantje wegpinken.

0: Dit was Sweet Surrender van John Denver. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, waarin ik met podcastmakers praat. En deze keer zijn dat Roderick van Heugen en Tammy Schoot. Nog heel even kort over de Camino. Wanneer is een Camino geslaagd?
1: Als je minstens één dag hebt gelopen. Er is geen goede manier om de Camino te doen.
0: Nee, je moet het juist niet
1: als... je het op jouw manier hebt gedaan.
0: Precies, heel mooi. Tammy, die eerste stap, die heb jij gemaakt.
2: Zeker, ja.
0: Gisteren is jouw documentaire te zien geweest. En nu staat hij ook nog online. Hè. En je podcast is ook al een tijdje, staat hij online. Tammy zoekt een vriendje. Klinkt heel schattig.
2: Mm-hmm.
0: Toch?
2: Ja, zeker.
0: Toen ik hem voor het eerst voorbij zag komen, dacht ik van, Tammy zoekt een vriendje. Oh, dat klinkt echt heel, heel, heel schattig. En gaat het om een huisdier?
2: Ja, Tammy is ook nog wel echt zoiets dat heel veel... Ik krijg altijd heel vaak terug dat mensen een hond hebben gehad die dan ook Tammy heet of zo, of een hamster. Dus ik kan me voorstellen dat dat bij je oproept.
0: Ja, ja. En wat was voor jou nou echt het punt dat je dacht van, ja, maar nu moet ik dit gaan maken?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat voor heel veel mensen die buiten de norm vallen, dat ze toch een heel lang stuk nog wel mee kunnen komen met de norm. En dan bedoel ik bijvoorbeeld, ja, op je 18e ga je studeren, en als je er een beetje lang over doet, ben je rond je 24ste een keer klaar. Maar ik begon dus te merken dat, ja, heel veel mensen om mij heen, heel veel vriendinnen, heel veel vrienden, begonnen opeens relaties te krijgen. En je vriendengroep is opeens niet meer het centrum van, ja, jouw sociale zijn. Opeens begonnen mensen samen te wonen, lange relaties te krijgen. En ik dacht, maar waarom lukt het mij nou niet? En toen kwam ik een onderzoek tegen, in 2018 was dat, waaruit bleek dat 98% niet met een transvrouw zou daten. En daar was ik echt enorm van geschrokken. En toen zat ik ook zo eens naar de redenen te kijken. En dat was omdat mensen allemaal vooroordelen en stereotypes in hun hoofd hadden. En toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee. Want kijk, als dit gebeurt in een soort collectief bewustzijn, hè, dus mensen hebben stereotypes van een transvrouw in beeld, wil ik daar iets tegenover zetten. Een ander beeld. Een menselijk beeld. Iets wat je eigenlijk niet zo vaak ziet in de media. Hè. Vaak zie je toch dan een genderdivers persoon die zegt, en dit zijn de ABC's van gender. Of een transvrouw die, nou, aan het vertellen is over een soort lichamelijke transitie. Ook belangrijke verhalen. Maar dat is voor nu een beetje alles wat we mogen zijn. En we mogen niet ook gewoon mens zijn. Ook op zoek naar liefde. En toen dacht ik, ja, als het er niet is, dan moet ik het zelf maar gaan maken.
0: Dat is een hele mooie beweegreden. Ja, en de eerste aflevering van jouw vijfdelige serie, die begint als volgt.
2: Mijn naam is Tammy Schoots. Als journalist houd ik me bezig met samenleven en rechtvaardigheid. Van politieke praatjes op debatpodia tot lange achtergrondartikelen in tijdschriften en kranten. Van een afstandje lijk ik op een succesvolle jonge vrouw in de bloei van mijn leven. Maar er knaagt iets. Waarom lukt de liefde niet? In deze podcast spreek ik mensen die zich op eigen manier een pad naar de liefde banen.

0: Wanneer vond iemand jou voor het eerst leuk?
1: Wanneer vond iemand mij voor het eerst leuk?
2: Oké, echt leuk.
3: Ik ben op bezoek bij Joppa. Ik ken haar al heel lang en heb me vaak aan haar gespiegeld. We zijn even oud, allebei trans en studeerden aan dezelfde universiteit. Maar zij heeft al een tijd een lieve vriend. Met Joppa spreek ik over haar eerste dateervaringen, tongen op een schoolfeest, maar ook over de consequenties die openlijk trans zijn kunnen hebben.
0: Het was een hele lange blonde jongen.
2: Ja, een hele lange blonde jongen. Dan weet ik over wie het gaat. Dat dacht ik inderdaad ook. Dat het jongen was. Ik heb een paar maanden met hem gedate. En dat was denk ik ook wel een relatie, zou ik zeggen. Als in, hij heeft mijn ouders ontmoet. Ik heb zijn ouders ontmoet. Ik weet niet. Ik snap aan de ene kant waar je vandaan komt. Als je zegt inderdaad van, als je zegt dat gevoel was er bij mij van, het is niet heel erg voor mij weggelegd. En ik denk dat ik wel snap waarom je dat zegt. En ik denk dus dat ik dat misschien wel deelde toen ik in Venray woonde. Dat is iets dat van, it's not here for me. Zeg maar, voor mij gaat het hier niet werken. En ook inderdaad met het idee van, ik denk niet dat, ja, dat hier voor mij weggelegd is. Maar ik kan het niet zo heel goed uitleggen. Maar op de een of andere manier kwam ik er in Amsterdam ook wel heel erg met het idee in van, oké, Amsterdam is voor mij heel erg de plek van, hier kun je gewoon, hier is iedereen wie die wil zijn. En hier is voor iedereen wel wat. En misschien ben ik daarin dus heel was ik daarin al toen al heel optimistisch van, hey, er is allicht iemand die dit prima vindt en die hier wel mee om kan gaan. En misschien was ik ook wel gewoon zo delusional dat ik zoiets had van, ik ben leuk genoeg dat er vast iemand mij leuk vindt, zeg maar. Maar ik weet niet, ik ben er echt best wel met gestrekt been ingestapt en zoiets van, ik ga het gewoon proberen, zeg maar. En ja.
0: Maar had je ook voorbeelden daarin van mensen waarvan je zag van, oh ja, hun lukt het ook, dus bij mij moet het vast ook lukken?
2: Ik denk het niet. Nee. Ik vind het wel interessant dat je dat vraagt. Want het geeft mij bijna het gevoel dat je, had je dat wel? Of had jij het gevoel dat je dat heel erg nodig had? Of?
0: Ja, ik wist gewoon niet echt dat het kon. Maar dat is denk ik ook omdat ik gewoon echt andere dingen heb gehoord, zeg maar, van mijn moeder, van mijn vader. Dat het altijd was van, ja, voor ja, dat er een beetje omheen gedanst werd of zo. En dat ik dat gevoel misschien echt mee heb genomen toen ik naar Amsterdam vertrok. Ook wel echt het idee gehad dat het gewoon niet voor mij weg was gelegd. En dat, zeg maar, als ik soort romantische connecties had, dat het dan voor even was. Want het zou toch wel weer stoppen wanneer je zoiets vertelt.
4: Zo begint de podcast Tammy zoekt een vriendje. Tammy, ik zag jou helemaal in elkaar krimpen toen je eigen stem hoorde. Ben je er nog niet aan gewend?
3: Nee, dat was toen ik zei succesvolle meid.
4: Oh, succesvolle meid.
3: Toen dacht ik wel even een beetje van, god, nou, jeetje. Maar even dimmer. Mijn eigen stem, prima.
4: Oh,
3: wel, het is sinds gisteren uit. Dus het is wel de eerste keer inderdaad dat ik hierop reageer.
4: Ja.
3: Dus het is bijzonder om het terug te horen.
4: Ja,
3: dus,
4: en het klinkt prachtig. Ik vind ook de muziek echt gewoon spot on.
3: Ja,
4: prachtig.
3: Ik voel me echt zo muppet, want dit is speciaal gecomponeerd voor deze podcast, maar ik ben echt helemaal de naam van de artiest vergeten.
4: Oh,
3: maar goed.
4: Dat geeft niet.
3: Oké, gelukkig.
4: Nee. Maar het klinkt prachtig.
3: Ja.
4: En ik vind het zo mooi dat je ook zoveel van jezelf durft te laten zien in deze gesprekken.
3: Ja, ik denk dat ook echt wel nodig was, omdat ik denk dat voor heel veel mensen die, zeg maar, tot de norm behoren, om het maar even zo onerbiedig te zeggen, cisgender mensen, dus mensen die niet transgender zijn, dat het soms best moeilijk is om je in de leefwereld van een transpersoon te verplaatsen. En dat het daarom ook best belangrijk is om via mijn persoonlijke verhalen iets van die logica mee te geven. Hè? Er zijn ongeveer 90.000 trans mensen in Nederland. Nou, dat is echt ontzettend weinig. We hebben het over 0,4% van de bevolking. Ik kom bijna nooit een kamer in waarin er ook andere trans mensen zijn. Wat ik net ook al zei, ik kijk nooit een film waarin ik mezelf gerepresenteerd zie. En ook nog even teruggrijpen naar het voorbeeld waar we net naar hebben geluisterd. Het was dus vroeger ook bij mij thuis zo, dan aan die kersttafel, dat we dan zo de ronde gingen. Zo, mijn broers die gingen dan vertellen over hun relatie. Hè, en dan kregen mijn stiefbroers en mijn stiefsibling kregen dan ook de vraag van, hebben jullie al een relatie? En het ging zo helemaal rond. En dat stopte bij mij. En dat waren een soort van die kleine maniertjes waardoor ik elke keer dacht van, oh, oké. Dus voor mij is het dus schijnbaar niet weggelegd. En ja, dat is ook wel pijnlijk om zo weer terug te horen. Maar wel, ik bedoel, ik denk dat het wel een soort inzicht geeft.
4: Ja, want gaf dat een eenzaam gevoel?
3: Ja, dat gaf zeker een heel erg eenzaam gevoel. Want ik denk, wat je niet ziet, daar durf je ook niet over te dromen. Nee. En daar zit volgens mij echt de crux. En volgens mij gaat het niet over dat we nu allemaal, dat trans mensen nu massaal allemaal een soort huisje, boompje, beestje nodig hebben. Maar volgens mij gaat het erover dat je de waaier aan wat je allemaal mag kiezen, dat die vergroot wordt. Want ja, een transvrouw met een kind. Ik weet niet of jullie ooit een transvrouw hebben ontmoet met een kind. Ja, ik niet. Of bijvoorbeeld, ik met Joppe heb ik het ook over hoe het dan is om op de middelbare school, dat dan opeens naar buiten komt dat je trans bent. Nou, die hele school, die wordt helemaal gek. Die gaan over je roddelen, die kijken naar je, kan ik het zien? Die ervaring had ik ook gehad. Ja. En ik dacht dat er iets mis was met mij. Maar het is schijnbaar dus een hele normale ervaring die heel veel andere transvrouwen dus ook hebben.
4: Roderick, je hebt geluisterd. Mm-hmm. Wat vond je van de podcast? Wat vond je van de gesprekken?
5: Ontroerend. Ik vond het heel ontroerend om naar te luisteren. En wat ik heel bijzonder vond, was de dynamiek tussen jou en de mensen die je interviewt. Want je merkt dat doordat jij de kwaliteit hebt om jezelf heel kwetsbaar op te stellen in dat gesprek, en ook jou worden ook vragen gesteld.
3: Zeker.
5: En dan vertel je ook heel eerlijk over hoe jij daarnaar kijkt. En daar is de andere persoon ook geïnteresseerd in. Wat ik zo mooi vond, is dat je merkt dat bij de mensen die jij interviewt, die hele drempel weg is. Ja. Terwijl het een heel gevoelig onderwerp kan zijn.
3: Zeker.
5: En lang niet iedereen er op dezelfde manier al, misschien zelfs aan toe is om daarover te praten. Ja. Maar het voelt alsof je eigenlijk naar twee vriendinnen zit te luisteren die met elkaar een heel ontspannen gesprek hebben. En dat vind ik echt uniek. Ja. Ik heb nog nooit zo'n gesprek op die manier gehoord. Zelfs in andere interviews ook niet. Dat vind ik zo knap. Ja. Hoe je de luisteraar, want je maakt dit wel voor potentieel misschien duizenden mensen die hier naar gaan luisteren. Maar je weet het soort terug te brengen naar de intimiteit van een heel vertrouwelijk gesprek tussen twee personen, waarin ook voor de rest helemaal geen, je voelt helemaal niet dat daar moeilijk wordt gedaan of dat er van alles, we moeten het hier nog over hebben of zo. Het is een heel natuurlijk gesprek. Ja, ik heb gewoon van begin tot einde ademloos zitten luisteren. Ik vond het zo mooi en echt ontroerend op een aantal momenten. Omdat jij blijft heel dicht bij je gevoel. De persoon die jij interviewt blijft ook heel dicht bij haar gevoel. En ook dat is zeldzaam tegenwoordig in de media.
4: Ja, zeker.
5: We zitten allemaal op Instagram en zo. Dan moeten we allemaal, we zijn aan het projecteren. Wie vind ik dat de ander mij moet, hoe moet de ander mij zien? En zo presenteer ik mij. En dat viel helemaal weg. En alleen al daarom vond ik het een ongelooflijk mooi verhaal. Mooie gesprekken.
3: Oh, wat lief.
4: Tammy moet bijna aan de zuurstof.
3: Nee, maar ik vind dat echt ontzettend lief. En ook om daarop aan te haken. Dat is denk ik ook, dat is ook wel iets waar ik met mijn productieteam dan daar op het begin ook wel echt het over heb gehad. Want ik denk dat een van de dingen waar ik best wel tegenaan liep, ook in de media, is dat het altijd de ander is die jou de vraag stelt uit een soort nieuwsgierigheid. Maar dat als minderheid je eigenlijk bijna nooit zelf de vraag mag stellen. En om ervoor te zorgen dat die dynamiek niet herhaald wordt bij mijn gasten, dacht ik ook van ja, maar ik wil ook dat het gelijkwaardig wordt. Dus jij mag ook een vraag stellen. Dus ik vind het heel erg mooi dat je is opgevallen. Want dat was inderdaad wel echt iets waar we actief mee bezig zijn geweest en waar we over na hebben gedacht. Dus dank je wel ook voor het compliment.
4: Een fragment uit aflevering 4, waar je in gesprek gaat met Sophie van der Schaft, een transvrouw, ook rond de 30. Ze is getrouwd, recent moeder geworden. En we horen eerst het moment waarop Sophie haar partner vertelt dat ze transvrouw is.
6: Dus daar was ik heel erg op beducht van, maakt hij op dezelfde manier contact met me? Of is het toch wat afstandelijker? Wil die het normaal vinden, maar vindt hij het eigenlijk niet normaal? Weet je dat? Ja. Maar omdat ik, wat ik net al zei, van hij, het was niet alleen wat hij zei, maar het was ook zijn hele fysiek. En hoe die het nieuws tot zich nam, waardoor die onzekerheid bij mij echt heel snel heeft kunnen wegnemen. En dat, ja, het gewoon zo was.
3: En dan ga je bouwen aan een leven. Ja. En je gaat opeens
0: heb je een gesprek? Wil je een kind?
6: Ja.
0: Hoe gaat zoiets?
6: Ja, we hebben het vrij snel over kinderwens ook gehad. Omdat het natuurlijk ook wel echt een implicatie was van het nieuws dat hij kreeg. Van oké, we kunnen niet op een natuurlijke manier kinderen krijgen. Dus ik heb ook vrij snel aan hem gevraagd van... heb je een kinderwens? En zo ja, hoe ziet jouw ideale timeline eruit? Want als jij over een half jaar, of nou, dat is sowieso moeilijk... maar als je over 9 maanden een kind wil, dan gaat dat lastig worden.
0: Ja, ja.
6: En hij heeft eigenlijk vanaf het begin daarin gezegd van... ja, ik heb mezelf altijd met kinderen gezien. Ik heb een kinderwens, maar die is op dit moment niet concreet... in de zin van, laten we zien hoe het loopt.
0: Maar ik kan me ook voor jou wel voorstellen... en wat ik ook wel van mezelf herken, is dat je dan denkt... oh, oké, je hebt een kinderwens... En ik dan? Heb ik een kinderwens? Toch?
6: Ja.
0: Want heb jij jezelf die vraag wel eens zo bewust gesteld? Of voordat je met hem in een relatie kwam?
6: Ja, nou, ik heb mezelf altijd vroeger, echt als jong kind, altijd als moeder gezien. Dus ook voordat ik begreep dat ik een vrouw wilde zijn, zag ik mezelf wel als moeder. Als zeg maar, toekomstplaatje, zeg maar.
0: Uh-huh.
6: En dat is een tijdje wel wat meer weg geweest. Dus in mijn 20e jaren was ik heel eerlijk... echt er niet mee bezig. En wilde ik er ook niet zo mee bezig zijn. Omdat ik wel ook echt zoiets had van... als het me gegund is, dan is het me gegund. Maar ik moet ook gelukkig kunnen zijn... zonder. En dus ik heb dat toen een beetje soort van daar gehouden. En dit was wel de eerste keer dat ik voelde van... oké, dit zou wel voor mij... want ik heb altijd gezegd, ik moet in een stabiele relatie zitten. Ik ga nooit alleenstaande moeder... willen zij.
0: Uh-huh.
6: Ook misschien omdat ik zelf gescheiden ouders heb. En ze hebben dat hartstikke goed gedaan. Maar ik heb toch wel echt zoiets van... nou, ik wil als ik dit ga doen... wil ik dit wel heel graag met z'n tweetjes doen. En ja, dat huisje, boompje, beestje verhaal. Ja, gewoon, ik heb daarin niet ook me heel erg bezig gehouden... met hoe dat er dan uit zou moeten zien voor de buitenwereld...
4: Ja, fragment uit Tammy zoekt een vriendje. Ik kan me voorstellen dat dit gesprek heel geruststellend ook voor jou was.
3: Zeker. Het was ergens heel geruststellend, maar er kwam ook een enorme rouw op gang. En dat zie je dan weer, die persoonlijke weerslag zie je dan weer in de documentaire. Want kijk, wat Sophie natuurlijk eigenlijk zegt is van... ik heb mezelf ook nog nooit op die manier gereflecteerd gezien.
4: Nee.
3: Maar ik nam mezelf serieus genoeg... om gehoor te geven aan die diepe wens om moeder te worden. En ik was toen 29 toen ik haar interviewde. Ik denk dat heel veel mensen zich erin herkennen dat ze 29 zijn... en denken, oh, ik word bijna 30, ik heb de boot gemist. Dat dacht ik ook. Mm. En in de weg terug in de auto dacht ik echt... oh, ik heb mezelf echt allemaal dingen ontzegd... die ik mezelf helemaal niet had hoeven ontzeggen. Ik neem mezelf gewoon helemaal niet serieus... En dat is denk ik een soort rode draad door die hele podcast heen. Is leren om jezelf serieus te nemen. En gehoor te geven aan je eigen behoeftes.
4: Ik vind het zo mooi dat op een gegeven moment zeg je ook van... ik doe nu eigenlijk allemaal dingen die ik op mijn 16 jaar had moeten doen.
3: Ja, het is ik denk als ik deze podcast had geluisterd als 16-jarige Tammy... dan was mijn leven heel anders gelopen. Want in deze podcast heb je eigenlijk 5 mensen... die allemaal een soort beeld geeft van hoe je je leven vorm kan geven. Hè? Dus bijvoorbeeld Sophie, die doet dat dan met een kinderwens. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Anja Meulenbel, die gewoon zegt, ik ben al 60 jaar alleen. En fuck it, ik ben gelukkig zo. Mm-hmm. Ik heb ook papi geïnterviewd die polyamoreus is. Dat werkt heel erg goed voor hen. Dus ja, en ik denk op mijn 16-jarige ik... had ik misschien wat meer durven dromen als ik deze podcast had geluisterd.
4: Heel mooi. Je hebt muziek meegenomen. Never. Je koos voor Never van All the Luck in the World.
3: Ja.
4: Waarom die muziek?
3: Ja, er zit op een gegeven moment een heel mooi moment... ook in de podcast en volgens mij ook in de documentaire. En het gaat over de eerste keer dat ik afgewezen was. En het was zeg maar, het sneeuwde buiten. En ik weet nog dat ik in de Starbucks zat op Centraal Station. En dat heeft zo'n balkonnetje. En dan kijk je uit op de centrale hal. En... dat was de eerste keer dat een jongen mij keihard afwees. Hoe, dat moet je de podcast luisteren en de documentaire kijken.
4: Goeie teaser, ja.
3: En toen liep ik naar huis in de sneeuw helemaal naar Amsterdam Nieuw-West. Want daar woonde ik toen. En het sneeuwde en ik had dit nummer op. En het nummer zegt never, het gaat niet voor jou gebeuren.

0: Never van All the Luck in the World. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met twee podcastmakers. En dat zijn Roderick van Heugen van de podcast De Heilige van de Dag. En dan de Camino-reeks. En Tammy Schoots van Tammy Zoekt een Vriendje. Tot zover. Dit was Vink. Heel fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Ga je toch misschien nog wel een Camino lopen in de toekomst?
1: Ja, maar niet op gimpen.
0: Nee, niet op gimpen.
1: Dat weet ik nu wel. En zeker geen praatjes met dokters aanknopen.
0: Nee, dat hebben we ook geleerd. En Roderick, misschien nog een keer de Camino? Of ben je er nu al klaar mee?
2: Nee, ik ben zwaar verslaafd. Ik ben al plannen aan het maken voor de nieuwe Camino.
0: Oh, echt? Ja, en dan een andere?
2: Ik wil graag de Camino del Norte lopen. De Camino Primitivo. Een keertje vanuit Porto. Een keertje vanuit Sevilla. Dus ik kan de komende 10 jaar kan ik nog wel vooruit.
0: Dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. Dank voor jullie mooie verhalen. En wil je eerdere gesprekken in Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En wil je mij tippen met jouw ultieme podcast-luistertip? Ga dan naar mijn Instagram en dat is @MishaBlok.
3: NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren en daar ook aandelen voor uit te geven. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was veel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. En de Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster. Ron Vergouwen.
5: Ja, een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster. Maar dan met de Nachtbroeder. Je hoort het, Astrid is er een weekje niet. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon weer een hoop leuke vragen beantwoorden, hoop ik. En die vragen die mogen gesteld worden door jullie. Bel dus 0800-1121. Of stuur even een appje via de NPO Luister-app. Of anders even een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl. Vragen mogen overal over gaan. Misschien heb je iets in het nieuws gehoord. Maak je iets in je persoonlijke leven mee. Is er een wetenschappelijke vraag die je altijd al hebt willen stellen? Of misschien iets over Radio 1 of over Nachtzuster. Het mag allemaal. 0800-1121.